0: Sturm.
1: Geen goede paas. Vlacek met wel balverlies. Simic geeft mee. Buchac. Er zit net wat meer in bij Saba. Simic. Net geen buitenspel. Simic. Simic. Nee. Van de bal gezet door Holeš. En dan Paris, ja, die is aan het zweven. Na dat doelpunt. Een gewoon paasje had goed geweest. Een hakje. Ook als het een goed hakje was geweest. En dan krijgt hij op zijn donder van Dambrauskas terecht. Heeft wel gescoord. Nog eens kijken. Mikkels geeft hem af. Goeie lange bal van Duqueiroz. Ja, lange bal in de loop. Lepinica. En dan de perfecte afwerking van Kehin Paris. Markovic, een beetje tegenvoets. Kan daar nooit bij. Goeie afwerking, goede goal van Saba. En dus de Azeri op voorsprong. Al speelt er dus geen enkele Azeri mee. Hoofdje gebruiken. Ja, het is zelf een slimmerik, dat weet u. Ik had het al gezegd. Wie wordt multimiljonair? Heeft hij gewonnen, maar het bedrag dat hij gewonnen heeft is wel wat minder, om eerlijk te zijn. Het zijn geen miljoenen. Er komt niks van die hoekschop, dus kan Saba gaan counteren. Paris, ja, dat was een doelpoging. En Markovic moet zich wel nog een beetje reppen. Hij won ongeveer €800. Dambrauskas. Zes keer een maandloon in Litouwen op dat moment in 2002. Dus behoorlijk bedrag, dat wel. Blijf eraf. Ai, Simic. Blijf eraf. Nee, dit is buitenspel. Dit is sowieso buitenspel. Meters. Maar als hij eraf blijft, Simic, kan misschien Buchac nog doorgaan. Niet verstandig. Hij moet dat toch ook een beetje aanvoelen. Kijk, staat er toch een meter of twee voor. Kan zich niet inhouden. Maar wat is Slavia weer aan het knoeien? Oh, ja, Simic, dat was niet goed afgesproken met Mikkels. Moest in de bal komen, deed hij niet. Ja, het parcours van Slavia. Als ze nog punten willen pakken. Ik zei het, vandaag hun beste kans. Want ze moeten nog naar Fenerbahçe. Dan tegen Arsenal en Villarreal. Naar Bayern, naar Porto en tegen Aston Villa. Daar zet je op voorhand niet al te veel zegens van Slavia bij die affiches. Schot van Provot. Ja, dat wordt in de kiem gesmoord. Dus geen enkel probleem voor Pokatilov. Hij probeert wel hoor. Lucas Provot. Weer zo'n goede lange bal. Holeš onder druk gezet. En te snel de paas van Duqueiroz. Richting Mikkels. Dat zijn de supporters van Slavia. Die u hoort. En tussen de fluitjes van het thuispubliek. In deze geweldig grote bak gaan die wel een beetje verloren, maar vraag me af hoeveel volk er zit. Ayaosi. Achteruit leggen. Provot opnieuw. Ja, opnieuw een poging. Maar die bal kwam net niet goed uit. En dus was het schot een beetje gekraakt. En hij moet oplossingen vinden. Terpisovski. Hij zal denken, wat zijn mijn jongens me hier weer aan het aandoen. goed van Solvay. Duikt daar in de ruimte. En dan moeten ze op. Volgen. Oh, dat is een goede lange bal. Maar Markovic had het gevaar gezien. Solvay nu zelf met het hoofd ertussen. Moet er ook achter, want Gorrie... Nee, die stond buitenspel. Niet opgelet. 2 meter lang. En het dan nog niet zien. Kan nogthans over alles en iedereen kijken. Thomas Gorrie. Doet wat denken aan Jan Koller. Alleen was Koller beter. Ah, goed ertussen gezeten. Sadilek meegeven. Sturm. Voorzet Sturm. En daar waren die lange benen. Van Thomas Gorrie. En toch waren ze nog een klein stukje te kort. Mikkels. Knap gedaan. En dan een gele kaart misschien. Voor een Guessant. Want anders had het gewoon balvoordeel geweest. Nu fluit hij de aanval af. Terwijl er balvoordeel was. Kieshamer. Dan moet je kaart trekken. Hij houdt hem tegen. Ja, dan is het een gele kaart. Hier nog eens die voorzet van Sturm. Gorrie met zijn lange benen ernaartoe. Timed het eigenlijk niet goed. Zet zijn sliding te laat in. En komt er niet bij. Solvay moet even naar de kant. Die witte sokjes, dat mag niet. Dat is storend. Zo te zien. Dat zien ze nu. 58 minuten zijn we ver. Voor alle duidelijkheid. Provot. Ja, tikje misschien gekregen, maar gewoon verder voetballen. Rakhmonaliev. Paris. Nee, dat is geen goeie. Nee. Kijkt eens achterom naar zijn coach wellicht. En die is teleurgesteld, want dat was een veel te moeilijke pass die hij probeert. Ja, witte sokken. Storend, want dat lichtgeel van Slavia Praag. Je moet het verschil kunnen zien. Duidelijk kunnen zien. Ook bij de sokken. Of kousen in dit geval. Sadilek is mee naar voren. Voorzet weggehaald door Puchacz. Al tussendoor. Sadilek opnieuw. Speelt veel aanvallender. Sinds die achterstand eigenlijk. Het is hij die veel vaker naar voren gaat. Maar dan zou je ook beter een aanvallende speler zetten in zijn plaats. Een echte aanvallende speler bedoel ik dan. De hoekschop opnieuw met Sadilek. Wegdraaiend van doel. De bal blijft dat hangen. En dan de redding en dan toch van de lijn gehaald. Is dat Hens of niet? Ze claimen het wel bij Slavia. Zo niet is het een geweldige gemiste kans van Slavia Praag. Pokatilov zat er ook nog tussen. En dit is een schwalbe. Een stervende zwaan. Provot. Of krijgt hij toch de vrije trap mee? Hij krijgt hem mee. En intussen zijn ze aan het vragen bij Slavia. Was dat echt geen hens? Van heel dichtbij. Provot. Ja, wie staat er dan op de lijn? Is het Sedatka? En was het zijn hand? Hier, bij deze kopbal. Nee, dit is zijn borst. Misschien daarna ook nog eventjes de arm. Maar het lijkt me recht op zijn borst. Nou, ook een beetje de arm die daar hangt. Sedatka. Dat zullen ze herbekijken. Als het eerst de borst is, zal het geen penalty zijn. Nee, geen strafschop. Borst en dan arm, dan is het geen strafschop. Dat is het oordeel toch. En intussen de wissels. Sadilek inderdaad naar de kant. En ook Holesh. Een verdediger misschien opofferen. En Mubarak Suleiman komt erin. Normaal iemand voor de rechterflank. En Novak, die speelt op het middenveld. Victor Novak, een Pool. Goed achteruitgelegd. En de kans voor Provot. Dat is de nieuwe captain trouwens. De band dus gekregen van Thomas Holesh.

Maar wat kwam Saba daar goed weg. Bij die, ja, zou je het een misser kunnen noemen. Eerste redding van Pokatilov. En dan eentje van Zedatka op de lijn. En vermits het geen hens was, was dat geweldig gedaan.

Batavia is wel beginnen komen. Provot. Eindelijk zou je bijna zeggen. De nieuwe man. Mubarak Suleiman. Ook hij uit Nigeria. 19 jaar nog maar. Zijn de Nigerianen die het gaan moeten doen voor Slavia Praag. Staan er 3 op het veld nu. Moses is er ook eentje van. En dit is de andere, Ayaosi. Ayaosi krult hem ernaast. Wel een goede actie. Metertje te ver. Maar ze komen, Slavia. Saba zal moeten opletten. Moses, dat is de verkeerde kant uit. Een kopbal terug tot bij de doelman. En heeft hij de bal verkeerd geraakt of is hij nog aangetikt? Vlacek. Wordt werkelijk niets bespaard vandaag, Vlacek. Daar straks die knal tegen de paal ook. Provot. Bal is buiten geweest. Terugkoppen, dat is het verstandigste. Moses. En Provot, telkens maar weer Provot gezocht. Sturm. Provot, en was daar dat uitgestoken been nog van Solvay. En dat gaat hem op geel komen te staan. Sedatka pleit nog. Het is geel voor Solvay. Eerst in duel met Sturm en dan raakt hij zeker eerst de bal. Dat wel. Steve Solvay. Maar in het doorglijden ook de voet van Provot. Tweede geel aan de kant van Saba. Nee, bij geel moet je niet gaan kijken naar het scherm. Goed geprobeerd, Steve Solvay. De vrije trap. Sturm en Provot achter de bal. Het wordt wel degelijk Lucas Provot. Sima kan er net niet bij. Weggetrapt uiteindelijk door Simic. Binnengehouden. Ayaosi. Ayaosi verslikt zich in zijn eigen dribbel. Maakt ook een overtreding en krijgt ook de kaart. En ook hij kijkt dus verongelijk liever richting Gieshamer. Goed gekopt. Lipinica. En dan de overtreding op Sedatka. Ayaosi. In het boekje. Check. Daar komen we een nieuwe man tegen. Nwachukwu.
Of Christian, zoals er op zijn shirt staat. Die speelde van de weekend nog in de basis. Ook een Nigeriaan. Balverlies. Heeft dat gevolgen? Simic gaat lopen. Simic, hoeken scherp, voorzet en dan Markovic. Had een klein beetje meer achteruit gemoeten als het had gekund, tenminste. Veljko Simic. Oh, dat is met vuur spelen. Zedatka. Maar nog eens zeggen, hij is goed met de voeten hoor. Pokatilov. En dit loopt uiteindelijk goed af. En Mikkels geeft hem mee. Oh, Mikkels. Alles was goed aan die aanval, behalve die laatste tik van Mikkels. Hier nog een Simic. Nee, krijgt hem eigenlijk niet achteruit getrokken. Pas van Dukairos misschien net iets te hard. En Simic bereikt daar Mikkels niet. Centraal, hier is Provot. Geen overtreding van Lipinjica. Maar weer balverlies. Solvay herstelt het zelf. Er ligt ruimte hoor. Op de counter. Puchac gaat dat eens verkennen. Dat stukje grond. Om dan vervolgens deze verschrikkelijke paas af te leveren. Nee. Wie gaat winnen is degene die de minste fouten maakt vandaag. Goed achteruit getrokken. Ja, schotje van Viktor Novak. Bijna zijn eerste baltoets. Hier is hij opnieuw. Novak. Schot van Novak. Oh, dat scheelt ook niet veel. Viktor Novak. Een nieuwkomer. Van Górnik Zabrze. Gekomen in Polen. Nog maar 22 jaar. En hier heel dicht bij een goal voor Slavia. Wat zou een gelijkmaker alvast heel veel deugd doen. Ze hebben nog 20 minuten. Doorkoppen van Mikkels. Dat is goed. Ja, maar half gekopt. Novak. Uiteindelijk toch als winnaar uit dat duel gekomen. David Moses. Stuurt Mubarak Suleiman weg. En die wordt gestuit door Paris. Moses nog. Moses, de kopbal. Gori. Daarvoor staat hij er. Dat moet ook beter. En een driedubbele wissel komt eraan. Christian Nwachukwu, die hadden we al zien staan. Dajdamirov, dat is een verdediger. Die gaat er ook op komen. En een Bina. Dat is dan weer een aanvaller. Wie moet eraf? Solvay. Ja, die heeft al geel. Dus dat is misschien niet onverstandig. Dajdamirov in zijn plaats alleszins. Paris gaat er ook af. Wordt gefeliciteerd voor zijn doelpunt. Orfe Mbina. Uit Gabon, afkomstig. En ook Gitil gaat komen. Gori eraf. Nieuwe diepe spits. Heeft dus een laatste kans gehad. En Isife voor Vlecek. Die wordt uit zijn lijden verlost. Isife, aanvallende rechterflankspeler. Provot intussen. Met de voorzet. En het schot net niet. Het bijna schot.
Issife stond er nog maar net op. Ook hij een Nigeriaan. Samuel Issife. Issife liever. Excuus. Trapt een gat in de lucht hier in Baku.

Daar is plots Simic. Simic met Sima. Simic legt nog af. En dan een half schotje. Niet meer dan dat. Nwachukwu met zijn eerste kans. En is dit een overtreding van Zedatka? Jawel. En een gele kaart ook voor Zedatka. Gieshamer heeft het duidelijk gezien. Is heel boos. Derde geel voor Saba. Voor dit, ja, in het kruisen eigenlijk aanlopen, moet je zeggen, van Sturm. Hier nog eens, Simic. En dan glijdt hij wat weg, is hij wat in paniek ook. Legt hem wel nog af voor Nwachukwu. Christian, iets makkelijker. En nog een wissel. Kubiak voor een Gessa. En dan zijn ze op, de wissels. Het laatste kwartier moet met deze elf voor Slavia. Met deze vrije trap, geweldig gepakt door Pokatilov. Kijken voor de snelle uitworp, maar net geen plaats of ruimte. Overlopende man. Lastige bal. Nwachukwu laat hem toch liggen. Uiteindelijk. Diepe bal. Voorzet, dat wordt een corner. Ook niet de vlotste loper, moet ik zeggen. Mojmir Gitin. Ook een grote man. Weer zo'n sweeper en opnieuw Pokatilov. Heerst daar in de lucht. En is dat dan een overtreding? Ik denk het wel, hoor. En Kubiak gaat al het boekje in. Staat er nog maar net op. En ook twee keer geel nu aan de kant van Slavia. Ja, hij glijdt weg. Hij raakt niet veel. Niettemin. Ook een gele prent voor hem.

Saba gaat nog eens komen. En daar komt ook Markovic. Ook die deed het goed in de lucht. Ja, goed verdedigd. Op Gitil. Of was het Sturm? Dat kan ook. Puchacz.

99. Je ziet het vaker tegenwoordig. Spelers met nummer 99. Orphée Mbina. Ik zeg het nog eens, uit Gabon. Ze komen van overal. Weggeplukt trouwens bij Maribor in Slovenië. Markovic. Ik weet niet wat hij van plan was, om eerlijk te zijn. Kubiak. Foutje van Christian Nwachukwu. Of op Christian Nwachukwu. Voorlopig geen gelukkige invalbeurt voor Kubiak.

dit is een vlotte aanval. Het schot is optimistisch, maar zeker niet slecht. Van op die afstand, Mubarak Suleiman. Niet volgetrapt eigenlijk. Pokatilov had alles wel onder controle. Twee keer gestuit voor Aleri. De doelmond bereikt. Of de achterlijn eigenlijk. Novak. Kubjak. Snel inspelen op Zima. Opnieuw Viktor Novak. Met grote passen. Provot. Provot naar binnen. Hij wordt afgeblokt. Daarvoor staan ze er natuurlijk in dit geval. Aiden McCarthy.

Novak kreeg daar een tik, maar er is balvoordeel. Een duwtje misschien, ja. Ayahossi wordt wel bestraft. Rachmonaliev, die het eigenlijk gewoon slim speelt. Kieshamer zegt, ja jongen, het is een duwfout, ik fluit daarvoor. En ik ben jarig, dus geen protest alsjeblieft. Het was ook een klein duwtje. Tijd tikt weg in het nadeel van Slavia. Krijgen ze dit nog rechtgetrokken? Ze hebben wel kansen gehad in die tweede helft. En er staat heel wat offensief geweld op het veld. Nu misschien. Nee, verdedigd. Dajdamirov doet dat uitstekend. Via Sturm die bal buiten. Ja, eindelijk een Azeri in de ploeg. Rahman Dajdamirov. En iemand staat denk ik heel dicht bij de microfoon. En ik versta er geen fluit van. U misschien wel thuis. Maar het leek me in... Is dat Azerbeidjaans? Kan ook Tsjechisch zijn. Dajdamirov, maar een overtredingje? Nee. Er mag verder gevoetbald worden. Het was een klein tikje van Rachmonaliev. En dan balverlies. Maar oh, slecht uitgespeeld opnieuw van Slavia. Er liggen zoveel mogelijkheden. En er wordt echt niet van geprofiteerd. Christian Nwachukwu, dat is de verkeerde kant uit. Provot intussen. Provot met de voorzet. Gitiel legt af. Ja, net geen controle bij Ayahossi. Zedatka. Lepinjica. Geen overtreding op Mikkels. Dus mag Slavia weer komen. Met Novak. Eventjes de captain ertussen. Provot. Voorzet half. Hens, ja. Sturm teruggefloten. Bij een aanvaller wordt er dan net wat sneller gefloten. Nog een wissel. Opkomst. Kaibulayev. Middenvelder. Verdedigende middenvelder. Ja, dit is dan ook Hens. Aangetrapt van op een halve meter. Arm niet al te ver van het lichaam. En dat fluit hij dan wel. En het is Simic. Die wordt afgelost. Gajbulayev dus in de plaats. Geen doelpunt voor Simic vandaag. En dat middenveld nog wat versterkt. Verdedigd. En er kan zelfs misschien een counter uitkomen. Loopt zich een beetje te pletter, Puchac. Misschien ook al wat moe aan het worden. Maar het is niet het moment om balverlies te leiden. Suleiman, nog eens met een schot. Dat is al beter. Alhoewel, recht op Pokatilov. Zijn tweede poging van de invaller Mubarak Suleiman. Ja, geen problemen voor die Kazak daarin doe. Ingooi voor Slavia. Sturm haast zich. Provot. Kan hem even laten liggen, zou ik zeggen, voor Gitti. Die stond eigenlijk in de weg.
met Kubiak. Niet doorgekopt. Opgevangen door Isife. Terug tot bij zijn doelman Markovic. Veel volk van Sabah voor de bal, moet ik zeggen. Als er een counter kan komen. Lange hijs. En geen slechte. Oh, daar is de kans. Het doel is leeg. Maak hem dan af. Ja, nee. Oh ja, toch. Oh, wat een doelpunt van Sabah. 2-0. Mikkels scoort. En natuurlijk moet die bal altijd worden weggewerkt. Uiteraard. Maar het is 2-0. En als je niet verdedigt, als je de bal niet wegtrapt en hij gaat erin, ja, dat is een doelpunt. Een fout van Markovic. En er eentje bovenop van zijn verdediging. En Mikkels krijgt dat doelpunt op zijn naam. En zo krijgen we een eerste zegen van Sabah ooit in de Champions League. In de tweede match nog maar. Ja, Moses. Maar eerst toch ook Markovic, hoor. Dit was al dramatisch. En Bina zit ertussen. Van dit ruimere beeld zien we het. Hij vertrekt op zijn eigen helft. Dus zeker geen buitenspel van een Bina. Markovic maar half. En kijk dan, Mikkels. Niet al te hard, wel geplaatst. En Moses moet die gewoon altijd wegtrappen. En hij doet het niet. David Moses. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Slavia Praag, Slavia Praag. Het is ellendig. Het is zelfs een own goal, als ik dat nu zo zie. Die was niet tussen de palen. Die was niet tussen de palen. Ik denk dat uiteindelijk de UEFA die bal, dat doelpunt liever, eerder gaat zien als een own goal van Moses. Want die was niet tussen de palen, denk ik, uiteindelijk. De poging van Mikkels. Wordt het nog erger? Een Bina. Afgeblokt. En het schot erover getikt door Markovic. Schot van Rakhmon Aliyev. Hoekschop nog. Ja. Mijn woorden waren nog niet koud. Er ligt veel ruimte op de counter, want veel volk voor de bal van Sabah. Als je dan balverlies leidt, een lange lijn naar voren. En ze hebben het zitten. En hier bijna 3-0. Umar Ali, Rakhmon Aliyev. Goeie middenvelder. Hier is de hoekschop. Bal stuit erdoor. McCarthy misschien nog. Nee. Het schot van Kai Bulayev. 4 minuten minstens doen we er nog bij. Mubarak Soleimani, nog maar eens balverlies. Zedatka even en dan weggetrapt door Dajdamirov. Christian Nwachukwu, bal kwijt. Gitil. Raakt niet bij de bal. En rustig gebleven Pugac. Kijk, en dan gaan ze weer counteren. Er staat altijd nog 3 man voorin. Meegeven Rakhmon Aliyev. Rakhmon Aliyev en een Bina bijna. Hoekschop. Opnieuw. Ja, zou het toch moeten zijn. Het is een corner, hoor. Het is Kubiak die het blok zet. Bijna niet te zien. Ze krijgen hem niet. En dus heeft Slavia nog een kansje. Maar ja, wat is dat dan? Een eredder? Kubiak. Houdt hem binnen. Provot. Op zijn eentje. Provot. Sturm. Provot. Provot. En de redding. Opnieuw de redding. Pokatilov. Nee, Slavia gaat hier niet scoren in Baku. Het is hen niet gegund.
Niet van op een meter, niet van op 5 meter en niet van op afstand. Provot met Sturm. Goeie 1-2. Ja, en dan de redding van Pokatilov. Die heeft zijn job meer dan gedaan. Het is centraal, oké. Okay. Provot had niet veel ruimte, want Puchacz stond voor zijn neus. Zima nog. Nee. Een Schwalbe. Een duikvlucht van een zwaluw. En nog een counter, daar staat hij weer te wachten. Een Bina geeft mee, Mikkels. Mikkels naar een Bina. Oh! Was dat geen overtreding? Ze krijgen toch nog een kans. En Markovic redt op Rakhmonaliev. Toch nog een corner. 3 kansen al voor deze Umarali Rakhmonaliev. Om de score nog uit te diepen. Ja, klein foutje hoor. Van Mubarak. Op de inlopende Mbina. Maar geen strafschop, geen overtreding. Wel een corner.

0: Ja, je mag niet duwen en trekken. Ook niet in Oostenrijk, ook niet op de verjaardag van Gieshamer. Pogač, laatste kans wellicht van de match. Het is er eentje voor de thuisploeg. Misschien nog een kans op 3-0. Zedatka is eigenlijk niet geïnteresseerd. Gaat nog wat trucken met de bal. Krijgt ook nog een ingooi. Nog eens dat doelpunt. Kijk dan, Mikkels. Het doel is leeg. Ja, en ondertussen de voorzet even volgen. En het schot ook nog van Gajbulayev. Dasdamirov. Dat wat gaat eerder 3-0 worden dan 2-1. Kijk eens, Nwachukwu. Goeie beweging. En dan buitenom. Kubiak maakt er een corner van. Nee, geen corner meer. Het is afgelopen. Sabah mag een feestje vieren hier in Baku. Een eerste zege ooit voor Sabah in de Champions League in hun tweede match. Ze verloren zwaar op de eerste speeldag van Man United. Maar nu een 2-0 zege in hun eerste thuismatch. Thuis tussen aanhalingstekens in dit grote stadion, dit Olympisch stadion van Baku. 2-0 zege tegen Slavia Praag. Nummertje 21 op rij voor Slavia. Die ze niet kunnen winnen in de Champions League. En 0 op 6 om deze jaargang mee te beginnen. 2 nederlagen voor Slavia. Het wordt een heel zwaar parcours voor de Tsjechen.
1: Deze wedstrijd werd u aangeboden door Pepsi. Officiële partner van de UEFA Champions League.
0: Nog even overlopen, vooral dat doelpunt dan van Mikkels. De 2-0. En de niet-redding uiteindelijk. En ik denk zelfs een own goal van David Moses. Heel ongelukkig, maar ook heel onhandig, moet ik zeggen. Sabah wint met 2-0 van Slavia Praag. Om deze Champions League-avond mee te beginnen. Straks is er natuurlijk ook nog Club Brugge, niet vergeten. Ik bedank u alvast voor het kijken. En nog heel veel plezier met de Champions League op deze speeldag en de komende.

Een goede avond, beste voetballiefhebbers. Welkom bij de beelden uit Istanbul. Okan Buruk is de coach van Galatasaray, waar de fans in Rams Park met zijn bijna 54.000 net Barcelona op een hels fluitconcert hebben vergast. En nu de eigen elf zwaar hebben aangemoedigd. Er is het licht te vermoeden dat er ook wel iets met het geluid gebeurt in dit stadion. Maar we maken het even donker. En dan Fiat Lux. De Champions League in Istanbul. Gala verloor zijn eerste wedstrijd uit bij Sporting Lissabon. Barcelona hakte Feyenoord in de pan. Niet dat de Rotterdammers zich daarover moeten schamen. Want er zijn hen dit seizoen al flink wat ploegen voorgegaan. Maar we luisteren even naar het spektakel op de Leeuwenheuvel. In stilte. Wij dan zijn niet.

0: Deze wedstrijd wordt u aangeboden door Hyundai. Officiële partner van de UEFA Champions League.
1: Welkom opnieuw dus bij de beelden. En bij de opbouw naar de wedstrijd. In de spelerstunnel van het oergezellige stadion. Want het is nieuw, het ligt echt op een soort heuvel. Het is een landmark. En de sfeer is er heel erg vaak fantastisch. Hangt natuurlijk ook af van de wedstrijden. Hoe lang dat blijft duren. Want het is geen lachertje. Barça op bezoek krijgen. Allerminst. De ploeg zit in bloedvorm. Scheidsrechter is Marco Guidi. De Italiaan. Drie keer verder geraakt dan de knock-outfase in de Champions League. Hij is er 45, is dus op dit niveau wel min of meer aan zijn afscheidstournee bezig.

En hij mag deze mooie wedstrijd in goede banen proberen te leiden. Hij krijgt daarbij de hulp van de VAR Marco Di Bello. En dan gaan we kopjes kijken. Bij de jongens van Barcelona. Met als eerste een tiener. Want dat is hij nog altijd. 12 goals in de Champions League. Tot dusver Lamine Yamal. Als hij aan 13 geraakt voor hij 20 wordt. Dan breekt hij het record van Kylian Mbappé. Eerst evenaren met 13. En dan breken. Dat zal wel nog lukken. Dat zal hem makkelijk lukken. En de enige manier waarop dat niet zou kunnen, want hij wordt pas 20 op 13 juli, na afloop van dit seizoen dus, zou met een zware blessure zijn. Kijk, de kindjes bij het kind. Mooi beeld. En hij gaat nog een trainingsjasje weggeven ook. En dan moeten de mannen van Galatasaray nog even wachten. Maar ook zij kunnen ermee lachen en vinden het wel mooi dat één Turks jochie in elk geval al een trofee heeft. Agun, de aanvoerder, voelde zich niet minder gerespecteerd. Nee. Ugurcan Çakır is de doelman. Barış Yılmaz met Sanchez. Met Jacobs en Elmali. Limina, Torreira, Batrakov, de Rus. Rafael Leao en Agun op de flanken. En Osimhen is de spits. Hij speelt zijn eerste wedstrijd in de Champions League dit seizoen. Ex-spits van Charleroi, van Lille en van Napoli. Bezig aan zijn derde seizoen in Turkije inmiddels. Aanvoerder bij Barça is Pedri. Hij nieuw in het team. Samen met Cancelo, samen met Fermin Lopez en met Eric Garcia. Vergeleken met de competitiewedstrijd tegen Getafe. Die Barça met 3-0 won. Jesus, Gavi, Espart linksachter en Koundé de rechtsachter. Zij zijn naar de bank verdwenen. Anthony Gordon op links met zijn rechtervoet. Lamine Yamal op rechts met links. En Dani Olmo als een soort valse spits. Maar ja, Rafinha is jammer genoeg geblesseerd. Want die was als een speer aan het seizoen begonnen. Het zou niet zo erg zijn. Victor Osimhen kan nog even wat energie gebruiken. Rafael Leao. Niet dat hij hier al verguisd is. Zoals dat bij Milan meer en meer het geval was. Ze hebben daar inmiddels ook door dat ze hem ook wel wat missen. Maar ja, zo gaat het vaak. Je weet pas wat je mist als het weg is. Vorig jaar toch nog 9 goals in de Serie A. 3 assists, terwijl hij de 4 seizoenen tevoren bij Milan telkens 10 assists lukte. En 11, 15, 9 en 8 doelpunten maakte. Sokken moeten tot onder de knieën. En we gaan de aftrap begeleiden. Barış Yılmaz moet even wat kleur wegtapen. Hij dus op de rechtsachter en hier even twee mannen van stand. Een linkervleugel en een rechtervleugel. Twee artiesten, maar van de ene ja, hogere toppen al scheert dan de andere. Maar Leao is in een goede dag een heerlijke voetballer om naar te kijken. Dat leek een overtreding van Lemina. Pedri. Altijd overzicht. Altijd. Ook als hij opgesloten is.
ziet hij een uitweg. Even Rodri. Eén keer de Champions League gewonnen met City. En hij met het finale doelpunt tegen het Inter van Romelu Lukaku. Toen nog Rodri en Cancelo. Met Agüero. Die ook veel defensief werk zal moeten doen. Nog altijd geen Frenkie de Jong bij Barcelona. Daar denken ze eigenlijk nog nauwelijks aan. Gordon haalt de achterlijn, maar net te veel. Loopt er met de bal overheen. Barça dus 5-1 winst tegen Feyenoord. Twee keer Rafinha, Adeyemi, Gabriel Jesus en Lamine Yamal. En ook Ambourouk. Kampioen vorig jaar en een mooie Europese campagne. Door in de knock-outfase tegen Juventus. En dan verloren tegen Liverpool. 4-1 over twee wedstrijden. Ja, Yilmaz, als hij zich erop toelegt, kan hij natuurlijk ook verdedigen. Hij is een echte winger, een aanvaller in principe. Vorig jaar 8 competitiegoals, 12 beslissende passes. Nu zit hij aan 1 doelpuntje en depaneert hij dus soms op de rechtsachter. Maar het is misschien niet eens zo'n slecht idee tegen Gordon. Leao. Bal achter het steunbeen, maar opgepikt door Rodri. Daar Olmo. Met de overtreding van Davinson Sanchez. Lijkt me een goede beslissing om Bardacci niet te zetten. De ouderdomsdeken centraal achterin. Dit was een duidelijke fout. Wat staat hier scherp? Olmo. Hansi Flick, zou hij nog zenuwen hebben? Met dit elftal. In dit soort wedstrijd. Volgende match van Barça is wel uit in Parijs tegen PSG. Dan ook nog een thuismatch tegen City. Wat later. Helemaal op het eind. Een weerzien met Cesc Fabregas, de coach van Como. Niet aangeraakt die bal door Agüero. Dat leek even anders. Sanchez. En Jacobs. Want er zit ook een Duits vleugje aan hem. En in Monaco noemden ze hem Jacobs. Goeie bal. Van Sakir. Alleen kreeg El Mali hem niet tot bij Rafael Leao. Davinson Sanchez, Torreira. Yilmaz. En dan Fermín López. Hij die de wereldbeker miste. Anders hadden ze die er ook nog bij gehad. Gerard Martin. Cancelo. Balbezit. Vooral voor de bezoekers. En eigenlijk bijna uitsluitend in die eerste 5 minuten. Leao. Houdt even Fermín af. El Mali. Niet zuiver. Goed werk van Batrakov, de Rus. Torreira stond vrij. Kijk hoe Barcelona Galatasaray opsluit. En dan het voetballend vermogen heeft om uit die eigen val te geraken. Zelfs als Guida
een beetje vervelend komt doen. Osimhen is het beu. Gaat even doorjagen. Maar dan nog. Blijven ze feilloos in balbezit. Ook aan Boeroek stond mee te springen langs de lijn. Pedri, goede bal. En al dan niet buitenspel. En nog geen goal. Sakir, de vlag blijft beneden. Nee, nu toch de lucht in. En ik denk dat door dat tikje onderweg het offside was. Vandaar ook de verontschuldigingen. Die bal niet aanraken. Zoals nu, dan was het geen buitenspel. Dan was er toch even Lamine Yamal. En vandaar de vlag terecht de lucht in. Lamine daar even zonder het perfecte overzicht. Ja. Van Garcia. Osimhen krijgt de inworp niet. En de woede over een ingooitje zegt ook al veel over het mes op de keel. Dat Galatasaray wel degelijk al voelt. Hier nog eens kijken met Agun die aan het lopen is. En uiteindelijk goed opgelost door de doelman. Jacobs, Leao. Terug op Sakir. Osimhen niet. Agun gaat zich wat zetten zonder naar de bal te kijken. Dat is Istanbul-sfeer. Als tegenstander word je er een beetje horendol van. Nou ja, Union kwam het ook te boven. Won hier vorig seizoen. Paas van Pedri. En nu zou Galatasaray met die mensen voor de bal bij Barça iets moeten kunnen counteren. En valt dit wel mee, denk ik, voor de thuisploeg. Er was hier weinig aan de hand. Dat is wat ook Firmin lijkt aan te geven. Lemina. Oké. Je kan fluiten. Maar de kans om te voetballen was er voor Dino. Batrakov, de voorzet. Weggehaald Cubarsí. Torreira, niet goed genoeg. Fermín López zat ertussen. Leao, na een goede tussenkomst van El Mali. Opnieuw El Mali. Leao vroeg hem in de rug. Van Eric Garcia. De gemaskerde. Agun. Osimhen, vanuit buitenspel leek me. En dat vindt ook de lijnrechter. Het is intens. Daar heeft Galatasaray in elk geval al voor gezorgd. Geen trage start. Rodri. Net geen of net wel buitenspel van Cancelo. Niet echt. Een geweldige spits om die bal binnen te lopen. Dus doet hij het zelf maar. En dan nu toch gevlacht. Ja, dat is altijd moeilijk natuurlijk. Je moet het laten doorgaan. Tegelijk duurt het wel heel erg lang. Als het over dit moment gaat. Dan is het, zoals u ziet, zelfs nog erg twijfelachtig of het wel degelijk offside was. Daar liet Yilmaz zich wel even serieus ringeloren. Deed hij de achterdeur niet dicht. Terwijl het regent in Istanbul. Uğurcan Şakir. Ze verloren één keer heel zwaar uit bij Trabzonspor.
Bij Salah, lopen maar, denken ze bij Gala. Het levert een ingooi op voor Galatasaray, leek mij. Ook Khalid Garcia die bal dan door zijn benen. Oh nee, ze krijgen hem toch niet. Hier heeft Osimhen het bij het rechte eind. El Mali, goed werk. Lemina, wel in de tackle, maar niet voldoende. Sanchez is helemaal weg. Moet nu terug. Anthony Gordon. Een Englishman in Barça. Slimme positie. Van Mario Lemina. Yılmaz. Een halt toegeroepen door Gordon, die natuurlijk ook altijd hard werkt. Sanchez. Fout op Rodri.

Lamine Yamal voor het eerst naar binnen. Trap redelijk ver over. En een opstootje. Naar Lemina natuurlijk. Onbekend staat. Mooi naar binnen. Schot kon veel beter. En dan gaat het om lijfsbehoud. Davinson Sanchez. En de technische superioriteit van Pedri. Die bal controleren zodat je er meteen een vervolg aan kan geven. Niet iedereen gegeven. Cancelo. Gordon was al aan het snijden. Rodri.

Pedri. Krijgt wat vrijheid. Teken dat Galatasaray het al moeilijk heeft. Olmo stond geparkeerd. Begreep de dummy van Pedri niet helemaal. Geweldige crossbal wel. Cubarsí laat zich gelden tegen Leao.

Yılmaz. Osimhen. Opnieuw afgevlakt. Hij speelt op het randje, maar zijn controle was sowieso matig.

Pedri, één tijd, Rodri vrij. Olmo vrij. Gordon, min of meer vrij. Daar slagen ze dus in. Een ploeg die hen wil verstikken. Meteen laten voelen van... wij zijn zo goed in balcirculatie. Dat dat toch niet gaat lukken. Dat we uit het duel kunnen spelen. Met Anthony Gordon. Pedri. En geduld hebben ze ook nog eens. Guida. Ah, laat spelen dan. Wat maakt het uit? Bal blijft in het bezit van Barcelona. En of daar nu een Turk in de buurt komt of niet, dat maakt niet veel uit. Gordon. Garcia. Als hij er niet geweest was, denk ik dat Lamine Yamal hem nog had kunnen binnenhouden. De motoren draaien warm. De Catalaanse dan. Spandoeken rond het veld. Pro Gaza. En daar gaat Gordon. Gordon afwerken. Goeie redding Sakir. Liet zich niet verleiden om als een dolleman zijn doel uit te komen. En weer buitenspel van Osimhen. Dat is al de derde keer. Dan gaan we toch eens blijven turven. Meenemen, fantastisch. Dan moet hij heel even, heel licht inhouden. Tot de bal echt goed stuit. En daarom mist hij de kans. Lamine Yamal. Fermín López. Cancelo. Opnieuw Rodri. Allemaal in de trechter. Kijk, niemand op de flank. Want het hoeft al lang niet meer. Weet ook Rodri. Daar gaan ze. En een verkwanseld schot. Niet onmogelijk allemaal. En dus net geen buitenspel ook. Want dat soort wedstrijd is het intussen wel. Bij Gala telkens zeker buitenspel. Osimhen dan. Bij Barça... vaak flinterden. Ja, geen tijd om te temporiseren met die nieuwe regels. Garcia. Pedri. Feilloos ingeschat. Batrakov. Dacht kans te maken. Lamine Yamal. 1 op 1. Voor Jacobs. Die het duel wint. Yamal gleed weg. En nu. Hij is linksachter van vorming. Nou, het verschil is zo gigantisch. Tussen beide ploegen. Tussen de jongens aan de bal en de opties die voorhanden zijn. Barcelona speelt een andere sport. El Mali. Weggegeven. Dat hoeft natuurlijk ook niet. Torreira. Bruggetje Gordon. Lemina knalt weg. Leao. Osimhen. Ah, daar zat wat in als hij die bal had kunnen deviëren in de loop van Rafael Leao. Goeie tussenkomst dus. Barça
Moet naar Real Betis, maar even kijken. Sanchez steekt er nog een teen tegen. Dan thuis Real Madrid. Dan thuis Deportivo Alavés, oké. En dan naar Atletico Madrid. Dus tegen de nummer 3. Tegen de nummer 4. En tegen de nummer 2. In de volgende wedstrijden in La Liga. Maar de kans dat ze die allemaal winnen lijkt me groter dan dat ze er in eentje punten laten liggen. Laat staan in allemaal. Daar. Je zou kunnen zeggen dat in de nasleep van de correcte ingreep je had kunnen fluiten. Niet dat Osimhen automatisch bij die bal was geraakt en dus valt ook niet fluiten te verdedigen. Bijna halverwege de eerste helft. Vrijtrap dus Galatasaray.

Yılmaz, Lemina. El Mali komt even helpen. Osimhen, geen offside, dat is al wat. Agüero. Davinson Sanchez. Batrakov. Zit even laag omdat Lemina bijzonder hoog staat. Sanchez. Yılmaz niet.

zomaar afgegeven. Leao. Counter te gretig uitgespeeld. En dus niet uitgespeeld. Davinson Sanchez. De lange lul. Rodri. Daar win je dat soort kopduels niet van. Met een beetje geluk opnieuw Barça. Cubarsí. Strak goed ingespeeld. Uitdraaien. Fermín López perfect. Lamine Yamal. Pas is goed. En net geen goal van Dani Olmo. Dat waren misschien nog de ballen waar de Lewandowski's van deze wereld net wel een goal uitpuurde. En Yilmaz, nou, die had niet eens door dat er daar iemand voor hem insneed. Beetje pijnlijk toch? Verdedigen in de Turkse competitie is wat makkelijker dan hier. Agun. Cancelo, opwandel. Yilmaz zet zich en heeft de steun van Sanchez.

Cancelo. Gordon. Opnieuw Cancelo. Schot. Redding Sakir. Goeie bal. Lamine Yamal zoekt ook de beste paal. Agun Osimhen is een bal bijhouden. Naar voren jij, zegt zijn coach. Dat is nog een beetje een manier om het tellen van een ref tegen te gaan. João Cancelo. Goeie parade. Ja, ze hebben hier vorig seizoen gewonnen van Liverpool. Van Juventus ook. Het is zeker geen makkelijke uitwedstrijd. En dat zijn grote namen uit het Europese voetbal, maar niet van het niveau van dit Barcelona. Pedri. Lamine. Wat zeg ik? Sorry, Eric Garcia. Lamine Yamal nog voorin te vinden. En niet helemaal tevreden dat hij die bal niet kreeg. En nog minder tevreden nu. Deze paas inderdaad niet meteen volgens het credo van wat Barça dit seizoen al heeft laten zien. Raar dat dat er dan toch af en toe nog eens inkruipt. Dat is vrij duidelijk. El Mali krijgt de handen op elkaar. En de paas is dan te hard. Garcia. Doet hij goed. Dat is Batrakov die probeerde te ontsnappen. En dan is het opletten aan de overzijde met Pedri en Gordon. Gordon op. Yılmaz af. Niks, zegt Guida. Niks is wel weinig. Leao. Kan hij eens één keer Garcia voorbij? Daar lijkt het wel op. Terugleggen is niet slecht. En de kans voor Batrakov en de goal. Galatasaray leidt met 1-0. Rafael Leao na een al dan niet penalty-overtreding op Gordon. En de Rus van Lokomotiv Moskou overgenomen scoort. Wordt het dan toch een galaavond? Ik denk nog altijd van niet. Maar het kan dus. Barcelona kan op achterstand komen. Of het aan zichzelf begint te twijfelen, dat is een zeer groot vraagteken. Maar Rafael Leao met zijn eerste assist voor Galatasaray. En dat zal hem deugd doen. Dit moment, Gordon en Yılmaz. Niet niks, maar te weinig voor een penalty. Omdat hij ook zelf met zijn been gaat slepen. Anderzijds wordt ook wel een beetje neergetrokken. En dan naar de overzijde. Met bijna een misverstand. Daar de man die uiteindelijk scoort. Batrakov. Vergeten door Rodri. Dat is ook nieuws. En dan met wat geluk. Want een voet van een wegleidende Barcelonees. En dus de goal. Cancelo krijgt hem tegen zijn scheen. Alexei Batrakov. Het maakt de wedstrijd er voor de neutrale kijker. Ja, leuk erop. Het is niet dat Galatasaray nu plots anders gaat voetballen, want dat kunnen ze niet. We gaan geen thuisploeg zien die zich plots terugtrekt. Nee, ze werden altijd al min of meer teruggedwongen. Maar ze doen hun best.
Sanchez. De overtreding, oordeelt de lijnrechter. Het is of Giorgio Peretti of Giuseppe Perotti. Het klinkt een beetje als Jansen en Jansen. Het is Jacobs. En ja. Die heeft weinig in te brengen, lijkt me. Tegen die beslissing.

fluitconcert alom. Lamine Yamal, geen goede voorzet. Matige vrije trap, moet beter kunnen. Pedri gebruikt zijn keeper. Cubarsí, Rodri. Gordon loopt Cancelo vrij, maar die had dat niet meteen zo begrepen. En gaat dan de coulissen in. Hij tikte de bal. En dus kan je van een fout spreken, want anders was hij misschien wel nog weg langs de buitenbaan. Kijk, ja, dat is een overtreding. Foutje toch van Guido om dat niet te zien. Galatasaray in de Turkse competitie. 16 op 21, toch leider. Begonnen met een gelijkspel thuis. Tegen een laagvlieger. Ploeg van Besnik Hazi. En geeft Orban, die topschutter is. Staat voorin. Hier is Osimhen. Derde zijn ze, Ahmet Sportief. Osimhen voorlopig een brokkenpiloot.

Cancelo. Pedri. Ai, ai, ai, ai, ai. Oef, bijna een liesbreuk bij Davinson Sanchez. Maar op de een of andere manier slaagt hij erin om die bal toch weg te krijgen. En Leao, penalty lijkt het me niet. Corner wel. Goed gefloten van Guida. En een goede pass van El Mali, die echt wel zijn wedstrijd speelt tegen Lamine Yamal. Eerste hoekschop in de partij. Is mooi, hij vraagt geen strafschop. Had vorig seizoen ook lang last van pubalgie.

Krakow. Osimhen. En de 2-0. 2-0 Galatasaray. Victor Osimhen. Ja, dan is hij toch belangrijk. 3 keer buitenspel, 4 gemiste controles, 1 kopbal. Op die corner, ook geforceerd door Leao, de hoekschop. Dus allebei hebben ze dan toch hun waarde al bewezen. En het is een onwaarschijnlijke stand vergeleken bij de dominantie, bij de doelkansen, de doelpogingen. Maar Galatasaray leidt met 2-0 tegen Barcelona. Osimhen komt los. En dan wordt hij nog 2 keer aangeraakt onderweg. 2 keer Barça lijkt me. Even kijken. Hier Osimhen. Nee, het is eerst Yılmaz. En dan nog een Barcelona-Deen. Assist Osimhen. Maar wel de belangrijkste van die kopballen. Kopballen. Welke check? Buitenspel? Nee. Toch? Hens? Ook niet. Een fout blok. Ach, zeer à la limiet. Osimhen komt los, akkoord, maar... De eeuwige quote dan. Dan had Arsenal vorig jaar 15 goals minder gemaakt in de Premier League. Het regent. Het regent ook doelpunten. Voor Gala. En waar kijken we naar? Laat het beeld dan nog eens zien. Baris Yılmaz. Heeft hij gescoord of niet? De rechtsachter. Die het moeilijk heeft met Gordon. Gaandeweg wel wat beter in de wedstrijd is gekomen. Zie je een paar keer heeft laten ringeloren op de achterlijn. Ja, je staat droog, dus kan dit wel. Een beeld graag. Is toch waanzin dit. Sinds we weten dat er een VAR-beslissing aankomt, krijgen we het beeld niet meer te zien. Oh, dus toch afkeuren. En 1-0. Buitenspel, kijk. Van Yılmaz dus. Of van iemand voor de neus van Garcia. Dan laat hij dit schoppen ook maar even doorgaan. Zometeen krijgen we ongetwijfeld het beeld wel te zien. Yılmaz, goed werk. Agun. In principe een zeer aanvallende flank. Bakhtarov. Garcia. Leao. Rafael Leao. Gechipt en kansje voor Agun. Ja, het is na de 1-0 wel veruit de beste periode in de wedstrijd van Galatasaray.

En die 86, dat mag weinig lijken. Maar het is op zich niet niks tegen Barcelona. Na 37 minuten voetbal. Dat zij er meer hebben, dat is onvermijdelijk. Lamine Yamal. Geen overtreding. Osimhen goed niet aangespeeld. Batrakov. Osimhen niet tevreden.

Spurtje van Gordon, maar te vergeefs. Kom Barça op gelijke hoogte, nog voor de rust. Rodri, niet meteen de man die een splijtende paas geeft. Lamine Yamal. Ah, goed idee hoor. Prachtig geprobeerd. Achter het steunbeen bal mee begeleiden. Dat is Dani Olmo. Bijna Fermín López vrijgespeeld. Olmo bij de cornervlag. Pedri. João Cancelo. Fermín López, tweede zone. Lamine. Zwakke pas.

Agun. Yilmaz zegt tegen Osimhen, blijf eraf. Ik dacht natuurlijk dat hij weer offside zou lopen. En het was ook weer het geval. Ja, dan moet je er ook afblijven. Dat had de bijna doelpuntenmaker uitstekend gezien. Victor Osimhen laat zich weer verleiden tot net te vroeg stappen. Deze keer viel het nog mee. En hij alweer achterin te vinden. Bewonderenswaardig. Baris Yilmaz. Tegen de Rode Duivels speelde hij in Luik gewoon diepe spits. En echt niet onaardig. Al is dat natuurlijk niet zijn positie. Hij is eigenlijk idealiter een linkerwinger. Foutje en Leao. Dat is Cubarsí die zich op het slippertje liet betrappen. Lemina? Nee. En Osimhen de hele tijd aan het enorm tonen dat hij beter wil worden aangespeeld. Lemina zegt, waarom ga je niet? Ja, omdat die paas inderdaad niet goed was. Maar het molenwieken met die armen, dat mag wel ietsje minder. Maar Barcelona, een beetje van slag. Minder soeverein. Olmo. En oké, je mist Rafinha. Die zit met Adeyemi, met Gabriel Jesus. Onze aanvallende krachten nog op de bank. Hamza Abdelkarim ook. Cancelo.

Jamal, Rodri. Jamal schuift mee. Cancelo. Omsingeling van het doel van Galatasaray. Sakir. Geweldig gekiept. Goed uit zijn doel gekomen. Anders hangt hij. Olmo. Positioneert zich weer. Galatasaray moet een 4-5 minuten nog zien te overleven. En dit is weer het stramien van voor de 1-0. En nog altijd niet dat beeld gekregen van het afgekeurde doelpunt en van het buitenspelmoment daar. Lamine Yamal. De fout. Nee, zegt Guida. En geen buitenspel. En nu de goal. Het is 1-1.

situatie uitstekend in te schatten. Guida fluit niet. Galatasaray daar misschien zelf wel door verrast. En Cancelo, een koud kunstje eigenlijk. Nou, Vincent Sanchez verliest het momentum in het verdedigen. En hij tot nu toe uitstekend gekiept. Ugursan Sakir. En de 1-1 is natuurlijk het allerminste waar Barcelona recht op heeft. De reden van de afgekeurde 2-0 buitenspel, maar het beeld, daar zijn we nog altijd van verstoken gebleven. Laten we er dan maar van uitgaan. Aangezien het een Turkse regisseur zal betreffen, dat het wel degelijk buitenspel was. In het andere geval zou de brave man het al 20 keer hebben laten zien waarschijnlijk. Ja, hallo, Garcia bij Leao. En die laat dan betijen. Cancelo is weer mee. Over Gordon. Gordon naar binnen. Geen tijd om uit te halen, omdat die bal te dicht onder zijn lichaam zat. In twee tijden, Sakir. Dit lijkt me op zich slim. Niet uitvoetballen achterin met de risicopatiënten die je daar toch hebt. Dit is ook niet uitvoetballen trouwens. Osimhen stond, geloof het of niet, buitenspel. Oh, Cancelo. Even Agun gebruiken als pyloon.

Raminjamo. Daar is hij weer. Lemina doet de binnendeur dicht. En dan glijdt Torreira weg. De grasmat. Speelt wel degelijk zijn rol. Goed balletje, Rodri. Gordon, verste paal zoeken. Shakir wist waar hij zou komen. Mooie redding. Geen buitenspel. Leao. Maar snelheid maken moeilijk. Goed meegenomen toch. Rafael Leao zoekt Osimhen. Vindt hem niet. El Mali. Weer de doelpunten maken. Batrakov. Vorig seizoen in de Russische competitie. Maar ja, wat is die nog waard? 13 goals, 10 assists bij Lokomotiv Moskou. Gordon. Weer een speler die uitglijdt. En nu wel de fout. Het was Lemina. Die ging wegleiden. Torreira met de overtreding. Hij zal toch stilaan aan zijn neus moeten beginnen. Hier, eindelijk. Buitenspel. Was het dus wel degelijk. Met het perfecte beeld vanuit de lucht. Chapeau. Waarom moest het dan zo lang duren? Omdat de VAR misschien niet over dat beeld beschikt. Ja, zaag eens een sequoia neer. Een eeuwenoude boom, Rodri. Olmo. Shakir, uitstekend verwerkt. Een zwabberbal. Knap keeperswerk. En Eric Garcia heeft een aai over de bol over. Voor de keeper van Galatasaray. Bokst hem echt uit de gevarenzone. Laatste minuut van de eerste helft. Corner Lamine Yamal. Tweede hoekschop Barcelona. Ze krijgen een derde. Guida lijkt me het type waarbij je wel moet reppen om die te nemen. Dat doet Barça. Buitenspel. Op een tikje terug. Zou kunnen. Dan is het niet echt slim. Dan zouden we dat graag nog eens terugzien. Hier de redding van alweer even geleden.

0: Ja, ja.
1: Zijn wedstrijd. Uitblinker bij Gala in de eerste helft. Doelman Şakir. Rustige blazen. Het staat 1-1 tussen Galatasaray en Barcelona. In een onderhoudende wedstrijd. Waarin Galatasaray zijn best doet. De ruimtes probeert klein te houden. En dan nog last heeft om ze te belopen. En die 0-1. Achterstand van Barça, de 1-0 voor Gala. Dat was goed voor de match. Bijna dus de 2-0, maar we hebben het net gezien. Wel degelijk buitenspel daar. Batrakov 1-0. João Cancelo 1-1. Tot over een klein kwartiertje. Welkom terug bij de beelden uit Istanbul. Waar de spelers klaarstaan in de tunnel. Om het veld weer te betreden voor een tweede helft. Waarin Barcelona het verschil moet zien te maken. Na de 1-1 ruststand. De 29-voudige kampioen van Spanje. Op weg naar een 30ste landstitel tegen de ploeg die 26 keer de titel pakte in Turkije. Galatasaray tegen Barcelona. De enige wedstrijd die Gala wist te winnen van Barça. November 1994 alweer. 2-1 werd het. In het Alias Samyen. Niet in dit stadion dus. Hij viel toen in als het 0-1 stond voor Barcelona. Een goal van Romario na een kwartier. En Hakan Şükür scoorde van op de stip. En Arif Erdem 2 minuten voor tijd. Tegen een Barcelona met Stoichkov, Pep Guardiola, Nadal, Busquets, Toen al, Piep Jong, die jongens. Galatasaray inmiddels 9 matchen niet gewonnen tegen Spaanse teams. 2 keer gelijk, 7 keer verloren. Sinds april 2013, toen ze met 3-2 wonnen van Real Madrid in de halve finale. Wat zeker in de kwartfinale van de Champions League. Maar uiteindelijk wel werden uitgeschakeld door Real. Guida gaat nog eens polshoogte nemen. En kan Uğurcan Şakir een vervolg breien aan zijn uitstekende eerste helft. Het vervelende voor hem is dat het antwoord daar zomaar ja op kan zijn. En dat er dan nog 1-4 kan staan. Het is een rare avond vooralsnog. Waarin Viking Stavanger 2-0 voorstaat tegen Bayern München. Een stand die Galatasaray dus ijzona ook had bereikt. Geen wissels op het eerste gezicht bij beide teams. Via Gerard Martin en Pedri. Over Rodri naar Cubarsí. Pedri. Cancelo links waagt Anthony Gordon. Die net naar binnen aan het komen was. En daarom ook nu wel moet voorzetten. Tweede zone was Jamal aan het induiken. Mooi, de 1-2 na de paas met Hout. Buitenkant voet en nee, geen goal. Gordon laat 1-2 liggen. Wat een actie van Lamine Yamal. Laat de tegenstander happen. En dan achterloos buitenkant voet perfect neergelegd aan de tweede paal. 1-2 met Fermín López. En wat een voorzet. Misschien te veel effect voor Anthony Gordon. Het is natuurlijk zijn linker. Het is een baltoets. Die ja, niet meteen in het handboek van Barcelona thuis hoort. Daar is Barça weer. Met Lamine Yamal. Nee, naast. En ook afgefloten. Net buitenspel. Italiaanse lijnrechters blijven fenomenaal in hun vak. Eigenlijk had hij hem weer kunnen tot bij Gordon tikken. Maar die kreeg dat voorrecht niet meer. Dat Winston Sanchez. Via Eric Garcia. Even Torreira. Osimhen komt en kan zijn lichaam gebruiken. Ja, dat voelde je aankomen. Maar Osimhen, buitenspel. Vijfde keer in deze wedstrijd. Hij denkt misschien ook dat het om een duurfout ging. Dat was het niet. Geweldige paas. Gordon zit aan de binnenkant. Gordon, Lamine Yamal komt. Oh, nog net een voetje. Van Yilmaz. En dan toch ook gevlacht. Ja, zijn high intensity runs. Dat wil je niet weten. Enfin, je wil het misschien nog net weten. Maar je wil ze niet meemaken. Zeker. Maximum 3 centimeter. Osimhen. Batrakov erachteraan. Maar eraan voor de moeite. Kijk hoe Fermín López wegdraait. Pedri. Alles. Perfect alles ook smooth. En hier had met wat meer communicatie. Dat is ook wat Sanchez aangeeft. Als je had gesproken, had ik die bal durven laten. Maar dan had hij ook moeten komen, Shakir. En dan had hij niet al te veel zin in. Klein, klein foutje. Even aangeraakt in de eerste zone door Galatasaray zelf. Altijd gevaarlijk. Lamine Yamal, ja nu wel. En het staat 1-2. Fermín López scoort Barcelona. Oververdiend op voorsprong in Istanbul. Lamine met een geweldige bal. Het begint allemaal met het aanraken in de eerste zone van die hoekschop. Waardoor zij naar de situatie weer sneller op orde hebben dan Galatasaray. En hij legt ze toch waar hij ze hebben wil. Lamine en Fermín. Kijk, ze plots allemaal lopen ook. En Shakir, ja, die blijft staan. Die wil eens voor één keer uit het duel. Hij streelt die bal voorbij dat Vincent Sanchez. En dan is het er tegenaan lopen. En hoef je niet eens goed te kunnen koppen om te scoren. Laat staan als je het wel goed kan. En ja, er staat je al zoemel maar één ding te doen. Je moet daar dan toch maar met doodsverachting tussen vliegen. 1-2 Barcelona. Wat kan Galatasaray nu nog? Nogmaals, het spelbeeld gaat niet echt veranderen. Batrakov botst op Rodri. Begon eigenlijk al met het weggeven van een hoekschop. Onnodig. De niet-communicatie tussen Davinson Sanchez en zijn keeper. Lamine Yamal. Lamine Yamal krijgt hem niet net onder de lat, maar een stukje boven. Maar de manier waarop hij zich vrijslingert is indrukwekkend. Leao, oh ja, die doet ook nog mee in de tweede helft. Dat is dus wat ze hem in Milaan verweten. Af en toe volledig weg uit de wedstrijd. En dat kan je Lamine Yamal niet aanwrijven. Hier is hij. Sanchez. Maar paniek achterin. Jacobs die zomaar weggeeft. Nee, we gaan eerder naar 1-3 dan naar 1-4. Lamine. Ja, oh, nog. Met wat geluk en 1-3, voilà. Goal van Gordon. En Lamine Yamal een extra trucje. En dan een verdediger die er dan toch een teen tegen krijgt. Die doet het dan op een manier dat hij alsnog in balbezit blijft. Overigens was in 94 de vader Busquets natuurlijk. De man met de lange trainingsbroek in doen onder Cruijff. Lamine Yamal neemt El Mali op sleeptouw. Heeft dan een geweldige truc in huis. Blijft dan met een beetje geluk, maar toch ook klasse. Ja, het is meer geluk dan klasse. Maar het zou een ander dan ook wel weer niet lukken. De beweging op zich is prachtig. En dan toch de beheersing. En oh ja, Gordon trapt dan ook nog binnen. 1-3. Pak het telraam er maar bij. En Gordon. 1 goal in de competitie, 5 assists. Nu 2 in de Champions League. Tweede assist voor Lamine Yamal. Hens leek me dit.

Turkse kasten en muren. Ook daar kan je naar toe gespeeld worden. Buitenspel van Agun. Foute controle. Lemina. Daar zijn ze weer. Oh, bijna. Fermin. Had maar één ding voor ogen. Lamine Yamal vrij spelen, maar dat kon enkel na zich vrij te kappen. Daar sta je dan. In je ukkie. Yılmaz. En dan lepel je die bal maar naar voren. Omdat je alle overzicht kwijt bent. Door het vele beulswerk.

fantastisch. Oh, ze is minder. Dat zijn dus de passes die je af en toe wel moet trappen, zoals El Mali het nu deed. Alleen is Davinson Sanchez nog iemand die terugdraait. Kijk hoe hoog Barça nu staat. Maar er is, anders dan in de voorbije jaren, veel meer druk op de bal bij de tegenstander. Nu Leao even in de coulissen. Waar zou Cancelo in belanden in de eerste helft? En dat heeft toch veel te maken met de komst van Rodri. Flick heeft zijn voetbalvisie niet aangepast. Nee, hij heeft er Rodri bij gekregen. Hij heeft ze wat minder irreëel gemaakt, die visie. Om te winnen dan. Gerard Martin. Gerard krijgt die geel. Zou mogen. De wissels komen eraan bij Galatasaray. Lemina, Agun en Batrakov verlaten het veld. En we krijgen Rochukwu, Sané en Gabriel Sara. Lang niet slecht middenvelder. Leslie Rochukwu met het nummer 18. Sané op de plaats van Agun. Waardoor je een nog aanvallender rechterflank krijgt. Sara heeft een goed afstandsschot. De vraag is of je dat zal kunnen bovenhalen.

En bij Barça, Jesus en Adeyemi. In de strijd gegooid voor een wedstrijd. Nou, die ze toch al een beetje helemaal gewonnen hebben. Anthony Gordon is gewoon een goede aankoop gebleken. Meer dan Rashford, die qua pure identiteit misschien meer bij Barcelona past, maar waarom niet eens? Dit type. Iemand die nog concreter voetbalt. Lamine, even kaatspassen. Veertien doelpoging, waarvan acht tussen de palen. Olmo er dus ook af voor Jesus. Fermín López. Je hoort een klein beetje olé's tussen de fluitconcerten. En dat eeuwige weken getrommel. Rodri. Adeyemi. Niet al te geliefd meer in Dortmund. Jesus. Al een hele poos niet geliefd meer, waar hij ook speelde. Maar de kuur Barça zou ook bij hen wel eens kunnen werken. Je moet misschien niet echt een koerspaard zijn. Je mag een klein beetje ezel geworden zijn om toch weer te veranderen. In een knol, minstens. Als je met al die raspaarden naast je voetbalt. Als ze je graag hebben natuurlijk. Maar dat lijkt bij allebei wel best mogelijk. Het zijn geen foute ploegmakkers. Qua mentaliteit. Osimhen en Leao gaat lopen. Rodri. Valstraag. Grote draaicirkel. Dat wel, maar nu. Dat lichaam heel slim gebruikt. En Leao die dacht, oh Rodri, op de flank. Die spurt ik even voorbij. Biep, biep. Maar nee. Ja, Lamine Yamal die dacht, dit was te mooi als voorbereiding. Om het niet ook nog in één tijd te doen. Gabriel Jesus excuseert zich al tijdens het een beetje vals jagen. Oei, oei, oei, Sakir. Dat kan je er echt niet bij hebben. Adeyemi, hakje, nog eens Adeyemi. Adeyemi maakt zich vrij. Komt niet echt nog tot een schot. Wel een corner. Was dus Leao, maar die blijft al staan. De laatste keer dat ze tegen elkaar speelden was overigens in de Europa League. Editie 21-22, achtste finale. Eén kant nou 0-0. Hier kwam Barcelona 1-2 winnen. Winning goal van Aubameyang. En in de kwartfinale die erop volgde was er het wonder van Eintracht Frankfurt. Met al die Duitse fans in de tribunes. Tot minuut 90 leidde Frankfurt met 0-3. Uiteindelijk werd het nog 2-3, maar Barcelona uitgeschakeld. Ze zijn dus eigenlijk van ver teruggekomen. Maar dat was het pre-Yamal tijdperk. Ja, Leao. Het begint pijnlijk te worden.
Nou, daar was hij even. Hugo Tshuku. Leroy Sané. Ook dat kan Cancelo dus.

Leao, had hij even Eric Garcia mee? Lijkt me niet de type om te gaan simuleren. Eerste geel in de wedstrijd. Te wild. Maar ja, dan ga je eens door.

Bijna halverwege de tweede helft. Die niet veel meer dan de eerste wordt gedomineerd door Barcelona. Omdat de eerste al 1-0 Catalaans was. Maar toch. Voilà, 1-4. Adeyemi. En dan wordt een mislukte controle van Jesus. Ook nog een assist. Zou niet mogen eigenlijk. Schrijf hem toch maar op naam van Lamine Yamal. Dat komt Jesus ook wel een klein beetje zelf zeggen. Vandaar de lach ook bij zijn ploegmakkers. En Shakir weet dat het nog niet gedaan is. Het stopt niet bij 1-4. Daar Lamine Yamal. Naar binnen. Paas en dan Jesus. Die moeite heeft met de controle. Maar ook kijk, daar komt Adeyemi. En de mensen die niks van voetbal kennen. En die dan vaak zeggen wie een assist heeft of niet. De mensen die klikken op een toetsje. Zullen die assist dan aan Jesus geven. Maar nee dus. Op deze manier zou dat verboden moeten zijn. Je mag Jezus veel geven. Broden, vissen. Maar geen assist als hij het niet verdient. Een babbel in het Duits. Tussen Adeyemi en Sané. We krijgen een wissel. Roland Salai komt voor de helemaal aan gort gelopen Maras Albin Yilmaz. Maar die verdient echt wel een applaus, Yilmaz. Hij heeft zelfs nog wat adem over om naar binnen te spurten. Dat zullen er dan ook wel een aantal niet zo fijn vinden van zijn ploegmakkers. Leao. Misschien wel een klein beetje kinesine tussen die twee. Niks ergs. Een galaavond dus voor Barcelona. Sara. Meteen Salai. Een Hongaarse charge. En Galatasaray dat dus begint met 0-6. Met een dramatisch doelsaldo. Dat kunnen we inmiddels ook wel al stellen. Maar geen 1-5. Dat laat hij allemaal liggen vandaag. Zijn vizier ongeveer het enige wat hij niet mee heeft gekregen in het vliegtuig. Voorlopig. Volgende match dus. Paris Saint-Germain, Barcelona. Van Barça tegen Aston Villa. Dus alleen nog maar zegens dit seizoen. 8 matchen in de competitie, 2 in de Champions League. In Sevilla kwamen ze ook achter. Sevilla dat verrassend 5e staat. En wie twijfelt eraan dat Real Madrid over 2 weken ja, op 9 punten wordt gevoetbald na 10 speeldagen. Als het niet al meer is, want dat kan ook nog. Goeie bal. Juan Garcia, ook goed zijn doel uit. En gaat hij vlaggen? Nee, hij vlagt voor een overtreding. Vlug is hij ook niet meer, Sané.
Geen buitenspel, duidelijk. Pedri was teruggelopen. En dan raakt hij hem inderdaad. Zonder dat het meteen schandalig was. Goed beoordeeld.

tekort dat tikje. Lamine stond buitenspel.

Ja, op Rafa kan je blijven roepen als je wil dat die meedrukt. Dan kan je vergeten. Die wandelt wat in zijn tuin nu. Waarin hij één keer geschoffeld heeft. En in de eerste helft een goal knap heeft voorbereid. Dat wel. Het zijn ook jongens die miljoenen verdienen. Maar het verschil is hemelsbreed. Galatasaray nu naar Gençler Billy. Daarna thuis tegen Fenerbahçe.

Gabriel Jesus. Goed voorbij Davinson Sanchez. Lamine Yamal. De overlapping. Hij geeft hem ook mee. Sakir tussen die bal van Fermin Lopez. Vorig seizoen Galatasaray dus 20ste in de league phase. Barcelona 5e. Twee nederlagen geleden thuis tegen PSG en op Chelsea. Twee keer overduidelijk. Op Chelsea met 3-0, thuis tegen PSG met 1-2. Maar een PSG zonder de echte tenoren. Dat was redelijk ontnuchterend. Daarom wordt het zo interessant om nu die wedstrijd in Parijs te bekijken. Al gaan ze zich allebei kwalificeren, toch? Buitenspel hier. Nog twee wissels. Koundé komt. En ook Marc Bernal. Hij wordt aanvoerder. Pedri er dus af. En Eric Garcia. Bernal, de nieuwe Busquets. Wordt hij wel eens genoemd. Dat is fijn. Dan heb je Rodri en de reïncarnatie van de oude Rodri, zeg maar. Een schotje. Hugo Choco. Hij is wel terug. Dat moet je hem nageven. Fermin Lopez. Adeyemi. Cancelo. Afgevlacht.

El Mali die is tijdens de rust echt naar binnen gedaan met de gedachte: ik ben hier een berenmatch aan het spelen. En dat was ook zo. Oh, Lamine Yamal. Net nog Sakir. En Jacobs. Linksachter was echt goed. Ook aan de bal. Tweede helft. Geen spoor meer van hem te bespeuren. Leao, mooie tik en geen buitenspel van Osimhen. Moet een breed tikken. Osimhen. Ai, ai, ai, ai, ai. Garcia. Ja, net nu had hij waarschijnlijk wel graag een vlagsignaal gekregen. Het is toch ook de reden waarom de echt grote clubs op deze aardbol, degene die in staat zijn om de Champions League te winnen, deze man niet halen. Daar Jacobs met de bijna blunder. Maar die van Osimhen was eigenlijk groter. Sané was mee. 7 keer buitenspel, waarvan minstens 5 en ik denk 6 keer Osimhen. Geweldige tik van Cancelo en eigenlijk een penalty. Ja, Adeyemi wordt op het moment van trappen echt aan de arm getrokken. Ze hebben gelijk. En natuurlijk is hij dan uit balans en het siert hem dat hij nog trapt. Binnengebleven. Lamine Yamal. Oeh, nee, dat denk ik echt niet. Flik. Hier zit hij daar ook niet mee eens. Daar. Ja. Dat maakt echt het verschil wat Salah hier doet. Kijk. Het vreemde is dat dit soort dingen veel meer worden toegelaten en dat daar veel minder over gepalaverd wordt dan op een klein tikje op de voet. Terwijl dit minstens zo bepalend is vaak. Adeyemi heeft die snelheid natuurlijk. Salai. Torreira. Die bijna altijd schrikt als hij de bal krijgt. Bijna altijd uit balans is. Zijn beste jaren liggen ver achter. Misverstandje Koundé, Lamine Yamal. Hugo Tchoukwo. En Leroy Sané. Sarah biedt zich aan. Jacobs. De fans van Galatasaray laten het niet aan hun hart komen. Sané. Salah mee. Leao is van flank veranderd. En Osimhen blijft de boze spits spelen. Buitenspel stond hij trouwens. Kijk naar het vlagsignaal. Voilà. De lucht in. Daar zitten we aan zijn minstens 6e keer en waarschijnlijk 7. Maar nu is hij blij. Want was het minstens de bedoeling om hem aan te spelen.

lang duurt de Leidensweg nog? Een 12-tal minuten als de scheidsrechter Clement is. Naga. Torreira blij dat hij eraf mag. Want nee, het is niet leuk dit soort matchen spelen. Tegen een ploeg die je kapot speelt. Een van de vier die de Champions League kunnen winnen. Vorig jaar eruit gegaan tegen Atletico Madrid. Die je misschien nog capabel moet achten om Barcelona echt in de problemen te brengen met hun zeer specifieke stijl. Niet omdat in een dermate ver stadium te doen dat zij dan plots de beker zullen pakken. Dat lijkt me niet. Je hebt PSG, je hebt misschien City, je hebt Barça en je hebt Bayern. Dan heb je ze wel gehad, denk ik. Fermín López vervangen door Gavi. Kreeg hij net geel ook? Ik denk het wel.

0: Stevige fout, hoor.
1: Ah, Jacobs. Zat daar over de bal. Niet helemaal de bedoeling. Nou, schept nog even door.

weer en de redding van Sakir. Jesus. De Emi zegt: kop op, vriend. We blijven toch bang zitten. Minamo, Jesus. Net niet genoeg in de hoek gespeeld. En Sakir nog eens met de zoete herinnering aan zijn eerste helft. Cancelo. Lamine Yamal. Paasje Gavi. Geen glorie voor Rodri. Oh, Sakir. Er is daar zoveel fout aan. Gavi is een bijtertje ook in de lucht.

van Jesus. Jammer, randje buitenspel. El Mali probeert nog mee te komen. Adeyemi van de lijn gehaald. Door Salai. En geen 1-5. Osimhen heeft het inmiddels helemaal opgegeven. Dat zijn er dan al twee. Nou, ook Leao. Niet dat die mentale ingesteldheid zoveel verschil maakt. Ze kwamen er toch niet aan te pas. Het is wel opvallend. Het zorgt ervoor dat ze minder en minder krediet zullen krijgen. In wedstrijden waarin Galatasaray wel wordt geacht over de tegenstander heen te voetballen en waarin dat niet lukt. Bijvoorbeeld El Mali, Sakir, die hebben vandaag hun krediet opgebouwd. Misschien zelfs Batrakov met die 1-0 en met het vele loopwerk. Niet dat hij daarna nog 10 ballen heeft geraakt. Zeker ook Yilmaz. Salai, die is zijn diploma slager aan het halen. En dan nauwelijks kijken naar die kaart. Kijk, goh. Ontsnapt aan een andere kleur. Brengt zijn been gelukkig nog net naar beneden en zit er niet vol op. Maar hij overdrijft. Geen keurslagen. Specialiteit gekapt. Gehakt. In mooi Nederlands. Lamine Yamal. Aan het driften. Adeyemi.

steekje opgerapt. Door Cubarsie.

Het is een masterclass. Een hele avond lang. En lang niet de eerste van het seizoen. Mini vraag, zijn ze te vroeg in vorm, maar anderzijds. Op deze manier voetballen verbruik je minder energie dan wanneer je er tegen moet spelen. Het is speels. En het hangt echt niet aan elkaar van de opdrachten. Het is Flick die een goede people manager is. En we gaan toch echt niet vertellen dat hij hier duizenden dingen uittekent. Nee. Het staat goed met Rodri erbij. Extra zekerheid zonder daarbij in te boeten aan kwaliteit in balbezit. En voor de rest het genie laten zijn. Hoe ze moeten lopen, waar ze moeten lopen, dat weten ze al vele jaren. En dat is in dit team eigenlijk ook minder moeilijk. Dan wordt gedacht, als je het aan kan. Als je het waard bent om daartussen te lopen. Even een berichtje voor de fans van Barça. Misschien wel Catalanen die in Turkije wonen. Ik kan me moeilijk voorstellen dat je vanuit Barcelona een ticket koopt voor deze wedstrijd.

Adeyemi, ja. Stond hij buitenspel of niet? En ja, sowieso speelde Davinson Sanchez die bal dan niet bewust genoeg. Maar oké, hij greep in dat geval op iemand die offside stond. En sowieso moet hij het beter doen. Want de vlag bleef uiteindelijk wel beneden. Ook geen nood meer natuurlijk om ze te tonen. Tres minutos. En dan zit het erop. De martelgang voor het thuisploeg. Vele Turken zijn alweer naar huis. Dalen de heuvel af. Een soort Olympos vanavond waar de goden voetballers hebben gegeven. Ups, weer is weg. Jesus, goede actie. En dan, zoals zo vaak, niet gevolgd door iets nog beters. Wuchokwe. Rafael Leao. Spelen maar. Niet zo. Het idee om te wachten was niet eens zo slecht. Maar een fluitconcert is zijn deel. Galatasaray naar Lille, thuis tegen Stuttgart, thuis tegen Aston Villa, naar AEK Athene, thuis tegen Feyenoord en dan naar PSG. En dat zijn allemaal wedstrijden waarin, als je wil doorgaan, en dat willen ze, laten we wel wezen, het wel nog kan en ook wel zal gaan moeten.

0: laatste minuut.
1: Adeyemi. En Gavi.

0: Goeie kaats. Nou, de Jamie zich uitstekend aangeboden. Slechte bal van Gavi. Laatste seconde van een wedstrijd die maar op 1-4 is geëindigd. Het had nog veel meer kunnen zijn. Niet moeten zijn. Barcelona heeft zijn opdracht in stijl volbracht. Kwam 1-0 achter. Bakratov in de eerste helft. Er is applaus van de fans. En dan ja, Cancelo, Fermin, Gordon en Adeyemi. Met een drietal assist van Lamine Yamal. Want laten we die ene vooral niet aan Gabriel Jesus geven. Het was een demonstratie. En Barcelona dendert door in competitie in de Champions League. Ze denderen denderend.
1: Deze wedstrijd werd u aangeboden door Pepsi. Officiële partner van de UEFA Champions League.
0: Dat was het voor deze Galatasaray tegen Barcelona. Spelers troepen samen. Lamine Yamal heeft zijn broertje bij zich weer? Het zou kunnen. In elk geval geliefd door jong en oud en zelfs door de spelers van Galatasaray. En zo hoort het eigenlijk na deze demonstratie. Gala 1, Barça 4. Een galaavond voor de Catalanen.
2: De beste muziek komt voortaan uit je PC.
3: Goede Zone FM.

0: Een heel goede avond, voetballiefhebbers. Welkom bij PixPlus Sports. Welkom in Madrid, in het Metropolitano Stadion. Het is hier in deze arena met meer dan 70.000 plaatsen dat straks begin juni de finale van de UEFA Champions League wordt gespeeld dit seizoen. En dus dromen ze met z'n allen bij Atleti van een bijzonder geslaagde Champions League campagne. Een nog betere campagne dan vorig seizoen zou er nodig zijn om de finale te halen. Vorig seizoen was Arsenal te sterk bij de laatste vier. En ook vandaag komt er een Engelse tegenstander aan. En dat is vandaag Manchester United. En het is misschien wel al meteen de week van de waarheid voor Michael Carrick. Wat toch wel een coach onder druk is. Man United kon afgelopen weekend niet winnen van Tottenham. Het werd een 1-1 gelijkspel, een 1-0 weggegeven. En dat tegen 10 man. En zo een mislukte competitiestart. 6 op 18, de slechtste start in maar liefst 40 jaar voor United. En met een lastige uitwedstrijd vandaag en 1 tegen Leeds komend weekend is het niet makkelijk voor Carrick deze week. Dat is duidelijk. Atletico favoriet vandaag. Tweede in La Liga. 4 zegens op rij geboekt. 12 op 12. Tweede in de competitie na Barcelona. En zij verloren wel op de openingsspeeldag. United won van Saba. En Atleti verloor op Anfield met 2-1. Dus willen zij graag vandaag winnen. Vorig seizoen scoorden ze 35 goals in 16 wedstrijden. Meer van dat vandaag graag.
1: Deze wedstrijd wordt u aangeboden door Hyundai. Officiële partner van de UEFA Champions League.
0: Ja, en de supporters hebben in elk geval hun best gedaan met het clublied dat wordt gezongen met een fantastische tifo. Het is Wesley. Ja, altijd een plezier om hier de sfeer, de unieke sfeer van Atleti mee te maken.
2: Ja, zeker. Absoluut. Als je dit ziet, dan is dat toch wel een ploeg met enorm veel potentieel. Niet alleen spelers, niet alleen trainer, maar ook het supporterslegioen hier in Atletico is best indrukwekkend, inderdaad.
0: Ja, dit stadion, het is een prachtig decor vandaag, maar ook voor een finale. Dus in juni volgend jaar, het is een stadion waar dit zeker mag.
2: Ja, zeker, want het is een heel makkelijk bereikbaar stadion, vind ik zelf. Het is heel toegankelijk, heel makkelijk. En als je er binnen stapt, dan krijg je echt wel het gevoel van een voetbaltempel. Het is ook heel groot. En we kunnen het van hieruit zien. Het is een geweldige grasmat, maar dat heb ik vorig jaar ook al gezegd. Dus alle ingrediënten zijn er natuurlijk om hier een geweldige wedstrijd te hebben. En ook waarschijnlijk in de toekomst een geweldige finale van de Champions League.
0: Dat is voor volgend jaar in juni. Atleti begint er nu aan. Eerste Europese thuiswedstrijd van het seizoen voor de Colchoneros. Ze hebben dus op Anfield al gespeeld. Kwamen daar zelfs op voorsprong. Maar verloren in extremis toch met 2-1. En dan is het toch vooral hier thuis. Voor deze fanatieke en voor dit uitverkochte stadion. Die aanhang die altijd aanwezig is en zich ook zal laten horen vandaag. Hier thuis dat ze het moeten gaan doen. Maar dat enthousiasme, dat zal zo meteen een klein beetje getemperd worden. De spelers van Atleti komen het veld op met een zwarte rouwband, Wesley. Want vanmorgen is helaas de mama van de aanvoerder van Jorge Coque Resurrección overleden. En dus krijgen we zo meteen een minuut stilte. Dat is wel ook voor de jongens wel emotioneel.
2: Jawel, ik heb het zelf ook meegemaakt tijdens de carrière dat mijn vader is overleden tijdens een wedstrijddag. En dat doet iets met je. En dat doet ook iets met je ploegmaat. Dat kan je gewoon niet wegsteken alleen. Voor sommigen kan dat een energieboost zijn. En laat ons hopen voor die jongens van Atletico dat dat ook mag zijn. En dat ze zo op een mooie manier iets kunnen terugdoen voor Coque.
0: Ja, de aanvoerder die uiteraard ook ontbreekt in de wedstrijdkern. Dat is logisch. Ik veronderstel dat jij ook niet hebt gespeeld die dag.
2: Ik zat toen op de bank. Ja, ik vond dat beter om even mijn
0: gedachten
2: te verzetten. En ik vond dat beter. En ik ben blij dat ik dat gedaan heb. Want ik weet dat mijn papa zal gedacht hebben van je plek is daar.
0: Ja, dat zal toch allemaal door de hoofden gaan. Ook van de fans die Coque uiteraard het clubicoon bij uitstek allemaal een zeer warm hart toedragen. Dat is duidelijk. Scheidsrechter vandaag is Glenn Nuberg uit Zweden. En dit is de basis zelf van Atleti.
2: Ja, met Oblak in de goal. En dan Grimaldo, Hansko, Romero en Llorente. Hansko die in het elftal komt daar achterin. Dan Baena. Johnny Cardoso, Barrios en Giuliano Simeone. Middenveld en dan Kangin Lee en Julian Alvarez. De twee spitsen, dus vier wissels bij Atletico ten opzichte van de laatste wedstrijd hier in de competitie. Dus geen Lenormand, geen Lookman, geen Jonathan David en geen Koke zoals jij al meegaf.
0: Daar komt de aanvoerder van Atletico, Jan Oblak, is uiteraard de captain van de rood en witte. En Bruno Fernandes, de Portugees, is de aanvoerder van Man United. En die laatste krijgt wat kritiek, omdat zijn vormpeil niet te vergelijken is met dat fantastische vormpeil van vorig seizoen. Maar ja, om dat te evenaren moet hij al goed zijn best doen uiteraard. Hij was de PFA Player of the Season.
2: Ja, maar uiteindelijk moet je moeilijke tijden jouw ploeg leiden. Dat doet hij momenteel niet.
0: Dan kijken we naar United, de basis zelf van Carrick.
2: Niet in deze formatie. Het is Dalot op rechts, Heaven op links, Joro en Martinez. Dat is wel het centrale duo. Ik heb ze in de opwarming bezig gezien. Dan het middenveld met André Santos, ook met Tielemans en met Baleba. En ja, daar zat de Bruno Fernandes op de rechterkant, maar ik kan het moeilijk geloven dat hij van rechts gaat spelen. Ik heb het niet gezien in de opwarming. Ze hebben zich ook niet zo neergezet.
0: Waarom heeft het wel nog gedaan?
2: Ja, maar goed, hij gaat toch meer als middenvelder spelen. Dat is alleen maar op papier. Dus.
0: Zoals gezegd, de spelers die verzamelen rond de middencirkel. Want vanmorgen dat bijzonder slechte nieuws. Keihard voor Koke. Zijn mama overleden. Vandaar dat het shirt van het iconische nummer 6 in de lucht wordt gestoken.
3: Your attention, please. Now we will hold a minute of silence in memory of Miss Ana Maria Morodio, the mother of the Atletico Madrid first team captain, Jorge Resurrección Coque, and of the assistant coach of the under-18s from the academy, Jorge Resurrección. May she rest in peace.

0: Een soort ingetogen muzikale versie van het clublied. En het was hier, los van de muziek, muisstil, alle fans. Emotioneel geraakt ook wel door het overlijden van de mama van Koke, Ana Merodio Borja. Dat was haar volledige naam. En dan gaan we ons nu focussen op weer de orde van de dag. Dat is het sportieve luik. Atleti dat won bij Alaves afgelopen weekend met 1-2. Staat op 5 punten van Barça, maar wel voor Real. Heeft ook de derby al gewonnen. Dus met andere woorden, eigenlijk zijn ze zeer goed bezig. 12-12 ook in de competitie.
1: Ja, klopt. Afgelopen weekend was het niet wauw, moet ik zeggen. Maar in ieder geval, ik heb ook de wedstrijd gezien tegen Real. En daar waren ze echt wel de beter. Dus op grote momenten kunnen ze wel echt heel goed zijn.
0: We zijn eraan begonnen. En United zal een ander gelaat moeten tonen dan tegen Tottenham. Dat was, mogen we toch wel zeggen, vrij dramatisch. Zeker die eerste 30 minuten, Wesley. Ik weet niet, je hebt de wedstrijd ook wel herbekeken, denk ik. Dat was schrijnend. United werd op eigen veld weggespeeld door Tottenham. Dat ook nog niet had gewonnen in de competitie. En balbezit meer dan 60% voor Tottenham.
1: Dat was zeer opmerkelijk. En het is toch Bruno Fernandes die van de rechterkant speelt. En dan meer centraal. En Bemo. En ook Tielemans wat dichter erbij.
0: Ja, meteen diepgang hier op de linkerkant bij Atletico. We zijn net begonnen aan de wedstrijd met Baena. Legt de bal af. Daar eerste kans van de match. En de goal meteen. Wat een start van Atletico Madrid. En Pablo Barrios. Hij opent hier de score nog binnen de minuut. En hij vormt met zijn vingers een 5 en een 1. Dat is het rug nummer 6. Dat is ter ere. Dat doelpunt van Koke. En Senne Lammens moet zich al meteen omdraaien. Wat een rampzalig begin voor Manchester United. En wat een feest meteen voor Atletico. De eerste de beste aanval. En het is raak.
1: Ja, onwaarschijnlijk. Ze gaan druk zetten. United. En dan wordt er tussen gespeeld. En dan één lange bal in de rug van Joro. En ook van Heaven. Of van Dalot moet ik zeggen. Die rechtsachter speelt. Het is onwaarschijnlijk dat je met één lange bal meteen die verdediging uit elkaar speelt. En hier nog een beetje ongelukkige tussenkomst.
0: Ja, van Aiden Heaven.
1: Van Heaven.
0: Die zal wellicht de goal op zijn naam krijgen.
1: Ja, maar goed, dat ging sowieso binnen. Dus uiteindelijk is dit gewoon een doelpunt van Simeone. Maar wat een begin. Onwaarschijnlijk. Echt niet normaal.
0: Ja, veel slechter kon het niet voor United in de gegeven omstandigheden in deze moeilijke week. Atleti uit en dan Leeds op verplaatsing. En we hebben gezien hoe sterk die presteerde tegen Arsenal. Dus dat wordt geen cadeau op Elland Road. Maar vooral hier. Als je iets wilde vermijden, dan was het dat. Carrick zei het op zijn persconferentie gisteren. Goed beginnen tegen een ploeg met tonnen ervaring. Dat is de essentie. Nee dus.
1: Ja, maar goed, uiteindelijk. Dan sta je te slapen. Hè? Als je de eerste bal die erover gaat, elkaar geen dekking geeft. Dan kan je van alles zeggen wat je wil. Maar dan is het gewoon niet goed genoeg.
0: Ja, net zoals tegen Liverpool. Dus Atleti op voorsprong. Nu wel heel snel. Op Anfield was het Marcos Llorente. Eens te meer. Die de goal maakte. Zijn vijfde goal op Anfield. Liverpool zijn favoriete tegenstander. En nu, United, is er een reactie. En komt die snel.
1: Bruno Fernandes, die loopt al aan de binnenkant. Dus niet aan de rechterkant, maar het is Dalot die hoog mee opgeschoven is.
0: Ja, Heaven staat linksachter, Dalot rechtsachter. En dan Joro centraal. Samen met Martinez. En dan zou het kunnen dat André Santos daar geregeld ook wat tussen inzakt.
1: Nou, Baleba die een overtreding wou, maar zich duidelijk liet vallen. Nee, dat is heel duidelijk dat bij balbezit Bruno Fernandes gewoon aan de binnenkant gaat spelen en de ruimte gaat laten voor Dalot.
0: Oblak. Simeone. 1-2 met Llorente komt er niet uit, maar toch een overtreding gesignaleerd, zo te zien.
1: Ja, en Dalot, die moet al twee dingen tegelijk doen. Die moet zich bezighouden met Grimaldo. Maar die moet ook naar binnen als die bal aan de andere kant is bij Atletico. Dus heel veel loopwerk voor Dalot.
0: Dit is goed zijn lichaam gezet, Joro. Die zat op de persconferentie gisteren, maar er werden heel weinig vragen gesteld aan de Fransman.
1: Ja, risico van Senne-Lammers om Baleba in te spelen.
0: Ja, en we zagen dat hij dat afgelopen weekend tegen Tottenham ook een paar keer deed.
1: Ja, dat deed.
0: Maar net goed.
1: Ja, de eerste keer met Menu, die wou die bal dan niet, maar Kerk die zal dat blijven vragen.
0: We weten dat jij daar bedenkingen bij hebt.
1: Nou ja, goed, nu is het oké, maar de vraag is wat komt ervan. Kijk, je speelt nu uiteindelijk toch weer balbezit. Je hebt die bal even vastgehouden, maar dat is het dan ook.
0: Ja, Baleba die dus in de basis staat vandaag. Hij die debuteerde afgelopen weekend pas. Na blessureleed kon hij dan pas voor het eerst spelen. Een invalbeurt, het was een goede invalbeurt. Dat gaf Carrick wel wat hoop en nu Menu geblesseerd is... Net als Shaw uitgevallen na die wedstrijd tegen Spurs. Ja, is het best wel logisch dat Baleba aan de aftrap staat.
1: Duel Romero en Mbeumo. Dat was vorig jaar ook wel vaker het geval. Romero komt er hier als winnaar uit.
0: Er was ook één clipje, ik weet niet of je dat gezien hebt, Wes, dat viraal ging. Het druk zetten van United dat helemaal misging. Ze werden eigenlijk... Met 6 spelers die hoog gingen staan. Simpel uitgespeeld door 1 pas. En
1: ja, ja.
0: Kon de rechtsachter, Gray, dacht ik was het van Spurs, 50 meter overbruggen. Op zijn eentje zonder tegenstander.
1: Ja, toch blijven ze doen. Hè. Kijk wat ik zei, Dalot dicht bij Grimaldo. En dan moet je schuiven met je elftal en dan kom je andere kant. Man tegen man te staan, zoals we hier zien.
0: Dat was geen simpele pas, moet ik zeggen, van Baena. Maar oké, het valt goed mee voor Atletico. Ze zitten aan de overkant bij Simeone. Heaven die daar gaat doorjagen. En dan nu Hanchko. Hier tot bij Baena. En die ziet daar iemand vertrekken centraal. Dat is Grimaldo die doorgelopen is. Zowaar Grimaldo met de tweede doelpoging van Atletico Madrid. Maar dit is een trainingsballetje voor Senne-Lammers. Grimaldo die nog scoorde afgelopen weekend.
1: Eerste minuut al gezien. Het probleem is... Dalot moet doordekken omdat Bruno Fernandes niet op Grimaldo gaat verdedigen. De achterste lijn, die moeten schuiven. Die zijn te laat. 1 bal erover. Doelpunt, 2e bal erover. Bijna Grimaldo alleen voor goal.
0: Romero. Kuti Romero. Hij dus in de basis samen met Hanchko. Dat betekent dat Pubil op de bank zit. Ze hebben Weelde bij Atleti en daar is quasi iedereen fit. Simeone opnieuw Atletico. Baena heeft ruimte centraal. Baena tegen Lisandro Martinez aan. Die poging vertrok best aardig, vond ik. Van Alex Baena die na het WK uitstekend op dreef is. Kijk, daar is hij opnieuw, Baena. Maar André Santos kan dit oplossen. Dallo. Als Atleti gaat doorduwen, dan heeft United er ook veel moeite mee om uit te voetballen. Dat is wel duidelijk.
1: Die doen dat wel goed. Hè. Die schuiven door. Die pakken de man. Uiteindelijk kan je zo je tegenstander vastzetten.
0: Diogo Dalot, net als Shaw, al een meubelstuk geworden. Maar dat is en blijft toch de vraag. Heeft United afgelopen zomer wel de juiste transfers gedaan voor de juiste posities?
1: Achterin is er gewoon een groot probleem.
0: Centrale middenvelders, ja, vol een bak. 3 hebben ze er gehaald. Maar een linksback, een nieuwe. Een rechtsback, een nieuwe. Nee, vergeet het. Terwijl daar toch wel de lacunes leken te liggen.
1: En hier zie je duidelijk Grimaldo opgeschoven naar de binnenste positie.
0: Ja, Alejandro Grimaldo. Al 3 competitiegoals gemaakt. En hij zei... Onlangs, ja, nu is het tijd dat jullie de echte Grimaldo zien. Het begin was wat aarzelend van de man die overkwam van Leverkusen. Net als deze paas van Oblak. Over de zijlijn.
1: Ja, niet de beste met de voeten.
0: Michael Carrick. Als je zijn woorden analyseerde, ja, viel het nog wel mee. Maar als je keek naar zijn lichaamstaal. Ja, de stress heeft zich meester gemaakt van Michael Carrick. Zoals het bij veel trainers onder druk is. En ja... Je kan het draaien of keren hoe je wil, maar als hij deze week 2 keer verliest, dan is het misschien wel over.
1: Ja, maar goed, ligt dat dan altijd aan die trainers? Dat is mijn vraag natuurlijk.
0: Het is dankzij Carrick dat United Champions League speelt.
1: Voilà, dat bedoel ik.
0: Want de terugronde als opvolger van Amorim was zeer goed. 3e geworden. Maar ja, het permanente contract gekregen en dat moet je bevestigen. En daar ligt klaarblijkelijk toch weer de moeilijkheid. Alvarez. hoe wordt hij onthaald?
1: Met applaus.
0: Want we weten allemaal dat die transfersaga nog niet vergeten is. En het kan vreemd klinken, maar misschien is dat overlijden van de mannen van Kokke een reden voor het thuispubliek om het hier vandaag positiever te houden in zijn algemeenheid. En kan Alvarez daar op een of andere manier van profiteren. Want hij is wel degelijk al uitgefloten, dat hebt u meegekregen. Het is hier al keihard geweest voor de Argentijn die weg wilde. 10e minuut van de match. Baena, man tegen man.
1: Ja, nu, maar
0: Santos blokt af.
1: Dan zie je centraal Bruno Fernandes. Die gaat zeggen tegen een Bremoy, je moet volgen. Maar het is eigenlijk de man van Bruno Fernandes die wegloopt. En hij denkt van ja, die gaat overgenomen worden. Dan heb je op een gegeven moment Dalot die in problemen komt. Dat is al de derde keer, moet ik zeggen, op korte tijd.
0: Nou, de captain probeert het wat op te lossen en probeert te sturen.
1: Ja, maar niet met gesticuleren. Dat is niet de oplossing. Hij moet gewoon meelopen met Grimaldo.
0: Llorente. Ah, lekkere actie dit. Goeie paas tot bij Alvarez. Die heeft daar een gat gezien. Maar dan stond, denk ik, Simeone ook wel buitenspel. Mbeumo tegenaanval van United. Snelheid maken met Rashford op de linkerkant. Snel is hij uiteraard nog altijd, Marcus Rashford. Maar een goede tussenkomst van Llorente.
1: Ook niet traag natuurlijk, Llorente. En enorm veel loopvermogen. Mooi duel.
0: En ook niet onlogisch dat Rashford nog eens een basisplaats krijgt. Hij speelde vorig seizoen in Spanje bij Barcelona. Hij speelde overigens ook mee in de kwartfinales van het kampioenenbal. Toen 73 minuten in de heenwedstrijd en 22 in de uitwedstrijd. Maar uiteindelijk ging Atletico dus door. En Rashford scoorde niet in die dubbele confrontatie. Zo zie je het weer, dat André Santos dus mee de opbouw verzorgt. Daar als centrale pion tussen de twee echte verdedigers. Goed paasje van Joro. Tielemans ook goed verlengd tot bij Mbeumo. Eerste keer United en wordt dat meteen de gelijkmaker? Nee! Mbeumo, dat scheelt wel heel erg weinig. 12e minuut, eerste keer United. We hebben er even moeten op wachten. Maar die bal is wel nog aangeraakt en zo krijgt United nog een corner. Goeie paas van Tielemans, maar het blijft 1-0.
1: Ah, super gecombineerd door het centrum. Ah, is goed gespeeld, die middenvelders inspelen. Direct diep kijken, goede actie van Mbeumo. En dan kijk eens Kerk. Ja, die beseft wel, eigenlijk had hij er binnen gemoeten.
0: Ah, Brian Mbeumo, die scoorde overigens afgelopen weekend de openingsgoal. Klasse flits wel, van de man uit Cameroen. Korte ruimte, toch goed binnengetrapt. Hier had hij eigenlijk meer tijd, maar kon hij niet scoren. Openingskwartier dus bijna volgemaakt. Een snelle gelijkmaker zou United heel erg goed uitkomen. Om dat vertrouwen weer wat op te krikken. Veel volk daar bij elkaar, Wes.
1: Tja, kijk eens wat daar gebeurt.
0: Heel erg dicht. Een man of 10. Maar de hoekschop wordt weggewerkt. En Barrios dus wel degelijk de goal toch op zijn naam gekregen. Was gekadreerd, zoals je zei. En dan dus ook pech voor de United defensie voor Heaven. En geen clean sheet voor Senne Lammens. Dat is hem nog niet gelukt in de Premier League, in de Champions League. In de openingswedstrijd tegen Saba dus wel 4-0. André Santos, de laatste drie wedstrijden in de competitie mocht hij niet van de bank komen. De Braziliaan. Nou, ze moeten wel wat roteren ook. We zien al dat blessureleed. Je kunt niet iedereen zomaar elke wedstrijd laten spelen. Dus Cunha, toch wel iets wat verrassend. Gezien hij hier nog actief was, Wesley, bij Atleti. Die zit op de bank.
1: Ja, bij United toch heel veel centrale. Heel veel mensen centraal. Fernandes, Tielemans, Baleba, Mbeumo. Kijk, hup, tweede keer dat ze het centraal proberen.
0: Ja, hier speelt Bruno Fernandes meteen door. Had hem misschien ook kunnen aannemen, die paas van Tielemans liever. Dat is een duwtje in de rug van Juri. Krijgt hem terug. Hij had het moeilijk hoor, tegen Tottenham, Juri Tielemans.
1: Ja, het ging allemaal een beetje te snel, maar ik vond voor alle middenvelders, ook voor Menu, voor Bruno Fernandes.
0: De conclusie van veel analisten na die match tegen Tottenham was. En middenveld Tielemans meedoen, dat is niet fysiek en niet dynamisch genoeg.
1: Ben ik niet akkoord. Het heeft vooral te maken met de mensen voorin die druk zetten en ook de mensen achterin.
0: Daar is Rashford en dat was geen slechte bal, in tegendeel. En Rashford is snel, alleen kan hij het leer niet vol raken, niet goed verlengen. Maar het was zeker geen buitenspel, dus een lekkere paas.
1: Geweldige paas, geweldige loopactie. Alleen is het moeilijk om die bal te raken.
0: Dat is Lisandro Martinez met een uitstekende bal.
1: Ja, dat is moeilijk om die goed te raken. Maar goed, als je topper bent, echt, dan raak je die goed, dan klets je die binnen.
0: En we mogen wel zeggen dat United toch reageert. Dat ze even aangeslagen waren, maar dat ze nu weer aan kansen toekomen. Dat moet de burger moed geven. Nu wel opletten, want daar is Simeone. Bal valt op zijn rug. Aansluiting bij Barrios. De man van de leuke dribbel daarnet. En van de goal. Barrios. Oh, die krijgt daar een arm in het gezicht, denk ik. Pablo Barrios.
1: Ik denk dat hij tackle wou inzetten. Een Baleba die die bal afschermt. En bleef wat steken in het gras. Had ik het gevoel. Ja, kijk, hier zien we het.
0: Ah, dat linkerbeen. Hopelijk is die knie niet geraakt. Niet zo kan je soms je ligamenten flink pijn doen. Maar het zal wel meevallen, denk ik.
1: Mag het hopen voor...
0: voor iemand die heel blessuregevoelig is.
1: Ja.
0: Hij
1: Barrios
0: speelde na nieuwjaar, dit jaar, in het tweede deel van het seizoen, nog maar 2 wedstrijden. Hij was 115 dagen buiten strijd. En na de match op Anfield was hij weer meteen 3 wedstrijden geblesseerd. Vier dus een rentree tegen Alaves.
1: Dat is het bewijs dat het niet altijd evident is om snel terug te keren na een blessure op het gewenste niveau.
0: Kang In Lee, die zich wel in de strijd gooit. Er was een interview met Yisung Park, ex-Man United, over zijn landgenoot. Zeer lovend, Park, over Kang In Lee. Technisch gezien de beste voetballer die Zuid-Korea ooit heeft gehad, zei Park. Opletten hier voor United. Lammers had deze misschien wel kunnen vangen, maar Lisandro Martinez had dat niet begrepen of niet gehoord.
1: Zie je wat ik bedoel? Hè? Er is heel veel paniek meteen bij United achterin als zij die bal hebben. En wat ik wou zeggen tegen Tottenham is, ja, het middenveld werd overlopen. Maar dat heeft te maken met de mensen die druk moeten zetten voorin. En ook met het feit, ja, hoe sterk ben je achterin? Hè? Hoe goed kan je man op man spelen als het moet? Ja, daar lag toch het probleem, vond ik zelf. Niet alleen middenveld, maar gewoon het geheel.
0: Als je kijkt naar de kern van United en je kijkt naar de Premier League in zijn totaliteit, ja, dan is het maar de vraag, hè, of ze dit seizoen weer kunnen meedoen voor die top 4. Vorig seizoen onderpresteerde ploegen als Liverpool, als Chelsea, als Newcastle. Dit seizoen lijkt het alweer een strijd te worden tussen City en Arsenal, nu al. Wie zich daar nog gaat in kunnen mengen, dat is koffiedik kijken. Je wijst naar...
1: Ja, Grimaldo, hè, dat is een blijft de vrije man. Kijk, en nu moet Joro heel veel terrein overbruggen.
0: Ja, en Dalot die er naartoe gaat.
1: Ja, en dan zie je dat Bruno Fernandes, die nu naar Hansko gaat, die is dan mede verantwoordelijk, zeg maar, om die tweede centrale verdediger op te pakken. Maar daar komen ze heel vaak een man tekort. Kijk, hier weer op de linkerkant. Nou, ik zou het wel weten waar ik naartoe moet spelen. Omdat Bruno gewoon zijn man niet volgt. Dat is nu al een paar keer. Waarschijnlijk is dat de opdracht van Carrick.
0: Ja, kijk, maar ze zijn onderling aan het communiceren.
1: Ja, natuurlijk.
0: Je ziet Carrick die... je ziet Bruno Fernandes wijzen naar Tielemans. Die zegt, ga druk zetten. Maar Tielemans zegt, ja...
1: Dat gaat niet, want Tielemans komt er met 2. Kijk, en waar ligt nu de ruimte? Voilà, aan de linkerkant. 2-1.
0: Ja. Barrios met de opening voor Grimaldo. Veel tijd, veel ruimte, maar hij raakt niet voorbij Dalot.
1: Ja, het duurde net iets te lang voordat hij die bal kon brengen. Maar dat kan toch niet zijn dat niemand van United dit ziet? Of moet je dan in de tribune zitten om dit te zien, dat daar het probleem ligt als United niet de bal heeft?
0: Het is een soort kerstboomopstelling nu bij United. 4-3-2-1. Met een Bemo als diepste man. Een Bemo die in principe ook beter is van op de flank. Maar ze zitten ook niet dik in de spitsen. En Zirkzee, nou, die mocht wel invallen. onlangs was ook weer opgeroepen voor de nationale ploeg van Oranje. Maar ja, bij United, de eerste spits worden, dat gaat wellicht niet meer lukken. En Šeško is geblesseerd.
1: Ja, dan zou je denken, als de spits echt geblesseerd is, dat die tweede zijn kans krijgt, maar dat is niet het geval.
0: Nee, liever zet Carrick daar Cunha of Mbeumo dus vandaag. Toch eens kijken. Naar de aanval en naar de goal waar het geen buitenspel was. Van Baena.
1: Ja, dat is het mooie. Hè? Kijk, hier uiteindelijk Baena volledig ingedraaid. Dan was het Joro niet volledig ingedraaid. Dan is het moeilijk om nog dat sprintduel te winnen. En het overzicht van Baena was geweldig.
0: Licht foutje van Alex Baena.
1: Ja, die voelt zich niet te goed hoor om dat te doen.
0: Nee, die heeft echt een dik klik gemaakt ja. Sinds dat WK waar hij op de eerste wedstrijd na alle matchen heeft betwist. En ja, ook in de competitie fameus op dreef, al 4 goals gemaakt. Topschutter in La Liga van Atleti. Eentje meer dan Jonathan David en Grimaldo, die allebei aan 3 zitten. Bruno Fernandes. Nou, dat is slim gedaan van Simeone, gedurfd, maar ook verstandig.
1: Ja, rustig gebleven. Dat is ook een kunst.
0: Eerste minuut van de match. Ja, we zagen in de Bundesliga afgelopen weekend een nog veel sneller doelpunt. Dat Bayern tegenkreeg tegen Augsburg, maar dit was ook niet verkeerd. Binnen de openingsminuut.
1: En hoorde ik in de studio zeggen dat Neuer niet in de ploeg stond?
0: Ik dacht dat hij geblesseerd is.
1: Ja, ik zou ook geblesseerd zijn na die twee.
0: Ja, het waren er twee. Niet alleen de eerste goal, ja. Maar ook de tweede op zijn kap. Al die ervaring, maar ja, de leeftijd op een bepaald moment.
1: Maar dit heeft niks te maken, die eerste met leeftijd. Heeft gewoon met risico.
0: Ja, maar ik bedoel, hij maakt toch veel meer fouten dan een paar jaar geleden.
1: Omdat hij denkt dat hij een fantastische libero is waarschijnlijk.
0: Ja, maar ook als keeper, in het pure keeperswerk, vind ik. Swat. Atleti plooit terug. Brekend op omschakelingsmomenten op dit moment.
1: Ja, dat kunnen ze ook nog altijd. Hè. Hebben ze afgelopen weekend ook getoond als het moet.
0: De ene Portugees naar de andere. Fernandes naar Dalot en opnieuw de captain. Carrick zei gisteren tijdens de persbabbel dat Bruno Fernandes toch de voorbije weken niet helemaal fit was. He was carrying something. Hij had ergens last van. Wist op die manier ook 1 wedstrijd met de nationale ploeg van Portugal. Lammes komt.
1: Ja, geen risico. Neemt geen buitenspel, denk ik, van Alvarez. Hield zich even in.
0: Ja, hij twijfelde even, want had hij dat niet gedaan, dan had hij het misschien Lammes nog kunnen moeilijk maken.
1: Ja, absoluut. Maar die bal was niet goed gegeven van, was het Baena?
0: En daar is Grimaldo weer op de linkerkant, waar United het al de hele wedstrijd lang lastig heeft. Maar dit keer komt er geen gevaar uit voort. Heaven die inschuift. Een Mbeumo. Fernandes en dan Rashford die de loopactie maakt. Dat is wel heel erg moeilijk om die paas tot een goed einde te brengen.
1: Ja, dat is zeer optimistisch, zo'n bal.
0: We zijn halfweg in de eerste helft. Atletico iets meer balbezit. En ook al een doelpoging of 5. Of 3 in totaal. 2 gekadreerd. Om het helemaal juist te zeggen. United zit aan 1 poging. Dat was die van Mbeumo. Wat we ook in de gaten gaan houden, Wesley, is het aantal gelopen kilometers.
1: Ja, dat is een item natuurlijk.
0: Ja, want de laatste wedstrijden in de competitie telkens minder gelopen dan de tegenstander. Sterker nog, alleen in de Manchester Derby. Maar toen kreeg Foden snel rood. Heeft United meer gelopen dan de tegenstander. In alle andere wedstrijden was het minder. Tielemans en Mbeumo goed gecombineerd. Daar is de gelijkmaker, denk ik. Nee, scherpe hoek uiteraard wel voor Mbeumo. Tweede keer dat de Cameroener gevaarlijk is voor United. En het is de eerste keer dat Oblak moet ingrijpen. Maar nu voetbalde United er ineens wel makkelijk door via Yuri Tielemans.
1: Nou, was het balverlies van Romero net iets te veel. hooi op de vork. En dan goed meegegeven, vind ik, van... wie was het daar?
0: Tielemans.
1: Was het Tielemans die bal meegaf? En dan goede aanname, moet hij beter mee doen. En Bimbo krijgt hier 200% kansen. Ja, uiteindelijk moest je daar eentje van binnen trappen en doet hij niet.
0: Nou, Atleti heeft het voorbije minuten iets moeilijker. United drukt, probeert de achterstand ongedaan te maken. Daar is de hoekschop van Bruno Fernandes. En daar is de kopbal. Van hier aan de tweede paal, Baleba. Maar wel recht in de handen van Jan Oblak. Dat is een trainingsbal voor de Sloveense doelman.
1: Nou, waren ze toch even tweede zone vergeten dekken.
0: Maar goed, toch al een paar doelpogingen voor United. Intussen wel Barrios aan de overzijde. Ah, is dat een vrije trap? Jawel. Lubberg zegt haakfoutje tegen Lisandro Martinez. Ik zou het nog een keer willen bekijken, maar het is wel een vrije trap op een interessante plek, niet echt ver buiten die rechthoek.
1: Ja, Barrios met de tik naar binnen en dan meteen de kapbeweging met links voorbij Martinez. Een beetje geluk hoor, maar en dan fout gemaakt door Martinez. Even de haakbeweging. Interessante positie, maar net iets te schuin zou ik denken voor Grimaldo, die meteen achter die bal ging staan.
0: Ja, de linker van Alejandro Grimaldo is fantastisch uiteraard. Man ook van veel spelhervattingen. 10 goals heeft hij al gemaakt in de UEFA Champions League. Dit is zijn 64e wedstrijd. Maar nu pas krijgt hij echt de kans om zich te tonen in Spanje dit seizoen. Zijn eerste in La Liga. Na avonturen in Portugal en in Duitsland bij Benfica en bij Leverkusen. Hij scoorde al 3 keer in de competitie, Grimaldo. En die bal raakt de kruising. Ja, daar had Lammes wellicht weinig tegen kunnen doen. Uitstekende vrije trap van de 31-jarige Spanjaard. En die raakt de doelkader.
1: Nou, een muurtje van 2. Het gaat ook nog open, dat muurtje. Dat mag in principe niet. En daar raakt die bal de buitenkant van de paal. Geen kans voor Lammes.
0: Geweldige trap van Grimaldo.
1: Maar hij zal niet blij zijn dat dat muurtje van 2 nog eens open ging. Ook nog dat die bal daar echt door midden kwam.
0: Bijna 2-0. Al heeft Atletico het dus ietsje lastiger de voorbije minuten. Maar je mag niet uitsluiten dat ze op de tegenaanval weer gewoon dodelijk efficiënt zijn. Want je ziet het nu al dat ze dat graag doen. Dat ze United ook wel willen laten komen. En ze hebben die snelheid op de flanken.
1: Zeker weten.
0: Met Simeone, met Baena, met Grimaldo. Veel offensieve runs op de kanten.
1: En dat is wat ik bedoel met Atletico. Je zou denken, die beginnen fantastisch aan die wedstrijd. Die zullen op dat elan verder voetballen.
0: Slimme ploeg.
1: Ja, maar dat is wat ik bedoel. Hè. Met zoveel kwaliteit. En je ziet dat ook aan de bal. Ja, zou je toch meer kunnen doen. Maar zij doen dat niet. Zij wachten gewoon af op de goede momenten.
0: 2011, dat was het jaar waarin Simeone er hier aan begon. Bij Atletico. Het is te zeggen, wat verderop. In het oude stadion. Maar al 15 jaar lang is hij de sterke man. Moet wel nog eens iets winnen, Simeone.
1: Ja, dat is natuurlijk niet makkelijk in Spanje.
0: Ja, maar als je de bekerfinale verliest van Sociedad, dan heb je het niet.
1: Ja, maar Sociedad is ook geen verkeerde ploeg. Hè. Ja, ik weet het, dan ben je de favoriet. En dat is net wat zij misschien minder graag hebben. Dit was de eerste bal geraakt van Baleba, maar toch even de man ook meenemen.
0: Ik zat te denken, Wes, Simeone bij United. Ik zou het zien gebeuren. Ik zou het willen zien.
1: Ja, de vraag is natuurlijk, hoe lang krijg je? Want we spreken nu al zoveel jaren van Simeone, dat hij iets gekneed heeft. Ja.
0: En het verschil is, ze hebben hier ook wel de voorbije jaren flink kunnen investeren. Ja. Wat bij United een paar jaar minder gebeurde, maar afgelopen zomer toch veel geld uitgegeven ook.
1: Ja, maar uiteindelijk, continuïteit is toch nooit slecht. En je ziet hoe...
0: Wel, daarmee, ik zou zeggen, geef hem 4 jaar bij United.
1: Ja, maar
0: en ik denk dat hij wel resultaten had.
1: Nicola, je weet ook in het hedendaagse voetbal dat net die uitdaging is om langer dan, 1 jaar trainer te zijn. Ook bij United, ook in Engeland, is dat niet evident. Dus... van mij mag het hoor. Absoluut geen enkel probleem.
0: Vrije trap voor United. Staan ze met 2, 4, 5 op een rij. Allemaal op die 16 meter. Bruno Fernandes kan hem in principe leggen waar hij wil. Maar ja, dit is toch te ver en in de handen van Oblak.
1: Te makkelijk weggegeven die bal.
0: Ze kunnen weer een driehoekje maken in principe, maar...
1: Ja, nou ja, het is altijd in de rug van Bruno Fernandes.
0: Centraal de ruimte voor Barrios, doorgelopen. En dan heeft hij daar wel nog iemand bij zich, Lisandro Martinez. En zo wordt het een corner, de eerste hoekschop voor Atletico.
1: Maar zie het nu, wat ik bedoel. Je ziet het hier als je in het stadion zit. Van minuut 1 zie je meteen waar het probleem ligt defensief bij United. En ze komen elke keer net te laat. Waarbij je het gevoel krijgt van ja, ze hebben een probleem. Ja, inderdaad, ze hebben een probleem aan die rechterkant. Jij benoemde het ook al een paar keer.
0: Hoekschop met Alex Baena, de man van de assist bij de openingsgoal, neemt de corners. De eerste voor Atletico. Daar is die hoekschop. Eerste zone, verlengd door Baleba. Opletten daar. Aan de tweede paal gaat er eentje tegen de vlakte. Maar er is geen sprake van een overtreding als je het mij vraagt. En Bumo te simpel weggegeven. Even de bal proberen vasthouden. En dat lukt hem niet.
1: Nou, kijk nu, Bruno Fernandes die gaat druk zetten. Maar wat gaat hij nu doen? Alleen, voilà, dan word je uitgespeeld.
0: Ja, en dan zie je Dalot met de armen wijd zwaaien.
1: Ja, tuurlijk. Maar
0: wat doen we, jongens?
1: Ja, het is je aanvoerder.
0: Dus het zit nog niet helemaal snor met die pressing van Man United. Dit is wel balverlies van Atletico. Dalot maakt vaart. Rashford, slechte aanname, maar is razendsnel. Dus toch voorbij Grimaldo. Nog altijd Rashford.
1: Ja, overtreding.
0: Ja, inderdaad. Even de kleine fout op Baena. En zo vrije trap, Atletico.
1: Ja, goed mee verdedigd, hè. Dat is wat Simeone wil zien. En Romero die nog even gaat zeggen van... was dat geen strafschop? Hier nogmaals. Rashford die probeert tussen de benen te spelen. Verliest het duel.
0: Het was de mislukte paas van Barrios.
1: De ruimte lag op de linkerkant. Proper gedaan hoor, van Dallo.
0: We krijgen nog niet meteen een herhaling van die fase waarbij Romero neerging. Van hierboven. De eerste indruk was dat er niks aan de hand
1: was. Nee, was er niks aan de hand.
0: Uitvoetballen, Atletico, ja, onder druk. Lukt hen wel. En nu dan weer. Alvarez hier links. Nog niet echt in stelling gebracht, Julian Alvarez. Die Manchester goed kent, uiteraard. Maar dan wel de blauw-witte kant. Ex-speler van City. Kang In Lee, die hebben we eigenlijk nog amper moeten noemen. Llorente. Llorente die even vertrok. In de Champions League dus een goal gemaakt. In de competitie nog niet. Llorente doet ook wel graag offensief zijn ding. Vandaag blijft dat relatief beperkt.
1: Stond hij niet in middenveld in de wedstrijd op Liverpool. Omdat Poubil rechtsachter stond. Dus kon zich misschien net iets meer offensief uitleven.
0: Oblak temporiseert even een rustmoment in de wedstrijd dit. Heaven, goed. ...60% balbezit zien we voor Atletico. En qua gelopen kilometers is het op dit moment exact gelijk. 40,2 voor beide teams.
1: Ja, ik denk toch dat je als coach dat af en toe meegeeft. Hè? Dat je zegt na een paar prestaties waar je ziet dat de tegenstander meer heeft gelopen... ...dat je denkt van oké... Okay.
0: Ja, al zeker als het over 5 kilometer meer gaat. Dat is in het profvoetbal echt wel heel erg veel. Hier de herhaling.
1: Ah, hier de duwfout van Martinez. Ja, het duwt wel een beetje de landgenoten, maar het is toch...
0: Argentijnen onder elkaar.
1: Ja, goed. Ja, die proberen wel, maar...
0: Ze kennen elkaar goed, uiteraard, van bij de nationale ploeg. Lisandro Martinez, die was ook geselecteerd nu voor de voorbije Interland Break, maar speelde alleen maar... Of speelde 3 wedstrijden, speelde maar 38 minuutjes in dat laatste duel van Messi tegen Binning. Daar wilde denk ik elke Argentijn bij zijn in het stadion. Dan was er wel een klein schandaal. De spelers van Benin die mochten zelfs niet eens een fotootje nemen met Leo, blijkbaar. Daar waren ze wel teleurgesteld over. Maar Kangeli. Simeone, Llorente. Nee. Deze bal te ver. Maar Grimaldo doet zijn uiterste best om er nog bij te geraken. Dat lukt hem ook. Barrios. Goed collectief werk van Atletico. Llorente. Barrios. Kangeli durft hij een keer de actie maken. Dubbel paasje zoeken en dan toch de bal kwijt. Voorlopig niet zijn beste wedstrijd, vind ik. Rashford. Tielemans. Maar dan, waar moet het naartoe? Niemand hier op die rechterkant. Niemand.
1: Nee, het is alleen een Bemo die de offensieve run aan het maken was.
0: En als Bruno Fernandes uiteraard telkens naar binnen komt en Dalot schuift niet op, ja, dan heb je hier geen aanspraak.
1: Ja, maar Dalot kan niet altijd opschuiven. Hè. Je moet eerst je verdedigende taak doen en dan is het eigenlijk aan de mensen voor je die loopacties moeten maken.
0: Tielemans levert in.
1: Maar kijk, de tegendruk, die is er niet. Zie je? En dat is, ja, dat zijn die momenten dat je denkt van oké, we gaan heel snel die bal terug veroveren. Ja, dat doen zij gewoonweg niet.
0: Cardoso, de Amerikaan. Die ook over de Italiaanse nationaliteit beschikt. Maar dus ja, gewoon international voor de USA. Dat is snel en slordig ingespeeld door Joro. En nu maar opletten.
1: Oh,
0: kijk,
1: mooi.
0: Zo lekker gedaan door de benen van André Santos. En Cardoso...
1: Ja, Simeone gaat een gele kaart krijgen. Die vroeger expliciet om...
0: Ja, Cardoso die poorte hem. En ging daarna tegen de grond. Het is dus Simeone inderdaad die geel krijgt. Good old Diego. El Cholo. Zal nooit veranderen.
1: Ja, dat was... hier het balverlies. En dan wachten.
0: Hier het bruggetje. Ja. En de overtreding.
1: Even rustig blijven, Diego. Ja, het vuur dat gaat er nooit uit, Nicola.
0: Straf.
1: Nooit. Dat is...
0: Dag in, dag uit, 15 maar jaar lang.
1: Het wordt soms wat minder, maar dat gaat er niet uit. Dat kan niet. Dat zit in je lichaam.
0: Mourinho die zei ook dat hij veranderd was.
1: Maar dat
0: in Madrid, begin dit seizoen.
1: Je wordt rustiger, maar niet altijd.
0: Dit is interessant hoor. Het is 5-3 als het snel gaat. Baena naar de buitenkant. Onderschept nog door Lisandro Martinez. Oh. Maar United, ja, defensief bij momenten ziet het er nog altijd heel erg slecht uit qua positiespel. Hoe kan je nu ineens numeriek twee man in de minderheid staan?
1: Ik blijf het zeggen, Bruno Fernandes, als je daar een camera op plaatst. Ik heb het gevoel dat hij niet graag voetbalt op die positie. Dat hij die vrije rol misschien niet krijgt. Defensief te weinig, offensief. Dat is toch wel heel opvallend voor iemand die vorig jaar...
0: Ja, ik zou zeggen misschien aan de rust Diallo brengen. Die mocht starten afgelopen weekend. Maar dat was zijn eerste wedstrijd na blessure. Dus wellicht daarom dat hij niet opnieuw in de basis staat.
1: Ja, dat kan toch niet dat niemand, geen enkele videoanalist van United dit ziet. Dat een groot probleem is.
0: Wel, ik kan je zeggen, ze zitten hier eigenlijk vrij dicht bij ons, achter ons.
1: Ja, en?
0: Ja, ik denk dat ze toch aan het werk zijn. Geen overtreding, zegt Nuberg. En nu Simeone. Nee. Nog een Argentijn. Er staan er wel wat op het veld vandaag. Maar Lisandro eerder erbij. Joro probeert voetballend wel zijn ding te doen. Dit is ook een mooi bruggetje hoor, van Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Hij met het overstapje nog eens kappen. Dan duurt het te lang. En dan moet hij achteruit naar André Santos. Dan is het moment eigenlijk helemaal...
1: Ja, ze waren nogthans aan het lopen hoor. Centraal, Tielemans en Bemo, ook Rashford.
0: Barrios. Baena. Even temporiseren. De vrijheid gevonden bij Giuliano.
1: Is het jou al opgevallen dat Giuliano Simeone heel vaak met zijn linker nu dribbelt en die bal heel vaak aan zijn linker vasthoudt om die bal nog meer gaan af te schermen als hij naar binnen komt?
0: Was mij nog niet opgevallen.
1: Nee, daarom zit ik hier ook natuurlijk.
0: Ja. Hij is rechtsvoetig, dus
1: ja, dat valt heel fel op, ja. Absoluut.

0: Kangili opgejaagd door Heaven. Ja, ja, overtreding. Zeer zeker wel. Van de 20-jarige Engelsman. Hij mocht in de Premier League 2 keer meedoen voorlopig. Aiden Heaven. Maar is al bij al nog relatief onervaren. Het is ook niet zijn positie natuurlijk op die linksachter. Maar nood breekt wet. Ze hadden ook Dalot op links kunnen zetten en Joro rechts. En Maguire toch laten spelen, dat wel. Maar dat vond Carrick dus vanavond niet het beste plan. Baena in de 16. Opnieuw Baena.
1: Ja, voorzetten doen ze ook niet al te vaak, Atletico.
0: Nee, dat is misschien voor als Sørloth in de ploeg komt.
1: Ja, die...
0: Die op de bank zit, ja. Terug fit.
1: Is toch een extra wapen.
0: 1,96 meter.
1: Ja,
0: dus maakte... die bijvoorbeeld tegen Lisandro ook kunt uitspelen.
1: Ja, maakte makkelijk goals, hè, vorig jaar.
0: Ja, onder andere een hattrick tegen Club Brugge. Helaas, maar wel waar. 4 minuten nog. De wedstrijd is een beetje stilgevallen. Tempo ligt lager. Mooie aanname Baena die het publiek even wil verwennen. De dubbelpaas. Ja, het idee was niet slecht.
1: Ja, maar Dalot had het gezien.
0: Opletten nu wel. Druk zetten daar van Alvarez en Baena. En Dalot opgelucht dat dit goed afloopt.
1: Ja, maar dat is het verschil met Atletico die wel probeert snel druk te zetten.
0: Grimaldo. Julian Alvarez, nog niet gescoord dit seizoen. De Argentijn zit aan 49 doelpunten voor Atletico. Daar is hij, Alvarez, de trap over. Hij zoekt er dus nog naar zijn eerste goal dit seizoen, maar deze trapt hij over de lat.
1: Terwijl Barrios blijven liggen is.
0: Aangetrapt op de kuit. En Alvarez, ja, bal blijft hoog te nemen. Ja, technisch niet goed uitgevoerd.
1: Wacht.

0: van de betere bij Atletico.
1: Waar komen ze weer? De Colchoneros. Kijk naar de run van Llorente. Die krijgt er niet mee. Is teleurgesteld, want het was een sprintje van een meter of 40. Llorente. Nou, ze spelen uitgekookt, Atletico. Af en toe een keer inzakken, maar ook uitbreken wanneer het kan. Llorente zet zich door. Llorente naar Simeone en die mist zijn aanname. Dat was nogthans met zijn rechter. Cardoso trapt hem binnen. De aanval ging door. En Atleti maakte 2-0, maar Nieuwberg die heeft iets gezien.
0: Ja, hensbal denk ik dan.
1: Er is volop gejuicht bij Johnny Cardoso. De 25-jarige Amerikaan maakt zijn tweede Champions League goal. In zijn 11e wedstrijd op het kampioenenbal. Maar veel protest bij United. Ja, dus gaan we er toch nog een keer goed naar kijken.
0: Ik denk dat het protest was voor een kapbeweging waarbij Llorente misschien die bal meenam met de hand. Onvrijwillig wel, maar is er daar dan protest voor geweest? Ik zou denken van wel, hier gaan we het zien. Voilà, dat is de actie.
1: Lijkt me geen goed spel.
0: Zo kan je het niet zien. En zo nog veel minder. Is het de rechterhand. Heaven die steekt wel meteen zijn hand omhoog. Maar het is goed uitgespeeld van Atletico. En goed getrapt vanuit die positie.
1: Lekker binnengeschoten door Cardoso. Het paasje nog van Barrios met een kattenpootje.
0: Hij moet gaan kijken. Hij moet gaan kijken.
1: Simeone met de gebalde vuist. Maar telt de goal of niet?
0: Ja, we hebben wel niet goed gezien waar de fase...
1: Ik hoop voor Nieuwberg dat er een beter beeld is voor hem. Om dat te analyseren.
0: Hier gaan we het zien.
1: Revision de goal.
0: Ja, maar het is tegen de hand van Heaven. Ja. Kijk maar, hier op de knie. Ah, misschien eerst de hand nog van...
1: Heel even, denk ik.
0: Ja, maar goed. Kijk, hier... de bal verandert niet van richting, hè, Nicola. Dus hij gaat hem goedkeuren. Oh,
1: nee,
0: toch
1: nee,
0: niet.
1: Nee, toch niet. Handspel, zegt Nieuwberg. Geen 2-0 voor Atletico, vlak voor de rust.
0: En geen protest van Llorente, dus hij weet het wel, hoor.
1: Ja, ik denk dat dit gewoon de juiste beslissing is. Het is pech voor Llorente.
0: En Heaven had het gezien en gevoeld. En stak meteen zijn hand omhoog. Dit is de fase. We gaan via de knie de hand. Maar je ziet ook dat de bal even wordt aangeraakt.
1: Ja, hier gaan we het niet goed op zien. Maar die ene herhaling, dat was wel duidelijk dat er even handspel was. Dus het blijft 1-0. We krijgen 2 minuten toegevoegde tijd. Daarvan is er al een halve verstreken. Maar ja, we zijn nu pas weer aan het voetballen. Dus we gaan ervan uit dat we nog 120 seconden doorgaan. Trapte hem wel goed binnen, Cardoso.
0: Ja, als je van op die 16 meter kan aanleggen op die manier, vrij.
1: Toch een man met een opvallend levensverhaal, hè, die Cardoso. Geboren in Amerika, in New Jersey. En dan bij Internacional in Brazilië op het hoogste niveau gedebuteerd. Daar bijna 90 wedstrijden in de Braziliaanse Serie A gespeeld. Dat is toch straf.
0: Ja.
1: Om op die manier dan via in Europa te belanden. Als Amerikaan dus. Maar ja, United, wat moeten we nu vinden van die eerste helft? Ze hebben een beter moment gekend van een minuut of, ik zou zeggen, 15.
0: Twee grote kansen, Nicola. En Bemo met een geweldige actie. Die eerste moet je altijd in het kader trappen. Werd lichtjes aangeraakt. Maar was het niet zo dat er een geweldige redding moest van komen. En die tweede, ja, dat moet je ook beter doen. De aanname was goed. Afwerking minder.
1: Rashford voorlopig geen makkelijke wedstrijd.
0: Onzichtbaar. Dat is toch onzichtbaar, hè, Rashford?
1: Ja, die ene fase waarbij hij werd diep gestuurd door Lissandro.
0: Vooraan. Bruno ook niet. 1 keer een actie op de rechterkant. Tielemans nog niet gezien. Geen offensieve impulsen.
1: Ja, het is een beetje een noodoplossing, hè, om Bruno Fernandes op die rechterflank te zetten. Ik weet niet wat hier de bedoeling van was.
0: Grimaldo die zag Senne-Lammers heel ver uit zijn doelstand.
1: En die dacht, ja, het is toch rust. Laat ik het maar eens zo doen. Nee, we gaan rusten. Het is voorbij. De eerste helft zit erop. En Atletico geen 2-0, maar wel 1-0 voor. Na minder dan 1 minuut was het al zo dat Atleti gescoord had. En United heeft...

0: aangelaten om de stand in evenwicht te brengen.
1: Ja, klopt. En ik was net aan het kijken naar het... Naar de loopafstand en die is bijna gelijk, Nicola. Dus nou, daar kunnen ze het, daar kunnen ze het niet op steken. Wel veel minder balbezit dan Atletico eerste helft. Dus werk voor Carrick.
0: Ja, benieuwd of ze het in de tweede helft op dezelfde manier tactisch gaan aanpakken. Carrick en de zijne, dat gaan we zien over een klein kwartier. Voor nu geniet van de analyses in de studio bij Jonas, bij Wim en bij Gert. Tot zo.

0: daar bent u weer, dames en heren. Tweede helft tussen Atletico Madrid en Manchester United gaat zometeen van start met Yuri Tielemans, met Senne Lammens in de ploeg bij de Red Devils, die vandaag wel in het blauw spelen. United staat op achterstand, staat al sinds minuut 1 na 53 seconden al op achterstand. Toen was het Barrios die een goede move van Atleti en de assist van Baena afmaakte. Atletico raakte nog eens het doelkader op een vrije trap van Grimaldo. Maar United Wesley heeft ook wel wat mogelijkheden gehad via vooral Mbeumo, die er dichtbij was.
1: Ja, klopt. Hij had er zeker eentje moeten tegen de net duwen, had ik het gevoel. Want twee keer 100% kans. Dus op dat gebied heeft United wel iets gecreëerd. Maar in het spel zelf... kan het toch nog een stukje beter.
0: Ja, en zo te zien, geen wissels voorlopig bij Man United.
1: Ja, viel wel iets op, hè, tijdens de rust.
0: Ja, dat de jongens van Atletico, de bankzitters, dat zijn er in totaal een stuk of 12 natuurlijk in de Champions League, kern van 23. Die waren allemaal collectief aan het opwarmen. Dat is iets wat je niet zo vaak ziet, hè?
1: Nee, maar dat zal aangegeven zijn, dus door Simeone. En dan wordt dat ook uitgevoerd.
0: Kang In Lee. Dus geen wijzigingen bij United. Dus zijn we weer benieuwd naar de rol van Bruno Fernandes op de rechterkant. Dat was volgens jou het grote probleem voor de rust?
1: Ja, tuurlijk. Heel vaak via die linkerkant van Atletico. Het is eigenlijk heel raar dat een Mbeumo, die zich bezighoudt met Cardoso, en dat Fernandes eigenlijk zich bezighoudt met de linker centrale verdediger.
0: Voor het eerst vanavond wordt het ietsje koeler in Madrid. Een briesje, zowaar. Bruno Fernandes in de 16 meter lage voorzet richting Tielemans. Maar dat had Yuri zo niet begrepen en ik begrijp het wel. Het was een wat verrassende, een vreemde bal van Bruno Fernandes. André Santos heeft die al kunnen bekoren. Bruno Fernandes eerst even volgen. Lage, scherpe voorzet in de kleine rechthoek. En daar de ervaren Oblak die hem kan klemmen.
1: Dat was een goede bal hoor van Bruno Fernandes. Hard tussen verdediging en doelman proberen leggen. Nu wel hoge druk van United.
0: Goed, het kopbalduel gewonnen door Lisandro. Was nu wel niet zo moeilijk omdat Kang In Lee ook niet de allergrootste is. En nu kopt de Argentijn de bal gewoon buiten. Wel al wat jongens intensiever aan het opwarmen. Ook bij Atleti. Nu de tweede helft is begonnen. Onder andere Hjulmans. Ik denk ook Lookman. En Sørloth. Het zijn er een stuk of 5 in totaal. Ik denk niet dat Jonathan David daar al bij staat.
1: Nee.
0: Die verwachten we toch ook nog wel.
1: Ah ja, wel, die loopt er wel tussen.
0: Oké. Tielemans, een speler van Atleti, de zoon van, is blijven liggen.
1: Maar die heeft vaak geen...
0: Het is geweldig om te zien. Ja. Zijn vader met een soort wegwerpgebaar naar Giuliano. Zo van, sta recht, jongen. Geweldig. Is dit geen overtreding? Ja, jawel.
1: Ja, scheidsrechter die in de weg liep van Baena. Uiteindelijk moest Baena de overtreding maken.
0: En Giuliano nog steeds aan het praten met de lijnrechter. Die wilde wel degelijk een overtreding in die eerdere fase. Daar dus.
1: Nee. Dat zijn ze nog niet verleerd natuurlijk, die mannen van Atletico.
0: Nee, maar de papa die was er niet mee akkoord. Dus die vond dat gemopper maar niks.
1: Ja, papa's meestal met hun zoon. Die zegt, kom jong, sta verder. En sta op en doe verder.
0: Geen medelijden.
1: Nee.
0: Babo, wedstrijd. Wat gezapiger begonnen dan in de eerste helft. Toen was het meteen raak. Atletico speelt na deze wedstrijd tegen twee Duitse tegenstanders. Dus beginnen tegen twee Engelsen, dan twee Duitse. Rashford is voorbij Simeone en is ook voorbij Llorente.
1: Dat is eigenlijk te makkelijk gefloten, vind ik.
0: Ja, omdat
1: Simeone gooit zich gewoon in dat duel. En Rashford, ja, die kan niet anders dan dit te doen. Hier gaan we het zien. Hup, de versnelling is er voorbij. Kijk wat Simeone doet. Dit is toch gewoon overtreding andersom.
0: Dit is geen fout van Rashford.
1: Maar nee, natuurlijk niet.
0: Ja, Carrick, alle begrip voor zijn reactie hier. Simeone mag blij zijn.
1: En nu doet hij dikke duim. Goed gedaan, zoontje.
0: Ja. 49 wedstrijden voor Barça vorig seizoen, Rashford. Toch 14 goals en 15 assists. En toch heeft Barça voor Anthony Gordon gekozen.
1: Ja, onwaarschijnlijk. En veel geld betaald.
0: Ja, maar die is het wel heel goed aan het doen, Gordon.
1: Ja, volgens mij kan je het ook niet slecht doen bij Barcelona onder Flick.
0: Misschien. Misschien. Hij heeft zijn eerste goal gemaakt, Anthony Gordon, afgelopen weekend.
1: Afgeweken bal was dat. Ik heb alles gezien hè, van het weekend. Hè.
0: Ik heb begrepen dat jij de hele zaterdag in de zetel hebt gekeken naar tv.
1: Ja.
0: Naar alle matchen die mogelijk waren.
1: Buitenspel van Rashford.
0: Het grappige is dat je daarmee iets gemeen hebt met de scheidsrechter. Nieberg.
1: Heeft hij dat ook gedaan?
0: Voor hij kinderen had, was het een traditie dat hij elke zaterdag, van 's morgens tot 's avonds, alle wedstrijden...
1: Ja, maar dat gebeurt ook niet elke week. Hè. Dat is,
0: Hij is ermee moeten stoppen toen hij kinderen kreeg.
1: Ja, dat begrijp ik. Maar mijn kinderen zijn al zo oud dat het voor mij terug kan.
0: Zijn vader van die Nieberg was trouwens ook FIFA-scheidsrechter. Hij heeft wel wat omzwervingen gekend. Hij heeft in een supermarkt gewerkt. Dan in de isolatieindustrie. Dan leerkracht. En dan toch maar beslist, ik ga gewoon alles op mijn scheidsrechterscarrière zetten. En voorlopig legt hem dat geen windeieren. Hij was ook actief op zijn eerste WK afgelopen zomer. Hij heeft daar ook een match van Spanje mogen leiden. Tegen Oostenrijk.
1: Ah, het is niet zo'n moeilijke wedstrijd voor hem hè, op dit moment.
0: Nee, nog geen kaart. Behalve voor
1: Simeone.
0: Don Diego. Paleba. Oeh, Tielemans. Pittige tackle. United wel op de helft van Atletico. Oh, dit is niet verkeerd. Baleba. Eén mannetje voorbij, maar dan was het moeilijk. Kangin Lee. Simeone, ja, hij had eigenlijk kunnen doorgaan. Hij houdt in.
1: Maar die maakt dat goed. Kijk.
0: Ja, hier voetballen ze makkelijk onderuit.
1: Maar en nu een overtreding. En geel. Ja, Rashford.
0: Dit is wel een fout van de nummer 9 van United, Marcus Rashford. We zeiden het net, nog geen gele kaarten moeten trekken. Nieberg, en dat moet hij nu wel doen voor deze fout.
1: Ja, dat is, ik heb me laten vertellen door zeer goede verdedigers, echt waar. Echt heel goede verdedigers. Dat dit het toppunt van luiheid is van de aanvaller. En daar ben ik het volledig mee eens. Want ik deed het niet, ik liep zo niet terug. Maar je zou in principe gewoon kunnen blijven meelopen.
0: Maar je maakt liever een fout.
1: Ja, en dat is dus het toppunt van luiheid.
0: Oké, okay, goed. Welke verdedigers hebben jou
1: En onkunde, ja, heel goeie.
0: Jan Vertonghen.
1: Onder andere.
0: Daar is de vrije trap van Baena, daar is ook Senne Lammens. Nou, het publiek nam hem een klein beetje op de korrel tegen Spurs. Omdat hij geregeld ook lang speelde. Maar ik begrijp hem ook wel. Want United kwam er in die eerste helft voetballend totaal niet uit. Combineren tegen Tottenham.
1: Ja, je zou gek moeten zijn na die eerste bal. Dat die speelde op Menu. En Menu die bal niet wou. Dat je blijft proberen en zo terug in de fout gaat. Dat leek mij een goede beslissing om af en toe eens die bal lang te droppen.
0: Het is nog maar zijn tweede Champions League wedstrijd ooit. Op verplaatsing dan voor Lammens. Zijn derde in totaal. Zijn vorige buitenshuis was Porto tegen Antwerpen. November 2023, toen Jean Buté eerste keeper was. En toen werd er wat geroteerd in Portugal. Dus hij is deze competitie nog volop aan het leren kennen. Maar ja, Nations League ook weer 3 wedstrijden gekiept bij de Duivels. Dus je kunt toch niet meer beweren dat hij onervaren is op zijn 24e. Bezig aan zijn tweede seizoen hier voor United. Tielemans. Llorente kan die best wegtrappen, inderdaad.
1: De aanname van Tielemans was niet optimaal.
0: Goeie paas dit van Yuri Tielemans. Lisandro Martinez terug tot bij Yuri. Rashford. Tielemans goed doorgelopen. Niemand die hem volgt. Tielemans met links. Nee. Jammer, hij had wel wat vrijheid daar. Want Barrios, ik denk dat die al wat, ja, misschien vermoeid aan het worden is. Die volgde helemaal niet. En dan iets te makkelijk recht in de handen van Oblak.
1: Ja, dat is niet zo makkelijk hoor, om die bal... Oké, Yuri is heel goed tweevoetig. Je zou die in principe harder kunnen trappen. Of misschien die bal droppen, tweede zone.
0: Cardoso, hij leek de 2-0 te hebben gemaakt vlak voor de pauze. Maar handspel voorafgaand van Llorente. Barrios met een uitstekende bal naar de overzijde en de bal tegen de paal. Lammers en United ontsnappen. Wie was het die daar afwerkte? Julian Alvarez. Dichtbij zijn eerste goal van het seizoen. Dat is hem nog niet gelukt. Scoren in het seizoen 26-27. En hier, nou veel dichter kan hij er niet bij komen. En wat een bal van Pablo Barrios. Wat een kruispaas.
1: Ja, goed weggedraaid hier. Hier bij Baleba. Baleba die niks kan doen. En dan uiteindelijk Alvarez tegen de paal. Jammer voor Atletico. En weer via die linkerkant waar het gevaar van komt.
0: Ja, tweede keer dat Atletico het doelkader raakte in deze wedstrijd. Na de vrije trap van Grimaldo tegen de kruising. En het leek wel alsof Senna Lammers dacht dat die bal zou naast gaan.
1: Ja, maar goed, je moet je snel verplaatsen. De bal komt van zijn linkerkant. Moet je snel naar de andere kant gaan positioneren.
0: Geweldige kruispaas van de doelpunt te maken. Maar jammer voor Alvarez, want hij zou deze opsteker zeker hier in het Metropolitano absoluut kunnen gebruiken na de afgelopen zomer.
1: Ja, en wat opvalt, krijgt wel applaus hè, van vandaag van de supporters.
0: Ja, de stap richting vergeving is toch gezet. Want, ja, laten we eerlijk zijn, hij had nog geen basisplaats gekregen van Simeone in het eigen stadion dit seizoen. Wel op Anfield.
1: Zou het kunnen helpen dat het een Argentijn is?
0: Omdat Simeone hem coacht?
1: Ja.
0: Ja, dat denk ik wel.
1: Dat denk ik ook.
0: Ja, moeilijke bal van Barrios. Die heeft nu toch wel last hoor. Ik denk dat hij erdoor zit. Hij ging een beetje stretchen. Misschien opspelende krampen.
1: Ja, ik denk het ook dat hij zal gewisseld worden straks.
0: En je ziet zijn blessure verleden. Zou ik hem niet te lang laten staan. Het is vrij vroeg. Maar, ik herhaal. Veel blessureleed gekend. Ook weer dit seizoen. Dus toch maar geen risico nemen. Ook al speelt hij goed. En maakte hij de goal. Simeone. Bijna. Ja, Tielemans trekken en sleuren. Dat is eigenlijk een overtreding. Nuberg laat begaan. Simeone vindt het niet kunnen. Maar moet wat kalmer zijn in zijn protesteren. Met die gele kaart al op zak. Dat was een fout hoor van Tielemans.
1: Ja, maar ze wachten geduldig. Hè. Ze proberen die man meer situatie op de kant uit te spelen. Kijk nu. Up Rashford die uitgaat. Snel spelen.
0: Slordig van Llorente. Nu tegenaanval misschien voor United. Ja, Tielemans is voorbij. Coutinho Romero. En dan de paas richting Bruno Fernandes. De kans voor United. En de goal. Nee, net niet. Bruno Fernandes, de aanvoerder, rakelings naast. Daar net de voorzet van Tielemans met links. Moeilijk, maar deze paas was ook met links. En was perfect voor Bruno Fernandes. Ja, het blijft 1-0.
1: Wat geluk om die bal mee te nemen. Dan een geweldige paas met links. Dit was niet evident, want hij dacht, ik moet het snel doen. Doe het goed hoor, Fernandes. Het schampt hier bijna nog de paal, maar aan de verkeerde kant. Goed geprobeerd van United. Dat is toch weer een grote kans. De derde 100% kans voor United in deze wedstrijd.
0: Ja, wat heel moeilijk was tegen Tottenham, namelijk kansen creëren. Dat doen ze vandaag toch bij momenten wel. Het zijn er nu toch al een stuk of 4 echt goeie. Maar ze moeten ze wel benutten als ze hier iets willen raven.
1: Ja, het gebeurt meestal na balverlies van Atletico op het middenveld.
0: En ja, als er gevaar komt, dan is Yuri Tielemans er ook wel vaak bij betrokken. Dat is ook een feit. Werd na een uur gewisseld. Afgelopen weekend. Bij Atletico komt die wissel er zo meteen aan. Het zal wel voor Barrios zijn. Wie staat daar klaar? Het zijn er een paar. Met onder andere Poupil, maar ook Jonathan David gaan invallen. Dus het zou goed kunnen dat er wat geschoven wordt. Want dat is nog geen pure centrale middenvelder die Barrios kan aflossen.
1: Nou, Llorente misschien aan het middenveld. En dan Poupil op rechtsachter.
0: Bijvoorbeeld.
1: En dan spits voor een spits zeker.
0: Ja, David voor Alvarez wellicht.
1: Of Kang In Lee, kan ook.
0: Die wat onopvallend speelt.
1: Ja, die speelt niet zo goed vandaag. Meestal zeer balvast. Dit wel mooi van hem.
0: Nog eens kijken naar die geweldige bal van Barrios in de overname van Alvarez.
1: Ja, Willem met de vreef trappen, maar het komt op het scheenbeen. Eigenlijk slecht uitgevoerd, maar bijna nog een doelpunt.
0: Alvarez laat hem voor Cardoso. Daar op links is wel wat ruimte voor Baena, die naar binnen komt. Baena! Hij trapt hem zoals Arnaud Danjuma hier ooit deed voor Club Brugge, als ik me niet vergis. Hij scoorde, maar deze trap van Alex Baena. Even kijken hoe ver die naast ging.
1: Ja, ja, toch ver. Deed hij tijdens de opwarming beter, hoor. Hij had een paar keer richting doel getrapt van net iets korter. En toen ging hij in de winkel haken.
0: Optisch bedrog van hierboven in de tribune.
1: Ja, kijk eens. Krijgt een applaus.
0: Ja, Pablo Barrios. Al bijna 10 jaar speelt hij voor Atleti. Zat ook even in de jeugd van Real Madrid. Maar uitstekende speler. En hij maakt voorlopig de winning goal.
1: Ja, ik moet trainer worden. Hè, want voorspeld. Llorente naar het middenveld. Poepil rechtsachter. En David naast. Alvarez.
0: Ik zou zeggen, wanneer ga je er eindelijk aan beginnen aan die trainerscarrière? Ik wacht al lang.
1: Zoeken de Flames geen nieuwe coach ondertussen?
0: Ja, je verwijst naar hun uitschakeling tegen Polen, Wesley. Dat weten sommige mensen misschien nog niet. Maar geen WK dus voor de Belgische nationale voetbaldames. Jammer genoeg. Polen blijkbaar na strafschoppen. We hebben geen beelden gezien, maar na strafschoppen geplaatst. Bij United vooralsnog geen vervangingen. Ze hebben een kleine kilometer meer gelopen dan Atletico. Dat is dus die statistiek die in Engeland zeker ook vermeld zal worden als ze dat volhouden tot het eind.
1: Ja, minder intensiteit. Hè. Wel hier in deze wedstrijd dan de wedstrijd afgelopen weekend tegen Tottenham. Daar was Tottenham heel fel en hoge druk.
0: Je zou denken dat Cunha nog zal invallen bij Man U. Maar die staat daar, als ik me niet vergis, gewoon rustig tegen de hoekschopvlag te leunen. Tielemans wegdraaien. Llorente. Romero achteruit. Oblak, geen risico.
1: Die denkt, zoek het zelf maar uit.
0: Ja, Jonathan David, toch leuk dat hij bij Atletico goed is begonnen. Scoorde maar liefst 3 wedstrijden op rij in La Liga. Afgelopen weekend niet.
1: Ik zag Kerk even kijken wie hij bij hem zou halen om te wisselen. Voilà. Gebeurt net buiten uw beeld. Het is Zirkzee.
0: Als je moet gokken hoeveel Champions League goals Jonathan David gemaakt heeft, Wes, wat zou je zeggen?
1: Dat heb ik nu niet opgezocht.
0: Moet ja, dat eerlijk begrijp ik.
1: Maar 10.
0: Je zit er heel dichtbij. Het zijn er 12. Hij heeft in 11 wedstrijden 1 keer gescoord. In 1 match heeft hij 2 doelpunten gemaakt in de Champions League. Je mag 2 keer raden waar dat was. Het was hier. In dit stadion. Atletico tegen Lille. 1-3 verlies. En David scoorde 2 keer voor de Fransen. In oktober 2024. Bruno Fernandes. Lage voorzet. De koning van de assist. Bruno Fernandes. 21 stuks. Vorig seizoen in de Premier League. Het record gebroken. Hier net niet tot bij een Mbeumo.
1: Duel gewonnen door David. Maar zo'n fout afgedwongen.
0: Algemeen, Wes, heb ik wel het gevoel dat de intensiteit van de match aan het dalen is. Dat de vermoeidheid bij iedereen wat opgestapeld
1: wordt. Dat is wat ik net aan het zeggen ben. Hè. Je hebt dus met Atletico, die malen er eigenlijk niet om of dat je nu de bal hebt of niet. Die komen gewoon terug in blok. En dan gaan ze zich zetten voor hun eigen 16.
0: Ja, Simeone heeft het ook verkondigd hier voor de Spaanse pers. Dat hij niet echt voorstander is van die verlengde interlandbreek. Hij zegt ja, toch heel veel opgestapelde vermoeidheid bij de spelers. En het zou wel eens kunnen een rol spelen op deze warme dag ook in Spanje in dit laatste half uur. Zirkzee, Mount en wie is er nog bij? Diallo, denk ik.
1: Ja. Ja,
0: dat zijn de drie jongens die gaan invallen bij United. Dan mag trainer Wesley weer zeggen wie er naar de kant gaat. Maar dat is voor zometeen. Eerst kijken. Giuliano Simeone voor doel brengen. Is er één blijven liggen, maar we voetballen verder. En dan Baena. Baena naar de buitenkant. Grimaldo, omsingeling nu. Grimaldo en Baena opnieuw. Baena met links in de handen. Goeie uithaal nog van Baena in de handen van Lammers.
1: Ja, toch redelijk klem gepakt moet ik zeggen.
0: Goed gekiept. Rashford misschien wel kandidaat.
1: Ja, die gaat eruit. En Bumo gaat er waarschijnlijk ook uit. En dan zou je toch denken dat er een middenvelder uit gaat. Maar niet Bruno Fernandes. Dat is toch wel sterk hoor van Sinne Lammers om die bal even te klemmen. Het is Tielemans die eruit gaat.
0: Nou, was toch thans bezig aan een meer dan behoorlijke wedstrijd. Jurrie Tielemans. Bij meerdere van de kansen van United was hij de aangever.
1: Dat is Mbeumo die naar de kant schuift. Fernandes die komt op zijn positie op de 10. En Mount die gaat van de linkerkant spelen. Of het is Diallo dat van de linkerkant gaat spelen. Offensieve driehoek bij United in het middenveld.
0: Nou, van Baleba wel vrij logisch dat hij niet de hele wedstrijd aankwam. Ingevallen, debuut dit seizoen afgelopen weekend en nu een uurtje.
1: Ik had niet gedacht dat Tielemans er zou uitgaan.
0: Ja, André Santos misschien.
1: Ja.
0: Een logischere keuze, maar ik denk dat Carrick echt wel beïnvloed is door... Ja, die comments, die opmerkingen over het dynamische, over de duelkracht op het middenveld, waar Tielemans wat kort schoot afgelopen weekend. En Santos is een, in principe dan iets steviger profiel. Misschien is daar de verklaring te vinden. En ook Tielemans gaat wel op Leeds weer moeten opdraven als Menu nog niet terug is. Dat is voor Santos misschien niet het geval. En in de Premier League hebben ze de punten harder nodig dan in de Champions.
1: Ja, zeker weten. Slechte start van United in de Premier League.
0: Het clublied wordt hier ingezet nog eens, terwijl Joelmans ook gaat invallen.

0: Maar bon, we zitten wel al een hele tijd naar een wedstrijd te kijken zonder veel doelgevaar in deze tweede helft. Al een minuut of 10 is er eigenlijk geen grote kans meer geweest. Dat had van Baena buiten beschouwing
1: gedaan. Ja, klopt. We hadden een kleine voorbeschouwing buiten het stadion en ook in het stadion hier nog. Om mij te overtuigen dat dit Atletico op een andere manier speelt. Want onze kenners, Michael van Varenberg en vooral supporters met Alexander Teklak, die zeiden dat Atletico op een andere manier speelt. Wel, ik stel de vraag aan u. Speelt Atletico op een andere manier, Nicola?
0: Ze spelen nog altijd beredeneerd. Okay. Laat ik het zo diplomatisch stellen.
1: Niet dus.
0: Oei, dat paasje wat te kort van Jonathan David. Zirkzee krijgt hem nog eens terug. Zirkzee, veel volk daar op 1 vierkante meter. Appel voor handspel. En dan wat te makkelijk balverlies Baena. Dat ziet Simeone niet graag. Bruno Fernandes, afgeweken nog via Zirkzee.
1: Ja, maar het zegt hensbal, maar het was, of het leek mij in ieder geval Zirkzee. Heel een bal achteruit, want het was inderdaad Zirkzee.
0: In de handen van Oblak. Elke twee gekadreerde ballen nog maar in deze wedstrijd. Misschien was dit voor United nu wel de derde als je alles samentelt. Maar nog altijd maar over de hele match bekeken. 36% balbezit voor United.
1: Ja, en nu staan er nog twee jongens klaar bij Atletico. Loekman en Hjulmand.
0: Nou, dan heb je toch een brede en kwalitatieve kern als je die mannen nog kunt inbrengen.
1: Jazeker.
0: Hjulmand, ex-vaste waarde, routinier van Sporting. Zijn eerste seizoen hier.
1: Opvallend ook, tweede helft Atletico.
0: Goeie bal van Heaven. En daar is de ruimte voor Amad Diallo. En uitstekend verdedigd door Llorente. Want Giuliano Simeone die werd hier wel in zijn rug gepakt.
1: Wel, dat wou ik net zeggen. Het is opvallend, tweede helft Simeone meer als ja, rechtervleugelverdediger in een vijfmans defensie. Waar het eerste helft eigenlijk bijna nooit het geval was.
0: Een corner voor Man United. Nog 20 minuten te gaan. De grootste kans na rust was die voor Bruno Fernandes. Op paas van Tielemans. Deze hoekschop kort genomen. En dan de bal op de lat. Bruno Fernandes, ja, hij is listig. Een sluwe vos uiteraard. Dit was de bedoeling om die bal in één keer goed te raken. Richting verste hoek. Het scheelt weinig. Bovenkant lat.
1: Ja, en geen kans voor Oblak. En als je Oblak al even de plek kan laten staan, dan was je poging zeer goed.
0: Alvarez en Baena gaan eraf.
1: En gedaan met tijd winnen. Hè. Wat een heerlijke regel is die toch.
0: Ja. Maar dus het is nog altijd 1-0. En we hadden al meer doelpunten kunnen krijgen. Want Atletico twee keer het doelkader. En nu ook Man United. Bruno Fernandes, de gevaarlijkste man bij de mannen van Michael Carrick. Tweede kans na rust. Twee keer de Portugese aanvoerder. Simeone, ja, hij zal moeten blijven staan, want de wissels zijn op. Of is er nog eentje?
1: Ja, er is nog eentje.
0: Oké, nog één.
1: Nog één wisselmoment.
0: Excuus, Loekman, David, Pubil en Hjulmand. Dat zijn de vier invallers.
1: Dan zie je dat nu onderaan in beeld dat Simeone eigenlijk in een vijfmans defensie gaat plaatsnemen. Dat is toch wel heel opvallend. Je zou in principe kunnen denken, laat dat aan Pubil. Die heeft geen rechtstreeks tegenstander.
0: Ja, ze hebben inderdaad voor een andere veldbezetting gekozen met Hanchko, met Pubile, met Cuti Romero als drie centrale verdedigers. Grimaldo en Simeone zijn nu wingbacks.
1: Ja, 5-3-2 eigenlijk in balverlies. Goeie bal, geen buitenspel.
0: Jonathan David.
1: Nee.
0: En het is waarschijnlijk te weinig. Nieberg grijpt niet in, maar daar is Loekman ineens. Loekman neemt over en die laat het liggen.
1: Ah, krijgt een overtreding
0: om
1: tegen
0: de 2-0 te maken. En inderdaad, toch afgefloten nu door de Zweedse scheidsrechter. Dat willen we nog wel eens opnieuw zien.
1: Ja. Zegt dat Loekman een bal met de hand speelde. Hier geen buitenspel.
0: dan gaat
1: ja, hier,
0: David.
1: Ja, hier is het. Hier
0: ah,
1: is
0: het handspel van David.
1: Ja, ja. Ja, ja. Handspel van David. Dan Loekman die bal nog kan mee krijgen. Maar goede redding van Lammes. Hier gaan we het nog beter zien. Te gemakkelijk neer. Hè. Er gebeurt eigenlijk niks. Kijk, en dan... Ja, ja, ja, ja. Hallo.
0: Ja, dat konden wij niet goed zien. Er wordt toch nog eens gekeken naar de eerste fase, denk ik.
1: Ah, nee, er is niks aan de
0: dat
1: hand.
0: Dat staat hier op ons scherm, dus.
1: Ja, maar goed, wij hebben het al bekeken. Het is, je mag al verder gaan.
0: Videoref Wesley Sonck heeft gesproken.
1: Ja, bij mij zou het heel snel opgelost zijn, eerlijk gezegd.
0: Ja, het gaat natuurlijk om de fase net voor dat handspel, overtreding of niet, van Joro op David, de twee nummers 15. Want dan zou dat een rode kaart zijn. Hij moet kijken, hij moet gaan kijken.
1: Man, nee.
0: Glenn Nieberg moet naar het scherm. En dat lijkt mij eigenlijk vrij licht. Maar goed, we gaan er toch nog eens met een ander oog en vanuit een andere hoek naar kijken.
1: Maar hij gaat toch te makkelijk liggen. Maar nee.
0: Terwijl ze haken een klein beetje in elkaar, maar ik vind dit wel geen rode kaart.
1: Maar nee, absoluut niet. Kom, toon wat karakter en ga gewoon in tegen die VAR. Helemaal niks aan op te merken.
0: Ja, vreemd. En dan gaat hij de rode kaart trekken. Hè?
1: Dat nee, nee, wel. Nee. Hij gaat bij zijn...
0: Ja, Fernandez zegt, ik ben captain, ik mag wel komen luisteren zeker.
1: Nee.
0: Ai, ai, ai. Rood voor Lenny Joro. Wat een zware beslissing is dit voor Man United. Carrick begrijpt er ook niks van. Dit is een overijverige videoref, als je het mij vraagt. Dat ja. Is Paul van Boekel. Want hier, ja, dit is toch heel erg licht voor de Fransman. Hem op die manier wegsturen.
1: Ja, dit is overdreven. En Joro doet bijna niks. Kijk, hier begint David al het contact te zoeken. Maar hij laat zich toch vallen. Dit is toch veel te makkelijk. Ik snap de scheidsrechters totaal niet. En je kan het op het gemak er bekijken. Je ziet ook dat David al in een valbeweging is. En dat Joro, oké, die ligt zijn arm op. Ah, goed. Ik zal het nooit begrijpen. Mensen die nooit op een deftig niveau gevoetbald hebben, die dergelijke beslissingen moeten nemen, die niet zien wat een aanvaller op dat moment doet, omdat hij ook voelt dat die situatie verloren is.
0: Maar ja, de vrije trap wel even volgen nu, na die fase. En nu appel voor handspel. Ja, Atletico willen ze nu een
1: buitenspel ondertussen.
0: Oké. Okay. Maar ze moeten met 10 verder. United. En dus overleg, topoverleg op de bank.
1: Harde beslissing van Nieberg om hier rood te trekken.
0: Ja, een grote kans afgebroken. Dat is de reden waarom die rode kaart er kwam.
1: Ja,
0: denying
1: niet,
0: an obvious goal scoring opportunity.
1: Totaal niet akkoord. Maar bon, ik heb er niks over te zeggen.
0: Ja, jij had al geoordeeld.
1: Ja, ja, maar bij mij duurt dat
0: niet.
1: Ja, maar je ziet toch, je hebt toch ook gezien dat David probeert zich voor Joro te wurmen en dat hij dan al gaat wat gaan vallen. Ja, het is de harde beslissing.
0: Ja, en volgende week moet United weer een heel lastige uitwedstrijd spelen. Spelen liever. En dat is er een in Italië, in Como. De ploeg van Cesc Fabregas. Dat wordt ook geen cadeau, denk ik dan.
1: Er zitten een paar hele goede spelers bij Como.
0: Absoluut, zoals onder meer Dacuña, Frans International. Maar ook Nico Pas, Argentijn. En dat wordt dus weer zoeken naar spelers. Misschien dat Maguire dan wel gewoon aan de aftrap staat. Maar jammer voor die Joro, die eigenlijk wel een meer dan degelijke wedstrijd aan het spelen was. En ja, wat gaat Atletico nu doen? Ik denk gewoon, helaas voor ons, de wedstrijd uitspelen.
1: Ja, natuurlijk, wachten, uitspelen, een moment dat ze die tweede kunnen tegen de netten duwen, dan gaan ze dat doen. Maar ze gaan geen onnodige risico's pakken om heel snel die tweede te maken. United met 3 achterin nu.
0: Nou, zonde voor de wedstrijd dit. Want
1: zeer jammer.
0: Ja, in principe is de logica dat dit einde verhaal is voor United. dat ze nu misschien al beginnen te denken aan Leeds away. Het is de 9e wedstrijd van het seizoen voor United. Nog maar 2 keer gewonnen. Saba en Ipswich in eigen stadion 5-2. Een match waarin Bruno Fernandes een hat-trick maakte en een assist gaf. Maar hier niet gediend. Een beetje pech in de afwerking. En niet gediend door de arbitrage. En dat maakt in zijn geheel dat we dit wellicht niet gaan onthouden als een absoluut topduel.
1: Nee, maar dat wil ook iets zeggen. Als je United zijnde bent, maar 2 wedstrijden kan winnen van de 9. En dan nog tegen Ipswich en Shabba.
0: Zeker in de competitie. 6 punten op 18.
1: Ja, dan heb je geen bang hè, van deze ploeg.
0: United gaat zijn laatste 2 wissels doorvoeren met Cunha en met Maguire. Het is goed gevoetbald van Hanchko en van Atleti. En nu zijn ze wel met een aantal jongens mee. Grimaldo geeft hem aan David. Normaal maakt hij dit af. Goede redding Lammes, maar dan toch binnengeduwd door Ademola Lookman. We moeten nog wel eens kijken of het geen buitenspel was. Maar het lijkt alsof de wedstrijd nu helemaal is gespeeld. Ademola Lookman, Atletico met 11 tegen 10. Snelle aanval, snelle tegenaanval. En David, ja, die scoorde al bijna. Lammes redde nog knap. Maar in de rebound dan toch de 2-0. Ademola Lookman, de invaller, beslist de wedstrijd.
1: Ja, wat zei ik van moment afwachten. United met heel veel mensen voor de bal. Ja, geen buitenspel, hè. David, nee, die hem wil wegleggen. Goede redding nog van Senne Lammes. Maar ja, wat kan je er tegen doen? Ja, Lookman die heel goed kijkt en achter de bal blijft. En 2-0, boeken dicht.
0: Absoluut, Lammes deed nog zijn uiterste best. Maar dan komt Dalot te laat. En Lookman die scoort zijn 2e goal van dit seizoen. 1 keer in La Liga een doelpunt kunnen maken. Nu zijn eerste Champions League treffer. En zo zullen die laatste 2 wijzigingen bij United niet veel meer uitmaken. Cunha en Maguire vallen in.
1: Ik zag Simeone kushandjes gooien aan Lookman. Is toch heel vreemd, of niet?
0: Dat is mooi, toch?
1: Ja, dat is mooi. Zo zie je maar, hè. Atletico blijft uitgekookt.
0: Ja, en lof ook wel voor Grimaldo bij die actie. Want die maakte heel goed vaart. En speelde David ook knap aan.
1: Ja, maar goed, Lookman die maakte ook de loopactie. Zodanig dat er meer ruimte kwam bij David.
0: Opstootje daar. Met Cunha. Die zich al meteen populair maakt bij zijn oude fans. Heeft hier 54 wedstrijden gespeeld voor Atletico. Wat gebeurt er precies?
1: Ja, Julman die probeert weg te dribbelen. Ja. Maar Cunha die wat armbeweging deed.
0: Beetje frustratie. De hoekschop voor United. Met de moeder wanhoop. 2-0 achter. Numerieke minderheid. Ga er maar aan staan. Om er dan nog iets van te maken. De kalf lijkt verdronken. De hoekschop weggewerkt. Ah, David. Ja. Hoe gaat hij de overtreding? Ja. Nu, ik zou zeggen, misschien ook wat compensatie van de ref.
1: Ja, het was wel een overtreding, vond ik nu.
0: Op Mount.
1: David toch een pak sneller dan Mount.
0: Ik dacht het ook te zeggen. Hij is nog best snel, David. Ja, ja. Of is Mount gewoon wat afgebot?
1: Heb ik jou al ooit verteld dat ik David en Awoni, eerste wedstrijd die ze samen speelden bij Gent in de belofte, bij de belofte in het stadion spelen, heb zien debuteren?
0: Nee, dat heb je niet verteld.
1: Onwaarschijnlijk.
0: Ze staken er wellicht een beetje
1: bovenuit. Ja, ik was daar scoutingsopdracht aan het doen voor het nationaal elftal. En toen speelde David samen met Awoni daar in de spits, om wat te zeggen. Hè.
0: Geen verkeerd spitsenduo?
1: Nee. Het was een moeilijke avond voor beide.
0: Wist wat? Dak nam uit.
1: Altijd moeilijk.
0: Daar is hij opnieuw, David. Maar je ziet wel... Oeh, stevig die tackle hoor, van Santos. Maar je ziet wel dat...

0: David hier met plezier op het veld staat. En dat zag er bij Juve vaak anders uit. Daar had hij een heel moeilijk seizoen. Het helpt als je meteen kort na je transfer al een paar goals maakt.
1: Ja,
0: heb je als spits, ik moet het jou niet vertellen.
1: Nee, sowieso.
0: Dan kijk je er anders tegenaan.
1: Kijk, Atletico. 10 tegen 11 en zij denken, ja, hier.
0: Kom maar.
1: Man United, doe het maar.
0: Kijk eens, dit is wel opvallend op zich. Meer dan dubbel zoveel passes die aangekomen zijn. Plus dat balbezit.
1: Nou, daarom ook het verschil in balbezit.
0: Dus dan hebben ze de wedstrijd eigenlijk van begin tot einde gecontroleerd, Atletico.
1: Ja, wel een paar kansjes weggegeven, maar uiteindelijk toch verdiend op 2-0.
0: Volgende twee wedstrijden trouwens voor United tegen een Italiaanse ploeg. Want ook Roma komt er nog aan. Dat is wel een match op Old Trafford. Cardoso Simeone. Nee, krijgt hem niet onder controle.
1: Ah, en die heeft zich pijn gedaan.
0: Bij enkel of wat scheelt er?
1: Ja, misschien kramp. Maar Llorente heeft die positie al overgenomen van Simeone. Maar op dat gebied zit het tactisch goed in elkaar. En Nicola, die switchen tweede helft na een vijfmans defensie. Posities worden overgepakt. Daar heb je dat probleem niet zoals bij United eerste helft.
0: Diallo. Cunha. Het was geen geslaagde periode trouwens hier voor Cunha bij Atletico. 7 keer gescoord. Alleen in de competitie en in La Liga. En in de Copa liever. Champions League speelde hij 10 matchen voor de Colchoneros. Scoorde hij niet. En toen ze in 2022 tegen elkaar speelden. Deze twee ploegen ook in de Champions League. Toen was hij er 2 keer niet bij. Cunha door een knieblessure. Uiteindelijk werd hij dan uitgeleend aan Wolves en die hebben hem overgekocht en zo belandde hij in de Premier League. Er gaat er nog eentje invallen, Wes?
1: Lenormand staat klaar.
0: Maar United heeft geen van de 4 onderlinge duels tot dusver tegen Atletico kunnen winnen. Ook in het voorjaar van 2022 in de 8e finale trouwens niet. Toen werd het hier 1-1. Dan werd het 0-1 op Old Trafford. En in 1991, ook Europees, won Atleti thuis met 3-0 van Man United. Dus wie weet kunnen ze dat in de slotminuten nog even naar. Dus dat gaan 5 matchen zonder nederlaag worden voor Atletico tegen Manchester United. Dat is niet slecht. Lokman loopt zich te pletter. En de eerste supporters zoeken de uitgang op. Als je hier een taxi wil scoren, dan kan je dat maar beter snel doen. Dat gaat ons niet lukken. Wij kijken nog rustig naar de slotminuten. Ja, voordeel gegeven door Nuberg. Hjulmand. Zijn ex-ploegmaat die hebben gewonnen vandaag. Op het veld van Lens. Sporting Club de Portugal. Daar voetbalde hij. Pubil. Llorente. Ja, kort. En Bumo bijna ertussen.
1: Ja, die was aan het anticiperen.
0: Lokman. Nee. Simeone die de overtreding bovendien begaat.
1: Hier nogmaals, ja. De goede keuze. Kijk, de loopactie van Lokman naar de andere kant. En dan goed aangenomen, goed afgewerkt. Goede redding ook van Lammes. Maar uiteindelijk gemakkelijk binnengetikt door Lokman.
0: Giuliano Simeone eraf. En Lenormand erop en dan gaan ze even kijken.
1: Ja, Llorente weer op
0: 4-4-2.
1: Ja, een directe gele kaart voor. Is dat de snelste ooit?
0: Dat zou kunnen. Lenormand ingevallen, geel.
1: Maar hoe dom om zich daar op het middenveld zo laten passeren.
0: Nou, nu staan er heel veel centrale verdedigers van Atletico op het veld. Als je even telt. Romero, Hanchko, Poubil, ja, Lenormand.
1: Ja, die hier meteen geel pakt. Ik denk dat hij 5 seconden op het veld staat.
0: 4 centrale verdedigers. Dus waar moeten ze die allemaal kwijt? Poubil die is doorgeschoven naar rechtsachter.
1: Dat is echt met 5 achterin. Hè. Met Poubil, met Lenormand, met Romero, met Hanchko en met Grimaldo. En dan heb je daar een trio voor met Hjulmand, met Cardoso en met Llorente. Of soms nog met Loekman. 5-4-1. Hij staat 2-0 voor en je speelt tegen 10 man. Dat is Atletico.
0: Maar toch kunnen ze nog gevaarlijk zijn. Llorente... goed laten lopen door de nieuwe aanvoerder Harry Maguire. De band overgenomen.
1: Oh,
0: wat doet Lammes? Wat doet Lammes? En dit is een lelijke botsing daar. Llorente. En bij United, wie is het? Die is blijven liggen. In elk geval Senne Lammes.
1: Het is André Santos.
0: Senne Lammes die daar heel riskant uitgooide. Niet slim.
1: Ja, goed, je zit in de tweede, laatste, wat is het? 88ste, 89ste minuut. Dan moet je dan niet meer doen.
0: Voilà, die tackle van Llorente.
1: Het valt mee hoor, het valt mee.
0: Ah, pas op, dat rechterbeen, dat zie je hier niet. Hè? Het kwam aan hoor, bij Santos. 90ste minuut. Ah, jammer, van die rode kaart. Want toen was het over. Vooral, het was een te strenge rode kaart.

Atleti dus naar Stuttgart. Volgende speeldag dan thuis tegen Bayern. Dan thuis tegen Viking. Die twee ploegen die hebben voor spektakel gezorgd, heb ik gemerkt in de onderlinge wedstrijd van vanavond. U zult straks nog wel het eindresultaat meekrijgen. 5 minuten nog komen erbij. Een mooi moment hier in het slot van de wedstrijd, want de naam van de captain wordt gescandeerd. Koke. Jorge Koke Resurrección. Zijn mama overleden vanmorgen. Dat nieuws zijpelde in de voormiddag binnen. Een minuut eerbetoon voor de wedstrijd. En nu in het slot laten de supporters hun respect nog eens blijken voor het familiale leed van het clubicoon.

0: Ja, bij Atleti tikken ze wat rond. Eigenlijk zijn dat 5 overbodige minuten, Wesley. Soms moet je ook de wedstrijd wat aanvoelen en merken dat dit niet nodig is.
1: In voetbal kan veel natuurlijk, hè, Nico.
0: Ah, 10-11. Llorente. Nog eens Atletico. David. Komt er nog iemand tot een schot? Grimaldo, ja. Die is rechtsvoetig.
1: Linksvoetig.
0: Ja, die is linksvoetig. En dat moest hij hier... Of dat deed hij hier op die manier. Dat hij niet kon uithalen met rechts. Dat bedoelde ik. Misschien kan Atletico volgende week... in de competitie ook een goede zaak doen. Want dan volgt op zondag 25 oktober de Classico. Dan kunnen ze, wie weet, als Barça punten zou verliezen, weer wat dichterbij sluipen. Of verder afstand nemen van Real. Misschien eerder dat.
1: Het verschil is te groot tussen die twee ploegen.
0: Oh, slechte paas dit. En Bumo. Ja, Zirkzee voor de E-redder. Zirkzee legt nog af. En dan toch nog de goal. Nee.
1: Oh, Blak.
0: Het zit. United ook niet mee. Cunha, ex-Atleti. Die ziet zijn ex-ploegmaat redding brengen op die poging. Een 2-1 hadden ze eigenlijk wel verdiend op basis van de match.
1: Ik keek meteen naar Simeone. Ik dacht, Zirkzee, waarom trap je niet meteen met links? Ik weet niet of dit echt de bedoeling was, die bal op Cunha.
0: Dat denk ik wel.
1: Ja, en uiteindelijk
0: goede
1: redding van Oblak. Een bal botst nog dicht bij hem. Goede voetreflex.
0: De hoekschop nog met Cunha. De vuisten nu van Oblak. Goed het overzicht bewaard door Dalot. Nog eens de Braziliaan. Cunha niet opgeroepen voor de Seleção. Na de moeizame competitiestart. Maguire aan de tweede paal. Maar stuurt de bal te ver de andere kant uit. En het was ook buitenspel.
1: Ja, toch geven ze wel wat kansen weer weg, hè, Atletico. Ook tegen 10 man.
0: Daar wordt gekeuveld op de bank. Maar inderdaad, United had hier altijd een goal moeten maken.
1: Zeker een goal moeten maken.
0: Beetje concentratieverlies misschien ook wel bij de Colchoneros. Maar ze hebben gedaan wat ze moesten doen. En misschien gaan ze er nog een derde maken, Atletico. David.
1: Oh,
0: te ver voor Pubil. En dan Maguire opletten voor Senne Lammes. Die werd nog een beetje gehinderd ook door Llorente. Die ging leunen, maar oké. Het valt uiteindelijk mee. Maar dus ja, een Bumo in de eerste helft. Een kans of 2. 1 keer naast, 1 keer op Blak. Kopbal van Baleba. Bruno Fernandes, begin van de tweede helft. Op paas van Tielemans naast. Bruno Fernandes op de lat. En nu nog de poging. Uiteindelijk. Zo net gezien van Cunha. Dus alles bij elkaar. Toch een kans of 5-6. Maar United niet gescoord. En Atletico 2 keer. Het begon allemaal. Natuurlijk, Wesley, dat mogen we niet vergeten. Met dat rampzalige begin. Een goal in de openingsminuut slikken hier. Ja, dan weet je dat het lastig wordt.
1: Ja, ofwel heeft Simeone en zijn team heel goed gezien waar de ruimte lag.
0: Al van voor de match.
1: Ja, zeker.
0: Slotseconde van deze Atletico United. Maguire gaat hij een keer uithalen. Jawel, maar trapt hem tegen Cunha. En dan lijkt het voorbij. Jawel, het is afgelopen. Atletico Madrid herpakt zich na de nederlaag op Anfield. Pakt zijn eerste 3 punten in deze Champions League campagne. 2-0 winst tegen Man United. Na doelpunten van Barrios en Ademola Lookman. En voor Man United gaat de malaise verder. Al waren er vandaag ook een paar lichtpuntjes. Maar het is nu toch al de 6e wedstrijd na elkaar waarin United niet kan winnen. En dan wacht komend weekend een lastige verplaatsing naar Leeds.
1: Ja, dat klopt. Maar je kan toch ook niet zeggen dat hun voetbal echt van een niveau is dat je makkelijk wedstrijden kan winnen. Het enige positieve wat ik zou onthouden is, ze creëren toch wel wat kansen.
0: Inderdaad, zometeen gaan we de wedstrijd helemaal neerleggen hier vanuit het nog altijd warme Metropolitano Stadion.
2: Deze wedstrijd werd u aangeboden door Pepsi, officiële partner van de UEFA Champions League.
0: Michael Carrick, hij zal wel de lichtpunten proberen benoemen straks op de persconferentie, maar er blijven ook wel veel vraagtekens over de defensie van United en over de manier van druk zetten collectief. Dat hebben we weer kunnen vaststellen. En ik ben zeer benieuwd hoe het hem de komende week vergaat met uitwedstrijden bij Leeds en in Como. Het is echt voor hem, vrees ik, Wesley, een cruciale week. Als hij die niet een van beide minstens wint.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Maar goed, Nicolai, ik ben daar niet voor om trainers te ontslaan. Te veel ervaring met dat soort zaken en het is niet altijd beter, hoor. Dus soms één wedstrijd winnen kan je een klik geven en positief blijven kijken naar voren.
0: Daar gaan we het bij laten vanuit Madrid.

0: Goedenavond, dames en heren. Welkom vanuit Milaan. Welkom vanuit San Siro, waar de GSM's even oplichten. Want het clublied komt eraan van Inter. Altijd een beklijvend moment hier in dit prachtige stadion. Decor vandaag voor opdracht nummer 2 voor Club Brugge in deze Champions League. Nadat het uitgleed in eigen huis op de openingsspeeldag tegen Aston Villa. Misschien wel de moeilijkste opdracht van allemaal, denk ik dan zomaar hier op bezoek bij de tweevoudige finalist van een paar jaar geleden. Bij de kampioen en de bekerwinnaar van Italië. En bij een van de allerbeste ploegen, denk ik dan maar, in deze Champions League League Face. Dus een goal buiten categorie, zou ik zeggen, waar Club Brugge voor staat. En een flinke test om te zien of Club Brugge de voorbije weken inderdaad toch een progressie heeft gemaakt. Beter is geworden. En dat het weerwerk kan bieden tegenover Inter. Dat zelf een beetje onder druk staat natuurlijk na die nederlaag op de openingsspeeldag op het veld van Real Madrid. Maar het speelde een uitstekende wedstrijd in Bernabeu. Werd alleen genekt door een paar individuele fouten. En ook wel door uitstekend keeperswerk van Thibaut Courtois. Dus ook wel wat druk op de ketel bij Inter. Om het hier vandaag in elk geval af te sluiten met 3 punten tegen Club Brugge. We gaan zien of blauw en zwart daar wat tegen vermag. En of het eventueel hier vanuit San Siro een gouden punt mee kan nemen naar Brugge.
1: Deze wedstrijd wordt u aangeboden door Hyundai. Officiële partner van de UEFA Champions League.
0: En bij mij hier, de man met nog altijd het meeste wedstrijden voor het eerste elftal van Club Brugge, Frankie van der Elst. Ja, ik heb het net gezegd, een goal buiten categorie die je niet op het buitenblad zal nemen. Want allerbeste Club Brugge zal in een uitstekende dag moeten zijn en hopen dat Inter misschien net iets minder is, denk ik. Maar om kans te hebben op succes.
2: Klopt helemaal. Hè. Als je bij dit soort ploegen iets wil halen, moet je op de toppen van je tenen spelen. Moet je jezelf overtreffen, individueel, collectief. En dan hopen ook op een wat mindere dag van de tegenstander. Inter hebben hier al een paar keer leken op weg naar een uitglijder. Een paar keer achtergekomen. Tegen Udinese, tegen Napoli. Maar dat iedere keer gezwind rechtgezet. Waardoor ze nog altijd leider zijn in de Italiaanse competitie. En gewoon ook indruk maken met de manier van spelen. Omdat daar ten eerste heel veel klasse talenten zit. Heel veel ervaring vanuit het systeem. Heel veel beweging ook. Veel plaatswissels. Dus moeilijk te bespelen, denk ik. Moeilijk te verdedigen. Dus aan club om dat vanavond toch allemaal trachten voor elkaar te krijgen. En dan op de momenten die zich aandienen. Die zullen er af en toe toch wel zijn. Trachten te prikken.
0: Ja, u zag hem daar al even staan blinken in de spelerstunnel. Jan Sommer, een innige omhelzing met zijn aanvoerder van de voorbije jaren. Natuurlijk heeft hij hier een zeer, zeer mooie tijd gehad in die 3 seizoenen dat Jan Sommer hier heeft gespeeld. 139 wedstrijden. En het lot heeft hem sneller dan verwacht teruggebracht naar San Siro. Maar nu aan de overkant. Dit is zijn vervanger, Giuseppe Martinez. Josep moet ik eigenlijk zeggen, want het is geen Catalaan. Josep dus, want hij komt uit Las Palmas. Komt van de Canarische eilanden. En hij speelde een heel erg sterke wedstrijd op Real. Alleen maakt hij natuurlijk wel een onvergeeflijke fout. En dat is waar je als doelman op afgerekend wordt. Dus interessant voor Jan Sommer. Die zelf ook in de fout ging. Dat weten we in die wedstrijd tegen Aston Villa. Ineens kwam hij toch een beetje in een stormpje terecht. Maar ondertussen heeft hij dat met zijn klasse en ervaring op zijn 37 toch alweer van zich afgespeeld, zou ik zeggen. Ja, we zijn toch benieuwd. Frankie, we hebben het er in de aanloop al naar gehad. Naar hoe Club Brugge hier gaat spelen. Of ze dat nog altijd gaan doen met de lef, met de durf. De grens tussen durf en naïviteit is heel dun. Toen natuurlijk van vorig jaar tegen Barcelona, tegen Aston Villa, tegen Atletico Madrid enzovoort. Dat is wel de vraag natuurlijk. Of gaan we uiteindelijk toch een beetje meer realisme zien?
2: Maar ik hoop dat vooral. Een klein beetje realisme. Ik pleit daar al een hele tijd voor. En dan heb ik het niet als je tegen de subtop in Europa speelt. Maar als je tegen de absolute top speelt.
0: Veel beter is het niet in de Champions League.
2: Dan is het geen schande om even te zeggen, hey mannen, in de plaats van op de middenlijn, we gaan 15 meter lager ons achterste lijn zetten. Dus ik hoop dat vandaag te zien, pas op, je kan er nog altijd onderuit gaan, hè, want dat is ook geen zekerheid. Maar het mag ook niet naïef worden. Nee, dat was het af en toe wel, vond ik.
0: Zo is het inderdaad, want jongens als Lautaro Martinez en Thuram, die hebben niet liever dan veel ruimte in de rug van de defensie. Laten we nog eens kijken naar het elftal, Frankie.
2: Ja, Martinez in de goal, achterin Bastonia, Kanji en Bissek. Op het middenveld Di Marco van links, Diouf van rechts. Centraal Çalhanoğlu, Barella en Zielinski. En dan de twee spitsen. Thuram en Lautaro Martinez.
0: Inter was dit weekend na een half uur al klaar met Parma in de thuiswedstrijd 3-0. En het tussen aanhalingstekens slechtste nieuws voor Club Brugge is dat ze dat deden met veel van hun allerbeste spelers gewoon op de bank. En dat betekent dat vandaag Lautaro Martinez erbij is. En Barella en Zielinski en Bastoni achterin. Vijf anderen in vergelijking met de wedstrijd tegen Parma. En dus ja, op volle sterkte zou je kunnen zeggen. Çalhanoğlu speelde wel. En Di Marco ook, want die lieten de interlandperiode dan weer aan zich voorbij gaan. Twee mogelijke tegenstanders van de Belgen. Maar nog Çalhanoğlu met de Turken. Nog Di Marco met Italië. Kwamen in actie tegen de Rode Duivels. Rohit Sakhi is de scheidsrechter met dienst. Een 35-jarige Noor. En die was er wel, overigens op Sclessin. Die floot de wedstrijd tussen België en Turkije. Het elftal van Club Brugge met een beetje een verrassing.
2: Ja, Spileers blijft in de ploeg. Deed dat ook al tegen Laloviere in de plaats van Lee. Dan kunnen we kort zijn. Het is dezelfde elftal van tegen Laloviere. Met Sommer in de goal. Sabbe Spileers, Mechelen, Seys. Achterin dan op het middenveld Pots van Aken, Vetlessen. Tressol die diep. Virgili van links en van rechts. Dus Fox.
0: Bijzondere wedstrijd ook voor Tressol. Hij is ook de man in de picture. Ook in de kranten in La Gazzetta werd hij opgevoerd. Ze gaan kijken ook vandaag of die Tressol, die Italiaanse, Duitse Italiaan, naar wie ze nog altijd kijken om te kiezen voor de Italiaanse nationale ploeg. Of die hier tegen Inter dan ook potten kan breken. Of hij hier zijn visitekaartje kan afgeven. En ook voor hem natuurlijk met zijn vader op de tribune. Stond vandaag nog geïnterviewd in La Gazzetta. Een zeer speciale wedstrijd, want hij woonde hier niet te ver uit de buurt. Kwam vaak kijken hier. Zijn vader ook nog een speler uit de Serie A. Linksback, als ik dat goed begrepen heb. En we zijn eraan begonnen met Jan Sommer. En met Kiriani Saba. Die een eerste lange bal stuurt richting Tressol, die maar één die niet aankomt. De bedoeling was misschien wel Van Aken. Pots die de bal opvangt. En een eerste keer op de linkerkant Virgili. Ook interessant om te zien wat hij op dit niveau vermag tegen sterke tegenstanders.
2: Zeker wel, Diouf. Toch wel een grote sterke peer. International bij Frankrijk.
0: Ja, dat was een goede bal hoor van Jan Sommer hier voor Virgili. Mag 1-1 gaan met Diouf. Misschien een eerste keer Club Brugge met een echte aanval. Komt naar binnen. Bal binnendoor is goed voor Van Aken. Afleggen met Seys. Hij had hem misschien tot bij Tressol die kunnen proberen.
2: Het durfde niet richting de goal draaien. Om eventueel in één tijd met links voor te zetten. Een beetje vreemde keuze van Van Aken.
0: De eerste keer Carlos Forbes met Pots. De tik ineens van Vetlessen, maar niet helemaal zuiver. Barella die eruit komt, dat is een overtreding, denk ik inderdaad. Al geeft Vetlessen aan. Ik speelde 100% de bal. Maar ik denk niet dat dat het geval was.
2: Ja, reageerde snel club na een dreigend balverlies. Hier een mooie beweging van Barella. En dan Vetlessen er onmiddellijk bij. Ten koste weliswaar van een overtreding.
0: Kivu. Ik ga niet zeggen dat hij onder druk staat voor alle duidelijkheid. Want ze staan toch weer mee aan kop in de Serie A. En dat is een overtreding daarvan, Spileers. Want die kwam echt wel rijkelijk laat. Is eigenlijk al een gele kaart op Lautaro Martinez. Maar aanval gaat voort met Thuram. Met Bastoni. Lautaro Martinez is nog altijd blijven liggen. Want ja, Spileers kwam daar echt wel een flink stuk te laat. Hij is nu wel overeind geklauterd. Maar hij heeft zich flink bezit. Bij het vallen misschien meer. En de scheidsrechter gaat hem toch even tot de orde roepen.
2: Ja, hij wordt geraakt op de arm, elleboog zelf, een beetje op de ribben.
0: Ja, die voet hoog geheel.
2: Gevaarlijk spel sowieso. Ja, het is goed dat het begin van de wedstrijd is.
0: Ik wilde zeggen, het is gek natuurlijk, maar we weten het wel. Met de Franse nationale ploeg speelt hij gewoon als linksback. Die Andy Diouf in zijn eerste wedstrijden van de Zinedine Zidane. Maar hier speelt hij rechter wingback eigenlijk. Wat hij ook speelde op het veld van Real in Bernabeu.
2: Ja, vervanger van Dumfries.
0: Zielinski bal naar voren, Thuram met een mooie beweging. En Bastoni is onderweg. Ja, Spileers zat ervoor, maar laat zich dan toch nog de bal afsnoepen. Dat is niet goed verdedigd. Hier zijn we bij de Juve meegeven met Di Marco, die heel het veld is overgestoken. Want die heeft, ja, ik ga niet zeggen een nieuwe rol, want hij komt nog altijd van aan de linkerkant. Maar hij duikt veel vaker op, ook aan de rechterkant. Daar is hij weer. Voorzet Çalhanoğlu op de vuisten van Jan Sommer. Mechelen die bal niet wegwerkte, zo is hij weer bij Barella. Eerste keer lichten op rood in de box. Oh, mooie beweging van de Juve voorbij Seis. Gevaarlijk! En Sommer brengt de redding. Ah, prachtig gedaan van de Juve hier. En Seis moest erop blijven. En er was wel geen ruimte om nog iets anders te doen.
2: Nee, maar we hadden het net over de Juve. Sterke, goede speler. Met, ondanks zijn lengte, verrassende bewegingen. Er was er eentje zo weg van Seis. Maar ook een minuutje of twee ervoor lag het centrum dan al voor de eerste keer helemaal open.
0: Ja, omdat Spileers, ja. Eigenlijk had hij de bal onder controle. Ja. En liet hij hem zich toch nog afsnoepen door Bastoni. Maar er zit al meteen wel beweging in deze wedstrijd. Alessandro Bastoni.
2: Ja, de drie voorste proberen toch druk te zetten op de drie centrale verdedigers.
0: Mooie bal is dit. En goed hoor, van Mechelen. Geweldige paas van Akanji. Maar Mechelen voorkwam dat Thuram kon gaan sprinten, want hij was zo weg in de rug van Spileers. Dus,
2: dat is zeker het gevaar, Peter. De diepgang van Thuram. Snel. Goede connectie ook met de man aan de bal. Vertrekt meestal op tijd.
0: Niet opgeroepen door Zinedine Zidane. Die heeft er natuurlijk nog wel een paar andere. Daar is hij weer aan de bal, dus gemotiveerd. Flink getraind in het trainingscentrum. Barella met een lekkere bal voor Di Marco. Samme erbij, Di Marco, even kijken. Zijn statistieken blijven ver beneden wat we van hem gewend zijn. In de eerste weken van het seizoen, want vorig jaar de speler van het jaar in de Serie A. Met 8 goals en 18 assists. Dat zijn nogal cijfers voor een linker wingback.
2: Ja, zeker wel. Maar hij heeft een goede trap, goede voorzet en heeft diepgang.
0: Mooie beweging van Bissen. Kijk eens waar die loopt. De centrale verdediger meegeven met Thuram. Spileers erbij. Thuram voorlangs. Eerste keer. Groot gevaar van de kant van Inter. En ineens lijkt het toch allemaal een beetje snel te gaan al vroeg in de wedstrijd voor Club Brugge.
2: Ja, naar binnenkomen of doorzetten van Bissek. En dan Thuram toch naar de buitenkant en verrassend gedaan. Hè. Met buitenkant rechts vanuit de scherpe hoek. Spileers te laat. En gelukkig net voorlangs.
0: Was het buitenspel? Nee, toch niet, denk ik.
2: Nee.
0: Omdat ik daar die opgestoken arm zag van de scheidsrechter. Ah, ze waren in het strafschopgebied, dus het moet even worden.
3: Snel nee, dat kan toch niet. Komen, ja.
0: Ja, Thuram jaagt een beetje op Romelu Lukaku. Want hij heeft in 6 op een volgende wedstrijden hier in San Siro gescoord. Ja, van Haken ligt die bal buiten. Spileers kon daar niet bij.
2: Ja. Een moeizaam begin. Voor club, eerste minuut was nog oké.
0: Ik vertel het zo meteen, want we kijken naar Barella. Inter heeft ineens al de druk opgevoerd. Appel voor handspel door Di Marco, maar hij blijft in balbezit met Forbes daar in de buurt. En dus weer Bastoni. Een verdediger, maar wat een goede voetbal. Zoveel offensieve impulsen. Kijk, dat gaat toch heel erg vlot bij Inter. Randje buitenspel, Bastoni struikelt nu. Dat is het geluk van Club Brugge. Of anders had hij een goede voorzet kunnen trappen. Nu bleef hij misschien even haperen in de grond. En daardoor was hij de controle kwijt over de bal. Van Alessandro Bastoni.
2: Ja, zat daar in de rug, geen buitenspel. Centraal stonden er nog een paar mensen net wat lager. Misschien raakt hij de bal eerst wel met zijn andere voet zo'n klein tik.
0: Ja,
2: dat gebeurt ook wel eens.
0: Club Brugge wil uitvoetballen. Inter zet daar druk. Ja, Tresoldi. Er simpel afgezet door Bissek. Opgepikt door Diouf. De 23-jarige Fransman, opgeleid bij Rennes, bij Lens en gevoetbald in het tweede jaar hier nu bij Inter. En een wingback tegen zijn voet, dat is niet vanzelfsprekend. Oké, rechterspits, linkerspits, dat zie je steeds meer natuurlijk, maar...
2: Maar wat ik zei, dus toch gaat hij geregeld ook buitenom. Heeft hij beweging, die passeerbeweging.
0: Tressel die jagen, Barella. Goed opgejaagd door Pots. En zo de recuperatie, even een beetje balbezit voor de Brugge nu met Hans van Aken.
2: Even in de ploeg houden zou ik denken. Niet te snel weer die bal afgeven.
0: en Spileers. Hij speelde dus de wedstrijd om de Supercup tegen Union. En daarna niet meer in de basis gestaan tot afgelopen... Ja, dat is een overtreding en dat is misschien ook wel een gele kaart. Er tegen een aantal Bastoni die er flink uithoudt op Vettelsen. Voorlopig blijven de kaarten op zak bij Rohit Sakhi.
2: Ja, de bedoeling ook goed van Vettelsen onmiddellijk diep spelen. Proberen Forbes te bereiken.

0: Even wat balbezit bij Club Brugge. Dus tegen Olivier, dat wil ik nog zeggen, stond Spileers ineens aan de aftrap. Want die Lee Hanbim had een 4 wedstrijden gespeeld en ook nog eens een flinke reis. Achter de rug, Spileers net op tijd weg voor de neus van Turan.
1: Uiteindelijk wel goed gedaan. Het zat een beetje in de problemen. Van Aken.
0: En Varela lanceert hier Turan. Di Marco komt al bijsluiten van aan de overkant. Mechelen moet hem proberen af te stoppen. Buitenom Barella, maar daar was hij nog niet.
1: Nee, kwam ook niet. Barella bleef wat hangen achter Turan.
0: Dus ik wilde zeggen, 6 op in volgende wedstrijden in San Siro gescoord. En hij is nog maar de 5e interspeler die dat voor elkaar heeft gekregen. En daarmee doet hij even goed als Ibrahimovic en als Ronaldo. Dat zijn nogal mooie namen.
1: Een mooie lijst om in te staan.
0: 2 doener straffer. Lukaku dus 7 op in volgende wedstrijden. Het heeft hier een geweldig jaar gehad, dat weten we. En de straf is Vieri. Die deed het in 11 op een volgende wedstrijd. Dus daar is hij nog een eind van verwijderd. Maar hij was er dus dichtbij. Bij zijn 7e op een volgende daarnet. Bij wat voorlopig de eerste en enige grote mogelijkheid was voor Inter hier in San Siro. Martínez blijft even rustig met de bal staan.
1: Ja, even wachten tot er iemand eventueel bij hem komt om dan het spel op gang te brengen. De club dat opschuift, overal man op man.

0: Thuram met Diouf. Hopman. Diouf. Ja, snel gedraaid ook en snel gestopt. En een goede bol. Nee, toch uiteindelijk niet. Tot bij Zielinski. Thuram. Niet alleen een goede, maar ook een heel sterke. Çalhanoğlu niet laten trappen. Lautaro Martinez zeker niet. Het is in de handen van Jan Sommer. Ja. Eerste keer de captain van Inter in beeld hier, Lautaro Martinez.
1: Ja, kon makkelijk aangespeeld worden. Ook makkelijk weggekomen van Spileers. Een beetje ruimte gezocht voor hemzelf om te kunnen trappen. Alleen te centraal.
0: Hoeveel maken? Zomaar in de voeten van Lautaro Martinez. Nee, Çalhanoğlu, misverstandje met Thuram. Ja.
1: Wou hem diep sturen. Thuram wou hem in de voet. En Van Aken, al de tweede keer met balverlies.
0: Jan Sommer, ik heb vandaag in de laatste nieuws gelezen. Eigenlijk de beste doelman in de Jupiler Pro League. 85% save percentage. Expected goals tegen Club Brugge is eigenlijk 10. Ze hebben er maar 4 uiteindelijk tegen. Dus in die zin ook de beste van de klas in de Jupiler Pro League. Maar de focus lag natuurlijk op zijn missers tegen Antwerpen en Aston Villa. En eigenlijk ook wel op de openingsspeeldag tegen Kortrijk. Maar dat werd dan niet afgestraft.
1: Nou, daar staat tegenover.
0: En ineens kwamen er al berichten, Frank. Sorry dat je. Ineens kwamen er al berichten. Als ik in de krant. Ja, in Italië vonden ze toch ook het laatste jaar niet kampioen. Ondanks Sommer las ik zelfs ergens. Ja, dat heb ik toch niet gelezen toen hij gekomen
1: is. Nee,
0: dus dan denk ik, dan moet je dat schrijven als op dat moment. Ja, of een keer bellen om te zien hoe zit het met Jansen. Ja. Ja, al belangrijke saves. Ook op Olivier eigenlijk nog, Frankie.
1: Ja, maar hij heeft zeker al belangrijk.
0: Bij 3-1 en bij 3-0 om te voorkomen dat het nog een beetje begint te waaien. Freddy Potts, dat is een goede bal vooruit. Van Aken ook een goede. Tot bij Virgili. Nee, die wilde ergens binnendoor, maar geen plaats was. Er is ook buitenspel aangegeven.
1: Nee, kom niet wat hij wilde doen. Ruimte lag aan de buitenkant. Also, net buitenspel, denk ik wel.
0: Net wel. Martinez. Nou, met twee jagende mensen inderdaad overtredingen gemaakt door Spileers. Çalhanoğlu met Di Marco.
1: Ja, Mechelen daar helemaal aan de buitenkant. Sabbe opgeschoven tot bij Di Marco. Gaat nu, lijkt wat terug te gaan. Twijfelt wat. Blijft wat tussen Thuram en Di Marco.
0: De aanpak is toch niet zoveel
1: veranderd. Nee, het is hetzelfde. Het is gewoon overal man op man. Hè. Nee. En wat je daar straks zag, Peter, hoe makkelijk dan dat je dit systeem ook het spits kunt aanspelen. Omdat die paslijn ook nooit is afgesneden. Nee. Omdat iedereen te veel man op man gericht staat te voetballen.
0: Ja, Bissek stuurde zo een recht naar Thuram.
1: Ja, voilà, die bal.
0: Druk zetten op Martinez. Zullen ze wel gezien hebben van de wedstrijd tegen Real natuurlijk. Çalhanoğlu legt hem tot bij Di Marco. Sabbe wil proberen voorkomen dat hij hem aanneemt. Maar kijk, dat is makkelijk gebeurd met Zielinski. En Bastoni. Nu Çalhanoğlu. Maar oké, we zijn 14 minuten verder. Er is één flinke mogelijkheid geweest voor Inter met Thuram. En één, alles bij elkaar, ongevaarlijke bal tussen de palen van Lautaro Martinez. Goed werk van Diouf. Tot bij Thuram. En die, nee. Simpel Mechelen voor Jan Sommer.
1: Potts af en toe wel met wat ruimte. Maar speelt hem dan net wat te makkelijk terug.
0: Oh, gevaarlijk. Spileers. Balverlies geleden. En oprukken van Bissek nu. Haakje tot bij Zielinski. En die heeft ook te veel tijd nodig. En Spileers ontsnapt eraan.
1: Ja, indribbelen is goed. Maar je mag je niet vastlopen natuurlijk.
0: Çalhanoğlu ook bal kwijt. Dus Spileers rustig gebleven met Vetlessen. vreemde statistiek. Inter heeft 6 van zijn laatste 7 Champions League wedstrijden verloren. Dat is toch redelijk straf. Alleen gewonnen van Borussia Dortmund. 2 keer van Bode Glimt natuurlijk. Nu recent nog van Real. En 3 keer op rij ook thuis hier in de Champions League. In San Siro, ook dat is een clubrecord. Negatief clubrecord. Dus vandaar ook dat enkel 3 punten en een royale overwinning goed genoeg waren. Zij zijn eerste keer de achterlijn gehaald. Voorzet is geen goeie. Simpel opgeruimd. Murakanji. Dat is mooi van Barella. Ah, heerlijk gedaan.
2: Knap gedaan.
0: En dan achteruit gevoetbald met Bastoni en Di Marco.
1: Ja, leek vast te zitten Barella. Een mooie sombrero zeker. Wordt dat genoemd.
0: Diouf. Hij heeft altijd zin in een actie.
1: Ja, ofwel naar binnen ofwel naar buiten. Maakt er niet te veel uit. Steekt helemaal over nu Sijs mee.
0: Man tegen man daar met Sijs. Kraakt hij daar voorbij. Buitenom is een goede tik. En daar is Lautaro Martinez. Goed verdedigen van Brandon Mechelen. Een typisch Martinez momentje. En Diouf is toch moeilijk te stuiten. Zelfs niet door Joaquin Sijs.
1: Nee, ja, maar daar op zijn linker. Hè. Daar is hij comfortabeler nog. Speelt hij ook met de nationale ploeg. Ja, goed gekeken, maar goed verdedigd van Mechelen. Echt wel net op tijd erbij.
0: Ja, ja, want hij raakt hem goed. Ja, ja. Anders zou Sommer er werk aan gehad hebben. Corner voor Inter met Çalhanoğlu. Akanji. Bastoni. Bisek. Ze zijn allemaal mee. Thuram kan ook koppen natuurlijk. Daar komt de bal. Het is Sijs die kopt en dat goed doet. Barella kopt ook met Diouf. Netjes getikt tot bij Barella. Matige voorzet in de handen van Di Marco. Gevaarlijk Di Marco. Nee. Een geforceerde bal. Hij had nogthans tijd en ruimte om zijn uitstekende linker aan te wenden. Ongevaarlijke bal.
1: De controle was goed. De tijd om zich er goed achter te zetten. Kan hij in principe beter, Di Marco.
0: Hem krijgen we straks misschien nog. Heeft furore gemaakt met de Italiaanse nationale ploeg Esposito. Stappen gezet. Geweldige kolos daarvoor in. Het was denk ik tegen de Turken dat hij met zijn broer zelfs in de spits stond. 2 doelpunten gemaakt ook. 1-1. 2 keer tegen Turkije. Maar vandaag dus het gouden duo van Inter, Lautaro Martinez en Thuram. Om het even te illustreren, wat ik net wilde zeggen, het is zeker niet nog de Di Marco van vorig seizoen en het jaar daarvoor. Ook dus geblesseerd geweest.
1: Nou, ruimte daar centraal om even diep te gaan. Nu dat Bisek uitstapte richting Sijs.
0: Ja, Sommer. Nou ja, nu dan toch maar wegzetten. Dat doet hij goed eigenlijk. En goed ver. Diouf. Tresoldi. Barella tikt die bal weg. Voet een beetje hoog geheven, dacht ik. Maar nee, zegt Sacchi aan Vetlessen. Geen probleem. Maar de moeilijke momenten van Club Brugge, dat heeft niet zo lang geduurd eigenlijk. En de eerste keer Carlos Forbes, want die is nog niet in beeld geweest. Samenspel met Vetlessen. Ja, bedoeling was wel goed om Sam daar diep te sturen. Alleen de uitvoering net iets minder.
1: Maar hij hield wat in, omdat hij wist dat hij was blijven doorlopen. Zou het buitenspel zijn geweest. Hiel wat in. Op dat moment kwam de bal.
0: Dat doet Thuram goed. De bal afschermen. Spileers kon er echt niet bij. Di Marco zoekt meteen diepgang bij Lautaro Martinez.
1: Oh, dat is goed. Rustig gebleven.
0: Oké, dreigen is er nog niet bij geweest voor Club Brugge, maar voor het overige alles bij elkaar staat het degelijk.

0: Carlos Swarps. Dit zijn zijn momenten. Met Di Marco, maar ook Zielinski erbij. Tresoldi niet. Uit de kluts van Aken. Afgeblokt door Bissek. Nog van Aken. Nee. En uiteindelijk kan Vetlesen ook niet tot een schot komen. Opgejaagd door Barella. Een bal kwijt. Hier gaat Turan. Enkel Lautaro Martinez is mee. Hij staat er zo ongeveer alleen voor. Ja. Met Spileers erbij. Sabbe die terugkomt. En uiteindelijk Pots die ertussen zit.
1: Ja, het was 2 tegen 5. Ook voor Turan en Lautaro is dat te moeilijk.
0: Dat is mooi. Van Seis. Van Aken weer bolverlies. Dat is toch ongebruikelijk voor ons van Aken. Oké, werd daar aangespeeld tussen twee mensen en had de tweede niet gezien. Diouf met Barella. Matige voorzet.
2: Ja, dat is de derde keer al.
1: Ja, de derde van Hans keer van Aken. Ja. Dat was ook tegen Frankrijk zo. Een paar keer dat hij verrast was dat er ineens een tegenstander was. Hier had hij wel de kans om club op voorsprong te brengen. Met een gelukje de bal tot bij hem. Het is dan Bissek die afblokt.
0: Mechelen, moeilijke bal voor Virgili. Hij is er toch nog bij.
1: Deze bal mag je niet verliezen. Ofwel doe je de 1 tegen 1 met Bissek. Ofwel spelen dan uiteindelijk Seis aan.
0: Kijk eens, Frank, hoe sterk die is.
1: Ja, maar die is heel sterk.
0: Dus, man. Miljaar.
1: Voor mij een ontdekking. Diouf.
0: Die man. Lautaro Martinez. Gaat met links trappen. Lopen geen pogingen tussen de palen. Toch geen gevaarlijke. Was er dus bij toen Lionel Messi afscheid nam. 3 wedstrijden gespeeld. Ja, hier nog een keer.
1: Ja, hier wordt dat in zijn lichaam zet en dan wegkomt van Seis en Virgili. Hier de trap met links van Lautaro Martinez. En voorlopig somber niet echt bedreigd. Op 1 keer na. Toen Diouf daar de achterlijn haalde.
0: Zat dus op de bank omdat hij niet alleen veel wedstrijden had gespeeld, maar ook lange reis natuurlijk vanuit Buenos Aires. Hij zit nu aan 42 doelpunten voor Argentinië. En is daarmee Agüero voorbijgestoken naar de derde plaats. Zij er nog 2 voor hem. Namelijk Batistuta, 55 doelpunten. En nog een andere iets verderop.
1: Ja, ja. Die is uit het zicht, denk ik.
0: Ja.

0: Controle bij Sobelli, te wensen over. San Siro naar verluidt niet helemaal uitverkocht, maar veel zal het toch niet schelen, denk ik. Want als ik zo kijk, dan lijkt alles wel vol te zitten. Terwijl Barella ook een slechte paas verstuurt. We zitten wel even met een dipje in de wedstrijd.
1: Ik wou net zeggen, het niveau bij Inter gezakt.

0: dat doet Van Aken wel goed. Goed gekeken en gespeeld tot bij Kiriani Sam. Met Vetlessen en Forbes. Lanceren maar. Op Bastoniaf meegeven. En de corner inderdaad afgedwongen. Goede beweging van Club Brugge. Ja. En via de benen van Akanji is het een hoekschop voor Blauw-Zwart na 25 minuten. Daar ging het nu een keer snel diep. En dat is nog wat
1: goede inspanning van Sabbe. Eerst Forbes wat vrijgespeeld. Dan de diepgang in de 16 van Sabbe. Dan blind voorgetrokken. Het levert een hoekschop op.
0: De twee gevaarlijke wapens van Club op een standaard situatie. Overlegden even. Mechelen en Van Aken.
1: Oh, de zoneverdediging bij Inter. Een stuk of acht in de kleine baklijn.
0: Bij de corner van Joaquin Seys. Ingestudeerd nummer Tresoldi neemt over, maar raakt hem niet goed. Mechelen ook niet. Tresoldi tegen de paal. Daar was bijna zijn doelpunt hier in San Siro. Virgili probeert zich vrij te maken en daar was het moment voor Club Brugge. De eerste keer de bal niet goed geraakt. De tweede keer knalt hij hem tegen het kader. Hij zo na de voorsprong voor Blauw-Zwart. Uitgerekend Tresoldi. Deze bal bereikt hem niet, want Bastoni ertussen. Na 25 minuten was daar een eerste keer Club Brugge. Het zou wat geweest zijn voor Nicolo Tresoldi.
1: Ja, de hoekschop in één keer nemen was moeilijk voor hem. Maar we kregen een kansing en vlamde hem maar vol tegen het kader.
0: Ja, we hadden liever daar een herhaling van gekregen.
1: Ja,
0: fout, dat was duidelijk. Zo meteen volgt hij wel. Slechte bal van Di Marco eigenlijk, maar het is nog binnengebleven. Lautaro Martinez houdt hem nog binnen. Mooie beweging en dan waren ze met z'n drieën nodig. En is er een overtreding en een gele kaart komt eraan voor Spileers.
1: Dat is niet goed, nu al.
0: Heeft het niet gemakkelijk, Frankie.
1: Nee, dat is Spileers.
0: In de duel. Ze speelt natuurlijk ook tegen straffe mannen, maar toch.
1: Ja, dat is absoluut de top, hè. Lautaro Martinez.
0: Krijgen we nu een herhaling van de kans van Nicolo Tresoldi.
1: Nou, de vraag is ook wat Leko gaat doen. Hè. Ik zeg niet dat hij de Spileers nu al moet vervangen omdat hij geel heeft. Maar misschien tijdens de rust er toch eens over nadenken.
0: Ja, hij wordt al in beeld gebracht, maar daar zijn we niet veel mee. Maar dat is zeker opgemerkt door de Italiaanse media. Deze knal van Tresol. Mooie beweging. Daar gaat ineens Zielinski. Zielinski is weg van Vetlessen en die komt nog terug met een goede inspanning. Ja, dat was zo'n moment waarbij het ineens bij Club Brugge de druk ontbreekt. De diepgang, de lopende man. Ja, en hij had te veel tijd nog.
1: Ja, hij kijkt even en dan komt hij net niet uit met zijn passen. Dat gaf Vetlessen de tijd om terug te komen.
0: Ik zou zeggen, het was niet de juiste, die diepgang.
1: Nee. Maar goed, goede inspanning nog van Vetlessen. Leek er eerst afgelopen te worden. Maar komt toch nog ertussen te komen.
0: Corner met Di Marco. Het hoofd van Sabbe.
1: Ja, nu dan.
0: En dan Forbes, kijk eens. Die kan gaan rennen.
1: Virgili mee, 2-2.
0: Çalhanoğlu moet hem opvangen. Carlos Forbes, goede versnelling. Forbes, en een penalty denk ik. Een penalty voor Club Brugge, ja zeker. Çalhanoğlu steekt nog de handen in de lucht. Maar ik luister wel even, zegt Sagi. Maar mij leek het toch een overtreding. Ineens op de tegenaanval, de sprint van Forbes. Hier het wegkomen van Sabbe. En dat is dan de assist. En sneller op de bal dan Zielinski.
1: Ja, daarvoor staat hij in de ploeg. Voor
0: en dan een keer
1: soort
0: kijken.
1: Acties. Dan nog even naar buiten.
0: Ja, ik denk het wel. Hier gaan we het beter zien.
1: Op de enkel toch, of niet? Nou ja, kijk.
0: Daar gaan ze niet op terugkomen.
1: En maait hem onderuit, denk ik, Peter. Kijk hier. Hup. Forbes weet natuurlijk ook wel dat hij makkelijk. Ja, nee, het is gewoon penalty. Niet dat Forbes makkelijk gaat vliegen.
0: Een kans voor Club Brugge om op voorsprong te klimmen. Hij zette de penalty om tegen Aston Villa. Nicolo Tresoldi, hij was er daar net al dichtbij met een knal tegen de paal. En nu de mogelijkheid om Club Brugge hier in San Siro op voorsprong te trappen. Tresoldi tegenover José Martínez. Het fluitsignaal en prachtig binnengetrapt zich. Wat een trap van Nicolò Tresoldi. Dat is een bal die zelfvertrouwen uitstraalt. Een magistrale knal in de bovenhoek. Je mag er zelfs gaan staan, dan kan je hem nog niet raken. Oh la la, meesterlijke manier om deze penalty in doel te trappen.
1: Ah, fantastisch. Hier nog even blazen. Tot rust komen. Goh, en dan een blozende winkelaar trappen. Nou ja, vorig weekend op La Louvière. Maar hier, dat is toch nog iets anders. Om hier zo binnen te trappen. In zijn Milaan.
0: Wat een moment voor deze jongeman van 22. Ze zullen nog wat meer watertanden, de Italianen. En smeken dat hij hun nationale ploeg kon versterken. Hey, kijk eens aan, Club Brugge doet het toch maar weer. Na een half uur spelen leidt het hier in de tempel. De scala van het voetbal in Milaan met 0-1.
1: Ja, Zielinski daar op de 16 meter. Mag hem niet overkomen. Daar te laat bent om tussen te komen. Op Forbes.
0: En ze hebben al drie keer een 2-0 achterstand. Ja, even nu weer Spileers en Sommer niet. 2-0 achterstand opgehaald. Twee wedstrijden daarvan nog gewonnen. En ook nog gelijk gespeeld tegen Roma 2-2.
1: Ja, dat was buiten huis dan in Roma. De andere twee waren hier thuis.
0: Maar toch. Lange bal van Bastoni onderschept door Seijs. En Club Brugge gaat er alleen maar meer vertrouwen door krijgen natuurlijk. Kijk, dat is een illustratie daarvan zou ik zeggen. Virgili, nu wel even opletten.
1: Ja, wat een moet je opletten. Ja. Komt aan, gelukkig. Zo net voor de eigen 16, zo'n breedte bal. Dit is beter van Van Aken.
0: Sneller gespeeld. Moeilijk voor Sabbe, de bal van Tresoldi. Marco brengt hem hard. Lautaro Martinez aanneemt. Spileers er goed tussen. Ah, Çalhanoğlu gevaarlijk. Dit is gevaarlijk. Ja. Tegen de lat zeg. Bijna in twee, denk ik. De lat afvalt. Ja, zo. Jezus. Ik dacht toen hij naar zijn rechter ging. Nee, dat is prijs. En de lat brengt redding. Wat een knal. Sommer kon nog niet eens een hand bijsteken.
1: Nee. Niet te pakken. Heeft een geweldige trap, dat weten we. En als hij zoveel tijd heeft en de bal nog een beetje ideaal botst. Nou, ideaal voor hem dan om uit te halen. Alleen gelukkig voor de club net niet.
0: Misschien hoefde hij het vandaar niet zo hard te doen.
1: Nee, meer plaats, geplaatst. Kan hij ook. Hè, ja, dat...
0: Meer geplaatst. Ja. Nu was het echt vol gas.
1: Ja, inderdaad.
0: In de lat bijna in twee. Reactie van Inter. Daar komt Thuram. Di Marco aan de buitenkant. Veel volk voor de goal. De voorzet is geen kwaaie. Lautaro Martinez kon er niet goed helemaal achter. Ja. Met hoofd en lichaam.
1: Had wat vrijheid, hè, Lautaro.
0: Hij moest wat rijken. Ja.
1: Mensen van club stonden in zijn rug. Hier gaat hij even achteruit. En nu komt hij. Nu is hij voor Potts en Mechelen.
0: Even nu wel overeind blijven, Club Brugge. Want Inter wil... Zo lijkt het toch fors reageren. Ja, goede bal hoor van Vetlessen hier voor Virgili. Virgili met Bissek. Virgili, nee. Dat is er een die ver naast gaat.
1: Ja, trapt dan ook snel na zijn beweging naar binnen komen. Raakt de bal helemaal niet goed. Krul helemaal niet. Schitterende bal van Vetles in één tijd.
0: Was misschien een mogelijkheid om nog iets meer ruimte te creëren. Nog een tikkie.
1: Ja, ofwel nog even kappen naar links. Dat ook wel. Maar goed. Dat is makkelijk van hier natuurlijk.
0: Lauta. Aandringen van Mechelen. Dus voetballen met Çalhanoğlu. Allebei een keer het kader geraakt. Dus Tresoldi voor club en deze Çalhanoğlu. 4 jaar bij de grote rivaal gespeeld, maar dat belet hem niet om razend populair te zijn in zijn 6e jaar intussen al bij Inter.
1: In het begin gepresteerd natuurlijk, dat helpt altijd.
0: Ja, hij
2: heeft eigenlijk de positie die Stankovic ambieert.
1: Ja.
2: Goed, dan is dat toch nog even geduld oefenen, denk ik. Prachtig gedaan van Thuram. Hoe hij Spileers afhoudt. Ja. Di Marco, en daar is Diouf alweer. Hij kiest voor Thuram. Weer Di Marco. En goed verdedigen van Sabbe, handjes op de rug. Ja. Zitten bij Bastoni.
1: Lautaro was er hoor in de eerste zone.
2: Potts heeft wat tikken uitgedeeld en inderdaad de overtreding op deze Pisek die komt even aan.
1: Eerst een goede tussenkomst bij Barella en dan te laat bij Pisek.

0: Çalhanoğlu met de vrije trap. Gevaarlijk tot daar. Oh, prachtig gedaan. Oh, een pracht van een doelpunt. Buitenspel. Oh, buitenspel. Formidabel. Ja, de trap de van Çalhanoğlu is geweldig. Ja, ja. En dan perfect geraakt. Maar buitenspel. En dat is juist.
1: Als hij het is... Ja, ja, staat er,
0: maar hij staat er, ja, hij staat erachter. Ja, ja, ja. Hij staat erachter, maar...
1: We zagen het met Felipe, maar er stond inderdaad ook buitenspel.
0: Enfin, je moet altijd oppassen, maar ik denk dat het duidelijk is. De assistent vlagde een klein beetje laat, maar hij voelt het zelf al, denk ik. Ja. Geen uitbundig juichen. Maar wij denken wel correct. Club Brugge ontsnapt eraan. Zo is het inderdaad. Officieel nu ook. Maar wat een aangesneden bal van Çalhanoğlu. En ook de manier waarop Lautaro Martinez...
1: Gewoon
0: naar
1: van
0: de...
1: ja. Gewoon aaien. Weten van dat is genoeg.
0: Prachtige goal. Prachtig afgekeurd.

0: stevige reactie toch van Inter op de achterstand.
1: Ja, ja, ze zaten even in diep, maar de 0-1 heeft hen opnieuw wakker geschud.
2: Oh, goede bal.
0: Dat is ook goed van Virgili, maar Seis gestuit. Diouf is een beetje uit de match verdwenen zo.
1: Ja, maar daar vertrekt hij weer. Peter ja. Gaat er weer aan beginnen.
0: Dik 7 minuten nog om stand te houden voor Club Brugge. Met de druk van Inter die toegenomen is. Dit is geen goede bal van Bastoni. En Spileers nu rustig laten lopen. Het is geen makkelijke eerste helft geweest voor Jorne Spileers. Hier nog een keer. Duidelijk buitenspel. Stond er nog één voor. En ook die is ondertussen
1: dat Bastoni was die er voor stond.
0: Ook niet dat ze fanatiek gaan druk zetten.
1: Nee, maar nu moet hij toch opletten. Sommer, nu moet hij toch opletten.
0: Seis kopt wel, maar het is Akanji die erbij zit. Tresoldi. Nou, overtreding van Akanji. En ook een kaart natuurlijk, kan niet anders. Zeker wel.
1: Nou, eerder om de bal dan Akanji.
0: Nou ja, dat was stevig doorpakken hoor van de Zwitser.

0: Uiteindelijk is Bissek de man met de bal, maar duwt hem een beetje ver. Hier kan hij Virgili lanceren. Ja, Van Aken doet het niet, omdat hij dacht misschien buitenspel. Kiest dan voor Forbes. Kan Forbes hier nog wat doen? Forbes nee, gestuurd door Bastoni. Ja, je zou toch denken, Van Aken geeft hem meteen mee. Maar hij dacht misschien, ja, hij probeert nu uit te leggen dat hij een buitenspel liep.
1: Maar het was niet, als hij hem direct speelt, stond hij geen buitenspel. Nee. Uiteindelijk wel een goede bal nog naar Forbes. En Di Marco, die zegt van, hoe zit dat hier mannen?
0: Hij lijkt in elk geval wel helemaal fit. Dus,
1: maar ik denk wel, meer dan een kramp was het misschien ook niet geweest daar op het kunstgras van La Louvière.
0: Een corner nog voor Club Brugge. Het vorige ingestudeerde nummer leverde met een omweg een bal tegen de kruising op. Nu is het gewoon een hoekschop die door Thuram verwerkt wordt. Ingooi is voor Club Brugge. Laatste 5 minuten van de eerste helft zijn in aantocht. En Club heeft in 2 korte periodes flink afgezien. Maar voor het overige een solide wedstrijd gespeeld.
1: Ja, tot de eerste 20 minuten waren moeilijk. Dan,
0: en na de goal nog even.
1: Ja, inderdaad.
0: Zielinski, ja, dat ging maar net goed. Di Marco zet hem ver naar voren, maar even zonder kijken. Dus Mechelen denkt ook, ik neem geen risico. Ingo is weer voor Club.
1: Ja, Terzoli, die daar goed voor Akanji kroop.
0: Ja, Kivu heeft 11 wedstrijden gecoacht in de Champions League. 5 gewonnen, 6 verloren. Dat is geen geweldige balans als je trainer bent van Inter. Hier zitten we weer bij Virgili. Goed werk van Bastoni voor de neus van Vetlessen. Ja, dat is een mooi bruggetje. Van Zielinski, hier zitten we bij Diouf.
1: Ja, Virgili doet inspanning om terug te komen. En dat was goed.
0: Barella, ja. Wilde een rechts-links, maar dat lukte niet omdat Potts er goed tussen zat. En nog goed uitverdedigen ook. Voilà, dat is beter gevoetbald, Mechelen. Even opletten. Maar dat doen ze 3-4 keer goed. Oké, het is soms met een kleine hapering.
1: Nou, niet achteruit draaien.
0: Ja, nu Potts maar wegzetten. Dat heeft Mechelen begrepen. Het is wel in de voeten van Kanji. Di Marco. Çalhanoğlu met Diouf. Inspelen op Thuram laten lopen. Lautaro Martinez. Nog Martinez. Niks nog opgeruimd door Sabbe. 2-3 keer. Erik kon besluiten. En dan deed hij het met rechts en niet met links.
1: Hier Thuram met de dummy. En dan zit Spileers er goed tussen. Komt de bal dan toch nog door bij Lautaro. En dan Sabbe die eraan voorbij gaat. En dan... wordt het toch nog afgeblokt.
0: Een corner voor Inter. 3 minuten nog. Bastoni in de handen van Sommer.

0: maken met Forbes. Diepgang bij Vetles. Hier is ineens nog... Nee. Het was doorlopen van Sabbe, maar Martinez speelde goed mee. En opletten nu. Een bal richting Turan. Spileers erbij. Di Marco is mee. Wordt daar bereikt. Hakje voor Lautaro Martinez. Maakt zich vrij. Dit is het. Ja, dit is het. Wat een wonderlijk doelpunt is dat van Lautaro Martinez. De manier waarop hij zich vrij maakt is wereldklasse. Jan Sommer geklopt. Lautaro brengt Inter op anderhalve minuut van de rust. Op gelijke hoogte. Het is wel verdiend voor Inter.
1: Ja, zeker wel. Hier wordt Sabbe nog afgestopt door Martinez. En dan de counter. De bal tot bij Thuram.
0: Inspanning van Di Marco.
1: Ja, Di Marco die daar komt. Krijgt de bal mee net op het juiste moment. Tekent geen buitenspel. En dan is het wel. Lautaro Martinez die zich gewoon goed zetten. Het hakje. En kijk hier. Hup. Er komt erin bij Mechelen.
0: En meteen ook afwerken.
1: Draai paf.
0: Het wordt nog wel even gecheckt of hij geen overtreding maakt op Mechelen. Maar dat is het eigenlijk.
1: Nee.
0: Maar het wordt wel op die manier gecheckt. Staat hier. Goalcheck ziet u daar staan.
1: Ja. Tenzij toch net buitenspel die Marco met dat
0: nee, of de overtreding staat er.
1: Ah, oké. Okay. Ja. Ah ja, hier. Ja, sorry.
0: Nee, het doelpunt wel degelijk. Ja. Dat is correct ook.
1: Ja, dat is gewoon goed, goed ingedraaid van Lautaro Martinez.
0: En voilà, daarmee maakt Lautaro Martinez na 6 wedstrijden in de Champions League waarin hij niet had gescoord. En dat was ook alweer geleden van december 20 tot februari 22. Opnieuw een doelpunt in de Champions League. Want dat was een voor hem uitzonderlijk lange droogte natuurlijk. Er was er alleen afgekeurd, maar deze telt wel degelijk. En wat voor een goal. Een bal die voorspelbaar onderschept wordt door Di Marco. En opletten, want dan komen ze weer. Sabbe moet er naartoe. 1 minuutje extra tijd. Di Marco met een versnelling. Goede bal voor Thuram. Voor Lautaro Martinez. Die dacht ik laat hem lopen. En een fout nog gemaakt door Mechelen. Ja, dat is nog een gevaarlijk moment. Ja. Çalhanoğlu kan nog een keer zijn hamer bovenhalen.
1: Schakelen bij momenten razendsnel om bij Inter.
0: Ze kunnen de twee, Frankie. Ze kunnen druk ontwikkelen, hoog spelen, maar ze kunnen natuurlijk ook heel snel komen.
1: Di Marco zou ook kunnen, maar ik denk niet dat Çalhanoğlu dit laat passeren.
0: Ligt een beetje, hè, een beetje links uit de as. Ja. Dus dit nu toch nog overleven voor Club Brugge. 14 pogingen van Inter is een beetje overdreven, zo zie ik op de cijfers. Tegenover 6 voor Club Brugge.

0: gelijke stand. En ja, oké. Ik zou zeggen, jammer van de goal nog op het tijden, maar ja, het is wel logisch.
1: Het is logisch. In het begin wat afgezien, dan erdoor gekomen, kunnen scoren en dan weer wat afgezien. Nadien verminderde de druk even bij Inter, maar dan uiteindelijk toch nog een paar prikken en de terechte 1-1.
0: Hij is een blije man. Hij heeft gescoord hier in San Siro, heeft gelijk gemaakt. En de gelijke stand tussen club en Inter 1-1. Graag tot over een kwartier.

0: Zo, dames en heren, daar bent u weer. De tweede helft zometeen tussen Inter en Club Brugge. 1-1, dat is de tussenstand. De geweldige strafschopgoal van Tresoldi. Hier in zijn eigen Milaan, zeg maar. En dan de ook al geweldige gelijkmaker van Lautaro Martinez. Zijn 180ste goal voor Inter. Op zoek naar Altobelli. Die heeft er 209. En nog verderop Meazza. Naar wie het stadion is genoemd. 284. En nummer 26 in de Champions League. En daarmee evenaart hij dan weer Gonzalo Higuain. In die all-time topschutterslijst van de Champions League. Krijgen we hem nog te zien? Dat is de vraag vandaag. Wordt druk over gespeculeerd, want hij is eigenlijk maar nummer 7 in de pickorde van al die geweldige middenvelders. Hier loopt nogal wat. Curtis Jones, die ook al maar beter werd, is vandaag geblesseerd. Je hebt Calhanoglu, je hebt Barella, je hebt Susic, zit ook nog op de bank. Dat is ook geen slechte. Dus Stankovic, van al die middenvelders heeft hij het minst aantal minuten gespeeld. Het zijn er 44. Maar wie weet, krijgen we hem nog te zien vandaag. Maar dat zal niet zijn, denk ik, als Inter gelijk staat.
1: Als het gespeeld is, denk ik.
0: Ja, of inderdaad. Dat was ook zo bij zijn vorige invalbeurten. Twee korte en dan een half uurtje tegen Parma. Maar goed, die wedstrijd was dus al gespeeld. Veel applaus daar vanaf de tribunes. Waar Jan Sommer zijn plek tussen de palen gaat innemen. Applaus voor hun doelman van de voorbije 3 jaar. En hij zal misschien straks nog wel komen met zijn snelheid, denk ik.
1: Ja, dat is zeker.
0: Maar zo. Nee.
1: Kan eventueel wel gebruik maken van wat ruimte op dat middenveld. Het is snel. Kan ook bal aan de voet. Meters maken. Snelheid maken.
0: Ik denk niet dat we wissels krijgen. In elk geval niet bij Club Brugge en ook niet bij Inter. Dat tegen België wel goed scoorde. Vorig jaar nog royaal gewonnen op het veld van Union. Enfin, op het veld van Anderlecht, maar tegen Union 0-4 was het. En daarna, of daarvoor was het 20 jaar geleden. 21 om precies te zijn, dat er nog eens gespeeld werd tegen een Belgische club in de groepsfase van de Champions League. Twee simpele overwinningen tegen Anderlecht. Dat toen nog speelde. En dan was het weer een jaar of 8 geleden. Speelde Anderlecht ook in de UEFA-beker. Kwartfinale. Uitzicht op de halve finale. Missertje van Geert de Vlieger thuis. Weet je dat nog, die de bal liet springen voor de gelijkmaker. En hier gemiste kansen van Joop Preko. Uiteindelijk 2-1 voor Inter. En geen halve finale van de UEFA Cup was dat toen nog voor Anderlecht. De enige ploeg overigens die hier ooit kwam winnen. Maar dan zitten we al echt wel in de uilen nog sprake. Namelijk in de jaarbeurstedens beker halve finale. Met Anderlecht 1970. 0-1 verloren thuis en 0-2 gewonnen. Ja, hier, twee doelpunten van Pumi Berghuis.
1: Ja, Pumi Berghuis. Voilà, oké. Okay.
0: Thuram een eerste keer samenspelen met Bastoni. Die zoekt daar een beetje moeilijk Akanji. Maar hij heeft hem wel gevonden in Diouf.

0: De Barella steekt balletje voor Bissek, maar hij heeft hem nog. Was een beetje kort gespeeld. Zeker niet de meest opvallende wedstrijd van Barella vandaag. Van hem wel, Diouf. Al leidt hij nu balverlies tegenover Seis, maar recupereert hem dan uiteindelijk toch nog. Zo zitten we weer bij Akanji. ...1200 fans van Club Brugge zijn er vandaag aanwezig. Bij die ja, bijna 75.000 hier in San Siro. Stadion dat ten dode is opgeschreven, heb ik van de week gelezen. De plannen zijn nu echt heel erg concreet voor een nieuw stadion hier op deze site. En dat zou er moeten staan tegen 2031. Dat is ook over een jaartje of vijf. En van alles hier met hotel, museum, grote kantoren, noem maar op. Project van 2,3 miljard. Het stadion zelf 780 miljoen. Ja. En wat mij vooral frappeerde, Frankie, om het dit hier af te breken. Dus dit, wat mij betreft, misschien wel het mooiste, sfeervolste stadion ter wereld. Dat kost 115 miljoen euro. Om het af te breken. Duizenden camions puin moeten door de verkeersdrukke stad Milan. Kijken naar Forbes. Daar is niemand in die zone.
1: Nee.
0: Maar de bal eindigt. Maar Virgili probeert er nog bij te geraken. Diouf belet dat.
1: Ja, hij had voor de rand van de 16 meter gekozen, Virgili. Niet voor de tweede paal. Dus de verste zone voor Forbes.
0: Die hoeft maakt daar wel degelijk de overtreding. Dat was duidelijk op Pots.
1: Speelt zijn wedstrijd wel Pots, vind ik. Zit er af en toe wel goed tussen. Vaak nog de man met de meeste ruimte om aangespeeld te worden.
0: Verre bal van Sabbe, maar niet Van Aken bereikt. Pots er nog even tussen. Tresoldi met een gecontroleerde kopbal. Forbes, goede bal voor Vetlessen. En Mechelen schuift in. Ja, redelijk hard. Goed, Virgili heeft er nog. Mechelen, kijk eens. Goed gevoetbald hoor. Virgili met de versnelling. En uiteindelijk in de verkeerde voeten. Geen overtreding. Van Diouf liet daar even zijn hand wapperen, maar hij kan het veld oversteken. Links is ruimte bij Thuram. Hier is hij. Nog Thuram. Met een bal die erover gaat. En ondertussen is daar aan de overkant is dat
1: ja, Mechelen.
0: Sabbe.
1: Mechelen. Ja. Mechelen die daar...
0: Ja,
1: oh,
0: toch,
1: ja.
0: Dat is toch een knal tegenaan. Ja, dit had wel een fout moeten zijn. Ik weet niet als de bal erin gaat of de VAR daar nog
1: ja,
0: even tussen.
1: Weet ik niet, maar het was er wel goed op.
0: Ja, het was een fout. Allee, ja. Sorry.
1: Zocht de tweede...
0: Echte elleboog, knal in het aangezicht.
1: Ja. Hier Thuram zocht de verste hoek. Sommer kon hem gerust laten vliegen.
0: Kijk, paf.
1: Ja,
0: het komt hard aan hoor.
1: Ja. Maar geen serieuze blessure is.
0: Zo deed Nicolo Trasoldi dat. Zonder pleinvrees of San Siro-vrees.
1: Goed hier.
0: De punter.
1: Ja. Dat hij Mechelen afhoudt op het juiste moment. Zich er net voor zetten. Net op het moment dat Mechelen wil tussenkomen.
0: Applaus van de concurrent op de bank. Naar zijn tijd komt nog wel natuurlijk. Hij is nog maar 21. Ja, het ziet er toch lelijk uit hoor. Het was echt wel knalder aan. En echt de punt van de elleboog. Ja. Ja, op het oog denk ik. Hier gaan we dat nog een keer zien. Kijk, paf! Echt de punt van de elleboog in het aangezicht van Mechelen. Nee, zo was het
1: nee,
0: niet.
1: Zo.
0: Nee, zo was het niet.
1: Nee.
0: Zo was het niet. Geestig dit, maar nee. Hij is er ook nog altijd, Frank.
1: Mkhitaryan.
0: Ja, hij wordt 38. En het is zijn laatste seizoen. Ik weet niet of dat dan zijn laatste seizoen bij Inter is. Maar zoals hij tegen Parma nog over het veld raasde. 90 minuten lang, denk ik zelfs. Dat was toch nog altijd heel erg straf. Door Mkhitaryan. Hij wordt overeind geholpen, Brandon Mechelen. Ja, en dan moet je er ook nog een keer een minuut af. Dat is toch om te lachen.
1: Nee, dit is verkeerd. Een goede regel, maar het scheelt toch nog altijd iets aan. Het is niet helemaal zoals het zou moeten. Zeker in dit soort fases gevallen.
0: Ja, hij is gewoon een beetje knock-out hoor. Dat kunnen we volledig begrijpen. Ziet hij nog uit dat oog, vraag ik me af? Of is de neus misschien? Ik weet niet of hij er nog gaat inkomen. Hij wandelt hier zo achter de goal door. Maar het ziet er wel naar uit, denk ik. Ik weet het niet. Het ziet er toch? Oké. Hij begint te lopen, dan is het meestal een goed teken. Wij kijken weer naar het veld. 7 minuten ver. In de tweede helft. 3 keer zoveel pogingen van Inter, zoals u kan zien. Maar u weet het, alles wordt meegeteld. Çalhanoğlu. Voorspelbare tik. En daar zat Tresol die goed tussen. Akanji met Barella. Zielinski, die Marco Zielinski. Forbes, maar controle niet goed. Beetje kop in kasso, maar zuiverheid in de controle
1: net
0: was er.
1: Ja, maar net wat te veel in de voeten ook misschien gespeeld van Tresoldi.
0: Gastoni niet laten trappen, zou ik zeggen. En gevaarlijk, maar opgeruimd in het centrum door Spileers.
1: Ja,
0: door een bal die toch te ver en te makkelijk oprukkende Bastoni getrapt werd.
1: Ja, Mechelen er terug bij om deze hoekschop te verdedigen.
0: Daar Di Marco, heel ver gegeven. Gekopt door Akanji. Een vangbal voor zo'n. Ja. Petrussen van Aken. Het is in de voeten, of op het hoofd van Di Marco. Overtreding toch van Turan. Het was toch iets te gretig zoals hij Pots daar te lijf ging.
1: Daar kwam er weer goed tussen Pots. Hier. Turan heeft hem vast bij de broek. Moet even wegduwen.
0: Hij won de Champions League en de beker en de titel in 2010 met Inter. Dat hij een zwaar ongeval had gehad. Vandaar dat hij maanden buiten strijd was. Veel lof voor Mourinho. Die hem kwam opzoeken en oppepte. Zodanig dat hij toch nog de finale van de Champions League kon meespelen in Bernabeu. Christian Kivu. Ingooi aan Inter gegeven. Maar hij moet deze wedstrijd wel winnen. Zo simpel is het, want anders toch kritiek. Als je 6 van de laatste 7 wedstrijden verloren hebt in de Champions League. Ja, en dan niet kan winnen van Club Brugge, dat is niet om vrolijk van te worden. Want dit is toch het moment, zo werd het gepercipieerd voor Inter om een tussensprintje te plaatsen. Met ook nog wedstrijden tegen Shakhtar en Feyenoord en Stuttgart. Lautaro Martinez ineens. Sommer het nog. Hij deed het te laconiek. Hij was te zeker. In plaats van hem binnen te knallen, dacht hij, deze leg ik nu rustig. Wat een misser. Hij grijpt zich naar de haren, Lautaro Martinez. Snapt het zelf niet.
1: Ja, de schijnbeweging daarmee dacht hij het voornaamste gedaan te hebben. Maar dan inderdaad veel te zacht. Nog binnen bereik van Sommer. Die natuurlijk wel een goede voetreflex had.
0: Ja, uitstekende voetveeg. Zielinski, Di Marco. Overtreding dacht ik. Nee. Ik dacht Smileers echt een overtreding gemaakt. Ze liggen allebei geblesseerd en de ref legt het spel even stil. We gaan nog eens kijken, neem ik aan, naar die kans voor daarnet. Nee, dit is nog het moment.
1: Ja, dat is nu. Ja.
0: Misschien de bal geblokkeerd. Zo.
1: Inderdaad. Maar dan dat
0: nee, kijk. Trainingen. Gelukkig denk ik net buiten een strafschop. Gelukkig er net buiten. Maar ja.
1: Hier het moment van Lautaro Martinez. Hier een schijnbeweging. En dan denkt hij, ik leg hem gewoon binnen. Maar dan is Sommer er toch nog. Hier, kijk, steekt zijn rechter voetbeen uit. Natuurlijk een enorme misser. Maar toch ook nog niet opgegeven van Sommer.
0: Maar voor een spits van wereldformaat is dit wel een comedy capers misser.
1: Inderdaad zo. De schijnbeweging was knap, was fijn. Was mooi.
0: En Smileers mag van geluk spreken dat het net buiten het strafschopgebied was. Anders kwam de VAR tussen en was het een penalty.
1: Maar het lijkt wel over voor Smileers. Lijkt wel duidelijk.
0: Kijk, hap. Veel ballotte niet. Kwam gewoon te laat en dan ja, de botsing. Nog voort, Jorna Smileers, dat is de vraag. Ik zie op de bank van Club Brugge Le Maréchal, maar dat is niet degene die Smileers gaat komen vervangen. Denkt ook dat dat Le Maréchal is, dat of niet?
1: Ja, inderdaad. Lee is daar nog bezig met opwarming.
0: Ja. Een beetje verwarring bij Inter. Di Marco vraagt zich af. Ja, ik heb toch niks misdaan en hij heeft gelijk, want hij deed helemaal niks.
1: Ja, Lee moet komen, Peter. Die gaat invallen, uiteraard, voor de Smileers.
0: Ja, wat is dat nu met Di Marco? Moet hij nu ook het veld af? Die moet er nu ook af, omdat hij even is blijven liggen. Dit is toch helemaal te gek. Wat is dat nu, Frankie? Dus die Di Marco zegt wat, hoe, wat... Smileers is oud met een blessure. Dat is jammer voor hem. Ja, Di Marco moet ook even naar de kant. Dat is wat de scheidsrechter heeft aangegeven. Zeer vreemd toch? Maar bon. Le Maréchal in elk geval. En Han Bomlin. Dus 10 tegen 10 even. De wissels bij Club Brugge moeten ook even op zich laten wachten natuurlijk. Hier komt de bal in de box van Zielinski. Ja, als je te lang blijft liggen en de scheidsrechter legt het spel stil, ja, dan moet je er ook af. Dat is waarom die Marco dus ook naar de kant moet. Verzorging of niet? Bissek met Barella. We wachten nog toch in de tweede helft, Frankie, op het moment van Club Brugge.
1: Ja, inderdaad.
0: Een kwartier toch al gespeeld. Inter dringt aan, uiteraard. Maar Club zou toch nog een keer moeten tegenprikken zo. Bij 10 tegen 10 en Le Maréchal en Lee die wachten om in te vallen. Smileers verdwenen. En Di Marco staat nog altijd te wachten.
1: Ja, Inter nu met veel geduld.
0: Akanji, Lautaro, zet zich door en... Raakte die bal niet volop geruimd door Potts, die nu even mee centraal achterin speelt. Di Marco weer tussen de lijnen, dus Inter met een mannetje meer nu. Thuram prachtig afleggen, Zielinski probeert hem mee te nemen, maar Vetlessen zat er nog tussen. Die heeft veel werk verricht vandaag ook weer, Vetlessen. Barella aan de buitenkant, gevaarlijke voorzet. Di Marco, geweldig gedaan, maar over de goal. Federico Di Marco wist dat hij hem ineens moest nemen en dat deed hij prima.
1: Ja, de voorzet die hij vol risico neemt. Niet met de wreef, wel met de binnenkant voet. Uiteindelijk Lee erop en Vetlessen die vervangen wordt door Le Maréchal.
0: Ja. Je zou dat een offensieve wissel kunnen noemen. Ja. Een beetje toch? Hè?
1: Inderdaad.
0: Qua... defensieve reflex, denk ik dat hij bij Vetlessen groter is.
1: Groter
0: bij
1: Le Maréchal. Maar misschien denkt Leek ook wat jij daarnet zei van... we brengen niks meer offensief. Dus even ingrijpen.
0: 16 minuten, tweede helft. Club Brugge nog altijd een gouden puntbeet. Volgende week thuis tegen Lens, daarna de grens over. Twee weken later is dat tegen PSV. Voor het tweeluik Liverpool-Napoli eraan komt. Nog voor de winterstop. Als je hier één punt pakt, ja, dat is er een gouden. Thuram. Kijk eens hoe sterk. En dan liet Calhanoglu de bal lopen en maakte Lautaro een overtreding.
1: Ja, op Sabbe. Maakte zich even breed hier met de arm. Goed gezien van de scheidsrechter.
0: En Kivu denkt, ja, wij zijn Royal nu de betere ploeg. Geen reden om in te grijpen. De kans natuurlijk voor Lautaro Martinez. Wat komt Martinez daar doen? Oh, daar nu! Tressol die gaat scoren! Hoho! De flater van Martinez! En Tressol die maakt 1-2! Net als in Bernabeu gaat de José Martinez gruwelijk in de fout. En Tressol die krijgt hier een prachtige schenk. En hij pakt dat met een kamerbrede glimlach uit. En Club Brugge staat ineens weer op voorsprong. Ja, dan hoef je niks te doen natuurlijk. Als je het zo kan afmaken. Maar wat een flater in San Siro van Martinez. Wat kon hij daar al doen eigenlijk?
1: Hier komt hij veel te ver. En ja, geen buitenspel uiteraard niet. Goh. Oh, mooi. Eerste keer dat ze kunnen komen. Maar dan door, of met medewerking van de tegenstander van Martinez, is het ook meteen een doelpunt met zijn knie, Peter. Met zijn knie.
0: Wel.
1: Kijk, met zijn knie doet hij die bal vooruit. Maar de diepgang,
0: ja,
1: was er wel weer bij Forbes.
0: En of hij het ook kan tegen Inter. Twee doelpunten in San Siro. Nee, dit is echt een onvergetelijke droomavond. Wat zijn carrière verder ook nog brengt. Dit is er toch een die hij zich zal herinneren. Voor de ogen van blijkbaar veel neven en nichten die ook aanwezig zijn. Die hij ook al lang niet meer gezien heeft. Goh, Nicolò Tressoldi. En die Martinez, zeg.
1: Nou ja, de twee Martinez. Hè. Daarnet Lautaro Martinez met de grote misser uiteindelijk.
0: Ja, ja.
1: De kans om 2-1 van te maken.
0: De Champions League is ook een spel van momenten grijpen. Wel, dat heeft Club Brugge gedaan. En Inter moet weer achtervolgen. En we zijn toch al 19 minuten ver in de tweede helft. Zielinski draait zich nog een keer vrij. En blijft maar dribbelen. Maar dribbelt zich uiteindelijk vast. Toch nog een bal bij Martinez. Thuram Martinez. Oei, tegen de hand van Mechelen. Oei, oei. Hij was er tegen, maar
1: via
0: genoeg
1: Pots.
0: Tegen het lichaam, denk ik.
1: Via Pots.
0: Goh. Diouf zet zich door. Balletje aan de buitenkant. Komt niet aan. En krijgt hem dan Barella dan in de buik. Die bal van Seis.
1: Ja, onmiddellijk de versnelling weer van Inter. Een beetje zoals in de eerste helft na de 1-0. Hier Martinez die zich vrij...
0: Nee, het was tegen het been. Ik dacht even de arm aan.
1: Nee, maar Pots weer, hè, die er goed tussen zit. Heeft hij toch al een aantal keer echt wel goed gedaan.
0: Wel. Drie gouden punten. Ik zei één zou een gouden zijn. Ja, drie.
1: Dat is... Ja, dan heb je een geweldige starten tegen de Europa League winnaar van vorig seizoen. En hier tegen de landskampioen en bekerwinnaar. Maar goed, we zijn nog niet zo ver.
0: Ja, wat kwam die Martinez daar in godsnaam doen?
1: Ja, dat doet me denken. Ja, doet ons denken aan zomer, hè?
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: Wat dat betreft.
0: En waarschijnlijk is hij ook verrast omdat Forbes die bal tegen zijn knie krijgt en zo ineens door zijn been. Het zag er wel schlemielig uit.
1: Dat moest daar gewoon eens zijn. Toch nog niet.
0: Goeie bal hoor van Sommer.
1: Ja,
0: kijk, Virgili.
1: 1 tegen 1 met Piszczek.
0: Virgili. Nog Virgili. Goeie beweging, Virgili. Afgeblokt door Akanji.
1: Oh, werd nog even tegengehouden, denk ik, door Bisek. Die gebruikte nog even zijn armen.
0: Diouf. Opgesloten door drie clubspelers. En ja, de ingooi voor Club Brugge.
1: Dat is knap. Zo hoog die bal recupereren.
0: Nee, te diep. Deze bal van Potts voor Forbes. Twee wissels dan toch nu bij Inter. Die eraan komen. Çalhanoğlu naar de kant. We krijgen Esposito. Voor Thuram. En ook Susic is erbij gekomen. Dus uiteraard nog geen Stankovic. Een spits met vertrouwen erbij gezet. Pio Esposito. 21 dus, wat ik zei. En Petar Susic. Ook flink wat Interlands afgewerkt. Met Bosnië. Enfin, met Tsjechië, pardon. Bosnië, Tsjechië.

0: Parisi.
1: Jaar van Dynamo Zagreb. Esposito doet daar al meteen zijn werk als pivot. En inderdaad, vrije trap. Nee, want hij werd omvergekegeld.
2: Inderdaad.
1: Kijk eens wat een bonk.
2: In de tussenkomst van Sabbe. Oké, door de overtreding. Telt ze niet meer mee. Maar die was anders ook wel heel erg nodig.
1: Lee had hem daar een eerste keer al goed vast. Meter 91. Die Esposito. Samen met Sebastiano dus tegen de Turken in de ploeg. Ex-Anderlecht die. Goeie diepe bal, maar toch niet ver genoeg. Laat Lee ertussen. In de voeten van Bastoni. Goed werk van Le Maréchal met Van Aken. De Brugge dat daar probeert wat de bal rond te spelen. We zijn over halfweg al in de tweede helft. En een stunt is in zicht. Nog lang niet binnen, maar wel in zicht. Le Maréchal met Forbes. Ja, zo heeft hij toch een penalty afgedwongen en een assist gegeven. Carlos Forbes. Le Maréchal hier goed bal bijgehouden. Goed gevoetbald door. Daar is Forbes. Forbes op wandel. Sabbe de voorzet. Achter een steun mee geprobeerd door Tresoldi. Maar Piszczek verdedigde goed. Ja, mooi, hij wist wat hij deed hoor, Tresoldi.
2: Ja, zeker wel. Knappe aanval van club.
1: Kijk, ze is gaan hier in San Siro, de mannen van Ivan Leko.

0: Hier Sabbe weer met Forbes. Balletje mee, Tresoldi, Van Aken, Sabbe. Oh, binnenkant paal. Het was
1: Vincili.
0: Binnenkant paalt zich.
2: En nu geen penalty, denk ik. Nee, een gele kaart als hij niet oppast.
0: Ja.
2: Gele kaart voor een Schwalbe. Virgili, pardon.
1: Hier even kijken. Nou ja, klopt helemaal. Maar wat een mooie aanval van Club. Twee keer eigenlijk. Hier Forbes. Tot bij Dresoldi, tot bij Van Aken. Tot bij Virgili en dan op de paal. Op de korte ruimte.
0: Raakt het niet goed.
1: Nee, maar ja. Dat moet toch nog genoeg kunnen geweest zijn.
0: Ja, Club Brugge toch ook al twee keer het doelhout geraakt hier in San Siro. Met Tresoldi en nu Virgili. Of het stond gewoon 1-3, zeg. Wat Beudo Glimt kan Club Brugge ook winnen in Giuseppe Meazza. En gaat Inter dan 7 van zijn laatste 8 Champions League wedstrijden verliezen. Ook thuis tegen Club Brugge. 4e keer op een rij verliezen in eigen huis in de Champions League. Ja, dan heb je toch klein probleem.
1: Ja,
0: in de Serie A was er al. Er heeft er al gesproken, was het al een item. 8 tegendoelpunten in de eerste 5 wedstrijden. 2 ook in Bernabeu. Oké, de 0 dan tegen Parma. Clean sheet. Maar nu weer 2. En het had er dus ook 4 kunnen zijn. Met een beetje pech. Pots met een goede recuperatie. Van Aken. Hier neemt Pots die bal mee. Pots is op wandel. En Pots, nee! De redding. En Forbes, nee! Erover. De redding van Martinez. En de rebound van Forbes. Een wandeling doorheen de interdefensie van Freddy Pots. En nog een sterke hand door van José Martinez.
1: Ja, mooie combinatie. Goed rond Akanji. Bal laag gehouden, korte hoek. Maar Martinez snel op de grond. Sique. In plaats van Sabbe.
0: Die is er heel snel ingekomen.
1: Ja.
0: Dat is mij ontgaan, moet ik zeggen. Esposito tegen de grond getrokken. Lee krijgt de gele kaart.
1: Ja, de tweede keer dat hij een overtreding moet maken op Esposito.
2: Hij heeft hem ook vast.
1: Dat
2: heeft de ref dan niet gezien. Dit is meer een worsteling natuurlijk dan een voetbalduel.
1: Ja, 1,91 meter zei Peter. Lee 1,88. Dus dat scheelt niet veel, maar die lijkt toch nog breder. Kijk hoe dat hij zich weer...
0: Breder is hij zeker.
1: Dat hij zich weer goed zet.
0: Le Maréchal.
1: Nou, het heeft een tijd geduurd in de tweede helft voordat we Club zagen. Maar nu toch een hoog niveau ineens.

0: Piszczek een goede tik tot bij Lautaro Martinez. Die hebben we niet meer echt gezien na zijn monumentale missen. Di Marco. Esposito gebruikt zijn lichaam geweldig gedaan en niet goed afgewerkt. Jan Sommer kan hem keren. De vooractie was perfect.
1: Nou ja, goed wegdraaien bij Mechelen. Ja, dat grote stevige lijf ertussen. Hier nog eens Pots. Ja, de herneming Forbes. Ja, de kans op de 1-3. En nu Esposito had er 2-2 kunnen van maken.
0: Kijken naar Seys. Hier Forbes. Nu afmaken Forbes. Ja, nee. En nu wel. Ja. Binnengetrapt Tresoldi. Hij maakt er 3, zeg. Nicolo Tresoldi maakt 3 doelpunten in San Siro. Club Brugge leidt met 1-3. Dit is toch regelrechte waanzin. Jongen. Club Brugge blijft ons elke keer opnieuw verbazen wanneer zij hun Champions League kostuum aantrekken en de dansvloer van het kampioenenbal betreden.
1: Ja, geweldig. Hè? Veel ruimte daar voor Seys in de rug van Diouf. Dan eerst nog Forbes. Je denkt van hier is de 1-3. Op Martinez. Bal tot bij voor de voeten van Tresoldi. En hij, ja, hij kon niet meer missen. Drie goals. Tresoldi. Niet normaal. Onwaarschijnlijk.
0: Ja, zelfs in zijn aller stoutste dromen had hij er toch nog geen 3 gemaakt, Frank.
1: Hij is topshooter, denk ik. Hij had er al eentje toch, hè?
0: Hij had er al een, ja.
1: Dus hij heeft er nu 4. Goh.
0: Dit wordt een memorabele avond. Het is er een voor de annalen. Club Brugge deed hier al een keer iets heel strafs tegen het andere Milan. Maar dat was een andere wedstrijd. Een geweldige Danny Verlinden was er toen nodig. 0-1 toen. Tegen het grote Milan. Maar kijk, de kampioen van Italië wordt hier los over de knie gelegd. Door blauw-zwart. En door Nicolo Tresoldi. En ook wel een beetje door Carlos Forbes. Hij zat er toch weer tussen.
1: Ja, ja. Ja, echt waar, ja. Super.
0: Hij zou het verdienen om het ook een keer zelf af te maken.
1: Ja, wat ik vind van Forbes, het is niet dat hij constant echt in de match zit. Het is zo, up.
0: Nee. Dat hoeft niet.
1: Nee, ik weet het, maar up, dan is hij daar ineens. Met die versnelling, met zijn snelheid. Hoeveel ruimte had Seys daar, Peter, in de rug van Diouf. Dus die hebben we de tweede helft helemaal niet meer gezien. Te veel gegeven, zou je denken, eerst de helft. En Le Marchal ook al goede dingen laten zien. Oké, ik had het niet mogen zeggen.
0: Bastoni verovert de bal. Ja, en we weten het, in wedstrijden van Club Brugge, in de laatste 16 Champions League matchen van Club Brugge, zijn er 66 doelpunten gemaakt, voor en tegen. Dus gemiddeld 4,13 per wedstrijd. Voilà.
1: Maar we zitten eraan.
0: Het gemiddelde wordt gerespecteerd. Met Club Brugge altijd wat te beleven. En dan zeiden wij met z'n allen, met z'n echt allen, vooraf, Club Brugge is toch minder dan vorig jaar. Ja. Het is toch een mindere ploeg. Het niveau hebben ze nog niet echt gehaald. Daar was iedereen het toch over eens. En kijk, dan doen ze ineens dit. Met Lautaro Martinez. Buitenspel. En oké, er is op een bepaald moment even wat geluk mee gemoeid. Maar ze hebben ook nog twee keer het kader getroffen.
1: Ze hebben geweldig gereageerd vanaf Di Marco daar, de bal in de vlucht. Ja, net daarvoor. Moet Martinez natuurlijk 2-1 maken. Maar vanaf dat moment, ja, vooral Club. Oké, daarnet Esposito even. Maar een moment of 5 van Club toch.
0: Bonny komt er nog in, sorry Frankie.
1: Nee.
0: Voor Barella. En Jet Spence komt erin voor Di Marco. Dan zal Diouf links gaan spelen, veronderstel ik. Hij maakte zijn debuut nog maar afgelopen weekend, Jet Spence. Want hij is de hele tijd geblesseerd geweest na het WK. En dus nu zijn eerste Champions League minuten in niet de vrolijkste omstandigheden.
1: Nee, Spence Op links toch, Peter. En Bonny daar in de rug van Esposito en Thuram en Virgili. Net wat te veel tijd nodig na de controle. Maar...
0: Kijk eens hoe Virgili gaat nu. Nee, Diouf uiteindelijk toch de baas. En dus Anjouan Bonny.
1: Och, kort. Even door de benen, denkt Virgili. Daarbij Bonny.
0: Waar zitten die supporters van Club Brugge eigenlijk, Frankie? Ik zie ze niet eigenlijk.
1: Daar, kijk, rechts, daarachter Martinez.
0: We kijken nu eerst naar Forbes. De sprint van Sieke. Wie vindt hij Sieke? Uiteindelijk niemand. Aanval nog van Club Brugge. 1 tegen 3. We zijn op 11 minuten van het einde van alweer een memorabele Champions League avond voor Club Brugge. Sieke met Spence een duwtje gekregen, maar het is toch de ingooi voor Inter.
1: Ja, bal leek al over de zijlijn. Ja, onmiddellijk met initiatief ook Sieke bij zijn invalbeurt.
0: Wel. Club Brugge, het blijft toch een fenomeen in de Champions League.
1: Maar wat ik daar straks nog wou zeggen, Peter, omdat je zei van ja, we dachten met z'n allen dat ze minder waren. Dan moeten we Leko toch gelijk geven dat hij zei, ja, we hebben wat tijd nodig, we moeten groeien. Dat, hebben ze duidelijk gedaan. Of zijn ze aan het doen?
0: Diacon en Vermont komen het nog mee over de streep trekken. Esposito. Zielinski.
1: Lee moet opletten. Hij heeft al geel. Moet er niet te veel gaan aanhangen. Op Esposito.
0: Astoni met Spence. 10 minuten nog. Susic op zoek. Het blok van Club Brugge. Zielinski. Hij gaat een paginaatje krijgen morgen, denk ik, Tresoldi in La Gazzetta dello Sport. Wees daar maar zeker van. Hier is Spence. Met Bonny.
1: Oh, dat is veel ruimte.
0: Ruimte voor Susic. Redding Sommer. En Martinez legt hem er nu wel in. 2-3. De vlag is beneden gebleven. Lautaro Martinez. Met de aansluitingstreffer. Het wordt nog warm voor Club Brugge.
1: Nou, te veel ruimte daar op de 16. Voor Susic. Hier het balverlies van Le Maréchal. Verwachten daar Bastoni niet.
0: Handspel misschien?
1: Ja, appel. Appel voor handspel.
0: Gele kaart voor Ivan Leko, denk ik.
1: Ja, bal, of spel ging door. Ruimte voor Susic op de 16. Redding Sommer in de voeten van Martinez. En, ja.
0: Maar dat handspel gaat niet. Voor wie is het nu geel? Dat is voor Leko in elk geval. En daar nog iemand anders.
1: Ja, misschien de man met het bord. Dat is ook eentje van
0: De
1: man,
0: de teammanager.
1: Ja, die daar misschien misbaar maakt. Voor wat ze daar net al willen wisselen.
0: Het doelpunt wordt nog gecheckt. Dus het is nog niet helemaal zeker. Of het nog spannend wordt. Nee, doelpunt wel degelijk. Lautaro Martinez doet er nog eentje bij. Dat wil nu zeggen. 27 doelpunten in de Champions League. Daarmee komt hij netjes naast Sadio Mané en Robin van Persie. Tresoldi naar de kant. Wat een avond voor hem. Voor Vermont dus. En ook Virgili. Die eraf gaat voor Diacon. En zo worden het nu wel nog 8 spannende minuten.
1: Ja,
0: en een dikke knuffel van Leko voor Tresoldi. Ja, die heeft gedaan wat hij moet doen. Nu nog stand houden. Mogen we nog wel een fors eindoffensief verwachten van Club Brugge. Maar ineens was er toch, wat je zei Frankie, een groot gat voor de 16 waar Susic dan kon uithalen. Lange bal richting Bonny. Wegkoppen Lee. Diouf maakt nog eens gebruik van zijn sterke lijf. Van Aken voor Forbes. Maar de bal te ver van de voet. Ja, tikt hem toch nog tot bij Vermand. En Forbes is in het centrum. Diacon is mee. Daar is Diacon. Dat had beter uitgespeeld kunnen worden.
1: Tegenstander opzoeken en dan spelen. Ze geeft hem te snel, Vermand.
0: 7 minuten nog. Razend spannend alweer. Een zeer, zeer boeiende voetbalavond met Club Brugge. Vorig jaar een ontgoocheling bij Atalanta Bergamo in de league face met die overbodige nederlaag. Het jaar daarvoor natuurlijk groot feest. 2 jaar geleden in de groepsfase werd er hier ook verloren van Milan. Met 3-1. Daar vandaag alle kaarten nog in handen, Club Brugge. Rastoni richting Esposito. Harde bal naar Diouf.
1: Diacon moet daar helpen. Bij Seis.
0: Ja, die moet nu wel werken,
1: ja,
0: toch? Hè?
1: Ja, tuurlijk.
0: Dat is het minste
1: moet,
0: wat we mogen verwachten.
1: Ik hoop dat hij wakker is, Peter. Dat is niet altijd het geval. Dat zou nu wel moeten.
0: Zielinski laat de bal even schieten. Die is een beetje moe, denk ik. Een Forbes momentje nog. Daar komt dan Jet Spence tegen. De sneltrein op de linkerkant is hier nu voor Inter. Stankovic gaat toch nog komen.
1: Ja.
0: Dat is verrassend. Bij deze tussenstand.
1: Er is ook ruimte nog voor Club om eventueel te counteren.
0: Met Diacon. Daar kan Vermand niet bij, maar wordt opgepikt door Forbes hier. Dus aanval van Club Brugge gaat nog voort. Weer Forbes. Le Maréchal. Beetje holder de bolder. Nog een Maréchal, maar hij komt er tot een schot. Uiteindelijk niemand. Pot stikt hem goed tot bij Sique met de linker, maar niet hoog genoeg. En nu opletten, ja. Esposito met Lautaro Martinez.
1: Leek Hens.
0: Esposito, even bijhouden en dan Diouf lanceren. Gevaarlijke aanval van Inter komt eraan. Diouf, Lautaro Martinez. Diouf met het schot, Sommer. Goed plat.
1: Ja, pakt toch alles wat te pakken valt, Sommer. Aan de doelpunten niks te doen, maar al de rest lost hij goed op. Het zijn niet altijd moeilijke ballen, dat zeker niet, maar hij pakt ze wel.
0: Overtreding, denk ik. Ja, toch?
1: Oh.
0: Nee, op Vermand van Bissek. Oké. Leek mij wel van hierboven.
1: Forbes heeft moeite om nog terug te lopen. Potts moet uitkomen, weg van het centrum.
0: Spence voor Bonny. Hij heeft nog geen goal gemaakt in de Champions League.
1: Bastoni op.
0: Voorzitter, Lautaro was er weer recht op Sommer.
1: Ja, maar die komt altijd zo op het juiste moment, Peter. Ja, ja. Voor Lee.
0: Klasse.
1: Zet hij zijn kijk even eerst achteruit en dan komen. Hè. Eerst ruimte maken voor zichzelf en dan erin duiken. Buitenkant rechts. Gelukkig pakt hij zijn linker. Die was ook niet mogelijk, denk ik.
0: Nee.
1: Maar weer op Sommer. Weer gepakt.
0: Het enige, maar dat was niet zo simpel. Die bal die hij ver moest gaan halen van Susic. Ja, dan centraal geduwd, maar ja, om die naar de buitenkant te verwerken, het zal ook niet zo simpel geweest zijn. Spence. Nog dik 3 minuten. Spence geeft hem in de voeten van Forbes. Forbes moet Vermand lanceren. En hier gaat Romeo Vermand.
1: Kan hij volgen?
0: Hij gaat het afmaken. Ja. Hij maakt het af. Hij maakt het af. Het is gespeeld. Romeo Vermand tilt Club Brugge naar 2-4. En naar sensationele winst. Hier in Giuseppe Meazza. Wel, wel, wel. En weer is Forbes erbij. En Vermand, de gouden invaller van Ivan Leko. Inter is verslagen, Martinez is verslagen. Club Brugge pakt uit met geweldig stuntwerk. En Forbes is toch ook de man van de match, Frankie? Ja,
1: zeker wel. Spence met een verschrikkelijk slechte bal in de voeten van Forbes. En dan Vermand, rustig gebleven, stiftertje. Akanji kon niet meer volgen, die zit stik kapot.
0: Ik wilde nog zeggen, 4 keer scoren hier in San Siro. Wie kan dat zeggen?
1: Wie heeft dat ooit gedaan?
0: Ja, geen idee. Misschien zijn er die het al gedaan hebben. Maar Barcelona bleef toch steken op 3, bijvoorbeeld. Wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel. Wolves. Wat een avond voor de blauw-zwarte familie. Onvergetelijk voor die 3200 fans. Romeo Vermand met zijn allereerste doelpunt van het seizoen. Want hij heeft natuurlijk nog niet al te veel gespeeld. Stankovic erin. Hij had nu toch even vanavond graag aan de overkant gestaan. Want hij weet hoe dat voelt. Hij weet hoe geweldig het is. Champions League spelen met Club Brugge. En op La Louvière kan je dan al wel een keer zo even wat minder gaan presteren. En kan de trainer al wel een keer knorren. Maar als de hymne van de Champions League weer klinkt, ondergaat Club Brugge dan toch op een of andere manier een soort metamorfose. En Inter heeft een reuze groot probleem.
1: Nou ja, 0 op 6. En nu thuis tegen Shakhtar, dan naar Feyenoord.
0: En Club Brugge kan een geweldige tussensprint plaatsen met duels tegen Lens en PSV.
1: Ja.
0: Voor je het weet zit je al aan 9 punten. Oké, we lopen een beetje vooruit.
1: Rustig, Peter.
0: Maar toch, 1 minuut nog.
1: Nou, even rustig aan. Vooral geen dom balverlies leiden.
0: Het is wel wat. Kijk eens. Zijs gaat. Le Maréchal. Ze kunnen er nog één bij doen.
1: Gewoon goed ingevallen. Le Maréchal. Zegt wel.
0: San Siro loopt leeg, Frankie.
1: Ja,
0: kijk,
1: ja.
0: Kijk eens. Nu zijn er bij heel veel plaatsen vrij. Ja, wie dat voor mogelijk had gehouden, mag nu zijn hand opsteken. Ik niet, in elk geval.
1: Nee, maar goed.
0: Helemaal niet. In de verste verte niet. Integendeel, ik dacht, ja, nee, dat is te moeilijk.
1: Nee, wat we zeiden, je moet zelf goed zijn. Dat waren ze ook.
0: En 7 minuten komt erbij.
1: Ja, ja, met Mechelen, Spileers, dat heeft wel wat geduurd, hè, ja. Peter. Dus de vervangingen. Dus, toch
0: Diouf, nog eens op wandel.
1: Toch nog even afwachten.
0: Ja, nog even afwachten. Ja, maar misschien al een beetje voorbaar, ja. Maar toch. Dat is een overtreding in elk geval. Nee, al voordeel aan Le Maréchal gegeven. Romeo Vermand. Raak er maar niet aan gewend aan zijn korte kopje.
1: Nee, een of andere manier vind ik het toch beter. Ik hoef er mij niet mee te moeien, maar ik vind het toch beter.
0: Ik hoef er mij ook niet mee te moeien, maar ik vind het niet beter.
1: Ah, oké. Okay.
0: Le Maréchal. Nee, Inter heeft het hoofd gebogen.
1: Gaat hij nog eens versnellen, denkt Bastoni.
0: Hij moet er alleen nog zelf in maken. Bastoni blokt hem af. Kivu denkt, de Champions League, dat is niet voor mij. Maar 7 van de laatste 8 nederlagen. 2 keer tegen Bodø Glimt, nu ook tegen Club Brugge. Het is niet dat het elke week tegen Real Madrid was.
1: Dat waren even de bazen van Inter.
0: Ja.
1: Die wreven zich in de ogen. Weten niet wat ze zien.
0: Van Aken. Afgeblokt nu. Uit de spel. Hij zit van Le Maréchal. We zitten in de tweede van 7 minuten toegevoegde tijd. Maar Club Brugge speelt een soort ereronde eigenlijk hier in Giuseppe Meazza. Want Inter, kijk, Bastoni begint een beetje te prutsen. Nee, is het helemaal kwijt. De klap die Vermand nog uitgedeeld heeft, die was er te veel aan. Forbes nog een keer op wandel. Forbes, de voetveeg van Martinez.
1: Ja, die heeft
0: en inderdaad, het is met de hulp van de twee Martinezen dat Club Brugge door een moeilijke periode is geraakt. Want toen zag het er toch lastig uit bij 1-1. En de ene Martinez besloot om niet te besluiten wat hij anders zo geweldig doet. En de andere besloot om uit te komen waar dat niet nodig was. En dan zijn beentjes wijd genoeg open te zetten. Maar alle verdiensten voor Club Brugge. Oei, Pots mist een interceptie. Boni nog. Boni. En die maakt toch nog 3-4.
1: Nog 5 bange minuten.
0: Ja. Elke keer als ik conclusies trek, moet ik ze weer inslikken.
1: Ja.
0: 1 minuut 47, 48 eigenlijk.
1: Ja.
0: Maakt dus nu zijn allereerste goal in de Champions League. En hij maakt ze wel mooi af.
1: Ja.
0: Maar Pots toch niet geweldig.
1: Nee. Dat wil ik net zeggen. Hij is er vaak goed tussen gezeten. Hier natuurlijk niet. En dan is het knap van Boni. Naar binnen komen, met links kappen naar rechts. En onmiddellijk trappen. niet uitkappen. Het was de bal van Stankovic, die net te goed was voor de tussenkomst van Pots.
0: Een assist zomaar, ja. Van Stankovic tegen zijn ex-club. Speelt met het nummer 5, het nummer dat zijn vader ook droeg. Het is niet van hetzelfde niveau, maar het lijkt wel Barcelona, Inter, of Inter-Barcelona.
1: Leko wil dat er iemand zakt. Naar iemand die te hoog staat na zijn goesting.
0: Ja, dat lijkt mij nu ook wel aangewezen. Niet te hoog meer.
1: De ballen niet zo weggeven.
0: Want ja, nu nieuwe energie bij Inter natuurlijk.
1: Ja, ja.
0: Diouf in de voeten van Van Aken. Met Zeiss. Ja, er nog eentje bij doen dan. Vermand. Ja, Vermand. Nee. De voet van Vermand was er wel degelijk. Maar deze voorzet van Zeiss krijgt hij niet tussen de palen. Jezus Christus, wat is dat nu ineens nog spannend. Ja. En toen we dachten dat Kurk al van de fles kon. Champagne bedoel ik dan. Is het nu toch nog uitkijken. Jan Sommer. 3 tegendoelpunten. Maar als het er niet meer worden, zal hij die met een glimlach incasseren. Nou ja, en een paar goede reddingen gedaan.
1: Amai, wat een moment voor hem zou dat zijn. Onmiddellijk hier komen winnen.
0: Maar... Susic. Het is nog niet binnen, vrees.
1: Nee.
0: Ineens nu zo.
1: Ja, ze blijven daar wel hangen voorin. Hè. Forbes, Diacon. Oké, dit soort ballen. Geen probleem.
0: Ja, het is naar Diacon. Hè, dat ze de hele tijd teken doen. Nee, Forbes ja. Moet het dan maar doen. Vermand dan misschien. Vermand. Jee, redding van Martinez. Nog stuiterende bal die er leek in te gaan. En toch nog de redding van José Martínez.
1: Ja, opnieuw met Forbes. Oh, goede trap horen van Vermand. Raakt hem niet helemaal zuiver. Maar botsend diep in de hoek.
0: Oh, ik dacht dat hij erin ging.
1: Ja.
0: 3-4 nog altijd. Wat is dit? Een onwaarschijnlijk spectaculaire wedstrijd. Vermand die nu de bal even gaat bijhouden, maar dat niet zo best doet. Via Stankovic is de bal bij Martinez. Ja, nog 2 minuten.
1: Ja, snel terug zou ik denken. Klein beetje zakken.
0: Akanji richting Esposito. Ja, Lee begint nu ook zijn duels te winnen. En geen overtredingen nodig. Hans van Aken balletje even bijhouden met Forbes.
1: Even naar de hoek zou ik denken. Kees speelt hem terug. Ook goed.
0: Ja, veel lijn zit er niet meer in bij Inter. Dus je kan een beetje rondtikken. Dat doet Club Brugge goed. Met Diacon. Diacon met Bissek. Diacon trappen. Redding weer, Martinez. Het is niet dat hij geen reddingen heeft verricht. En Van Aken die bal nu niet kan inspelen. Bonny omver gekegeld. Gele kaart voor Le Maréchal. En ook nog eens de bal wegtrappen. Oppassen dat je niet 2 keer gestraft wordt.
1: Maar we wouden er al eerder even aanhangen. Het lukte niet helemaal. Haalt hem dan maar gewoon onderuit. Hier. Tweede keer samen met Sique.
0: Ja, Forbes is dat op 2 meter van de bal. Dat mag volgens mij niet echt. Kijk.
1: Hij zou beter wat zakken, denk ik dan.
0: Lange bal richting Bissek. Het hoofd van Lee. Bal aan de buitenkant bij Bonny. Die naast de bal zit. Pots. Uit de carambole wegwerken door Sique. Nog 1,5 minuut. Club Brugge nog altijd 3 punten en een onwaarschijnlijke stuntoverwinning op het veld van de regerende Italiaanse landskampioen. Maar ze moeten er nog even in hangen. Ja, want het moet overnieuw gedaan worden.
1: Ja, moet achteruit. De bal was een paar meter verder buiten gegaan. Niet daar. Oké, mag het dan toch doen.
0: Jet Spence. Die hem achteruit legt, tot ergernis van San Siro. Lange bal nog van Akanji, ja, in de handen van Jan Sommer.
1: Goed gedaan zijn, of zo ongeveer.
0: 7 minuten zijn verstreken. Het is nu wachten op het verlossende fluitsignaal van scheidsrechter Rohit Sagi. Sommer kan die bal nog even bijhouden. Daar is het laatste fluitsignaal. Daar is het stuntwerk van Club Brugge ook helemaal officieel. En Ivan Leko heeft het weer voor elkaar gekregen. Wat een formidabele stunt is dit hier van Club Brugge. Na een wedstrijd voor de geschiedenisboeken. Jan Sommer is blij. Tresoldi heeft hier een visitekaartje met een gouden rand afgegeven. Hier in het Giuseppe Meazza. Lautaro Martinez, die had er ook 4 of 5 kunnen maken. Club Brugge nog een paar keer het doelkader getroffen. Reddingen over en weer van de doelman. Nee, dit was een geweldige wedstrijd. En Club Brugge heeft hem gewonnen met 3-4.
2: Deze wedstrijd werd u aangeboden door Pepsi. Officiële partner van de UEFA Champions League.
0: Club Brugge, Frankie, heeft het gedaan op zijn manier. Ondanks alle waarschuwingen van gewezen spelers hebben ze toch gewoon gedaan wat ze altijd doen.
1: Diepe buiging, echt waar, geweldig. Maar hij is super. Inderdaad, gewoon trouw gebleven aan hun principes. En het heeft gewerkt, het heeft geloond. Een beetje geluk gehad, maar vooral echt goed gespeeld. Echt wel. Dus niks te maken met eventueel falen van Inter. Gewoon ook zelf zeer goed gespeeld.
0: En zo heeft Club Brugge zich weer helemaal in de Champions League leagueface gecatapulteerd. Memorabele avond vanuit San Siro. Een goede avond. En tot morgen.
3: When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet.

Ajax is art.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Studenten schrijven hun universitaire masterscripties vaak niet meer zelf, maar gebruiken daar AI-chatbots voor. Onderwijsminister Letchert noemt dat fraude en wil dat universiteiten ingrijpen. RTL Nieuws scande honderden recente masterscripties van 12 universiteiten met een speciale AI-detectietool. Bij 1 op de 5 scripties is de bijdrage van ChatGPT, Claude of Gemini groter dan die van de student zelf. 6% van de scripties werd zelfs volledig door AI geschreven. Hoe groot de impact is, moet nog blijken, maar vandaag wordt gestaakt in het streekvervoer. In Amsterdam en Den Haag rijden de bussen gewoon wel. Reizigers moeten de hele dag rekening houden met uitval van regionale treinen en bussen. In Rotterdam rijden alleen trams en metro's. In Utrecht ligt een deel daarvan stil. De NS-treinen rijden gewoon. De bonden eisen bijna 10% loonsverhoging. Anders volgt tot aan de kerst iedere week een staking in het openbaar vervoer. Bijna 80% van de gemeente geeft geen toestemming aan verenigingen en stichtingen om vuurwerk af te steken met oud en nieuw. Deze jaarwisseling is de eerste sinds de invoering van het landelijk vuurwerkverbod. Particulieren mogen daardoor alleen nog klein vuurwerk afsteken, zoals sterretjes. Professionele vuurwerkshows mogen doorgaan. De meeste gemeenten willen heldere regels voor inwoners. Ook hebben gemeenten geen capaciteit voor handhaving. In San Francisco is een opnameapparaatje gevonden in een zaaltje van OpenAI, bekend van ChatGPT, een tool die werkt met kunstmatige intelligentie. Het bleek aangesloten te zijn achterop een televisie. In de bewuste ruimte worden bedrijfsgeheimen besproken. Op beelden is te zien hoe een Saoedische medewerker achter de bewuste televisie naar iets lijkt te zoeken. Het apparaatje was toen al verwijderd. De man is direct ontslagen en riskeert $250.000 boete en 5 jaar cel. Ook de FBI onderzoekt de spionage bij het softwarehuis. Het weer. Lokaal eerst wat nevel, verder zonnig bij een veranderlijke wind. Het wordt 16 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Studenten schrijven hun universitaire masterscripties vaak niet meer zelf, maar gebruiken daar AI-chatbots voor. Onderwijsminister Letchert noemt dat fraude en wil dat universiteiten ingrijpen. Hoe groot de impact is, moet nog blijken, maar vandaag wordt gestaakt in het streekvervoer. In Amsterdam en Den Haag rijden de bussen gewoon wel. Bijna 80% van de gemeente geeft geen toestemming aan verenigingen en stichtingen om vuurwerk af te steken met oud en nieuw. Deze jaarwisseling is de eerste sinds de invoering van het landelijk vuurwerkverbod. In San Francisco is een opnameapparaatje gevonden in een zaaltje van OpenAI, bekend van ChatGPT, een tool die werkt met kunstmatige intelligentie. Het bleek aangesloten te zijn achterop een televisie. In de bewuste ruimte worden bedrijfsgeheimen besproken. Het weer. Lokaal eerst wat nevel, verder zonnig bij een veranderlijke wind. Het wordt 16 tot 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam zien we nog de nasleep van een ongeluk. Tussen Stroe en Hoevelaken 11 kilometer file met een kwartier vertraging. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. A59 naar Den Bosch tussen Waalwijk en Vlijmen 11 kilometer file met daar 10 minuten vertraging.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Goede Zone FM.

0: Goldenzone FM.
1: Ja, het is niet mijn ding.
2: Nee, mijn.
0: Goldenzone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Een zware explosie bij een portiekflat in Amsterdam-Slotermeer heeft gisteravond laat een enorme

0: ravage aangericht. Eén persoon raakte gewond, meerdere bewoners moesten hun huizen uit. De voordeuren in het trappenhuis zijn uit hun voegen geblazen en van de voorpui is weinig meer over. De explosie was in de wijde omtrek te horen. Onduidelijk is wanneer de bewoners terug kunnen, er zit mogelijk asbest in het pand. Sinds juni waren er in Amsterdam-West al 12 explosies. Tussen China en Noord-Korea wordt deze week een nieuwe brug in gebruik genomen. De brug was al in 2014 bijna helemaal klaar. Maar Noord-Korea rondde de infrastructuur aan zijn kant telkens niet af. De moderne brug van bijna 3 kilometer over de rivier de Yalu vervangt de oude vriendschapsbrug uit de jaren 40 van de vorige eeuw. De relatie tussen beide landen was niet al te best de voorbije jaren. Morgen rijden de eerste auto's over de nieuwe brug tussen Noord-Korea en China. President Fernandez van Costa Rica opent vandaag een nieuwe grote gevangenis in haar land. Die biedt plaats aan ruim 5000 gedetineerden en ligt in de plaats Alajuela, een half uur rijden van de hoofdstad San José. Het land voert hiermee de strijd op tegen de georganiseerde misdaad. Er is goed gekeken naar de Secot Mega-gevangenis in El Salvador, met plek voor 40.000 gedetineerden. De nieuwe gevangenis in Costa Rica krijgt de strengste regels ooit. Familie mag er niet op bezoek, mobieltjes werken er niet en iedereen wordt dag en nacht in de gaten gehouden. Bij een bootongeluk op de Indiase rivier de Ganges zijn 13 kinderen omgekomen. Ook worden nog enkele mensen vermist. 7 opvarenden zijn naar een ziekenhuis gebracht. De reddingsoperatie is nog gaande. De boot met de kinderen was onderweg naar een feest toen hij kapseisde. Hoe het mis kon gaan is niet duidelijk. Omwonenden schoten als eerste te hulp. De Indiase premier Modi heeft zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden van de kinderen. Het weer. Vanmiddag afwisselend zon en stapelwolken, maar het blijft droog bij een matige wind uit uiteenlopende richtingen. Het kwik loopt op tot rond de 17 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gelderzone.

0: alone. Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Bijvoorbeeld met voordelige stroom tijdens daluren, of door slim mee te bewegen met de energiemarkt. Dat voelt als alles eruit halen.
1: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.

0: welkom bij alweer een uitzending van Vandaag in Sight. Vandaag met Johan Derksen, met zijn protégé, mag ik wel zeggen, Lisette Wellens. René van der Gijp, daar zit ze natuurlijk wel meer al EK. En Hollebolle Dave, daar is hij! Ja! Hollebolle Dave, hè?
1: Wij hebben zo'n familiegroepsapp. En de foto van die groepsapp is dus nu gewoon Hollebolle Dave geworden.
0: Ja, je was in Efteling en dan krijg je dat, hè?
1: Dus jullie worden bedankt. Oh. Ja. Hij is wel goed gelukt, moet ik zeggen. Dat is
2: zeker.
1: Een goede AI. Dus nu ben ik Hollebolle Dave.
0: Ja, hoe was de Efteling?
1: Ja, gezellig. Wel druk. Ik had eigenlijk gewacht dat er geen vakantie was. Maar dat was er wel. Noord heeft al vakantie, wat die regio ook is. Dus de wachtrijen waren wel... pittig.
2: Wat die regio ook is.
1: Ja, zeg dan wel eens Noord, maar wie er allemaal bij hoort.
0: Nou, in Amsterdam heeft ook iedereen volgens mij vakantie.
1: Ja, volgens mij wel.
2: Ja, inderdaad. Ja. Mijn dochter, ja.
1: Dus die zijn allemaal massaal naar de Efteling gegaan.
0: Maar kan het wel in een tijd als deze, dat op elk ogenblik nu de paniek echt kan toeslaan, dat jij als cybermannetje...
1: Niet dus, want vandaag had ik ook wat dingen te doen, maar onverwachts op mijn avond vrij denk ik, ja, het gaat hier altijd over digitale veiligheid. Mm. Hoe kan het nou dat bij al die andere talkshows het erover gaat, dan moet het hier ook over gaan. Dus ik heb heel brutaal zelf een bericht gestuurd van, joh, ik zou eventueel kunnen als jullie het leuk vinden. En toen mocht ik komen.
0: Maar is er paniek? Wat zeg jij erover?
1: Nou, ik denk dat ik zou zeker geen paniek willen. Ik denk alleen wel, we worden gewoon met de neus op de feiten gedrukt. Als je nu kijkt, en dat is echt heel simpel gezegd, maar onze samenleving, die draait gewoon op computers. Zo simpel is het wel. En ik denk waar we in deze samenleving ook eerlijk over moeten zijn... want er zijn niet zozeer zoveel superhacks waar we ons zorgen om moeten maken. Ik durf echt te zeggen, heel veel uit mijn ervaring als het over hacks gaat... er is heel veel achterstallig onderhoud in Nederland. Hmm. Dat is gewoon zo bij heel veel bedrijven.
0: Is er een dreiging of niet? Dat is de vraag.
1: Nou, die dreiging
0: ja,
1: is er wel. Want...
0: Okay. Ik kom
1: er
0: wel tot die... dat vast. Okay. Dat wil ik even weten. Sortie,
1: je wil nog heel bouwen.
0: Ja. Ja. Weet je een fotootje van ons maken tijdens de uitzending ook?
2: Oh
0: of,
2: ja, nee, dat kan zeker. Ja.
0: Ja, dat zou wel leuk zijn, hè? Een leuk fotootje van ons. Dat we een keer goed op de foto komen.
3: Wil ze ons fotograferen?
0: Ja, dus ze zitten in het programma natuurlijk.
3: Nou, misschien als je het bloot doet.
2: Nee, ja, dat kan zeker. En ik kan ook photoshoppen, dus dan kan ik hem gelijk wat groter maken voor je.
0: Is al opgenomen, is klaar.
2: Ja, het is al...
3: Heb je gewonnen?
2: Dat weet ik niet.
4: Ja, daar.
0: Oh! En waar was je? Waar?
2: Bij het perfecte plaatje.
0: Nee, dat was niet schat. Waar was je? Waar?
2: Dit was gewoon in Nederland.
0: Oh, het was gewoon in Nederland dit keer?
4: Dat vind ik altijd pech. Als je dan zeg maar, dan mag je meedoen en dan heb je de Nederlandse variant.
2: Nee, want voor die reisvariant ben je echt heel lang, heel veel weken achter elkaar weg. En met zo'n kleine thuis vond ik dat toch niet heel fijn. Dus dit was de ideale oplossing.
0: Ja, je gaat gewoon zelf meedoen. Want je voelt het aan.
3: Ze begint er meteen tussendoor te lullen. Dat was toch ook weer niet de bedoeling.
0: Waarom heb je ja gezegd, Lisette, tegen de uitnodiging?
4: Nou, hierom. Het leek me gewoon heel leuk om hier eens een keer gewoon in die studio. Er zit eindelijk ook eens een keer een studio met publiek. Ja. Ik heb natuurlijk in die ochtend zit je altijd in zo'n gangbak, maar een beetje in het luchtledige te praten en een beetje met Frank te lachen. Maar ondertussen, ja, wie zijn die anderen?
3: Met drie ijdeltuiten op de bank.
4: Ja,
3: die om zes uur in de auto zitten.
4: Ja.
0: En Johan is gek van je. Die heeft al maanden geroepen, we moeten eruit nodigen. Hoe voelt dat?
4: Nou, daar ben ik zo blij mee.
3: Ja.
4: Maar dat vind ik echt heel leuk.
3: Nee, maar kijk, het is natuurlijk heel gerustgevend voor jou dat ik er ontzettend veel verstand van heb.
0: Hmm. Alleen kraakt hij morgen volledig af, dat je het alvast weet.
4: Dat heeft iedereen tegen mij gezegd. Ja, we zijn nu heel aardig, maar morgen...
3: Dat sluit ik nooit uit.
0: Had niks te melden. Hè?
3: Leuk maar gelukkig heeft René morgen geen podcast.
4: Kijk, dat scheelt.
0: Maar je bent gestopt bij WNL omdat ze je niet aan je ambities konden helpen, begrepen. Wat zijn jouw ambities dan?
4: Nou, het voelde daar op een gegeven moment... Ik heb er 9 jaar gewerkt. En dat betekent 9 jaar lang om 3:30 op. En dat is vroeg.
0: Ja, dan gaat hij naar bed.
3: Dat beginnen wij niet aan, René.
5: Moet je hele leven omgooien.
4: Ja, en dat was dus ook zo. Ja. Dus mijn leven was gewoon best wel gebaseerd op mijn werk. En op een gegeven moment ga je dan toch kijken van... joh, ja, ik zou eigenlijk ook wel misschien een keer een leuk interviewprogramma willen doen. Of ik zou misschien ook wel eens een keer... en niet dat ik die ochtend helemaal kwijt zou willen, maar ik zou graag wat meer...
0: Maar wat wel moet en wat Frank mocht doen, dat wilde je ook wel eens.
4: Ja, dat had ik ook wel eens gewild. Ja. En eigenlijk voelde dat op een gegeven moment gewoon als een beetje trek aan het dood paard. Want ik kreeg eigenlijk... ja. Te horen van ja, wij vinden dat jij het zo leuk doet in de ochtend. Je hebt zoveel energie voor die ochtend.
0: Ja.
4: Maar ik dacht, ja, ik zou wel eens een keer wat naast die ochtend willen. En op een gegeven moment merk je dan dat je denkt... nou, misschien moet ik dan maar gewoon zeggen... jongens, het is mooi geweest.
0: Ja. Ja.
3: En nu? Maar ik had altijd 's ochtends met haar... kijk, en dan kom je bed uit, dan ben je helemaal wakker... dan vond ik dat haar, dat was indrukwekkend.
4: Wat heb jij nou toch met mijn haar?
3: Daar zat iemand. Maar dan had ze wel eens het haar strak achterover. Ja, daar zat een middel of de rood meisje.
0: Dat is een voorwaarde voor haar succes, zeg
3: maar. Nou, nee, maar ik vind
4: wel...
3: Nou,
4: weet je wat grappig was? Soms kwam ik wel eens in de studio... en dan liep mijn opnameleider me gewoon straal voorbij. Dan had ik namelijk dit... En dat zagen ze gewoon in een heel ander iemand. Dus, ja.
3: Ja. Ja, een beetje dom hoofd dan.
0: Nu word je beoordeeld op je haar. Je wilt toch beoordeeld worden op wat je kan, hoop ik, mag ik hopen.
4: Zeker, ja. Absoluut.
0: Ja. Want je wilt human interest maken. Wat houdt dat in?
4: Niet alleen,
5: Ik heb geweldig haar.
3: Maar ik heb net even gezegd, hij moet het ook eens losgooien.
0: Losgooien.
4: Ik heb een kammetje mee.
0: Ja?
4: Kan ik straks even laten zien?
0: Ach, weet je.
3: Een beetje toeperen, dat haar van hebben,
4: ja.
0: Ik heb een keer tegen de wind in, weet je nog? Die uitzending, dat was zo'n bos haar binnen. Was het toen opgewaaid, was het toen. Ja.
3: Ah, nu met je handen erdoor gegaan, maar dat is al een stuk beter, hoor.
0: Ja. En toen had het zo gewaaid, er zaten allemaal takjes en zo. Ik weet nog dat Wieke er heel boos over, want ik allemaal takjes in aan het stoppen was en zo. Wat ben je nou weer aan het doen? Maar goed, de druk is hoog voor jou, ik hoop dat je er een beetje aan kan. Hè? En anders kun je altijd nog perschef worden. Zou je dat wat vinden, perschef?
4: Dat lijkt me vreselijk.
0: Ja?
4: Ja.
0: Nou, Trump heeft een nieuwe perschef en die dame, nou, die weet van wanten, die weet overal wat van. Nou, je zou meteen zeggen, die is daarvoor in de wieg gelegd.
6: Good morning. I am so honored to work for President Trump and the American people as the new White House press secretary. We had a historic one-day war, and now we have a booming economy and a great relationship with Venezuela. And with that, I will take your questions.
7: I want to ask you a policy question. Has the U.S. stopped sharing intel with Ukraine?
6: I'll have to get back to you on that.
0: Ja, maar joh, dit geloven we toch niet meer.
3: Nee, maar die is gekozen op haar hoofdje. Nee. Nou, is een mooie juffrouw en daar is Trump gevoelig voor.
5: Ik vond die andere niet slecht, ook.
0: Nee, die was best oké.
3: Nee, en die was veel bij de hand, toch?
5: Die was bij de hand,
0: die Caroline, ja, die was oké. Maar deze, de Playboy Mansion zit je gelijk aan te denken waar ze zo uit kan lopen.
3: Maar ze had wel het versje helemaal uit haar hoofd geleerd.
0: Ze moest
3: dat
0: zelf
3: al een oorlog beëindigd had en de economie ging goed.
0: Ja, maar ze moest zelf voorlezen wat ze ging doen. Ja,
5: het is wel normaal, toch? Nou, hij is een vrouwtje nerveus, dus enorm nerveus.
0: Ja, maar dit gaat toch niet meer?
5: Nee, maar je moet natuurlijk altijd, of je nou vrouw of man bent, of als je iets aangeboden krijgt, altijd even weten of je het wel of niet aan kan.
0: Ja.
5: Het is altijd wel fijn dat je...
0: Maar je wordt de perschef van de belangrijkste man ter wereld.
5: Kijk, je kan wel groeien erin.
4: Ja, maar kom, als je de perschef van de belangrijkste man ter wereld wordt, dan moet je toch wel een beetje bedenken, oké, dit is wat er van mij
5: verwacht
4: wordt.
5: Dat weet ik, maar je moet erin groeien, maar je moet wel een bepaalde standaard al aan het begin hebben om erin te duiken, vind ik.
4: Ja.
5: Anders is het, wordt het een beetje pijnlijk.
4: Ze niet,
3: nee, maar ze kwam nu als een beetje een dom blondje over.
5: Ja.
0: Nou, zo ziet ze er niet uit. Hey, die Giel Beelen, dat is een aardige gozer toch gewoon? Want Johan is nooit zo'n fan ervan.
2: Nee,
0: maar...
2: ik hoorde dat het Johan vreselijk lijkt om dan met types als Giel Beelen in de
3: programma. Nou ja, ik kijk niet uit om in een programma met Giel Beelen te zitten.
2: Nou, weet je wat
3: ik heb wel eens met hem in een programma gezeten. Hij is helemaal geen onaardige jongen, ik vind het een beetje gekkie.
5: Maar was jij hiervoor ook al geïnteresseerd in fotografie?
2: Ja, ik vond het altijd
5: Maar dan is het leuk om te doen.
2: Ja, en ik moet ook zeggen, bijvoorbeeld op het Binnenhof in de Tweede Kamer, er lopen heel veel fotografen rond, fantastische fotograaf, Daad van Dam bijvoorbeeld, die maakt echt hele mooie foto's. En die vertellen dan in één foto een heel verhaal. Misschien kunnen we allemaal die foto van Sybrand Buma, die zo bij die formatie staat. Oh ja, deze inderdaad. Die helemaal verschrikt. Dat zijn van die fantastische foto's. Dus dan is het ook wel leuk. Maar ik had inderdaad...
4: Maar ben je nu ook dan op het Binnenhof ook nu met een camera?
2: Nee. Omdat ik heb af en toe dat ik even een fotootje maak van een van de fotografen. Die mag dan even een camera lenen. Nee, maar Giel Beelen, hartstikke aardige gozer.
0: Ook.
2: Eigenlijk iedereen.
0: Tel Bekkant, ook een aardige gozer.
5: Je mag je die spulletjes houden.
2: Ja, Tel.
0: Was je op tijd, Tel of niet?
2: Ik vind Tel dus echt heel grappig.
0: Ja, dat is toch leuk?
2: Dus die maakt dat programma.
5: Mag je die spulletjes houden?
2: Nee, dat niet. Nee, dat was wel jammer.
5: Belachelijk. Ja. Nee. Dus je krijgt een cameraatje moeten
0: geven. Maar dat wordt allemaal gesponsord. Of,
3: maar kijk, als een fotomerk dit sponsort, dan moeten ze ook die mensen dat toestel meegeven.
5: Ja, dat vind ik wel, ja.
4: Want je krijgt wel, je mag alleen die band met je naam erop, die mag je houden.
2: Ja, die mag je houden,
0: Wat krijgt de winnaar dan?
4: Nee, maar ik weet dat.
0: Wat krijgt de winnaar dan?
2: Dat is, weet ik niet eigenlijk.
3: Oh, je hebt niet gewonnen dus.
2: Weet ik niet.
0: Je bent heel slecht bezig met je onschuldigheid. Je komt er heel slecht uit.
2: Nee, kijk, luister, mijn lijntje...
0: Je hebt gewoon gewonnen, hè? Geef het maar gewoon toe.
2: Mijn lijntje is niet erg. Dat ik het niet weet. Jawel, dat is wel...
0: Ze heeft gewonnen, dames en heren. Van harte, van harte, wereld. Wat leuk, zeg.
3: Ja, en het was toch verboden te zeggen, maar ze heeft zich versproken.
0: Ja, dat kan gebeuren. Natuurlijk wel. Hier zullen ze blij mee zijn.
5: Weet je hoe je het ook went of keert, lieve schat? Of het nou boerzoekvrouw is, of het is... hoe heet het ook weer? Die breakfast dingetjes.
0: B&B?
5: Ja, het is allemaal in elkaar gezet. Allemaal in elkaar.
0: Ja, dat is tv. Het is dus tv.
5: Weet je, ik bedoel, Wim Kieft moest het ook tot de laatste vier. Omdat Wim een leuke gozer is. En omdat Wim een van de weinigen nog bekende was van die laatste vier.
2: Hebben ze dat tegen hem gezegd?
5: Ja.
0: Ja, daarmee heb je gewonnen.
5: Nee, maar dat begrijp van niet dan. Nee, dat hebben ze niet tegen hem gezegd. Dat heeft hij tegen mij gezegd.
2: Ja.
5: Ze hebben hem toch gewoon erin gehouden.
2: Ik moet wel zeggen dat Wim inderdaad...
5: Dacht jij dat Wim op een gegeven moment zelf die foto's nam?
0: Ze waren op een gegeven moment gewoon zwart. Natuurlijk niet. Alleen maar de zwarte plaatjes in. Niet ontwikkeld.
3: Ja. Nee, maar wat jij zegt... Ik heb,
5: dat is toch
3: ik
5: logisch
3: heb jongens gesproken uit de muziekwereld... die waren benaderd om aan The Voice mee te doen.
5: Ja.
3: En dan kregen ze de belofte... dan mag je tot de halve finale erin blijven. Ja, dan doe je niet mee als je
0: Maar wie maakt dat dan, The Voice, eigenlijk?
3: Geen idee.
0: Nee?
3: Nee, wie maakt dat?
0: Vroeger Talpa, maar nu het ITV volgens mij.
5: Maar het is ook, moet je, kijk, het is ook best wel, weet je, logisch dat bijvoorbeeld... Ik was met die kleine Johnny de Mol, dat ben jij ook geweest.
0: Ja, en ik ook.
5: Maar die had in principe maar één camerapositie. Dus toen ging ik aan het zwembad zitten. En dan moest ik 4 tot 5 keer dezelfde vraag beantwoorden.
0: Ja.
5: Dus dan, hoe is dat nou met die kleine, woont nu bij zijn moeder. En hoe gaat, nou ja, dat gaat dan zo. Even gaat het anders. Nou, die camera gaat daar. Nou, hoe gaat het nou met die kleine? Ja, die kleine die je... Ja, op een gegeven moment, na 4 keer, ben je er wel een beetje klaar mee.
0: Ja.
5: Maar oké, je denkt bij jezelf, ik ben er nu toch.
0: Ja, je moet die kant op.
5: Ik ben er nu toch.
0: Ja,
1: ja dat heb je met dat Love is Blind ook. Dat heb ik nu zitten kijken, dat nieuwe programma. Ja, en dan heel
3: Als
1: eerlijk,
3: het naar porno ruikt, dan zit je voor de buis.
1: Nee, het ruikt. Nee, want ik ben er helemaal bij.
5: Ik ben gewoon een kleine visie.
1: Nee, ik ben helemaal bij.
4: Hey, jullie moeten hem wel hebben, hè?
5: Media-commentaar. Nou, ja. Ik heb thuis een nieuwe kast, hè? die kast...
1: Wil ik dit horen?
5: Die is een hele grote kast van 9 meter.
3: Wow, daar zit Harm Edens in.
5: Nee. Ik heb een kast van 9 meter. En er is nog één vak van 1,70, 1,80 is vrij. Toen zei ik, mijn vrouw, moeten we daar nog iets in zetten? Ik zei, nee, dan leggen we Dave Maasland in. Ik zei, dan doen we een stuk glas ervoor. Dat is toch leuk, hè? Dan kunnen we naar kijken s'avonds.
0: Ja.
5: Nee, maar...
1: Ja, ja, als je even nog commentaar wil, dan kom ik wel, wel wat vertellen.
0: Ja, of David Beckham, maar die is ook niet zo groot, hè? David Beckham.
5: Die is 1,80.
0: Ja, maar hij lijkt wel echt gekrompen. Hij lijkt gekrompen.
5: Die ander is 2,30, hè?
0: Hij zit naast de...
1: Oh, zo.
5: Die is 2,30, hè?
0: Een Chinese superster.
5: Die is wel weer overleden bij de geboorte van hem, natuurlijk. Ja. Ja, toen was hij 1,20.
0: Overgebarsten.
5: Ja. Toen hij eruit kwam.
3: Ja, die is in 2 stukken uiteengevallen.
5: Dat is toch niet normaal, dit, joh?
0: Hij is wel groot, hè? Die
3: maar dan moet ik zeggen bij het publiek... als wij een fotootje maken na afloop met het publiek... ik heb de indruk dat die jongens, jonge lui... veel groter werden dan wij vroeger waren.
5: Die zijn huge, hè? Ja.
3: Hey, maar dan sta ik zo, dan kan ik er net bij.
5: Nee, is jij allemaal een kop groter als mij?
3: Ja. Ik zeg
4: Hoe komt dat dan, denken jullie?
5: Geen idee, ze worden groter, denk ik. Die,
4: eten ze meer in je ideeën? Wat is het? Hoe komt het?
3: Ik heb geen idee, maar het zal met de voeding te maken hebben, denk ik.
0: Denk ik ook, inderdaad.
2: Heel Dave, los
1: ik laat het maar gaan. Weet je, prima.
0: Ja? Wat had jij vroeger dan, Dave?
1: Wat ik vroeger had? Nee, het ging over Love is Blind. Nee,
5: oh ja,
0: even waarom jij nog zo klein
5: bent. Vertel verder.
1: Maak ik hem toch nog heel even af. Dat kan haast niet echt zijn. Als je natuurlijk kijkt hoe sommige figuren daarbij zitten, daar, dat kan haast niet. Maar ze lopen daar ook heel de tijd met die rare bekers rond.
2: Ja.
1: Die gouden beker. Ik vroeg me af, hoe kan dat nou?
2: Dat is toch volgens mij gewoon.
1: Nou ja, waar het ook mee te maken heeft, is het feit dat je dus niet kan zien hoeveel het glas is, hoeveel het drink is. Waardoor ze dus continu kunnen monteren. En alles gewoon op een manier kunnen monteren. Dat het natuurlijk eigenlijk helemaal niet meer natuurlijk en echt is. Dus je ziet wat René. Deze punt wat ik eigenlijk ondersteunen, dat is natuurlijk gewoon één grote poppenkast.
0: Ja,
1: wat gewoon niet echt. Nou, dat was eigenlijk het punt.
0: Dat is je punt.
1: Dat was het punt.
0: Nou, lekker.
1: Bij
0: goed
1: deze.
0: Punt.
3: Ben je daar helemaal voor hierheen gekomen?
1: Ja, nee.
5: Nou ja, Dave, bedankt. Ja. Leuk, man.
1: Ik ga vanavond bij jou staan. Dus, ja.
5: Rij maar mee. Kunnen we even passen.
0: Hey, Dave, wie heeft dat nou gedaan bij Albert Heijn? Wie heeft dat die zit eraf?
1: Dat weten ze niet. En dat is ook het bijzondere.
0: Frits van Eert zeiden sommige mensen, maar dat is niet zo, hè?
1: Nou, ik denk niet dat Frits allemaal. Hij heeft misschien wel goede zaken eraan gedaan. Nee, kijk, er wordt natuurlijk heel veel over gezegd. Maar heel eerlijk, de CEO van Albert Heijn zat ook
5: maar
1: bij Eva vanavond.
5: Vertel me, wat is er gebeurd? Waar hebben ze ingebroken?
1: Wat we weten, vanaf zondagavond heeft Albert Heijn zelf de stekker uit systemen getrokken.
5: Oh.
1: Dat is niet gek. Dat zie je wel vaker als namelijk mensen binnendringen bij het digitaal. Dan is het maar de vraag, waar zitten ze precies? En wat criminele hackers vaak doen, is die zorgen dat ze altijd een lijntje hebben om alsnog binnen te kunnen kijken. Dus al verwijden ze je op één systeem, dan zitten ze misschien ergens anders nog. Dus daar wil je goed onderzoek naar doen. En om soms echt zeker te weten dat niemand meer in jouw omgeving zit, zeg je, joh, weet je wat, stekker eruit. Dan weten we zeker, er kan nu niemand meer in zitten en dan gaan we rustig onderzoek doen. Dat is wat Albert Heijn gedaan heeft. Dus op zich kan dat iets goed zijn. Het probleem is alleen, we weten verder helemaal niets. We weten niet wie erachter zit, we weten niet hoe ver ze gekomen
0: ook zeggen,
1: zijn.
0: Ik zag die CEO net, die wist wel een heleboel. Die zat bij Eva en die liep leeg, die vertelde alles.
8: En de klantenservice is ook al sinds zondag geloof ik niet bereikbaar. Wanneer is die weer bereikbaar?
9: Ja, dat kan ik nu niet zeggen.
8: En is er een prognose van wanneer u dat weet?
9: Nee, dat kan ik nu niet zeggen.
8: Over dagen of over maanden?
9: Ja, dat kunnen we niet zeggen.
8: Is dat waar?
9: Daar ga ik niks over zeggen. Sorry dat ik het elke keer moet zeggen, maar totdat het onderzoek afgelopen is, dan kan ik daar gewoon niks over zeggen.
8: Dat is toch wel iets wat beantwoord kan worden?
9: Nou, ik kan tot het onderzoek afgelopen is niet zeggen of iets gestolen is. Dat kan ik ook niet zeggen. Wat ik wel kan zeggen is dat er geen aanleiding is dat klantgegevens gestolen zijn.
4: Nou. En dat kon ze zeggen.
3: Nou. Die moet echt aan mediatraining, deze
0: je komt gewoon niet.
3: Ja, maar waarom ga je daar zitten?
0: Ja, dat is onbegrijpelijk. Maar groot als een tomaat aan het worden.
1: Ja, klein ander geluid. Ik heb hier ook wel eens gezeten over Odido. Daar heb ik me groen en geel geërgerd dat je die CEO helemaal niet zag. Nee, op het einde zag je die. Die kwam toen opeens met allerlei tips. Ik heb dan misschien toch liever dat iemand op het begin dan verantwoordelijkheid in de gaat zitten.
3: Geen zin, nou, maar
1: er komt weinig zinners uit. Maar dat is ergens ook wel begrijpelijk, maar ook wel frustrerend. Want het onderzoek loopt ook gewoon nog. Dus
4: maar Dave, weten we echt helemaal niks? Hebben we echt geen idee wie erachter zit? Nou, weet zij het wel, maar wil ze het niet zeggen?
1: Kijk, het probleem in die digitale wereld is dat klein zich kan opboksen tegen groot. Het kan net zo goed nog steeds een eenling zijn die gewoon iets gevonden heeft en daarmee in die systeem is binnengedrongen. Maar het kan ook een buitenlandse actor zijn. Dat weten we gewoon 1,
0: 2, 3, 4, 5, 6. Gewoon boem naar binnen.
1: Nou ja, dat hadden we bij het Deense Bevolkingsregister. Ja. Want we hebben het allemaal over AI en we gaan dit veel vaker zien. Wat was punt 1 die ik wilde maken, waarom er wel echt iets aan de hand is? We hebben zoveel achterstallig onderhoud. Die hack bij Deense Bevolkingsregister bleek dus dat men daarbij kwam met wachtwoord 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die koelkasten die dus gehackt zijn in Frankrijk, die dus op afstand zo op de hoge temperatuur werden gezet, daar zijn nu details van bekend. Waarschijnlijk was het wachtwoord daarvan de datum van de dag zelf. En ook nog eens dat ze op een manier bereikbaar waren op het internet, alsof je een beetje je afstandsbediening aan de voordeur hangt en dan verbaasd bent dat een tiener je te uitzet.
2: Maar die twee hebben dus, want daar was dan ook een speculatie
1: ook
2: over.
1: Niet.
2: Die twee hebben dat
1: weten
2: dan niet met elkaar niet te maken.
1: Dat kan, er gebeuren zoveel aanvallen, dat kan je
0: maar
1: gewoon niet.
0: Maar je hebt
1: ons
0: dus gebeld om te zeggen dat jij het ook niet weet.
1: Nou, wat we in ieder geval weten, dat
3: je bent net die mevrouw van Albert Heijn.
1: Kijk, over de aanval weten we niks. Alleen punt 2 is wel, wat we dus nu wel weten, is dat de schappen leeg zijn. En daar hebben we het hier wel vaak genoeg over gehad. Ja. Onze hele economie is ingericht voor een net op tijd economie. Alles efficiënt, alles net op het randje, want dat scheelt lekker geld. Maar waar we waarschijnlijk naartoe moeten is een voor het geval dat economie. Want het feit dat dit misschien nu gebeurt bij Albert Heijn, dan zou het ook kunnen gebeuren bij de andere concurrenten. Wat nou als het een keer tegelijk gebeurt? Daar moeten we wel over nadenken. En dan moet je je afvragen, moeten we niet toch weer terug naar een tijd waar we wat meer voorraad houden, waar we dingen anders in gaan regelen?
0: Dus maar moeten we dat niet doen dan?
1: De wake-up call, dat moeten we zeker doen.
0: Okay.
1: Daar is de cyberbeveiligingswet voor, maar dat duurt allemaal. Mm-hmm. En dan zie je ook wie de politiek, wat mij betreft, opkomt dagen vandaag. Wanneer gaan we nou eens doorhebben dat
4: nou, ik hoorde
1: computers
4: te zeggen,
1: verdorie
4: maar
1: belangrijk.
4: Ja, want ik hoorde Jette zeggen, ja, maar wij lopen echt helemaal voorop als het gaat om Europa. Wij doen het hartstikke goed.
1: Nou,
4: is dat zo?
1: Daar durf ik wel tegen in te brengen. Als we voorop hadden gelopen, hadden we een wet die al 2 jaar eerder in had moeten gaan, niet afgelopen zomer ingevoerd. En er zijn echt wel dingen die wij goed kunnen. Dat zeg ik vaak, onze diensten zijn van wereldniveau. Maar als je gewoon kijkt naar dat achterstallig onderhoud, ook bij Nederlandse bedrijven, waar we gewoon heel lang hebben gezegd, joh, het gaat vooral om winst, efficiëntie. We moeten gewoon toegeven, er is gewoon heel veel troep dat we nog op moeten ruimen. Het gaat helemaal niet over AI of dat we er allemaal aangaan. We zijn gewoon heel kwetsbaar, want heel veel dingen hangen met duct tape aan elkaar. Hmm. En dat kan gewoon nu niet meer.
0: Wordt er in Den Haag gereageerd?
2: Ja, nou ja, er was het vragenuurtje was zoals elke dinsdag. Een van die vragen ging over Albert Heijn. Wij hadden eigenlijk met z'n allen een beetje Willemijn Aerts verwacht. Staatssecretaris van Digitale Autonomie en Weerbaarheid. Maar toen kwam opeens Silvio Erkens van de landbouw aan.
0: Niet over de wolven praten, maar die ging over
3: De voedselvoorziening.
2: Het argument was inderdaad dat het ging over de voedselzekerheid. Inderdaad, of de voedselvoorziening in het geding was gekomen. Daarvan kon hij snel zeggen nee. Toen kreeg je natuurlijk ook heel veel digitale vragen. En hij zei onder andere iets over die wet die deze zomer is ingegaan.
10: Ja, het is wederom inderdaad wel een signaal van dat we cyberveiligheid serieus moeten nemen met elkaar. Dat we het serieuzer komen te nemen. In augustus is de cyberbeveiligingswet in werking getreden, ook voor de voedselketen. Dus ja, grote concerns hebben een zorgplicht om meer maatregelen te treffen. Daarnaast gaan heel veel andere wetten de komende periode ervoor zorgen dat ook in de voedselketen er meer verplichtingen zitten op dit vlak. Denk aan backup systemen, denk aan meer preventieve beveiliging om ervoor te voorkomen dat dit soort incidenten inderdaad niet steeds groter worden en ook niet steeds vaker plaatsvinden.
2: Betekent dat Albert Heijn niet genoeg heeft gedaan sinds het in werking treden van die wet? Zijn zij nalatig geweest?
10: Nou, de wet is in werking getreden sinds augustus. We zullen achteraf moeten bekijken of we inderdaad Albert Heijn meer aan moeten doen of niet. Maar op dit moment is alles erop gericht om die leveranties weer zo goed mogelijk op gang te krijgen. En ook Albert Heijn werkt er inderdaad met man en macht aan.
0: Ja, Antoinette Herzenberg confronteerde de CEO daar nog mee, maar dat bleef ze een beetje apathisch stil op dat moment toen daar die vraag over ging.
1: Ja, kijk, dat zal nu met die cyberveiligingswet, daar zitten twee zaken in. Die bedrijven die heel belangrijk zijn voor onze samenleving, die worden ook altijd vooraf gecontroleerd. Nou, die wet is net ingegaan. Dat zal waarschijnlijk nog niet gebeurd zijn bij Albert Heijn. Maar die worden ook achteraf krijgen die controle. Was alles op orde? Was alles goed geregeld? Dat moet dus nog blijken. Hmm. Ik vind het ook een beetje verrassend dat hier niet de staatssecretaris staat voor digitalisering en soevereiniteit. Omdat, kijk, dit is geen Albert Heijn probleem. Nu treft het een super. Maar we horen elke week wel iets, daarom mag ik hier zitten. Want er elke week wat aan de hand is.
0: Nou, je wil hier zitten.
1: Nou ja, ik vind het ook leuk om te doen. Maar ja. Er is een breed maatschappelijk-economisch probleem. Het gaat over, is onze economie hier tegen bestand? Het kost ons schade.
5: Hij pakt wel de tijd.
0: Ja, hij pakt zeker wel.
1: Nou ja, goed, daar moet het volgens mij over gaan.
5: We hebben achterstallig onderwerpen. Ik denk wel dat we ook wel best wel echt serieus gewoon een moeilijk volkje zijn, Nederland.
0: Nou ja, ik heb het idee dat sommige mensen dan ook weer denken dat we echt in een hele groot probleem zitten. Want Caroline van der Plas, nee. Die kwam ook nog even in de Kamer. En die zag...
5: Ja, die wilde nog even paniek
0: eigen
5: stoppen. Ja.
0: Die zei gelijk, rellen zei.
1: Daar hebben we niks aan.
11: Mensen worden hier chagrijnig van, op zo zachts gezegd. En dat gaat ook leiden tot onrust in een supermarkt. Mensen die vechten om het laatste pak melk of het laatste pakje appels. Wel echt iets om zorgen over te maken. Je hebt in andere landen gezien waar voedselschaarste is. Ontstaan voedselrellen, ontstaan burgeroorlogen. Dan wil ik niet zeggen dat we morgen in een burgeroorlog terechtkomen. Maar voedsel is wel onze eerste levensbehoefte.
1: Laatste
5: maken
1: dan,
5: het allemaal
1: dan,
5: veel... Nee, wat een onzin.
0: We maken het allemaal veel te moeilijk,
5: oude reus. Als jij zat mij allemaal dingen te vertellen dat mensen die konden hun... Wat konden ze niet kopen daar?
1: Ja, ik was een Volkskrant artikel. Dan hadden mensen het over dat hun pistache Dubai-chocolade niet konden
5: die
1: kopen.
5: Die konden ze niet kopen, nee.
1: Het staat er echt trouwens.
5: We moeten veel meer... De Italianen, Spanjaarden, die staan daar veel makkelijker in allemaal.
1: Paniek is soms gewoon nog erger dan de aanval. Als het laatste
5: maar die mevrouw van
1: zeggen.
5: Albert Heijn staat ook heel makkelijk
1: in.
5: Als je nou toch... Wij hadden in Dordrecht 2-3 maanden geleden... dat er geen water uit de kraan gedronken kon worden. Moest de politie ingezet worden bij de Jumbo, bij de Albert Heijn, bij Dick. Waar gaat het over?
1: Nee, maar al zouden het wel de Russen zijn, dan is het hele idee...
5: Een avondje cola. Nee, maar René, ik vind het wel verontrustend dat als jij handig bent met computers, kun je bij mij 's winters de kachel uitzetten. Ja. Kijk, als je ziet op social media hoeveel gekken daar zich bewegen.
0: Zeker.
5: Dus dat hebben ze met die ijskasten in Frankrijk ook gedaan.
1: Ja, alleen ook omdat ze het ook op een manier hadden gedaan waarvan je zegt, dat kan, dat is dat touwtje uit de briefbus, dat kan niet meer.
0: Ja, maar ik weet hoe goed jij jezelf beschermd hebt. Als je gewoon je geboortejaar neemt als pincode, dan is dat ook niet zo handig. Maar als je iets grotere codes en zo invoert, dan lukt dat niet zo makkelijk.
1: Nee, en Wilfred, al waren het wel de Russen, dan was hun hele tactiek geweest om paniek te zijn. Dat is precies wat hier gebeurde, Caroline van der Plas. Dus dat is überhaupt niet wat
0: maar
1: we hier
0: Caroline van der Plas en hamsteren, dat is wel... Dat valt mij altijd op, Caroline Hamster.
5: Ja, die had alles in de BH.
0: Die had alles in die BH, weet je wel. Die had alles er weer uit.
5: Wij dachten altijd dat ze Dolly Parton borst had. Ja, maar dat is niet zo, dat is zwaar, is gek.
0: Ja, nee, alles zit daar gewoon in. En met die kan gewoon een week vooruit of twee. Ja,
5: elke dag die...
12: Sorry, maar wat zat er nou allemaal in? Vind je me even...
0: Huzaren salade volgens mij ook. Ja, nee, dat zat voor alles.
5: Een dingetje.
0: Half volle kaas, ja.
5: Ja, nee, misschien zit Henk Vermeer er ook wel eens in.
0: Ja, kijk, hupsakee.
12: Dat is toch handig.
0: Ja, Toblerone. Komt er nu uit op? Ja. Is een beetje gesmolten, die Toblerone.
12: Volgens mij laat ze het hier.
0: Toch zonde.
12: Nou, ik bedoel, ik weet zelf, als je uitgaat, dat je dan even je huissleutel of zo.
0: Ja,
12: je huissleutel.
0: Wil jij je huissleutel?
12: Nou ja, als ik vroeg uitging en ik had... Nee, dat is telefoon. Telefoon, huissleutel.
0: Hier ben je
12: dan heb ik nooit gegaan, ja.
13: Zit niet zo heel lekker. Maar,
12: nee. Maar daarom vroeg ik me dus af hoe dit dan voelen.
5: Ik zou het vervelend vinden dat ik met een meisje weg was... dat ik plotseling de huissleutel in de hand had.
0: Ja, en je hand is nog veilig. Als je hem opeens inslikt, is het vrij vervelend natuurlijk. Ja, ja, dat kan gebeuren, toch? Ja, over veilig thuis gesproken. Als je veilig thuis komt met Simon de Jo, dan ben je weer veilig. Maar dat is lang niet altijd meer het geval in Nederland. Hè. Dat is best wel heftig.
3: Wat?
0: Nou,
3: nou ja, het is een drama.
0: Geweldig.
3: Wat? Ja. Nou, er zijn 25 veilig thuisvestigingen in Nederland. Die kunnen alle 25 het niet meer aan. Zoveel meldingen zijn er over kindermishandeling en huiselijk geweld. Totale paniek. Ze kunnen het gewoon niet meer aan.
4: Nee, we hebben dat meisje natuurlijk gehad, laatste 6-jarig meisje, dat was in mei. Wat we allemaal nog wel weten, haar moeder en haar een vriendin van haar moeder, die had haar zo zwaar mishandeld dat ze toen uiteindelijk op een gegeven moment zelfs in coma in het ziekenhuis terecht is gekomen. En er bleken al heel veel meldingen gedaan te zijn door haar school en ook bij Veilig Thuis. Dat is toen helemaal misgegaan, er ligt nu nog steeds een enorm onderzoek daarnaar. We hebben allemaal gezegd, dat mag nooit meer gebeuren. Eerder daarvoor natuurlijk ook al in Stadskanaal hetzelfde verhaal. En nu zegt Veilig Thuis zelf, dus ja, wij kunnen het gewoon niet meer aan. Wij hebben hulp nodig, we hebben geld nodig, dit moet anders. Ja. En Milja, dat is ook eigenlijk wel even aan jou vragen. Nu, binnenkort, morgen is natuurlijk dat debat ook hierover. Gaat er geld die kant op?
2: Nou, nee, heel veel partijen, zelfs partij als Provo met Lisa Westerveld, die zeggen we moeten eerst de keten op orde krijgen. Want nu is het af en toe, zei zij, dat er 10 verschillende hulpverleners met één kind bezig zijn. Iedereen wijst naar elkaar. Niemand weet precies wie nou echt de eindverantwoordelijke is. Dus we moeten eerst de hele keten, het hele systeem op orde krijgen. En dan pas, want Veilig Thuis vraagt om meer geld aan Den Haag op dit moment. Dan pas kunnen we gaan kijken of meer geld ook de oplossing is. Maar heel veel partijen zijn het erover eens dat ze niet zeker weten of meer geld op dit moment...
3: Dan weet ik niet of die partijen nou zo goed op de hoogte zijn over huiselijk geweld dan de mensen die aan de telefoon zitten bij Veilig Thuis.
2: Nou,
3: maar het is wel duidelijk dat er achter heel veel voordeuren dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen. En ik denk dat de basis van alles is dat de mensen eens beter op gaan letten. De buren. Een vrouw met een blauw oog. Kinderen met blauwe plekken.
4: Maar die mensen, die meldingen, die zijn er wel.
2: Ja,
4: en die komen dus bij Veilig Thuis terecht. Veilig Thuis zegt, we krijgen zoveel meldingen. We krijgen er te veel. We kunnen hier niks meer mee.
2: Normaal gesproken moet je binnen 5 dagen moet je eigenlijk iets doen met die melding. En soms duurt dat dus nu weken en
4: maanden mensen die wachten
2: voordat het opgepakt kan worden. Omdat er dus een...
3: Nee, maar wat er dus naar buiten komt, dat is het topje van de ijsberg.
4: Ja, en eigenlijk vind ik dus wel, want jij zegt terecht, we moeten eerst die keten op orde hebben. Maar zo'n organisatie als Veilig Thuis, dat is niet de minste. En als zij aan de bel trekken, dan zou je ook kunnen zeggen, oké, zij zijn heel vaak de organisatie waar het nu op dit moment blijkbaar blijft liggen. En waar je dus, als je inderdaad als buren iets merkt, moet melden. Geeft die club in ieder geval wel alvast wat, dan kan dat deel in ieder geval opgelost worden.
2: Ja, maar als zoveel partijen, en dat is namelijk in de Kamer, en zeker een Lisa Westerveld die echt heel erg veel bezig is met de jeugdzorg, met dit soort problematiek, als die zeggen, we willen toch eerst eventjes pas op de plaats en goed kijken of meer geld hiervoor...
3: Ja, pas op de plaats, er is helemaal geen tijd voor pas op de plaats. Er belt een vrouw in paniek, die wordt in elkaar geslagen door haar man.
2: Ja.
3: Dan is er toch geen plaats waar een politicus van zegt.
2: Nee, maar
3: eens kijken hoe de organisatie gestructureerd
0: is. Vooral is het geld.
2: Het argument daarachter is dat ze dus niet weten dat met meer geld of je dan dus wel zo'n vrouw kan gaan helpen en of het daardoor wel beter wordt.
3: Je kunt in ieder geval meer personeel aannemen.
0: Ja, je kan organisaties ook zo.
2: Ja, maar dat is ook weer de vraag, want heel veel organisaties schreeuwen om personeel. Je hebt
3: ik wou dat ze zo kritisch waren tegen die asielzoekers.
2: Wat?
3: Bij die asielzoekers dan mag het geld kosten godsvermogen. Nou
0: ja, die dwangsommers vanavond worden besloten.
2: Nee,
0: dat
2: is nu net besloten. Is aangenomen door de Eerste Kamer.
0: Dwangsommen gaan weg nu.
2: Dwangsommen gaan
0: dat
2: weg, inderdaad.
0: He?
3: Moeten al die gasten die ton weer inleveren dan?
0: Nou, die hebben ze gekregen.
2: Nee, die hebben ze gekregen, inderdaad. Ik heb nog gevraagd, ik hoop dat ik daar nog antwoord op krijg, wat er nou gebeurt met de dwangsommen die al aangevraagd zijn, of die dan nu ook gewoon gelijk geschat worden.
5: Ja, je kan asielzoekers ook niet overal de schuld van geven, hè? Dat nou zeg jij in principe dat zij de schuld zijn dat er huiselijk geweld... Dat daar geen je kan ze ook niet overal de schuld
3: Ik zeg niet
5: dus
3: dat de asielzoekers de schuld zijn. Maar er gaat waanzinnig onverantwoord veel geld naar de asielzoekers. Miljoenen per jaar. En dan bij Veilig Thuis...
5: Maar wat is de oplossing daarvan? Dat je ze buiten laat slapen?
3: Nee, de oplossing is er niet. De teringzooi is al zo onoverzichtelijk.
5: Nee, de oplossing is er niet.
3: Het is er niet. En ik zal je vertellen...
5: Kijk, als wij zeggen op een gegeven moment, ja, we moeten zo'n ijsachtig iets hebben, ze van de straat halen, naar Schiphol brengen en wegvliegen, kan ook niet.
0: Nee, dat kan
3: nee, maar,
0: niet.
3: René,
5: nee, maar dat zeg je, dat kan niet.
3: Weet je wat er gaat gebeuren? Je hebt nu precies dezelfde situatie in Zuid-Afrika. Dezelfde situatie als in Nederland. Al die Afrikaanse landen trekken vluchtelingen naar Zuid-Afrika. Dat is de rijke tak. En die bevolking daar, die ontploft. Die groeit zo snel. Al die mensen moeten dadelijk eten, die moeten beter leven. Die komen overal naartoe om een beter leven te hebben. Die hou je niet meer tegen. Er staan er dadelijk duizenden hier voor de deur.
12: Nou, wat ik nog wel even wil vragen. Dat migratiepact, dat is nu natuurlijk in werking gesteld. En dat zou ervoor moeten zorgen dat alles nu sneller gaat. Dat de IND sneller gaat werken. Maar die dwangsommen zijn er nu vanaf. En die dwangsommen die waren toch ook juist een extra stok achter de deur voor de IND... om sneller te werken?
2: Ja, en het argument van de minister...
3: Jawel, maar kijk, als je nou hebt dat Syriërs... drie Syriërs, die steken iemand neer in Arnhem... de burgemeester spreekt er schande van... die kan ze niet eens uit het land zetten. Die krijgen een draai om de oren en nooit meer doen, jongens. En die gaan gewoon weer.
2: Nee, nou, het argument van de minister was over die dwangsommen... het dient het doel niet meer waarvoor het ooit is bedoeld. Want de IND zit is gewoon helemaal overhoop. Daarom hebben ook heel veel partijen er wel mee ingestemd. Omdat ze zeggen, ja, we zien gewoon dat de IND het überhaupt niet aan kan. Maakt niet uit hoe hoog je die dwangsommen zou maken. En het is ook nog eens zo dat als die dwangsom dan wordt aangevraagd... dan moet er weer een werknemer van de IND gaan uitleggen bij het OM... waarom er
12: dus dat
2: zo
12: valt nu in ieder geval weg. En daarmee kan er dan misschien wat snelheid worden gewonnen.
2: Ja, daarmee misschien wat snelheid. Die organisatie willen ze weer meer op orde brengen. En de minister heeft aangegeven dat als het weer helemaal op rolletjes loopt... en alles loopt weer zoals het moet gaan... dat hij dan wel weer opnieuw wil kijken... of een dwangsom dan mogelijk weer iets is wat ze kunnen invoeren.
3: Kom op, zeg, daar moeten we nooit meer aan beginnen. Maar er zijn Europese landen die ook deel uitmaken van de Europese gemeenschap. Die laten gewoon niemand meer binnen. Het wordt tijd dat Nederland dus... ja, politiek een beetje ongehoorzaam wordt. Want het loopt volledig uit de hand. Ja. Kijk, de komende 10 jaar moeten er meer dan 300.000 huizen gebouwd worden... sociale huurwoningen voor asielzoekers.
2: Ja, dat onderzoek
12: nee, voor
2: van
12: statushouders.
3: Ja, oké, dat zijn voormalige asielzoekers.
12: Ja, maar die hebben gewoon een verblijfsvergunning.
3: Ja,
12: dus
3: die hebben daar recht
12: blijven.
3: Op. Die hebben daar recht op. Maar die Nederlanders... al die Nederlanders, die blijven gewoon 10 jaar op een wachtlijst staan.
12: Ja, maar ik vind hem dus eigenlijk, hè, want dat ben ik met je eens... ik vind dat als je hebt gewoon recht op een woning als je in Nederland bent... dat geldt voor ons allen, dat geldt dus ook voor die statushouders... en ik vind niet dat zij per se de nieuwbouwwoningen moeten krijgen. Helemaal niet. Maar waar moeten ze dan naartoe?
3: Dan moeten ze voorrang
12: moet
3: hebben?
12: Iets bedacht worden.
3: Moeten ze voorrang hebben?
12: Nee, dat vind ik ook niet per se, maar ze moeten wel
0: moet
12: een plek krijgen om
0: eigenlijk,
12: te wonen.
0: Want dan maak je me echt boos. Ja, dan gebeurt er wat.
12: Gaat het mis?
0: Nee, dan gebeurt er echt wat.
3: Oh. Ja,
0: nee,
3: nou, dus, ik vind dan stuur ik er weg.
12: Oh, mag ik dan meteen... Oh, ben ik dan de eerste die halverwege de uitzending?
2: Nou ja, het is wel precies waar jullie nu een discussie over hebben. Daar sprak ik Boekholter Sullivan even over, de minister van Wonen.
0: Benieuwd.
13: Nou, wat ik vind is dat iedereen een recht heeft op een dak boven zijn hoofd. En ik vind dat je naar het uitgangspunt moet kijken waar iemand vanuit vertrekt. Mm-hmm. En een statushouder vertrekt, als het goed is, vanuit een AZC. En waar moet zo iemand dan heen?
14: Ja, maar dat is
13: nou, nee, maar mag ik dan wel antwoord geven op uw vraag? Dus dan blijft een statushouder of in het AZC. Dat willen we niet, want dan hebben we meer AZC's nodig. Wat ook kan, is dat je zegt, dan belanden ze op straat. Dat willen we denk ik met elkaar ook niet. Dan zou je kunnen zeggen, dan gaan we hotels afhuren of cruiseschepen neerleggen. Dat willen we ook niet. Dus er moet wel een echte oplossing komen voordat je een voorrangssituatie eraf zou kunnen halen.
3: Ja, maar nu heb je... Kijk, deze mevrouw die moet heel snel weer in een gevechtstenu en naar het leger terug. Ja. Want die bakt er helemaal niets van. Want die kunnen niet wachten in het AZC. Maar die jonge lui, die kunnen wel 10 jaar op zolder bij hun ouders wonen. Ja,
5: weet jij hoe lang het duurt voordat er 300.000 woningen gebouwd zijn?
0: Nee, dat is kansloos.
3: Nou, dat gaat over 10 jaar, hè? Uitgesmeerd.
0: Je had 100.000 per jaar maar. Dus dat is al een heel groot probleem überhaupt.
3: Nee, en wat ze bouwen, dat zijn dure appartementen voor Aspect.
2: Die sociale huurwoningen. Want de meeste statushouders, 90% van de statushouders... gaat in sociale huurwoningen, komen niet terecht.
3: Maar daardoor krijgen de Nederlanders geen sociale huurwoning meer.
2: Nee, die druk daarop is inderdaad...
12: Maar we bouwen ook gewoon het verkeerde.
3: Ja.
12: Dat is natuurlijk eigenlijk gewoon waar de basis
2: is. Er is ook heel lang veel te weinig gebouwd.
12: Ja, wij bouwen veel te weinig sociale huurwoningen. Ja. En ik vind ook, ik ken ook genoeg mensen... Johan, meer van jouw leeftijd, zeg maar... die best wel in een heel groot huis wonen. En die best wat ruimte over hebben.
0: Ja.
12: En die het helemaal niet erg zouden vinden om te zeggen... joh, weet je, doe mij maar een iets kleiner huis.
3: Ik denk dat als jij ooit in nood zit, je bent altijd van harte welkom op mijn logeerkamer.
12: En daarom zat ik hier vandaag.
3: Nee, maar als je wel je haar los hebt, hè.
12: Nee, maar snap je, er zijn genoeg woningen... vrij te maken.
0: Ja, die 50-plussers die hebben het goed
12: dus
0: voor elkaar, die mogen ze wat meer ruimte geven. Maar die hebben soms ook een abonnement nodig.
3: Wilfred, ik begrijp er echt niets van.
0: Nee.
3: Want kijk, al die mensen van die linkse partijen en van die christelijke... die hebben het maar over, we moeten barmhartig zijn.
0: Mm-hmm.
3: Nou, die tijden zijn voorbij. Maar al die mensen die zeuren van, die mensen zijn van harte welkom in Nederland... laat al die mensen dan eens een gastgezin in huis nemen die zo groot wonen. He, dan kijken of dat wat oplost.
2: Heb jij toch ook wel eens gezegd dat mensen die van oorlog vluchten wel welkom zijn?
0: Bij jou.
2: Dat heb jij toch ook wel eens gezegd, dat mensen die van oorlog vluchten wel welkom zijn?
3: Nou, kijk, ik vind, er zijn ooit vrouwen uit Afghanistan teruggestuurd. Dan denk ik van, hoe haal je het in je hoofd? Als er nou één land is waar vrouwen er slecht aan toe zijn, is het Afghanistan. Die stuur je dan niet terug. Dan is er een of andere politicus die zegt, ja, maar die zijn nu veilig daar. Ja, kom op.
5: Ja, dan heb je Afghanistan, Iran, Irak. He, dan heb je er nog wel een paar.
12: Ja, als het goed is, hebben wij een procedure.
3: Maar ja, maar René, wij sterven van de jongens uit de veilige landen die op rijkdom afkomen.
12: Maar dat zijn dus ook niet die statushouders, hè?
3: Nee.
12: Dat is dus ook het
3: maar dat zijn
12: het
3: alle illegale, maar die gaan niet meer terug.
12: Ja, maar daar moeten we naar kijken.
3: Maar daarom is het niet meer op te lossen. De chaos is zo groot, het is niet meer op te lossen. Alleen met asociale maatregelen.
5: Ja, maar dat is dus wat Trump doet. Die gast oppakken en weg eruit gooien.
3: Dat gaat me te ver.
5: Ja, waarom?
14: Als hij beledigd wordt, als mensen een beetje protesteren tegen hem, wordt hij ook al boos. Is dat ook opgevallen? Als mensen ook maar iets roepen, ook bij een bijeenkomst of zo, wordt Trump gelijk boos en dan wordt
3: heel
14: hij
3: heel ordinair.
14: Wordt hij heel chic, wordt hij dan ook. Heel chic.
15: Not be in Columbus, Ohio. Paid protest. They get paid by the lefties in order to destroy our country. They're scum. He's going back home to mom. Look at him. Look at him. Terrible. Don't we love law enforcement? Oh, he's got to go on a diet. He's a fat guy. Wow.
14: Ja, maar, sorry, maar waar kijken wij naar? Ik bedoel, we openen met de perschef die nieuw is. Vervolgens heeft hij zo'n man die helemaal belachelijk maakt. En dan gaat hij nog hebben over zijn favoriete vlag. Zijn favoriete vlag is deze.
15: What flag was that? Was that the Palestinian flag? You know the one I like the best? I shouldn't say this, should I? The one I like the best is gays for Palestine. Gays for Palestine, you know what they do if you happen to be gay? They throw you off the top of a building. That's the one I like the best, gays for Palestine. They throw you, they bring you to the top of the tallest building they have, which isn't too tall, by the way. It doesn't have to be, and they push you off the top of the building, and yet I see all the time gays for Palestine.
14: Dit kan alleen maar AI zijn, denk je.
3: Ja, maar hij wordt steeds gekker.
14: Toch? Dit kan toch wel. Dit is AI, neem ik aan.
1: Nee, dat is het niet. En
14: nee,
1: als we nog ons afvragen waarom we misschien die afhankelijkheid van de Amerikanen een klein beetje moeten gaan afbouwen. Nou ja, kijk 2 uur van dit soort filmpjes en je weet denk ik genoeg.
14: Ja, maar vroeger hadden we over die dronken oom op een feestje die wat gekke verhalen vertelde. Maar dit gaat alle grenzen erbuiten. Dit is ongelooflijk. Jij roept wel eens gekke dingen, maar dit komt niet eens in de buurt, wat jij roept hier.
3: Nee.
14: Nee.
3: Nee, nee, maar ik vind dat gedrag van die man vind ik weerzinwekkend.
14: Stuitend.
3: Overigens was vanmiddag bij het vragenuurtje was iedereen het er wel over eens dat die pro-Palestina-beweging niet meer met vlaggen van wij steunen Hamas kan lopen. Hè?
2: Nee, en,
3: daar is Amsterdam toch iets te soft mee omgesprongen.
2: Ja, dat vonden Van Wiel, zei hij een beetje in de Kamer ook. Femke Halsma heeft er nu ook weer op gereageerd. Kom dan gewoon met een wet waardoor ik echt keihard in kan grijpen, zegt hij. Er is een wet.
5: Dat voor mensen die met zo'n vlag gaan lopen.
2: Ja. Er komt een wet aan.
5: Dat zijn mensen die mensen van Gaza steunen. En die gaan dan met zo'n vlag willen ze het extra aanzetten.
3: Ja, kijk, je moet uit elkaar houden natuurlijk. Gaza, de Palestijnen en Hamas. Dat is een wereld van verschil. Mm. En dan zijn er van die enthousiaste mensen zo op het oog. Die gaan met zo'n spandoek van Hamas. Ja. Maar dat is een terroristische organisatie. Die hebben een vreselijke moordaanslag gepleegd. Ja. Die ga je toch niet steunen? Maar de Amsterdamse politie moet die er meteen tussenuit pakken, toch?
12: Maar hoe werkt het nu dan, Merel? Want Halsma zegt dus, ik wil meer. Maar wat kan zij dan nu niet doen? Want ze kan toch gewoon die er tussenuit halen?
2: Nou ja, ze zeggen dus bijvoorbeeld, het is voor het OM niet duidelijk genoeg. Dan is het op het randje, is dit nou strafbaar, ja of nee? Er komt nu een wet aan, die is al door de Raad van State en die komt dus naar de Tweede Kamer, dat verheerlijking van terrorisme straks ook strafbaar wordt. En dan zou het veel makkelijker moeten zijn om dit soort vlaggen en mensen gewoon daar gelijk weg te halen.
12: Maar dit is nu dus niet strafbaar?
2: Dit is dus nu in sommige gevallen dus niet strafbaar.
3: Jawel, maar het gaat voor iemand met zijn normale verstandelijke vermogens gaat het over de rode lijn.
2: Nee, daar is bijna iedereen het over.
3: Ik denk dat heel Nederland de politie, Amsterdam en de burgemeester zou steunen als ze die gasten ertussen uitpakken.
5: Maar
3: er liepen ook weer allemaal mensen met bedekt gezicht.
2: Nou ja,
3: mee,
2: dat
3: he?
2: Was ook kritiek inderdaad.
5: Ja, maar
2: inderdaad,
5: hoe ver ga je dan, Wilfred?
14: Ja, nee, ik
5: bedoel, in het Feyenoordstadion roepen ze de hele tijd Hamas, Hamas, Joden aan het gas. Ja, ga je die er ook tussen uithalen?
14: Maar niet nou, ja,
12: als je het hebt over een lijn trekken.
14: Nou,
3: eigenlijk zou dat moeten, ja. Maar daar heb je niet genoeg politie voor.
14: Nee.
3: En misschien moet je ze ook niet zo serieus nemen, want ze doen het om te provoceren. Kijk, bij PSV.
14: Ja, maar dat doet die ook, Johan. Dat doet die ook.
3: Ja, ja.
14: Met die Hamas-vlagje.
1: En online heb je natuurlijk ook het probleem, want nu kan je die paar mensen van de Damplein afhalen, maar je hebt natuurlijk jongeren die hele dagen zitten te scrollen en ook de ondersteuning zien van Hamas en dat soort zaken. Dus je hebt ook die wereld nog. Hoe ga je dat aanpakken?
3: Ja, maar mensen die een terroristische organisatie steunen, die moeten strafbaar zijn.
1: Ja. Ja, en dus moet je dat ook wel online doortrekken.
14: Normaal gesproken lukt het bij mijn brug te bouwen over 50PLUS mobiel. Dat lukt me
1: gaat, dus je gaat
14: ik weet niet hoe het komt, maar ik krijg het maar niet tussendoor gebouwd.
3: Maar dat zou voor Trump ook wat zijn, hè?
14: Ja, zeker.
3: Zo'n 50PLUS
14: mobiel
1: geen
14: zou
1: mobiele dan, telefoon, ja. Geen mobiele...
14: Maar 50PLUS mobiel even scannen, dat hebben we allemaal. Dat kun je nu ook inmiddels, we hebben het jou geleerd scannen. Dan kun je 2 jaar abonnement en een Samsung 25PLUS. Hartstikke mooi natuurlijk allemaal. En mannen op leeftijd kunnen nog steeds alles. Zou je net zo gul willen zijn als Harry Mens bijvoorbeeld? Of zeg je nou, nee, ik trek nu wel...
5: Gul dan?
14: Nee, ja, ik sluit de kraan nu af. Of zeg je, nee, als het nodig is, dan doe ik het. Of doe je het niet?
3: Nou ja, ik heb altijd gezegd, ik heb 3 huwelijken achter de rug. Vierde sla ik niet af. Sluit het niet uit. En ja, als er dan een kinderwens is, dan komt de opa nog eventjes naast.
14: Nou, dan lijkt je net op Harry.
16: Wil jouw huidige vriendin nog een kind?
17: Als ze het zou willen, dan kan ze van mij een kind
16: krijgen. Kan ze het krijgen?
17: En dan krijg ik natuurlijk daarna het verwijt. Wat moet je nou, die oude man nog kinderen? Je maakt het niet meer mee dat ze groot worden. Dan heb ik een mooi antwoord op. Als mijn vriendin een kind wil, dan heeft ze 2 mogelijkheden. Of ze gaat naar de spermabank en dan krijgt ze zaad van een gynaecoloog die er al 200 verwekt heeft. Of ze kan mij kiezen. Dan zeg ik, nou, dan neem dan mijn zaad maar.
16: Wat een goed antwoord. Maar jij bent een heel gulle man.
17: Ik ben gulle man, ja.
1: Wat een goed antwoord.
14: Hij meent het ook gewoon, hè?
5: Ja,
14: zit geen woord geloof
3: aan. Nee, maar hij, alles wat hij zegt, meent hij.
14: Ja, dat meent hij ook echt. Hij meent
3: Harry is hartstikke echt.
14: Ja. Ik dacht trouwens van de week dat het een grap was dat ze met Formule 1 naar Rwanda gaan. Maar dat gaan ze echt doen, hè? Dat is serieus waar nu.
5: Ja.
14: En het stratencircuit wordt het waarschijnlijk. Het is niet zo heel goed, dat stratencircuit, maar ze doen er alles aan om het ietsje beter te maken. Ja. Maar je mag ervan uitgaan dat er gekke
5: dat
14: dingen
5: gebeuren. Maar dat is zelfs in Heb jij elke dag als ik reed van ons waar wij zaten...
14: Haar moeder is van Curaçao.
5: Naar de uitzending,
12: Ja.
5: Dan waren ze aan de weg bezig.
14: Ja, altijd.
5: Maar er waren ongeveer 14 man aan de weg bezig... maar 13 lagen zo in een auto. Zo. Wat was een witte warm.
12: Maar nee.
5: Dat was een witte warm. En dan liepen de 6 liepen met een geel jackie. Die zeiden tegen mij dat Doel-Korea. Ja, dat wist ik ook, want ook Doel-Korea. En 1 was er altijd bezig. Die was de lul.
14: Ja.
5: Die kwam waarschijnlijk tot de schermen.
12: Maar ik kan je vertellen, hè, als je dan als vrouw dus een keer pech hebt op dat eiland... want dat heb ik heel vaak gehad met al die gaten en de altijd lekker banden... kon ik dan, kon het op een gegeven moment wel zelf... maar ik had daar niet altijd even veel zin in...
5: Ja.
12: Dan moest je maar even je auto langs de kant zeggen. En dan kwamen ze allemaal zo die auto's uit. Oh, moeten
3: nee,
12: helpen,
3: ja, maar dat kwam omdat je haar los had.
5: Wij hebben het daar echt enorm naar ons zien.
14: Ja, was
5: dat zetten de lieve mensen.
3: Nou, maar jij zegt dat, maar ik had vaak als ik daar wegreed... dat mensen, bouwvakkers, op dak in de brandende zon... de hele dag daar stonden te werken. Nou, dat was niet te doen.
5: Nee, maar ook als je dan voor die poort stond... dat is een slagboom. Er kwam er zo'n man en die zat dan te kijken vanuit dat huisje met airco. Oh mijn god, ik moet hier naar buiten.
14: En dan moest je je bandje zo omhoog.
1: Ja, anders kwam
14: je
1: niet aan.
14: Hij is weg, hè, zie ik je bandje. Wat is er met je bandje gebeurd?
5: Ja, je bandje is weg.
14: Ja.
5: En dat was zo goed, jongen. Dat het, ja, die mensen, die, het is veel te warm om te werken daar, hè.
1: Terecht.
5: Het is veel te warm. Dus hier ook trouwens, hè, af en toe. Davy. Ja. Davy zo mee naar huis en even passen.
1: Ik ga staan hoor.
14: Davy, hollebolle Davy. Ja, we zijn er zo weer naar de ontbreking. Tot zo.
18: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Bijvoorbeeld met voordelige stroom tijdens daluren. Of door slim mee te bewegen met de energiemarkt. Dat voelt als alles eruit halen.
19: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs... lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is de ja van Jumbo.
14: Gaan we foto van deze uitzending. Lisette heeft haar kam meegenomen. Nou, Johan, zeg het maar. Is dit beter?
3: Nou, je ziet hartstikke goed, man. Zeg even jou...
2: Je
3: bent 10 jaar jonger.
14: 10 jaar jonger?
3: Ja.
14: Daar heeft ze het mee gedaan. Hè? Ja? Kijk, ja, dat is een speciaal.
2: Heb je ervoor nodig? Probeer maar René, anders ook.
5: Even. Vroeger had ik er ook zo in. Lang geleden, hè?
14: Ja.
5: Lang geleden.
14: Stem jij VVD eigenlijk?
12: Goeie vraag, joh. Ik vind het eigenlijk altijd heel vervelend om zo'n stemgedrag te vertellen. Helemaal als journalist vind ik eigenlijk...
3: Jawel, maar we zijn hier jongens onder elkaar. Nee, daarbij, als je niet VVD stemt, dan sta je buiten.
12: Ik vind dat je als journalist echt gewoon boven de partij moet proberen te staan.
14: Nou ja, jij stemt D66, jij volgt met VVD.
5: Die motorrijden.
2: Dat is een onzin.
5: Die motorrijden was goed, hè, toen, hè? Weet je,
14: motorrijden?
5: Die op de bars had. Forum voor Democratie.
14: Oh.
3: Motorrijden. Ja, die motorkosten. Die maakt er geen geheim van bij je stemmen.
14: Maar Lisa, jij wilt er niet aan, dus jij... Nee. Nou, wat jammer.
12: Ja, sorry.
14: Nou, is dit de laatste keer.
12: Ja, helaas, als dat het deelbreker
3: is. Ja, dat is heel treurig. Verlopen die is nog sneller dan de handmaster.
14: Maar de VVD, want jij maakt je druk over die VVD. Ja, jouw dus, VVD.
12: Kijk, kan er wel wat over zeggen?
3: Ik zie die Silvio, die zie ik.
14: Ergens, ja.
3: Dat vind ik de enige die goed functioneert. Hmm. Maar die twee heren... En Dylan, kijk, en Dylan die acteert nu een personality.
14: Maar had je ook even tegen ze moeten zeggen vorige week eigenlijk? Gewoon boem.
3: Ja, maar we zijn altijd zo kritisch geweest tegen haar. Maar wij wisten niet dat zij gezegd had in diezelfde middag nog dat Rusland de vijand was.
14: Dat was de dag erna. Meteen de dag daarna zei ze dat. En dat was heel gek dat ze
3: niet ja, want kijk, dat soort uitspraken, dat is gewoon voor de bühne. Kijk, ik is een sterke vrouw zijn. Maar heel Nederland is ontevreden over haar. En op dat moment maakt zij bekend dat ze meteen gewoon partijleider blijft. De volgende verkiezingen ook. Maar de mensen, als de mensen ontevreden zijn, dan moet je dat serieus nemen.
14: Nou ja, als je 12 zetels hebt in de peilingen, dan doe je...
3: Nou, dus alle reden om nerveus te zijn. Want zoals het er nu uitziet, wordt jaar 21 een grotere partij dan de VVD. Nou, dat vinden ze dan heel pijnlijk.
5: Maar ik hoorde laatst, dat vond ik wel bijzonder. Dat mannetje met dat grijze haar hier, weet je, met dat lange haar. Moet ik je naar de kapper trouwens, die man.
3: Die professor.
5: Die zei van, je kan er als VVD ook uitstappen.
14: Ja, kan je doen.
5: Kan je ook doen. Dan geleid die andere twee verder.
14: Je kan het ook niet doen.
5: Kan het ook niet doen.
3: Nee. Nee, maar dan word je dus ongeloofwaardig. Want als VVD'er zit je natuurlijk met Jette, die de regisseur is. En die zorgt aan de meerderheid. Dus ze moeten hun oren laten hangen naar Jette.
5: Ja.
3: En dat is dodelijk voor een VVD'er. Want die hebben gezegd, met Pro werken we niet samen.
5: Nee, en toen zei die grijze, je kan er ook uitstappen uit dit kabinet als VVD zijn. Dan gaan die andere twee verder.
14: Ja.
2: Eén vandaag die had vandaag een opiniepeiling over Dylan Jessogus. En hoe tevreden de eigen achterban was. Nou, daar bleek dat 28% was nog tevreden over haar. 55% wilde haar niet als nieuwe lijsttrekker. En de anderen wisten het allemaal niet. En toen kwam Ruben Brekelmans aanlopen. Toen dachten we, ja, dan toch eventjes vragen.
20: Nee, maar het is altijd zo dat totdat er iets verandert, dan Dylan is partijleider. En of er nou 1, 2 of 3 verkiezingen komen, zij is dat. En daar is geen twijfel over.
2: Zelfs als u dus eigenlijk negeert u hiermee uw hele eigen achterban die zeggen wij willen haar eigenlijk gewoon niet meer als partijleider.
20: Nee, Dylan is onze partijleider. En ja, iedere...
2: daarmee negeert u uw eigen achterban.
20: En iedere als dan vraag daarover, daar is gewoon het simpele antwoord op dat Dylan partijleider.
2: Hier moet toch wel over nagedacht worden binnen de partij. Als de geluiden zo duidelijk zijn, dan moeten we daar toch wel in ieder geval gesprekken over hebben.
20: Ja, maar Dylan is onze partijleider. En
2: ja, maar u heeft er wel gesprekken over.
20: En u voert daar peiling op, u voert daar discussie over, maar daar is geen discussie over.
2: Kijk, wat Mark Rutte had, was dit nooit overkomen. Als Mark Rutte een vraag had gezegd, bent u bij de volgende verkiezingen lijsttrekker, dan zou Mark Rutte hebben gezegd, volgende verkiezingen, daar is helemaal geen sprake van.
14: Hmm.
2: En dan weer door. Nog...
14: Maar die Brekelmans kwam het er ook niet lekker uit. Nee. Zoals jij er net uitkwam toen je erachter kwam dat je de winnaar was van het perfecte plaatje.
3: Die Brekelmans is een slapzak. Dat is geen jongen met een ruggengraat. Dat is toch niet de leider in de Tweede Kamer. Kom op nou.
2: Zo.
14: En? Die Karremans dan?
3: Ja, Karremans, dat is een ondernemer die zei hier van, ik blijf hier niet te lang in die politieke wereld. Nee. Ik ga weer ondernemer spelen. Dus, maar ja, die twee met zo'n slappe podcast, dat werkt ook als olie op het vuur gooien en zo. En het probleem is dat Pro zo groot aan het worden is. Dat is de doodsteek voor de boeren, hè? Want nu gaat dat stikstofprogramma gaat door.
14: Ja.
3: Dat betekent dat heel veel boeren ophouden te bestaan. En die boeren hebben een alternatief plan ingeleverd. En het plan was dezelfde normen als Duitsland. 4 mol is dat, hè? Zo wordt dat aangegeven. En de boeren in Nederland hebben 0,0005. Dus als hun die Duitse norm mogen hanteren, heeft de boer geen enkel probleem meer.
14: Maar je hebt al gehoord wat die gozer heeft gezegd? Dat gaat niet gebeuren, hè?
2: Nee, de minister heeft gezegd...
3: Nee, dat is ook een cadeautje, hè, die snoltaap.
14: Ja, die moet
2: nee, dat heeft de minister gezegd. En er zijn andere mensen die zeggen... ja, als je die normen gaat hanteren... ook in Duitsland hebben ze een overschot... en dat houdt bij de rechter dan weer geen stand. Maar hij gaat ze volgende week wel ontvangen... en dan hebben ze in ieder geval gesprekken op het ministerie... maar de kans dat hij hier iets van
12: afgaat, is heel klein. Je kan de Duitse situatie toch niet zo op de Nederlandse plakken? Dat gaat gewoon niet.
3: Nou ja, als je praat over een verenigd Europa... zou het niet gek zijn als die norm in ieder land hetzelfde zijn. Nou ja,
12: onze rechters zijn natuurlijk anders dan de Duitse rechters. En ons land zit gewoon heel anders in elkaar.
3: Dus ja, dat klopt. Maar het is heel onervarig. De boer die hier woont, die mag het niet. En de boer die hier net 100 meter verder woont, die mag alles.
14: Nou ja, dat is Duitser, hè?
2: Nou ja, dat is het vervelende. Ik heb ooit bij een boer was ik op bezoek. Die zit dan aan de Duitse grens. En dan inderdaad net over de grens ging een boer zijn hele stal juist uitbreiden... terwijl hij moest inperken. En dat wringt natuurlijk absoluut.
3: Ja, maar Dylan die zit hier en die doet niets. Ook niet voor alle ondernemers langs die grens van Duitsland-België. Dan zegt ze, ja, dat moet wel aan gebeuren. En dan gaat ze weer over tot de andere.
14: Ik wil het kader van de veiligheid nog één klein ding. Is er ook wel een organisatie waar het wel goed geregeld is? Ik begreep dat bij OM was het ook weer niet goed geregeld. Is er nog een plaats waar het wel goed geregeld is?
1: Nou, OM zeker niet. Het onderzoeksrapport is natuurlijk naar buiten gekomen. Daar stonden vrij schokkende conclusies in. Misschien niet verrassend, maar beveiliging zwaar ondermaats. Bijna geen monitoring, dus men kon überhaupt niet eens zien of er iemand binnen was. Dus had ik geen digitaal camera toezicht. Maar goed, er zijn ook gewoon heel veel organisaties die natuurlijk wel doordraaien. Dus we focussen ons natuurlijk heel veel, zitten hier alleen weer te lachen.
5: Geen camera toezicht. Dat is toch niet dat toch gewoon?
1: Wat?
5: Nee, geen camera moet... toezicht.
1: Nee, dat je bij jezelf denkt, we zijn het OM, maar wat hebben we voor gegevens? Dat laten we doen.
14: Ja, maar is er één organisatie die een beetje goed beveiligd is?
1: Nou, kijk, banken hebben het echt heel goed voor elkaar. In die zin, die zijn vrij...

0: Vlag en wimpel? Met vlag. Oh, met dat ding.
1: Ja, dat ding.
0: Dat is een vlag.
1: Oké,
0: okay, ja, goed dat je er was. Leuk, tot de volgende keer dan als ik het zo hoor. En dat geldt voor jullie ook. Maar nogmaals gefeliciteerd. Ik vind het zo leuk voor je.
2: Jongen.
3: Geen applaus voor
0: de perfecte plaatje. Leuk hoor. En morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Tot dan. Dag.
4: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Bijvoorbeeld met voordelige stroom tijdens daluren, of door slim mee te bewegen met de energiemarkt. Dat voelt als alles eruit halen.
5: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Albert Heijn is druk bezig met het herstellen van de stilgelegde computersystemen. Het kan enkele dagen tot een week duren voordat de winkels weer volledig zijn bevoorraad. Albert Heijn wil niets zeggen over een eventuele hack. Moederbedrijf Ahold Delhaize heeft geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn buitgemaakt. Sinds zondag, toen de problemen begonnen, kan de supermarkt geen eerder bestelde boodschappen bezorgen. Ook de klantenservice is niet bereikbaar. De digitale prijskaartjes geven weer de correcte prijzen aan in de schappen. In België zit een 22-jarige Nederlander vast op verdenking van een aanslag in Deurne bij Antwerpen. Hij zou op 5 november vorig jaar een brandbom tegen de voordeur van een woning hebben gegooid. Het vuur kon door de bewoners worden geblust. De Nederlandse verdachte kon worden opgespoord via een deelstep waarop hij reed. De man is ruim een week geleden aan België overgedragen, zegt het OM. In Oekraïne zitten

0: Ruim 600.000 mensen zonder stroom na Russische aanvallen op de hoofdstad Kiev en de stad Kharkov. Volgens de Oekraïense president Zelensky hebben de Russen 39 ballistische raketten en 120 drones op zijn land afgevuurd. In Kiev werd een woonflat geraakt. 3 mensen kwamen om en er zijn 22 gewonden. Zelensky verwijt Moskou dat het zich niet aantrekt van de door president Trump van de VS aangekondigde wapenstilstand. De Turkse politie heeft de live-uitzendingen van de oppositiegezinde zender Halk TV stilgelegd. Bij het station zijn 11 mensen gearresteerd in een onderzoek naar zendereigenaar Mahiroglu. Die wordt verdacht van omkoping, witwassen en aanbestedingsfraude. Mahiroglu zelf woont in het buitenland en is niet aangehouden. De Turkse journalistenbond en de oppositie zijn woest over de inval. De regering Erdogan neemt het niet zo nauw met de persvrijheid. Kritiek wordt niet getolereerd. Het weer. Vanmiddag afwisselend zon en stapelwolken. Het blijft droog bij een matige wind uit uiteenlopende richtingen. Het kwik loopt op tot rond de 17 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gelderzone FM.

met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

0: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Bijvoorbeeld met voordelige stroom tijdens daluren, of door slim mee te bewegen met de energiemarkt. Dat voelt als alles eruit halen.
1: Simpel klantenservice met Els.
2: Hallo, met Yvonne Jansen. Ik ben influencer, dus ik heb veel data nodig. Maar ik wil niet dat het mijn portemonnee te veel beïnfluenced.
1: Nou, dan kun je bij Simpel kiezen voor 40 gigabyte voor maar €3,50.
2: Zo hé, dat krijgt van mij een duimpje omhoog.
0: 40 gigabyte voor maar €3,50 per maand. Meer voor minder. Simpel.
3: Welkom bij een nieuwe ZSM dagelijks te zien of te beluisteren op de kanalen van Voetbal International. Mijn naam is Colum van Oudheusden en ik deel de digitale studio vandaag met Dave Albers. Welkom Dave.
4: Hele goeiemorgen Colum.
3: En goeiemorgen, ja. We gaan het uiteraard hebben over PSV RB Leipzig. Ik ga natuurlijk vertellen over de andere uitslagen in de Champions League. En we blikken vooruit op Feyenoord dat vanavond tegen Como speelt. En we hebben ook nog aandacht voor de eerste ontslagen trainer in de Eredivisie. Maar goed, we beginnen bij PSV. De eerste wedstrijd in de Champions League speelden ze gelijk in eigen huis tegen Shakhtar. En gisteren speelde het dus tegen Rasenball Leipzig, zo moet je het zeggen. Daarover gesproken trouwens, voordat we over de wedstrijd gaan hebben. Want jij hebt een keer een beetje een kijkje in de keuken gehad, toch, daar?
4: Ja, ik ben daar ooit geweest inderdaad om meer te kijken hoe ze talenten opleiden. En op zich is, ja, er zijn... In Duitsland hebben heel veel mensen natuurlijk iets tegen die club, maar omdat er veel geld om wordt gepompt. Maar er zijn zoveel clubs waar veel geld om wordt gepompt, maar er zijn er ook wel een paar waar vervolgens goed beleid uit rolt. En ze hebben toch altijd wel een bijzonder oog voor talent. En ik heb toen een kijkje in de keuken gekregen hoe ze daar allemaal met talent aan het werk gingen. Hoe ze proberen sneller te krijgen met atletiekcoaches erbij. Hoe ze al met mentale begeleiding bezig waren. En wat wel grappig is, het was 3 jaar geleden dat ik daar was. De spits die toen mij een beetje dat heeft verteld, die daar woonde op het complex. Dat was toen die Yannick Eduardo, die nu bij ADO Den Haag in de spits rondloopt. En ja, die was geloof ik 3 jaar daarvoor pas bij Theo Letiel door NEC opgepikt. En die waren ze helemaal aan het vormen en aan het kneden om een profvoetballer te worden. Dus dat is uiteindelijk gelukt. Geen RB Leipzig, maar wel nu bij ADO Den Haag, ja.
3: Ja, nou goed. Het, in ieder geval leuk om dat kijkje in de keuken te hebben van zo'n talentenfabriek. Dan hebben we het over de namen die er tegenover stonden gisteravond. Nou ja, bijvoorbeeld Kostic en Perisic. Die mochten spelen ten koste van Noah Fernandes en Esmir Bajaktarevic. Ja, in die openingsfase ging het wel lekker op en neer. Hè? Een knappe redding van Kovar en een grote kans van Mijnans al binnen 10 minuten. Maar ja, dan de gouden kans van Perisic. Die werd niet benut. Hoe heb jij daarnaar gekeken, Dave?
4: Ja, sowieso die wedstrijd dat je van tevoren heel erg hebt. Peter Bos die had de wedstrijd wel redelijk gehyped door van tevoren te zeggen het wordt vuur tegen vuur. Ja. Ze gingen zich allebei niet aan elkaar aanpassen. Op een of andere manier denk je dan ook automatisch aan heel veel doelpunten. Dat is helaas niet gebeurd. Maar ja, de overheerst toch een beetje het gevoel dat er voor PSV veel meer in zat. Het was wel een spectaculair duel met kansen allebei de kanten. Geweldige spelers ook aan allebei de kanten. Van Bommel die af en toe mooie dingen liet zien. Ook Nusa aan die andere kant. En de doelpunt te maken, de rest buiten. Moet je me even helpen. Gruda,
3: inderdaad, de nummer 10, ja.
4: Die was ook af en toe circusdingen aan het laten zien. Dus wat dat betreft, waar Bos het van tevoren al over had, over vuur tegen vuur, waren het wel leuke dingen. En het is gewoon ontzettend zonde dat het voor PSV uiteindelijk in een 1-0 nederlaag is geëindigd.
3: Ja, want inderdaad, die penalty moment, daar doelde ik op. Ja, zo'n hensbal in de studio bij Ziggo werd er gezegd, ja, moet je hier nou een penalty voor geven? Hoe kijk jij daarnaar, Dave?
4: Vind ik van niet. Het was een moment waar iedereen gewoon eigenlijk alweer aan het doorspelen was. En het was compleet ongelukkig. Wat mij betreft niet nodig om te fluiten. Maar dat was het cadeautje eigenlijk dat PSV kreeg. Die helaas niet werd uitgepakt door Ivan Perisic. Die ervoor koos om de bal door het midden te schieten. Net niet hoog genoeg, waardoor de keeper hem met zijn voet tegenhield.
3: Ja, ik wou zeggen, als je hem dan toch door het midden schiet, dan moet je hem wel een beetje hoog spelen, toch? Tenminste, dat je dit scenario. Van hem verwacht je ook, maar hij heeft gewoon een geweldige trap. Dat zo'n penalty toch beter wordt ingeschoten.
4: Ja, ontzettend zonde als je ook ziet hoe de rest van de wedstrijd is verlopen. Het waren echt. Die ploegen waren echt aan elkaar gewaagd. Aan allebei de kanten super grote kans. Ik heb een waanzinnig grote kans voor Sven Meijnansson gezien. Na een goede actie van Van Bommel die het teruglegde. En die eigenlijk open doel was een beetje te veel. Maar het was wel echt een enorme, enorme kans. En dat zijn wel... Ja, het is een beetje cliché, maar kansen die je op dit niveau wel moet afmaken als je wat wil betekenen in de Champions League. En nu na twee wedstrijden 1 punt en dan volgende week Porto uit, is dat wel echt een pot waar iets moet gaan gebeuren voor PSV.
3: Ja, want Kovar hield de ploeg al een tijdje op de been met de geweldige reddingen. Want veel kritiek op hem geweest, maar liet vandaag wel weer mooie dingen zien. Ja, in die 75e minuut, hè, dan komt PSV uit zo'n een beetje lullig schot uit de tweede lijn. Ja, zonde, hè? Wat voor gevoel denk je dat Bos en de zijnen overhouden aan deze wedstrijd?
4: Ik denk enerzijds dat ze hebben kunnen laten zien dat ze tegen zo'n grote ploeg dat ze gelijkwaardig zijn. Aan de andere kant gewoon zo zonde dat je dan die grote kans die je gehad hebt, dat je die niet gepakt hebt. Je noemde net ook Kovar, die was eigenlijk op weg voor mij om de man van de wedstrijd te worden. Pakt een aantal waanzinnige ballen, eentje nog met zijn geslachtsdeel, eentje nog met een dubbele redding. Dus die pakt eigenlijk alles en eigenlijk alleen het doelpunt. Daarbij had je heel sterk het idee, ook al werd die bal nog licht aangeraakt onderweg, dat die daar meer had kunnen betekenen.
3: Ja, nou, het was toch een beetje chagrijnend. Blijft toch jammer, hè? PSV ook goed op dreef in de competitie. Laten af en toe mooie dingen zien. Dat het dan in Europa niet wil lukken. We gaan het zo meteen hebben over Feyenoord. Maar eerst nog even de andere uitslagen van de dinsdagavond. Twee vroege wedstrijden. Lans tegen Sporting. Die wedstrijd werd met 2-0 gewonnen door de Portugezen. En ja, Dave, op een ander veld duurde het even voordat het loskwam. Eerste schot bij Saba Slavia Praag was in de 35e minuut. Leuk feitje is dat sinds de start van de UEFA Champions League in 2003-2004... mensen niet zo lang hoefden te wachten tot het eerste wapenfeit. Maar goed, daarna, Dave, dat was toch wel even spectaculair.
4: Je doelt op het Saba. Tweede doelpunt.
3: Ja, de eerste die is mooi, maar het tweede doelpunt, wat gebeurde daar nou?
4: De tweede, weet ik niet wat ze bij Slavia allemaal aan het doen waren. De keeper leek hem tussen een bal te komen. Die raakt hem verkeerd, speelt hem bij de Saba in de voeten. Saba werkt heel slecht af eigenlijk voor de keeper die uit het doel is. Maar er probeert nog een verdediger tussen te komen. En die trapt half over, glijdt uit, trapt half over de ballen en die gaat het net in. Dus dat was wel comedy capers. Maar voor Saba FC zal het feest niet minder zijn. Want het is hun eerste Champions League overwinning ooit. Ze doen voor het eerst mee. Het is ook pas een club die 9 jaar bestaat. Die club uit Azerbeidzjan zijn vorig jaar voor het eerst kampioen geworden. Dus voor hen is dit een zeer bijzonder moment. Er zit ook een Nederlander bij Saba. Die heb ik vorige week gesproken. Dat is Sander Severina. Die kwam nu terug van een blessure en heeft nu al 90 minuten op de bank gezeten. Maar het is ook wel leuk om in de gaten te gaan houden hoe zo'n speler die ergens verstopt eigenlijk in de Champions League meedoet. Die een hele bijzondere route heeft afgelegd. Weggestuurd bij Sparta toen hij 17 was. Daarna uiteindelijk via de amateurs weer bij ADO Den Haag beland. 3 jaar geleden speelde hij daar nog in de keukenkampioendivisie. Maar via een weg van Partizan Belgrado, Maccabi Haifa en Casa Pia is hij daar weer. Is hij nu bij Saba terechtgekomen. En leek het eigenlijk op dat hij nu zijn Champions League debuut zou gaan maken. Maar daar moet hij nog even geduld voor hebben. Maar er komen nog hele mooie potjes aan. Onder meer tegen Arsenal uit en Barcelona thuis. Dus misschien wordt dat een mooi moment.
3: Nou, het feestje zal er niet minder op zijn, denk ik daar. En ja, het is ook een leestip voor de mensen die het nog niet hebben. Ja, er zijn bijna geen mensen die het niet gelezen hebben. Ik zag dat het heel vaak was aangeklikt, jouw artikel. Dus, maar goed, bij deze heb je dat er eventjes geteased. Gaan we even door naar de andere wedstrijden. Villarreal tegen Napoli. Dat is ook wel bijzonder. Ik ken een andere keeper, Peter Gulaski van de Yellow Submarine kreeg dinsdagochtend te maken met een gewapende overval. Dat is toch ook bizar. Dus toen hebben ze bij de leiding van Villarreal gezegd, doe maar even rustig aan. We zetten een andere keeper neer. Nou ja, die hoefde niet heel veel te doen. 1 keer moest hij slikken, maar uiteindelijk eindigde de wedstrijd in 3-1. Nou, al lang mocht nog invallen, maar Napoli dus klop gekregen. Barcelona, Sully voorspelde het vanmiddag 7-1. Dat werd het niet, maar het werd wel 4-1. Ik moet zeggen, Galatasaray dacht nog even op 2-0 te komen. Buitenspel werd het toen. En toen was het Lamine Yamal. Ja, je hebt het niet gezien, want jij hebt PSV natuurlijk zitten kijken. Maar wat Lamine Yamal af en toe liet zien, dat was toch wel weer fantastisch. Wie zeg jij, beste ploeg van Europa? Barcelona op dit moment?
4: Ja, dit seizoen Barcelona. Met wat die allemaal laten zien. Met Lamine natuurlijk. En Rafinha in bloedvorm. Is dat op dit moment. Er kan nog natuurlijk superveel veranderen. Als je straks richting maart, april, mei bent. Maar op dit moment is dat natuurlijk wel de torenhoge favoriet. Ja,
3: ja, nou, je moet die goals maar eens kijken. Het was weer fantastisch. Arsenal ook leuk trouwens. Want Timber in de basis. Tegenover Ueda. Die kennen we natuurlijk ook nog. Oudspits van Feyenoord. Terugkeer ook voor Olivier Giroud bij de Gunners. Die heeft natuurlijk ook geweldige doelpunten gemaakt. Maar ja, een geweldig doelpunt van... Heb jij die al gezien of nog niet? Stiekem op je telefoontje.
4: Die heb ik nog niet voorbij zien komen.
3: Nee, jij zat vol op PSV, maar Julian Timber maakte toch een goal. Het is geen goal à la Giroud, maar een geweldig doelpunt. Uiteindelijk werd het 3-0 voor Arsenal op Emirates. Gaan we door naar Atletico Madrid. Tegen het kwakkelende United, ja, je kan hem al wel invullen. Matthijs de Ligt overigens voor het eerst sinds 11 maanden bij de wedstrijdselectie. Maar mocht niet baten, 2-0 voor de Spanjaarden, rood voor Joro. Naar doorgebroken speler. Hoe lang denk jij dat Michael Carrick nog zal krijgen bij van de United-leiding?
4: Dat zal niet heel lang meer duren, nee.
3: Nee, dit zijn toch wel pijnlijke avondjes natuurlijk ook. Dan Inter tegen Brugge. Een geweldige wedstrijd. Doelman Jan Sommer natuurlijk terug bij zijn vorige werkgever. Blauw-zwart tegen blauw-zwart. Maar goed, Brugge speelde in andere kleuren. En Carlos Forbes, die naam, die ken je denk ik ook nog wel.
4: Zeker. Vlietersvlug.
3: Nou, bijvoorbeeld bij de eerste treffer van Brugge veroorzaakte hij een penalty. Die was binnen 5 seconden aan de andere kant van het veld. Overigens bij alle 4 goals van Brugge betrokken. Het werd uiteindelijk 4-3. Dus ja, die Belgen die worden steeds lastiger in te halen. Zo.
4: Ja, Club Brugge is sowieso de laatste jaren ontzettend goed bezig met een paar waanzinnige aankopen die ze weer heel veel doorverkopen. En daar is goed beleid neergezet door onze grote vriend die nu bij Feyenoord de technische leiding heeft.
3: Zeker. Tresoldi is de naam, die moeten we onthouden. Die maakte er 3 tegen Inter. Dus dat zegt ook wel eens, dat zegt ook iets. Dan nog een verrassing. Bayern op bezoek bij Champions League debutant Viking. Zeg je nou Viking of Viking? Wat zeg jij?
4: Ik denk dat ze daar Viking zeggen. Ja.
3: Oké, zeg ik ook Viking. De ploeg uit Stavanger had niet lang nodig om indruk te maken. Bayern natuurlijk afgelopen competitiewedstrijd al het snelste doelpunt tegen. Nu weer. Vroeg op achterstand. Geweldige goaltune ook van de Noren. Voor de mensen die dat niet kennen, ga die even luisteren. Ik werd er al helemaal vrolijk van. Nou, dan heb je natuurlijk ook nog Harry Kane. Die maakte er 2. Uiteindelijk werd het 2-3 voor Bayern. Denk je nou, kat in het bakkie. Maar dan kwam er een rode kaart voor Olise. En werd het ook nog gewoon 3-3 voor Viking. Het is toch knap, hè? Tegen, nou ja, een van die andere beste ploegen uit Europa.
4: Bij Viking wil je niet weten hoe erg ze vooruitkeken naar het feit dat überhaupt dit soort namen als Olise, Harry Kane allemaal daar op bezoek kwamen. Want die club die heeft een bijzondere weg afgelegd naar dit podium, zeg maar. Want 8 jaar geleden speelden ze nog op het tweede niveau. Waren ze eigenlijk zo goed als failliet. Met als ultiem dieptepunt dat ze toen op het tweede niveau op een gegeven moment een wedstrijd tegen semi-profs. Tegen NK Sostra heette die club, die inmiddels al failliet is en niet meer bestaat. Maar daar verloren ze echt met 5-0 van semi-profs, wat dus allemaal mannen waren. Er waren timmermannen, er waren elektriciëns en van alles en nog wat. En die club is dat jaar, dus nadat ze eigenlijk failliet gingen en alles op zichzelf opnieuw moesten uitvinden, vol op de jeugd moesten inzetten, zijn ze toch weer gepromoveerd. Want het was een grote club in de jaren 70. En dat heeft nu ook toegeleid dat ze vorig jaar voor het eerst in 34 jaar... want 1991 was de laatste keer landskampioen zijn geworden. Dus zo'n spectaculaire 3-3 tegen Bayern München is natuurlijk helemaal geweldig voor die club. En de technisch directeur daar, die kennen we in Nederland natuurlijk ook. Ik heb een tijdje geleden een verhaal gemaakt over die club. Dat is Erik Nefland, oudspits van...
3: Groningen.
4: Van FC Groningen. Dus die heeft daar de zaakjes keurig op orde.
3: Ja, geweldig. Ook die beelden vanuit het stadion. Mooi stadion ook. Daar zou ik eigenlijk wel een keer heen willen, hoor. Dat zag er fantastisch uit. Olise,
4: en
3: trouwens...
4: wel bijzonder is dat die club ook 2 hoofdtrainers heeft, hè, Viking. Dus die hebben eigenlijk 2 trainers die op gelijkwaardig niveau met elkaar werken. Dus dat is soms wel een grappig gezicht hoe die in de dugout zeg maar, tegelijk aan het coachen zijn. Want de ene is meer verantwoordelijk voor de aanval, de andere meer voor de verdediging. Ze doen bijvoorbeeld ook de mediazaken. De ene week doet de ene de persconferentie, dan doet de andere de persconferentie. Dus het is een club die sinds die degradatie in 2018 zichzelf compleet opnieuw heeft uitgevonden. En ook wel dingen durft te doen die niet echt het normale pad zijn, zeg maar.
3: Ja, twee kapiteins op een vikingschip dus. Nou, dat moet allemaal wel kunnen.
4: En dat gaat goed.
3: En dat gaat goed. Overigens ook voor Elise, domme rode kaart kreeg hij nog. En die mag dan niet meedoen tegen Arsenal. Dus dat is ook wel, denk ik, een extra domper voor Bayern. Enfin, hebben we de wedstrijden van de dinsdagavond gehad. Gaan we kort vooruitblikken op de wedstrijd van vanavond. Want Feyenoord speelt om 7:15 thuis tegen Como. De Rotterdammers verloren in de eerste wedstrijd natuurlijk met 5-1. En Azen op revanche. Die wedstrijd tegen Barcelona, Dave, dat lijkt wel een beetje een omslagpunt te zijn geweest, hè, voor Feyenoord. Sindsdien ziet het er allemaal een stuk zonniger uit.
4: Ja. Bij die wedstrijd kreeg je een beetje het gevoel alsof ze als toeristen die kant op gingen. Natuurlijk het momentje van Stijn die super blij was met dat doelpuntje, terwijl ze al dik achter stonden, als ultieme voorbeeld. Maar daarna maakt Feyenoord waanzinnig veel indruk in de Eredivisie. Met Valente, met Hajmoussa, met Zegiel. En ik ben vooral benieuwd ook of dat spel wat ze nu in de Eredivisie kunnen laten zien, of ze dat ook tegen een sterke ploeg als Como in de Champions League kunnen laten zien. Kunnen dat soort jongens die zich in de Eredivisie onderscheiden, kunnen die dat ook daar laten zien? En daarbij heb ik wel hoge verwachtingen van Hajmoussa vanavond.
3: Nou, Hajmoussa, die naam noem je terecht. Verkozen tot speler van de maand september. We nog om een prachtige trofee mogen uitreiken bij 1908.
4: Voor de mensen die dat gemist hebben, jou in het Frans was genieten, netjes.
3: Ja, ik weet niet of mijn Frans docent het allemaal zo goed keurde, maar het is nog wel een klein beetje blijven hangen.
4: Stondje.
3: Ook een leestip trouwens, wat Pieter heeft een analyse gemaakt en ook inderdaad uitgelegd dat de rol voor Hajmoussa toch wel eens belangrijk zou kunnen zijn. Ook nog eventjes wel leuk om te vermelden dat we die beelden van de persconferentie natuurlijk hebben met Luciano Valente die de halve tactiek uit de doeken deed. Heb je dat nog gezien?
4: Dat Gio van Bronckhorst hem even corrigeerde van niet te veel zeggen. Het ging een beetje over dat hij inderdaad op linksbuiten op papier staat, maar dat een beetje op zijn eigen manier invult en hoe hij dan eigenlijk een beetje op het gebied wil komen of de back een keuze moet maken en dat soort dingen. Toen was van Bronckhorst zoiets van nu is het wel genoeg.
3: Even rustig, maat.
4: Met een glimlach.
3: Ja, precies. Nou, ik heb ook wel hoge verwachtingen van Feyenoord, maar ik ben ook benieuwd naar Como. Nou heeft onze collega Jan-Willem Spaans er al een verhaal over geschreven op VI Pro. Je hebt het ook gelezen. Kun je daar kort iets over vertellen?
4: Zeker, ja. Como is natuurlijk een... Ja, we hebben net gisteren RB Leipzig gehad. Die vanuit de krochten van het Duitse voetbal eigenlijk omhoog zijn gekropen door ooit een club over te nemen. Maar bij Como, die zaten 7 jaar geleden nog in de Serie D. Dus dat is ook wel een zeer opmerkelijk verhaal hoe ze dat hebben gedaan. Como, het verhaal van Jan Willem, die heette hoe eigenlijk iets van een kapotte motorfiets zo belangrijk werd voor Como. En dat is het verhaal dat George Clooney op een dag in 2002... met de motor door Italië aan het reizen was en dat hij toen motorpech kreeg en dat hij bij een willekeurige villa, ja, rijke mensen zoeken blijkbaar rijke mensen om hulp te vragen. Dus die belde daar aan en dat bleek in een groot kasteel daar, dat bleek de baas van Heinz tomatenketchup te zijn. En toen hebben die mannen samen een geweldige avond gehad. Hebben ze het heel gezellig gehad. En uiteindelijk is het er zo van gekomen dat Clooney dat kasteel heeft overgenomen. En dat die eigenlijk ook een beetje Como op de kaarten heeft gezet. En dat er steeds meer bekende mensen naartoe kwamen. En dat het toen uiteindelijk heel erg interessant werd om uiteindelijk ook voor iemand om die club over te nemen. Ja.
3: Ja, en het ziet er nu allemaal goed uit, tenminste. Nou, onder Fabregas in de competitie nog een beetje zoekende, maar of tenminste niet altijd top. Maar tegen Feyenoord, de allereerste uitwedstrijd voor Como in de Champions League en dan in de volle Kuip. Nou, ga er maar aan staan.
4: Ga er maar aan staan. Ja, de debuut was natuurlijk van Como in de Champions League. De thuiswedstrijd tegen RB Leipzig, die ze meteen met 4-1 oprolde. Dat zag er wel erg spectaculair uit. En nu dan thuis tegen Feyenoord. Ja, Waar het daar, waar het daar behoorlijk kolkt in Italië, kan dat natuurlijk in de Kuip misschien nog wel driedubbel zo hard.
3: Ja, nou, inderdaad, verloren van Frosinone gelijk tegen AS Roma de afgelopen wedstrijden. Dus ja, wie weet. Wie het weet zal het zeggen. Dan tot slot heb ik nog één dingetje, want anders vergeet ik dat natuurlijk ook. We hebben ook nog een ontslag te melden in de Eredivisie. De allereerste Eredivisie-trainer is ontslagen. En dat is, Dave,
4: Henry van der Vecht.
3: Ja, het is toch sneu. Het is een ontzettend lieve gozer. Maar goed, daar doe je het allemaal niet voor natuurlijk. Het gaat natuurlijk om de prestaties. Maar nee, het is geen verrassing, toch?
4: Nee, het is geen enorme verrassing. Je blijft je toch altijd in de voetbalwereld wel verbazen hoe snel dat dan weer gaat. We zijn 8 Eredivisiewedstrijden onderweg, maar de nederlaag tegen Cambuur is hem uiteindelijk fataal geworden. Het was natuurlijk al lang onrustig. We hebben de busopwachting al gezien. En eigenlijk afgelopen weekend na die wedstrijd tegen Cambuur was het Thomas die ook zei van we staan met de hele groep achter de trainer. Ja, dan weet je eigenlijk vaak in de voetbalwereld wel hoe laat het is.
3: Ja, dat blijft toch ook wel weer een bijzonder fenomeen. Maar goed, Sander Jans heeft er een heel verhaal over gemaakt. Hamstra die heeft een persconferentie gegeven. Dus dat is allemaal te lezen op VI Pro. Volgens mij hebben we het dan allemaal wel behandeld. Oh, jij steekt de vinger op. We zijn iets vergeten.
4: Nou ja, bij Como, ja, we hadden het net wel over van naar de Serie D, naar de Serie A. Dat klinkt altijd natuurlijk super romantisch. En dat soort sprookje is. Maar er wordt daar natuurlijk die hebben 2 Indonesische broers als eigenaars en die hebben er ook waanzinnig veel geld in gepompt. Net als bij wat ik net eigenlijk bij Leipzig zei. Ja, je kunt daar een hekel aan hebben, maar alleen geld pompen is natuurlijk niet genoeg. Er zit wel een heel commercieel model achter. En die hebben ook wel heel goed gevoel voor welke spelers ze moeten oppikken. Met Nico Pas natuurlijk als ultieme smaakmaker. Maar Tom Knipping heeft daar ook een heel verhaal over geschreven. Want die heeft Mark-Jan Vladeres gesproken. Die we natuurlijk nog kennen als van FC Groningen. En ook als een tijd als speler bij Heracles en Roda. Maar die heeft daar een belangrijke rol bij die club. En die legt eigenlijk een beetje uit hoe Como, hoe ze dat commercieel hebben aangepakt. Hoe dat een soort lifestyle-merk is geworden. Dat er ook allerlei pakketten zijn met luxe weekenden daar. Maar ook hoe qua scouting, hoe ze te werk gaan en hoe ze dat allemaal aanpakken. Dus dat is wel een leestip hier op het einde nog.
3: Nou, de mensen hebben wat te lezen, joh. We hebben wat tips uitgedeeld.
4: Nou, we maken genoeg bij VI, dus daar kunnen de mensen ons niet op aankijken.
3: Dat is zeker waar. Ik zou zeggen, geniet van je woensdag. Dave en de mensen thuis natuurlijk ook bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. En maak er een heerlijke woensdag van. En dan zijn we er morgen weer met de nieuwe ZSM.
4: ZSM.
3: Tot ZSM.
0: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Bijvoorbeeld met voordelige stroom tijdens daluren, of door slim mee te bewegen met de energiemarkt. Dat voelt als alles eruit halen.
5: Dit is Gode Zone FM.

0: luistert naar Gode Zone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Albert Heijn is druk bezig met het herstellen van de stilgelegde computersystemen, maar wil niets zeggen over een eventuele hack. Moederbedrijf Ahold Delhaize heeft geen aanwijzingen dat de klantgegevens zijn buitgemaakt. Sinds zondag kan de supermarkt geen eerder bestelde boodschappen bezorgen en is de klantenservice niet te bereiken. Het duurt enkele dagen tot een week voordat de winkels weer volledig bevoorraad zijn. Op de digitale prijskaartjes in de schappen staan nu wel de correcte prijzen. De VVD wil dat nieuwbouwwoningen mogelijk toch weer op het gas kunnen worden aangesloten. Volgens Kamerlid Nobel vertraagt het verplichte aardgasvrij bouwen de woningbouw, mede door de overbelasting van het stroomnet. Oppositiepartij D66 reageert verbaasd en wijst erop dat de VVD eerder juist voor het afschaffen van de gasaansluiting stemde. Nobel benadrukt dat de huidige woningcrisis vraagt om snelle oplossingen. In het coalitieakkoord zijn verduurzamingsplannen afgesproken. Een hoge Oekraïense functionaris beschuldigt de VS ervan Rusland te helpen in de oorlog. Volgens de ingewijden knijpt Amerika de snelheid van cruciale Starlink-satellieten af en waarschuwt het land Kiev niet meer voor Russische raketten. Hierdoor kon onder meer een belangrijke energiecentrale worden getroffen. De spanningen stijgen doordat president Trump weer meer naar Moskou trekt en Oekraïne de schuld geeft van de mislukte vredespogingen. Oekraïne is sterk afhankelijk van Amerikaanse inlichtingen. En journalisten van CNN, MS Now en Politico mogen voorlopig gewoon weer het Witte Huis in. Dat heeft een Amerikaanse rechter bepaald, zolang de rechtszaak over hun persaccreditatie nog loopt. Vorige maand stuurde president Trump de journalisten weg omdat ze volgens hem nepnieuws verspreiden. Maar de rechter stak daar eerder al tijdelijk een stokje voor en verlengt die beslissing nu dus. Trump ligt al

0: langer overhoop met kritische media en noemde de pers eerder al de vijand van het volk. Het weer, het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Ook morgen blijft het droog met flinke zonnige periode, dan bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gronezone

0: ocean, you're alone.
1: Beleef het adembenemende verhaal van Willfall.
2: You gotta become so dangerous, the predators can't help but let you go.
3: We're gonna get out of here.
1: Willfall, nu in de bioscoop.
4: Goedenavond, hartelijk welkom. Dit is Voetbalpraat van dinsdag 13 oktober. De dag dat de eerste trainer uit de Eredivisie helaas is vertrokken. Ook de dag dat Nigel de Jong officieel bijtekent bij Oranje. Al konden goede verstaanden het gisteren in Voetbalpraat al een beetje horen aankomen. En de dag dat PSV verliest van Leipzig in de Champions League. Genoeg te bespreken dus met drie mannen hier aan tafel. Kees Kwakman, Arnold Brugging, Danny Koevermans. Drie mannen die nooit verloren in hun carrière van Leipzig. Oh, is het maar omdat Leipzig werd opgericht in 2009... en in 2016 pas Bundesliga speelde. Dus nou ja, dat staat jullie dan voor op PSV. Dat dus vanavond wel verloor van Leipzig. Een tikkie, denk ik, Kees, of niet, voor PSV?
5: Ja, denk ik wel. Omdat het vooraan denk ik een wedstrijd is waarin de ploegen gelijkwaardig zijn aan elkaar. En dat bleek ook wel in de wedstrijd, of in ieder geval het eerste uur, denk ik. Waarbij voorrust vooral blijft hangen natuurlijk dat PSV de grootste kans kreeg. Maar dan zie je ook wel, zeker richting het laatste half uur, ja, dat het verschil dan toch doorslaat richting Leipzig. Qua ja, misschien ook wel een stukje fitheid. Ja, want ik kan me niet ik vind PSV nou niet een ploeg die dan het laatste half uur denken, we gaan nu heel ver terug of zo. Dan, nee. Ze werden toch teruggedrongen, vooral door Leipzig. En kwamen er niet meer uit.
4: Want we zaten te kijken met z'n vier. Ik heb het jullie alle drie afzonderlijk volgens mij een keer horen zeggen van die goal van Leipzig komt eraan. Dus jullie voelden het alle drie aankomen.
6: Ja, precies. Zo is het.
4: Ja. Ja,
6: het is zoals het is. Het was gewoon gelijkwaardig. En inderdaad, laatste, wat je zegt, half uur kreeg Leipzig de overhand. En ja, voelde je aankomen dat hij ging vallen. En Kovar die keepte een fantastische wedstrijd. Ja. En die bal van Gruda, en die werd nog liggen geschampt. Ja, die kon hij dan net niet hebben. Anders was hij wel voor PSV de man van de wedstrijd geweest met de ballen die hij eruit heeft gehouden. Dus voor hem wel heel erg zuur en voor PSV helemaal. Want ja, je moet je punten gaan pakken. En ze hebben dat nu toe pas één. Ja, en als je naar het schema kijkt, was dit toch ook een potje waar je punten moet pakken om door te kunnen gaan. Ja, en dat wordt nu steeds lastiger.
7: Dat is echt zo'n cadeautje in de eerste helft natuurlijk van de scheidsrechter.
4: Ja. Wil je er naartoe?
7: Maar toch is het opvallend, vind ik, bij PSV nu met die, die penalty. Je weet ook niet meteen
5: wie we gaat nemen.
7: Wie zal bij PSV nou de penalty nemen? Zijn ook niet. Als Peppi er staat, ja. dan zal Peppi de penalty nemen. Maar Perisic is ook geen 100% nemen in de zin van dat je het zie ook aan de manier waarop hij deze penalty natuurlijk neemt. Hè. Dus hij kiest ervoor om door het midden te schieten, wat op zich natuurlijk kan. Ja. Maar Mijnans heeft er in de competitie natuurlijk al eentje gemist.
4: Ja.
7: Dus het is ook niet meteen dat je zegt je wijst hem aan als doelpunt te maken. Of inderdaad als echte spits, zoals Peppi inderdaad.
5: Als specialist, zeg maar.
7: Als specialist, nee. Waarvan je denkt, die schiet die penalty er sowieso in.
4: Ik zit even te
5: kijk, mijn als miste bij Utrecht uit.
4: Zie ik Perisic één penalty in zijn carrière.
5: Dat is heel weinig.
6: En was 100% scoren dan? Of?
4: Ja. Nou, dan ga ik toch nog even achteraan. Dat is wel heel weinig. Maar dat klopt. Dus niet eentje waarvan.
5: AI weet niet alles, hè?
4: Nee, dat wordt steeds beter. Maar je kan er niet van op aan, Kees. Daar heb je gelijk in. Daar heb je helemaal gelijk in.
7: Het is toch wel opvallend ja, als je dat bij PSV een beetje. Als je daarnaar kijkt aan het elftal. Maar
6: toch zal hij waarschijnlijk gewoon de ene op het lijstje gestaan hebben. En ja. En hij mist hem.
4: 10 gescoord, 5 gemist.
6: Goede statistiek. Dat is aardig. Ja? Dat is niet. 5 op 10.
4: 10 gescoord, 5 gemist.
6: Nou,
4: deze erbij.
7: Nou, dat gaat me wel iets van mij dat hij te veel gemist heeft.
5: Dan ben je geen specialist, toch?
6: Nee.
7: Zeker niet.
5: Nee.
7: Maar de vraag is inderdaad wie
4: anders?
5: Wie dan? Ja, Til? Til nee, volgens
7: ik
5: mij
7: zou, als ik, als ik, zou, ik zou Ruben van Bommel die penalties laten nemen.
5: Ja.
7: Hij heeft echt een goede traptechniek. En je hebt ook iemand nodig die gewoon ijskoud is. Die gewoon het niet uitmaakt wat er gebeurt, zeg maar.
4: Heeft hij dat?
7: Ja, 100%. Ja, ik vind het mooi, ook in deze wedstrijden, in de hele kleine dingen die Ruben van Bommel doet. Hij wordt echt een absolute topspeler.
6: Hij ging ook mooi juichen toen hij dat overstapje deed. Dat was ook mooi, dat hij die bal liet lopen.
7: Maar ik vind het zit hem in fijne dingen, vind ik nu. Waarin hij zich echt moet ontwikkelen in een beetje in de kleine ruimte, in de techniek.
4: Want ik denk dat er weinig mensen hebben zitten kijken, Arnold, vanavond en denken van, ja, Ruben van Bommel heeft mij vanavond overtuigd. Maar waarin zie jij dat dan wel?
7: Nou, ik zie het in een balletje die in de eerste helft kopt. Die een balletje gewoon aan de zijlijn, gaat nergens over, een hoge bal. En die kopt hij heel langzaam, zo laat hij op zijn achterhoofd vallen. Nou, omdat hij weet dat er gewoon iemand achter hem staat. Het zijn van die hele kleine dingen. En hij is ook echt een... Weet je, wat je ook gewoon moet zijn als je dat wil... Je moet ook gewoon een klootzak kunnen zijn. En dat is hij ook. Want die actie in de tweede helft vind ik... waar PSV in de tweede helft een hele grote kans kreeg. Die kans van Mijnans, hè?
4: Ja, die wild naast.
7: Ja, maar dat doet... Want ik dacht echt, dit gaat hij zelf doen. Want hij denkt gewoon, weet je wat, zoek maar... Ik ga dit... Maar hij legt hem echt goed terug met links... Ver terug, dus waar Mijnans aankomt lopen. Mijnans moest hem toen met rechts, maar die schampt een beetje van zijn voeten af. Maar dat zijn wel... Ja, ik weet niet, maar hij heeft gewoon iets wat hem echt bijzonder maakt. Weet je. Hij is een mega-atleet, man. En dat, ik denk dat echt alle grote clubs hem in de gaten gaan.
4: Ja, en dan penalty nemen is dan...
7: Ja, ik denk dat hij dat niet veel uitmaakt. Hij heeft echt een goede traptechniek. Vaste trap. Dus hij zou het echt moeten kunnen. Ja.
6: Misschien wordt hij nu omhoog geschoven. Om hem te gaan nemen. Ja. Kijk, als je naar je hiërarchie kijkt, is het ook weer niet extreem vreemd. Dat natuurlijk, dat
4: als hij een keer aan de beurt zou komen nu.
6: Ook dat, maar ook dat Perisic hem neemt. Dat is toch iemand die al jarenlang op topniveau heeft gezeten. Of dat nog steeds speelt, al jarenlang dat niveau heeft gehaald. Dat hij inderdaad in het elftal gekeken heeft en dacht, ja, zet mij dan maar op nummer 1, dan doe ik het. Maar ja, dat nu Van Bommel inderdaad gaat denken van, nou, zet
4: is
6: mij
4: dat
6: dan maar op.
4: Is dat iets
5: Til heeft 100% gescoord, penalty. Ja. Nul genomen, nul.
4: Dat is ook wel opvallend eigenlijk. Nul.
5: Ja, maar ja, je moet ook wel weten of je het wel of niet...
4: Nee, dat is ook zo.
5: Wel of niet bij past.
6: Ja. Het was wel een cadeautje natuurlijk, hè?
5: Ja, het viel
6: werkelijk helemaal nergens op.
5: Vandaag. Schot was het toch?
7: Waardeloze scheidsrechter.
5: Warrige scheids.
4: Want het was een penalty. Daarbij was een verhoogde voorzet van Bommel duwt. Nou ja, ja, geeft hem
6: een lichaamsduel.
4: Een lichaamsduel, ja. Laten we het zo inderdaad eens beter omschrijven. En de bal komt toevallig ergens een land op een arm.
5: Ja, die Baku, die rechtsweek, die draait ook zijn lichaam. En ja, je arm draait dan mee. En dan hoor je daarna dat de FIFA zegt, of de UEFA, onnatuurlijke positie. Ja, ze snappen het niet.
6: Het is... Echt,
5: ze snappen niet wat natuurlijk en onnatuurlijk is. Dus die hebben gewoon zelf blijkbaar nooit aan sport gedaan. En die snappen niet dat als je beweegt... dat je dan je armen en je voeten en dat alles meebeweegt. En als je springt en draait, dat je armen ook draaien.
4: Ja, en dat als zal je in de lucht hangt en een duw krijgt...
5: Ja, en nog een duwtje en je draait, ja, dan gaan je armen ook mee. Hè? Ja. Ja, het is echt te bizar voor woorden. En zo'n scheids is dan denk ik toch... Ja, je ziet dat. Ja, je weet al als hij naar het scherm gaat, zeker in Europa, ja, dat gaat die VAR niet laten zitten. Maar dus daar zijn ze dan toch bang.
7: Blijf gewoon weg.
5: Ja.
7: Het gaat niemand overlopen zeuren. Echt. Niemand,
6: maar, niemand. Maar niemand snapte het ook. Nee. Geen enkele
5: niemand
6: speler op het
5: veld.
6: Niemand heeft iets in de gaten. En ineens krijgt hij zo'n iets op zijn oor. En wij zaten ook verbaasd om waar heeft hij het over?
7: Minder
6: wat gebeurt er?
7: Minder VAR op de lijn.
6: Maar ja, ik. Je moet het cadeautje uitpakken. Want het was een cadeautje. Het was echt weer een belachelijke VAR-beslissing. Dat hij deze op de stip ging. Het is vreselijk.
5: Gewoon. Minder VAR. Gewoon goede VAR op de lijn.
4: Ja.
7: Maar nou, dat blijft is ook... wel bij die halve dingen.
5: Ja, zeker ja. Ja.
6: Maar dit is niet eens soort. Dit is toch niet eens half. Kees, we hebben bijvoorbeeld, jij hebt gevoetbald. Als je een zetje, dan draai je en dan komt hij op je arm. Er is ook niemand van PSV was erachter dat hij nog een kans werd ontnomen of zo. En dan zit er weer iemand in zo'n busje en die denkt dan weer... Ja, kijk eens, heb ik weer
5: verpest gedaan. En dan krijg je er nog eens een penalty voor. Weet je, die straf is ook gewoon al te zwaar.
6: Buiten proportioneel voor wat daar gebeurt.
4: Maar wat gebeurt er? Dan is dat een VAR die denkt... Ja, ik ben hier toch helemaal naartoe gekomen.
5: Ja, ik zit hier nou toch helemaal.
4: Laat het dan toch ook maar...
5: Dat denk ik niet. Maar die pakt zijn spelregelboekje erbij. En dat is wel iets wat we... Ik ben groot voorstander van de VAR geweest, of altijd. Maar ik ga wel een beetje... Ik kom er een klein beetje op terug, een klein beetje hoor. Maar ook omdat we die regelgeving, ook afgelopen weekend weer in de Eredivisie, dan gaan we... Oh, maar wacht even, Linssen. Oh, die wordt nu die wordt 2 meter de lucht ingeschopt. Maar zijn been...
4: Op de voet geraakt.
5: Been is niet helemaal gestrekt en hij raakt hem een beetje op de voet. Nee, dus dan, want dan gaan we alle regeltjes er even bij pakken... waardoor het misschien wel of geen rode kaart is. Nee, dit is gewoon een buitenproportionele tackle... die gewoon gevaarlijk is. Dit is gewoon een rode kaart. En dan kan je wel allemaal met regeltjes... oh, hij raakt hem op zijn voet in plaats van op zijn enkel. Ah, jongens, je moet gewoon daar gewoon rode kaarten voor geven. En dit ook.
7: Ja, maar dat vind ik... kijk, Kees, dat vind ik wel echt... scheidsrechter, geef daar een rode kaart voor.
5: Nou ja, inderdaad, ja. Ja,
0: en als hij niet geeft,
7: als hij
0: dan
7: niet geeft, als hij rood geeft, prima. Als hij geel geeft, oké. Okay, ja, dan kun je dus inderdaad naar die regel kijken. Zeg je, oké, okay, voet op voet, geel. Ja, dat klopt, Kees.
5: Nee, juist niet.
7: Ja, ik, van mij hoeft hij echt niet dan nog een keer. Dan is het gewoon scheidsrechter, die ziet dit toch. Die staat er met zijn... Guzzo Bejuk stond met de neus bovenop. Gaat op hoge snelheid, hij ziet dat toch.
5: Ja, maar dan ga je er naartoe. Staat de scheids wel of niet goed opgesteld om het te kunnen beoordelen? Dan ga je daar, dan moet de VAR daar ook nog eens naar gaan kijken.
6: Maar dit is dus precies het pre-VAR-tijdperk. Dat als dat dan gebeurt, dan zeggen we, nou, oké, het was geel. Ja, dan we gaan door en het is rood.
7: Prima.
6: Nou, we gaan door. Ja. Maar omdat die VAR er is, krijg je dus zoveel discussie. Want het wordt vergeleken. Dan daar wel, dan daar weer niet. En dat maakt het irritant. Maar wat je zegt, is het geel? Gaan we door zonder VAR? Is het rood?
5: Gaan we ook door. Prima.
6: Ja.
0: Mauro Junior begon op het middenveld. Die werd iets doorgeschoven. Waarbij Bos zei dat hij koos dan voor wat meer controle op het middenveld. Kost iets aan de linkerkant achterin. Is dat een oplossing waar je blij van wordt, Arnold?
7: Het is wel een oplossing die denk ik een grotere wedstrijd wil doen. Maar dan komt Kostic ook niet echt in zijn kracht, vind ik, als ik eerlijk ben.
0: Als linksback?
7: Nou, dan moet hij moet echt gaan verdedigen. En je hebt wel gezien dat hij daar ook gewoon kwetsbaar is. En ik denk dat hij dan iets meer aan het zoeken is naar persoonlijkheden. En je wil hij wil met name op het middenveld iets meer controle hebben dan. Wat Mauro goed kan, hè, die kan goed daar spelen. Omdat hij en kan controleren, maar ook echt ballen kan afpakken. Ja,
5: hij had het over dat Sano ook nog wel eens van zijn positie loopt. Die is dat natuurlijk ook wel een beetje gewend van NEC, dat hij alle kanten op mocht lopen. En dat is ook wel
7: zijn
5: kracht.
7: Maar dat doet hij wel in deze wedstrijd. Want ik stond naar Peter Bos tijdens de wedstrijd tegen...
5: Heerenveen?
7: Nou ja, het was niet tegen Heerenveen, het was daarvoor. Een keer dat hij zei van, ja, maar dat hoeft, maar dat maakt mij eigenlijk niet uit. Want dan moet gewoon, als ze allebei weg zijn, want mijn vraag was toen...
0: Tegen
7: van,
0: Sparta?
7: Ja, en dat was Sparta van wie is dan zeg maar, degene die het meest in de controle wil hebben. En toen zei hij, ja, maakt me niks uit, want als ze allebei weg zijn, dan moet er gewoon een centrale verdediger doorschuiven.
5: Oh ja, ja.
7: Dat is eigenlijk zoals hij het graag wil. En dan bouwt hij in zo'n wedstrijd natuurlijk wel iets meer, wil hij toch iets meer zekerheid inbouwen.
0: Champions League, betere tegenstander. Ja. Is dat het?
7: Nee, lijkt me wel.
5: En Sano kan dan ietsje meer naar voren spelen. Met zijn diepgang. En die had ook echt wel een paar diepe loopacties, hoor. En Mauro natuurlijk ook na rust een keer. Dat hij die voorzet gaf die via die hand van die verdediger overging. Dus dan hebben ze ook allebei wat vrijheid om af en toe eens te gaan zonder dat je een gat achterlaat. Dus Massano is natuurlijk wel iemand die moet ook zijn energie kwijt. Dat gaat. Maar op zich kan dat in zo'n grote wedstrijd. Is het volgens mij een prima duo. Alleen de vraag is of je Kostic tegen. Ja, misschien wel de beste speler van Leipzig moet zetten. Nou, die in Nkunku was ook goed, maar deze die rechtsbuiten...
0: Is dat die Groeda?
5: Wat een speler, ja.
0: Die schoot uiteindelijk dus ook Brighton. De 1-0 in.
5: Ja, hij is van Brighton, ja.
0: Ja, die maakte zeker
7: indruk. Het is voor PSV heel lelijk om nu op dit moment dat ze al die spitsen niet hebben.
0: Ja.
7: Dat is natuurlijk toch ook wel...
0: Het was wel opvallend, ze komen 1-0 achter en dan gaan ze wisselen. Staan er twee man klaar. Dan denk je, nou, dan gaan ze alles op de aanval zetten. En dan komen Flamingo en Gasjerovski erin voor Geertruida en Kostic. Uiteindelijk komt Gasjerovski nog op de lat.
7: Ja.
5: Nee, maar goed, dat was ook nog wel...
0: Nee, ik snap dat was niet zo laat.
5: Dat was nog redelijk vroeg. Of
0: snap ik. Maar er zijn weinig andere
6: spelers. Daarna kwam Bro kwam nog erin. Met Santos, dat waren dan de aanvallende de wissels. Maar het is wat je zegt, het is ongelooflijk. Pepi, Plea, Lammers.
7: Hebben ze ook nog.
6: Ze zijn er niet. En in de eerste helft, ook met de diepgang en zo, vond ik nog best wel Mijnans een paar keer. Het was best dynamisch, hè, in de eerste helft. Het ging heel veel diep. Maar wel wat kansen lagen met de diepgang. Want Perisic ging een paar keer diep, werd hij achtergespeeld. Mijnans deed dat. Dus zeker dat eerste helft met de dynamiek die PSV had, was best wel oké. Okay.
0: Mm-hmm.
6: Dat vond ik echt wel. Ja. Alleen ze hebben er helaas niet uit weten te scoren. En ja, de aanvallende opties die zijn inderdaad te weinig.
0: Gaat Liam van Nistelrooy nog zijn debuut maken dit seizoen, Arnold? Hij maakte er vandaag weer twee in de Youth League in 7 minuten die inviel.
7: Ja, ik kom van de blessure. Het enkel blessure heeft een maandje uitgelegen. Maar mij maakt hem twee goede goals.
0: Maar zou het iets kunnen zijn of is dat allemaal veel te veel?
7: Nee joh,
0: dat
5: moet eerst een jongen.
7: Die moet eerst eens een jongen. Ze hebben Austin Jones, een jongen die bij Jong PSV nu in de spits speelt.
6: Dat is wel een goeie.
7: Ja,
6: dus, een mooie goals al gemaakt ook hoor.
7: Zeker. Nee, het is voor Liam. Ik snap dat daar eerder zeg maar, een soort van focus naar gaat. Maar dat
0: ook omdat hij zo lijkt op hoe hij beweegt.
7: Ja. Vader. Maar dat is eerst jong PSV.
0: Oké, rustig.
5: Want ik zag hem net. We zagen net die beelden. En toen, ik had er helemaal niet meegekregen vandaag. Dus ik zag hem. Toen zag ik hem lopen. Zeg, hey, daar gaat Van Nistelrooy.
0: Ja.
5: Zonder dat ik. Ik
7: heb
5: hem
7: nog niet.
5: Ja, je zag meteen zag je hem lopen. En ook hoe hij scoorde, moet ik zeggen. Dat was ook niet. Dat
0: leek ook wel een beetje. Maar rustig aan, dus met die jongen.
7: Zeker.
0: Danny, dan bij de loting van PSV dachten we allemaal. Hey, daar zijn we wat kansen. Nu hebben ze twee wedstrijden gespeeld. Hebben ze één punt. Dan weet je. Volgende week Porto uit. Dan moeten ze nog
6: Madrid uit.
0: Club Brugge krijgen ze. Nou, die hebben we ook in actie gezien. Dat is ook geen makkelijke ploeg vanavond.
6: Nog,
0: Real, Atleti, Viking uit.
7: Ja.
0: Ga daar maar even aan staan. Want spelen 3-3 vandaag tegen Bayern München. En dan Stuttgart krijgen ze.
6: Dit is dramatisch eigenlijk. Twee gespeeld één. Je moet ergens echt gaan stunten om bij die eerste.
7: Vorig jaar kon het PSV natuurlijk ook.
0: Toen lukt het om te stunten.
7: Zeg maar in de grotere wedstrijden heeft PSV het goed gedaan.
6: Ja, dat klopt. Daar was ik zelf nog getuige van toen bij Liverpool uit. Dat was natuurlijk drie punten die je nooit had verwacht die kwamen. Ja, dat moet nu gaan gebeuren. Dat je dadelijk tegen een topper ineens wel die drie punten pakt.
0: Maar zie je dat in dit PSV? Kun je überhaupt wat vind je van dit PSV? Want het gaat. Het gaat alle kanten op. Aan de ene kant soms denk je, nou, dat maakt wel heel veel indruk. Aan de andere kant geven ze ook heel veel weg.
6: Nou, voor vandaag is het gelijke tijd. Uiteindelijk denk ik toch dat het qua fitheid dat ze misschien een beetje tot tekort komen. Ja, en ze missen aanvallende impulsen. Ja, dat is het eigenlijk nu. Ik ben heel slecht in het excuses zoeken naar ze missen mensen. Maar op Champions League niveau is het nu echt wel belangrijk dat je de beste spelers binnenboord hebt. En dat de aanvallers, ja, die zijn er niet. En dat is wel iets waar je nu als een excuus kan gebruiken. Maar als het zo gaat als nu, met de wedstrijden die er nog aankomen, en het is Champions League, daar is niks makkelijk. Helemaal niks. Nee, echt. Soms denk ik wel eens van, ja, dan die pot misschien. Wij als Nederlanders, die gaan wel even winnen.
5: Viking dachten we ook.
6: Dat denk je. En spelen we vandaag 3-3.
7: Porto volgende week.
6: Ja.
7: 8 wedstrijden, 24 punten in de Portugese competitie. 4 doelpunten tegen Farioli.
0: Zo.
7: Ja. Dus wat dat betreft.
5: Nee, dat klopt. Ze zijn ook gewoon natuurlijk twee kanjes kwijtgeraakt, PSV. En dat is met allebei hele
0: Sabari en Veerman.
5: Hele specifieke kwaliteiten. Vooral in balbezit natuurlijk waren die buiten categorie. Ja, dat vul je ook niet eventjes.
0: Nee, maar als je nu al zegt van, nou, PSV heeft eigenlijk een stunt nodig om door te gaan.
6: Dat is wel. Als je aan de voorkant kijkt, Leipzig uit. Moet ik even kijken, die eerste was 2-2 thuis. Help me even.
0: Shakhtar
6: thuis inderdaad. Daar verwacht je sowieso 3. En hopelijk misschien wel 4 puntjes. Ja, je hebt er 1.
5: Ja.
6: Dus je loopt nu echt alweer ver achter. Nou, met de tegenstanders die je nog krijgt. Nou, ik zou het, als we het nog redden om bij die eerste 24 te komen, eigenlijk zou ik het nog wel knap vinden als je het nu nog haalt.
0: Ja. Even een rondje langs de velden. Want we hebben veel voor Champions League voetbal voorbij zien komen, Arnold. Doelpunt Timber.
7: Ja, mooie goal.
0: Leuk voor hem.
7: Prachtig, heel leuk.
0: Zeker met dat blessureverleden. En
7: zeker.
0: Hij komt rustig terug. Maar hij mocht vandaag spelen tegen Lille. En hij schiet hem binnen.
7: Tresoldi bij.
0: Daar moeten we het even over hebben.
7: Nou ja, ik vind het wel mooi. Want dat is.
0: Bij Club Brugge hebben we het over. Het winnen van Inter in Milaan.
7: Nederland
0: 3-4. Heel slecht voor Nederland, coëfficiënten. Want de Belgen die komen achter ons aan.
7: Maar in Duitsland zijn ze ook een beetje op zoek naar een nieuwe spits. Waarin op dit moment best wel. En hij is er wel eentje die eraan komt daar. Want hij is een half Italiaan, maar hij heeft een Duits paspoort en hij speelt ook voor Jong Duitsland. Hij komt van Hannover. En hij is iets van 7,5 miljoen. Heeft Brugge hem, ik denk, 2 jaar geleden al gekocht.
0: Klopt.
7: Maar jij
0: hebt ook bij Hannover rondgelopen, dus daarom.
7: Ja, nee, en we hebben in de. Ik zeg even, twee jaar geleden speelden een voorbereiding, een oefenwedstrijd met FC Twente in Oostenrijk tegen Hannover. En toen deed hij ook mee. En hij maakte een enorme indruk op mij, want ik vond hem. En hij was snel, maar ook in waanzinnig postuur. En toen was hij 19, geloof ik.
0: Ja, hij is nu 22.
7: Ja, dus. Dan ga je dat ook een beetje volgen, wat dan zo'n jongen, waar die naartoe gaat. Ik had verwacht dat hij ergens in Duitsland een transfer zou maken. Dus het was best wel verrassend dat Club Brugge hem ophaalde.
0: Ja.
7: Maar hij staat nu. Hij werd afgelopen zomer ook al genoemd in Engeland. Bij grote clubs. Hij heeft een transferwaarde ondertussen van 35 miljoen, geloof ik.
0: Ik zie dat hij vorig seizoen 19 doelpunten heeft gemaakt in de Belgische competitie.
7: Ja,
0: is dat loopt nu
7: bijna 1 op 2, ja. Ja, hij is echt een mooie speler.
5: Brugge heeft dan natuurlijk, die spelen eigenlijk elk jaar ook wel Champions League. Zeker. Natuurlijk toch de middelen om dan dit soort jongens voor 7, 8 miljoen te halen.
7: Dat is echt interessant. Wat
5: waarin, ja, Nederlandse clubs kunnen eigenlijk al, misschien alleen de top 3 die dat dan kan.
7: Ja, maar dan haal je dus een speler uit de tweede Bundesliga.
5: Ja, dat bedoel ik.
7: Waarvan de topclub in Nederland toch...
5: Als jij als Twente, als er dan, jij dacht, nou moet ik hier 5,5 miljoen? Ja, voor eentje van 19, tweede Bundesliga. Ja, ik snap gerust dat je dan denkt, ja... Dat is een behoorlijk bedrag.
7: Ja, het was meteen ook helemaal geen optie. Want bij ons, zeg maar, ik zeg, toen bij ons kwam Lucas Vennegoor er al aan. Dus dat wisten we ook. Ja. Het is een beetje dezelfde leeftijd toen.
0: Dus Tresoldi is er een, die schrijven we op. Die gaan we in de gaten houden. En dan gaat PSV dus ook nog tegen
7: PSV nog tegen spelen.
0: Dus dat is leuk. En verder, Viking tegen Bayern München, Kees. Ook met een schuin oog in de gaten gehouden.
5: Punt Frans, hè?
0: Jouw uitslag, hè? 3-3. Hij was er weer.
5: Ja, ja.
0: Gebeurde van alles. Rode kaart, Olise.
5: Ja, niet echt slim. Nee.
0: Niet zo slim.
5: Nee, raak een balletje kwijt.
7: Vergeef hem, Kees, toch? Olise.
5: Ja, maar niet slim is niet slim.
7: Nee.
0: Hij trekt iemand aan zijn shirt en vervolgens gooit hij balletje niet meer.
5: Ja, een beetje gekke actie, toch? Misschien dan toch een beetje gefrustreerd, maar... Was het bij 2-3?
0: Ja, ja. Ze kwamen 2-0 achter. Het werd 2-3. En toen dacht hij, ik pak even rood kaartje.
5: Ja, dat is natuurlijk geen lekker potje daar op een klein stadion. Waarschijnlijk kunstgras, een beetje kouder dan in Duitsland. Ja, Dortmund volgende week naar Beude. Weet je het alweer?
0: 16.600 mensen zaten erin.
5: Hoeveel?
0: 16.600.
5: Ah, okay,
7: ja. Er staat bovenaan ook in Noorwegen, zag ik met... Bode?
0: Klopt, ze staan gelijk. Allebei 53 punten na 22 wedstrijden. En Viking staat dan op doelsaldo daar. Nee, zelfde doelsaldo ook nog. Goh, wat een spanning.
7: Oh, nee.
0: Spanning.
5: Nou, helemaal. Noorse competitie.
0: Feyenoord en PSV moeten dus uit tegen Viking.
6: Wil je nog het meest kolderieke moment nog even doen?
0: Ja.
6: Die 2-0 van Saba?
0: Ja.
6: Dat was wel...
0: Moeten we niet vergeten.
6: Die moeten we iedereen Saba zeker maken. Even terugkijken. Ja, ik weet even niet wie hem maakte, maar de 2-0, de beslissende goal bij Saba... Is toch een terugkijken waard?
0: Dat is Mikkels.
5: Slavia Praag, toch?
0: Joylands Mikkels. Saba tegen Slavia Praag. En de duiken allemaal mensen over elkaar.
6: Ja, het was heel kolderiek om te zien.
5: Nou, wel heel gek dat ze gewoon niemand meer achter hadden. Die hadden gewoon... Het was voor
6: dat
5: mij
6: begon
5: het
6: eigenlijk mee.
5: De 88e minuut of zo. Dus het was best nog gewoon met blessuretijd erbij. En die hadden gewoon geen centrale verdedigers meer. De keeper kwam uit en daarna struikelde er iemand over zijn eigen been. En de bal rolde erin. Ja, kolderiek.
7: Stadilek. Slavia Praag.
0: Zeker. Oh. Tegen Sadelec, Slavia Praag. 2-0 werd het dus voor Saba. Zo eindigen we dus nog ook met een tip. Een kijktip. Kijk die goal dus eventjes
5: kan
0: terug.
5: Nu even,
0: ook een kijktip.
5: Pauze.
0: Zometeen gewoon lekker deel 2 kijken van Voetbalpraat. Heel graag tot zo.

0: Welkom terug, deel 2 van Voetbalpraat. Midden in de Champions League week. Zojuist zagen we dat PSV verloor 1-0 van Leipzig. En Arnold, we zaten toch nog even te kijken. Wat waren eventueel de opties geweest op de bank? Bayraktarević niet ingevallen, Bouhamdi niet ingevallen. Noah Fernandes, Dennis Mann.
1: Dennis Mann is redelijk uit beeld eventjes.
0: Uit beeld, ja.
1: Natuurlijk, dan moet je met Perisic, maar dan ga je met Perisic meestal schuiven. Dat deed hij natuurlijk vorig jaar wel regelmatig, dat hij Perisic naar de linkerkant haalde. En Dennis Mann daar liet spelen, maar die lijkt op dit moment wel een beetje...
0: Maar die valt er niet meer in.
1: Die in de competitie natuurlijk ook de voorkeur kreeg afgelopen week. Opvallend.
0: Ja, zeker opvallend, want daar is behoorlijk wat voor betaald aan Parma. Speler van 28.
2: De laatste 5 niet ingevallen inderdaad.
0: Nee, allemaal op de bank gebleven. Ja. Nou ja, opvallend dat die dus niet nodig was. 1-0 verloren PSV. Morgen is de beurt aan Feyenoord. 7:15 gaan die spelen. Como op bezoek. Champions League avond in de Kuip. Dat is toch iets om
3: uit
0: te kijken?
3: Dat is een mooi man. Een avondwedstrijd in de Kuip. Champions League, komen we op bezoek. Ja, dat is iets om uit te kijken. En helemaal met de vorm waarin Feyenoord verkeert.
0: Dat is het, hè?
3: Ja, dat is het. Dan zit je nu echt gewoon te wachten. Ja, laat het morgen 7:15 zijn. Laat die wedstrijd maar beginnen. Feyenoord is echt superleuk om nu naar te kijken. En kijken hoe ze het tegen Como gaan doen. Was het vorig jaar voor het eerst, geloof ik, Serie A in direct Champions League gehaald. Ja. En nu staan ze ook weer in Italië voor.
2: Tweede jaar, denk ik.
3: Oh, tweede jaar, oké. Ja. Nu staan ze ook weer 6e in Italië. Dat datamodel, ik weet niet precies de naam, hoe dat allemaal...
1: JTA.
3: Nou ja, dit ziet... fantastisch affiche, maar te gaan kijken. Ja,
1: dat is één speler waar je morgen echt op moet letten.
0: Dat zegt iedereen. Dus iedereen zegt, ze zijn echt heel goed. En er is één speler, en dat is de nieuwe Messi.
1: Messi, ja. Nicolas Pas.
0: Ja.
1: Het is echt een prachtige speler om naar te kijken.
2: Het is niet de nieuwe Messi.
1: Nee, het is geen nieuwe Messi.
2: Maar hij lijkt er ook helemaal niet op.
0: Hij moet
2: Messi.
0: Toch een beetje de nieuwe leider van het Argentijnse elftal
1: worden. Hij is een prachtige speler.
2: Hij mocht het hele WK niet meedoen.
1: En hij is wel echt een prachtige speler.
2: Onbegrijpelijk.
1: Echt een prachtige
2: speler. Ja, geweldig, linkspoot. Maar precies dat met die hele WK hebben we hem niet gezien.
0: Nee, toen was Messi er nog.
2: Ja, precies. En hij is een nieuwe.
0: Ja.
2: Nee, maar hij lijkt niet echt op Messi in de zin van dat hij is een stuk groter en wat eleganter en een beetje laconiek.
1: Lijkt een beetje laconiek, ja.
2: Heerlijk, linkspoot. Geweldige speler.
0: Ja. En ik hoor nu de laatste toch ook wat wisselende verhalen over Como. Dan zeggen mensen weer, ze worden veel te groot gemaakt. Worden ze een beetje te groot gemaakt?
1: Zij tikte Leipzig vorige keer van de mat, hè? Daar wonnen ze met 4-1 van.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik heb afgelopen weekend een stuk gezien inderdaad van Como tegen AS Roma, geloof ik. Hè, met,
2: ja, 0-0, ja.
1: Ja. Is oké, maar het is ook geen wereldploeg.
2: Nee. Ik had ze bij Napoli, toen speelden ze wel echt prima, wonnen ze volwassen. Maar ik had ook wat stukjes tegen Frosinone gezien. Nou, dat ging alle kanten op. Die verloren ze
0: 2-0.
2: Ja, maar ook gaven ze ook heel veel kansen weg. Dus,
3: dan een
2: ja.
3: Om voor thuis te blijven, hè?
2: Ja, dat staat dan op en dan volg je toch... Weet je, dat is niet dat ik
0: je
2: dan,
0: hebt er altijd wat aan, zo blijkt.
2: Uiteindelijk blijkt dat je dan toch wat aan Frosinone Como had. Maar toch is dat dan... Ja, weet je, het ligt er een beetje aan welke Como je dan ook krijgt. Want een uitwedstrijd bij Feyenoord morgen, die gewoon echt vol vertrouwen zijn. Ik denk dat er zeker wel kansen liggen. Denk maar wel. Ja, de Fabregas hoorde je het ook zeggen. Het is voor ons ook... Dat vind ik mijn vakkie.
0: Ja,
2: voor ons is het ook nieuw, zeg maar, zei hij. Hè. Buiten Italië, je krijgt een ander soort voetbal te maken. Dus het is voor hun natuurlijk ook een nieuwe ervaring om Champions League te gaan spelen in een uitwedstrijd. Dus,
0: een aantal bekende namen. Pas natuurlijk, daar gaan we extra op letten. Die is heel interessant.
2: Doefikas
0: kennen we inderdaad. Chaloba, die bij Chelsea...
1: Doefikas, echt wel grappig hoe ze dat gedaan hebben. Want die kwam bij, ik dacht zelf dat de Vico totaal niet aan de... Eigenlijk, niet er doorheen. En de vraag is natuurlijk toch een beetje of Marcan Vlederis daar nog ergens die voor Como werkt. Of in ieder geval voor de eigenaar werkt. Ik weet niet helemaal of die echt voor is.
0: Ja, dat is een.
1: Ze hebben een hele rijke eigenaar. De rijkste man van Indonesië
0: ja.
1: En dan is toch dat zo'n Doefikas daar wel de boel weer aan het draaien krijgt voor zichzelf. Toch wel grappig om te zien, vind ik altijd.
0: Het zou leuk zijn als Adai ook de boel aan het draaien krijgt.
2: Ja, hij viel in tegen Roma, 2 minuten. Maar ja, dat is helaas is dat al jaren steeds geblesseerd. En hij had nu last van zijn Achillespees. Dat is een jongen met heel veel kwaliteiten die niet voor niks gehaald is. Wel heel veel geld voor betaald. Maar goed, dat is... Het heeft Vlederis toen alles uitgelegd, volgens mij bij ons ook.
0: Ja, omdat ze kijken naar de potentie.
2: Ja, en dat ze dan daar dus ook voor betalen. Alleen... ja, hij is vooral heel veel geblesseerd. En dat was bij AZ al en tot nu toe ook bij Como. Dus het is voor hem te hopen dat hij fit blijft. Want het is natuurlijk een mooie speler die nog door kan groeien. Maar ja, die gaat wel eens een minuutje maken.
0: Tuurlijk, jongen. Kleine kennismaking met het Como van Fabregas. Die dus morgen gaan spelen in de Kuip. Watanabe die kan spelen. En ook Moder is dichtbij een terugkeer weer.
3: Is die weer?
2: Je leeft ook nog.
3: Ja. Dat is het meer. Leeft hij nog, ja.
0: En komt hij aan de bak nog? Want het loopt behoorlijk.
3: Het middenveld staat lekker.
2: Nou ja, jawel, maar nu krijg je dat dubbele programma ook. Hè. Dus dan is het toch lekker als je dan af en toe eventjes tegen Van Houten kan zeggen... komend weekend, we hebben nu Moder die we even kunnen opstellen. Ja. Of Tagaline of wie dan ook. Dat is toch niet verkeerd.
0: Tuurlijk. En naast die wedstrijd kijk je uit naar El Cashico, Danny?
3: Zeker weten. Ja. De oliedollars derby.
0: City tegen Paris.
3: Ja, dit is toch een mooi affiche. Ja, laten we wel wezen. Toch twee van de best voetballende ploegen van Europa. En ook al is het dan nu de tweede wedstrijdronde pas in die league phase. Nou, dit is wel iets om... Een heerlijk avondje.
2: Zullen ze zich daarna ook een beetje...
0: Dat denk ik serieus.
2: Zullen ze zich een beetje... Oef.
3: Ja, maar in Frankrijk
2: ook niet dat ze bij ons te veel
0: gaan onderzoeken. Zijn de regels wel
3: in
0: anders.
3: In Frankrijk
0: maar
3: is dat niet.
0: Ze doen natuurlijk wel hetzelfde als City, zou je denken.
3: Dat denken we allemaal, ja. Daar zullen ze ook bepaalde geldstromen gaan
2: gebruiken.
3: Hoe
2: lang zal dit nou duren voordat er echt een uitspraak komt? Want we gaan natuurlijk beroepen volgen.
1: Ja. Nou, ja. Ze denken eigenlijk, ze moeten eigenlijk, wat ze zeiden... voor het einde van het seizoen moet er een uitspraak komen. In mei. Ze hebben het schijnbaar in december eentje te komen en in mei nog een keer. Ja. Als hij in beroep gaat.
0: Ja. Dus gaan natuurlijk 100% in.
2: Ja, 100%.
3: Zeker. Sowieso.
2: Ja, maar dan is het ook gewoon een eindoordeel. Dus dat er niet meer in beroep kan gaan. Dat is dan
3: nou,
2: dan
3: gaan ze weer naar het kas. En
1: kijk,
3: het,
1: maar, ja, de vraag is, het blijft natuurlijk... Kijk, zij gaan hier gewoon... Dat merk je ook natuurlijk in Engeland op dit moment. Hoe er tegenaan gekeken wordt. Alleen, dit is geen verhaal meer van alleen maar sportief. Dat een club gestraft gaat worden. Dit gaat echt ver en daarboven. Dit wordt gewoon pure politiek. Dit gaat hier voetbal zo meteen niks mee te maken. Dat gewoon op een hoger niveau gaat dit beslist worden wat daar gaat gebeuren.
2: Ja, er had toch al
1: zeker.
3: Een of andere premier.
2: Die had al iets gezegd inderdaad.
1: Zeker, nee, de premier van Engeland. Ze hebben al gezegd, want ze stoppen in 5 jaar tijd 30 miljard gewoon in Engeland.
0: Ja.
1: In de Verenigde Koninkrijk. Ja, dat is gewoon...
2: Maar Newcastle is ook... Weet je, tuurlijk. Ik bedoel, er zijn nog meer clubs die... maar blijkbaar gelden daar dan anders. Of die hebben het heel netjes gedaan. Ik weet het niet.
1: Het is voor die divisies eronder best wel interessant. Als stel dat Manchester City daarbij komt. Of toch...
0: En zelfs de fans van Manchester City die maken er ook al geintjes over. Hè. Stonden 3-0 voor tegen Liverpool. En zongen ze You're Getting Mauled by the Cheaters.
3: Ja, nou, zo is dat, ja. Met die bananen die ze dan meenamen.
2: Ja, maar gebeurt er met die spelers, hè? Er blijven natuurlijk niet veel spelers meer over.
3: Als ze eruit gezet worden, dan denk ik het ook niet, nee.
2: Ja, dat kunnen ze...
3: Maar het is wel een mooi dag morgen. Je hebt eerst Feyenoord Como en dan daarna die wedstrijd. El Cashico, hè? Ja. Ja, dat is wel iets om uit te kijken.
0: En daarna voetbal praten, heb je een heerlijke avond.
3: Zo is dat, topavond.
2: Niks meer gaan doen,
3: top
2: ben je rond.
0: Ik ga geen bruggetje maken. Okay. Henry van de Vecht. Een minder mooie avond. Nee, we gaan het toch maar even hebben over Van de Vecht... die dus weg is bij PEC Zwolle. Vandaag kwam het bericht. Jij was er dit weekend, Arnold.
1: Ja.
0: Was er iets in jou toen je wegreed uit Zwolle... dat je dacht, dit wordt een lastige week voor Van de Vecht?
1: Op dit moment had ik het niet verwacht. Want ik was bij de wedstrijd daarvoor tegen Groningen was ik ook... Dat was echt vreselijk toen voor PEC Zwolle. Die hadden ze echt geen schijn van kans, maar ook geen in niks. Die werden aan alle kanten overlopen. En er zat ook nul energie in dat elftal. Dat was afgelopen zondag, vond ik wel anders, tegen Cambuur. Waarin Brian Thomas onder andere weer meedeed bij PEC Zwolle. Dus dat had ik niet per se verwacht. Want ze hadden in de eerste helft ook gewoon 2 goals kunnen maken. Zo simpel is het ook. Maar daar ligt wel meteen ook het grote probleem van PEC. Want die maken ze niet heel makkelijk. Ja, en dan verlies je uiteindelijk die wedstrijd. En de supporters begonnen ze wel een beetje te roeren. Maar op zich had ik nu niet verwacht dat ze het nu zouden doen.
0: Thomas sprak ze best wel uit ook meteen in de interview.
1: Ja,
0: dat is ook lastig.
1: Alleen,
0: het moment was er wel vlak voor de interlandperiode. Omdat je dan 3 weken hebt om iets te doen, of niet?
1: Ja, Gerry Jamstra heeft uitgelegd waarom ze nu besloten hebben om het te doen. Ze wilden juist die periode ook gebruiken om te kijken of dat... dat in die 2,5 of 3 weken dat daar een soort verandering in zou kunnen komen. Dat hebben ze niet gezien en daardoor zijn ze tot het besluit gekomen. Dus ja, kijk, de wedstrijden die PEC moest winnen...
0: Snap je daar iets van eigenlijk, van die denkwijze? Als jij,
2: ja, omdat hij dat wel netjes uitlegde.
1: Ik vind ook, dat hij het super netjes uitlegde, Gerry Amstel.
0: Ja, maar dat
1: ook
0: wel, dat je nog de hele interlandperiode dan de kans geeft, dan verlies je...
2: Ja, maar
0: dan...
2: je moet ook wel... Het doet een beetje denken aan het Heracles-scenario van vorig jaar. Ook kijkend naar het programma, hè. Heracles had dat vorig jaar ook, een loeizwaar programma op het begin. En die pakte nergens eigenlijk een bonuspunt. Nou, PEC heeft dat dan 1 keer gedaan bij Heerenveen.
3: Nou, die wonnen ze zo
2: op een ongelofelijke manier, dat ze die nog wonnen.
0: Ja. Maar eerlijk,
2: NEC thuis hadden ze ook meer verdiend. Want toen waren ze gewoon, misten ze nog die penalty. Dus dat ze dit aantal punten hebben, dat komt denk ik wel overeen met... Maar ze hebben gewoon een heel zwaar programma
0: ze
2: ook gehad.
0: 4 punten.
2: Dus ik snapte wel dat ze ook wel bij hebben gedacht bij PEC. Ja, oké, we laten hem nu... Of we laten hem... We geven nu het elftal in de staf wel de kans richting de wedstrijden die wat makkelijker worden. Of waarin we wat meer kans hebben op papier. Dan heb je natuurlijk de Feyenoord-wedstrijd even tussendoor gehad... waarin ze denk ik heel erg begonnen te twijfelen van... wat moeten we nou in Groningen? Maar ja, nu met Go Ahead en ADO, Willem II en Telstra die eraan komen... dat was de gedachte van, nou ja, als we het weer op de rit krijgen... En dat is logisch. Ik vind dat wel ook... We hoeven ook niet elke trainer er meteen uit te gooien als hij een paar keer verliest.
0: Zeker niet.
2: Nee, dus op zich is dat gewoon heel netjes van PEC. Alleen ja, nu kiezen ze toch gewoon... Cambuur thuis, ja, die moet je dan toch wel...
3: Ja, maar ze hadden toch ook gewoon die kans in de eerste helft. Dat is die Jans. Ja, die had natuurlijk een wereldwedstrijd. En dan laat je hem dus zitten. En omdat die Jans dus een wereldwedstrijd keept, hè, blijft het 0-0. En dan komt dat onzekere
2: voor hem. Er zal natuurlijk in dat geval ook wel wat nu gaan spelen en... Dat, vrouwen en...
3: dat geloof ik, maar als je toch keek, de kansen waren er gewoon. Normaal staan ze die er gewoon bij rust, staan ze in ieder geval 1-2-0 voor. En dat zit dan ook tegen. En dan, en dan uiteindelijk krijg je hem nog tegen met zo'n...
2: Het is pijnlijk dat je dan... Je zag het programma van PEC van tevoren, dacht je toch ook.
0: Maar je hebt er nog uitgebreid over
2: gehad. Met Anko natuurlijk.
0: Met Anko en met Namli in de voetbalkantine. En toen uiteindelijk wonnen ze toch die wedstrijd van Heerenveen.
1: Maar Joto Henry van der Vecht, daarvoor ook eigenlijk altijd al... dat echt een hele goede vakman is. Ook qua trainingen en de manier van voetballen, hoe die dat voor elkaar wil krijgen. Ik zou nu wel gaan kijken ook dat je ook iemand die inspireert wil neer gaan zetten. En want daar kun je wel, denk ik, dat zul je wel echt moeten gaan zoeken. Want daar moet ook er moet meer leven in gaan komen. Dat spelers ook voelen, er moet wel wat gaan gebeuren. En dat je plek ook niet helemaal zeker bent. En het kan niet altijd op een voetballende manier. Het kan niet altijd... Ja, zeg maar, ik zag dingen uit die Schendelaar, de keeper, die speelt een aantal ballen weer recht. Die jongen, kap dan mee met die jongen.
2: Rechte bal op.
1: Nee, maar zorg even, maak het jezelf ook niet zo moeilijk soms. Dus ik ben wel benieuwd wie daar de nieuwe trainer gaat worden. Je hoort verschillende namen. Hè, of
0: dat, René Haken.
1: René Haken wordt genoemd. Nou, Jaap Stam wordt genoemd, hè, die als adviseur volgens mij bij de club ook werkt. Ze hebben niet heel veel geld. Dat is ook echt een dingetje.
3: Ik zou Alex Pastoors vragen.
1: Ja, nou, dat zou ook gewoon dat zou goed passen, denk ik.
3: Ja. Misschien, denk ik zomaar ineens.
0: Ja, als dat Ron Jans.
1: Ja, maar Ron Jans moet dat echt niet... Nee. Als ik hem was, zou ik dat niet genoemd. Nee, heeft een fantastische periode bij PEC en bij PEC gehad daar.
0: Is dat dan iets van, dan moet je handen niet meer aan branden... want dan gaat die periode...
1: Nou, als hij het leuk vindt, moet hij het vooral doen. Ja. Want hij krijgt het wel aan de gang. Dat twijfel ik geen seconde.
0: En René Haken? Is dat ook iemand die er leven in kan brengen?
1: Nou, zeker kan die dat.
2: Dat denk ik wel, ja. En die zit toch ook al wel een tijdje nu te wachten. En ook eindverantwoordelijk dan weer.
0: Ja, wilde die ook
2: natuurlijk
0: graag.
2: Go Ahead, PEC. Maar goed, dat... dat daar geen probleem...
0: Misschien moet hij even wachten, want...
1: Na deze wedstrijd.
2: En je hebt PEC Go Ahead natuurlijk nu, dus... Maar goed, ja.
0: De IJsselderby komt dit weekend aan. En daarna, PEC heeft na Go Ahead het makkelijkste programma op papier. Ja, de komende wedstrijden.
3: Dat zegt echt werkelijk dan.
0: Utrecht
3: dat
0: helemaal niks meer. Dat Go Ahead, Utrecht uit, Topos in de beker, ADO, Willem II, Telstar.
1: Dan stel je een onderaan, toch?
0: Het zijn ook allemaal lastig.
2: Goed, dat was natuurlijk de gedachte om ook zo verder te gaan. En hem ook dan een eerlijke kans te geven. Maar die krijgt hij dan nu dus toch niet van de vecht. Ja, jammer dat het zo snel gegaan is.
0: Ja, want jij zegt, we hoeven niet zomaar iedereen weg te sturen. Dus, maar als je dan dus kiest voor de interlandperiode, houden we hem.
2: Was het nee, dat niet klopt. Over? Maar er is natuurlijk al, ze kijken ook naar het programma en ze denken, nou, na de Interland, dan hebben we Cambuur. Nou, en dan moet het wel gaan lopen. Maar als je dan ondertussen vlak daarvoor twee wedstrijden van Groningen en Feyenoord hebt, waarin ze al geen stap zetten, bij wijze van spreken, want dat was echt twee keer gewoon. Ja. Ja, dan beginnen je natuurlijk al wel eerder te twijfelen. En dan denk je al, moeten we het nu al doen of niet? Nou, dan kiezen ze er toch nog voor om een soort van extra kleine voorbereiding te geven richting Cambuur ook. Ja, en als dat dan ook misgaat, dan kiezen ze er toch voor.
3: En
2: ja,
3: daarnaast is het ook echt zuur voor, omdat hij Namli niet tot zijn beschikking heeft gehad.
4: Ja, Krastev is nog aangetrokken, maar niet.
3: Maar het feit dat Namli, dat is daar gewoon de beste speler. Dat heb ik Anke ook vaak horen zeggen natuurlijk. Als hij die gewoon ook had gehad, had het misschien ook wel wat kunnen schelen. En dan ben je als trainer toch ook afhankelijk. Heb je hem niet? Nou, hij heeft hem niet gehad. Dat is ook wel heel erg, vind ik, spreekt in zijn nadeel. Maar ja, het leed is geleden inmiddels en de beslissing is genomen.
4: Ja.
3: Ja, jammer voor hem.
4: Zo is het ook. De Oranje Vrouwen, die zagen we vanavond ook in actie komen. Heel spannend was het niet meer. Die namen het op tegen Hongarije in de thuiswedstrijd in de WK-kwalificatie. Dus het ging echt wel ergens om. Maar de tussenstand 8-0 voor de Oranje Vrouwen was het in de heenwedstrijd geworden. In de terugwedstrijd 3-0, drie kopballen. En dus gaan zij door naar de volgende ronde. Ze gaan spelen tegen Slovenië.
2: Ja, wel dat zwakke punten bij de Hongaren met voorzetten.
4: Hoge ballen, hè?
2: Ja, dat deden ze echt.
3: Het waren drie mooie kopballen. Ja, absoluut.
2: Ik denk echt dat ze 50 voorzetten hebben gegeven deze wedstrijd.
3: Moesten wel bij de eerste goal hadden we wel.
1: Keepertje
3: bij de eerste goal dachten van, die is bang voor de paal of zo, dat ze de armen terugtrok.
2: Tweede was mooi. Dat was een mooi goal.
3: En die derde trouwens ook van Egurola.
4: Brugs, Berestein, Damaris.
3: Drie goede kopgoals bij de eerste inderdaad.
2: Nou, de Hongaren had ook geleerd van de eerste wedstrijd natuurlijk.
4: Die zetten het dichter.
2: Nu 3-0, was natuurlijk toen 8-0 dus.
4: Maar ja, op zich, het is ook lastig als je 8-0 wint. Kan ik me voorstellen om dan de volgende wedstrijd nog alles op alles te zetten. Omdat te verbeteren.
2: Nu Slovenië?
4: Slovenië, ja. Die hebben gewonnen van Turkije.
3: Ja, dat is de volgende. Belangrijk, hè?
1: Waar staan die op de wereldranglijst?
4: 34 hoorde ik volgens mij, vrees
1: ja? Ja.
4: Ja.
2: Ja, die pakken we.
4: Nou, dat zou je denken. Maar het is op zich al dat Nederland dan die kwalificatie moet gaan spelen naar het WK.
3: En mooi debuut natuurlijk, hè? Dan de smile, hè? Isaac, weet je nou?
2: Ja, mooi.
3: Smile van oor tot oor. Ja. Mooi om te zien.
4: Zo is het ook. Die zit eraan te komen. En dan hopelijk gewoon naar het WK in Brazilië. Ook de Oranje Vrouwen, die dus vanavond speelden in Tilburg. Onder het toeziend oog van Nigel de Jong.
2: Mooi bruggetje.
4: Directeur top voetbal. Hey. En die blijft. Die heeft gezegd, ik blijf gewoon nog even 4 jaar. Want Xavi blijft ook tot 2030. En ze hebben toch gezegd, nou, dan gaan we dat lekker samen doen. Is dat iets waar jij enthousiast over wordt, Arnold?
1: Lijkt me heel logisch, toch? Deze meneer.
4: Omdat ze dat samen zo zijn gestart.
1: Hij heeft Xavi aangesteld. En dan en volgens mij is de doelstelling dat ze ergens een toernooi willen gaan winnen. Maar dat kan met de oranje mannen zijn, maar dat kan ook de vrouwen zijn. Maar ergens, of jong oranje. Mm. Dus dat is volgens mij de doelstelling. Maar ik vind het volkomen logisch dat het op deze manier doorgaat nu.
2: Hij vind ik altijd lastig om in te schatten wat nou.
4: Ja, wat hij nou, hij ja, begeleidt nou de bondscoaches. Ja. Dus Xavi, ja, maar ook Veurink en ook Reiziger. En hij stelt ze aan en hij, ja, wat, of dat nou goed gaat of niet.
2: En
4: er is natuurlijk veel gezegd over de aanstellingsprocedure van Xavi, de bondscoach. Maar ja. Nou ja, goed.
1: Hij is ook een gezicht naar buiten toe natuurlijk. Hè, want dat is ook gewoon wie jij is. En wat je er extra bij krijgt bij hem. Dus ik denk dat volgens mij past dat ook heel goed.
4: En hij begon in 2023 al, dus dan zit hij er best een tijd als hij 2030 gaat aan.
2: Hij draagt die Nederland ook wel gewoon heel netjes vind ik ook uit, toch? Dus fatsoenlijk ook. Verstandige man.
4: Ja.
2: Dus ja, goed. Hij moet wel Europees kampioen worden natuurlijk.
4: Dat is wel. Anders,
2: zo zijn we ook.
4: Anders,
2: zo makkelijk is het.
3: En de Nations League winnen.
1: Ook. De vraag is een beetje of Claire is nog als in de raad van Zeedorf in de raad van commissaris kan blijven zitten.
3: Daar snap ik nou niet. Ja, goed. Snappen.
2: Een vreemde van. Uit de schoolpaal.
3: Ja. Huh? Voor degradatie gaat hij even daar naartoe als trainer.
2: Ja. Zo'n club dan bij Zeedorf uitkomt.
4: Een goede naam.
2: Jawel, maar goed, die heeft toch al een tijdje geen club
1: meer. Nee, 7 jaar niet meer.
4: Nee. Kees, over de nieuwe Messi gesproken. Kees Smit, de rode haring, die werd nog even naar voren geschoven door...
2: Ja, dat lijstje moet jij even opnoemen, Messi. Want Messi mag dat moet dat elk jaar doen of zo?
4: Nee,
2: of dat
4: om de 10 jaar of zo, geloof ik, wordt hij gevraagd door Adidas... om dan wat hoofdrolspelers in het voetbal aan te wijzen... die eraan zitten te komen. In zijn nieuwe lijst had hij onder andere Kees Smit.
2: Ja. Even het lijstje van 10 jaar terug.
4: 10 jaar terug, 2015. Toen koos Messi Kennedy uit Brazilië, Maxwell Cornet... Jeremy Boga, James Wilson, Timo Werner, Giassi Zardes, Kiri Shelton, uit Amerika natuurlijk, Acurcio Bentivenha uit Italië, Alexei Miranchuk en Ronnie Lopez, Portugal.
2: Messi wil geen scout.
4: Die jongens zijn er nu weinig, allemaal eind 20, begin 30. En
1: zijn er weinig, die Braziliaan, waar is die gebleven? Die is nu...
2: Kennedy.
4: Die Kennedy.
1: Ja.
3: Is dat niet een was dat niet ook die bij Chelsea is heeft gezegd?
2: Heb je de 10 die hij nu heeft genoemd ook? Kees Smit dan dus?
4: Ja, maar
2: mooi, wel leuk. Speelt hij op Adidas, Kees Smit?
4: Ja. Ja.
1: Zal toch wel? Hij speelde ook op Adidas, zeker.
4: Ja, nee, ik heb...
2: Misschien is dat dus een... Hoe zeg je dat?
3: Messi heeft wel...
2: Ja, dat hij alleen spelers mag kiezen die op Adidas spelen.
4: Dat is zeker zo.
3: Messi heeft heel vaak Kees Smit gekeken, hè?
4: Je hebt een hoop spelers die op Adidas spelen.
2: Ja, maar ja.
1: Dit is toch vanuit Adidas, neem ik?
2: Kan Mats Duijl niet gekozen worden. Speelt op Mizuno.
4: Ja.
3: Goeie parate kennis, dat is mooi.
4: Ja. Ja. Nee, maar het is wel leuk.
2: Nou, heb je het lijstje nou of niet?
4: Nee, ik heb het lijstje niet.
2: Oh,
4: er waren zoveel...
2: Die
4: ik ook allemaal ingewikkeld vond. Dus,
2: nou, dan wordt Kees het.
4: Ja.
2: Nee, gaan we maar vooruit.
4: Ik heb ze hier. Chan Uzun, Chloe Sarwi... Gilberto Mora. Dat is die Mexicaan, of niet?
2: Hey.
4: Ja, dat was een goeie. Giovanna Waxman, Jesus Rodriguez, Kees Smit, Lotta Vrede, Xavier Gozo. Nou, hou ze in ieder geval allemaal...
3: Over 10 jaar wil ik jij weer deze voorpraat. Dan gaan we kijken wat er
2: gaat worden. 10 jaar vind ik hier grijs en dan gaan we het over...
4: Zitten we hier weer. Goed, het liep op het einde een klein beetje weg... maar het was wel gemakkelijk deze uitzending van voetbalpraat. Morgen dan zijn we er weer. Dan een lekkere lange avond vol met voetbal afsluiten... en weer met een nieuwe uitzending van Voetbalpraat dus. Dank voor nu, Danny, Arnold, Kees... en u thuis voor het kijken. En heel graag tot later. Dag!

Zinnagel. Nahani. Ja, het is de eerste paar seconden eventjes balverlies over en weer. En daar zien we hem afjagen en dat brengt de keeper in paniek. Het afjagen was van Kelvin Nijenhuis, die spits die toch geduldig moet blijven met al die concurrentie op Varkenoord. Was jarenlang de spits die er 30 per seizoen minstens inschoot. Maar in de hogere jeugdelftallen toch concurrentie heeft. Een paar jaar geleden nog van Shaquille van Persie. Dit jaar ook El Bouyoufi, Onunta, Delianidis vaak voor zich heeft. Hij is toch de speler met de meeste Youth League ervaring, samen met El Armous. Hij scoorde ook een keertje, 2 keer in 1 wedstrijd. Tegen Sparta Praag was dat hier op Varkenoord. Dankzij het afjagen van Grootvaan, het balbezit met El Armous. En opnieuw Ilai Grootvaan. Nahani. Slory. Die laatst natuurlijk voor het eerst bij de selectie van het eerste zat. Dat verdiende hij dankzij zijn goede optredens. En nog niet benoemd, maar waarschijnlijk wel goed zichtbaar dat de spelers ook hier met de rouwbanden spelen. Vanwege dus het overlijden van Henk van der Bijl, die legendarische doelman die minstens 210 wedstrijden voor Feyenoord keepte. Laat dat nou eens een voorbeeld zijn. Er komt ooit nog een speler die zoveel wedstrijden voor Feyenoord gaat spelen. Ja, die bal is erop ingeleverd. Nou, maak het maar af. Zinnen! Ramt die bal veel te wild over naar dat cadeautje. Had hij nog even wat tijd nodig om die bal goed klaar te leggen. Givino Zinnagel had deze moeten maken. Ja, we weten dat hij het kan. Dat heeft hij nog bij Zwolle in het eerste laten zien. Die bal was een stuk lastiger. Die wist die laag goed in de hoek te drukken. Ja, maar die doelman van Como, Dylan Sgarbi, maakt toch een zeer onrustige, onzekere indruk. We zagen hier Pietersen, dat valt natuurlijk ook op achterin. Is er vandaag geen Twan Schens.

0: niet altijd fit voor deze wedstrijd. Zinnagel met de dreiging naar binnen toe. Hij heeft natuurlijk iets goed te maken. El Armous. Feyenoord, dat is lekker aan het spelen hoor. Nijenhuis. Als het ontzettend druk is met de Italianen. Misschien kwam die bal bijna voor de voeten van Nahani. Applaus voor Feyenoord dat Kobo duidelijk naar achteren drukt. Zo staan er dus weer andere spelers op. Ondanks dus de afwezigheid van onder andere ook Habs. Die natuurlijk in Barcelona een rode kaart pakte. Nu dan de hoekschop met uiteraard Nahani. Hoe lang duren 8 seconden in Italië? Dat is toch al langer voorbij, zou je zeggen. Maar als Nijenhuis er even doorloopt op de doelman. Lijkt niet heel veel aan de hand, maar de doelman ging bij het contact wel direct liggen. Die 8 seconden regel die is ook altijd een beetje arbitrair. Want de scheids bepaalt wanneer hij pas begint met aftellen. Cassano. Feyenoord dat toch duidelijk anders voor de dag komt dan in Barcelona. Toen echt als een counterploeg opereerde. En dat leverde fantastische goals op met Schaken en Zinnagel die hier aan de bal is. Zinnagel. Ah, Zinnagel. De lange hoek, lang open. Zinnagel wilde de doelman verrassen in de korte. Zat hier goed erbij. De hoekschop voor Feyenoord. Ja, Zinnagel die dus in Barcelona ook liet zien. Geweldig kan accelereren. Valt natuurlijk vooral op met zijn voorzetten. Hij heeft ook echt een extreme snelheid in huis voor counteraanvallen. Opnieuw de hoekschop van Nahani. Slory. De Mol. Zinnagel even ingezakt als linksback bij de afwezigheid van Slory. El Armous. Fike. Goede bal van Stendemol, die doelman die met zoveel bravoer, veel flair in het doel staat bij Feyenoord. Bij Barcelona ook bezig was om die tegenstander gek te maken. En na afloop zagen we hem nog even provoceren. Dit is geen goede bal van de Mol. Wat eenvoudig met flink wat tegenlicht. Komt hier dan de eerste kans van Como. Het wordt een rolletje voorlangs. Wel een moment om even wakker geschud te worden. De Mol iets te eenvoudig met die bal naar Nahani. En Pisati. Met die inzet die kon worden naastgekeken door de Mol. Wessels, lange haal naar voren. Zoek het naar Grootfaam. Bal komt geweldig aan. Wordt ook fantastisch aangenomen daar door Grootfaam. Nog maar eens. Gebruikt iets te veel de armen. Onopzettelijk. Die Italiaan, ja. Leek bijna die arm op te zoeken. Die wapperde ook wel flink in het rond bij Grootfaam. Ja, maar dat weet je dus niet.
1: Ja.
0: Randje buitenspel, vlag blijft omlaag. Bij Feyenoord appelleren ze. Het is de aanval van Koeman met Epifani. Vol op de knar bij Wessels. En zo kan Feyenoord misschien toeslaan. Het is dat de grootfaam even kiest voor de rust. Het balbezit bij Slory. Hier onder de videotoren verzamelen zich ook wel spelers die normaal gesproken bij de selectie zitten. Schens, de gebroeders De Koning.
2: Wouter, homo!
0: Wessels. Slory. Wat lichtzinnige bal richting Nahani, die er goed tussen zat. Daar moet Feyenoord wel voor waken, dat het niet te eenvoudig die bal gaat inleveren. Was toch een opzichtige duw in de rug bij Nijenhuis. Scheids hanteert de voordeelregel. Laatst geraakt door Feyenoord. En dus de hoekschop kan Feyenoord massaal mee terug de 16 in. Houdt niemand voorin. Maar zoals eerder gezegd, Feyenoord kan vanaf deze plek ook juist toeslaan. Met die snelle zinhagel. Als ze dit moment weten te overleven. Er was nog een bal waar zo zeg, één hand van de Mol is voldoende. Feyenoord rekende er niet op dat die vuurpijl perfect voor de voeten van Erard zou vallen. Die Franse spits rekende er wel op, liet de bal goed terugvallen. Opnieuw zo'n risicovolle bal door het midden van de Mol. Dat lijkt dan toch afgesproken werk, maar tot twee keer toe ook gevaarlijk balverlies. Nijenhuis werd toch net niet onder het gras weggestopt door die Italiaan. Ik denk, ik blijf er wel vanaf als die scheids zegt dat die bal ergens moet liggen. Nou ja, hij mocht blijkbaar alsnog op die plek liggen. Ze hebben niet zoveel mee opgeschoten, alleen maar wat seconden tijdverlies. De Mol. Nu dan met een hoge lange bal door het midden. Zoeken naar Nijenhuis. Goed gedaan door Grootvaam. Zinnagel. Ja, het shirt werd bijna van zijn lijf getrokken. Feyenoord blijft in balbezit. Zinnagel beklaagt zich, maar hier is Nahani. Hey, er gaan de twee van Feyenoord naar de grond. Wat is daar gebeurd? Als er een voorzet van Zinnagel komt, ga je toch niet vrijwillig daar liggen? Doet hij goed. In het begin van deze wedstrijd. Grootfaam, vandaag als rechts buiten. In het afjagen toch steeds ertussen.
3: Ja.
0: de scheidsrechter ziet van het smokkelen. Als Fike die bal wilde spelen, werd die bal even met de hand beroerd door Tigano, die meteen de vermoorde onschuld speelt, alsof die bal in zijn gezicht zou zijn gekomen. En nog steeds acteert alsof hij heel veel last heeft van zijn gezicht. Oh, je slaapt een beetje weer bij Feyenoord. Komt hier dan de kans voor Komen om de score te openen. Het is dat de Mol. Ja, uiteindelijk goed oplet. In twee instanties heeft hij hem. Het was bij Feyenoord Nouradine Mahamoud met een slaapmomentje. Dat is toch de derde? Bij Feyenoord die zich even verkijkt. Mika Pietersen. Mahamoud. Groot faam. Houdt voortdurend twee man bezig die hem ook aan zijn lurven pakken. En dus de vrije trap. Voor Feyenoord natuurlijk, ja, dat weet je inmiddels. De scheidsrechter is niet van het smokkelen of de bal op een andere plek nemen. Moet exact op de plek liggen. Maar de scheidsrechter wil dat hij ligt. Kwartier gespeeld. Feyenoord is iets meer ingezakt. Een paar schrikmomentjes, maar de grootste kansen waren toch voor Feyenoord. Vooral Zinhagel had het moeten maken toen de keeper al was uitgeschakeld. Het was daar Fike. Die dacht even die bal slim te laten lopen voor Nijenhuis. Wessels zet daar goed het been tussen, raakt die bal vervolgens niet aan. Maakt geen overtreding, ingooi snel genomen door Slory. En dan Koes. Mahamoud. Ja, Larmoes mag ver komen. En Larmoes. Ja, het is dat zijn schot wat de wensen overlaat. Kon daar zo dwars door dat Italiaanse middenveld heen lopen.
1: Wouter, we hebben doors.
0: Cassano. De Paoli. Over en weer vasthouden. Wessels keek meteen al naar de grens. Krijgt de vrije trap mee. Moet je clubs je ziet het ook aan de schaduw achter Slory. Hij kijkt voortdurend tegen de zon in. Zit daardoor af en toe ernaast met kopduels. Dat had ik wel de reden. Is dat Feyenoord een paar van die rare momenten had. Opzichtig vasthouden hier bij Nahani.
3: Ja, ja. Zo moest ik langs de weg parkeren.
0: Slory. Fike. Even terug naar de Mol. Wordt wel meteen afgejaagd door Erard. Och, de Mol. Nou, dat doet Feyenoord uiteindelijk goed. Lokt de Italianen naar voren. Zo ontstaan er gaten. Fike. Nijenhuis, die bal van Fijk, net wat te scherp. En Zgarbi op tijd zijn doel uit.
3: Ja, het werd lekker. Audi gaat sowieso.
0: Pietersen, Wessels en Fijk. Knappe aanname, daar hoog uit de lucht geplukt. Die crosspaas van Cassano, snel de overgenomen werk van Feyenoord. Cassano, die middenvelder van Como, laat zich voortdurend inzakken en neemt ook heel de opbouw voor zijn rekening. Mahmoud. Pietersen. Minuten op de klok. Inmiddels alweer een tijdje geleden dat Feyenoord een groot moment heeft gehad. Toch een spectaculaire beginfase.
1: Hij vindt het nooit aan mening
3: weten,
1: maar jij geeft het
3: wel bij.
0: Discutabel, maar zowel Slory als de grens waren het eens. Die bal is over de lijn geweest. Dus de ingooi voor Feyenoord, tweede bal in het spel. Dat zagen we laatst afgelopen week in de Chinese league voorbij komen. Dat er gewoon met twee ballen werden doorgespeeld.
3: Dan moet je nog wel
0: De Mol wacht weer tot de Italianen druk zetten om dan pas die bal te geven. Goede tussenkomst daar met Nahani. De combinatie is met Grootfaam. Zijn de spelers waar ze bij Como's fel erop zitten. Nahani en Grootfaam. Voortdurend twee man om zich heen. Zit hier dan met in met Grootfaam. Het is ontzettend druk, randje 16. Slory. Schot gekraakt. Het leek alsof Slory wilde uithalen. Het is Nijenhuis die wacht. Komt die bal dan een keer goed? Zinhagel, wat te laconiek die bal ingeleverd. Dacht zo El Armous in de voeten te kunnen aanspelen. Epifani. Wacht tot er wat beweging komt bij Como. Goed, het lichaam ertussen gezet door Zinnagel. Bal veroverd door Fijk. Daar gaat hij, naar Hani. Hey, je zwiepert. Is er geen bal in de buurt? Natuurlijk, die bal was onbereikbaar voor Grootvaan. Maar om hem dan maar tegen de vlakte te werken. Weer de tussenkomst hier met Nahani. Maar een klein beetje ruzie met de bal. Opnieuw overgenomen door Feyenoord in een rommelige fase. Lichtjes vasthouden bij El Aramouz. Nijenhuis vindt hier Grootvaan. Moet dan door een paar benen heen om El Aramouz te vinden. Ingooi. Een soort stiftje als ingooi. Waarschijnlijk was die bal te glad. Hij is voortdurend aan het sleuren daar in de spits. Hebbes. Maar wat gebakkelei is de bal bij Feyenoord. Ingooi genomen. Hier is het druk zetten van Nahani. Zoals zij een wat rommelige fase over en weer vasthouden de hele tijd. Veel balverlies. Maar juist in zo'n rommelige fase kunnen er ineens kansen ontstaan. En het is bijzonder dat de spelers... Nou ja, de bal ligt gewoon weer terug, maar die had ook lach. Een beetje lak hebben aan die scheids die toch voortdurend op zijn teentjes getrapt is als de spelers smokkelen. De Mol. Slim aan te lopen daardoor Pietersen. We zijn nog wel achterin. Sterk daar het bovenbeen ertussen gegooid door Slory. Fijk. Zinnagel. Wordt ook weer vastgehouden. Wurmt zich tussendoor. En hey, een oplawaai van Jewelste. Mag allemaal doorgaan. Ik denk dat de overtreding hem niet zozeer in die beuk zat. Maar meer in het vasthouden daarvoor bij Zinnagel. Opnieuw een bijzondere ingooi. Grootvaan. Hamer is uit. Grootvaan! Bal scheert langs de paal.
4: Leuke dingen doen.
0: De korte opbouw, ondanks dus dat soms wat paniekerige voetbal van die doelman van Como. Bal leek inderdaad op de arm te komen bij Slory. Kon hij niet zoveel aan doen, maar ja. Dan het balbezit bij Como weg. Vrij trap.
5: ik hem op zeg maar. Hij zit nu op
6: mijn
0: Nou, en voor het eerst lijkt de scheids op appel te fluiten. Een enorme gil levert een vrije trap op bij Como. Toch een gevaarlijke plek. Vooral dus met dat tegenlicht straks voor Stan de Mol. De scheids heeft zijn scheerschuimlijn op de grond gezet. Feyenoord houdt niet iedereen achterin dit keer. Dit is nu Zinhagel die zich voorin meldt voor een eventuele counteraanval. Eerst nog deze vrije trap. Gevaarlijke dus. Gezien de stand van de zon. Nou, het is dat Como het zo uitspeelt. En dan kan Feyenoord haast maken. Maar Zinhagel gebaard. Doe rustig aan. Ik wil hem nog niet.
7: Ik zweer het. Hij is 10.
0: Armoed heeft de ruimte. En Armoes. Wessels vindt hier Zinhagel. Dat is mooi, dat zit gewoon in het instinct van Zinhagel. Zelfs als er niemand in de buurt is, moet hij een soort van schaarbeweging maken. Je zal hem niet vaak in een rechte lijn zien lopen.
8: Mooi hoor.
0: Handig gedaan door Nahani. Zinhagel met de dreiging. Komt dan die voorzet van hem. Die gevaarlijke voorzet. Kan net niet op een plek komen dat Nijenhuis er tegenaan kan lopen. Scheidsie. Dit was ook een moment waarvan je denkt, ze knallen tegen elkaar aan. Fike kan dus niet profiteren. Como in bescherming genomen. Vrijtrap. Met Andreali. Slory zit altijd keihard dat lichaam ertussen. Deinst niet achteruit. Verdient hier het balbezit. In de vorm van een ingooi. Mika Pietersen. En Lamoes. Ook daar wordt Wessels even vastgehouden. Doet het trouwens wel sterk. Er ligt ruimte als Feyenoord sneller die bal bij Zinhagel zou krijgen. Hij staat voortdurend te appelleren, te gebaren. Hij wil die bal hebben. Mahmoud, bal leek nog aangeraakt en dus de hoekschop voor Feyenoord. Hani meldt zich om die bal te nemen. Eventueel de korte variant met Zinhagel. Wessels wordt naar voren gestuurd. En zo'n moment wist je dan een beetje natuurlijk Twan Schens. Dit hebben we vaker gezien deze wedstrijd. Nog voordat die bal ergens kan komen liggen er dan twee Feyenoorders. Ten val gebracht. Luister. Goed fel ertussen gekomen door El Armous. Balken net worden meegenomen. Het was een op zich prima paas van El Armous op Nijenhuis. Opnieuw, Nijenhuis. Heeft Nahani bij zich. Die vindt hij Nahani. Nahani! Dat had er moeten zijn. Voor het eerst sinds lange tijd weer een goede kans voor Feyenoord. Het overzicht goed bewaard door Nijenhuis. Het gevaar nog niet geweken voor Como. Want hier komt Feyenoord weer met Zinhagel. Zo wordt die verkeerde paas van El Armous gelukkig verwerkt tot ingooi. Wat verder terug op het veld. Och, maar Feyenoord had hier de voorsprong moeten pakken. Uitgelezen kans voor Nahani met zijn goede traptechniek. De bal tussen de palen te schuiven. Cassano.
6: En als je hem ongeval probeert te schieten,
0: lukt het niet. Mahamoud heeft een spelletje door. Wessels. 9 minuten reguliere speeltijd in deze eerste helft. Het zou mooi zijn als Feyenoord nog de voorsprong weet te pakken. Nahani. Slory. Het is al duidelijk de ploeg die het initiatief neemt. De Italianen vooral reageren.
9: Ja.
0: Nijenhuis. Faik Nahani. Nahani! Dit keer wel tussen de palen, maar recht op de doelman af. Een paar goede snelle combinaties. Listig hakballetje van Nijenhuis. Opnieuw zit hij er goed. Tussen die linksback, Slory. Heeft tijdens zijn blessure liefst van zijn kwaliteit ingeleverd. Die blijft er wel een beetje geniepig staan. Eventueel om die bal kort langs de muur te spelen. Of wordt het gewoon die bal erin slingeren door Nahani. Ja, komt die bal omhoog. Wessels met de kopstoot. Feyenoord dringt aan, voelt dat hij in de lucht hangt. Zit het er nog in dan, vlak voor rust.
9: Wat na die botsen.
10: Ja, ja, na die botsen.
0: Mahmoud. Een goede loopactie bij die ingooi. En dus de overtreding zelfs gemaakt op Grootfaam. En Como zijn ze voortdurend bezig met de tegenstander opzoeken, vasthouden, lichte overtredingen maken. We hebben al eerder van die struikelpartijen gezien waar toch wel een luchtje aan zat. Maar omdat het in de 16 was, wilde de scheids van iets weten. Opnieuw dan, zo'n plek waar Nahani die bal lekker die 16 in kan slingeren. Nou, de scheids. Eventjes dat kleine ruzietje met Fike opgelost. En dan komt die bal van Nahani. Ach, en het is opnieuw Feyenoord dat erbij zit. Nijenhuis springt erheen, ook Wessels. Maar die is volwassener geworden daarin. Die werd vastgehouden, even lastig gevallen. Zijn instinct wilde meteen reageren, maar hij heeft daardoor wel eens kaarten gepakt. Hield zich op tijd in. Wessels. Tendert mee naar voren. Zinhagel. Het is ook even een beenveeg. Hoppakee, daar komt de gele kaart. Die is voor jou. Die smekende Italiaan is Cristiano De Paoli. Het zal vooral een opeenstapeling van momenten zijn geweest waardoor de scheids uiteindelijk tot deze beslissing kwam. Mahmoud. Groot faam. Fike had maar eens uit. En ook hij laat die bal net langs de paal scheren.
9: Hij zegt tegen mij, ik heb mijn schoen van die van belang.
0: Epifanie was daar met de goede aanname. Schot, dat leek naast te zijn gegaan. Maar de mol kiest het zekere voor het onzekere. Tikt hem nog eventjes over de achterlijn. Het gaat wel even de hoekschop incasseren. Nieuw dus. Zichtbaar dat Feyenoord niet meer massaal de 16 in gaat. En dus Zinhagel voorin laat. Nou, die krijgt toch nu van zijn coach te horen dat hij terug mee naar achteren moet. Dus de mol nog eventjes er heel licht aan zit. Het was net voldoende om er geen Italiaans hoofd aan te laten zitten. Hoekschop aan de andere kant.
9: Ja, tenminste wel. Hij is met die vader.
0: Pisaat, die bal is lang in de lucht, maar is blijkbaar zelfs over de achterlijn geweest. Ja, Nijenhuis heeft last. Die krijgt voortdurend een duw in de rug wanneer de mol hem zoekt. Hij heeft last aan zijn enkel omdat hij dus wat verkeerd terecht komt. De mol. Opnieuw het vasthouden bij Nijenhuis. Er wordt toch heel vaak zonder bal op de man verdedigd.
9: horen van de amateur.
10: Dat zijn AFC 34. Ja, ja, zeker. De tweede van dat groep van
0: 60. Slory. De Mol heeft nu minder aanspeelmogelijkheden. Moet terug naar Slory, wordt opgejaagd.
9: Helemaal niet gek.
0: Ferret vindt de gaatjes er tussendoor. Dan moet Wessels die bal daar niet verliezen. Is dan even uit positie. Slory ramt hem maar even over de zijlijn en even rust. En dan gaan we rusten met de brilstand. Het is eigenlijk zonde. Feyenoord krijgt applaus van de mensen die hier allemaal aanwezig zijn. Varkenoord, vooral op de staatribune, is het heel druk hieronder. Feyenoord had de voorsprong verdiend. Bal op de paal van Mahani. En een toch open kans voor Zinhagel in de absolute beginfase had erin gemoeten. Aan de andere kant hier en daar wat momentjes geweest van Como. Maar Feyenoord is de ploeg die het initiatief neemt. En we hopen dat in de tweede helft weer te zien. Blijf hangen, over een kwartiertje zijn we weer bij je terug. Hier op Feyenoord One.
11: En dat is het aan jou. Nee, maar stormramp toch?
12: Zonnetje reeds, hè?
11: Ja. Ja, ja, klopt. Maar toen kreeg hij de bal niet eens.
10: Moeilijk
11: dan. Ja, maar heb je dat niet expres?
13: Ja, daarom heb ik ook die Sparta-tori, zeg maar, met Jonna en zo.

Mastodon.

0: crazy as well. Yeah.
1: Thank you.

Zullen we maar in paniek opzoeken? Raak je in paniek?

0: vanuit het kraaiennest op Varkenoord. Heet u welkom voor het begin straks van de tweede helft tussen Feyenoord en Como, waar het nog altijd 0-0 staat. Het is een klein wonder, aangezien Feyenoord een paar grote kansen heeft gehad. En eentje daarvan had wel binnen de palen gemogen. Er is gewisseld aan de kant van Feyenoord. We zien daar bij de vierde man Jacques klaarstaan. Die heeft zo te zien Vertonk bij zich geroepen. Moet het bord van de vierde man het eerst nog even doen. Het lijkt Sam Vertonk te zijn die erin gaat komen bij Feyenoord. En als ik het zo snel eventjes scan, dan mis ik de krullenbos van Arman Nahani. Het gaat waarschijnlijk betekenen dat Verdonk als vleugelaanvaller invalt en Grootvaam dan inzakt naar zijn favoriete positie, de nummer 10 positie. Ook aan de kant van Como is er gewisseld. Papacciolo is erin gekomen. Papacioli moet ik zeggen. En ook Ballone is erin gekomen. We zijn begonnen aan de tweede helft met de aftrap van Nijenhuis.
1: Nummer 10, Arman Nahani, heeft het veld verlaten. En binnen de lijn is gekomen met nummer 17, Sam Verdonk. Substitutions, Como. Entering the field.
0: Fike zit daartussen. Krijgt hem opnieuw. Zo is de ingooi voor Feyenoord hoog op het veld.
1: They are replacing number 7, Ricardo Cassano, number 10, Samuele Pizzati, and number 11, Achille Tigano.
0: Mahmoud, daar is hij voor het eerst, Verdonk. Grootvaam, ja, uit een wat lastige positie, maar hij heeft wel eens heel gescoord. Dat was laatst nog. Wessels. Pietersen, zo zit het Feyenoord er wel steeds tussen. Maar moet het balbezit even bij Feyenoord blijven? Hier dan misschien. Buitenspel, zo lijkt het. Bij Nijenhuis, vlag al een tijdje omhoog. De spits liet zich inzakken. Er stond, toen die bal werd gespeeld, nog even buitenspel. Wessels zoekt naar Zinhagel. Het was over en weer vasthouden. Dan vindt de scheidsrechter dat wel genoeg geweest. Geeft het voordeel aan de verdedigende partij.

0: Dai. Opnieuw zo'n moment. Terwijl je kan ook zeggen, het tempo in de wedstrijd zal een stuk hoger liggen als de scheidsrechter even laat doorgaan. Even afwachten, want Feyenoord bleef in balbezit met Fike. Ja, en dan ligt die bal niet stil. De scheidsrechter is vooral vandaag echt aan het mierenneuken op al die momenten. Dat die bal bij vrije trappen en ingooien niet exact op de plek ligt waar hij wil. Dit is, hoe je het weet, natuurlijk de regel. Die bal moet stil liggen. Maar daar is hij heel streng op. Maar het tempo in de wedstrijd brengen, dat boeit hem wat minder. Verdonk. Bal is laatst geraakt door Matteo Albini. Moet Feyenoord die bal wel even uit die hoek zien weg te krijgen. Heel handig gedaan. Links-rechts door Wessels in de drukte terwijl hij werd afgejaagd. Feyenoord krijgt een vrije trap. Fantastische bal van achteruit. Wessels, hier is Verdonk. In zijn eentje in die hoek. Moet even terug naar Grootvaan. Nu dus als middenvelder. Mahmoud. Wessels. Slory. Mahmoud, listige bal. Hier is Verdonk uit een lastige hoek in het zijnet. Het was een goede aanval daar. De combinatie met rechtsback Mahmoud. Even helemaal terug. Achterin hier bij de Mol. Gaat net goed daar zeg. De bal rolt nog over de punt van de schoen. Van die spits. Dit is een lekkere bal zeg. Daar kan Fike net niet bij. Levert wel applaus op. Maar wanneer ineens die verdediging wordt opengesneden met zo'n paas. Wessels. Grootvaam. Nijenhuis strooit vandaag met hakjes. Zinhagel wurmt zich los. De scheids gebaart nu dat er geen overtreding is. Dat hij het voordeel al heeft toegepast. En dit is een tackle op de bal. Eindelijk. Laat de scheids het doorgaan. Nu dan Feyenoord met Grootvaam. Mahmoud. Fike. Grootvaam ook even aangetikt daar in de 16. Zinhagel verliest de bal als Feyenoord. In een soort overtalsituatie voor de bal stond. Dit is fantastisch ingegrepen door Slory. Opnieuw het balbezit en dus de aanval voor Feyenoord. Mahmoud Verdonk. Verdonk. Nog altijd, mag ver komen, Verdonk. Dan wordt het daar wel erg druk, randje 16. Fijk. De stem die je het vaakst hoort, soms klinkt hij echt als een supporter die wat roept, maar het is Stan de Mol die zijn zware stem over het veld hoort rollen. Dit schot liet wat te wensen over van Wessels, maar Feyenoord zet wel aan.
1: Er is genoeg verteld aan jou.
0: Moet natuurlijk de keeper ook wat vaker testen in de tweede helft als die Italiaanse doelman tegen de zon inkijkt. Bal over de zijlijn, ingooi Feyenoord.
1: Ja, zomaar boos. Dus hij let niet op. Vertel ze aan hem, dan moet ik het halen.
0: El Armoes. Pietersen. Zinhagel spartelt erop los en kiest weer voor de bal naar achteren. Wessels. El Armoes. Bal niet als laatst geraakt door Verdonk. Ja, en dus inderdaad de hoekschop voor Feyenoord. Feyenoord was al een aantal keer dichtbij met voorzetten hoog in de lucht. Wessels een keer met een ferme kopstoot, maar die bal ging net langs de paal. En nu dan, wie loopt er tegenaan? Is het een Feyenoorder? In ieder geval geen doelpunt. Bal naar de grond met een enorme stuit net over de lat. Bij Scarbi. Wissel aan de kant van Como. Epifani gaat eraf. En Bosse is de invaller. Slory zet druk, is dan uit positie. Komt hier de aanval van Como, waar de Slory eventjes niet meer daar op linksback stond. Hakje doorzien door Mahmoud. Oh, hier komt een levensgevaarlijk moment. Geweldig ingegrepen daar door Wessels met zijn uitschuifbare benen. Chioli, die invaller met deze hoekschop. Nieuw is het Wessels. Kans voor Feyenoord om eruit te gaan. Er is veel ruimte voorin. Geweldige trap van de Mol. Verdonk. Wordt toch continu vastgehouden. Uiteindelijk dan toch de vrije trap voor Feyenoord. Dan wordt altijd de vrije trap gegeven op de plek waar de overtreding eindigt. Hij begon natuurlijk veel meer in de buurt van de 16. Het is een soort gesmokkelde hoekschop. Grootfaam achter de bal. Je ziet het misschien een beetje aan het net. Dat bolt een beetje. De wind staat gunstig. Groot Faam. Nou, die winst stond iets te gunstig. Bal waait zo over de achterlijn. Die bal even achter zijn standbeen. Ja, geen afstand gehouden. En daar krijg je dan een gele kaart voor. Voor dat soort momenten trekt de scheids graag een gele kaart. Of geeft hij een vermaning. Dit keer dus die invaller Papacchioli. Op de achtergrond is Feyenoord bezig. Om straks een dubbele wissel te brengen. Ik vermoed dat het Mick Akkermans is. En Onunta, dan heeft Nijenhuis misschien straks zijn laatste minuten gespeeld. Heeft zijn grote moment niet gehad. Had bijna een assist. Behield het overzicht in de eerste helft. Gaf die bal terug op Nahani. Hij raakte de paal. Slory. Had het Slory. Krijgt een zwiepert in de rug. Hé, de scheids heeft daar niks van. Akkermans en Onunta moeten nog even wachten tot het dode spelmoment in het voordeel van Feyenoord is. Waardeloze paas. En ook nog een keer buitenspel. Die spits die even zo gevaarlijk werd. Erraar. Daar komt dan die dubbele wissel. Niet Nijenhuis. Maar Zinhagel die eraf gaat. Applaus voor de Feyenoorders. Nijenhuis mag blijven staan. Hij heeft zijn momentje nog even nodig. Dan zal Onunta dus als buitenspeler gaan spelen. Akkermans, multifunctioneel inzetbaar, gaat als laatste man spelen. Wessels had net nog een geweldige ingreep, voorkwam de achterstand. Ah, en ik roep heel de tijd Akkermans. Het is Boas Plantinga die erin is gekomen. Rectificatie. Dit was ook handig gedaan, daar achter het standbeen. Plantinga overigens ook multifunctioneel inzetbaar. Kan ook als middenvelder spelen, als back en dus laatste man. Ook aan het begin van dit seizoen. Meerdere keren met het eerste meegetraind. Hier is hij. Plantinga. Nou, net onder zijn zolder. Dit doet hij goed. Fike. Wat onrustige eerste balcontacten bij Plantinga. Zo krijg je wel een situatie dat de Italianen happen. En er dus ruimtes voorin ontstaan voor Feyenoord. Hier is Verdonk. Bal op de schouder van Mahamoud en dus de ingooi voor Como. Niks aan de hand. Italiaans theater wordt hier ook nog even nagedaan op de tribunes. Pietersen, Fijk in één keer door. Nijenhuis. Helemaal vastgehouden. Dit had ook voordeel kunnen zijn, maar de vrije trap is voor Feyenoord. Geen Wessels meer, die dus vandaag een paar keer heel gevaarlijk was in de lucht. Maar nu dus Planting gaat mee naar voren. Iedereen groepeert zich daar, randje 16. Wachtend op die bal van Fijk. Oh, als Grootvaam daar even zijn man laat gaan, ontstaan de ruimtes. Grootvaam moet zijn keuze maken. Natuurlijk, het was een felle tackle van Slory. Misschien wat chauvinistisch, maar het leek toch echt alsof vol de bal werd gespeeld. Ja, dan kan je pijn hebben. Met een beetje Italiaans theater erbij. En je merkt het aan de mensen hier op Varkenoord. Die zitten rustig te kijken, maar wordt af en toe het bloed onder de nagels vandaan gehaald. Met dat gekerm. Albini werd er even omver gekegeld door Slory. Slory. Grootvaam vindt Fijk even terug naar achteren. Er lag wel veel ruimte daarvoor in met Verdonk bij zich. Fijk kiest voor het balbezit. Ja, laat het balbezit hier zo wegvloeien. Wat onrustig. Een dikke 65 minuten op de klok. Nog altijd de brilstand op Varkenoord. Maar lijkt het toch wat te wankelen achterin bij Feyenoord. Komen we dat vaker de aanval op zoek. Waaronder hier. Een mooie zweefduik nog van de Mol. Die halverwege zijn duik door had dat die bal naast zou gaan. Maar is er wel geraakt. Matteo Papacchioli die de hoekschop gaat nemen. Wacht even tot de scheids onder andere Onunta en Erard uit elkaar heeft weten te drijven. Die gaan gewoon weer verder met ruzie maken. Slory springt aan die bal voorbij. En zo zegt die bal gaat maar rakelings voorbij de doellijn van de Mol. Zat die keeper er zelfs nog even aan, zo leek het. Het is in ieder geval een Feyenoord die eraan zat. En dus opnieuw de hoekschop. Nieuwe moment om te overleven. Nu laag genomen. Is weg en dan is er een kans voor Feyenoord misschien om te counteren. Moet die bal nog wel onder controle gebracht worden. Grootvaam heeft het daar lastig. Wordt in bescherming genomen. Pietersen. Zo'n beetje voor het eerst dat de scheids door laat gaan als die bal op een andere plek wordt genomen dan waar de overtreding plaatsvond. voordeel van Feyenoord hier met Verdonk. El Amous. Mahamoud, het staat een beetje stil nu. En het is druk in de 16, maar wie weet heeft een van die baltovenaars een oplossing. Mahamoud in ieder geval niet. Niks aan de hand, doorgaan. Nijenhuis. Nijenhuis. Ja, het is dat Onunta buitenspel stond. Ook daar wordt nog even voor gefloten. Dan zat hij toch even aangezeten natuurlijk. Fijk. Slory. Plantinga. En Pietersen. Aan de wandel. Vindt. Grootvaam. Er zit meer in. Hij heeft meer kwaliteiten in zich, Grootvaam, dan deze twijfelachtige bal. Plantinga. Bal naar voren. Met Onunta. Onunta. El Amous. Grootvaam. Dit is de kans. Maar zijn schot nog net geblokt. Invaller. Harry die bal blokte. Goed fel afgejaagd door Verdonk. Mahamoud. El Amous. En zo is het een beetje een kommetje rondom die 16 voetballen waar Como flink is ingezakt. Moet vaart het gaatje zien te vinden.
1: Ja, ik vroeg jou, als ik die tickets haal, ga je dan mee?
0: Op de achtergrond zien we dat bij Feyenoord er weer een wissel wordt voorbereid. Dat lijkt Nicky Ruek te zijn. Tot even afwachten. Dat zou wel een speler kunnen zijn, Nicky Ruek, die wat kan forceren als Como zich ingraaft. Hij is heel lichtvoetig, behendig. Alles wat hij doet gaat razendsnel met de bal aan de voet. Je hoort de smeekbeden over het veld rollen van Stan de Mol. Maak het niet te moeilijk alsjeblieft, zegt hij. Dat is ook wel het geval. Feyenoord dat ze dus rondjes rond de 16 speelt en zoekt naar het gaatje. Maar dan vaak met een halfslachtige oplossing komt. Zoals zo'n voorzet van Grootvaan van zojuist. De aanvoerdersband gaat eraf bij El Amous. Ruek erin. En de nieuwe aanvoerder is de man die je het vaakst hoort. Dat is Stan de Mol. Fijk zit ertussen. Plantinga. Dit is een goede bal van Plantinga. Maar het spel bij Verdonk. Ah, dat is discutabel. Ja.
1: zit hij gewoon goed. Ja, zit hij gewoon goed.
2: Heb jij hem ook mee?
1: Voor mij denken ze dat ik het wel
0: Pietersen. Mahmoud. Grootfaam. Ja. Soms gaat dat lekker, die kleine tikjes opzij, maar in deze fase van de wedstrijd lukt dat niet allemaal. Mahmoud. Gevecht op de zijlijn, terwijl ze over en weer elkaar flink vasthouden. In de gooi voor Feyenoord. Het zijn af en toe mooie duels, mooie gevechten om dat balbezit. Dat krijgt Feyenoord in de vorm van een vrije trap. Overtreding gemaakt jegens Verdonk. Dani Slory wilde hem richting Nijenhuis werken, maar moet even opnieuw. Plantinga. De Mol. De nieuwe aanvoerder dus.
1: Wat gebeurde jou echt vaak toevallig?
0: Onuta, doet hij goed zeg. Nijenhuis, dit is je kans. Maar weet zich niet voorbij die verdediger te werken. Die zich echt voor die bal gooit. De Paoli. Dat was een uitstekende kopbal van Onuta. Daar werd hij bijna voor het eerst nou echt in stelling gebracht. Spits Kelvin Nijenhuis. Maar even duimpje omhoog naar zijn collega. Gevaarlijke bal achter de verdediging van Feyenoord. Het is een spits waar ze hun handen vol aan hebben. Die had natuurlijk ook de grootste kans voor Como in de tweede helft, waar Wessels zich voorgooide. Nu opnieuw een kans, schot van afstand. Gepareerd door De Mol. Grootvaan. Plantinga. Onuta was al op snelheid. Er wordt voor de andere kant gekozen. Daar ligt ook heel veel ruimte bij Verdonk. Verdonk. Verdonk. De keeper is uitgeschakeld. Maar Verdonk krijgt die bal niet onder controle. De keeper zat er genoeg aan. Ramt hem dan maar de vijver in.
1: Ja. Rare gast.
0: Dat was hem bijna. Ja, lichte overtredingen, je weet het. Even extra schreeuwen en je krijgt hem. Wissel aan de kant van de Italianen. Ortelli gaat erin komen. Ronchetti eraf.
3: Entering the field number 14, Manuel Ortelli. Replacing number 6, Fabio Ronchetti.
0: Huppa, het balbezit zo ingeleverd. Kan Feyenoord misschien profiteren. Wat de scheidsrechter weer doet, is ook een raadsel. In ieder geval, balbezit voor Feyenoord. Slory. Ligt ruimte. Hier met Pietersen. En Mahmoud. Verdonk bij zich. De grote kans van zojuist. Ruek. Komen wacht eens af als Feyenoord aandringt.
1: Ja, het is onder Denemarken. Juist niet.
0: Mahmoud. Pietersen. Fijk. Op zich is Feyenoord daar vandaag heel goed in. Als het een verkeerde paas geeft om dan dat mogelijke balverlies vrij snel weer te herstellen. Hier wordt opzichtig vastgehouden. En de scheids geeft alsnog de vrije trap. Grootvaam, bijna ontdaan van zijn shirt. Vrije trap, Fike meldt zich. Gaat hij hem? Het is lastig. Vanaf deze plek tussen de verdediging en de keeper in scheppen. Er is geen aanloop genomen om het in één keer als een Ron Vlaar te proberen. Het zou natuurlijk wel kunnen. De keeper heeft wat last van de zon. Het wordt de voorzet. Daar komt die bal van Fike. Rek, daar zien we zijn kwaliteiten. Dus zo razendsnel, lichtvoetig aan de bal. Fijk. Pietersen. Plantinga. Feyenoord blijft geduldig. Ondanks dat er wat ongeduld in kan sluipen, want het wil zo graag die 1-0.
1: Ik hoop het ook.
0: Er is al gevlacht voor een overtreding, maar Feyenoord blijft in balbezit dankzij Grootvaam. Plantinga. Plantinga houdt maar eens uit. Was lastig. Schot leek ook nog een beetje gekraakt. Bal blijft binnen. Verdedigend werk van Slory. Dit is ook goed. Het lichaam ertussen bij Nijenhuis. Onoenta. Onoenta! Kanonskogel. Maar wel naast.
1: Ben ik nog één week echt ziek geweest.
0: Min 17. 10 minuten nog. Reguliere speeltijd. Al zal er niet heel veel tijd bij komen, net zoals in de eerste helft. Het ligt nooit heel lang stil met de blessuregevallen. We hebben wel een paar gillende Italianen gehoord. Maar die krabbelden ook weer heel snel overeind. Onoenta. Onoenta. Onoenta, verdonk. Ach, die bal moet erin. En dan was Onoenta zelfs nog dichtbij. Nijenhuis komt net niet aan die bal. De open hoek. De lange hoek. Met verdonk. Die een soort paasgaaf richting die hoek. Dat had er moeten zijn. Feyenoord gaat nog wisselen. En heb ik dan een beetje een goden verzoeken gedaan. Het is een dubbel krampgeval. Zowel Nijenhuis als bij Como. Daar snellen meteen twee verzorgers zich heen. Daardoor kunnen beide ploegen zich even aan het water laven. Een kleine toespraak krijgen van Jimmy Lucassen. Maar het leek alsof Feyenoord ook nog een wissel aan het voorbereiden was. Ook in de tweede helft had Feyenoord toch die voorsprong moeten pakken. Como heeft één heel groot moment gehad waar Wessels fantastisch ingreep. Nijenhuis gaat er meteen vanaf.
3: Daar verlaat de nummer 9 Kelvin Nijenhuis het veld. En hij wordt vervangen door nummer 9.
0: Onoenta dan dus in de punt. Op linksbuiten krijgen we dus Vinicius dos Santos, Porretti da Silva. Zat er wel tussen, maar geeft ook het balbezit weg.
1: Ja, het was wel moeders.
0: De Mol. Fijk. Vinicius wil hem hebben daar op linksbuiten. Verdonk. Hij heeft ontzettend veel dreiging gebracht sinds zijn invalbeurt. Moet het nog wel bekronen met een doelpunt. Hier dan misschien de invaller. Ja! Shirt. En hij staat helemaal vol met letters. Vinicius dos Santos, Progetti da Silva. En 1-0 voor Feyenoord. En het is niet onverdiend. Och, waar moesten we er lang op wachten. En Varkenoord kan juichen. Eindelijk wordt Dylan Scarbi verschalkt. Balletje in de hoek.
3: En in de 84ste minuut komt Feyenoord op een 1-0 voorsprong. En de doel te maken met nummer 19, Vinicius dos Santos.
0: En dan krijg je nog een leuke slotfase, want Como, dat moet nu Vabank gaan spelen. Gaat inderdaad na de aftrap meteen naar voren met z'n allen. Zo gaan er nog wel ruimtes ontstaan voorin bij Feyenoord. Fijk, die zich steeds vaker laat inzakken, de bal komt halen. Dat wat Cassano aan de andere kant deed in de eerste helft.
1: Ja, zo, ja,
0: plant in ga. Oh, plant in ga. Ja, die kiest ervoor om een blok te zetten bij de tegenstander. Loopt goed af. Als die tegenstander dat doorziet, kan die zo doorlopen. Plant in ga. Ziet het beter. De scheid stelt. Bij de Mol moet die bal neerleggen. Slory. De bal valt er goed achter voor Onuta. De wind kwam ook wat onder die bal.
1: Nee, ja, dat was er een, hoor.
0: Verdonk. Grootfaam snelde zich al ervoorbij.
1: Tegen PSV kon die laatste wedstrijd te lachen die wel.
0: Ja, lekker invalbeurt van Vinicius dos Santos, Progetti da Silva.
1: Dat was helemaal anders.
0: Als hij het mag halen, het profvoetbal. Heb je grote kans dat hij dan kiest voor een gedeelte van zijn achternaam. Dat hebben we natuurlijk gezien bij Tony Trindade de Vilena. Maar die begon wel met die volledige naam op zijn rug. Dat is toch altijd iets, een stukje cult. Zo'n gigantisch lange naam.
1: dan zouden ze gewoon twee keer verliezen.
0: Ja. Dit is opzichtig vast te houden van Ruek. Gaat hier een gele kaart voor krijgen. Niet nodig, maar denk toch de angel uit de aanval te halen. Nicky Ruek op de bom geslingerd. Twee minuten reguliere speeltijd om deze 1-0 over de streep te trekken. Dan krijg je natuurlijk waarschijnlijk die standaard 3 minuten extra tijd nog wel erbij. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als Feyenoord dit weet te flikken en de volle score pakt na 2 wedstrijden. Wat ook van de Nederlandse clubs natuurlijk PSV ook heeft gedaan. Opzichtige duw met 2 handen in de rug. Maar volgens de scheids zijn dat schouders. Oei, enorme mismaaier bij Pietersen. Komt hier nog een kans? Zo zeg, die bal schiert. Nou ja, hobbelt langs de paal. Maar halfhartverzakking. Daar Pietersen schopt een stuk lucht dood. Raakt de bal niet. En uit het niks een gigantische kans voor Como. De Mol denkt, weet je wat? Die bal moet zo snel mogelijk bij mijn doel vandaan. Nu dan wel, Pietersen. Nee, hij raakt de bal niet, blijkbaar de man. Die irritante, die spits, Erard, die wordt er even op de voet geraakt. Krijgen we nog een vrije trap. Dus je voelt dat er wat spanning in zit. Bij Feyenoord in die slotfase. Het gaat wat onzuiver allemaal. Minimaal 4 minuten. Iedereen van Feyenoord achter de bal. Deze vrije trap van die invaller Matteo Papacchioli. Aanvalt daarin die kluwen van spelers. En die wordt goed weggewerkt. Daar is die. Pietersen zat er net nog lelijk naast. Hier is die heel belangrijk. Boogbal waar de Mol zich even op leek te verkijken. Sgarbi. De bal blijft wat lang in de lucht hangen. Anuta gebruikt het toch? Goed het lichaam zou je zeggen. Af en toe een ferme duw met 2 handen in de rug. Mag wel. Je lichaam erin draaien mag niet. Ruek, bal naar voren, maar ook bij Onunta. Als hij hem wist te controleren. Had verdonk alle ruimte. En nu moet Feyenoord in zijn achteruit. Ruek moet hier verdedigen. Nou, die bal is voor de Mol. Houdt ook zijn knieën en zijn lichaam daar goed achter de bal. Maakt een heel zelfverzekerde indruk, die doelman van Feyenoord. Slory. Die zag iets wat wij niet zagen. Lantinga. Lantinga opnieuw met de snoepduik nu dan. Maar nog steeds de druk van Como. Wanneer zit Feyenoord een keer tussen? Hier dan, Fike. Vol in de edele delen bij Grootvaam. En waar fluit de scheids dan voor? mag dat niet. Mag je geen bal in je klokkenspel krijgen. Niet geschikt voor de jongere kijkers. Vrije trap Como. Over en weer duikelen geblazen. Nu dan. Onuta, wie is de snelle? Wie is die daar bij de bal? Het is de doelman van Como. Slory. De bal heeft een merkwaardige manoeuvre als die stuitert. Zo tikt de tijd weg. 1 minuutje nog. Ortelli. Nog 1 keer Como. Albini. Hij mag veel te ver komen. En zo is het even de adem inhouden bij een voorzet. Uiteindelijk doet Slory dat heel verstandig. Wacht gewoon tot hij die duw in de rug krijgt. Gaat maar eens liggen. Vrijtrap voor Feyenoord. En zo moet toch deze laatste minuut worden uitgespeeld. De Bol gaat een lange peer naar voren geven. En dan zit het erop. Wint Feyenoord deze wedstrijd. Terecht, maar wel met de minimale marge. Het moest komen van die invaller. Vinicius dos Santos Progetti da Silva. Hij wist de hoek te vinden. Hier en daar storten er spelers ter aarde met kramp. Maar Feyenoord pakt de volle score. 2 wedstrijden en 6 punten. Como gaat naar huis met een nederlaag. Zij blijven steken op die ene. Zij speelde in de eerste wedstrijd gelijk. Wij gaan ons natuurlijk opmaken, al deze mensen hier op Varkenoord, voor vanavond als Feyenoord het in de Kuip opneemt tegen Como. Ik dank u voor het kijken naar deze wedstrijd op Feyenoord One. En we zien u natuurlijk graag ook hier snel weer terug.

0: luistert naar Goudenzone FM. Dit is 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Air France-KLM grijpt naast de overname van TAP Portugal. De Portugese regering kiest voor de Duitse concurrent Lufthansa, die een belang van 45% in de luchtvaartmaatschappij krijgt, met naar verluidt een hoger bod en de aanwezigheid van Lufthansa in Portugal. De Duitse luchtvaartmaatschappij versterkt zo zijn machtspositie in de Europese luchtvaart. Het verlies is een flinke klap voor Air France-KLM-topman Smith, die TAP graag wilde inlijven om een sterker netwerk op te bouwen. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds de crisis na de inval in Oekraïne. Op de groothandelsmarkt liep de prijs vanochtend op tot boven de 87 euro per megawattuur, mede door aanhoudende aanvallen op LNG-installaties in het Midden-Oosten. Die stijgende prijs is een tegenvaller, want de zomer is voorbij en de Nederlandse gasvoorraden zijn met 64% minder goed gevuld dan voorgaande jaren. Prijsvergelijkers waarschuwen dat huishoudens straks een stuk meer gaan betalen. Vlak over de grens bij Enschede is een schoolbus met 58 inzittenden op een auto gebotst. Bij dat ongeluk in de Duitse Epe zijn 10 gewonden gevallen, van wie een kind en een 56-jarige leraar er ernstig aan toe zijn. 7 kinderen zouden lichte verwondingen hebben. Verschillende Nederlandse ambulances verleenden hulp op de locatie. De bus was onderweg naar een gymles toen het misging. De Duitse politie onderzoekt momenteel hoe het ongeluk in Epe heeft kunnen gebeuren. En bij een herdenkingsdienst voor een overleden politica in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg zijn gisteravond 4 mensen doodgeschoten, onder wie een kind. 3 anderen raakten gewond toen een man het vuur opende op de aanwezigen, van wie de meeste lid waren van regeringspartij ANC. De verdachte heeft zichzelf inmiddels aangegeven bij de politie. Vorige maand werd de herdachte politica zelf omgebracht. Er wordt gedacht aan een politiek motief. Dit jaar eiste politiek geweld in Zuid-Afrika al 43 levens. Het weer, het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Ook morgen blijft het droog met flinke zonnige periode, dan bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Air France KLM grijpt naast de overname van TAP Portugal. De Portugese regering kiest voor de Duitse concurrent Lufthansa, die een belang van 45% krijgt. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds de crisis na de inval in Oekraïne. Die stijgende prijs is een tegenvaller, want de zomer is voorbij en de Nederlandse gasvoorraden zijn met 64% minder goed gevuld dan voorgaande jaren. Vlak over de grens bij Enschede is een schoolbus met 58 inzittenden op een auto gebotst. Bij dat ongeluk in de Duitse Epe zijn 10 gewonden gevallen, van wie een kind en een 56-jarige leraar er ernstig aan toe zijn. En bij een herdenkingsdienst voor een overleden politica in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg zijn gisteravond 4 mensen doodgeschoten, onder wie een kind. De verdachte heeft zichzelf inmiddels aangegeven bij de politie. Het weer, het is een droge herfstdag met flinke zonnige periode bij een graad of 17. De zwakke tot matige wind waait uit het zuidwesten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Langzaam maar zeker wordt het wat drukker op de weg aan het begin van deze avondspits. In het midden van het land sta je in de file door een pechgeval op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Het staat daar vast tussen knooppunt Hoevelaken en Stroe. En op de A15 van Rotterdam naar Gorkum is het druk tussen Papendrecht en Hardingsveld-Giessendam. De vertraging is daar een kleine 10 minuten. En ook op de A16 van Rotterdam naar Breda sta je 10 minuten in de file. Het is daar druk tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

Een heel goede namiddag, beste voetballiefhebber. Welkom in Manchester, meer bepaald op de Academie van Manchester City voor speeldag 2 in deze Youth League met een mooie affiche. Manchester City dat het thuis opneemt tegen Paris Saint-Germain. Een ploeg met 0 punten tegen een ploeg met 3 punten. City verloor tegen Porto op de vorige speeldag met 3-1. Het is geen schande, we weten uit ervaring als volgers van de Youth League dat de Portugese ploegen het altijd goed doen. En dus ook Porto en PSG dat won gemakkelijk. Het werd 6-1 tegen Bratislava. En dus een goed begin voor de halve finalist van vorig jaar, want dat is PSG natuurlijk. Toen eruit tegen Real Madrid na penalties Real. Dat later Club Next klopte in de finale. Club Next dat op die manier zo net naast de winstgreep, maar wel een geweldige toernooi speelde. Dat is iets wat de jongens van Club Next nooit gaan vergeten. En u weet intussen dat er toch wel een aantal van die fenomenen van de Youth League ook effectief doorbreken op het hoogste niveau. Denk gisteravond aan Jan Virgili van Club. Hij ooit met Barcelona, nog niet zo lang geleden, een jaar of twee geleden, de Youth League gewonnen. En nu schittert hij dus op het hoogste niveau in de Champions League. Wat een wedstrijd gisteravond. De scheidsrechter die al wat babbeltjes doet met de spelers. Het is een Zwitser. Hij heeft een niet zo heel makkelijke achternaam. Kanagasingam. En dan kunnen we het veld gaan betreden. In de academie dus van City. En benieuwd wat deze wedstrijd gaat brengen. PSG dus voortvarend gestart met die 6-1 overwinning tegen Bratislava. Dat is een mooie start van hun campagne. Eén keertje eerder speelden zij zelfs de finale, maar daarvoor moeten we al een hele poos terug naar de beginjaren van de Youth League. Toen de finale verloren tegen Champions League. Het beste resultaat ooit voor City was een halve finale. Vorig jaar in de tussenronde naar huis gegaan. 12 punten verzameld in de League Phase, tussenronde moeten spelen. En daar eruit gekegeld door Helsinki. Ook de U19 van Club Brugge heeft gisteren uiteraard gespeeld tegen Inter. U weet dat dat exacte kopieën zijn, de wedstrijden in de Champions League en in de Youth League op dezelfde dagen, enkel de uren verschillen. De club speelde 1-1 gelijk. Kwam zeer vroeg op achterstand, na een minuut of drie al. Hij kon in het slot, dankzij een doelpunt van

met de A-kern gespeeld en wordt van zeer dichtbij gevolgd door Maresca. Die zeer veel potentieel ziet in Ryan McAdoo. Vorige wedstrijd niet in de basis, maar liefst 5 wijzigingen die Oliver Rice heeft doorgevoerd in zijn 11. Voor de wedstrijd vandaag. De 11 van PSG dan daar. Veel minder wijzigingen. Het lijkt heel veel op de 11 die tegen Bratislava hebben gespeeld. Met Vigneault in doel. Achteraan Badbeda, Koukaba, Olax en Boli. Middenveld met Idair, Nzinga en Konaté. En voorin Ayari in de spits. Op rechts Meite, op links Thiéhi. Dat zijn maar 2 wijzigingen. Konaté en Thiéhi komen in de ploeg. Ten opzichte van die wedstrijd tegen Bratislava. En heel veel ervaring, Youth League ervaring bij die elf van PSG. Sommige jongens die al aan hun 3e seizoen beginnen. Die al meer dan 10 wedstrijden hebben gevoetbald in de Youth League. Dus weten wat het is om die competitie af te werken. Bij City dan weer net iets meer ervaring op het allerhoogste niveau. Bij de A-ploeg dan. Met dus McAdoo onder meer. Maar hij niet als enige. Ook Kaden Braithwaite heeft al bij de A-ploeg meegedaan. En Floyd Samba ook al. De kapiteins met Keane Noble. De man van City die de aanvoerdersband om de arm heeft. En bij PSG zat zijn collega nummer 4, Olax. Jamie Olax. Die vorig jaar 1 Youth League wedstrijd speelde. En dat was de halve finale tegen Real Madrid. Mocht daar invallen. Nam uiteindelijk zelf geen penalty. En dan zijn we stilaan klaar om eraan te beginnen. Aan deze tweede wedstrijd voor deze U19 jongens. De 2 coaches, Oliver Rice, dus de Duitser die aan het hoofd staat van de U21 in principe van Man City. Maar die neemt ook de League Face, of de Youth League liever voor zijn rekening. En bij PSG is dat Jean-François Vuillet. Kanaga Singam heeft de wedstrijd zo net op gang gefloten. We zijn eraan begonnen met meteen een lange bal vanwege de Citizens. Baltje doorgekopt door McAdoo al een eerste keertje. Dit is Floyd Samba met zijn broers op het veld. Daar is McAdoo al een eerste keertje in de 16. De overstapjes, voorzet richting... Ja, richting wie? Veel te ver, veel te hoog. Wel meteen een dreiging. Zit hij... wil een statement maken in die openingsminuut. McAdoo maakt zich sterk. Flankwissel van Miles is prima. Nieuwe voorzet. Deze is al wat beter. Koppen bleek moeilijk. Een voorzet van deze Kaden Braithwaite. Die in september 24 zijn debuut al maakte bij de A-kern in de League Cup tegen Watford. Opletten. Nou, dat loopt maar net goed af. En dat is een hensbal. Jamie Olax die net op tijd kon ingrijpen. Na toch een beetje geklungel achterin bij PSG. Gele kaart. Nou, interpreteert hij dan... die hensbal... als... het blokken van een tegenaanval. Ja, het zou wel eens kunnen. Kan de ref niet helemaal ongelijk geven. Parker botst dus al vroeg op geel. Of het is een vrije trap voor City. Wie heeft dan die gele kaart gekregen? Olax? Wat heeft hij dan misdaan? In ieder geval vrije trap City op een leuke plek. Beetje verwarring met wat daar nu net is gebeurd.

0: Veel volk bij de bal met Braithwaite, met McKaylee ook. Bal door de muur heen en dan de rebound. Hij gaat nog eerst controleren. Het is buitenspel uiteindelijk ook. Maar Harrison Miles had misschien in één tijd moeten afwerken. Het had allemaal niet uitgemaakt, want het was buitenspel. Maar goed, daar eerst controleren. Ja, die bal komt niet helemaal lekker. Maar je moet dat toch gewoon durven, denk ik dan. Vanuit die positie, PSG komt goed weg in ieder geval. Dat sowieso. Het was een goede vrije trap van Floyd Samba. Ingestudeerd nummertje en dan wat half door de muur. Dat is zeer vervelend voor een doelman. Zat ook nog een bots in. City voortvarend gestart, zoveel is zeker. Tegenaanval PSG. Eerste keer dat zij op de helft van City komen. We zijn 3,5 minuut onderweg. Schotje voorlangs. Geen probleem voor Max Edgar Shabat. Een actie van David Bolli. Hij een van de jongens die aan zijn derde seizoen in de Youth League bezig is. Meteen druk. Olaks dus geel, de kapitein bij PSG. Altijd niet helemaal duidelijk waarom dat nu gebeurd is. Keir Noble met Braithwaite. Met balverlies Braithwaite. En Meite kan ontsnappen. Daar gaat Mamadou Meite. Voorzet laag en die komt er nog doorheen. Ja, Thierry lag op de loer. Nou, wat geklungel van Noble. Dit Jean-François Vuillet. Dus wel een aangenaam begin van deze wedstrijd met gevaar in beide 16's. We hebben al andere Youth League wedstrijden gezien. Moeilijke bal van Braithwaite, maar Tyrone Samba gaat er nog iets van proberen maken. Ja, ik zeg wel Samba, omdat ze ook de Engelse nationaliteit hebben. Maar papa is een Franse Congolees, dus eigenlijk is het Samba. Mama is Duits. En dus heeft Floyd Samba ervoor gekozen om al die nationale ploegen eens af te gaan. In de jeugd gespeeld bij zowel Frankrijk, Engeland als Duitsland. Dat is de meest recente interland met Duitsland. Toch overal eens proeven. Floyd Samba. Daar is hij aan de bal. Een maandje geleden League Cup mogen spelen tegen Norwich. En niet zomaar gespeeld. Nee, nee, twee doelpunten. Daar lijkt me niet zo gek veel aan. Maar ik snap wel dat je fluit. Klein duwtje van McKaylee. Bolli. Dit is Koukaba. Dit is bij Nzinga met de heerlijke voornaam Vainqueur. Vainqueur Nzinga. Ook hij, na zijn derde seizoen in de Youth League bezig, zijn 18e wedstrijd al. De steal. Parker. Kan ver komen. Mekeru. Mekeru. Met zijn linker flauw schotje. Geen probleem voor Vigno. Maar weer een beetje dreiging vanwege de Citizens. Ook voor hen natuurlijk de toekomst wat onduidelijk en onzeker. Wat gaat er met City gebeuren? Dat zal voor een deel ook hun toekomst bepalen. Als er een sportieve straf komt, een zware sportieve straf, blijven ze dan bij City? Gaan ze toch ergens anders gaan proberen? Opletten nu, aanvallen. PSG, goede kap en niet de goal. Bal die nog afweek op Lee Drake. Een prima aanval was het. Van Younes Idir eerst opzij leggen. Ayari, de man van een hat-trick tegen Bratislava. Die vond uiteindelijk Drake op zijn weg. Eerst al de oversteek van Younes Idir. En dan Ayari. Goeie kap was het. Hoekschop scherp genomen. Bleef een beetje hangen. Uiteindelijk Samba die kon wegwerken tot bij Tyrone Samba. Daar is Tyrone nog een keertje. Lam. Breed. Floyd. Samba. Een hoekschop via Bad Beda. Lijkt de microfoon zeer dicht bij Jean-François Vigier te staan. Axel! Dat gaat over Koukaba. Axel Koukaba. Inswinger na een minuut of 10. Vigno half, maar vooral Olax. En een counter met snelheid. En snelheid is er zeker bij Thierry, maar ik kon er net niet bij. Of was het Ayari? Het was Ayari. Goed oplettende Chabot. Olax. Het is wel vermakelijk. Allebei met open vizier begonnen aan deze partij. Bad Beda met een lange bal, een goede lange bal richting Thierry. Thierry komt naar binnen. Gaat hij zelf proberen, Thierry? Ja, niet onaardig. Maar ook niet al te veel problemen bij Chabot. Meteen tegenaanvallen, denkt hij. Parker die diep gaat. Die tegen Porto diep in de spits stond zelfs. Het is bij City niet meteen moeilijk om de opstelling te raden. Want spelen met het rugnummer dat overeenkomt met hun positie. We hebben dus geen vast rugnummer. Hangt af van de opstelling. Mekedu met 7 en is rechts voor. En deze Samba met 8 in het middenveld. Levert wel in. Maar kan herstellen. Goed van Samba. Foutje goed gemaakt. Richting broer. Braithwaite met overlap. Nou, moeilijk om die bal nog tot bij Lam te krijgen. Niet veel ruimte achter de defensie.
1: Come on! More! Va voir Sergio, va voir Sergio. Viens Adam, viens Adam. Bien joué, bravo.
0: Nou, had een foutje kunnen zijn, leek mij. Maar we zitten bij Makeidou ondertussen. Die wil tussen twee man door. Geen overtreding, zegt de ref. Makeidou richting tweede zone. Die voorzetten moeten beter van Ryan Makeidou. Aanvallen zijn prima. De dribbles zijn netjes. De voorzetten zijn niet goed. Twee keer ingevallen in het begin van het seizoen bij City ook. Tegen Crystal Palace en Coventry City. Vorig jaar twee keer FA Cup kunnen spelen. Vijf wedstrijden dus al bij de A-ploeg. Niet alleen onder de nieuwe coach dus, maar ook al onder Guardiola. Goed tikje tot bij Thierry. Ider. Konate. En Olax. Goeie druk, Braithwaite. Fysiek echt een beest. Indrukwekkende verschijning. Ook hij mocht invallen tegen Crystal Palace in het begin van het seizoen. Speeldag 2 was dat in de Premier League. Wel pas heel, heel laat in de wedstrijd. Maar goed, je hebt het toch wel gedaan. Goeie combinatie. Meite met de versnelling. Wat is die snel? Meite heeft ook het overzicht. Jawel, dit moet de goal worden. Plaatsen. En jawel. 0-1 PSG. En het is Mamadou Meite die scoorde. Het was niet hij die de voorzet gaf. Maar wel de man die uiteindelijk scoort. Prima aanvallen, PSG. Even nog een tikje van Ayari. En dan kan Meite afwerken. Ze waren even van flank gewisseld. Thierry en Meite. En dat werkt. Thierry op rechts en Meite op links. Want het levert meteen een doelpunt op. Dat was wel een hele trage vertraging, moet ik zeggen. Maar dus, doelpunt Meite. 0-1 PSG. Vlijmscherpe counter, maar vooral ook prima gevoetbald. Combinatie op rechts was knap. De versnelling van Thierry was ook goed. En dan ook nog eens het overzicht. 0-1. Foutje van Badbeda, geen twijfel. City na een kwartier op achtervolgen aangewezen. City dat vorig jaar trouwens op de laatste speeldag in de League Face Real klopte. Met 0-4. De latere Youth League kampioen. En zichzelf dus verslikte in Helsinki. Samba dacht, jawel, Samba dacht er doorheen te dribbelen. Het was Floyd Samba. Makeidou met heel veel geluk. Tot bij Heatley. Samba knap tot bij Parker. Voorzet. Oh, dat tikje van Samba. Met de hak achter het steunbeen. Parker. De diepte in. Voorzet. Richting Lamp was de bedoeling. Een voorzet. Bereikte het hoofd van Lamp uiteindelijk niet. Lamp, de man van het enige doelpunt tegen Porto. Doelpogingen. Maar dat zegt nog voorlopig niet alles. Want we hebben ook wel al heel wat dreiging gekregen. Dat uiteindelijk niet meteen tot een doelpoging leidde.
1: resserre maintenant, resserre Noir. Resserre. Offside, guys.
0: Offside wordt er gecalled. Gaat Lijm tegen de grond, bal, zegt de ref. Moeilijk voor Idair, maar hij lost het keurig op. Tjee, die weer even op links staat nu. Konaté. Geweldige cross. Nzinga. Voetballen met veel vertrouwen, de jongens van PSG. Nzinga. Nu was Rice ook duidelijk te horen. PSG houdt de bal. Met even bal te ver van de voet, maar... Nou ja, Rie kan dat wel hebben, kan dat oplossen zelf. Foutje dan op Younes Idair. Dat was zeer moeilijk. Overtreding van Ayari. Men is daar niet mee akkoord. Nobel die vlot inschoof en meegaf aan Mekedu. Mekedu zoekt naar zijn linker. Mekedu, goed verdedigd bad bij dat. En dan ligt hij toevallig op de juiste plaats om ook de herneming van Miles eruit te halen. Harrison Miles. Samba laat liggen voor Braithwaite. En had dan... de pas terug verwacht. Konaté in de kluts. Pittige duels. Goed werk van Younes Idair. Achtervolging ingezet op Dante Hidli. Die vorig jaar ook al in de Youth League speelde met City. Er zijn er dus wel die ook wat Youth League ervaring hebben. Geen overtreding. Mekedu. Mekedu plaatsen. Had de ruimte, werd niet meteen aangevallen. Dus schieten kon zeker. Goed verdedigd ook in eerste instantie van was het Nobel. Het zich in ieder geval pijn gedaan. Het is niet Nobel. Het is Miles, denk ik. Want het lijkt mij inderdaad Harrison Miles te zijn. Goeie steal was het. Hij heeft dan wel volgens mij zijn knie lelijk pijn gedaan. Ja. pijn aan de knie. Dat is moeilijk om door te gaan. Met een gebroken neus lukt dat allemaal. Dan vraag dat maar aan Brandon Mechelen. Die gisteren zijn heldenstatus nog eens bevestigde. Met gewoon door te spelen met die gebroken neus. En daar is een knie wat geblokkeerd, denk ik. Hij heeft zich wat verstapt. Geen risico nemen, zou ik denken. Dat is het allemaal niet waard. Voor zo'n jonge jongen. Wisselen. Dat lijkt mij de enige logische beslissing. Eens kijken uit een andere hoek. Het verstappen bij het stelen van de bal. En dus zit hij even met 10. Miles, een van de 6 spelers die vorige wedstrijd ook in de basis stond. Versnelling van Thierry. Goed verdedigd door Heatley. Eerste wissel in deze wedstrijd. Onfortuinlijke Miles naar de kant. En in zijn plaats komt Barrett. Marlo Barrett. Balverlies bij City. Omschakeling. Nou, een voetje nog. Van Meite was het. Komt niet helemaal uit met zijn stappen, had ik het gevoel. Samba met de tegenprik. Babeda. Opletten dit. Ider. Wat gaat de ref doen? Een gele kaart. Voor Younes Ider. Als hij effectief over de bal stapt. Dan had dat ook een andere kleur kunnen zijn. Dan gaan we eerst de herhaling voor eens moeten bekijken. Ja. Dan komt hij goed weg, denk ik. Het was een ruime herhaling. Het was niet heel makkelijk om te zien. Ik denk dat hij goed wegkomt met geel. 2 gele kaarten in deze partij. Eentje voor Olax, eentje voor Ider. 2 keer PSG dus. Mekedu achter de bal voor deze vrije trap. Scherp aangesneden en daar Parker net niet. Badbida is de redder in nood voor PSG. Wel een hoekschop voor de thuisploeg. Pinnotjes worden nauwgezet voor doel. Geplaatst door de coaches. Pogingje van Drake. Nieuw hoekschop. Nieuwe hoekschop. Aan eerste paal, Braithwaite. Een goede redding van Arthur Vignon. Dat was nodig. Prima inlopen. Goede redding hoor. Goede reflex. Dat was absoluut nodig. Hij is al na 1-1. Goeie hoekschop ook. Richting de eerste zone. Braithwaite die daar een beetje komt verdelen als een inverted wingback. Samba. Goh, moeilijk voor Hidley. Drake onder druk. Samba. Ze gaan er uiteindelijk wel uitkomen. Goed gevoetbald vanwege City. Met de nodige risico's, maar ze komen er wel uit. Tyrone Samba. Nou, wel tussen de twee door, dat was zeer moeilijk. Braithwaite, die volgens mij gewoon op het middenveld gaat spelen. En Barrett op linksachter. Geen goede bal op Mekedu. En Zinga ertussen. Goeie tackle, Noble. Geen extra herhaling meer gekregen van die overtreding van Ider. Op Teddy Lam was het. Bolly met een enorme sprint. Uiteindelijk zonder resultaat. Helaas voor hem. Want even gebikkel op het middenveld. Bolly. Half uur aan het voetballen. Een leuke partij. Goeie voetballers langs beide kanten. Geen goede bal dit nu wel van Zinga. Probleempje met het truitje.
2: Quand t'as le ballon, passe au jeu. Allez, bien joué, Mamad, encore.
0: Wat is er mis met de outfit van Samba? Gescheurd daar onder de oksel. Ja, links inderdaad. Truitje kapot. Maar het mag nu niet gewisseld worden, blijkbaar. Moet er dan een minuutje afblijven of zoiets, zal het wel zijn. Op het veld zelf van trui wisselen. Niet mogelijk. Dat staat nu wel naast de lijnen. Moet dan helemaal rond. Raar situatie. Maar het zal wel allemaal volgens de regeltjes verlopen.
2: Ja, ja, ja.
0: Bedda, die aan het applaudisseren was voor Konaté terwijl hij de bal aan het ontvangen was. Mekedi, maar onder druk gezet. Tijd nemen, zeggen ze bij City. Nu heeft hij tijd om zijn truitje weer aan te trekken. Terug met 11 City. Bal PSG, goed van Nzinga. Mekedu. Net niet aangetikt. Ligt opzij. Ah, net naast geschoven. Goede poging van Braithwaite. Scheelde niet zo heel veel. Daar Mekedu die ontsnapt aan een tik liever van Koukaba. En Braithwaite net naast. Lage schuiver. Vigno wel in de buurt. Nieuw Braithwaite. Met Samba net niet. Opgepikt Heatley. Parker. Ja, City voert de druk op. Poging van Xavier Parker. Daar is PSG natuurlijk weer met de snelheid van Meite. Goed van de nieuwe man van Marlo Barrett. Nou, geen overtreding hoor. Nee. Dit is het klassieke voordeel. Of voorbeeld liever van een verdedigende Schwalbe. Hier was er niet veel aan de hand.
3: Bien joué,
0: Bal achteruit. Richting Arthur Vigno. Jamie Olax. Braithwaite met goede druk, maar zonder resultaat. Wat opnieuw balbezit voor Paris Saint-Germain. Bad Beda. Keurige aanname. Ayari. Net niet Bolly. Want Barrett in de weg. Verloren diepe bal dit. Toch lang. Dat is moeilijk voor Lamb om daar veel mee te doen. Daar is Olax helemaal meegekomen. Goed van Samba. Aangetikt. Balbezit met T. En dan toch het niet kunnen laten om even dat voetje te laten hangen. Thierry. Noah Thierry. Oh, valt. Maar kan zich toch nog doorzetten. Thierry. Nog altijd. Thierry net naast. Hoekschop nog, want bal week af. Met horten en stoten. Niet altijd even academisch, maar hij raakte wel ver, Thierry. Dit was een goede kap, maar dan glijdt hij uit. En dan worstelt hij zich er doorheen. Nog net de bal die afweek. Goeie actie. Noah Thierry. Man van de assist voor het eerste doelpunt. Heatley kopt weg. Nog altijd balbezit voor de Parijzenaars. En daar zijn ze opnieuw met Konaté. Wat kansjes opnieuw voor PSG in het slot van de eerste helft. Twee ploegen die echt wel wat kansen hebben gehad. Voorzet. Weggekoopt door Samba. Pittige duels. Thierry rooft bij Braithwaite. Voorzet weggehaald door Noble, kapitein. Parker verliest bal. Ah, Ayari, te veel tijd nodig. Samba. Naar zijn broer. Zinga met een overtreding. Onnodig setje. Bolly ertussen, maar draait de verkeerde kant op. Recht naar Samba, die moet zich sterk maken nu tegen Bolly.
3: Can we fight that?
0: Tyrone Samba nu. 2,5 minuut tot de rust. We gaan nog wel wat bijkrijgen door de blessurebehandeling van de onfortuinlijke Harrison Miles. McKay doet sterk. En dan moet hij zich een beetje inhouden. En sowieso wel een meer dan terechte gele kaart voor Bad Beda. McKay die zich net op tijd inhield. Om geen dreun te verkopen aan zijn tegenstander. Werd half uitgekleed. We hebben bij Tyrone Sambang gezien dat de truitjes niet al te stevig zijn. Dat blijft een probleem voor dat kledingmerk. Ook op WK's en EK's al vaak gezien. Hidli met de voorzet daar is Lam. Hoekschop nog. Goeie voorzet op de schouder van Olax. Uiteindelijk de kopbal van deze Teddy Lam. Geen goede voorzet. Olax op de borst gewoon. En dan een goed tikje richting Nzinga. Kaas van Nzinga was niet top. Olax maakt er nog iets van. Ja, knappe actie van de kapitein van PSG. Balverlies. Mekedu met de goede stiel. Mekedu. En nu? Ah, Koukaba die goed herstelt. Mekedu had uiteindelijk te veel tijd nodig om een goede beslissing te maken. Braithwaite met balverlies. En een tegenpreek voor PSG nu. Toch even inhouden, denkt Ayari. Temporiseer. 3 minuten extra. Dat is een heleboel. Lijkt me dan wel weer heel veel. Koukaba. Met Ayari die ver is komen uitzakken. Krijgt een vrije rol daar in de spits. Mag zwerven. Konaté sterk. En daar een Zinga. Die ook veel bestrijdt. Idee raakt er niet doorheen. McKenu van de bal gezet en Zinga duikt daar ook weer op. Konaté. Op goed geluk. Mekedu. Samba is mee en ook Lam. Mekedu zelf. Goed verdedigd door Lax. Lam is boos dat hij die bal niet kreeg. Parker loopt zich vast. En Boli. Oh, Mekedu iets te vaak zelfzuchtig. Goed verdedigd ook wel van Jamie Olax. Een goede wedstrijd aan het spelen is.
2: Oké. Okay. Wajunes. Pas faute, pas faute. Oké, okay. Fais-les reculer, fais-les reculer.
0: Daar is City nog eens. Lam niet.
2: Noir, noir.
0: McKay doet niet mee. Lijm had daar wel op gehoopt dat er nog iemand mee zou zijn. Om die voorzet eventueel te kunnen afwerken, maar dat was niet het geval. Drie minuten extra tijd, bijna volgemaakt. Oortreding van Thierry. Braithwaite kort. Maar einde van de eerste helft. PSG leidt aan de rust met 0-1. In een leuke wedstrijd met veel kansen. Het gaat goed op en neer. Iets andere stijl. City dat echt vanuit het balbezit probeert aan kansen te raken. Terwijl PSG vooral loert op de tegenaanval. Maar dat doen ze wel uitstekend. En op die tegenaanval viel uiteindelijk ook wel het doelpunt van Mamadou Meite. Na een kwartier was dat maar. Wedstrijd zeker nog niet beslist. Daarvoor zijn er te veel kansen langs beide kanten. Het kan nog alle kanten op in de tweede helft. Als voor over een klein kwartiertje. Dan hoor ik u terug voor de tweede helft tussen City en PSG. Tot straks.

Deze highlights worden u aangeboden door Hyundai en Pepsi. Officiële partners van de UEFA Champions League.

0: Pedri. Goeie bal. En al dan niet buitenspel. En nog geen goal. Sakir, de vlag blijft beneden. Nee, nu toch de lucht in. Zoals nu, dan was het geen buitenspel. En dan was er toch even Lamine Yamal. Opnieuw Cancelo. Schot. Redding Sakir. Goeie bal. Leao. Kan hij eens één keer Garcia voorbij. Daar lijkt het wel op. Terugleggen is niet slecht. En de kans voor Batrakov en de goal. Galatasaray leidt met 1-0. Rafael Leao na een al dan niet penalty overtreding op Gordon. En de Rus van Lokomotiv Moskou overgenomen scoort. Wordt het dan toch een galaavond? Ik denk nog altijd van niet. Maar het kan dus. Barcelona kan op achterstand komen. Batrakov. Osimhen. En de 2-0. 2-0 Galatasaray. Victor Osimhen. Ja, dan is hij toch belangrijk. 3 keer buitenspel. 4 gemiste controles. 1 kopbal. Oh, dus toch afkeuren. En 1-0. Buitenspel. Kijk, van Yilmaz dus. Hier, eindelijk. Buitenspel. Lamine Yamal. De fout. Nee, zegt Guida. En geen buitenspel. En nu de goal. Het is 1-1. Geen buitenspel. Gordon laat Cancelo lopen. En Barça hijst zich op 1-1. En dan is het plots stil. En vraagt hij geluid. Geen fout op Lamine Yamal, vond de ref. Over Gordon. Gordon naar binnen. Geen tijd om uit te halen, omdat die bal te dicht onder zijn lichaam zat. In twee tijden Sakir. Gordon, verste paal zoeken. Sakir wist waar hij zou komen. Mooie redding. Olmo. Sakir, uitstekend verwerkt. Een zwabberbal. Mooi, de 1-2 na de paas met Houk. Buitenkant voet en nee, geen goal. Gordon. Laat de 1-2 liggen. Wat een actie van Lamine Yamal. Even aangeraakt in de eerste zone door Galatasaray zelf. Altijd gevaarlijk. Lamine Yamal. Ja, nu wel. Nu wel. En het staat 1-2. Fermín López scoort. Barcelona oververdiend op voorsprong in Istanbul. Lamine met een geweldige bal. Het begint allemaal met het aanraken in de eerste zone van die hoekschop. Lamine. Ja, oh, nog. Met wat geluk en 1-3. Voilà. Goal van Gordon. En Lamine Yamal. Een extra trucje. Voilà, 1-4. Adeyemi. En dan wordt een mislukte controle van Jesus ook nog een assist. Zou niet mogen eigenlijk. Schrijf hem toch maar op naam van Lamine Yamal. Dat komt Jesus ook wel een klein beetje zelf zeggen. Daar weer en de redding van Sakir. Jesus. Mali probeert nog mee te komen. Adeyemi van de lijn gehaald. Het was een demonstratie. En Barcelona dendert door in competitie in de Champions League.
1: Deze highlights werden nu aangeboden door Hyundai en Pepsi. Officiële partners van de UEFA Champions League.

0: Champions League draait op volle toeren. En dus ook het Champions League Mag. Elke week brengt het magazine van de mooiste clubcompetitie ter wereld u exclusieve interviews.
1: On n'a pas de bon prophet.
2: On se présente mee, was.
0: Unieke reportages. Nostalgische archiefbeelden. Mis het niet. Elke zaterdag op Pix Plus Sports. Uiteraard. De Rode Duivels futsal zijn terug. In de eerste kwalificatiewedstrijd voor het WK 2028 trekt België naar Noorwegen met maar één doel. Goed starten. Noorwegen-België. Live op de kanalen van Pix Sports en Proximus Showcase. Het volleybalseizoen gaat van start en Menen mag meteen aan de bak tegen Roeselare. Mis niets van de seizoensopener. Live op de kanalen van Pix Sports en Proximus Showcase. Er zijn avonden waar je een heel jaar naar uitkijkt. Avonden waarop heel Europa de adem inhoudt.
3: Prachtige trap!
0: Ze is terug. Integraal. Pix Plus Sports moet je niet kiezen. Dankzij de Multilife.
4: McAllister met links. Een vlog naar binnen. Jawel.
5: Incroyable!
4: Ho, ho, ho, ho. Wat een doelpunt.
0: Elke match, elke avond, één zender. Pix Plus Sports.

Welkom terug in Manchester voor de tweede helft tussen Manchester City en PSG in de Youth League. De ruststand die is 0-1 in het voordeel van PSG. En we zagen Dante Higley al het veld opkomen als de eerste. Er zijn ook nog wel wat jongens van City die aan het opwarmen zijn. En daar is de rest van de Citizens. Zij komen nu het terrein op met Max Edgar Chabot die richting zijn doel gaat. Echt wonderen verrichten. Nee, dat heeft hij nog niet moeten doen. Maar dus wel al een doelpunt moeten incasseren. City gaat wisselen. Tweede wissel al. Na een verplichte wissel door het uitvallen van Miles komt zometeen ook Oliver in de ploeg. Dexter Oliver. Ook ingevallen tegen Porto. En nu krijgt hij een helft tegen PSG. Hou toch vanuit dat hij die helft wel zal uitspelen. Meteen de doelpuntenmaker. Met de Ayari. De man van de hat-trick tegen Bratislava. Hij moet nog even wachten voor hij effectief het veld mag

0: gaan betreden. En het is het nummer 10 dat eruit gaat. Parker gaat naar de kant. Hij dus vervangen door Dexter Oliver. Parker inderdaad niet zo heel hard opgevallen in die eerste helft. Ik ben benieuwd wat Oliver dan kan gaan brengen in de tweede. Dit kennen we intussen. Uiteindelijk zo wel balbezit voor PSG, maar diep op de eigen helft. Is de vraag of dat iets uit heeft gehaald. Die lange bal moet hij dan niet over de zijlijn. Om druk te gaan zetten op een inworp was het gewoon geen goede bal. Of hadden ze toch gehoopt om er meer uit te halen op deze manier. In ieder geval wel aan het voetbal. En in de eerste helft was natuurlijk die hele eerste minuut een klein statement van City. Met meteen veel dreiging. Dat hebben ze nu wel vermeden, in ieder geval PSG. Om meteen nu ook weer onder de voet gelopen te worden. Bal weggekopt door Bad Beda achterin. Geen duwfout op Konaté. Op Meite liever. Samba. Een balverlies van Hiedli. Opletten voor het tegenprik dan. Ayari met de versnelling. Daar gaat Adam Ayari. Is er aansluiting of moet hij het zelf doen? Ayari, goede tackle, goede tussenkomst van Kian Noble. Had niet meteen steun, dus moest het zelf gaan doen. En haalt er uiteindelijk wel een hoekschop uit.
1: Adam! On joue à deux ici, les gars! À deux!
0: Coaches die weer aan het bijsturen zijn met twee spelers daar en dan de voorzet. Dat is een gevaarlijke. Braithwaite haalt weg. Niet goed van Thierry.
2: Plus vite, toi!
0: Hij moet zich haasten, Noatier, richting zijn plek. Lem, half. Oh. Bas Beda, die hem bijna in zijn eigen doel legde. Een overtreding gefloten. Doet hij het bijna zelf, Vigno. Daarnet Bad Beda, die slecht terugspeelde. Nu Vigno, die hem bijna in zijn eigen doel trapt. Dan komen ze goed weg, hoor. Zit er helemaal naast en dan heeft hij geluk dat die bal nog op zijn steunbeen belandt. Wilt hem met links wegtrappen en die bal die botst gelukkig nog op zijn rechterbeen. Als dat niet het geval was, dan zat hij er gewoon in. Dan was het een zeer knullige gelijkmaker geweest. Braithwaite en Vigno moeten even op audiëntie. En dan gaan we zo meteen de hoekschop wel krijgen. Inswinger. Weggehaald aan de eerste paal. De twee broers kort bij elkaar. Tyrone aan de bal nu. Achteruit Barrett. Ider die voorzichtig wat druk gaat zetten. Goeie kaars van Lem. Mekedu van de bal gezet. Bad Beda. Die het zeker niet onaardig doet tegen Mekedu. Olax. Nzinga. Ayari. Wat een zeer moeilijke bal. Wait, wait. Knap, maar had nog iemand in zijn rug. Mete. Nee, goed van Braithwaite. Geen overtreding. Nee, zeker niet. Samba. Mekedu. Met Heatley. Die zeker in balbezit. Als inverted wingback fungeert. En nu meestal Samba had die kunnen laten lopen. Nu uiteindelijk toch Heatley. Met zijn linker dan maar. Bal die afwijkt. Een bal op de hand geweest. Vrije trap. Hand van Nzinga. Moet wel geweest zijn. In ieder geval vrije trap. Leuke plaats. En Samba achter de bal. Vrij trap vroeg in de wedstrijd was een succes. Geen doelpunt, dat niet. En nu ook niet. Want dat is wel gevaarlijk, die eerste, deze iets minder. Moet achteruit. Deze wordt wel vol geraakt. Tussendoor richting de nieuwe man, Oliver, die we nog niet al te veel gezien hebben. Dit stadionnetje in de MCFC Academy ligt in de schaduw van het Etihad. Of een complex dicht bij het stadion dus in City in Manchester. Dat is niet altijd zo. Bij PSG bijvoorbeeld totaal niet daar. Op een klein uurtje buiten Parijs. Het oefencomplex. Gevaarlijke tackle van Barrett. Molly die blijven liggen, is die vooral slecht gevallen is, heb ik de indruk. Heatley, aangetikt. Wordt dat nog eens een gele kaart? Jawel, ze beginnen ze wel stilaan op te stapelen. Dit is de vierde voor PSG. Deze is voor Thierry. Olax Ider, Thierry en Bad Beda. Alle vier al geel dus. Er is nog altijd een raadsel voor mij waarom Olax die eerste gele kreeg. Tien minuten onderweg in de tweede helft. City probeert. De grootste kans in de tweede helft was er eentje die PSG zelf veroorzaakte. Arthur Vigneault die half naast de bal trapt. Geen overtreding. Heedley. Ah, goed gevoetbald, Heedley en Braithwaite. Mekedu. Mekedu, ja, bijna er doorheen. Goed werk van Samba. Bolly daar toch net iets te flauw in dat duel. Dan werd net te snel balverlies langs beide kanten trouwens. Mekedu. Braithwaite. Moet achteruit. Goed ingestapt door Noble. Maar dan wel slecht ingespeeld. En dan wordt een van Noble nog flink inglijden. Gevaarlijk hoor. Ja, ja. Ik wou net zeggen, wat mij betreft mogen ze allebei geel hebben. En dat gebeurt. Noble en ik denk dat het Drake was. De tweede. Hier de gele kaart voor Noble door het bijna uitkleden was een tegenstander. En dit was echt gevaarlijk van Drake. Had wel bal, maar hij was al gefloten. Dan zo doorgaan. Is nergens voor nodig. City dus nu ook twee gele kaarten. En wat mij betreft de juiste beslissing in deze. Nzinga. En de ploegen die lef tonen in het voetballen van achteruit. Ondanks dat er druk is bij het moment. PSG zoekt net iets sneller de diepte op. Dat is wel het verschil. Bolli net niet. Een goede loopactie van Samba. Lam op de loer. Lam kan er net niet bij met zijn linker. Goede voorzet, goede aanval ziet. Zocht er nu zelf ook eens de diepte op. En het loopt meteen. Volgende week nieuwe speeldag natuurlijk in de Youth League. De wedstrijd die u bij ons kan volgen is er weer eentje van PSG op dinsdag deze keer. Om 2:00 in de namiddag. PSG Barcelona. Ook wel eentje om echt naar uit te kijken. PSG later nog tegen Villarreal, tegen Roma. En laatste wedstrijd tegen Aston Villa. U weet intussen dat zij maar 6 wedstrijden spelen in hun league face, geen 8. Vlag de lucht in. Barcelona dat gestart is met 3-6. Verloren tegen Feyenoord op speeldag 1. Gisteren wel gaan winnen op Galatasaray. 2 keer tegen 10 man gespeeld. Zowel tegen Feyenoord als tegen Gala. En ook City speelt nog tegen Barcelona. Dat is voor de 6e en laatste speeldag. Oliver. Van de bal gezet, maar City blijft wel in balbezit. Achteruit leggen. En Olax die weer goed ingrijpt. En meer dan nodig. Andere wedstrijden van City volgende week thuis tegen AEK Athene. Dan naar Leipzig, thuis Napoli. En op de slotspeeldag dus naar Barça. Voorlopig 5 ploegen met het maximum van de punten. Combinatie Braithwaite en uiteindelijk Oliver, die er zich doorheen loodst. Oliver. Een afzwaaier. En Lam, die boos is, die had die bal zelf willen krijgen. Ietsje vroeger. En kijkt ook richting andere ploegmaat. 5 ploegen dus met het maximum. 2 Nederlandse ploegen met Feyenoord en PSV. Ook Real, Villarreal en Slavia Praag hebben 6-6. En PSG kan daar dus bij komen. Mekedu komt nog eens naar binnen. Legt af op Samba. Meteen terug Mekedu. Braithwaite vindt ruimte. Tyrone Samba. Trappen. Goede voetreflex van Vigneault. Meer dan nodig. City voert de druk op. Gaat proberen verhinderen natuurlijk dat City 6-6 pakt. Of PSG liever. Samba. Had hij beter moeten doen. En vooral vermijden ook dat ze zelf niet met 0-6 achterblijven. Nog 1 wedstrijd op dit moment aan het spelen terwijl PSG gaat wisselen. Betis staat 4-0 voor tegen Porto. 4-0 tegen Porto. Porto dat City versloeg met 3-1. Dat is wel best opvallend. Thierry naar de kant. Man van de assist. Ook Mete naar de kant. In hun plaats Niakate en Adnan. Adnan en Niakate, dus de 2 nieuwe jongens bij PSG. Dus het duo dat het doelpunt maakte naar de kant. Zowel de assistgever als de doelpuntenmaker. Drake. League Drake. Hedley. En Barrett. PSG dat zich nu vooral moet beperken tot het lopen achter de bal. Samba wil veel hooi op de vork nemen. Hij de oudere van de 2 broers. Poging Oliver. Naast. Hoe lang Gaan ze dit nog volhouden bij PSG? Bad Bidda met Ider. Overtreding van Braithwaite. Oeh, zacht pas. En zo bracht hij Konaté in de problemen, maar die bleef olympisch kalm. Buitenspel Lam op aangeven van Braithwaite. Er is nog tijd voor City. Nog een kwart wedstrijd, ruim een kwart wedstrijd. Nog geen man overboord. Ze gaan ook moeten opletten voor tegenprik. Snelheid van Thierry en Mete wel weg. Maar ik heb een donkerbruin vermoeden dat de Adnan en Nia Kate niet veel trager zijn. Dat zal meteen wel eens zien.
2: Sortez. C'est tout, plus haut. Axel, avancé.
0: Flankwissel richting Bolly. Kijk eens hoe hoog Olax ook meekomt. Nou, hij speelt wel te kort in, Olax. Lijm kan gaan versnellen. Olax houdt zich in, beseft dat hij geel heeft ook al. Lijm met overzicht, maar niet met finesse. En dus goede terugkeer Konaté. Adnan met Ider. Tyrone Samba. Moeilijke bal, te hard. En Zinga. Jong Genk voorlopig nog niet in actie gekomen. Zij via dat andere pad in de Youth League. Je hebt de spiegeling van de Champions League. En je hebt dan ook nog eens een knock-out fase tussen de landskampioenen U19. En die komen dan samen na een nieuwjaar. De eerste horde voor Jong Genk is Salzburg. Maar dat is nog niet voor meteen. Ze zitten nog een ronde ervoor voorlopig in die landskampioenenweg richting knock-out fase. En voorlopig nog geen datum bekend voor die wedstrijd tussen Jong Genk en Salzburg. Meteen duidelijk waar de blessure wordt opgelopen door Hidli. Het zou jammer zijn voor City dat ze ook Hidli nog verliezen met een blessure. Er staan in ieder geval wel alweer twee jongens klaar. Wissel 3 en 4 is dat dan. contractje van Makedu is stuk kapot achteraan. Ongelooflijk toch. We krijgen Gorman in de plaats van Heatley. En we krijgen ook Midhood. Midhood in de plaats van deze Samba. Olaks op wandel. Bal over de zijlijn geweest. Inwerpen voor PSG. 20 minuten nog. PSG raakt voorlopig ook niet meer echt in de buurt van Max Edgar Sabet. Zoals gezegd nog niet al te veel reddingen moeten verrichten. Maar wel een doelpunt tegen. Samba, de enige nog op het veld met zijn linker. Op warm balletje voor Arthur Vigneault. Dat was een Midwood allereerste keer. Braithwaite draait. Prima weg. Barrett. En Midwood. Verslikt zich in zijn dribbel. Makedu. Wat staat hij toch sterk op zijn benen. En dan weer bal in de kluts. Ze willen altijd door die trechter heen voetballen. Dat is moeilijk. Om niet te zeggen onmogelijk. Sterk hoor van Niakate. Nog altijd aan de bal. Niakate, voorzet. Dit moet een zijn. Idair kapt nog eens terug. En dan is het momentum een beetje weg. Ayari. Goed verdediging van Noble. Maar Idair die ook gewoon te veel tijd nodig had. Dat moest vlotter, dat moest beter. Prima voorbereidend werk van Niakate. Adnan ondertussen. Misverstand met Nzinga. Gorman. Met Braithwaite. Gorman met Midwood. Goed van Bolly. Maar dan slecht in spelen. Makedu. Drake. Lam, 1-16. Wandelt hij nu wel weer uit. Pasje achteruit. Vindt City het gaatje. Makedu. Gorman. En Braithwaite. Toch is de versnelling. Oliver achteruit. Alles zeer compact bij PSG natuurlijk. Voorzet van Braithwaite. Kopballetje Samba. Dat was buitenspel blijkbaar. Of was er een overtreding gezien? Ik denk dat tweede. Oh. Niet goed genoeg van IAKT. Wel in tegendeel, Nobel. Samba. En Mekedu. Opnieuw Samba. Kruisen. Het handje nog van Arthur Vigneault. Niet de moeilijkste redding. Maar ik kon hem toch niet klemmen. Dat loopt goed af voor PSG. Komt even goed uit. Jij bent nog eens even aan de bal. Een sprintduelletje. Goed gedaan van Bad Beda. Was trager dan Mekedu, maar lost het keurig op. We lopen nog altijd maar 0-1. Een doelpuntenfestival is het vooralsnog niet. Ider, Nzinga gaat mee. En Ayari is er uiteraard ook. Nzinga net overhaast. Chabot, knap. Dat loopt goed af, want Konaté zat ertussen. Prima bal. Op meedoet, meenemen en proberen snijden. Goeie achtervolging van Boli. Trek je elkaars kleren bijna uit. Pittig duel. En het voordeel beslecht van Boli. Foutje van Kormen, laat die voet hangen. Zeker wel. Dacht ervoor te gaan kunnen snijden. Maar lukte niet. Kering Braithwaite. Corman loopt zich bijna in de problemen. Boli ertussen. Oh, knap van Niakate. Heerlijk gedaan voorbij Barrett. Niakate. Kruisen. Bal blijft hangen. En daar is de 0-2. Adam Ayari doet er nog een doelpuntje bij. Hij had er al 3 tegen Bratislava. Dit is zijn 4e van dit seizoen. Zijn 9e over alle competities heen. En daarmee klimt hij wat op de ladder van de all-time topschutters in de Youth League. Knap van Iakate. En dan is er wat geluk bij gemoeid. Via Braithwaite de bal in de voeten van Ayari. En dan kan hij de 0-2 maken. PSG op roze. Goed van IAKT. Ayari als een duiveltje uit een doosje. Tikt die bal binnen. Zijn 9e dus over 3 seizoenen Youth League heen. Meeste doelpunten gescoord door 1 speler in de Youth League. 15. Heeft dus nog wel een weg af te leggen. Het zijn er 3. Charlie Brown, Borja Mayoral en Roberto Núñez. Zij alle 3 15 keer gescoord. Staat ook een Belg relatief hoog in dat klassement. Aaron Leia Iseka. Die er voor Anderlecht 13 maakt. In 3 seizoenen ook. Brown en Mayoral deden het allebei in 2 seizoenen, die 15 stuks. Brown die tegenwoordig in de League 2 voetbalt bij Accrington. Mayoral dan weer tegenwoordig aan de slag bij Getafe. Maar ook wel wat wedstrijden gespeeld voor het A-elftal van Real, uiteraard. Flink wat. En Roberto Núñez, de laatste, intussen 30. Speelt in de lagere reeks in Spanje. Goed verdedigd Braithwaite. Bij Colmenar Viejo.
1: Avancez David, avancez un peu. Lucas, vas-y. Adam, c'est toi ou Inès? Ouais, normalement oui.
0: Moet opnieuw gaan gebeuren. Ja, waarom niet? Lage voorzet. Het was een wat voorzetschot van Boli. Dat was zo wel gevaarlijk. Goed van Oliver. De weg is nog bijzonder lang. Dat was het probleem natuurlijk. En om het volledig te maken, Leia Iseka tegenwoordig aan de slag bij Creta. Maar flink wat omzwervingen.
2: Maura, Maura. Pas à toi, y'avait David. Allez, faut défendre maintenant, Maura. Oui, Vax, oké. C'est doux, oké.
0: De broer van Michy Batshuayi, uiteraard. Wat kan er nog voor City nu die 0-2 op het bord staat? Samba. Hij is natuurlijk de zoon van Christopher Samba. Congolees International. League Drake. En opnieuw Floyd Samba. Boli met wel heel veel lef. Badbera. Goeie tik, Ider. Niakate, goed ingevallen. Dat zijn zeker twee prima acties. Die twee keer veel gevaar opleverden. Eén keer zelfs een doelpunt. Adam Ayari. Ider. Niet voorbij Noble. Mekedu. Glijdt uit. Ah, overhaast de poging van de diepe spits. Teddy Lam. De laatste wissel die klaar staat bij City. Wood. Van Wood. En krampen ondertussen. Bij Mekedu. Was dit de laatste sprint van Mekedu? Het zou wel eens best kunnen. En ook PSG gaat dan direct wisselen. Bij PSG invalbeurt Nzala. Emmanuel Nzala. Voor Ider. Bij City alle vijfde wissels gedaan. PSG heeft er in principe nog twee. Nog eens vol druk, maar PSG raakt er goed uit. Boli. Dat is wel geen goede bal. Drake ertussen. Een inworp nog. Gorman. En de nieuwe man meteen. Geen goede voorzet van Wood. Oliver. Tot bij Samba. Gorman. Drake. En Midwood. Hoekschop nog voor City. Uitgelokt door Javon Wood. Terwijl we naar het absolute slot in deze partij gaan. Verre bal. Kopballetje. Geen probleem voor de doelman, voor Arthur Vigneault. Die deze zomer zijn allereerste profcontract tekende bij PSG. Huizinga.
3: Gardez le ballon, gardez.
0: Bien, bien, bien, bien. Voilà. Bien caté. Bravo. Bravo. Attends. On a plus de
4: lunettes. Il va où là? Ok, ok, David, t'as raison, t'as raison. T'as choisi. David, go along one way.
5: Écoutez, écoutez, écoutez. How come Highland? Non, non, non, non. On six foot. Win, win, win.
0: PSG houdt makkelijk de bal. City loopt erachter. Bouwt ze langs de lijn. Goed, richting Niakate. Veel ruimte bij Ayari. Niakate krijgt hem niet tot bij Ayari. Gorman breed richting Midwood. Midwood, Lam, nog eens, niet tot bij Oliver. Nieuw Gorman. En opnieuw Midwood, Lam blijven liggen. Ook hij last van krampen. Dan moet Kanaga Singam ook eens gaan kijken hoe het met de krampen zit van Teddy Lam. City op weg naar 0 op 6. PSG op weg naar 6 op 6. Geen man overboord natuurlijk bij City. Kan allemaal. Nog, het is nog vroeg in de league phase. Nog maar een derde achter de rug. Vorig seizoen Marseille en Frankfurt geplaatst geraakt met 7 punten. En een positief doelsaldo, dat is ook dan wel belangrijk. Want er zijn ook twee ploegen geweest, Kopenhagen en Olympiakos, die zich met 7 punten niet hebben kunnen plaatsen. Dus 7 punten kan voldoende zijn. Er zijn nog 12 te verdienen na deze wedstrijd. Dus het kan nog allemaal voor City. Een PSG met 6-6 natuurlijk. Goed op weg al. Zo'n bal. Nog een keertje voor dreiging kunnen zorgen. Kopballetje. Gaat over doel. Het zijn de eerste 22 die zich plaatsen trouwens. Voor de volgende ronde. Nog een goede kaats. Maar zonder al te veel gevolg. Oliver kon er niet bij. Bal over de zijlijn geweest, jawel hoor. Nog 2,5 minuut. De beste 6 op het einde van de league phase spelen tegen nummers 17 tot 22. De andere 10 ploegen, dus van 7 tot 16, die spelen tegen ploegen die doorkomen uit dat andere pad. Het pad waar Jong Genk in zit, bij de nationale kampioenen. U19 wel te verstaan dan. Jong Genk dat het vorig jaar werd uitgeschakeld door Helsinki. Helsinki dat uiteindelijk ook City uitschakelde. Niakate. Nog eens voor doel brengen.
2: Ja, het gaat.
0: Ja, dat gaat. Ayari.
2: Garde, garde. Resto, resto, resto. Resto, resto.
0: Nzinga. City heeft balbezit gehad, uiteraard. Het gaat echt niet meer. Voor Teddy Lam. Als je zag hoe hij liep. Ja, als je krampen hebt, is dat zeer vervelend natuurlijk. Balbezit genoeg voor City. Dreiging ook. Concrete doelkansen was niet altijd makkelijk. Ze hebben er zeker gehad. Kansjes. En PSG. Steeds dreigend op de tegenaanval. Knap van een Nzinga dit. Waar speelden ze op? En dat hebben ze goed gedaan, PSG. Het is niet dat ze niet gevoetbald hebben, PSG. Dat het een soort hold-up was. Nee, dat zeker niet. Op het moment ook echt City proberen onder druk te zetten. Maar als het moest ook terugplooien. Alles compact. En dan snel uitbreken. Dat heeft geloond. Daar zijn ze nog eens. Boli, ook hij tegen krampen aan. Oh. Nan die het te mooi wilde doen. Had dan een flink aan de schouder getrokken. Aan het einde van de wedstrijd. Daar ging Anojen Kanagasingam niet meer voor fluiten. 0-2 voor PSG. Ayari met een doelpunt. En ook Meite met een doelpunt. Dat was er eentje in de eerste helft nog. PSG 6-6. City 0-6. Moeten gaan herbronnen. richting een volgende speeldag. De volgende speeldag is er al volgende week. Komt er snel aan. En dan kan u op deze kanalen kijken naar PSG Barcelona. Daar kijken we toch ook wel naar uit wat dat gaat brengen. PSG echt wel een leuke ploeg met veel leuke voetballers. En die hebben dus 0-2 gewonnen in Manchester City. Bedankt voor het kijken. Heel graag tot volgende week dus voor PSG tegen Barcelona.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het kabinet wil haast maken met de hersteloperatie voor de toeslagenouders. Maar de Tweede Kamer ziet te weinig concrete actie. Partijloos staatssecretaris Sandra Palme kreeg in een debat felle kritiek van onder meer het CDA, D66 en de VVD. Ze eisen dat de bewindsvrouw nu echt stappen gaat zetten om de gedupeerde ouders sneller te helpen. De afgesproken deadline om eind 2027 klaar te zijn met het financiële herstel lijkt namelijk op deze manier niet te worden gehaald. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de mogelijke digitale sabotage van deze week. Dat zegt het OM op vragen van het AD. Het Openbaar Ministerie heeft het bedrijf uitgenodigd om die aangifte zo snel mogelijk te komen doen. Want zolang die aangifte er niet ligt, kan er geen strafrechtelijk onderzoek worden gedaan. Inmiddels komt de bevoorrading van de distributiecentra van Albert Heijn weer op gang. Maar online bestellingen kunnen nog altijd niet worden gedaan. De autoriteiten van Maleisië hoeven geen schadevergoeding te betalen.

0: De moeder van het jongetje liep bij het ongeluk blijvend letsel op. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden... en er waait een zwakke tot op de Wadden vrij krachtige zuiden tot zuidwesten wind. Morgen droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gronezone.

0: Dit is het weerbericht.
1: Het klaart op en het blijft droog. Het waait bijna niet, maar aan de kust staat er wel een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. De nacht verloopt rustig en droog met een graad of 13 in het Waddengebied, terwijl het kwik in het oosten en zuidoosten gaat zakken naar zo'n 7 graden. In het hele land een zwakke zuiden tot zuidwestenwind. Op de Wadden waait het wat harder tot vrij krachtig. In de ochtend is het op veel plaatsen zonnig. Het blijft de hele dag droog. 'S Middags zijn er flinke zonnige perioden met later in het noorden en westen meer bewolking. Het wordt zo'n 17 graden in het noorden tot 21 in het zuiden en zuidwesten. Er waait morgenmiddag een matige in het noordelijk kustgebied vrij krachtige zuiden tot zuidwestenwind. Ook morgenavond blijft het droog. Namorgen neemt de bewolking toe met ook af en toe wat regen. Volgende week overwegend droog, wat meer zon dan deze week en temperaturen die horen bij de tijd van het jaar, dus rond de 13, 14 graden. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Goede Zone FM.

0: Emiel zei dat dat Guardiola-trekjes zijn. En wij moesten vooral denken, of ik moest vooral denken, aan een Robin van Persie-trekje. Ik hoop namelijk dat het die kant opvalt en niet de kant van waar de keuzes van Guardiola vaak uitvoeren.
1: Kuip inmiddels helemaal gevuld, denk ik, hè?
0: Ja, kan niet zien of achter het gigantische spandoek of daar iedereen zit, maar volgens mij wel. En iedereen is ondanks alle verkeersperikelen en problemen in Rotterdam op tijd voor die Champions League hymne die al klinkt. Maar zometeen nog een keer, want de spelers staan al niet op het veld. Die komen nu naar buiten toe.
1: Prachtig om te zien inderdaad hoe die spelers van Como uit 1907 en Feyenoord uit 1908 nu het veld betreden. Zijn magische avonden. Heel bijzonder voor ons, voor de mensen die nu aan het luisteren zijn, voor iedere Feyenoord supporter. Dit is de Champions League. Dit is Feyenoord op het allerhoogste Europese niveau. Geen fluitconcerten tijdens de hymne natuurlijk. Gewoon meezingen en respect hebben voor dit prachtige lied.
2: En normaal gesproken wordt er nog wel eens gefloten, maar dat gebeurt nu niet.
3: Nee, ze hebben ook gezegd van doen we gelijk vanuit de hymne gelijk door. Want die hymne die gaat nu natuurlijk pas komen. En dan klinkt natuurlijk allerlei Feyenoord liedjes die door het stadion. Want nu komt die hymne natuurlijk pas, Frank.
1: Ik was het tikken, laten we er even naar luisteren.

0: mooi. Ik zei het al aan het begin van dit uur. Feyenoord AC Milan 1-0 op Excel. Feyenoord Inter 2-2 met Van Holoek en Thomasson. En Feyenoord Juventus 2-0 met twee keer Julio Ricardo Cruz. En vanavond weer een Rotterdams-Italiaanse wedstrijd. Feyenoord tegen Como. Dennis en Dennis, geniet ervan. En maak elke Feyenoord supporter gek en blij.
1: Spelers schudden handjes op het veld. Veel gespannen kopjes te zien ook bij de eerste thuiswedstrijd van Feyenoord in de Champions League.
2: Volgens mij Sjoerd van Hout, hè? Die heeft zijn jasje al open. Dus
1: van Hout die was er klaar voor. Die had zijn jekje al open. Ja, moet je eens horen inderdaad. Hè. Je hoort dat klinkt in de Kuip. Is ook opgeroepen, hè, van laten we met z'n allen de kelen schoor zingen hier in de Kuip om die spelers op het veld een extra zetje in de rug te geven. Terwijl het grote spandoek Rotterdamse voetbalvereniging Feyenoord nu weer in wordt gerold, om het maar zo te zeggen. Van rechts naar links voor ons, dat grote spandoek met de beeltenis van een oud speler is inmiddels weggehaald. Dan kunnen de mensen zo meteen ook gaan kijken. Er worden nog wat foto's hier gemaakt. Dan gaan we zo meteen kijken naar het begin van deze wedstrijd. Bij Feyenoord dus Ernst in het doel. Achterin Reeds in Justin, Marmo en Lopez. Watanabe op de bank bij Feyenoord. Terwijl de trainers elkaar nog even knuffelen. Een middenveld met Van Houten, Zegio en Targaline. En voorin Arts Moussa, Ferry en Valente. Dat zijn de elf aan de kant van Feyenoord.
2: De spelers van Como gaan nog even naar de kant. Toen nu, terwijl die van Feyenoord ook klaarstaan voor de aftrap van zo direct. En dat kan ook. Er staan zelfs nog wat pionnetjes klaar voor een allerlaatste warming-up stukje, lijkt het. Ja, de tos moet nog verricht worden. Met Nicolas Pas, die zich nu bij zijn ploeggenoten kan voegen. En Luciano Valente bij de nummers 10. Valente gaat naar zijn ploegmakkers toe die in het scrum gaan. En die van Como doen echt nog een laatste warming-up. Ja, de bal ligt al op de middenstip. Je zou zeggen, die tijd heb je al gehad. Ja.

0: in de Kuip. Er staat iets moois te gebeuren. Dat is het gevoel dat hier hangt. Iedereen hoopt dat er iets moois staat te gebeuren in elk geval. De spelers van Komen maken ook nog een scrum. En die van Feyenoord moeten dus nog even wachten.
1: Je kunt wel zeggen dat de sfeer in ieder geval al van Champions League niveau is. Hier in de Kuip. Bij de tweede wedstrijd in het Champions League seizoen voor beide ploegen. Feyenoord verloor uit bij Barcelona met 5-1. Komen won met 4-1 van Leipzig. Daardoor staat Komo hoog op de lijst tot nu toe. Feyenoord er onderin. Maar het kan dan vanavond allemaal weer anders zijn. De scheidsrechter van vanavond luistert naar de naam Donatas Roemzas. Een 38-jarige scheidsrechter uit Litouwen. Hij gaat deze wedstrijd op gang brengen. En dan gaan we eens kijken hoe Feyenoord er vanaf gaat brengen. Als Komo afgetrapt heeft in de Kuip en zij de bal achterin rond laten gaan met de Ramon die gelijk een lange bal naar voren geeft. Waar Ferry dan tussen kan komen. En via Valente en Tagaline Feyenoord in balbezit komt. En dat levert gelijk gejuich op vanaf de tribunes. Want Feyenoord zit er gelijk kort op.
0: Dan wordt hoog naar voren getrapt door Smallseeks. Maar die bal gaat over de zijlijn. En het publiek geniet hier al van Feyenoord. Dat Komo naar die aftrap afjaagt en snel aan de bal wil komen. En dat is dus in ieder geval gelukt. De bal gaat naar Marmol. Marmol naar Tagaline. Tagaline terug naar Marmol. Die gaat Chark Ernst aanspelen. Zo gebeurt het inderdaad. In zijn eigen doelgebied. Ernst wacht lang. Speelt de bal rustig naar de linkerkant. Naar Marmol die vrijgelaten was. Marmol probeert Ferry in te spelen. Dat lukt niet. Bal wild weggetrapt door Ramon. Dan komt hij weer bij Ernst. En die gooit de bal nu naar de rechterkant van het veld. Zo komt hij bij Jiviro Reed. Speelt hem breed naar St. Justin. Tagaline dan. Die geeft hem mee op Van Houten. Dus geen goede paas van Tagaline. En Komo schakelt snel om. Pas legt die bal behendig klaar. Voor misschien wel de eerste kans voor de bezoekers. Maar daar zit St. Justin al goed tussen. Voordat de Baturina misschien gevaarlijk kan worden. St. Justin met de bal terug naar Ernst. Een hoge bal. Ferry op de eigen helft nog kan koppen. Zo blijft Feyenoord in balbezit. Nu is het de kopbal van Van Houten die niet aankomt bij Tagaline. En dus heeft de Komo hem weer overgenomen op de helft van Feyenoord.
1: Het is Ramon die naar de rechterkant toe kan. Voorlopig op de helft van Feyenoord ook die rechterkant dan toch gaat zoeken. Als die Asano Diaw inspeelt. Die de actie wil gaan maken tegenover Lopez. Diaw buitenom via de voeten van Lopez over de achterlijn heen gegaan. Eerste corner van deze wedstrijd wilde ik zeggen voor Komo. Maar de grensrechter zegt nee, het is een doeltrap voor Feyenoord. Ik denk dat Feyenoord daar een klein mazzeltje heeft. Dat hij het laatst werd geraakt door Lopez. Maar uiteindelijk blijft het een doeltrap voor Feyenoord. Die kort genomen wordt, gaat naar Chark Ernst. Die hem dan meegeeft aan de rechterkant. St. Juste uit zijn eigen 16 geeft hem mee aan Reed aan de zijkant. En Reed heeft daar wel tijd om zometeen de bal verder het spel in te brengen. Als hij een lange bal naar voren wil geven, laat Ferry zich daar makkelijk van de bal afzetten door Ramon. Maar knokt hij zich wel terug in het duel om weer in balbezit te komen. Doet hij goed hoor, die Nacho Ferry. Geeft hem aan Tagaline. Hij naar de linkerkant. Komt de bal wel uiteindelijk bij Valente terecht. Valente wordt daar opgejaagd. Dan gaat een van de Italianen naar de grond. De Smallseeks. Die daar op de grond gaat liggen nadat er iets gebeurd zou zijn met Valente. Niemand die het heeft gezien. Smallseeks denkt ook, nou ik ga maar weer staan. Want zoveel is er eigenlijk niet aan de hand. Een rare actie daar aan die zijkant. Terwijl Feyenoord een aanval op probeert te zetten. Zegiel die er vandoor gaat. Maar hij kan er niet bij. Wel een ingooi voor Feyenoord. En Zegiel herkent het moment. Jut het publiek op als Feyenoord gaat gooien bij de cornervlag van Komo.
0: Smallseeks en Valente geven elkaar een high five. Er werd niet ingetrapt in de zwalbe van de Komo-verdediger. Dus ging hij maar heel snel toch weer staan om mee te verdedigen. Feyenoord met de inworp. Die bal wordt weggekopt, maar komt nog wel via St. Juste bij Reed terecht. Jairo Reed legt de bal terug op Marmol. Die staat nog op zijn eigen helft. Alle andere Feyenoord-spelers waren op de helft van Komo. Inmiddels zakken ook Lopez en St. Juste weer in. Zitten we in de vierde minuut. Mika Marmol. En de bal naar Valente. Een paar meter voorbij de middenlijn. Valente kort naar Tagaline. Die neemt hem aan. Gaat hem kwijtraken. Maakt een overtreding.
1: Tweede keer hè.
0: Slechte aanname van Tagaline. Brengt zichzelf ermee in de problemen. En leert meteen de les op Champions League niveau. Want tegen Barcelona mocht hij niet in de basis staan. Op Champions League niveau kun je dat niet permitteren. Eén verkeerde aanname. En er zit meteen iemand bovenop. En je bent hem kwijt. Vrije trap is genomen door Komo. De combinatie richting pas is een meter te ver voor de aanvaller. En dus zit Marmol ertussen. Het is wel van korte duur dat Feyenoord de bal heeft. Want hij is weer bij Smallseeks. En dan in de middencirkel Milla. Die het spel naar links gaat verleggen. De bal wordt slecht teruggelegd op Vale van Como. De set Hartsmoes daar meteen wat druk. Wordt hij door Ramon teruggespeeld op keeper Sanchez.
1: Die heeft daar de tijd in zijn eigen 16. Die lange doelman. Die hem dan meegeeft aan de rechterkant aan Smolcic. Die neemt hem aan op zijn borst. Gaat niet liggen deze keer. Gaat dan wel weer achteruit naar Ramon. Vooruit gedrukt gelijk ook door Ferry. Maar voorlopig valt er het balbezit voor de Italianen. En via pas gaat aan de rechterkant de bal langs Lopez. Dit lijkt mij Hens. Ja, zegt de scheidsrechter ook. Nadat hij dat signaal kreeg van ongeveer 8000 mensen hier aan de zijkant van het veld. Was het de scheidsrechter van dienst Donatas Roemzas die ook zag dat het een hensbal was van pas. Waardoor het een vrije trap voor Feyenoord is. Die is inmiddels genomen. Komt er aan de rechterkant. Reed vooruit naar Van Houten. Terug naar Reed. Weer vooruit naar Ferry. Wil hem laten vallen. Neemt hem uiteindelijk zelf mee. En opent hem naar de linkerkant naar Lopez. Goed gedaan. Door die lange spits van Feyenoord. Lopez dan met Valente aan de linkerkant. Meter of 20 van de achterlijn. Nog altijd Valente. Twee man tegenover zich. Gaat naar Lopez. Dan wordt hij opgejaagd door Smolcic. Even terug naar Valente. Feyenoord met het balbezit als Van Houten bereikt wordt. En Van Houten kijkt vooruit. Een loopactie bij Reed. Uiteindelijk gaat hij naar de zijkant. Naar Hartsmoussa. Goed gedaan door Van Houten. Goeie aanname ook van Hartsmoussa. Op de punt van de 16. Hartsmoussa wil buitenom. Wordt van de bal afgelopen. En raakt daar dan ook de bal kwijt. Gaat wel over de zijlijn heen. Waardoor het een ingooi voor Feyenoord is. Want de bal werd het laatst geraakt door Bruno.
0: Ziet spelers het publiek extra oppeppen. Zegiel deed dat net als tegen AZ al in de eerste minuut. Nu deed Hartsmoussa dat ook. Het is 0-0 bij Feyenoord Como. Na 5 minuten spelen hier in de Kuip. Inworp komt bij Ferry terecht. Wil hem klaarleggen, dat lukt niet. Dan een schot uit de draai uit een onmogelijke hoek. Maar het is vooral bedoeld om een hoekschop daaraan over te houden. En dat lukt Nacho Ferry. Hij zag tot 2 keer toe een goal afgekeurd worden in Barcelona. Bij de vorige en de eerste Champions League wedstrijd van Feyenoord. Stijn scoorde uiteindelijk als enige Feyenoorder. Punten leveren dat Feyenoord nog niet op. Punten waarnaar het op zoek is deze avond in de Kuip. Misschien wel uit deze corner een doelpunt. Hier is Van Houten met de trap. Bij de eerste paal wordt hij weggekopt. Dan kan Tagaline gaan schieten en die raakt hem helemaal verkeerd. En die bal gaat meters naast de goal, helaas, van Como.
1: Je hoopt dan dat er iets komt van dat de voet van Tagaline. Maar uiteindelijk zie je die bal gaan en denk je, ah, dan raakt hem helemaal verkeerd. De bal gaat echt een meter of 12 naast het doel van Como. Als de doeltrap genomen is naar Robert Sanchez. Hier de Spanjaard geeft hij dan mee. Dan komt hij aan de rechterkant. Smolcic gelijk opgejaagd door Valente. Voorlopig voetbal komen onder de druk van Feyenoord uit. Als Diao de bal mee heeft, gaat dan naar het midden van het veld. Baturina, die daar kan gaan lopen. Dat nu op zijn eigen helft vlak voor de middencirkel. Als aan de rechterkant de bal gevraagd wordt. Maar voorlopig nog niet daar naartoe gaat. De bal blijft daar in het bezit van Maximo Perrone. Als aan de linkerkant wat beweging dan is. Loopactie daar van Valle. De Spanjaard die dan achteruit weer gaat. Is het Como dat rond de middenlijn voetbalt. Fijn dat druk probeert te zetten. En is het Valente die druk gaat zetten op Smolcic. Op de helft van Como. Moet daardoor achteruit. Echt hoog druk zetten weer van Feyenoord. Van Houten die nu doorjaagt op de keeper. Blijven ze daar ook voetballen onder de druk van Feyenoord uit. Je ziet dat er een moment gaat komen dat Feyenoord in gaat grijpen. Maar voorlopig doet Como dit behoorlijk knap. Daar met een hoofdspelers van Feyenoord die hoog druk zetten. Zijn het de Italianen die eronder uit voetballen en nu een aanval op kunnen gaan zetten. Met een voorzet die komt bij de tweede paal. Weggekomen door Lopez. Maar voorlopig is het gevaar nog niet geweken. Want Smolcic neemt over.
0: Nou, hier speelde Como zich behendig onder die druk van Feyenoord uit. En probeert het zelf tot een kans te komen. Die voorzet werd dus weggewerkt. Maar de aanval loopt door met pas. Een meter of 30 bij de goal vandaan. Die spits nu. Baturina op dat middenveld helpt hem mee. Daar zit Van Houten bij in de buurt. Gaat de bal naar rechts. Naar Smolcic. De bek die mee naar voren is. Valente in de buurt. Dus gaat de bal terug naar Ramon. Die breed gaat. Perrone dan. In de inspeelpaas. Meteen weer een kaats terug naar Ramon. Alle veldspelers nu op de helft van Feyenoord. Dus ook die verdedigers, onder wie Maximo Perrone. Hij heeft de bal in de middencirkel, speelt hem breed weer naar Ramon. Dan de bal naar rechts, beetje te veel ruimte weggegeven aan Diao. Die gevaarlijke buitenspeler, die Feyenoord ooit op de korrel had ook. Maar hij speelt dus bij Como. En Lopez vangt hem nu wel op, dan gaat hij weer met de paas terug. Is het langdurig balbezit voor de Italianen nu. Met Smolcic weer richting de zijlijn naar Diao. Nu zit Lopez er bovenop. En Valente die valt over de zijlijn. Want Diao is sterk. Blijft op de been en dribbelt het middenveld in.
1: Gaat naar de linkerkant. Daar probeert Como de ruimte te zoeken. Als Hartsmoussa erachteraan gaat. Daar drukt ze zet. Maar vooral altijd nog Como met het balbezit. Halverwege de helft van Feyenoord. Pas, die opent hem naar de linkerkant. Een moeilijke bal daar richting die linkerkant. Daardoor kan Reed in positie komen. Gelijk de bovenop kleunen. Maakt ook een overtreding. Maar het spel gaat voorlopig nog door. Omdat Bruno in balbezit blijft. Dan is het Feyenoord dat overneemt. Geen overtreding nu, dus gaat het spel door. Ferry wordt naar de grond gewerkt. Wel een overtreding nu voor Feyenoord. Dan wordt de bal dan meegenomen door een van de Italianen. Die doet dan net of hij de scheidsrechter niet hoort, zodat zij in de positie kunnen gaan staan. Dus dat is heel vervelend. Wat Feyenoord had die bal gelijk al kunnen en willen nemen. Maar dat lukt dus niet. Dan wordt er nu ook gezegd, oh sorry, ik hoorde niet dat je gefloten had. Dat doet Luis Milla. Ik heb wel een adresje voor hem, waar hij zijn oren even uit kan laten spuiten. Als Feyenoord de vrijheid erop genomen heeft, achterin de rond speelt, zijn we in de 10e minuut beland. 0-0 nog de tussenstand hier in de Kuip. Balbezit nu voor Mika Marmol, die dus weer in het centrum speelt. Net als tegen AZ, samen met Sint-Just, omdat Watanabe er wel bij is, maar op de bank zit. En Van Bronckhorst dacht ook, ja, dat ging tegen AZ eigenlijk prima. Waarom zou ik dus wisselen? Voorlopig Feyenoord met de balbezit, als Ernst hem onder zijn voet heeft.
0: De keeper van Feyenoord speelt de bal naar Mika Marmol. En dan gaat hij naar Gavi Lopez. Die kan Valente niet bereiken, omdat ook Como daar hoog druk aan het zetten is. En dus blijft de bal in de verdediging. Via Marmol is hij weer naar Ernst gegaan. Zegio komt hem dan maar eens ophalen. Tussen zijn eigen centrumverdedigers in staat hij. Speelt de bal weer naar Marmol. Marmol dan naar Valente. Laat zich ook inzakken naar de eigen helft. En zo gaan die technisch begaafde spelers zich maar met de opbouw bemoeien ook. Zo diep op de eigen helft. Via Van Houten gaat de bal naar Sint-Jean. Juste, dan naar Riet. Fijn, het is inmiddels op de helft van Como weer. Riet naar Marmol. Daar vangt Como de bol al op. En laten ze Feyenoord niet doorkomen. Lopez is ietsjes dieper gaan staan. Wordt nu aangespeeld. Speelt de bal naar Valente. Targaline dan. Weer terug naar Valente. Nu eventjes Feyenoord. Dat een tijd lang al de bal in het bezit heeft. Moet wel daarbij zeggen dat dat vooral in de verdediging is. Of ter hoogte van de middenlijn. En Como vindt dat ook goed dat Feyenoord daar de bal nog aan het rondspelen is. Kijken wat er gebeurt als Feyenoord wat dieper op het veld weer terechtkomt. Targaline gaat dat wellicht proberen. Maar ziet dat de weg naar voren is afgeschermd. Valente dan. Heeft die ergens een opening gezien? Feyenoord is zoekende nu. Want Como staat hier ook behoorlijk defensief opgesteld. Wanneer Feyenoord de bal heeft. En vice versa. Zo is het ook op dit moment een beetje een tactisch schaakspel. Dat zich aan het ontwikkelen is in de Kuip. Van Houten wordt onder druk gezet. Maar is sterk aan de bal. Draait dan weg. Ferry krijgt er nog bij Riet. Met een hakje naar Van Houten. Kijk, nu gaat het leuk worden. En die speelt de bal naar Harts Moussa. En die geeft hem mee op Riet. En die trekt hem voor. En die bal, oh! Die gaat bijna richting de eigen goal. Maar wordt nog van de lijn gehaald een metertje daarvoor. Mogelijkheid voor Feyenoord hier.
1: Ja. Er was zeker een mogelijkheid voor Feyenoord. Waarvan ik eerst dacht dat de paas al te hard was om nog een voorzet te kunnen geven. Wordt hij toch nog voorgegeven en levert zelfs bijna een doelpunt op. Valente nu halverwege de helft van Como. Gaat naar Sint-Juste. Hij naar Zegiel. Dan naar Van Houten. Aan de rechterkant wil Van Houten richting Harts Moussa. Geen overtreding, zegt de scheidsrechter. Gaat het spel dan door met Feyenoord. Met het balbezit. Het paasje van Valente is net niet goed op Zegiel. Valente had daar weer iets in de smiezen. Waar alle anderen nog dachten, wat gaat hij nou doen? Zegiel had het wel door. En dat leverde bijna een kans op als de paas niet helemaal lekker aankwam daar. Die bal zien we nog een keertje van de doellijn gehaald worden. Die bal bij Como.
0: Het was licht overdreven van mij dat het voor van de doellijn was.
1: Ja,
0: het scheelt denk ik wel 2-3 meter.
1: Maar maakt niet uit. Als Como de doeltrap heeft genomen.
0: Theo Como was er ook groot mee geworden met dit soort dingen erbij.
1: Het is fijn dat hij druk zet. Als die bal over wordt genomen op de helft van Como. Gelijk Van Houten die zegt rustig aan. Niemand die druk zet. Bal in de ploeg houden. En geen gekkigheid nu. En dat heeft Marmol zich in zijn oren geknoopt. Kan daardoor de bal richting de rechterkant spelen. Naar Sint-Juste maakt een schijnbeweging. Waardoor er een hoop Italianen op het verkeerde been staan. En geeft er vervolgens rustig mee aan Zegiel die vooruit kijkt. Zegiel die geen overhaastige acties wil maken. Dus kiest hij ervoor om terug te gaan naar Sint-Juste. Als de paas vooruit gaat richting Lopez is niet te hard. Komt in de handen terecht van doelman Robert Sanchez.
0: 0-0 na 13 minuten spelen. Nog weinig kansen gezien in deze wedstrijd die zich ook wel ontwikkelt. Zoals we bij de voorbeschouwingen al dachten dat hij zich zou ontwikkelen. Hier wordt Riet, pootje gehaakt. Door Kaiki Bruno. En dus een vrije trap voor Feyenoord. Die is alweer genomen. Zegiel ook in zijn eigen verdediging te vinden. Hij speelt de bal naar Marmol. Zegiel gaat weer wat dieper op het veld staan. Waar hij ook hoort te staan op papier. Zodat hij daar eventueel aanspeelbaar is. Want daar heb je met liefst aan de bal. Ernst gaat dat wellicht proberen. Of nou beter gezegd, Ferry gaat dat proberen. Na een diepe bal van Ernst wil hem doorkoppen. Maar hij komt niet aan bij Zegio, ook niet bij Harts Moussa. Moussa gaat wel druk zetten op de keeper, Robert Sanchez. Maar die blijft heel kalm en rustig. Net zoals Massimo Perrone dat blijft als Targaline wat druk op hem wil zetten. Zo is dit een team waarbij dat druk zetten tot nu toe en niet toe leidt dat Feyenoord ook daadwerkelijk aan de bal kan komen. Ook Como heeft behoorlijk vaardige spelers, maar ook dat wisten we zelfs met 6 wisselingen vooraf natuurlijk. Dat dit een team is, misschien niet met de naam, maar wel met de kwaliteit. Zij, de Italianen, zijn aan de bal. In de middencirkel, Perrone naar Pas. Die doet bijna alles met één keer raken. Die sterke aanvaller van Como, die ook de aanvoerdersband heeft. Bal wordt over de linkerkant nu diep gespeeld, maar kan niet worden gecontroleerd door Luis Milla. En dan kan Ernst de bal oprapen.
1: Hij geeft hem mee aan Mika Marmol. En hij kan wel een stukje gaan lopen. Want voorlopig geen spelers van Como in de buurt om het hem lastig te maken. Dan uiteindelijk het balletje naar Sint-Juste. Zegio die zich dan aankomt bieden. En aan de linkerkant zegt Valente. Kijk eens hier. Ja, alleen Zegio heeft het nog niet gezien. Valente liep daar goed weg. Maar de bal komt er alleen niet. Blijft aan de rechterkant. Tot nu terug naar de keeper. Tjark Ernst. Kwartiertje onderweg hier in de Kuip.

0: Villa die de bal dan meeneemt. Fijn dat hij de vrije trap gaat nemen met Lopez achter de bal.
1: Tweede keer dat hij dat doet, Luis Milla. Zal toch echt een hat-trick moeten maken om die bal mee te mogen nemen. Mag hij wat mij betreft ook bewaren voor een andere avond. Na kwartier 0-0 in de Kuip. Nog niet veel kansen gezien. Wel een boeiend voetbalgevecht tot nu toe. En Ferry, die wordt ingespeeld, draait daar knap weg. En hier gaat de turbo weer aan bij Nacho Ferry. En die bal wordt gespeeld met een sliding. En dan is dit gewoon uitstekend verdedigd. Moet je zo eerlijk zijn. Net zoals Sint-Just hier uitstekend op de bal verdedigt. Daarna wel even vasthoudt. Ook Valente doet dat. Die houdt dan net in. En daardoor kan Pas met die ruimte er vandoor komen. Dat klopt. Valente er alsnog nu van achterin bij Martin Batorina. En dat is natuurlijk wel een overtreding. Nacho Ferry, die dacht te doen wat hij bij Wouter Goes deed een paar dagen geleden. Maar Jacobo Ramon is toch van een hoger niveau. En die weet hem te achterhalen met een sliding. De bal nog weg te werken, ook echt de bal gespeeld. Geen sprake van een strafschop. Dit was gewoon zeer kundig verdedigend werk. Want dat kunnen ze wel, de Italianen in zijn algemeen. Althans, vroeger was dat zo. Ze doen al een paar eindtoernooien niet meer mee. Maar Como in ieder geval. En dat liet deze Ramon, die ook nu weer aan de bal is, net even zien.
0: Het is een Como dat rondspeelt op eigen helft. Als Tagliani gaat drukken en jagen, dat doet hij op Perrone. Die moet dan achteruit. De bal komt dan bij Ramon. Die gaat in één keer de diepte proberen te zoeken bij Diaw. Dus moet Lopez erachteraan. En Lopez, ja, die stond daar helemaal als enige nog. Die heft daardoor ook het buitenspel op. Ernst blijft op de doellijn staan. Doelpunt voor Como. Het is Asane Diaw die de bal binnenschiet. Na volgens mij verkeerd positioneren van Gabi Lopez. En dus staat Como hier na ruim 17 minuten spelen op een 1-0 voorsprong. Het uitvak viert het feest. Een aantal mensen hier op de tribune ook. Hebben een Como trainingspak aan. Maar ik denk dat Lopez daar niet goed gepositioneerd staat. Op die paas die vooruitgegeven wordt. En Asane Diaw, speler van onder meer Betis. Die kan daardoor de bal binnenschieten. Lopez beklaagt zich dan nog wel eventjes dat er iets zou zijn gebeurd. Ja, volgens mij gebeurt daar niet zo heel weinig.
1: Heel erg weinig.
0: Die wel goed inschiet trouwens.
1: Hij laat zich gewoon af en toe voor. Het is een diepe bal. Lopez heft het buitenspel zelf op. Is er nog wel op tijd bij. Wil de bal dan wegtrappen, maar maait een beetje mis. Ja, hij wordt even bij zijn arm licht gepakt. Het is denk ik absoluut geen overtreding. En Diaw blijft ijzig kalm. Oog en oog met Ernst. Het is een grote verdedigingsfout van Gavi Lopez. Die gaat denk ik echt niet door de VAR gered worden. Diaw viert het nog steeds. Diep op de helft van Feyenoord. De scheidsrechter gebaard naar zijn horloge als ik Riet er wat van gaat zeggen. Maar hij heeft echt scheid aan die Diaw. Want loopt nog steeds op zijn dode akkertje terug nu. Feyenoord 1-0 achter. Door toch de grote fout kan er helaas niets anders van maken. In een 1-tegen-1 duel van Gavi Lopez. Met dus die Asane Diaw. Dat zag er heel erg slecht uit. Wat de linksback van Feyenoord daar liet zien. Feyenoord kan aan de bak. Dat wist het al. En dat weet het nu helemaal. Het is nog vroeg deze avond. Er is nog tijd zat. Lopez. Zou toch mooi zijn als hij zijn eigen fout goed pakt. Met een assist bijvoorbeeld. Maar daarvoor is hij nog iets te ver bij de goal vandaan. Valente komt hem meehelpen. Die speelt hij dan ook aan. Luciano Valente. Feyenoord een meter of 20 bij de goal vandaan. Sergio is nog
0: Sergio draaien. Ja! Ja!
2: Wat een goal! Wat een goal! Wat een goal! Sivai Zegio op aangeven van Valente uit te draaien op de rand van het 16 meter gebied. Wat een fantastische goal! 1-1.
0: Je kunt antwoorden en dit is een antwoord uit het boekje van Feyenoord. Een goede paas van Valente. Uitstekend weggedraaid door Zegiel en fantastisch ingeschoten. En Feyenoord binnen anderhalve minuut weer op 1-1 tegen Como.
1: En een bal van Van Houten hoog naar de linkerkant. Dan wordt hij gecontroleerd door Lopez. Die wacht tot er aansluiting is. En die aansluiting komt er met Valente. Die speelt de bal in naar Zegio met de rug naar de goal. Dan draait hij met ballen al. En krult hij hem de korte hoek in. Waar de keeper niet meer bij kan. En inderdaad, wat je

0: Zegt Den, een geweldige goal.
1: Ja, je denkt even met die 1-0 achterstand van wat gaat hier gebeuren. Ja, dan ineens staat het binnen anderhalve minuut weer 1-1. Terwijl Feyenoord tegelijk kort bovenop probeert te gaan zitten. Bij die spelers van Como. Sergio geeft er even een poor in zijn rug. Zo zou ik het balbezit hebben. Een paar meter verder en deze allerlei beveiliging hier bij ons. Ik weet niet wat hier aan de hand is. Nou, laten we hopen dat ze daar nog even aan het vieren zijn dat Feyenoord gelijk heeft gemaakt na die goal van Zegiel. Het is komen met het balbezit als daar goed ingegrepen wordt door Marmol. Daar de overname van Feyenoord wilde ik zeggen, maar de kompas er ook bij. Wat een uitstekende speler is. Daardoor neemt Como de bal weer over en is het de keeper die hem terugkrijgt.
2: Je moet snel doorcombineren, want er staan veel Feyenoorders daar. Terwijl Di Jouw erbij gaat zitten, de doelpunt te maken van Como. Die loopt al een tijdje sinds dat doelpunt toch te trekken benen. Misschien kan hij niet verder spelen. Er is heel veel tijd voor eventuele verzorging nu. Het spel is stilgelegd. Het publiek weet al hoe laat het is. Zo lief, zo vriendelijk hier in Rotterdam. Begint massaal te zwaaien. De sfeer in de 2 minuten tijd om kan slaan van verdriet na die 0-1 naar intense vreugde naar direct een 1-1. En de speler met rug nummer 1-1 aan de kant van Como kan inderdaad niet verder. Asane Diao, begeerd ooit door Feyenoord. Hij speelt bij Como, maar de rest van deze wedstrijd niet meer. Hij gaat er nu al uit en Jesus Rodriguez is zijn vervanger.
1: Dus de Como dat de vrije trap neemt, achterin ook rondspeelt. De bal gaat dan naar Ramon. Hij kan naar de rechterkant. Smolcic die daar bereikt wordt. Valente die daar wel tussen probeert te komen, dat lukt niet. Bal naar voren gespeeld. Daar zit Sint-Juste erbij, kopt hem achteruit. Always look on the bright side of life wordt hier ingestart op de tribunes. Als Feyenoord dan weer eens een bal overneemt. Zegiel die dan naar voren wil passen. Is dit een hele slordige paas van Zegiel? Zijn we niet van hem gewend. Komt er ook niet aan bij een ploeggenoot. Maar wordt overgenomen door Como. Achteruit nu ook gespeeld. Als het balbezit via Chaloba terug gaat naar de keeper. Is het Pas die zich ermee gaat bemoeien met de opbouw van Como. Terwijl je de schermen uitvallen. Is misschien voor de sfeer. Lange bal naar voren. Die wordt overgenomen door Sint-Juste. Moet hij al passen. Oh. Bijna raakt hij hem kwijt. Hij gaat het net op tijd terug naar Ernst.
2: Die had ook even last van het scherm dat uitgevallen was. Wel niet doordat er een man in zijn rug liep. Jeremiah Sint-Juste, gelukkig loopt het allemaal net goed af. Is het 1-1 in de Kuip. Bij Feyenoord Como in de 24e minuut. En is Feyenoord aan de bal met Luciano Valente. En dan gaat iedereen extra goed kijken wat er dan gebeurt. Wat heeft hij bedacht? Nou, een steekbal richting Zegio heeft hij bedacht.
1: Wat een wereldbal weer.
2: Die komt helaas net niet aan. Hij is net te scherp, die bal. Nou, dat kan Zegio niet controleren. Alsof hij een geodriehoek altijd bij zich heeft. Moet hij die passes uitmeet. Is hem gisteren op de persco nog gevraagd of hij goed in wiskunde is, Den. Want hij heeft soms een hoekberekening. Dat,
1: ja, ik denk ook als hij geen voetballer zou zijn geweest, dat hij dan gewoon timmerman zou zijn geworden. Want hij heeft dan ook gewoon niet zo'n rolmaat mee en alles. Dan kan hij allemaal gewoon op het oog. Ik kan me zo wel voorstellen dat Luciano Valente dan timmerman zou zijn geworden. Een hele goeie ook, als je het mij vraagt. Want als je ziet wat hij op het veld laat zien met al die ballen die echt met een bijzondere precisie en tussen meerdere linies door wordt gegeven. Ja, dat is echt van de buitencategorie. Wat Luciano Valente dan laat zien. Deze bal naar voren naar Pas. Daar moet Feyenoord wel even voor opletten. Als daar Lopez zich toch weer van de bal af laat zetten. Moet hij nu knokken om in balbezit te komen. Doet hij dit wel goed. Maar hij liet zich toch eventjes daar op de kakken zetten door Nico Pas. Feyenoord neemt wel de bal nu over. Exact 25 minuten op de klok hier in de Kuip. 1-1 de tussenstand naar de goals van Diao en Zegiel. Terwijl Valente nu weer wegloopt de diepte. Dit is de paas niet goed hoor. Richting Valente gaat hij hem binnenhouden. Dat lijkt er... Nou, het lijkt er wel op. Ja, de vlag blijft omlaag. Dus gaat het spel gewoon verder. Ik dacht echt dat hij al over de zijlijn heen was. Als dan Tagliani wordt bereikt, gaat naar Zegiel. Zegiel met ruiten voor het schot. Gaat het gewoon proberen. Zegiel die overschiet. Half metertje over. goed gedaan door Valente. Goed gelopen ook weer. Er ligt sowieso al veel ruimte steeds bij hem als de bal aan de rechterkant is. Deze bal hield hij zelfs knap binnen. Dat vond ik eigenlijk misschien nog wel knapper dan af en toe zo'n bal die hij geeft. Want de bal die leek eigenlijk al over de zijlijn heen te gaan. Ja, het scherp doet het weer. Misschien nog een keer de herhaling van die goal. We zien ook dat Como zichzelf in de problemen werkt, hè?
2: Ja, want een korte doeltrap terwijl er 3-4 Feyenoorders in de buurt staan. Como probeert dan nog onder die druk uit te komen. Ook Riet komt nu mee op en die pakt de bal af. En Arts Moussa is in de buurt van 16 meter. Riet gaat er ook naar binnen toe. Dan Riet die daar ook nog is. Het is Bruno die de bal daar maar over de zijlijn trapt. Omdat hij het ook even niet meer weet hoe hij daar uit de problemen anders moet komen. Scheidsrechter telt al af. Riet moet de inworp dus nu gaan nemen. En die vindt daar Zegiel die aanspeelbaar is. De bal wordt verdedigd. Springt daar de lucht in. Ferry wint een luchtduel. En kopt hem naar Arts Moussa. Die hem dan voorgeeft naar Valente. De bal komt nog op het hoofd van een van die Como-verdedigers. Van Smolcic. Valente kan niet bereikt worden als die verder weg verdedigd wordt. Maar wel in de voeten van Targaline. Die gaat naar links naar Lopez. Lopez naar Valente. Valente met pas in de rug. Toch knap hoe die aan de bal blijft daar. Targaline en Van Hout zorgen ervoor dat Sint-Just aan de bal komt.
1: Hij gaat aan de rechterkant. Slechte bal daar naar Hajj Moussa. Die is net te kort. Maar via een slijding gaat hij dan over de zijlijn heen. Laatst geraakt door Alex Baye. Die daardoor een ingooi weggeeft.
2: Dus Baye. Oh man. We zijn volgende week pas in Sevilla.
1: Ja, hij komt wel uit Spanje. Dus het is, zo zeg je dat eigenlijk wel.
2: Wij niet.
1: Wij zeggen gewoon vallen vanavond.
2: Alex vallen.
1: Nou ja, hopelijk gaat hij voor Feyenoord vallen. Als Feyenoord een aanval opzet via die rechterkant. Als Hajj Moussa de bal meeneemt. Moet wel even achteruit. Zoekt Targaline. Het is Targaline die dan naar de linkerkant loopt. Maar vervolgens weer terug gaat naar de rechterkant. En meegeeft aan Sint-Juste. En Sint-Juste weer naar Hajj Moussa. Neemt de baan onder zijn voet. Zoals we dat gewend zijn van hem eigenlijk. Zou ik maar dan willen zeggen. Deze bal naar Ferry is niet goed. Zeker niet als die geblokt wordt. Dan valt hij in de handen van de keeper Robert Sanchez. Die houdt de doelman van onder meer Chelsea. En hij geeft de bal mee, waardoor Como weer opbouwt. Dat doen ze met een hoop risico, met een hoop spelers die even de bal willen raken. Dan buitenkant rechts naar voren gegeven. Daar de loopactie van Perrone. Dan gaat Reed er ook achteraan. Hup, slijding van Reed. En dan is de ingooi van Feyenoord, zegt de scheidsrechter. Ja, natuurlijk. En Reed die kijkt naar het publiek en die zegt ook, hey, waarom hoor ik jullie niet? Uiteindelijk laat het publiek zich dan ook gelijk horen. En dat gaat verder opgevoerd worden, want de handen gaan de lucht in. En dat betekent dat er weer allerlei muziek aanstaande is hier vanaf de tribunes. Als Como de bal weer overneemt, zit Riet daar gelijk goed tussen. Het is goed gedaan ook door Riet, vooruitgespeeld naar Ferry. De hoofdspelers van Feyenoord willen gelijk mee naar voren. Als daar de steekpaas wordt gegeven, geweldige bal zegt van Hajj Moussa. Die dan bij Zegiel aankomt, randje buitenspel. Voorlopig gaat het spel door. Zegiel naar Hajj Moussa, punt van de 16. Gaat een actie proberen te maken tegenover Perrone. Nog altijd Hajj Moussa, kapte dan maar weer naar buiten. Dag Perrone. Dan weer nog een keer naar zijn linker. De voorzet dan. Nou, Ferry tegenaan lopen. Nee, bal weggewerkt. Maar Feyenoord neemt gelijk weer over.
2: Dat pas verdedigt uit in de voeten van Sint-Juste. En Van Houten speelt de bal naar rechts. Dan kan Arts Moussa misschien opnieuw de voorzet geven. Hij geeft hem mee op Riet. En die gaat naar de achterlijn, trekt hem terug. Ferry krijgt de bal net achter zich. Die kan daardoor niet uithalen. Feyenoord is de duimschroef aan het aandraaien nu bij Como. Om voorsprong wellicht te komen. Een te korte bal nu van Valente. De gedachte was heel goed richting Hajj Moussa. Daarna houdt Valente even vast. Gaat de tegenstander gretig naar de grond. En krijgt Como dus een vrije trap te nemen. Na een half uur staat het 1-1 in de Kuip. Geweldige goal van Givai Zegiel. Amper 2 minuten na de 0-1 van Como. Die ploeg heeft de vrije trap kort genomen. Daarop de eigen helft. Perrone, die de bal meteen ook weer terugkreeg. En dan Chaloba. De keeper, Sanchez. Feyenoord probeert aan de bal te komen. Zegiel tikt hem even aan. Hij komt dan net niet bij Riet of Van Houten terecht. En dus blijven het de Italianen aan de bal.
1: Como dat de bal overneemt. Achterin gebeurt dat. Met Ramon die hem breed speelt. Komt bij Perrone terecht, de Argentijn. Perrone naar de rechterkant, naar Smolcic. Smolcic kan naar voren. Dat doet hij dan ook. Nou, dat is ingevallen Rodriguez. Hij komt in de ploeg voor Diao. Die naast zijn doelpunt geblesseerd raakte en vervolgens toch niet verder kon. Nu is het de doelman van Como die hem aanneemt. Best met wat risico. Slechte bal, zegt hij. Hij kan Feyenoord ertussen komen. Ja, dan heeft Ferry over. Van Houten misschien bij de schietkant. Van Houten moet gaan schieten. Gaat dan naar Hartsmoussa. Durft het niet zelf. Haal nou uit, jongen. Je staat op 12 meter van het doel. Dat moet je gewoon uithalen. Dan gaat hij naar de rechterkant toe. En dan is de kans voor Feyenoord verkeken. Van Houten is daar te veel een gentleman. Hij had daar natuurlijk gewoon een killer moeten zijn en die bal in de kruising moeten rossen achter die keeper van Como. Vervolgens doet hij dat niet, neemt Como dus over. En is het pas die daarop gejaagd wordt. En via de rechterkant weet hij wel een ploeggenoot te bereiken. Dat is Ramon, de Spanjaard. Vervolgens komt hij bij pas. Daar zit Valente tussen. Die laat zich daar niet piepelen. Is Ferry de bal snel weer kwijt. Valente een beetje boos op Ferry, omdat hij zich daar makkelijk van de bal af laat zetten. Moet Feyenoord wel opletten, omdat daar een aanval op wordt gezet. Maar Lopez, die laat zich daar niet passeren. Dus kan Valente hem helpen en overnemen.
2: Hij stelt zich goed van zijn grote fout, hoor. Met de 0-1. Gavi Lopez daarna toch een paar duels wel goed gewonnen. En hopelijk blijft dat in het vervolg zo.

0: Ik dacht dat wij van de woordgrappen waren, maar het Como uit Rotterdam schalt door de Kuip. Inmiddels de 32e minuut. Feyenoord links achterin met de Targaline naar Marmol. Van Houten naar Targaline. En dan Valente bij de middenlijn. De kaats tussen Zegio en Ferry in. En dan is het Trevo Chalobah die de bal oppikt. Die loopt zich alleen vast op een middenveld met Feyenoorders. Weet de bal nog wel in de ploeg te houden. Naar de rechterkant naar invaller Jesus Rodriguez is die gegaan. Die dribbelt het middenveld in. Daar zit Targaline ertussen. Gaat dan liggen. Een schot van afstand. Aangeraakt is die bal. En Ernst moet daar nog gestrekt op dat schot van Baturina. Zo ging dit bijna verkeerd voor Feyenoord. Na het balverlies van Targaline. Of in ieder geval te makkelijk van de bal af laten zetten. En de ruimte daarna om uit te halen. Gelukkig pakt Ernst die bal die rechts beneden van hem viel. Een goede redding van die Duitse doelman. Zijn collega, helemaal aan de andere kant van het veld, Robert Sanchez, heeft de bal nu namens Como.
1: Speelt hem in naar Pas, die dan de zijkant opzoekt. Daar vindt hij Smolzic, die dan een lange bal naar voren geeft. Die heeft gekeken naar Valente. Die dacht, die gaf van AZ zo geweldig bal, dat doe ik ook. Maar die is bij lange na niet van hetzelfde niveau. Want die wordt zo ingeleverd bij Feyenoord. En dus is het Marmol nu met Zegiel met het balbezit. Zegiel gaat lopen. De middencirkel weer uit. Zoekt aan de rechterkant dan Sint-Juste. Aan de zijkant wil Hajj Moussa hebben. Krijgt hem niet. Gaat door het midden. Moeilijke bal van Sint-Juste. Niet voor het eerst vanavond. Die daardoor inlevert. Feyenoord moet omschakelen. Anders komt het in een 1-1 situatie te staan. Met nu Pas tegenover Marmol. Dan moet ook Lopez achteruit. Toch altijd Pas. Legt hem breed. Daar zit Feyenoord ertussen. Goed gedaan. Door Van Houten. Die daarvoor komt dat Como gevaarlijk kan worden. Como vraagt om een vrije trap. Pas om precies te zijn. Maar de scheidsrechter van vanavond uit Litouwen, Roemzas, die zegt dit is geen overtreding. Dus gaat het spel gewoon verder. Met Feyenoord nu aan de bal. 33 minuten en 33 seconden onderweg hier in de Kuip. 1-1 de tussenstand. Alle cijfers die zijn wat dat betreft in evenwicht. Als Feyenoord het balbezit heeft. Met nu Van Houten. Wat beweging aan de rechterkant. Als Sint-Juste hem krijgt, dan nu wel naar Hajj Moussa. En Hajj Moussa ziet daar wat beweging. Bij Targaline bijvoorbeeld. Die gaat lopen. Die krijgt hem dan ook Targaline. Duwtje in zijn rug. Ja, dat blijkt genoeg te zijn om de bal bij de keeper te laten belanden. En hij rolt er weer uit.
0: Nou gaat richting het middenveld. Maar Nicolas Pas, de captain, zich ook even naar heeft laten inzakken. Sowieso een spits die ook veel het middenveld te vinden is. De wijze waarop hij dat invult. Como speelt zonder een echte centrumspits wat dat betreft. En hij wordt op die manier dus veel in het spel betrokken. En dat is logisch als je hem ziet en wat hij met een bal kan. Ook nu heeft hij hem bij een medespeler kunnen bezorgen. Aan de linkerkant van het veld langs de zijlijn. Luis Milla. Dan gaat de bal weer de middencirkel in. Dan zet Jacobo Ramon, de centrumverdediger. En daar is hij weer. Pas nu in de buurt van de middencirkel dus. Maar korte combinaties, allemaal één keer raken. Maar de laatste speler die hem één keer raakt, levert hem in bij Jivara Reed. En Feyenoord zou kunnen omschakelen met Hajj Moussa. De eerste kapbeweging is goed, maar dan heeft hij meteen twee andere tegenstanders. En één van die twee maakt een overtreding op Hajj Moussa. Kaiki Bruno is dat. Krijgt de laatste waarschuwing.
1: Heel goed.
0: Van die scheidsrechter. Volgens mij omdat die bal weer werd meegenomen.
1: Ja, en dan de bal mee.
0: Ja, voor de derde keer. Ik weet niet wat er gebeurt als je drie keer een laatste waarschuwing geeft. Ik denk dat bij de vierde keer het gewoon weer een waarschuwing wordt. Maar daar gaan we vanzelf achter komen, denk ik. Vrije trap is genomen door Feyenoord. Bal gaat richting Reed, die ter hoogte van het 16 meter gebied is.
1: Legt hem terug naar Van Houten op de punt van de 16. Terug weer naar Reed. Het is daar druk met Italianen. Ook Feyenoord probeert daartussen te komen. Dat lukt niet. Gaat over de zijlijn heen. De ingooi is dus voor Feyenoord. Kan Hajj Moussa snel gooien. Doet het achteruit naar Sint-Juste. En Sint-Juste een meter of vijf over de middenlijn aan de rechterkant met de bal aan zijn voet. Gaat weer terug naar Hajj Moussa. Maakt een schijnbeweging. Dat is wel mooi dat je acht mensen ziet reageren bij Como van, oh, daar komt hij. Oh nee, toch niet. En dan is het Zegiel die van de bal af wordt gezet. Dit is te makkelijk, weet Zegiel ook. Knokt zich daardoor terug in het duel, dat doet hij goed. Daardoor kan Targaline met een slijding Feyenoord weer aan balbezit helpen. En dan is dit niet goed van Marmol, want hier wordt weer ingeleverd. Waardoor Como om kan schakelen. En de homespelers van Como proberen snelheid te maken. Maar kijk eens bij Feyenoord, gelijk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 spelers in volle vaart achteruit om weer die bal te onderscheppen. Goed gedaan ook. Dat is ook wat je graag wil zien. Niet alleen maar snel naar voren als er gescoord kan worden, maar ook om het vuile werk op te knappen. En dat doen die gasten bij Feyenoord nu ook. Als Marmol bereikt wordt, gaat naar Lopez aan de linkerkant. Valente daar ook in de buurt. Daar gaat hij ook naartoe. Valente kijkt om zich heen. Het is daar druk, dus even achteruit. Lopez dan maar breed naar Sint-Juste. Het gebeurt allemaal op de eigen helft van Feyenoord. Want Como vindt het voorlopig prima als daar wordt rondgespeeld. Als daar een loopactie wordt gemaakt door Ferry, die staat volgens mij buitenspel. Gaat het voorlopig wel verder als Hans Moussa bereikt wordt. Meter of 5 over de middenlijn. Via Van Houten dan naar Zegiel, die weer Hans Moussa bij zich heeft. Je ziet dat Como wel druk probeert te zetten, maar het niet kan krijgen. En nu Reed, die daar aan de linkerkant wat heeft gezien. Heeft daar alleen te veel tijd nodig. Hij krijgt wel hulp van Targaline. Als Feyenoord het gaat proberen, misschien wel via Zegiel. En dan moet uiteindelijk naar de rechterkant.
0: Het gaat naar Valente aan de linkerkant. Al kruipt hij ook een beetje de as van het veld in. Sint-Juste naar Van Houten. Van Houten weer naar Valente. Die kijkt bij wie hij de bal kwijt kan. Steekt hem tussendoor naar Gavi Lopez. En die rekende daar niet op. Zet dus ook de loopactie niet helemaal door. De bal hobbelt aan hem voorbij. En Como heeft hem achterin met Ramon. Gaat de bal naar Sanchez. De keeper krijgt dan bezoek van Nacho Ferri. En dan trapt hij de bal richting de zijlijn. Hij is ook over die zijlijn heen gegaan. Ingooi Feyenoord. Minuut 38, 1-1. En Givaro Reed heeft de bal in de handen. Van Hout is in de buurt. Ferry komt er ook aan. Die controleert de bal met de borst. Trapt hem dan met links. Wordt ook een overtreding op hem gemaakt. Lopez blijft daar heel kalm. En speelt de bal naar Valente. Luciano Valente gaat zelf lopen met de bal. Targaline loopt ook. Segio loopt ook. Hartz Moussa loopt ook. De bal gaat naar Hartz Moussa. Die neemt die mooie hoge bal ook goed aan. Hartz Moussa die gaat schieten. Hij raakt hem helemaal verkeerd. Het is een afzwaaien. De bal komt dichter bij de cornervlag in de buurt. Dan tussen de palen.
1: Maar het is ruimte, Dan.
0: Het is Hartz Moussa. Vergeven.
1: Wat zeg je? Hans Moussa had naar Lopez eigenlijk gemoeten.
0: Ja, nu is... ik weet dat hij tegen AZ de 2-0 maakte. Maar acht ik de kans aannemelijker, ook in het gedachtegoed van Hans Moussa, dat hij er eentje maakt, dan Gavi Lopez nog eentje. En hij komt nog niet zo heel veel in het stuk voor Hans Moussa. Dus ik begrijp het wel dat hij een keer probeert. Helaas mislukte het totaal.
1: Het is pas met de pas naar de rechterkant. Komt daar dan terecht bij Rodriguez. Uiteindelijk achteruit gespeeld door Como. Bal nu bij Ramon. Gebeurt op de eigen helft van de Italianen. Minuut 39. Met die 1-1 tussenstand. Goals van Diaw en van Zegiel. Het is nu het balbezit voor Massimo Perrone. Die in de middencirkel de bal ingespeeld krijgt. Als pas zich ermee komt bemoeien. Gaat dan weer terug naar Perrone. Nog verder achteruit naar Chalobba. Breed weer naar Perrone, omdat daar druk gezet wordt door Hartz Moussa. Kijkt om zich heen en zegt, ja, ik loop hier eigenlijk alleen. En dat is toch vergeefse moeite tussen die spelers van Como in. Voorlopig nog altijd Massimo Perrone in de middencirkel. Geeft hem nu wel af, dat doet hij. Aan zijn ploeggenoot Luis Milla. Dan vooruit naar Pas. En zo wordt de zijkant gezocht door Como. Terug weer naar Milla. En Feyenoord probeert het daar heel klein te houden, zodat er voor Como weinig doorvoetbalmogelijkheden zijn. Als Milla daar aan het zoeken is, maar vooral altijd toch geen oplossing heeft gevonden. Nu dan aan de linkerkant krijgt hij hem ook gelijk weer terug. Omdat het Como daar echt lastig wordt gemaakt om het doorheen te spelen. Is het voor die ploeg nu zoeken naar de ruimte. Voorlopig nu Rodriguez tegenover Lopez. Rodriguez die gaat tussendoor. Geeft het balletje aan Perrone. Die heeft iets gezien in de diepte. Daar zit Sint-Juste tussen. Kopt hem vooruit. Van Houten neemt over. Moet oppassen met al die spelers om zich heen. En via de kluts komt de bal dan voor de voeten van Marmol. Gaat daar Lopez aan de linkerkant. Vooruitgespeeld naar Targaline. Het is daar erg druk met echte 8 spelers op een hele kleine ruimte. Maar Feyenoord voelt er goed uit. Als Van Houten naar de grond wordt gewerkt, is dit een vrije trap voor Feyenoord. Die wordt breed genomen naar Sint-Juste.
0: Sint-Juste speelt de bal de helft van Como op. Hartz Moussa heeft hem. En Hartz Moussa heeft iets gezien. Speelt de bal naar Valente. Die gaat hem niet binnen kunnen houden bij de achterlijn. Ik kan nog uitkijken dat hij niet hard tegen de boarding aankomt. En dat gaat allemaal goed. Dan neemt Valente de bal mee terug het veld in. En is hij zo sportief om even te spelen. Een beetje dan richting de doelman van Como.
1: Eerst positie kiezen. Even zachtjes teruggeven en dan positie kiezen.
0: Een paar minuten nog in een hele boeiende eerste helft van Feyenoord-Como. Het staat gelijk 1-1. Feyenoord zet maar weer eens hoog druk. Komt misschien aan de bal. Maar ja, Pas is toch echt een hele begaafde voetballer. Weet daar dan toch weer onder die druk uit te komen. Als je denkt, Marmol gaat hem afpakken. Lukt het Pas toch om daar uit te komen. De vervolgpaas richting Jesus Rodriguez is alleen niet goed. Want daar heeft Ernst de bal aan kunnen nemen. Via Sint-Juste gaat hij naar Givaro Reed. Reed dan weer naar Sint-Juste. meters naar voren. Dat is nog op de eigen helft. En dan via Marmol de bal naar Luciano Valente. Geen paas naar voren deze keer. Maar de bal naar Sint-Juste. Dan naar Riet op de middenlijn. En die speelt hem naar doelpuntenmaker Zegio. Een geweldige goal die hij maakte, die Zegiel. De aanname was goed, het schot was nog beter. Hij geeft nu ook een goede bal aan Hajmoussa op de punt van de 16 terug te vinden. Anis Hajmoussa gaat naar binnen toe, gaat lopen. Wordt daar van de bal afgezet. Dan Van Houten die probeert te helpen, lukt niet. Komo neemt over. Toch niet de wedstrijd van Anis Hajmoussa vanavond. En wil dan af en toe misschien net even te geforceerd een actie maken om zich toch te laten zien. Terwijl deze aanname ook niet helemaal lekker is van Rodriguez. Is dit een overtreding, zegt de scheidsrechter. Vrij trap dus voor Como. Rodriguez in de ploeg gekomen. Die blijft toch even op de grond liggen. Komen de ploeg voor Diaw. Het zal daar in die klutsituatie zijn gebeurd met Tagaline. Die daar volgens mij lichtjes het been raakt van Rodriguez. Het spel voorlopig eventjes stil. Met de blessurebehandeling van die speler van Como. Was het Como dat vroeg op voorsprong kwam door de voorganger van Rodriguez, Diaw. Na een slecht kiezen van positie van Lopez. Maar anderhalve minuut later was het Valente met de paas op Zegiel. Goede aanname van Zegiel en een geweldig schot ook van hem. Met de gelijkmaker voor Feyenoord.
2: Zou toch een aderlating zijn voor Como als na Diaw nu ook Jesus Rodriguez zijn vervanger. Er met een blessure af moet. Ze zijn er toch even mee bezig. Volgens mij zie ik het gebaar dat de brancard erbij moet komen. Dan is dit toch allemaal wat serieuzer dan aanvankelijk wellicht gedacht bij dit moment. Het is het hoogst ongelukkig allemaal. Er zit het Como wat dat betreft niet mee vanavond. Ik dacht dat ik het brancard gebaartje had gezien, maar dat is dan weer herroepen. Want hij strompelt inmiddels zelf naar de kant. Misschien betekent het in Italië heel wat anders. Ik heb ook wel eens auto gereden. Dan maak je soms ook bepaalde gebaartjes die je in Nederland maakt. En die worden daar dan helemaal anders opgevat.
1: Ja, misschien betekent het ook in... je hebt wel eens in Nederland tegen een betonblok aangereden achteruit. Misschien betekent dat in Italië wel gewoon
2: geen
1: goedemiddag.
2: Geen actieve herinnering aan.
1: Nou, het was gelukkig ook geen groot blok. Dat scheelt ter verdediging van jou. 3-2. Een vrije trap voor Como. Die
2: de wedstrijd gaat door, hè?
1: De wedstrijd gaat door. Laten we ons focussen op de bal. Als de keeper iedereen naar voren toestuurt. Het is Robert Sanchez. Die zegt hoppa naar voren. Rodriguez die denkt, ja, het gaat wel weer. Maar misschien even een aspirintje erin bij die jongen. Als Tagaline ertussen komt, doet hij goed. Valente dan ook. Die bemoeit zich er ook mee. Schiet hem via pas over de zijkant heen. Goed gedaan. Het is de ingooi door Feyenoord genomen. Lopez heeft dat gedaan. Gaat naar Marmol. En hij kan breed naar Sint-Juste, terwijl de blessuretijd ieder moment ingaat. Het zal een minuutje of 3 denk ik wel zijn. Als dat juichen erbij wordt gedaan, een kwartier. Ja, 3 minuten inderdaad, ja. Diaw liep bijna buiten het stadion, terwijl hij aan het juichen was. Terwijl Feyenoord nu een aanval op gaat zetten via de linkerkant met Valente. Tagaline daar in de buurt, hup, inspelen, gewoon er tussendoor, goed gedaan. Dan de Lopez. Lopez naar de achterlijn, geeft daar de voorzet. Die is alleraardigst hoor, maar die komt dan niet op het hoofd van een van de ploeggenoten. Het was de tweede corner, hè, Den, van de wedstrijd die genomen gaat worden. Als Van Houten zich meldt voor die corner, gaat het doen vanaf rechts, wegdraaiend. Lopez weet het recept van deze hoekschop van Charles Van Houten. Als Rodriguez ook weer terugkeert in de ploeg, wordt die hoekschop nu genomen. Komt terecht bij de eerste paal, weggekopt door Como, overgenomen door Feyenoord.
0: Door Givaro Riet, die hem met links moet schieten. En die keeper moet nog gestrekt naar de benedenhoek om die bal te pakken. En dan gaat de vlag de lucht in voor buitenspel. Voor een eventuele rebound van Ferry. En de bal kwam niet eens in de buurt van Nacho Ferry daarna. Maar verrassend hoor, met links Riet. Nou, de bal ging door de benen heen van Marmol.
2: die dan wel in buitenspelpositie stond. Dus wellicht zou er toch een streep zijn gegaan door dat doelpunt van Jairo Reed. Dat zullen we allemaal nooit weten. Het spel gaat inmiddels alweer door in de blessuretijd van de eerste helft. Nog anderhalve minuut te gaan. Het staat dus 1-1. Dat lijkt ook de ruststand te gaan worden. Of gaat een van de ploegen nog een keer iets laten zien? Feyenoord probeert de bal af te pakken van Como. Van Houten probeert dat. De hoogte van de middenlijn. Het is niet gelukt. Dan komt Targaline erbij met een sliding. En die lukt het wel. Bal springt omhoog. Valente kopt hem. Zegio in één keer raken naar Targaline. Die raakt hem weer één keer terug naar Zegio. Maar helaas kan die hem bij de zijlijn niet binnenhouden. Zo wordt het dus een inworp voor Perone bij het ingaan van die laatste minuut van de blessuretijd van de eerste helft.
1: Het is een vrije trap die gegeven wordt aan Como. Na de overtreding van Houten. Net over de middenlijn op de helft van Feyenoord, die overtreding. Dus gaat de vrije trap daar genomen worden door Alex Balle. Aanspeler van Celtic, speelt in de jeugd bij Barcelona. En hij nam de vrije trap kort, waardoor Como het balbezit heeft. Ivan Smolcic nu aan de rechterkant, gaat dan vooruit naar Rodriguez, die weer opgelapt is. En voorlopig Smolcic weer met de bal en dan nu naar het pas. Dat doet hij sterk hoor, die pas maakt ook een overtreding daar zelfs. Terwijl daar Lopez ook nog geraakt wordt door Nico Pas. Je hebt de vrije trap snel door Feyenoord genomen. Targaline naar Van Houten, breed dan naar Sint-Juste. Nog een paar tellen te gaan in die eerste helft. Die heerlijk was om naar te kijken. Waar Feyenoord achterkwam met 1-0. En uiteindelijk gelijk maakte dat die ook de tussenstand 1-1. Terwijl Feyenoord nog een keer de paas gaat geven naar links. Als Valente bereikt wordt, moet hij op gaan schieten. Want de tijd zit er inmiddels op. Een paar tellertjes nog. En dan zal er afgefloten gaan worden. Van Houten dan, terug naar de linkerkant. In één keer voorgeven door Marmol, zou ik zeggen. Dan komt hij bij Ferry. Nee, dan wel bij Reed. Reed die hem dan nog een keer voor zou moeten slingeren. Dat doet dat hoog naar de tweede paal. Een homespeler zijn in de buurt. Kan gekopt worden door Lopez. En de keeper met zijn vingers er tegenaan. Tikt hem over. En dan zegt de scheidsrechter gelijk: we gaan aan de T. En daar is niet iedereen het eens mee. Het is tijd. Ja, de blessuretijd is al een halve minuut langer dan in eerste instantie was aangegeven. Nou, dat kan natuurlijk, want het is een minimale extra speeltijd. Maar de scheidsrechter fluit voor de rust. En het staat 1-1 halverwege. Nadat Feyenoord achterkwam door de goal van Asane Diaw, was het Zegiel een minuut later met een heerlijke gelijkmaker. En 1-1 de tussenstand bij Feyenoord Como halverwege in de Kuip.
3: Is Radio Rijnmond.
4: Radio met een grote R.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Lading gereed, maar nog niet verpakt of zeevast? Bode regelt het. Industrieel verpakken, lashen en securen. Bode Freight Protection. Until it all fits.
7: Extra materieel. Het Rotterdamse verhuurbedrijf. Op zoek naar betrouwbaar materieel? Wij staan graag voor je klaar. Ladderliften, hoogwerkers, bouwdrogers en rolstijgers? Wij hebben het allemaal. Snel en flexibel. Extra materieel.
8: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
9: De volgende bedrijven wensen Feyenoord veel succes. Fony CT, Metalimex Metaalhandel, Extra Services, Jaloezieënfabriek Zuid, Veerkade Vastgoed, Blonk Verhuizingen, B2L Cargo Care en Runners World Rotterdam Centrum.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer Café of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
11: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
10: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
12: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
13: Allsafe. Geeft ruimte. Geniet van 51 verschillende koffiespecialiteiten uit de werelden van hot brew, light brew, cold brew en sweet foam. Vers gemalen, niet uit capsules. met de nieuwe generatie koffievolautomaat Z10 van Jura. Ontdek hem op jura.com.
14: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
15: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem. Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Het is 8:08. Feyenoord, Como, halverwege 1-1. Tijd voor het uitgestelde nieuws met Aris van Meteren.
1: De distributiecentra van Albert Heijn zijn weer in bedrijf en de bevoorrading van de winkels is hervat, laat de supermarktketen weten. Maar het kan nog weken duren voor alles weer als vanouds is, vermoedt Albert Heijn. Door computerproblemen bij het moederbedrijf waren er in een aantal winkels lege schappen, met name bij de versproducten, zoals groenten en fruit. De oorzaak van de computerproblemen is nog altijd niet naar buiten gebracht. Mogelijk was er een cyberaanval op het supermarktconcern. De brand vannacht in 4 bedrijfswagens van Erik Fruit in de Spaanse polder in Rotterdam is aangestoken. Op videobeelden is te zien dat iemand het vuur aansteekt. De wagens stonden naast elkaar geparkeerd bij het bedrijf aan de Industrieweg dat onder meer frisdrank, groenten en fruit bezorgt. De voertuigen zijn volledig uitgebrand. Neva van Erik Fruit heeft geen idee wat er achter de brandstichting kan zitten.
2: Het is heel erg moeilijk om te zien, omdat we natuurlijk heel hard ervoor werken en iets proberen te bereiken en dan om te zien dat het eigenlijk een beetje wordt misgegund door anderen. Doet gewoon pijn, ja. Doet heel veel pijn dat je het iemand misgunt en ja, jullie kunnen het zien. Ja.
1: Het bedrijf heeft nog meer busjes, maar de bezorging loopt voorlopig flinke vertraging op. En paus Leo XIV herstelt goed van de operatie eerder vandaag. Artsen in Rome hebben een knobbeltje uit de longen van de 71-jarige paus weggehaald. De tumor was bij een controle ontdekt. Het Vaticaan laat weten dat Leo inmiddels wat heeft gelopen in zijn ziekenhuiskamer en weer normaal eet en ook doet die ademhalingsoefeningen. Paus Leo blijft na verwachting nog een week in het ziekenhuis. Het weer vanavond en vannacht helder, blijft droog, minimumtemperatuur een graad of 9. Morgen net als vandaag een mooie herfstdag met zon, wat wolken, droog en dan wordt het 20 graden. Tot zover het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Van meezingers tot danceklassiekers. Op 15 oktober staat schouder aan schouder live in RTM Stage Rotterdam Ahoy. Met Gerard Joling, Paul Elfstak, Snap, Johnny Logan, Wim Dalmee en vele anderen. 15 oktober, schouder aan schouder live. Score je tickets nu op saslive.nl.
5: Alweer?
6: Ja, alweer. Oliebollenkraam Nico Sternberg is opnieuw de beste van Nederland met een eindcijfer 10. Zo zegt oliebollentestonline.nl. En kiezen wordt lastig, want ze hebben meer dan 30 smaken. Nico Sternberg, de allerlekkerste oliebollen van Nederland. Je vindt ons op de Koemarkt in Schiedam.
7: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.
8: Bouw aan je merk met Rijnmond Reclame en adverteer al vanaf 1000 euro. Kijk op rijnmondreclame.nl. Rijnmond Reclame, jouw partner voor regionaal succes.
9: Dit is Radio Rijnmond met Frank Stout.
10: Het is rust bij Feyenoord, Como 0-1 Diao, 1-1 Zegiel. Oftewel één fout, één geweldige goal en verder twee ploegen die elkaar aardig bedwingen, toch, Emiel?
11: Zo, je moet analist worden. Nee, het is een geweldige wedstrijd om naar te kijken. Er zit heel veel in. Eigenlijk alles wat we van tevoren al een klein beetje hoopten te verwachten. Namelijk, Feyenoord gaat op dezelfde voet voort. Hij raakt ook niet in de war van een achterstand. Laten ze ook bij vlagen heel aardig combinatievoetbal zien. Krijgen kansjes. Maken een wereldgoal. Dat is het absolute hoogtepunt van deze eerste helft. Maar ja, krijgen ook de goal tegen. Dat is het nadeel als je verdedigt, zoals Feyenoord verdedigt natuurlijk, met een linksbuiten als Valente, die veel naar binnen speelt. Dan komt er een heel groot gat daar aan die rechterkant voor de tegenstander. Nou, de lange bal van Ramon, die was goed. En ja, dan mag Gavi Lopez eigenlijk het duel niet aangaan. Dat moet hij zien te voorkomen. Maar dat deed hij wel. En die Asana Diao is natuurlijk berensterk. Dus dat verloor hij. En ja, dan kan je nog zeggen, moet de keeper. Ik zag Dennis Kranenburg als keeper zijn ook een beetje naar mij kijken. Wat voor jij nou? Maar ja, ik vind vind dat de keeper toch niet al te veel te verwijten. Want ik moet misschien eerder de paal loslaten, eerder die hoek nog kleiner maken. Maar ja, hij moet hem zo ingewikkeld inschieten in een verre hoek, dat hij uiteindelijk zelf ook een blessure oploopt.
10: Maar dit is gewoon een fout van Lopez hier. Kijk, wij zijn best wel kritisch op Ernst, maar in dit geval ligt het vooral bij Lopez natuurlijk.
11: Tuurlijk, en dan denk je bij jezelf, oké, had je dan... Dan moet je dan toch maar weer wat ernaam in het centrum zetten. En Marmol links. Jordan Bos zag ik voor de wedstrijd op de tribune zitten. Nou, die komt er wel weer aan. Ja, dat wordt natuurlijk de linksback. Dat is niet zo moeilijk. Dus daar gaat Feyenoord nog wel wat winnen. Maar ja, goed, als je nu kijkt naar de bank van Feyenoord, zit daar niet meer zo heel veel Champions League-waardige spelers op, als je heel eerlijk bent natuurlijk. Hè. Maar goed, de groepsspirit is goed. Het is een familie, heb ik gehoord. En het is een hele gezellige familie. Dus misschien dat iedereen daar wel in mee kan, maar... Je ziet dat Como heeft natuurlijk nog wel wat op de bank zitten. Bracht ook nog gewoon een Spaans international binnen de lijnen. En ze hebben nog een Grieks international op de bank zitten. En ze hebben nog Ricci, Italiaans international. Dus ze kunnen nog wel wat. Alleen ja, Feyenoord zal ook nog wel echt nog wel geconcentreerd moeten zijn en blijven. Want je ziet, als ze ook maar even de kans krijgen, dan creëren ze een man meer op het middenveld. Met name als Pas zich uit de spits laat zakken en dan in de bal komt. Ja, dan moeten ze heel erg op bedacht zijn. In het begin was dat lastig. Maar nadat Van Houten en Tagaline begrepen op wie ze moesten doordekken, namelijk op de centrale middenvelders, en de verdedigers van Feyenoord op die pas, toen ging dat een stuk beter. Want als je heel eerlijk bent, op het laatst zijn ze niet meer zo heel gevaarlijk geweest. Behalve dan de ene keer dat Van Houten die bal verspeelde en Baturina kon uithalen. Maar dat was het. En Feyenoord, ja, Zeki kon nog een keer schieten. Dat was natuurlijk eigenlijk de grootste mogelijkheid na de goal, was natuurlijk voor Van Houten die gewoon had moeten afdrukken en niet naar Zeki of niet naar Asmoussa had moeten schieten. Maar gewoon voor eigen eer had moeten gaan. Maar ja, het is een hele bescheiden Belg die nooit scoort. En dat benadert hij daar ook wel.
10: Wat valt je nou nog meer op? Hè? Hoe kan Feyenoord nu nog meer creëren zonder dat het heel erg veel weg gaat geven?
11: Ja, nou dat is de hamvraag. Want de counter en de omschakeling loert iedere keer weer. Kijk, zij gaan straks absoluut Doefikas nog inbrengen. Hij gaat pas een linie zakken. Dan gaan ze hun counter nog meer voeden. En dan gaan ze nog meer op dat positiespel op het middenveld vertrouwen. Maar ja, dat geeft ook Feyenoord de kans, want Pas is ook geen loper. Houdt niet van verdedigen. Dus er komt er ook in de omschakeling van Feyenoord kansen. Dus het schaken gaat in dat opzicht gewoon nog even voort, ook de tweede helft. Alleen, ik denk dat Feyenoord misschien qua energie, wat ze op het einde van de eerste helft ook lieten zien, nog iets meer te bieden heeft dan Como. En dat baseer ik ook op de wedstrijden van Como die ik gezien heb. Maar je toch op een gegeven moment... Ja, dat tiki-taka is hartstikke leuk, maar op een gegeven moment moet het ook wel succes hebben. Anders levert het ook wel gevaar op.
10: Maar je hebt ook naar Feyenoord AZ gekeken van het weekend. Toen was een jongen als Zegiel, die was ook op na een uur. Bijvoorbeeld.
11: Ja,
10: dus heeft Feyenoord de energie
11: wel. Maar ik was het helemaal eens met jullie tafel. Je zag echt de jongen uit in een andere sfeer gezeten. Van Bronckhorst zei dat ook. Die moest echt weer even in het Rotterdamse landen. En die is vandaag, ik ben hier, je hebt gezien hoeveel kilometer die heeft gelopen. Het meeste van allemaal. En dan is hij ook nog het gevaarlijkst geweest. Dus ja, die zit goed in zijn vel en die kan blijven lopen. Dat zei Valente ook. We kunnen allemaal tegenwoordig blijven lopen. Dus dat is wel een eigenschap die Feyenoord, nou ja, goed ook al vanuit een laag blok, zoals tegen AZ ook de tweede helft, moet kunnen handhaven. En dan komen die momentjes. Hatsmoussa heeft het ook nog niet echt helemaal.
10: Nee.
11: Maar zijn momentje moet ook nog gaan komen. En je hoort, hij probeert een keer naar binnen te komen in de verre hoek. Ja, dat lukt het totaal niet. Maar je hoort het publiek hem steunen. Dat is natuurlijk ook wel eens anders geweest. Dat ze dachten van, Jezus, ga je nou weer? Nee, ze weten dat hij een verschilmaker is. En dat hij heel belangrijk kan zijn voor Feyenoord. En daarin steunen ze hem nu. Dus dat, die hele familie die zit ook op de tribune dus blijkbaar. Dus dat is wel fijn voor Feyenoord.
10: Ja, Hatsmoussa dus gewoon laten staan omdat je weet... Er komt gewoon een actie en eentje gaat er wel van... Eentje van de acties gaat wel lukken.
11: Ja. Eentje gaat het lukken. Ja. En hij wordt al eigenlijk, vind ik, gedurende de eerste helft met de minuut ietsje beter, ietsje balvaster, ietsje meer goede keuzes maken. Nou, die ene keer dan lukt die actie niet. Maar daar moet een buitenspeler ook niet wakker van liggen. Want het gaat om de volgende actie. Dus daar heb ik nog wel vertrouwen in. Alleen, ja, waar ligt nou nog de ruimte voor Feyenoord te creëren zelf? Behalve Hatsmoussa. Ja, dat zal toch uit die omschakeling moeten komen. Ik moet zeggen, die ene keer dat Ferry dat deed, fantastisch. Werd wel ingehaald door Ramon. Die eerst achterlag, maar uiteindelijk toch met die lange stelten hem inhaalde. Ja, ik vind die 1-1. Ik vind, als jij zegt hoe liggen de kansen verhouding, zeg toch 55 Feyenoord, 45 Como. Maar je voelt dat het zo kan omslaan. Dus dat zal ook de voornaamste taak zijn van Feyenoord. Het aanvoelen van waar het verschil dan te maken is. En als dat niet kan, ook de controle durven te hanteren. Want dat is ook een wapen. Sterker nog, dat is een must voor alle voetbalteams die iets willen winnen. Dat je op het juiste moment ook, als je voelt dat er op dat moment niet zoveel te halen is, dat je in ieder geval ervoor zorgt dat ook de tegenstander
10: iets
11: te halen gaat krijgen.
10: Wanneer voel je nou dat moment? Weet je, is dat 80ste minuut of is het echt afhankelijk van de wedstrijd?
11: Nou ja, dat is het probleem, omdat de grote voetballers bij Feyenoord zijn heel jeugdig. Valente en
10: Sergio.
11: Ja. Dus die moeten dit ook nog een beetje ervaren. Die groeien met de wedstrijd, lijkt het. Dus, maar ja, die zullen nu ook in de rust, denk ik wel, hun coaching krijgen van Sipke en Gio. Van waar moeten ze op gaan letten? Wanneer moeten ze het moment gaan herkennen? Valente had het bijna, maar die wordt wel aanvallend steeds beter. Alleen, nou, nogmaals, hij moet wel op blijven letten dat ze zijn man niet over hem heen dendert. En voor een man meer situatie zorgt aan de andere kant bij Como. Want het is, hoe je het ook bent of keert, we hebben het misschien, althans jullie met z'n allen, ik wat minder, heel erg groot gemaakt. Het is gewoon een hele goede ploeg. Ze spelen heel makkelijk. Heel goed gegroepeerd. Tiki-taka, je ziet het ook. Maar dat wil nog niet zeggen dat je er ook altijd maar in verzeild hoeft te raken. Je kunt er ook echt wel wat tegenover stellen.
10: Emiel, ik ga je onderbreken. Want ik hoor de stadionspeaker Dimitri Metrot zeggen dat Diarra gaat spelen en dat Valente in de kleedkamer achterblijft.
11: Nou, dat is slecht nieuws.
10: Dat is slecht nieuws, ja.
11: Ja.
10: Ja.
11: Ja, dat klopt.
10: Gaan wij onze analyse toch een in lichte manier eindigen, ben ik bang.
11: Nou ja, dan ben je een spelmaker kwijt. Dan krijg je een linksbuiten erbij die misschien wel heel veel in aanvallend opzicht qua actie kan brengen. Maar die zal wel ook 45 minuten lang heel hard de andere kant op moeten lopen. Om ervoor te zorgen, nogmaals gezegd, dat je niet in ondertal komt. Maar goed, komt het nog meer op de schoudertjes van Zegiel terecht. Hij kan een hoop aan. Die goal die hij maakte, laten we daar maar mee eindigen dan in deze analyse. Die goal die hij maakte,
10: ja,
11: dat is Champions League niveau.
10: Ja, prachtig.
11: Die gaat heel Europa over.
10: Oh, die gaat nu al trending, hè, op X en zo.
11: Hoeveel zou die dan waard zijn nu? Nou, Bart, noteer maar vast, 5 miljoen erbij.
10: Oh ja, jij zit vrijdag in FC Rijnmond, hè?
11: Ja, precies.
10: Nou, fijn dat jij nu dat draaiboekje al een beetje aan het vullen bent.
11: Ja, natuurlijk.
10: Ja, heel fijn. Heel fijn. Ik zou zeggen, doe je
11: kop. Ik geef de microfoon weer graag aan Dennis E.
10: Dennis E. En Dennis K. heeft hem al op.
5: Dennis K. is er ook. Ja,
10: fijn.
11: Zijn er allebei mee.
10: Zeker. Jongens, het is echt waar. Diarra gaat spelen in plaats van Valente. Hij heeft zijn trainingsjasje uitgetrokken. Dus dat betekent dat Valente niet helemaal fit is.
5: Ja, dan zal hij misschien een tikje gekregen hebben of iets. Of dan moet er lijkt mij iets gebeurd zijn waardoor hij niet verder zou kunnen. Maar dat is wel een aderlating voor Feyenoord. Want hij is wel de man die met één paas de hele wedstrijd open kan breken. Of een moment kan creëren. Ja, dus dat is toch wel geruststellend voor Feyenoord. Die Diarra die er dan in komt. Ik ben benieuwd hoe hij het dan in gaat vullen op die plek. Borges zit eventueel ook op de bank. Maar we weten dat hij al een hele tijd geen rol van betekenis speelt bij Feyenoord. Dus ik ben benieuwd wat er in die tweede helft gaat gebeuren. Die op het punt van beginnen staat ook, Frank. Terwijl de mensen nog een plekje opzoeken. Net even een broodje gescoord, had een drinkje gescoord. En we dus gaan beginnen aan die tweede helft. De scheidsrechter is er in ieder geval klaar voor. Doritas Roemzas heeft de fluit in de hand. Feyenoord gaat ook de aftrap nemen. Zegiel, de maker van die geweldige gelijkmaker. Die inderdaad heel Europa door zal gaan. Met die goal, die gaat de aftrap nemen. Dat gaat nu gebeuren. De scheidsrechter heeft gefloten. De tweede helft is begonnen.
12: En Feyenoord legt de bal terug op Jeremiah St. Just. Het vervolg van een prachtig voetbalgevecht tussen Feyenoord en Como. Stand dus in evenwicht, 1-1. En Jivaro Reed heeft nu de aanvoerdersband om. Nu Valente dus helaas gewisseld moest worden halverwege. Reed is ook aan de bal. Speelt hem naar doelpunt te maken. Zegiel terug weer naar Jivaro Reed. Dan naar St. Juste. Die gaat opzij naar Marmol. Marmol schuift de bal naar Diarra. Zijn eerste balcontact is er eentje terug naar Gavi Lopez. Die vecht daar een duel uit met Jesus Rodriguez. Die krijgt de vrije trap mee. Dus die invaller van Como. Want opzij moest dan een keertje wisselen door een blessure. Als die een overtreding heeft gemaakt. Feyenoord over die linkerkant nog steeds. Bal is over de zijlijn gegaan. Slordige passing bij de Rotterdammers. En daarom de ingooi. Richting Como. Naar Smolcic. Werpt de bal naar achter hem. Hij gaat zelfs helemaal naar de keeper. naar Robert Sanchez. Onder druk gezet door Nacho Ferri. Sanchez met de bal naar rechts. Zo komt Como de eigen helft af. Komt hij weer bij Jesus Rodriguez.
13: Het is een pas die vooruit gaat. Die gaat lopen zelfs. We hebben de tegenstander voorbij te gaan. Dat lukt. Maar de paas die hij dan geeft was wel overgenomen door Feyenoord. En dan zit Tjark Ernst, de keeper die je mee kan gaan geven. Dat doet hij aan Jeremiah St. Juste. Aan de rechterkant wat ruimte. Daar vindt hij Reed. Ook Zegio in de buurt. De maker van de 1-1. Die geweldige goal. En dan toch maar weer terug naar St. Juste. Feyenoord dus met de wissel in de rust. Halverwege Valente in de kleedkamer achtergebleven. En Diarra in de ploeg gekomen. Hij nu aan de bal. Wordt gelijk achtervolgd door Rodriguez. En Diarra gaat lopen. Die wil naar binnen toe. Kijkt om zich heen. Kapt hem ook maar weer terug. Houdt toch altijd de bal bij zich. Diarra gaat dan proberen een actie te maken. Eén man gepasseerd. De tweede, daar loopt hij zich dan op stuk. En is het Como dan over kan nemen. Dat gebeurt rond de eigen 16. Tagalide, die gelijk met heel veel sprints probeert die bal over te nemen. Dan gaat hij over de zijlijn heen. Het laatst geraakt door een van de Feyenoorders, Lopez. En dus is het een ingooi voor Como.
12: Feyenoord positioneert zich. Como neemt die bal toch nog niet snel. En nu is hij richting pas gegaan. Oh, een slecht balcontact van hem. Dat was voor het eerst deze avond, denk ik. Ja, de captain van Como. Toch een van de betere spelers. Maar hier speelt hij de bal slordig terug naar de zijlijn, hoog. Kan die medespeler niets mee. En dus is de inworp opeens voor Feyenoord. Die gaat meteen ver richting het 16 meter gebied. Waar die nog wordt gecontroleerd door Nacho Ferri. Ferri speelt hem tegen een tegenstander aan. Gaat hij weer over de zijlijn. Nu is het echt een ingooi ter hoogte van het 16 meter gebied. En gaat Lopez wat overlaten aan Mika Marmol. Die zover kan gooien. Dat gaat hij nu weer laten zien. Bal in één keer bijna richting de strafschopstip. Ja, dan kletst Ferri erin. Maakt hij ook een overtreding. En dus een vrije trap voor de Italiaan.
13: Uiteindelijk wordt die bal genomen rond de eigen 16 van Como. Nacho. Ferri wordt er nu gezongen vanaf de tribunes. Ik denk dat dat degene is die heeft gewonnen als het gaat om nieuwe supportersliedjes. Het is niet die andere geworden die we van de week in FC Rijnmond niet te horen. Als de bal teruggespeeld wordt nu naar de keeper van Como. Kort balletje, maar hij is er op tijd bij. De keeper stond toch een beetje in paniek. Rost hem over de zijlijn heen. Ingooi is voor Feyenoord. Die gaat genomen worden ter hoogte van de middenlijn. Ook snel genomen. Komt dan terecht bij Van Houten. En Van Houten, die daar tijd heeft om de bal naar rechts te spelen. Dat doet hij dan ook. Naar St. Juste. Kan vooruit naar Reed. Die heeft daar de bal. Kan tussendoor naar Van Houten. Doet dat niet. Toch maar weer terug naar St. Juste. Die dan vooruit gaat naar Zegiel. Die wordt gelijk opgejaagd. Moet oppassen. Reed in zijn rug. Reed en Zegiel hebben een kleine miscommunicatie. Overtreding daar gemaakt op Reed. Die nu de captain ook is van Feyenoord. Vrije trap is voor de Rotterdammers. Maar miscommunicatie tussen Zegiel en Feyenoord. Dat zie je niet vaak.
12: Vrije trap is snel genomen. Marmol loopt weg bij Pas. Speelt er wel in naar Diarra. Ja, die staat te wachten op de tram. Is dan te laat. Pakt ook een gele kaart. Stapt nog door op de voet van een tegenstander. Hij staat niet op te letten. Is daarna veel en veel te laat. En stapt vol op de voet van Ivan Smolcic. De echte gele kaart voor Gaussou Diarra. En de vrije trap is genomen door Como. We zijn 5 minuutjes bezig in de tweede helft. Die moet nog een beetje op gang komen. Je merkt het ook op de tribunes. Dat het nog iets rustiger is dan in die fanatieke eerste helft. Op het veld en naast het veld. Como speelt de bal naar de linkerkant. Maar Zegio wordt omspeeld. Jesus Rodriguez, uitgeweken een keer naar links. Ontdoet zich van Van Houten. Maar niet van Targaline, die pakt hem over. Van Houten speelt dan naar Zegiel. Zegiel naar Riet. En opeens, Den, gaat het snel.
13: Ja, de paas van Riet die dan niet goed is, komt wel bij Van Houten. Schiet hem tegen een tegenstander aan. Houdt hem in zijn bezit, Van Houten. Gaat er een ingooi over houden. Dat doet hij slim. En neemt het dan ook in hoog tempo naar Rauch Moussa. Hij naar Zegiel. Het leek er even op dat Feyenoord onderweg was naar een geweldige counter. Maar werd uiteindelijk daar in de kiem gesmoord door Como. Als Marmol gaat lopen, halverwege de helft van Como. De steekpaas gegeven, komt dan terecht bij Lopez. Geeft hem voor, dit is een best een aardige voorzet. Alleen er staat niemand. Ja, en dan zegt Lopez ook, ja, Lopez door. Dan had daar misschien meer mee kunnen worden gedaan. Dat gebeurt niet. Ferry zegt ook, ja, dit had inderdaad wel een gevaarlijke bal geweest. Maar dat levert niet meer op dan een ingooi voor Feyenoord. Gaat Targaline breed naar Sint-Juste. Dat is met hem al achter hem. Maar Sint-Juste heeft niemand in de buurt. Kan hem daar weer meenemen. Wordt nu wel opgejaagd. Moet oppassen als daar druk gezet wordt door Baturina. En is het vervolgens Ernst die hem meegeeft aan de linkerkant aan Mika Marmol. Die een paas door de lucht geeft in de richting van Diarra. Neemt hem aan op zijn borst. Diarra met de opening naar de rechterkant. Het is aardig gedaan hoor, door Diarra. De aanname daar van Harts Moussa in de 16 inmiddels terug te vinden. Gaat naar binnen. Oh, het schot daarvan. Dat ja! Hoppa! Een hele goede paas van Diarra over de gehele breedte van het veld. De aanname van Harts Moussa. En hij gaat naar binnen. En de rots.

0: Dit is een hele, hele fijne goal van Feyenoord. Het begint bij Diarra, die knap met de borst een bal controleert. Bijna doodlegt op zijn borst een bal van achteruit van Marmol. Hij is net geen buitenspel, omdat één verdediger van Como dat opheft. En dan die paas van Diarra hoog naar de andere kant, waar de ruimte is bij Hartsmoussa. Ook een geweldige aanname. Een nog geweldigere actie, waarbij die twee man in de luren legt en dan in de korte hoek laag een fantastisch afmaakt. Ook dit is weer een pareltje.
1: Wel kinderlijk eenvoudig hoe Keiki Bruno de rugdekking ook volledig weggooit daar bij Como. Maar Hartsmoussa die ziet het voor zijn neus gebeuren en denkt, ja, nou ja, dan profiteer ik daar maar gewoon lekker van. En hij knalt hem keihard in de korte hoek achter Robert Sanchez. En fijn dat een voorsprong in de Kuip in de Champions League. De eerste voorsprong van de Rotterdammers in dit Champions League seizoen. Als Nacho Ferri de bal meeneemt, knokt zich daar in balbezit, raakt hem ook weer kwijt. Daardoor kan Como dus overnemen. Feest op de tribune. Als de voorsprong wordt gevierd. Er wordt er gejuicht voor Sint-Juste die dit goed doet. Houdt daar een tegenstander van zich af. Laat de bal daardoor over de achterlijn heen gaan. En we hebben al eerder gezien bij Feyenoord dat dit soort acties ook gewoon gevierd worden. Dat deed Sint-Juste uitstekend. Doeltrap voor Feyenoord.
0: Feyenoord staat voor. We gaan minuut 55 van deze wedstrijd in. Helaas nog niet dicht bij het eindsignaal. Dat had best mogen klinken. Dan zijn de eerste drie punten in de tas. Maar dat duurt dus nog even. Ja, het is ook tijd voor Feyenoord om nog meer moois te laten zien. Laten we het op die manier maar aanvliegen. Want Feyenoord haalt ook vanavond toch weer een hoog niveau hoor. Het is over de linkerkant de bal die wordt ingespeeld door Lopez naar Targaline. Die doet daar heel erg weinig mee. De bal wordt afgepakt. Feyenoord verdedigt wel weer goed met Marmol. Bal komt alleen helaas bij Luis Milla terecht. Dus kan Como blijven denken aan een aanval met de pas. Weer terug naar Milla. Dan gaat Diarra doorjagen. Richting Smolcic. Die blijft rustig. Speelt de bal naar Jesus Rodriguez. Dan gaat hij naar Perone. Perone. De bal naar zijn verdediging. Alex Valle. Niet over de zijlijn geweest als hij wat dieper wordt gespeeld. Paturina. Langdurig balbezit nu voor Como. Perone. 30 tot 40 meter bij de goal van Feyenoord vandaan.

0: De grensrechten, als die vrije trap genomen wordt, weggekopt door Zegiel. Komt dan voor de voeten van een van de Italianen. Daar zit Feyenoord weer tussen. Via pas komt hij in de kluts bij Hajmoussa. Die gaat dan naar de linkerkant. Moet oppassen, Smolcic trekt dan over. Hey. Die gaat een kaart krijgen. Een gele kaart voor Ivan Smolcic. De eerste kaart van deze wedstrijd is voor de Kroaat. En hij zegt net, Feyenoord is het zat. Smolcic nu ook. Die trekt daar Hajmoussa naar de grond, net over de middenlijn, die op weg was in hoog tempo naar de helft van Como. En dan een vrije trap. Smolcic zit met een gele kaart. Er gaat ook gewisseld worden zometeen. Duvica staat klaar aan de zijkant van het veld. Oud-speler van FC Utrecht. Spits van Como tegenwoordig. Hij zal straks in de ploeg gaan komen. En nog een andere wissel die daar ook klaar staat. Ik denk dat dat Lucas da Cunha is. Die dan zometeen in de ploeg gaat komen. Terwijl Feyenoord de bal heeft. Gaat naar de linkerkant. Is het Lopez die daar best wat ruimte heeft om er eens door te lopen. Naar Diarra. Die dus met een goede bal inviel. Naar Hajmoussa. Diarra met een schot. Die bal die is geblokt. Gaat de aanval verder. Want Hajmoussa neemt hem uiteindelijk over.
1: Maar het is zijn voeten gekopt. Hajmoussa dreigt om hem voor te lepelen. Maar houdt de bal aan de voet. Riet is namelijk mee. En die wordt aangespeeld door hem. Riet steekt hem tussendoor naar Zegiel. Zegiel dan weer naar Riet. Via hem gaat hij naar Hajmoussa. Dreigt hem weer om hem voor te geven. Maar doet dat niet. Zegiel dan naar Sint-Juste. Die inmiddels ook mee komt helpen met deze aanval in de 58ste minuut. Hajmoussa dribbelt richting het 16 meter gebied. Krijgt de bal weer van Houten. Die laat zich van de bal afzetten. En die moet Feyenoord omschakelen. Want Como doet dat wellicht ook. Feyenoord doet dat goed. Verdedigt hier met Riet en Targaline die doordekt. En Targaline die misschien ook doorloopt. Maar het is nog druk daar. Speelt de bal dan naar links, naar Diarra. Punt 16 meter. Diarra! Zo. Hij wordt gepakt, die bal. Hij had iets heel moois in gedachten. Alleen Robert Sanchez, de keeper van Como, wil niet meewerken aan dat feestje van Gousse Diarra.
0: Diarra die zijn schot onderweg aangeraakt zag worden. En bijna over die lange Sanchez heen zag vliegen. De Spaanse doelman wil daar niet aan meewerken, inderdaad. Como dus met het balbezit achterin. Komt terecht bij Perrone. Gaat vooruit naar Pas. Hij heeft wat ruimte om zometeen Rodriguez op te zoeken. Ook Smolcic komt er dan overheen. Die wil eventueel buitenom. Gaat de bal terug naar Pas. Daar zit Tagaline weer tussen. Feyenoord heeft weer over. Goed gedaan door Tagaline. Als de bal terechtkomt bij Marmol. Die staat daar dan op zijn gemak een beetje om zich heen te kijken. Denkt, er komt een heel veel... De spelers met een blauw shirt komen op me af. Dus ik moet toch even tempo gaan maken. Nee, dat gebeurt nu ook. Dus Marmol denkt, lange bal naar voren. Dan maar daar in de problemen. Ferry wordt daar geblokt. Kegelt de een ondersteboven. Alsof die een bowlingbal is die onderweg is naar een strijk. Geen overtreding. Het spel gaat verder omdat Como balbezit heeft. Ja, die Perrone denkt ook, ik vang hem wel even op. Maar die is wel ongeveer 1,5 meter kort, hè. Kreeg daardoor een zwieper in zijn rug van Nacho Ferry. Balbezit voor de Italianen. Dat gebeurt rond de middenlijn.
1: Ruim half uur nog. Feyenoord leidt met 2-1 door de goal van Hajmoussa een paar minuten geleden. En voor rust maakt Giwai Zegiel een prachtig doelpunt op aangeven. Van Luciano Valente, die helaas in de rust in de kleedkamer moest achterblijven. Feyenoord gaat er vandoor, wilde ik gaan zeggen. Maar wordt afgefloten. Marmol, die de hoogte van de middenlijn doordekte, aan de bal kwam. Maar dus ook een overtreding maakte. En dat is het moment dat Como gaat wisselen. Luis Milla gaat eruit voor Lucas da Cunha. Kaiki Bruno is eruit gegaan. En daar praten we verder niet over. We don't talk about Bruno. Jan Couto is zijn vervanger. En wie is de laatste die erbij is gekomen, Dan?
0: Smolcic, Bruno en Mila. Dat zijn de spelers die eruit zijn gegaan. En de spelers die erin gekomen zijn, dat zijn Couto, Duvicas en da Cunha.
1: Ja, de bekendste voor ons nog van het stuk. Die zag ik dan even over het hoofd. Die heeft bij Utrecht gespeeld inderdaad, wat je net zei. En nu dus de spits van Como. We gaan verder met die drie wissels van de Italianen. Die zijn doorgevoerd. Ze zijn ook aan de bal achterin met Trevo Salova.
0: Gaat vooruit naar Pas, die daar de bal kaatst. Uiteindelijk gaat hij breed naar de linkerkant. Wordt hij verlengd door Perrone naar de linkerkant. Naar Valle, die dan door kan lopen. Komt dan zometeen Zegiel tegen. Nog altijd Alex Valle met de bal aan zijn voet. Die daar tussendoor gaat. Dat gebeurt dan naar de net ingevallen Lucas da Cunha. Vooruitgespeeld naar Duvicas. Laten we even via zijn voet en zijn knie naar zijn andere voet gaan. Het is een hoogstandje of een gelukkige kluts. Ik gok op het laatste. Als uiteindelijk de aanval voortgezet wordt door Como via de rechterkant. Jesus Rodriguez. Rodriguez legt de bal dan terug naar Da Cunha. Hij dan breed naar Perrone.

0: Daar weer naar de linkerkant. Terug weer naar Perrone. Het is bij de Italianen zoeken naar de ruimte. Die vinden ze vooralsnog niet. Dus gaan ze het via de rechterkant nu proberen. Naar Rodriguez, die dan Diarra tegenkomt. De Rodriguez met een schijnbeweging. Bal breed gespeeld. Tussendoor dan gestoken. Moet Diarra daar verdedigend optreden. Doet hij goed hoor, Diarra. Kijk, en gelijk het publiek opzoeken. Hoppa. Goed gedaan door Diarra. Die geweldige assist afleverde bij de goal van Anis Hadjiboussa. Die ook verdedigend zijn werk doet. Wat dat betreft prima gedaan door Gaussou Diarra. Doeltrap voor Feyenoord. Komt bij Ernst. Die neemt daar weer heel veel tijd voor. En gaat de bal naar Targaline. Risicovol in deze opbouw allemaal wat Feyenoord laat zien. Die gaat Zegiel lopen met de bal. Die gaat hem ook kwijtraken. Ja, dat komt omdat Feyenoord al bij die doeltrap al heel veel risico neemt.
1: En uiteindelijk dus balverlies geleden. Feyenoord leek er bijna nog uit te komen. Dankzij ook Riet en Zegiel. Maar dat is dus niet gebeurd. Het is aan de linkerkant van het veld, Baturina, die aan de bal is op de middenlijn. Gaat hij naar Perrone. Perrone naar Ramon, bal naar de rechterkant. Feyenoord wil komen ver van de eigen goal afhouden. En dat is gelukt. Sterker nog, hij wordt afgepakt. Targaline naar Ferri, die wilde meteen langs. Klinkt een overtreding. Nou, scheidsrechter Loemsas laat gewoon doorspelen. En dan moet Feyenoord oppassen met de invaller Da Cunha, die wat ruimte heeft wellicht. Perrone weer terug naar Da Cunha. Inmiddels Feyenoord met voldoende spelers terug. Ook Diarra die aan het helpen is. Bas dan kan geen voorzet geven. Wat de driedubbele dekking is. Al gaat naar de linkerkant. Daar wel wat ruimte gegeven door Hadjiboussa, die zijn man liet lopen. De voorzet door Sint-Juste weggetrapt. De voorzet van Alex Valje.
0: Hadjiboussa die laat hem uit zijn rug weglopen, waardoor de voorzet gegeven kon worden. Uiteindelijk is het Sint-Just die hem wegwerkt. Wel komen met het balbezit. Da Cunha, die valt best wel gretig in, vind ik. Veel aan de bal, veel paasjes aan het geven. Dat doet hij nu ook weer. Naar Valle aan de linkerkant, als de voorzet gegeven wordt. Kijk eens, een kopkant staat. Kovikas, wat staat die vrij, zeg. Kijk eens hoe vrij die daar staat. Tussen Sint-Juste en Marmol in. Niemand die dan met elkaar praat achterin bij Feyenoord. En ineens is daar die voorzet van de linkerkant naar Doevikas, die wegloopt uit de rug van Sint-Juste. Marmol die het ook niet ziet. Lopez die vervolgens ook niet koos. En een kopkans voor die net ingevallen spits van Como. Dit is echt een grote kans hoor daar. Dan komt Feyenoord met de schrik vrij. Blijft het na 63,5 minuut spelen. 2-1 voor Feyenoord. Met Van Houten nu aan de bal. Gaat naar de rechterkant. Naar Reed. Reed dan tussendoor naar Zegiel. Wil hem graag hebben. Gaat dan naar Targaline. Opletten. Mannetje in je rug. Goed gedraaid. Meegegeven aan Lopez. Op de helft van Como. En aan de linkerkant naar Diarra. Weet je of 20 nog te gaan. Tot aan die achterlijn. Als Diarra naar binnen toe gaat. Gaat hem dan geven aan Zegiel. In de as van het veld. Halverwege de helft van Como. De pas daar naar Reed. Komt alleen net niet aan. De aanname is denk ik net niet lekker van Reed. Waardoor de bal over de achterlijn heen gaat. Is dat zonde? Dit leek een veelbelovende aanval van Feyenoord. Maar de bal van Zegiel komt uiteindelijk niet onder controle bij Jiviro Reed. Dus is de doeltrap die inmiddels is genomen voor Como.
1: Dat was een heel leep balletje van Zegiel. Helaas kon Reed hem niet aannemen. Hier komt Feyenoord misschien alweer. Als aan de linkerkant Ferri gewoon sterk is. Aan de bal blijft. Maar de achterlijn en dan toch vanaf wordt gezet door Ramon. De verdediger met de korte paas. Bal gaat naar links, naar Valle. In inmiddels de 65ste minuut. Feyenoord leidt met 2-1. En begint een klein beetje de eerste drie punten in deze Champions League campagne te ruiken. Maar de grote kans van Doevikas van zo even laat zien dat die punten zeker nog niet binnen zijn. Feyenoord lijkt een aanval van Como hier af te stoppen. Maar dat gebeurt niet, want Feyenoord verliest de bal ook weer heel snel op het middenveld. En dan kan er misschien van afstand geschoten worden. En de bal gaat recht op Ernst af. Meter of 20. Targaline laat het wel toe. Volgens mij was het Da Cunha die daar schoot. En Ernst rolt de bal weer snel uit. Feyenoord ziet wat aan de andere kant met Van Houten. En de bal naar Diarra. Diarra die hem meegeeft. Hij had kunnen geven anders op Lopez, maar hier is een overtreding en een snel genomen vrije trap. Bal naar Hadjiboussa. Die gaat naar het 16 meter. Iets fluit hij dan toch af nu. Ja, Hadjiboussa schuift de bal binnen. Maar de scheidsrechter had inmiddels toch al afgefloten. Ik dacht echt even dat hij door liet gaan. Met Diarra. Die op zijn hand geraakt wordt. Maar daarna aan zijn hoofd voelt. En de scheidsrechter fluit voordat Harts Moussa het 16 meter weer indribbelt om het spel daarom stil te leggen. En de vrije trap voor Feyenoord. Die is genomen. Hij gaat wel weer terug naar achteren. Naar Tjark Ernst.
0: Het is het balbezit voor Feyenoord. Uiteindelijk komt hij bij Van Houten. Is het Feyenoord dat opbouwt achteruit met Sint-Juste. Sint-Juste naar Zegiel. Zegiel gaat lopen. Aan de linkerkant komt hij dan bij Marmol terecht. Hij naar de linkerkant. Lopez halverwege zijn eigen helft naar Diarra. Die net dus op de grond lag. Nu weer opgekrabbeld. Gaat er voorbij. De turbo maar geopend bij Diarra. Gaat daar heel snel voorbij. En dan wordt er ingegrepen door een verdediger bij Como. Daar lukt het allemaal amper om die bal onder controle te krijgen. Het lukt uiteindelijk via Trevor Shaloba. En aan de linkerkant wordt hij meegegeven via Valle. Dan ook Ferry die erachteraan gaat. Wordt daar door zijn benen heen getikt. Gaat dan de bal door voren. Dan zit het balbezit nog altijd voor Como. Baturina. Dan naar de rechterkant naar Rodriguez. Op de punt van de 16e. Rodriguez gaat naar binnen voorbij een aantal spelers. Bal aangeraakt onderweg. En dan is het een corner voor Como. De eerste hoekschoppas voor die ploeg in deze wedstrijd. Ik denk dat Marmol hem het laatste raakte. Is het Rodriguez die dan naar binnen toe gaat en uithaalt. En Lopez en Diarra die allebei dezelfde kant op gaan. Ze moeten ook af kunnen spreken. Eentje naar binnen, eentje naar buiten. Nou ja, het lukt uiteindelijk niet. Dus het is een hoekschop voor de Italianen. Dat gaat genomen worden door Dacuña. Doet dat vanaf de linkerkant van Feyenoord uitgezien. En draait hem in richting het doel van Tjark Ernst. Die blijft dan staan. Shaloba gaat erachteraan. Kan er niet bij. Kan ook niet koppen. En dan gaat hij over de achterlijn. Doeltrap voor Feyenoord.
1: Ernst krijgt dan een van de ballen, jongens. Een andere bal dan degene die nu van de cornervlag terecht is gekomen. En geeft de bal daarna aan Marmol. Zodat Feyenoord de doeltrap kan nemen. Dat gaat kort naar Ernst. Terug weer naar Marmol. Dan de paas naar voren, die is niet goed. Naar Targaline, die probeert er nog wel wat van te maken. Pakt hem daarna snel af, maar tikt hem in het afpakken van die bal over de zijlijn. Maakt Feyenoord in de laatste paar minuten steeds net iets te snel die bal kwijt. Waardoor het dus zelf ook niet meer gevaarlijk kan worden. En dan is het oppassen tegen de Italianen. Zegiel zit er met het hoofd tussen bij een paas door de lucht in de breedte. Daarna pikt Van Houten de bal op. Die wijkt uit naar de rechterkant. Zegiel is nog verder naar rechts gelopen. Zegiel legt hem terug op Riet. Die op de middenlijn staat. Riet dan naar Targaline. Targaline naar Riet. Feyenoord temporiseert ook even wat. Anders Sint-Juste uitkijken daar met Doefikas die hem opjaagt. De bal gaat naar Ernst. Ernst in de paas naar Marmol. Krijgt de assistentie van Lopez. De kaats meteen naar Targaline. Die draait weg. Goed hoor. Ik denk die brengt zichzelf in de problemen. Maar het wordt goed opgelost met Marmol. En heel veel ruimte aan de rechterkant wellicht. Marmol die dendert alleen door de as doorheen. Is twee man voorbij. Is drie man voorbij. Die derde haakt hem. Gele kaart. Voor Jacobo Ramon. Als Marmol opeens dwars door het centrum blijft doorlopen. Eerst langs eentje, dan tussen twee door bij de middenlijn. En die derde is Ramon die hem gewoon eventjes ouwets haakt.
0: Ja, maar dan wacht hij er. Krijg je gewoon een gele kaart voor. Dus hij ook een bekeuring op zijn naam. Ramon, gele kaart. Marmol zit op de grond. Voelt even aan zijn heup, denk ik. En toch even een verzorging nodig, hoor, voor Mika Marmol. Cesc Fabregas, die kijkt even op een scherm. Neem aan een fragment uit de wedstrijd. Of die denkt, ik zet even snel een filmpje op. Nu het wel toch even stil ligt. Ik ben benieuwd hoe die serie afloopt die ik zit te kijken. En Marmol, die ligt daar op het veld. Nou, toch een soort van heupcheck, denk ik. Van Ramon.
1: Lijkt een beetje in zijn lies te voelen.
0: Dat de ramen ook warm.
1: Hoop ik niet dat bij die buitenpartij erin schiet. Want Valent in de rust gewisseld. En die moet dan ergens last van hebben gehad. Anders hou je die er niet af.
0: Daar staat weer.
1: En Marmol. Ook een hele belangrijke. Voor dit Feyenoord. Maar inderdaad, hij staat weer. Gaat verder. Kunnen die wisselspelers ook gaan zitten. En Feyenoord met de vrije trap. Die Van Houten dan gaat nemen. 20 minuten nog te gaan in deze wedstrijd. Van Houten. In één keer met een hoge bal naar de rechterkant. Harts Moussa. Die houdt hem even hoog. Legt hem terug op op Zegiel. En Zegiel met een hoge bal naar links.
0: Hij komt daar bij Lopez, komt er in één keer door richting Diarra. Die kan er niet bij, wordt overgenomen door Rodriguez. Dan is Diarra daar druistig. Kegelt Jesus Rodriguez ondersteboven. Vrije trap dus voor Kobo, is genomen. Chaloba, de bal aan zijn voet, geeft hem aan Perrone. Gaat dan draaien, kan naar de rechterkant. Uiteindelijk wordt hij via Ramon weer aan Chaloba gegeven. En dan wordt de linkerkant gezocht door Kobo. Daar makkelijk weggedraaid bij Reed. En dus het balbezit voor Kobo op de helft van Feyenoord, wilde ik zeggen. Een overtreding gemaakt. Dat is trouwens Baturina die daar goed wegdraaide bij Reed. Vrije trap is genomen door Kobo. Komt dan terecht bij Pas. Net voorbij de middencirkel. Geeft het dan aan Baturina. Zegt Sint-Just, hij laat zich vallen. Maar ik heb het idee dat Sint-Just hem gewoon een schop geeft. En dus een vrije trap die daar gegeven wordt aan Kobo. Zo schuiven zij steeds een stukje verderop. Halverwege de helft nu van Feyenoord terug te vinden. Als de vrije trap door Kobo genomen gaat worden.
1: Ik zie net de statistiek. Die geeft al aan hoe hoog het niveau vanavond is over de paasnauwkeurigheid van beide ploegen. Dus hoe vaak pases aankomen. Feyenoord 89% van alle pases bereiken de medespeler. Kobo 92%. Dat geeft me aan hoe nauwkeurig, zorgvuldig en technisch vaardig deze ploegen zijn. Het is echt een hoog niveau vanavond. En Feyenoord haalt het hoogste niveau. Want zij staan met 2-1 voor. Maar nu de vrije trap van Kobo. Die wel van heel ver is. En dus wordt hij eerst kort genomen naar rechts. Dan komt daar de voorzet en wat weifelende ernst. De bal gaat aan iedereen voorbij. Riet dan gebruikt zijn lichaam. Scherpt de weg af richting de bal. Voortreffer Chalobala. De verdediger. Liet zich ook niet zien als een aanvaller hier. Wat is er, Den?
0: Ik wist niet dat hij extra letters bij zijn achternaam had gekregen. Chalobala.
1: Ja, ik doe al heel de avond heel erg mijn best om er niet een typetje van Adam Sandler van te maken. Want ja. Zo klinkt hij achteraan.
0: Ja, en hij heeft een beetje een Haagse voornaam.
1: Maar het is me toch niet gelukt.
0: Treffel.
1: Ja. Klonk het Haags. Okay.
0: Het is het balbezit voor Kobo. Exact 73 minuten onderweg. Feyenoord leidt met 2-1. Goals van Feyenoord gemaakt door Zegiel en Hajmoussa. Allebei fraaie doelpunten die er werden gemaakt als Kobo weer het balbezit heeft op de eigen helft. Nu wordt daar gevraagd door Da Cunha. Die geeft hem dan gelijk weer af. En is er uiteindelijk ruimte gevonden bij Baturina aan de linkerkant. Die heeft daar Zegiel zo meteen voor zich. Baturina gaat naar binnen toe. Er wordt gevraagd aan de rechterkant. Hij geeft een korte paas naar Perrone. Dan meegeven aan de rechterkant. En dan wordt ook gelijk gevraagd door Nico Pas. Die komt daar Tagaline tegen. Blijft dan wel in balbezit. Het hakje daar richting Pas gegeven. Daar zit Feyenoord tussen. Het gaat allemaal met vallen en opstaan. Maar Feyenoord komt in balbezit. Overtreding op Zegiel. Goed gedaan door Zegiel. Een gele kaart ook zelfs gegeven. Aan Da Cunha. Is daar niet helemaal mee eens. Maar ja, hij houdt wel overduidelijk vast. En hij hindert Zegiel dusdanig dat het een gele kaart is. Lucas Da Cunha, de derde speler van Kobo met een gele kaart. Feyenoord nog zonder bekeuringen in deze wedstrijd gelukkig. Als Van Houten de vrije trap gaat nemen. En Van Houten naar de linkerkant, naar Lopez. Heeft ruzie met de bal. Laat hem bijna over zijn voet heen rollen. Waardoor Diarra al in de diepte is. En Diarra die is daardoor gezien. Van Bronckhorst overduidelijk boos. Of wat daar langs de zijkant gebeurt. Tussen Lopez en Diarra. Want Kobo neemt over. Baturina heeft pas in de buurt. Kan naar de linkerkant, naar Valle. En het is Valle met de bal aan zijn voet die het liefst vooruit zou willen. Een aantal spelers al klaar om in te lopen. Feyenoord zit daartussen. Dit is goed gedaan door Zegiel die zijn voeten tegenaan zet. Hajmoussa neemt hem mee. Geeft daar een tikkie aan Tagaline. Zo, die wordt daar van de bal afgetikt. Leek een overtreding, maar Kobo neemt over.
1: Gelukkig zit Riet ertussen bij een bal die daar diep wordt gespeeld. We gaan het laatste kwartier in van Feyenoord-Kobo. Feyenoord op weg naar wellicht 3 hele belangrijke punten in deze Champions League campagne. De eerste punten, want ze staan voor. En dat moet zo blijven in het laatste kwartier. Nog eentje erbij zou helemaal lekker zijn. Dat geeft wellicht wat lucht. Dat gaat nu niet lukken, want Kobo krijgt een vrije trap. Die wordt snel genomen. Oppassen voor Pas daar. Die ook in het 16 meter gebied is, maar wel vanaf de rechterkant. Dan moet de Marmo verdedigen. Bal wordt klaargelegd. Gaat richting Doevikas. Weggerost daar door Sint-Juste. En hier wordt Ferry toch getorpedeerd daar in de lucht.
0: Ja, en die heeft al geel, hè?
1: Die Ramon. En als dit Ramon is, dan kun je het erover hebben of dit niet de tweede gele kaart moet zijn. Dat gaat Rivaldo Riet als aanvoerder nu ook vragen aan de scheidsrechter. Die lijkt toch niet van plan te zijn om dat te gaan doen. Bij die lange verdediger. die daar niet hoeft te klagen, hoor. Maar dit lukt u wel met Ferry. Slechts een vrije trap voor Feyenoord. Ook Ferry komt vragen of hier niet meer aan de hand was. Feyenoord gaat zometeen wisselen met Watanabe die erbij komt. Denk dan voor Marmol, die wat last had, maar eerst deze vrije trap. Die wordt genomen hoog naar de linkerkant. Naar Lopez, die hem aan heeft kunnen nemen. Nu bij de achterlijn tot een voorzet zien te komen. Dat gaat hem in ieder geval niet in eerste instantie lukken.
0: Hij geeft hem uiteindelijk naar Diarra. Die kan hem verlengen. Feyenoord blijft in balbezit. Nu met Tagaline, die een hele moeilijke bal teruggeeft. Zit just de stad daar alleen. Dus het levert geen gevaar op. Zeker die als hij hem vooruit speelt naar Reed. Goede bal. Gelijk meegeven aan Zegiel. Zegiel weer terug naar Reed. Daar ligt wel wat ruimte hoor voor Reed om door te lopen. Doe het ook maar. Aan de linkerkant ligt helemaal veel ruimte bij Lopez. Als hij daar kan komen, dan kan het wel eens gevaarlijk worden. Hans Moussa met een schaar buitenom. Voorzet gegeven. Oh! En dan moet hij binnengelopen worden op de doellijn. Maar hij gaat voor het doel langs bij Como. En gaat dan aan de andere kant van het veld over de zijlijn heen. Ingooien voor Como. Maar dit was echt een grote kans voor Feyenoord om die wedstrijd helemaal in het slot te gooien. Alleen vergeten ze hem daar binnen te lopen naar die actie van Hajs Moussa. Deze paas van Como wordt met gejuich ontvangen. Omdat Doevikas daar never nooit bij kan. Stond ook buitenspel. Feyenoord gaat een dubbele wissel doorvoeren. Volgens mij is het van de Elshout ook die klaar staat. Samen met de Watanabe. Als Zegiel de bal aan zijn voet heeft. Beweging bij Hajs Moussa. Gaat naar Reed. Achteruit naar Van Houten. Van Houten die opgejaagd wordt. Gaat dan naar de linkerkant. Komt bij Marmol terecht. En Marmol die dan een lange trap naar voren geeft in de richting van Ferry. Er zit Ramon die daar een duwtje terug krijgt. Handig gedaan hoor, door Ferry. Die probeert er voorbij te komen op snelheid. Dat lukt niet. Overtreding is daar niet gemaakt. Dat willen ze uiteindelijk bij komen wel. Maar zij zijn in balbezit. En er was ook geen overtreding. En de scheidsrechter laat het doorgaan. Want de Italianen schakelen om.
1: In de middencirkel het team van Cesc Fabregas. Dat doorcombineert richting de rechterkant. Dan komt de bal weer bij Pas. Pas naar Perone. Die staat wel weer in het midden van het middenveld. Feyenoord met voldoende spelers weer terug. Om Como geen ruimte te geven. Om tot een kans te komen. Pas en de 1-2 toch het schot van afstand. En die gaat maar net naast. Toch de kans voor Como. Dat eerder al met de kopbal van Doevikas dicht bij de gelijkmaker was. En nu Pas met de snelle 1-2. En het is niet Marmol die gewisseld wordt. Die we net wat last zagen hebben. Jerry St. Juste gaat eruit. En Tsuyoshi Watanabe komt hem vervangen. Ook de wedstrijd van Nacho Ferri zit erop. En Tobias van den Elshout. Opnieuw met speeltijd. Net als tegen AZ. Had toch gedacht dat Sam Stein misschien wat minuten dan zou krijgen nu. Dat kan natuurlijk nog steeds.
0: Zou dan Van der Elshout als echt als spits gaan spelen? Of zou Diarra dan daarin gaan? Dat Van der Elshout een soort rol van Valente over gaat pakken? Dat lijkt het nog niet op in ieder geval.
1: Ja, Diarra stond even langs de kant en die gaat in de aanval. En Van der Elshout erachter. Feyenoord wil misschien ook gewoon wat dichter gaan houden. Dat het nog maar met twee aanvallers speelt. Dat het toch ook even een omzetting is. Zo lijkt het, want Diarra staat in de punt. Die wordt nu gezocht. Niemand die echt aan die linkerkant nu staat. Met nog ruim 10 minuten te gaan. En die marge van 1 in het voordeel van Feyenoord.
0: Balbezit is voor Perrone. Gaat het eigenlijk via de combinatie naar de linkerkant. Helemaal als Rodriguez bereikt wordt, staat hij aan de linkerzijkant. Hij dan tussendoor naar Perrone. Perrone vooruit naar Pas. Geeft een hakje en wil dan voorbij Tagaline. Die laat zich daar niet passeren. Feyenoord neemt over. Zegiel, goed gedaan. Gaat naar Hajs Moussa. 1-1 met Shalopa. Nou, Hajs Moussa binnendoor. Nee, buitenom. Hajs Moussa met een schot. Kort hoek. En de keeper met de redding, denk ik. Of was het de paal? Het is de redding van de keeper. Want het levert Feyenoord een corner op naar die actie van Hajs Moussa. Dreigt naar binnen, gaat naar buiten. Om dan vervolgens met rechts verrassend uit te halen. En het is de paal volgens mij
1: naar de hand van de keeper. Nog voor de paal.
0: Ja, hij wordt in ieder geval tot de corner gepromoveerd. Als de hoekschop genomen gaat worden door Hajs Moussa. Derde cornerpas van Feyenoord in deze wedstrijd. Als Hajs Moussa hem gaat nemen, indraaiend in minuut 81 van deze wedstrijd in de richting van het doel van Robert Sanchez. 1 doelpunt zou zo lekker zijn. Het zou zo die bevrijding geven voor Feyenoord. Als die daar gekopt wordt, komt er op een bos terecht van Ramon, die hem ook wegwerkt. Dan neemt Feyenoord wel weer over met een kopbal van Tagelin.
1: En de kopbal daarna van den Elshout. De bal komt bij Diarra, die wil wegdraaien. Maar de bal door Chaloba weggespeeld. Van Riet met een sliding weer erbij. De high five met mooie Nelshout.
2: Ja, mooi.
1: Mooi de passen weer bij Feyenoord, ook bij het verdedigen. En dan Harts Moussa, die naar binnen toe kruipt. Harts Moussa, de bal wordt aangeraakt.
2: Ja!

0: zulke avonden, Den, moet het je soms ook een beetje meezitten op beslissende momenten. En het is zo'n avond.
1: Een beetje
0: meezitten. Een fantastische avond.
1: Een beetje meezitten, dat is wel een understatement. Het begint natuurlijk al, hè, met geweldig verdedigend werk van Zyviro Reed.
2: 3-1 doel te maken met nummer 23. Anis Hajmoussa.
1: Maar Hajmoussa dribbelt daar door een heleboel spelers heen van Como. En dan wordt hij onderweg aangeraakt. Dan gaat hij op een andere richting op de paal. Komt hij daarna op de rug van de keeper en valt hij binnen. Dus het is onderweg op voet, de paal en de rug. Ja, je kunt zeggen, het moet soms een beetje meezitten. Maar als hij vanavond naar het casino gaat, dan pakt hij denk ik nog de hoofdprijs ook. Maar dit is echt een mazzelgoal van Feyenoord. Maar wat een lekkere en wat een heel fijn moment ook deze goal.
0: Het is een eigen doelpunt. Maar weet je wat Hans van Vliet ooit zei in Milaan? Inter uit, de eigen goal van Córdoba. Het is een eigen goal, maar die tellen ook.
1: Zo is het.

0: Don't take me home, please don't take me home. Dat wordt er gezongen hier als Feyenoord maar weer eens overneemt. Na een goede actie van Reed, Feyenoord op weg. Na weer een goal misschien wel. Met een goede bal van Zegiel naar Hajmoussa. Die gaat Shaloba opzoeken. Shaloba voorbij. Het schot van Hajmoussa in de korte hoek. En de redding van de keeper. En die Shaloba die zal vanavond wel eens wakker worden van die Hajmoussa. En al die acties nog een keer langs zien flitsen. Als Komo er vandoor probeert te gaan aan de linkerkant. Is het Reed die vasthoudt. Die trekt daar bijna het shirt uit. Wordt eventjes aan gevraagd om een gele kaart ook van de Rodriguez. Collegiaal als die is. Uiteindelijk de gele kaart dus voor Jivaro Reed. Het was ook een gele kaart hoor. Nog 6,5 minuten aan officiële speeltijd te gaan. Feyenoord Como in de Champions League. 3-1 de tussenstand. Nadat de Diaw de Italiaan op een 1-0 voorsprong bracht. Zijn Zegiel en Hajmoussa daarna goed voor de 1-1 en de 2-1. En daarna was het Hajmoussa met een actie die onderweg aangeraakt werd. Via de paal de rug van de keeper terecht kwam. Ik verzin het niet. En de bal die daarna binnen vloog. 3-1 de voorsprong dus voor Feyenoord. En Como met de bal.
1: Die wordt voorgegeven. Weggekopt door Jivaro Reed. Zegiel die er als eerste bij is. Tikt hem kort rechts van hem naar Hajmoussa. Die dreigt de bal de diepte in te spelen. Maar legt hem gewoon rustig terug op Reed. Reed naar Ernst. Ernst die met links moet spelen. Nou, dat doet hij ook aardig hoor. Onder die druk van Como uit. Bal naar Lopez. Die gaat een vrije trap krijgen. Voelt een heel licht contact. Gaat liggen. Nicolas Pas is daar niet blij mee. Goed, die weet zelf ook hoe het werkt. Slim gedaan door Javi Lopez. Trap dus voor Feyenoord. Die is genomen. Terug naar de keeper. Die combineert door naar Tsugashi Watanabe. Net dus zijn rentree bij Feyenoord. Dat hij terugkwam met een blessure van het Japans nationale team. 5 minuten te gaan. 3-1. Feyenoord gaat de punten pakken vanavond in. Feyenoord gaat de puntjes pakken.
0: Always look on the bright side of life. Tada, tada, tada, tada. Wordt er gezongen hier in de Kuip. En zo is het ook. Het is weer genieten van Feyenoord. Terwijl Diarra alvast zijn shirt kan wisselen. Dat wil hij nog niet, want de wedstrijd is nog niet afgelopen. Dus mag Jan Kauto zich even komen melden bij de scheidsrechter. Krijgt hij daar geen gele kaart voor? Dat is dan wel weer gek. Want ja, het is al een paar keer gebeurd dat er aan een shirt wordt getrokken. Dat is gewoon geel.
1: Reed kreeg er net geel voor.
0: Ja, er zijn wel meer spelers die daarvoor geel kregen. Maar wel een vrije trap. Genomen door Van Houten naar Reed. Weer over de middenlijn. En terug naar Van Houten. Van het schuift weer een stukje op. Met Hajmoussa aan de rechterkant. Als Hajmoussa zijn tegenstander probeert te passeren. Is het Rodriguez die dat ziet. Dadelijk Feyenoord dan breed naar Targaline. Die gaat lopen. Wordt daar ondersteboven getikt. Vrije trap voor Feyenoord. Het gebeurt net voorbij de middencirkel op de helft van Como. Want er zit hier voor mij een Italiaanse journaliste. Die zit alles te filmen wat de Feyenoord supporters zingen en doen. Die is helemaal onder de indruk van de Kuip. Dat vind ik mooi om te zien. Want het is natuurlijk ook geweldig om hier te mogen zijn op zo'n Champions League avond. Zeker als je dat gezang ook hoort. De hele wedstrijd door. Een corner van Feyenoord die genomen gaat worden vanaf de rechterkant.
1: Van de wedstrijd van Hajmoussa had een tweede helft van Hajmoussa. En Emiel Schelvis fluistert net in mijn oor. Straks gaat hij zijn analyse nog doen. Die is verkocht na vanavond. En dan naar een club die waarschijnlijk wel ook een bankgarantie wil afgeven. Hajmoussa neemt nog maar eens een keer een corner. Die gaat naar de tweede paal. Keeper bokst de bal weg naar de grond. Hij wordt weggetrapt, maar komt op het hoofd van Targaline. Dan nog een schot van afstand van Zegiel. Bal geblokt. Meteen weer naar voren gekopt door Watanabe. Weggekopt door Como. Dan weer gekopt door Van Houten. Maar wel gericht. Want hij komt aan bij Diarra. Die hem misschien voor kan slingeren. Ferry is er niet meer. Dus dat heeft niet zoveel zin. Diarra kiest voor een simpele paas. Krijgt de bal dan weer terug. Maakt zijn actie. Is één man voorbij langs die zijlijn. Speelt hem dan door. Dat was buitenspel, ben ik bang. Ja, het duurt even. Maar de vlag gaat de lucht in. En daar wordt ook voor gefloten. Vrije trap voor Como.

0: Het is ook gewoon mooi om je heen te kijken en die sfeer in je op te nemen tijdens zo'n Champions League avond. Het gezang aan te horen en gewoon lekker te luisteren naar wat er op de tribunes allemaal klinkt. Terwijl fijn dat hier een heerlijke wedstrijd aflevert. Gaat Kobo misschien wel een kans krijgen? Is dit de Doefikas die van de bal af wordt gelopen? Goed gedaan door Marmol. Fijn het werk naar voren. Daar is het de Chaloba die ertussen zit. Geeft hem mee aan de rechterkant. En zo is het het balbezit nu voor Da Cunha. Die geeft hem dan helemaal naar de rechterzijkant. En is het dus het balbezit voor Como op de helft van Feyenoord met Liberali. Die daar de bal achteruit speelt. Daar pas met ruimte voor het schot. En die gaat een meter of vier naast. Ja. Doeltrap voor Ernst. Lekker op zijn gemakkie doet. Anderhalve minuut aan officiële speeltijd. En dan gaat Feyenoord gewoon drie punten bijschrijven in de Champions League. Door een overwinning op het Italiaanse Como. Ingezoomd door de televisie op het uitvak. Maar toch teleurgestelde supporters uit Italië. Ja, dat hoort er ook een beetje bij. En dus is het het feest dadelijk hier in Rotterdam. De ingooi is voor Como. Die wordt achteruit gegooid naar Chaloba. Treffer voor Intermi. Treffer. Nog één minuut te gaan voordat we de blessuretijd ingaan. Weer een magisch avondje. Tegen een Italiaanse ploeg in de Champions League. Magisch. Vooral omdat Feyenoord een wint natuurlijk. Zoals Juventus er ooit afging hier. Zoals Milan er ooit afging hier. Zoals Napoli er afging. AS Roma, Lazio Roma en andere competities ook wel eens verslagen. Het is altijd lekker. Bijna altijd dan. Feyenoord tegen Italiaanse ploegen. Pas draait hier nog wel knap weg. Schiet nog. Maar wordt door Ernst gepakt. Was Liberali. En niet pas. Die stond daar op de rand van het 16 meter te wachten. Liberali draait weg. Schiet dan in de korte hoek. Maar Ernst had daar goed het oog in. En pakt die bal. Daardoor heeft Feyenoord hem nu wel nog steeds daar achterin. Wat doet Tagliani hier nou? Die wipt die bal voor zichzelf op. Ja. En trapt hem uit de lucht naar voren. En Zeggio gelooft er wel in. Die gaat er achteraan. Ja, dan moet je hopen dat iemand net even à la Mike de Wierik onderuit gaat. Dat gebeurt dan niet. De bal wordt teruggespeeld naar de keeper. Maar ja, het was een leuke extra kers op de taart nog geweest. Als Zeggio erbij had kunnen komen. We gaan nog 4 minuutjes door. Die 4 minuten blessuretijd zijn ingegaan met 3-1 voorsprong dus voor Feyenoord. Het is Watanabe die daar instapt. Daar de bal over kan nemen namens Feyenoord. En een lange bal naar voren geeft. Richting de linkerkant. Komt diep bij Van de Elshout. Feyenoord gaat nog een keer wisselen. Zullen we de zijlijn heen gegaan? Daardoor kan dat.
1: En wissel voor mij Feyenoord en Van Aken nummer 3.
0: Schaken gaat erin komen. Ik ben benieuwd of zijn vader nog een interview gaat geven dan.
2: Er is een applauswissel, hè. En die krijgt hij ook.
0: Ja, logisch. Als Moussa, die natuurlijk een heerlijke tweede helft afwerkt. Met die geweldige goal. En daarna die goal waar hij een klein beetje mazzel bij had. En als Moussa, die echt zijn visitekaartje afgeeft in Europa, hoor, met deze tweede helft. Hij dus richting de bank. Wat de tijd loopt.
2: Het is een grote meneer geworden.
0: Ja, absoluut. Ja, en je hoeft hem ook niet te zien, hè, in die eerste helft. Maar hij levert wel.

0: Het You Never Walk Alone klinkt. Als Como nog een keer gevaarlijk wil worden, gaan we een paar keer een voorzet. Maar Feyenoord kopte hem weg. Riet, die pakt daarna de bal af. Kapt een tegenstander uit. Wordt dan omver gelopen. Krijgt een vrije trap.
1: En dan
0: neemt
1: alvast
0: een voorschot. Neemt alvast een voorschot op het feest. Zweept het publiek af. Ja, veel Feyenoorders hebben een visitekaartje afgegeven. Maar ik denk dat veel van deze spelers al op wat scoutingslijsten stonden. Van sommigen weten we dat zelfs wel heel zeker. Daar komt nog eens een uitroeptekentje achteraan. Bij Hartsmoussa, bij Zegiel. En dus ook bij Givajo Riet. Ernst neemt de vrije trap. Die 4 minuten zijn er opeens 3 geworden, zie ik op het scorebord. Qua hoeveelheid blessuretijd. Dan zit de wedstrijd er bijna op. Over een halve minuut van nu. Neemt naar een buitenspelsituatie. Komen nog een keer vrije trap. Gaat Marmol onder de bal door. En wordt hij binnengerost, zegt die bal door Doevikas. 3-2. 3-2 nog. Door de voormalig spits van FC Utrecht als na een buitenspelgeval een vrije trap door Como snel genomen. Wordt breed en daarna meteen diep gespeeld.
1: Geen buitenspel.
0: Het is geen buitenspel, maar Marmol
1: slecht, hoor.
0: Zit er volledig naast bij het controleren van die bal. En Doevikas knalt de bal genadeloos hard achter Tjark Ernst. Een misser van Marmol. 3-2. Qua tussenstand spannend, maar eigenlijk zit de tijd erop.
1: Ja, onnodig dit. Marmol krijgt er volgens mij eerst op zijn hand, waardoor hij uit balans is of zo, dat hij de bal daarna kwijt is. Is het toch zonde, want zo is het in deze slotfase, waarin Como denkt, ja, alles of niets.
0: In de eerste helft vloot hij zelfs bij een hoekschop van Feyenoord nog af toen het tijd was.
1: Kijk wat hij nu doet.
0: Hij is gescoord, dus daar komt er altijd tijd bij. De bal wordt nu verlengd ook, weggekopt dan door Marmol. Daar moet de schakel erachteraan. Het is afgelopen. Het is afgelopen in de Kuip. En Feyenoord doet waar we tevoren op hoopt. En Feyenoord wint in de Champions League. De eerste thuiswedstrijd van dit seizoen. Na de 5-1 nederlaag in Barcelona gaat Como over de knie. Worden er 3 tikken opgegeven. Want Feyenoord wint deze wedstrijd van de Italiaanse tegenstander met 3-2. Na doelpunten van Zegiel, Hartsmoussa. En laten we die andere ook gewoon op naam van Hartsmoussa zetten.

0: ook. City, ID, City, till I die. In de nieuwe tribune dus, de Pep Guardiola tribune. Pep Guardiola, we hebben hem al een keer kunnen spotten met de pet op. Is wel degelijk aanwezig, zit bij de grote kanonnen van City. Toch als een soort steunbetuiging, zal ik maar zeggen, hier. Want de allereerste thuiswedstrijd van Man City sinds bekend is geraakt. Wat City eventueel boven het hoofd hangt. Maar al die mensen hier, die hebben daar blijkbaar allemaal heel erg weinig last van. Integendeel, die hebben er geweldig van genoten. Van al die trofeeën van de voorbije pakweg 10, 15 jaar. En hoe dat dan precies allemaal tot stand is gekomen, dat is niet meteen hun eerste zorg, zou ik zeggen. En ik stel voor, Frankie, we hebben er al veel over gepraat, veel beschouwingen, dat we gaan kijken naar het voetbal. En we verwachten wel van deze bijeengekochte ploegen een geweldige wedstrijd uiteindelijk.
1: Ja, zeker wel. En wat op de achtergrond speelt, zal ook wel meespelen, denk ik, op het veld. Supporters gaan er, denk ik, zich geweldig achter zetten. Op die manier hopende dat ze hun ploeg nog eens naar een geweldige prestatie kunnen stuwen. Dus ik denk ook dat de spelers super gemotiveerd zullen zijn. Langs beide kanten, hè, want ja, de opponent is de tweevoudige Champions League winnaar. Dus die zullen zich ook wel een statement eventueel willen maken. Dus ja, eigenlijk wat dat betreft is er heel veel aanwezig om een echt goede wedstrijd te verwachten.
0: Zo is het. Zeer veel verzameld talent natuurlijk tussen de lijnen. Veel kandidaten Ballon d'Or winnaars bij Paris Saint-Germain. Een stuk of 10, niet allemaal aan de aftrappen, voor alle duidelijkheid. Dus dat is nog wel wat. 10 van de 30 zo ongeveer spelen in de Franse hoofdstad. En Paris Saint-Germain, dat misschien wel zijn beste wedstrijd van het seizoen gespeeld heeft, uitgerekend in de Champions League. Oké, thuis tegen Slovan Bratislava, maar dat was Frank. Wel het begin van de kentering, zou je kunnen zeggen. Sindsdien hebben ze ook in 3 wedstrijden gewonnen in de Ligue 1.
1: Ja, een moeilijk begin gehad. Moesten wel veel op verplaatsing spelen. Door verschillende redenen eigenlijk.
0: Ja, het veld was ook niet goed
1: afgekeurd. Daar kwam er nog een wedstrijd op verplaatsing bij. Een paar keer ook ongelukkig net niet gewonnen. Ongelukkig verloren van Monaco. Want daar waren ze eigenlijk ook wel duidelijk de betere ploegen. Maar goed, stilletjes aan de beterhand. En zoals we de voorbije seizoenen gezien hebben, is het iets wat Luis Enrique echt wel goed kan. Zijn ploeg stilletjes klaarstomen. Gedurende het seizoen steeds beter worden. Om uiteindelijk de prijzen te pakken.
0: De ploegopstellingen krijgt u natuurlijk zo meteen. Maar ik verklap u toch nu al, als u het nog niet weet, dat we geen rechtstreeks duel krijgen. Maar dat hadden we ook niet verwacht. Tussen de twee kandidaat wingers op de linkerkant voor de Rode Duivels, Jeremy Doku en Mika Gods. Doku staat wel degelijk aan de aftrap. Er werd een beetje over gespeculeerd dat hij misschien zou invallen weer. Om op die manier, net als tegen Liverpool natuurlijk, een geweldige rol van betekenis te spelen. Maar hij staat wel degelijk aan de aftrap. Mika Gods werd daar niet verwacht en zit natuurlijk op de bank. Zoals altijd wordt er ook wel wat boegeroep. Of is er ook altijd wel wat boegeroep wanneer de hymne van de Champions League al zachtjes aan weer klinkt? Dat zal straks nog een stuk luider zijn natuurlijk. Hier de scheidsrechter met dienst Sven Jablonski. En voorlopig een vliegende start van het nieuwe City post. Pep Guardiola met 6 overwinningen in 6 wedstrijden in de Premier League onder de leiding van de nieuwe coach Enzo Maresca. En ik vraag mij af, is er al iets anders te merken bij het City van Maresca? Uiteindelijk ook wel een leerling natuurlijk van Guardiola, is assistent geweest. Zit er iets anders in? Is er een andere manier van voetballen?
1: Maar ik denk dat het wat directer gaat. Wat minder breiwerk, wat minder echt zo balbezit om het balbezit.
0: Ik las ook veel minder touches in de last third. Omdat ze niet meer zo een half uur rond de grote rechthoek spelen. Dus dat is balbezit, wat je wilde zeggen.
1: Wat balbezit van links over het centrum naar rechts. Dan weer terug eindeloos bij momenten. Dus iets denk ik wat Maresca liever niet ziet. Wat directer, wat prompter.
0: Dus zijn ze wat aantrekkelijker dan geworden ook? Of,
1: voorlopig zitten ze nog niet op hun best. Ook afgelopen weekend waren ze ook zeker niet echt geweldig begonnen. Uiteindelijk wel verdiend gewonnen, dat natuurlijk wel. Maar het heeft denk ik ook nog wat tijd nodig om het allerbeste City te zien.
0: Zo is het inderdaad. Er hangt hier nog altijd wel flink wat rook in het stadion. Dat heeft te maken met dat toch redelijk gigantische vuurwerk dat we hier om een bijna onbekende reden hebben gekregen. Misschien is mij dat ontgaan. Of was het toch maar de opener van het seizoen in de Champions League? Zou kunnen.
1: Of ook gewoon even willen tonen van, hey mannen, zoveel is er hier niet aan de hand.
0: Nee, het is hier een groot feest en dat kan je toch bezwaarlijk zeggen met wat er boven het hoofd hangt. Hier het elftal van Maresca.
1: Ja, Donnarumma in de goal, rechtsachter Kustanov. Centraal Ruben Dias Gueye en Gvardiol links. Op het middenveld Andersen met Fernandes. Dan Doku Cherki, Semenyo. In steun van Haaland, zullen we dat maar zeggen.
0: Het zijn er drie anderen in vergelijking met de basisploeg van Liverpool. De twee backs, O'Reilly en Matheus Núñez, zijn uit de ploeg verdwenen voor Kusanov en Gvardiol. En natuurlijk, ik zei het er net al, Jeremy Doku heeft de plaats ingenomen van Ndiaye. Met een geweldige inbalbeurt deed hij de topper op Anfield kantelen. Dit is de Duitse scheidsrechter dus, Sven Jablonski. En we gaan zien of Jeremy Doku inderdaad helemaal terug is. Die Interland break waarin hij flink heeft getraind en zich goed heeft laten verzorgen en zich goed heeft hersteld, heeft hem duidelijk deugd gedaan. Alleen moet dat vandaag natuurlijk tegen een tegenstander van het allerhoogste niveau nog een keer bevestigd worden. Ruben Dias en Marquinhos, de twee aanvoerders. En hier, dat is natuurlijk wel een flink gewijzigd elftal, dat van Luis Enrique.
1: Ja, Safanov in het doel. Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes de verdediging. Op het middenveld Ruiz, Vitinha en Zaïre Emery. Dan voor in rechts Akliouz, links Doué. En centraal de spits Dembélé.
0: Er blijven er wel geteld drie over van tegen Le Mans. Thuiswedstrijd die met 3-1 werd gewonnen. Safonov in doel, Hakimi op de rechterkant. En Akliouz, die er vandaag ook bij is. En oké, okay, dat is toch enigszins verrassend. Kvaratskhelia zit op de bank. Dat is toch de man van de Champions League vorig jaar. Indrukwekkende cijfers. Ja. En elke keer als het kampioen...

0: Die we ook nog wel in beeld gaan krijgen, durf ik denken. In de box dus. Met Kalduno Mubarak en met Ferran Soriano. De postdoeners, zeg maar. Akliouz dus van de rechterkant. En Doué, die de Belgen mee op een hoopje speelde. En je zou kunnen zeggen twee keer, want hij was ook al geweldig in het Koning Boudewijn stadion. Die komt van de linkerkant, de Kvaratskhelia, dus in de wachtkamer, net als Mikakos. Een eerste versnelletje van Doku. Maar goed, Hakimi is natuurlijk ook wel een man van wereldklasse. En die was ook snel gedraaid en kon hem daar afhouden. En zo zitten we bij Pacho en de jagende Haaland. Nou ja, dat heeft opgeleverd. U weet het, William Pacho, de properste verdediger van de planeet. Het seizoen is toch alweer een wedstrijdje of wat is het, 7-8 of zo. Met Interlands bij Ver en hij heeft ook alweer geen gele kaart gekregen. Vorig jaar wel geteld 2. In de Supercup tegen Tottenham. Oh, daar liet Cherki zich de bal ontfrutselen door Doué. En hier gaat op de linkerkant Doué. De ene Fransman verraste de andere. Het is ingooien voor City, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook inderdaad.
0: En dat heeft Jablonski goed bekeken.
1: Kusanov. Dan zouden ze een moeilijke avond kunnen hebben als Doué zijn gebruikelijk niveau haalt.
0: Het is toch verrassend dat daar Kusanov staat en niet de in principe Matheus Núñez, de vaste man. En hier dus Maresca, hij heeft zijn start niet gemist. Dat ze zo na 10 jaar Guardiola komt, 20 trofeeën gepakt. Ja, dat is niet altijd evident. Zagen we bijvoorbeeld bij de opvolgers, Donnarumma van Sir Alex Ferguson, hier wat verderop in de stad. Overtreding gemaakt door Akliouz blijkbaar.
1: Net hard genoeg de bal, maar inderdaad, veel risico. Dat zagen we gisteravond ook een aantal keer.
0: Ja, met Sommer.
1: Ja, dat zien we steeds meer.
0: Een spuuglelijke trui als u het mij vraagt. Ik ben ook geen modekenner. Omheen een uitstekende doelman gehuld en natuurlijk voor hem. Zeer bijzondere wedstrijd tegen Paris Saint-Germain. Die ook alles heeft gewonnen. De Champions League. En een zeer, zeer bepalende rol daarin gespeeld. De eerste van die twee. Maar Luis Enrique wilde een ander soort doelman. En dat was dan eigenlijk Chevalier. Maar die heeft al niet meer gespeeld sinds januari. Ongelooflijk maar waar. We zitten verkommeren op de bank. Want Safonov is de nummer 1 geworden. Kvardiol rukt op. Doku aanspelen. Gaat proberen versnellen. Maar ook Ruiz die daarmee komt verdedigen. Zo is de ingooi voor City. Hij hield een zeer opgemerkt en wat mij betreft ook ongelukkig pleidooi.
1: Ja, ik heb het ook gezien.
0: Voor City en de spelers en de trofeeën. En is een gemiste kans om te zwijgen, denk ik dan maar. Van Luis Enrique, die anders toch niet al te veel zegt. Maar nog een keer. Ze zijn natuurlijk vergelijkbaar. Wat het bewandelen van de weg naar de grootste Europese successen is geweest. Paris Saint-Germain met Qatar en City met de Verenigde Arabische Emiraten. Alleen is City er anders mee omgegaan. Slechter dus dan PSG dat vrij snel schuld heeft bekend. Nee. En de dans is ontsprongen met het betalen van wat zakgeld. Gay met Donnarumma.
1: Een aantal lange ballen richting Haaland en de centrale mannen daar achterin. Waar Haaland voorlopig goed mee om is gegaan.
0: Andersson met Cherki. U weet het, de ene middenvelder 135 miljoen, de andere 145 miljoen. Dat kan allemaal. Dan heeft de PSG dat wel anders aangepakt natuurlijk. Post Neymar waanzin. Dat was de laatste keer dat ze een geweldige stommiteit deden. Enfin, Messi was eigenlijk ook nog een stommiteit. Geen transfersom, maar wat loon betreft. Hakimi, kijk hem eens heel het veld oversprinten om hier druk te komen zetten op Ruben Dias. Lange bal nog een keer richting Haaland. Ja, wilde verlengen, maar zag natuurlijk niet dat Marquinhos in zijn rug stond. Tot bij Safonov. Goeie bal is dat van Safonov richting Akliouz. Dat is een meevallertje. En de tweede keer lukt het niet.

0: Maar weer een meevaller, Zaïre Merida. Geen João Neves. Die toch een onwaarschijnlijk geweldige tandem vormde met Vitinha. Maar niet in zijn allerbeste vorm verkeerd dit seizoen. Was eigenlijk ook al op het WK. En dus vandaar Zaïre Merida.
1: Ja, die niet speelde in de eerste Champions League wedstrijd. Wel al veel basisplaatsen in de competitie gekregen.
0: Figurant op het WK en niet opgeroepen door Didier Deschamps, Zaïre Emery. Simmink. Blijft overeind. Goh, het is toch een zeer simpele bal die hij dan buiten bereik van Cherki speelt.
1: Had hij tegen Liverpool ook wel een matige wedstrijd, vond ik dat.
0: Nuno Mendes. Hij heeft dus een weekje congé gekregen. Enfin, weekendje zo. Klein weekje. Samen met Dembélé. Mooie aanname van Jeremy Doku. Kan hij voorbij Hakimi. Hij verkiest om te voetballen met Anderson.
1: Ja, mag het nog eens proberen.
0: Even vijzen. Het stadion houdt de adem in. Maar Hakimi is echt een goeie, dat weten we.
1: Ja, ja, de tweede keer eigenlijk dat hij het duel wint.
0: En goed inspelen ook nog richting Dembélé. Die is even naar New York geweest. Het zal wel in business geweest, nog met een privéjet. Een paar dagen New York hebben hem deugd gedaan. Nuno Mendes misschien naar Portugal teruggekeerd. Omdat er heel veel gevergd is de voorbije jaren, kan je zeggen. En Luis Enrique doet dat uitstekend. Het managen ook mentaal van zijn spelers. Vandaar dus Dembélé na toch een moeilijke interlandperiode. Want het niet geweldig gedaan met de Frans. Ook niet tegen België overigens. En ik had de indruk dat hij redelijk werd uitgefloten toen hij in het Stade de France werd gewisseld tegen de Duivels. Anderson komt er met een gelukje uit en zoekt de Haaland. Maar kijk, stevig verdedigen van Zaïre Emery.
1: Ja, toch de snelheid niet om gebruik te maken eventueel van de ruimte die hij ook nog wel had.
0: Ruiz met Dembélé. En Akliouche. Zijn aanpassing verloopt iets vlotter dan die van Mika Gods. Oké, is natuurlijk een speler uit de Ligue 1, dat helpt. Eerst het doelpunt gemaakt voor de Franse club uit de hoofdstad afgelopen weekend. Deze Akliouche.
1: Ook wel iemand die graag in de actie gaat.
0: Vergelijkbare prijskategorie, ongeveer 50 miljoen voor betaald. Oei, was dat geen corner? Blijkbaar niet.
1: Dat was wat twijfel.
0: Is het ook eens een shirt al een stuk? Voilà, het terugnummer. Ja, dat is inderdaad. Gescheurde shirt, dus dat zal je zo meteen toch even moeten wisselen, denk ik dan maar. Voilà, dat is een duidelijker beeld. Van de man met de pet. Semenyo, nee, onderschept door Ruiz. Dit kan gevaarlijk zijn. Rechts is Zaïre Emery. Het gaat naar Doué. Nee, slechte bal. Dat kan hem dus ook overkomen. Ja. De wereldkampioen.
1: Meestal heeft hij wel de goede oplossing, zeker in een rond de 16.
0: Kijk, dat soort balverliezen van City begint zich nu toch een beetje op te stapelen. Door de goede pressing ook wel van Paris Saint-Germain. Zaïre Emery met een schot en Donnarumma een eerste keer even tegen de vlakte. Maar Paris Saint-Germain heeft de toon gezet. En City heeft het daar toch een beetje lastig mee.
1: Ja, veel slordigheden. Zeker bij City.
0: Ja, Anderson nu al een keer of twee, drie. Dat te veel tijd nodig om te handelen. En die tijd krijgt hij niet. Husanov met de Fernandes. Bal bij Doku. Hakimi moet er naartoe. Kan misschien een keer op snelheid voorbij, Doku. Balletje meegeven is goed. En Cherki tegen de grond. Het is geen penalty, zegt hij. We gaan kijken. Cherki klautert overeind. De VAR zal het bekijken. Recuperatie Gvardiol, die gaat ook tegen de grond. En daar is het net iets makkelijker fluiten natuurlijk. Maar even wachten. Hier gaan we kijken, ja. Frankie.
1: Steekbal van Doku.
0: Nee, niks aan de hand. Raakt niet echt de bal, maar raakt zeker ook niet Cherki. Dus nee. Jablonski had het prima bekeken. Ja.
1: Is het ook goed opgesteld.
0: Ja.
1: Maar goede bal van Doku. Goede infiltratie ook van Cherki. Hier neemt hem mee.
0: Hij is zelf al aan het vallen. Ja, dus, Enfin, we kunnen altijd verrast worden natuurlijk. Dit was een lekkere bal inderdaad van het Doku.
1: Contactje is er wel, maar niet om, om hier straks op voor te fluiten.
0: Lat ligt wat hoog. Marquinhos er op zijn gemak tussen. Goed gedaan, zou ik zeggen. Precies wat mag en nodig was om Cherki het trappen te beletten. En de vrije trap met Enzo Fernandez. Een van de woestelingen van de WK-finaal. Die dus de verlengingen niet haalt. En daarmee toch ook min of meer mee het doodvonnis tekende van Argentinië. Met zijn tweede gele kaart. Scherp aangesneden. Ja, Safonov. Verrassend hoor. We krijgen een corner. Beetje weggeduwd en dat liep maar net goed voor deze Safonov op die verrassende bal.
1: Ja, ik vond dat de lijn van PSG laag stond. Dus niet echt om hem voor het doel te brengen. Maar scherp eerst de hoek te zoeken, te kiezen.
0: En hij duwt hem Safonov tegen Marquinhos aan. Jablonski komt daar even Safonov vrij waren als het ware.
1: Haaland wordt weggehouden van Safonov.
0: Door Ruiz, daar is de val. Safonov kan erbij op tegen de lat. En Semenyo, Semenyo zet hem erover. Van bijna op de doellijn wel een overtreding gefloten op Safonov.
1: Even kijken.
0: Gaan eens kijken inderdaad.
1: Hier niemand. Ja, Doku die komt. Of is, ja, het is toch Doku?
0: Nee. Het is Gay, denk ik.
1: Gay, ja. Gay die echt wel hem komt hinderen. Ja. Bewust vanuit zijn rug komt. Om hem dan te hinderen. Nou ja, dit is wel, dit klopt wel.
0: Goed werk een paar keer al van Sven Jablonski. Maar Semenyo had hem er wel mogen intrappen natuurlijk van dichtbij.
1: Pakt hem hoog. Ja, moet misschien.
0: Ja, moet misschien. Ja, moet, het is niet zo simpel.
1: Nee, want ze kwamen eraan.
0: Ja, ja. Eerste moment van opwinding in de box van Matvei Safonov. Terwijl Kusanov die bal vooruit kopt. En Pacho, die denkt ik, jas hem ook maar even naar voren. Hij heeft dus 34 wedstrijden al gespeeld in de Champions League en geen enkele gele kaart gepakt. Centraal verdediger.
1: Ja, dat is wel geloofd, dat was bij Antwerpen. Dat hij echt meer dan een halve competitie bezig was voordat hij een gele kaart pakte.
0: Dus vorig jaar bij Paris Saint-Germain 44 wedstrijden. Hij had er geen tegen Tottenham in de Supercup. En in de finale van het WK voor clubs tegen Chelsea.
1: Oh, dit is allemaal knap van PSG.
0: Kimi, fantastische. Hier nu Douay. Ruiz met de Douay. Kusanov is wel in positie. Douay met een verrassend schot en een doelpunt. Oh, Douay verrast ook Donnarumma. Zoals hij dat deed met Maarten van der Voort. Doet hij dat hier nu ook. Met de een van de allergrootste. Wat een verrassende uithaal van Désiré Douay. En het is niet hard, maar het is zo precies. En het is zo verrassend dat zelfs Gianluigi Donnarumma er niet bij kan. 0 tegen 1 voor PSV. Désiré Douay, formidabel. En wat een aanval ook.
1: Ja, dat wou ik net zeggen. Gans die aanval is geweldig. Eigenlijk al een beetje te laat.
0: Ja, te laat, inderdaad.
1: Maar oké, daar rechts in de hoek. Vandaar beginnen voetballen. De andere kant gevonden bij Désiré Douay. En goh, schitterende goal. Echt waar. De opbouw en uiteindelijk ook de afwerking. Verrassend, ja.
0: Er is geen plaats en toch...
1: En Donnarumma zit nog een klein stapje naar links. Die denkt echt wel van... Die gaat de linkerhoek kiezen. En komt dan... kijk hier, dit sprongetje maakt dat hij uiteindelijk ook te laat komt.
0: Ook dat is wat Maarten van der Voort deed. Nog een stapje opzij zetten en dan net... Er niet meer bij kunnen.
1: Goh, wat een aanval. Goh.
0: Ja, de manier waarop ze eruit kwamen was oogstredend. Een kunststukje van de regerende Europese kampioen hier op het veld van Man City. Dembélé met diepgang. In de rug van Gay. Ruben Dias moet er naartoe. Rechts gaat Vitinha. Dembélé. Voorzitter is goed. Hier is hij weer. Douay. Controle meteen goed. En daar is hij opnieuw. Oh. En doelpunt. Oh, oh, oh. 0-2. Wat spelen ze dat geweldig uit. Paris Saint-Germain deelt hier een linkse en een rechtse hoek uit. Dembélé aan de basis en opnieuw aan het einde van de actie. Ho, wat een klasse hier. Paris Saint-Germain is on fire. Zomaar ineens in het Etihad. 0 tegen 2. De ene goal nog fraaier dan de andere.
1: Onwaarschijnlijk. Onwaarschijnlijk. Hier wat ruimte in de rug van Gueye. Waar Dembélé ingaat. Vitinha met de overlap. Maar Dembélé kiest de andere kant waar Doué veel ruimte heeft. Maar deze bal terug. Dat is fenomenaal gedaan.
0: Maar ook deze paas al.
1: Ja, kijk, een controle direct brengen. En Dembélé in beweging na zijn pas op Doué. Hij is al vertrokken. Goh, wat een super.
0: Het doet mij een beetje denken aan hoe Yamal gisteren ook zo schepte. Ja. Voor die goal van wie was het die hem dan binnenkomt. Ja.
1: En dan ook nog eens overhoeks gekopt. Dus die Song zal content zijn in de studio. Want dat is iets dat ze blijkbaar moeten doen. De meeste kans op succes hebben.
0: Wat Liverpool niet kon. Zijn kansen afmaken. Dat doet Paris Saint-Germain bij zijn allereerste 2-0-2 alsjeblieft. En ineens is het wel geweldig stil in het Etihad Stadium. Oh. En opletten daar. Want Hakimi zet de Guardiol flink onder druk. En hij komt er maar net op tijd onderuit. Doku ook van de bal gezet. Met de jagende Marquinhos en Vitinha. Kijk, ze gaan. Vitinha is er weer. Vitinha in de handen. De andere was Akliouche. Overigens, hier was Vitinha. Maar van Donnarumma.
1: Ja, maar de pressing is geweldig. Bij momenten van Paris Saint-Germain. En, eigenlijk wel plaatsen.
0: Bon en Chenou. Zingen ze daar al in het vak van PSG. Okay. Maar kijk, balverlies is toch niet normaal. Nee. Fernandes nu ook weer. Ja, je hebt indruk, het gaat gewoon.
1: Ze moeten sneller handelen, zo lijkt dan dat ze aankunnen. Omdat de druk geweldig is bij Paris Saint-Germain.
0: Marquinhos stuurt de bal richting Hakimi. Guardiol er even tussen. Vitinha weer met Marquinhos. En Pacho. Ja, nu even Doué, die stond te slapen. En Kusanov goed, hier is Semenyo. En Haaland heeft wat ruimte. Het gaat nog naar Cherki. Dat had niet gehoeven. En kijk, daar zit Zaïre Emery er alweer tussen.
1: Nee, gewoon brengen richting Haaland.
0: Ja, hij had de ruimte.
1: Ja, zeker. Hij was ook vertrokken.
0: Nuno Mendes, ja, door de beentjes even van Ruben Dias. En weer aangenomen. Nee, alle tweede ballen zijn ook voor de Parijzenaars.
1: Ja, een paas hier.
0: Even schrikken voor Enzo Maresca langs de lijn.
1: En Kluis die veel naar binnen komt tussen de lijnen. Die wel komt vragen. Hakimi die wat hoger komt, zoals we dat gewend zijn.
0: Zaïre Emery. Vorig jaar in de Champions League. Alle wedstrijden gespeeld. Allemaal in de basis en dan bij de finale op de bank. Dat was wel even slikken. En vervolgens ook een beurt, een bijrolletje op het WK. Daar gaat Haaland. Oh, Haaland! Ja, en Pacho doet het uitstekend. Wat een versnelling van Erling Haaland.
1: Ja, leek even de ruimte te hebben. Hier de foute paas achteruit onderschept door Haaland. En dan lijkt hij hier weg. Maar uiteindelijk de schitterende tackle van Pacho. Kop in de grond. Niet kijken naar de goal. Dan weet ze wel staan.
0: Corner kort genomen, Jeremy Doku. Dembélé en Vitinha erbij. Bal tot bij Enzo Fernandes. Semenyo. We zitten bij Cherki. Ja, buitenkant je voet is goed, maar dan moet het wel beter zijn natuurlijk.
1: Right.
0: Ruiz ertussen. Doué, laat die bal lopen. En uiteindelijk is Anderson nog wel snel genoeg gedraaid.
1: Ja, maar het was maar nipt.
0: Ja. Semenyo met Fernandes.
1: Ja, Arsene bij Anderson.
0: Ja, uiteindelijk toch een overtreding gefloten van Akliouche.
1: Leek hem te komen vragen, haarzelde dan even. Gelukkig was er de overtreding, waardoor ze hun balbezit kunnen blijven nu.
0: Ja, thuis had City eerst gelijk gespeeld en dan drie keer gewonnen van Paris Saint-Germain. Maar we weten het, de Fransen zijn de voorbije twee seizoenen gespecialiseerd in het onthoofden van de grote clubs uit de Premier League op weg naar die twee Champions League trofeeën. Het is in 25 en dat deden ze in 26 de hele top van de Premier League oprollen tot uiteindelijk de trofeeën in de lucht gestoken werden. En het begon allemaal, Frankie, de kentering voor Paris Saint-Germain met die onvergetelijke avond op het einde van de leaguefeest twee seizoenen geleden tegen Man City. 0-2 achter bij de rust, 4-2 en dan ineens geweldig gelanceerd. En de rest is geschiedenis, zoals men zegt. En kijk ze hier nu een keer voetballen. Ze hebben Man City helemaal in een houtgreep. Op basis van techniek, van pressing, positiespel. En absolute klasse. Ja. Niet in het minst deze Désiré Doué. Olé, geluiden stijgen al op vanuit het vak met PSG-supporters. Luis, prachtige bal binnendoor. Dembélé is meteen goed, dacht ik te zeggen. Maar toch nog Kei, die kan terugkeren dan. En uiteindelijk weer Donnarumma.
1: Ja, dat was wel een goede bal. Twee linies uitgeschakeld richting Dembélé.
0: Kei en O'Reilly vandaag dus op de bank. Dat waren de mannen die flaterden tegen Spanje voor Engeland. Allebei geflaterd, allebei een tegendoelpunt. Op Wembley. Oef, oh. Geweldige wedstrijd. Ja, dat is hard neerkomen van Pacho. Krijgt de vrije trap ook mee. Omdat Semenyo zich er een beetje onderin gezet heeft.
1: Dat is niet Pacho, denk ik.
0: Ah, nee, het is Nuno Mendes. Ja. Maar
1: goed. Het doelpunt.
0: Het is niet snoeihard. Hè?
1: Nee. Het is gewoon hem verrast. Maar... Het schot is zuiver natuurlijk, ja. Maar niet hard. Dit is geweldig aannemen. Onmiddellijk die bal terug van waar ik kwam. Terug naar afzender. Nee, niemand al speelbaar centraal. Dan maar lang.
0: L'équipe had uitgevlooid dat Donnarumma toch een soort andere doelman geworden is. Het voetenspel is beter geworden. En dit seizoen plukt hij 80% van de hoge voorzetten die komen. Terwijl dat twee jaar geleden in dienst nog van Paris Saint-Germain niet eens 50% was. Dus bedrijfzekerder geworden.
1: Ja, zich wat aangepast ook waarschijnlijk aan... Hier van spelen ook in de Premier League.
0: En op basis van de XG tegen al drie doelpunten gered, zoals het dan heet, voor City dit seizoen. Dus hij is er uitstekend aan begonnen. Hier was hij twee keer, ja, kansloos inderdaad, wat je zegt, Frankie. Bij die eerste net even het stapje gezet. Oei, Nuno Mendes was een geweldige mogelijkheid om daar aan de buitenkant Akliouche weg te sturen. Maar met rechts deed hij het dan slordig. Gaat er even... Doku opvangen dan?
1: Ja, want Hakimi zat hier ook op de linkerkant. Dus die was net overgestoken. Maar voorlopig niks verrassends ook in het spel van City. Dat PSG zou in de problemen kunnen brengen.
0: Maar dit soort momenten nu. Fernandes die gewoon op de rug knalt van Semenyo. Geen overtreding gefloten, dus City mag aanvallen met Jeremy Doku. Nuno Mendes is er nog altijd. Maar kijk, ook daar de collectiviteit van Paris Saint-Germain met dan Akliouche. Dat is toch in principe ook een prima donna. Die al netjes zich heeft ingeschreven in de eisen van Luis Enrique.
1: Balverlies Dembélé.
0: Nee, kijk, slechte bal van Semenyo.
1: Ja.
0: Ja, daar hebben ze toch ook een paar tientallen miljoenen voor gelegd. En daar ontbreekt toch iets aan.
1: Ja, dat vind ik wel. Ja. Dit soort momenten al wat de derde, de vierde keer, denk ik, dat we dat gezien hebben.
0: Zeker.
1: In 24 minuten.
0: 72 miljoen, dat is er dan toch ook.
1: Ja, dat is te veel. Dat is als je te veel hebt, toch, Peter?
0: Ja, inderdaad.
1: Dat geef je uit.
0: Ook geen enkel doelpunt en geen enkele assist. En Guardiola denkt, ja, nu ben ik wel even blij dat ik daar niet langs de lijn sta bij 0-2. Hij staat overigens nog altijd op de loonlijst van Man City. Dus ja, wat hij erover zegt, moet je met een korrel zout nemen. Want het is Global Ambassador van de Manchester City Football Club. Hier is een bal richting Sherky. met Jeremy Doek. Goeie versnelling. Voorzet is goed. En boom! Hij krijgt hem erin gekopt. Dat laat hij toch niet al te veel liggen, maar het was misschien toch net iets te moeilijk. Bal kwam misschien een klein beetje hard, maar goede versnelling van Doku.
1: Werd hij net geraakt misschien? Zou dat ook kunnen? Ja, nee, dat denk ik niet. Maar in ieder geval niet goed gekopt, maar wel een hoekschop.
0: Eindelijk nog een keer doelgevaar van City, 25 minuten ver. Anderson met de infiltratie komt er niet van, en nu opletten voor de counter. Met Dembélé. Haaland trekt ook een sprinter naartoe, maar kijk eens, een bal goed gespeeld voor Doué. Overstapjes, beetje veel misschien. Akliouche, bij City zijn ze wel terug. En dus is het even balbezit nu voor Paris Saint-Germain. Maar toch een kans voor Erling Haaland op nummer 3 in de Champions League. Want auteur van 2 doelpunten in de eerste wedstrijd van City bij Porto.
1: Wat makkelijker, wat sneller, wat vlotter. En City kan niet echt druk zetten.
0: Dembélé even tegen de lijn. Met Vitinha. Hakimi was zowaar even, maar dat hebben we nogal wel gezien. De diepste man. De bal hebben ze wel, zoals je daarnet kon zien. 54%, maar dat is dan toch vooral achter. Overtreding, ja zeker. Nuno Mendes vastgehouden door Guardiol. En een uitbrandertje van Jablonski, voorlopig nog geen gele kaart. Maar het is stil hoor, hier in het Etihad. Het zit nogthans afgeladen vol.
1: Het is alleen de PSG-supporters die we horen.
0: Het vuurwerk hebben we gehad voor de wedstrijd, van de thuisploeg dan tenminste. Lijntje heel hoog gezet. Wat schijnmanoeuvres van een aantal PSG'ers. Het gaat helemaal naar de overkant. Naar Dembélé, maar de controle was wat minder. Guardiol dan met Anderson.
1: Ja, maar dit is niet snedig genoeg. Nu hebben ze wel wat ruimte. Maar dat duurt dan
0: te veel tijd, ja. Fernandes.
1: Het gaat dan net te traag. Of te traag.
0: Ja, kijk, misverstand alweer. Met Anderson, die Cherki nog wilde aanspelen, maar die keek eigenlijk niet echt. En de bal was ook slecht gespeeld. Akliouche dan. Hakimi Akliouche. Dat gaat zelden fout bij de Parijzenaars.
1: Ja, inspelen Akliouche en onmiddellijk diepte zoeken. Nu even weer op de zijkant.
0: Ruiz. Het is bijna zaalvoetbal zoals ze daar staan te tikken. Luis Enrique nam hem niet mee naar het wereldkampioenschap in Qatar. Intussen Europees en wereldkampioen Fabian Ruiz. En hij behoort tot een zeer select groepje van spelers die in de 21ste eeuw, en wereldkampioen geworden zijn in het jaar dat ze ook de Champions League hebben gewonnen. Dus het kan een quizvraag zijn, hij is de 5e, dus Frankie, denk maar eens even na. We beginnen bij Roberto Carlos in 2002.
1: Ik ga me concentreren op de match.
0: Ja. Khedira met Duitsland. Mooie bal richting Dembélé. Steun van Vitinha. Ja, ook zo'n bal naar de korte hoek. Maar niet van dezelfde kwaliteit. En deze niet al te moeilijk voor Donnarumma. Maar het idee was hetzelfde. Ja. Verrassend uithalen naar de eerste paal.
1: Dan kun je misschien best laag houden, zoals Doué deed.
0: Varane was er ook in. Nee, Julian Alvarez.
1: Oké.
0: Voilà. Cusano makkelijk van de bal gezet door Nuno Mendes. Ruiz door de beentjes van Cherki.
1: Ja, dat al de tweede keer, denk ik.
0: Kijk eens hoe vlot ze eronder uit voetbal. Hakimi met Akliouche. Guardiol moet opletten, Akliouche. Hier Zaïre Emery, afgeblokt door Gueye. Krijgt die bal in de buik. Maar recuperatie meteen, Akliouche, ja dat valt mee.
1: Ja.
0: Ook u krijgt een foutje mee. Dat was niet te veel aan, denk ik.
1: Ja, ik kon hem niet direct meenemen. kleine aarzeling.
0: Kay moet nog even bekomen, want die kreeg die misschien wel ergens waar het pijn doet, heb ik de indruk.
1: Allemaal weer een schitterende aanval, een goede aanval van PSG. Terugleggen van Akliouz.
0: Zo, dat zag u daar.
1: Ja.
0: Dus daar moet hij wel even van bekomen natuurlijk. Margey. En we zaten bij een vrije trap voor Manchester City. Heeft maar één van 28 thuiswedstrijden verloren in de groepsfase, voor alle duidelijkheid, van de Champions League. 21 keer gewonnen, meestal zorgeloos. Vandaag ziet het er wat moeilijker uit.

0: Ruiz wint de duel. Ja,
1: Kusanov die is al aan het kijken in zijn rug wie dat er hem eventueel kan komen helpen.
0: Weer zo'n goede voorzet. En binnengekomt Hakimi. Nee, de paal in de weg. Ach, Hakimi laat het liggen. Maar goed, dat mag ik zo niet zeggen. Want hij deed het uitstekend.
1: Ook hij weer de bal teruggekopt van waar hij kwam.
0: Ah, weer zo'n balletje, Frank. Ja, van Désiré Doué. Ja. Hij was een klein beetje voorbij de bal. Vandaar dat hij nog moeite moest doen om hem richting doel te zetten. Actie die een doelpunt had verdiend. We zijn al bij de volgende. Akliouche. Zahir Emery, nu Vitinha. Jongens toch. Wat een demonstratie van Paris Saint-Germain hier in het Etihad. Alsof de Parijzenaars nog een keer willen laten zien wie de regerende Europese kampioen is. Wie de beste ploeg ter wereld is. Het is adembenemend, hemelsmooi. Zoals Paris Saint-Germain hier over de grasmat dartelt. En de ene goal al mooier dan de andere. En niemand die er wat tegen kan beginnen. En City ligt nu al knock-out tegen het canvas te zwijmelen.
1: Hier de lange bal van Donnarumma. Waar het uiteindelijk geen enkele City-speler aankomt. Bal tot bij Akliouche. Terugleggen. Een hakje. En dan ja, rond de verdediger gedraaid. Hier het hakje van Zahir Emery. En de bal rond Gueye. De korte hoek raakt hem nog.
2: Met de vinger. Ja.
1: Dan kan hem uiteraard er niet uithouden. Want het is gewoon te goed, dit schot. Ja, 0-3 na 32 minuten.
0: Wel, wel, wel. Ja, Pep. Wat denken we daarvan? Wat een ploeg. Formidaal. Hier overleg op het hoogste niveau. Voilà, kijk. Wat zouden ze daar allemaal vertellen? Ja. Kunnen we niet binnen blijven aan de rust? Bijvoorbeeld. Dat is even pijnlijk ontwaken voor Enzo Maresca. Het is fijn toeven in de Premier League met al die overwinningen. En in Porto, toch ook een goede ploeg, was het toch ook die 0-2. Maar hier nu tegen de beste ploeg van Europa van de voorbije jaren is het keihard. De confrontatie met de realiteit. Dat zijn de mannen van Parijs.
1: Ja, nu wil dat ze verder druk blijven zetten. En dan de lange bal van Kusanov. Ja, net diep genoeg.
0: Nee, Ruiz nu niet goed ertussen.
2: Nee, nee, ook niks aan de hand.
0: Weg, zegt hij, weg. En hij heeft gelijk, Jablonski laat zich niet vangen door deze Enzo Fernandez.
1: Hij was er voorbij. Maar hij gaat dan inderdaad weer makkelijk liggen.
0: Hij heeft zich dan misschien ook bezeerd. Ja. En Donnarumma staat te kijken naar de ploeg waar hij deel van uitgemaakt heeft. Hoofdpijn krijgt hij ervan, Enzo Maresca. En zo is die geweldige show, dat spektakel met dat verbluffende vuurwerk. Ja, wel een beetje misplaatst geweest. Ja.
1: Inderdaad, achteraf gezien. Beter niet gedaan. Of toch een mini-versie ervan gemaakt.
0: Een beetje bescheidenheid zou misschien wel kunnen. In deze omstandigheden. Een beetje deemoed of zoiets. Ja. Maar ja, nee, want ze zijn onschuldig natuurlijk. Je hoeft geen deemoed, want ze zijn onschuldig. Dat is redeneren. Daar komt de volgende aanval alweer aan. Met Akliouche. Guardiol heeft een corner weggegeven.
1: Ik vind altijd de oplossing aan de bal PSG. Ik vind altijd wel een vrijstaande maat. Je zit niet in de korte ruimte dan met een diagonaal.
0: Ousmane Dembélé met de hoekschop. 8 doelpunten vorig jaar en 2 assists in de Champions League. Zijn favoriete speeltuin zoals L'Equipe het vandaag kopte. Vitinha, Hakimi. Ja, een beetje mossel nog vis. Ja. Bal deze. Geen schot en geen voorzet.
1: Tussenin. Had hij nog wat scherper geweest. Er waren wel 3-4 spelers die erop reageerden.
0: Een goede voorzet was gevaarlijk geweest, want ze waren met velen.
1: Bij City stonden ze allemaal stil. Kijk, niet zo'n bal op dit.
0: Ja, maar het is van in het begin.
1: Ja, ja, ja.
0: Laatste 10 minuten van de eerste helft. Anderson met Cherki. Nog is het verhaal opgediept van juni, drie seizoenen geleden. Toen eigenlijk Textor Cherki wilde verkopen, de eigenaar toen nog van Lyon. Een akkoord met de club, Paris Saint-Germain, over een transfer van 15 miljoen. Een akkoord ook over een contract, zelfs een ingesproken voicemail. Bij Al-Khelaifi, de voorzitter van Paris Saint-Germain, van Cherki, om hem te bedanken voor het begrip en de soepelheid in de onderhandelingen. En ineens was er blijkbaar interesse van Dortmund. Begonnen ze te twijfelen, hoopten dat hij daar wel garanties kon krijgen op speelminuten, want dat had PSG niet gegeven. En dat werkte de Parijzenaars zo op de zenuwen dat ze de deal hebben afgeblazen. En Dortmund ging ook niet door, dus bleef hij bij Lyon. En verhuisde hij dus later naar Manchester City. Op deze manier krijgen we misschien straks wel nog ruim speelgelegenheid voor Mika Gods, wie weet. Er zijn nog veel kandidaten natuurlijk. Ook voor Askelia zit nog op de bank toe te kijken. Ja. Ferran Torres, een wereldkampioen. Die een WK-finale besliste, kijkt even toe.
1: Toch even schoorvoetend naar voren, City. Maar nooit echt dicht genoeg.
0: Nee. Zaïre Emery. Kijk eens hoe die mag wandelen. Ze gingen bijna liggen. Met Nuno Mendes. Ik zeg het nu al, volgende week. Paris Saint-Germain, Barcelona. Ja, dat zal toch iets zijn. Oei, dat is een beetje voeten hoog geheven, denk ik, van Patje. Maar oké. Haaland ook weer gestuit. Door Ruiz, die heel veel ballen recupereert. Kijk eens, Frankie, wat een gepruts allemaal. Hakimi weer. En hij trapt nu recht op Donnarumma. Nee, het is echt beschamend eigenlijk.
1: Ja, het was weer Fernandes met de foute bal.
0: Hoeveel heeft hij er zo gestuurd vandaag? Dat is er voorlopig niet één van 135 miljoen. Semenyo. Dat was nu een raar verdedigen van Nuno Mendes. En Pacho bijna een own goal. Moest een groot ekaar demonstreren om nog bij die bal te geraken. Ja, Nuno Mendes met iets zeer
1: vreemd. Ja, het ging te gemakkelijk. Hier Doué. Laat het makkelijk gebeuren. En dan ook Nuno Mendes als verdediger.
0: Dat zal Luis Enrique toch niet graag zien. Dat Doué denkt, kom, we stoppen er even mee. Dan moet je eigenlijk terug sprinten. Maar goed.
1: Dat is wat je zei over Akliouche ook, Peter, als hij zijn werk niet doet.
0: Cherki, Haaland probeert te verlengen. Het is een nieuwe corner, denk ik. Nee?
1: Ja.
0: Ja, deze man. Fabian Ruiz.
1: Er staan er veel daar in de eerste zone bij Paris Saint-Germain.
0: Kort nu tot Anderson, dan Cherki. Opnieuw scheppen. Het over het hoofd van Haaland was Marquinhos die kopte. Ruiz, dat is te kort. Dembélé blijft mee verdedigen. Fernandes en dan ja, Anderson met de linker een slap balletje. Cherki nog met Anderson. Fernandes, Haaland, nee. Controle was niet mogelijk en nu weer counteren met Hakimi. Dat is dus toch nog altijd de rechtsback, denk ik, van Paris Saint-Germain. Die loopt de hele tijd
1: is nog altijd,
0: in het centrum.
1: Ja, bij de corner schuift hij dan toch op. Hopen er op een snelle counter.
0: Kay liet hem ook schieten, maar dat viel mee. Omdat Vitinha dan even geen druk vooruit zette. Cherki met Fernandes. Kusanov. Laatste 5 minuten zijn in aantocht. Kijk eens, 0-3. En dan nog een bal tegen de paal ook van Hakimi. Jeremy Doku, die zijn we nu al een hele poos kwijt. Maar goed, dat geldt voor bijna het hele aanvallende compartiment. Slechte bal alweer voor Guardiol. En hij kan wel een corner forceren via de voeten van Marquinhos. Als je hem zo ziet stappen op de rug, leek het even Guardiola. Dezelfde tred en de handjes in de zakken, maar het is wel degelijk Maresca.
1: Heeft zorgen.
0: Bij de corner van Enzo Fernandes. Waar is Safanov? Nergens. Ja, naast gekopt. Door Gay, denk ik. Ja. Of was het toch Guardiol?
1: Goeie kans alleszins.
0: Ja, het was toch Guardiol. Voor de neus.
1: Safanov in niemands land.
0: Ja, je zag hem helemaal niet.
1: Nee.
0: Hij leeft nog altijd mee, zei het iets minder uitbundig. Dan destijds aan de zijlijn. Hij was ook van de week weer aanwezig op een soort groot event. Waar een enorm bouwproject van Manchester City in Abu Dhabi werd voorgesteld. Met allemaal luxe huizen waar Haaland er één gekocht heeft. En vader Haaland. En Pep Guardiola was er ook. Abu Dhabi is mijn tweede huis, of tweede thuis, heeft hij al een keer gezegd. Ah, Barcelona. Waar hij toch vooral verblijft. Sinds zijn retret.
1: Oh, geen buitenspel.
0: Hakimi, Donnarumma erbij. Net op tijd.
1: Ja, weer zo'n aanval. Opgebouwd langs de rechterkant. Bal net te diep. Gelukkig voor City. Donnarumma die goed meespeelde.
0: Gaat Doué. Nuno Mendes is doorgesprint. Hier is hij. Voor de goal is Zaïre Emery. Die sprint naar de eerste paal. Nuno Mendes even getemporiseerd. Ja, tegen de hand van Ruben Dias. Maar geen handspel, denk ik. Wel een corner toch, hè? Ja, uiteraard. Ja, uiteraard. Wat denkt Ruben Dias dan?
1: Hij wou hem door de benen spelen.
0: Ja, maar hij zet hem toch zelf buiten, denk ik.
1: Maar dat hij zegt,
0: met zijn hand overigens.
1: Ja.
0: Kijk.
1: Ja,
0: ofwel is het handspel ofwel is het corner. Maar toch niets anders. Wat zou hij nu gewild hebben, Ruben?
1: Ja, misschien dat bal eerst werd geraakt met de arm. Ik denk dat hij dat zoiets...
0: Dat zou kunnen. Ja. Dembélé slordig. De tussenkomst van Gay ook maar half. Maar het is wel in de handen van Donnarumma. Niet waar al die spelers terechtkomen als er inderdaad zware straffen uitgesproken worden. Sportieve dan tenminste, met degradaties enzovoort. Ik heb ergens gelezen, geen degradatieclausules in de contracten van spelers. Dus dat zal dan moeten individueel onderhandeld worden. Het was een beetje getelefoneerd van Nuno Mendes en Diaz ertussen. Maar Ruiz neemt over en legt hem weer met veel gevoel tot bij Hakimi. Dijk van een wedstrijd. Ashraf Hakimi op wandel. Uiteindelijk toch een beetje te nonchalant. Die nonchalance sluipt er zachtjes aan wel in, vind ik, in het spel van Paris Saint-Germain. Het is niet onlogisch bij 0-3. En onwaarschijnlijk meesterschap. Wanneer zou City hier nog een keer zo op een dergelijke manier gedomineerd zijn, Frank?
1: Ja, dat is
0: de voorbije 10 jaar.
1: Heel, heel lang geleden.
0: Ik kan het me niet herinneren. Misschien is het al gebeurd. Ja, ik ben 10 jaar nu met een slechte bal. Maar kijk, Doku kan hem ook niet bijhouden.
1: Ja, ik kom daar net mee verdedigen, Doku.
0: Niet alleen 0-3, maar ook de manier waarop ze eigenlijk gedomineerd worden.
1: Het is machteloos, hè?
0: Ja.
1: Het is op geen enkel moment echt even druk kunnen uitoefenen. Even PSG wat achteruit drukken. Het zit er allemaal niet in. Cherki ook. Niet in het spel.
0: Simmen. Cherki, Gay, Guardiol. Toch een keer een handvol passes naar elkaar. 2 minuten extra tijd die erbij komen met Jeremy Doku. Guardiol, Ruiz ertussen. Ja, ze wilden dat Anderson ging schieten, maar die heeft nu even in deze wedstrijd niet het vertrouwen daarvoor, denk ik. Jeremy Doku dan. 1 keer goed een versnelling en Haaland bediend, maar die kon niet koppen. Dit is een overtreding. Nee, geen overtreding. Oh, ik dacht dat Akliuz het toch even aantikte, maar goed. Opletten voor de tegenaanval, maar kijk, het gaat iets minder gefocust, heb ik de indruk bij de Fransen.
1: Net wat te veel al gegeven, zou ook kunnen.
0: Ja.
1: Tijd dat het wat dat betreft rust is voor.
0: Semenyo kan uithalen. Het is tegen Marquinhos aan en dan opgeruimd.
3: Doué is ook een beetje stilgevallen. Maar die heeft natuurlijk al wel wat gedaan in deze wedstrijd. Fernandes, kijk. Nee.
1: Geen kwaliteit bij Fernandes vandaag. En dit is wel mooi.
3: Hier is Vitinha weer. Goed zijn lichaam gebruiken om Anderson af te houden. Die maakt eigenlijk een overtreding. Maar goed, Jablonski, een beetje uit medelijden misschien, laat het maar passeren. Schuchter applausje voor deze bolrecuperatie. Ja, diepgang bij Guardiol in het centrum. Het gaat eerst nog naar Doku. Hakimi sprint er naartoe. Jeremy Doku zijn rechter zoeken misschien. En nu uithalen Jeremy Doku. Als hij gaat liggen, krijgt hij misschien een penalty.
1: Ja, was even inderdaad op contact langs Hakimi. En dan Marquinhos, die hem toch even aanraakte, denk ik. Nog wel eens een geslaagde actie. En een doelpoging van Doku.
3: Ja, ja, één doelpoging dus, wat ik zei. Eén voorzet op het hoofd van Haaland. Maar dat is het dan wel. Luis Enrique kan blinkend van trots naar binnen. Bij de rust hier de zeer sprekende en juiste weergave van de krachtsverhoudingen tussen City en Paris Saint-Germain. Frankie, die 0-3.
1: Een vlot voetballend PSG. Met gewoon prachtige doelpunten ook. Hè. De eerste van daar rechts in de hoek. Maar snelle balwisselingen langs de flank op snelheid. Fantastisch afgemaakt door Doué. De tweede was al even mooi. En zo bleef het eigenlijk maar doorgaan. Een tijdje nog, de 0-3. Dan viel het een beetje stil bij PSG. Maar dat was natuurlijk meer dan genoeg om het binnen te hebben. Zo.
3: Zien of Man City nog wat kan terugdoen in de tweede helft. Graag tot over een klein kwartier. In elk geval bij de rust. Een demonstratie gezien van Paris Saint-Germain. 0-3.
4: Deze wedstrijd wordt u aangeboden door Pepsi. Officiële partner van de UEFA Champions League.

Deze highlights worden u aangeboden door Hyundai en Pepsi. Officiële partners van de UEFA Champions League.

0: Tsimikas.
1: En dat is een goede bal en Araujo. Nu wel. Nu wel. Nu kopt je hem wel tussen de palen en voorbij. Lucas Jungvirt. Verdiende voorsprong voor Liverpool. Het hing al een tijdje in de lucht. Het was de enige ploeg die kon aanvallen, die wou aanvallen. En Ronald Araujo opent op deze manier zijn rekening voor de Reds. En Gumoa, goede dribbel, geen penalty. Andrade dacht over te nemen, maar daar is die Dekselse Kumas. En zo staat het 2-0. Ook voor Bradley Barcola zijn allereerste voor Liverpool. En het betekent toch iets hoor. Zo breed glimlachen hebben we hem nog niet al te vaak zien doen. Maar hij stond op de juiste plaats. Mag daarvoor Ngumoa en Kumas bedanken. Virts. Oh, blijft knap in balbezit. Barcola gaat te snel voor Lask. Gravenberg. Oh, binnenkant paal. Nog niet afgelopen. Virts dan maar. Barcola. Nog heel even de hiel van Mbuyamba. Virts. Barcola voor 0-3. Ja. Kijk eens aan. In het begin van de match, de eerste 10 minuten, waren ze al naar elkaar aan het zoeken. Virts en Barcola. En of ze elkaar gevonden hebben.

Kumas met de kaats. En Barcola. Overname Tsimikas. Daar is Frimpong. En daar is 0-4. Jeremy Frimpong. Goeie kopbal hoor. Na een lange uitgesponnen aanval vanwege Liverpool. Dan wordt er gevierd bij die meegereisde supporters. Lang. Loopt Lang met de bal. Dibango, Lubicic, daar is hij meteen. Oh, kijk. Staat er 10 seconden op. Robert Lubicic. Dat heet dan invallen met een impact. De eerste Champions League doelpunt. In de clubhistorie voor Lask. En Gumoa. Ah, knappe bal tussendoor. Frimpong. En daar. 1-5. Voilà. Liverpool is weer wakker. En Bradley Barcola heeft zijn hat-trick te pakken. Net als Frimpong, die kan kijken, die wil naar Kumas. En nu, Luis Kumas, jawel. Derde keer, goede keer, is hij nu wel onside gebleven. Nu kijkt hij zelfs niet naar de assistent. En nu gaat hij gewoon vol vieren.

0: Terwijl we hier kijken naar Dibango. En de tweede goal voor Lask. Het is opnieuw Florian Flekker. Net als 3 jaar geleden scoort hij tegen Liverpool. Dibango heeft vertrouwen getankt met zijn assist daarnet. En nu een tweede assist. Ha! Florian Flekker. Doet het gewoon opnieuw. Zelfde combinatie als daarnet. Maar nu net iets moeilijker. En misschien daarom nog mooier.
1: Deze highlights werden nu aangeboden door Hyundai en Pepsi. Officiële partners van de

0: Er zijn avonden waarop je je mooiste kostuum bovenhaalt. Avonden waarop het gras verandert in een rode loper. De vaste waarden staan er opnieuw. Klaar om hun stempel te drukken op het grootste podium van Europa. Maar er zijn ook nieuwkomers. En niet voor een figurantenrol. Dinsdag, de derde speeldag van de Champions League.
1: De UEFA Champions League programma's worden nu aangeboden door FedEx. En PlayStation, officiële sponsors van de UEFA Champions League.
0: De Champions League draait op volle toeren. En dus ook het Champions League Mag. Elke week brengt het magazine van de mooiste clubcompetitie ter wereld u exclusieve interviews.
2: On n'a pas une groupe au fait.
3: C'est precies aan mij was.
0: Unieke reportages. Nostalgische archiefbeelden. Mis het niet. Elke zaterdag op Pix Plus Sports. Uiteraard.
4: Ook dit seizoen praten we over de UEFA Champions League in deze studio. Met uitstekende analisten en andere gasten blikken we vooruit op de toppers van de week. We hebben het over de opstellingen, over tactiek en zoveel meer. En zo bent u helemaal klaar na 40 minuten voor de Europese week die komt. Dus onthoud het, de Champions Club maandag om 6 uur op Pix Plus Sports, Proximus Showcase of uw favoriete podcastplatform.
0: De Rode Duivels voetbal zijn terug. In de eerste kwalificatiewedstrijd voor het WK 2028 trekt België naar Noorwegen met maar één doel. Goed starten. Noorwegen-België, live op de kanalen van Pix Sports en Proximus Showcase.

Ze rennen, scoren en inspireren. Het vrouwenvoetbal heeft zijn verhalen. En Women's Football Weekly brengt ze week na week. Duik in het beste van het Europese vrouwenvoetbal met Women's Football Weekly. Elke vrijdag op Pix Plus Sports. Het volleybalseizoen gaat van start en Menen mag meteen aan de bak tegen Roeselaren. Mis niets van de seizoensopener. Live op de kanalen van Pix Sports en Proximus Showcase.

0: dames en heren, daar bent u weer. Welkom opnieuw in het Etihad Stadium dat murw geslagen is door de adembenemende keizerlijke demonstratie van de regerende Europese kampioen in de eerste helft. 0-3 staat op het bord. En we zien drie nieuwe mensen beneden aan de rand van het veld. Met Ndiaye. Met Matheus Núñez. En met Bouadi. Dat zijn de gelukkigen, of misschien moet ik zelf zeggen ongelukkigen, die moeten invallen. Doku is binnengebleven. En ook Ruben Dias. En wie is de andere? Cherki. Dat is toch wel een klein beetje misschien het hoofd buigen. Ik weet het niet precies. Kusanov zal, neem ik aan, in het centrum gaan spelen. En dus Matheus Núñez aan de rechterkant. Drievoudige wissel dus doorgevoerd door de coach Enzo Maresca. En het is wel leuk dat we Bouadi te zien krijgen, want ik vind het toch een beetje zonde, eerlijk gezegd. Frankie, dat die geweldige Marokkaanse jongen van 19, Ayoub Bouadi, hier gewoon op de bank zit.
1: Ja.
0: Ze hebben er ook 90, 95 miljoen voor betaald natuurlijk. Waanzinnig bedrag.
1: Nee, een groot talent. Die sterk aan de bal is. Weinig ballen verliest.
0: Zo, tweede helft op gang gefloten. Op zoek toch minstens naar eerherstel. Manchester City. Na de oplawaai uit de eerste helft. Met een eerste keer Semenyo. Haaland al gestuit. En daar Akliouz. Wel een slechte bal, zowaar van Vitinha. In de voeten van Anderson.
1: Het is Fernandes die de rol van Cherki min of meer zal overnemen. De diepste man op het middenveld. In de rug van Haaland.
0: Hier in de jaai, een eerste keer. Overstapjes, maar hij is de bal bijna kwijt. En het is een doelpoging. Maar Safonov kijkt er een beetje misprijzend naar, had ik de indruk. Naar die bal die overzoekt van deze Senegalees.
1: Ja, goed geopend van Bouadi. En dan NDI onmiddellijk op Marquinhos af. Problemen, moeite met de bal. Dat shot er een eind over.
0: Het is een bemoedigende start van Man City. Met een pogingje toch van NDI. Ook daar hebben ze 70 miljoen voor gelegd. Frankie denkt, gaat met een bevattingsvermogen toch te boven. De man van Everton en Sheffield daarvoor. 70 miljoen.
1: Ja, dat is allemaal fel overdreven voor de kwaliteit.
0: Ja, toch. Hier komt Bouadi. Mooie bal voor Haaland. Dit is zijn kans. Nee, legt hem terug. Hier Semenyo. Lala, veel te nonchalant. Aangeraakt natuurlijk. Een corner, want Nuno Mendes wel nog in de weg. Maar dat moet je toch veel meer overtuiging, ja, met veel meer overtuiging afwerken, Frank.
1: Zeker wel. Snelle counter, dat wel van Bouadi en Haaland, die hem teruglegt. Ja, de bal wordt wel geraakt, maar waar zou die naartoe gevlogen zijn? Alles is echt niet in het doel. En waarom vraagt hij dan voor een penalty? Ook helemaal niet aan de orde.
0: Nee, nee. Een hoekschop was het wel, en die krijgen we nu. En zo begint City toch al met twee doelpogingen op 2 minuten. Fernandes met een heel verre corner. Karjol kopt. In de handen van Safonov. 3 pogingen op 2,5 minuut. Dat, ja, dat is al, toch al dat. Ja. Dat is meer dan in de hele eerste helft, denk ik zo ongeveer. Of evenveel. Vorig jaar dus in de League Face tegenover, twee seizoenen geleden. In het Parc des Princes, Paris Saint-Germain met het mes op de keel. 0-2 achter, Grealish, Haaland en dan een geweldige tweede helft, 4-2. En de rush naar de beker met de grote oren was ingezet. Kusanov komt er goed uit, Haaland met een slechte bal. Hakimi onderschept.

0: Maar Anderson doet hetzelfde. Zo weer in de jij. Daarvoor was het geleden van de halve finale in 21 toen City opstoomde naar de finale die het dan zou verliezen van Chelsea. Corona-periode. Twee overwinningen van de Citizens. En daarna, nog een jaar later, hadden we ook nog de groepsfase Paris Saint-Germain. 2-0 dan weer. En een 2-1 nederlaag hier. Dat is een goeie. En daar ook Fernandes. Ja, die moet je binnenleggen. Ja. Uitstekende bal van Semenyo. Hij trok een beetje zijn hoofd in, zo leek het wel. Want dit was wel een grote mogelijkheid.
1: Ja, daar vertrekt hij. Tussen Marquinhos en Hakimi in. Perfecte bal. Alleen, ja, komt niet goed. Raakt die bal niet goed. Open doelkans eigenlijk.
0: Ja, ja, zo begint City toch vol overgave aan die tweede helft. Met nu al 4 doelpogingen. En PSG is toch slapjes uit de kleedkamer gekomen. Voorlopig niet meer vooruit te branden. Bal verliezen ook, zoals Akliouche nu. Wat in de hele eerste helft nauwelijks voorkomt. Tikje van Guardiol is geen goede. Vitinha. Die zit er nu wel gedreven tussen. Altijd kleine pasjes. Net als Saïd Emery, ja. Die tik tegen het hoofd heeft gekregen.
1: Dus rondkijken in zijn beweging. Vitinha op zoek naar iemand om aan te spelen.
0: Nuno Mendes met Ruiz. Tik tot bij Dembélé. Daklius, Dembélé, Hakim. Kijk, Man City meer doelpogingen dan Paris Saint-Germain staat hier op het scherm. Ja. Alleen tussen de palen is het natuurlijk wel voor PSG. Ja, toch een overtreding, denk ik, op Mendes. Game oppert, maar ik denk toch dat het correct is.
1: Ja, wacht even om te fluiten. Scheidsrechter.
0: Hij heeft zich dus naast Zidane gehesen, onder meer. Paisley en Guardiola. 3 keer winnaar van de Champions League. De keizer blijft natuurlijk Ancelotti met 5. Nuno Mendes met een verrassende bal. Omdat hij gezien had dat Donnarumma een beetje voor zijn lijn stond.
1: Ja, optimistisch. Ja, proberen waard. Niet strak genoeg alleszins.
0: Donnarumma legt hem toch op zijn gemakje tot bij Guardiol. Aannemen en goed inspelen. Fernandes met een Ndiaye. Uit de jeugd van Marseille dus. Een beetje rivaliteit. Misschien ook nog in zijn achterhoofd als jongen van het zuiden tegen de mannen uit de hoofdstad. Ja, Nuno Mendes had Semenyo vast. Hij moet daar nu dan de vrije trap voor krijgen. En misschien ook nog de gele kaart inderdaad. Voor Mendes. En dat gaat Jablonski blijkbaar toch niet doen.
1: Nee, hij wuift dat protest weg om een gele kaart te geven. Hier naar binnen komen.
0: Het is toch altijd geel. Henderson met wat ruimte. En hier in de jaai, redding Safonov. Recht op de doelman. Maar City is echt goed aan de tweede helft begonnen. Guardiol, nee, gooit hem niet. Gaat naar Fernandes. Voorzet Ndiaye, Haaland, ja, eindelijk het doelpunt voor City en Erling Haaland. Natuurlijk nummer 3 in deze jaargang, 1-3 voor Erling Haaland. Goeie beweging, goede kopslag, de reikende hand van Safonov, volstond niet.
1: Ndiaye naar binnen, scherpe voorzet, mooi verlengd. Is het ook wel weer wat hij deed, Haaland. Ja, een beetje zoals, niet helemaal hetzelfde zoals gisteren.
0: Lautaro Martinez.
1: Ja, die dan wel werd afgekeurd. Safonov er nog wel bij. Ja, ja, hij juicht nog mee. Guardiola. Maar het begon eigenlijk met een goede beweging op de rechterkant van Semenyo. Die ook een stuk beter is begonnen aan de tweede helft dan aan de eerste.
0: Luis Enrique zal toch hoogst ontevreden zijn met de makke, tamme manier waarop zijn ploeg aan deze tweede helft is begonnen. Daar nu wel de goede recuperatie. Dembélé met Doué. Versnelling Doué. En uiteindelijk de bal er weer uitgehaald. Met Bouadi en met Anderson. Deze is voor Marquinhos, denk ik inderdaad. En Zaïre Emery. Haaland recupereert. Het gaat ineens veel sneller. Haaland gelanceerd. Semenyo is voor de goal. En de juist bij Semenyo. Maar opgeruimd door Pacho. Ja, ineens staat Etihad in vuur en vlam bij het aanvalspel van de thuisploeg.
1: Ja, Pacho, goed opgelet, goed verdedigd.
0: Corner kort genomen, Anderson. Fernandes zwiert hem. Oei, dat is een beetje ver.
1: Ik kom nog terug, denk ik.
0: Kusanov brengt hem nog. En Doué, ja. Dat hebben we in de hele eerste helft niet gezien. Dit soort wilde bol. Núñez met Ndiaye. Ook scherp ingevallen voorlopig. Tweede tik tot bij Fernandes. Ja, goede bal. Hier is Semenyo. Moet hem breed leggen. Hij doet het zelf. Semenyo. Oh, de lop. Haaland. Nee.
1: Ze hinderen elkaar, denk ik.
0: En buitenspel aangegeven.
1: Goh.
0: Jongen, jongen. Bijna 2-3 zeg. Semenyo raakt de lat. En ineens hebben we weer volop een wedstrijd. Hier buiten spel.
2: Nou ja, dat begint al.
1: Goed gestapt uiteindelijk van Pacho. Goed gedaan hoor. En hier...
0: Ja, Haaland houdt in omdat Semenyo ook eraan komt. Maar het was dus sowieso buiten spel. Dat had u daar gezien. Overigens, ik vroeg mij... Wij vroegen ons in de eerste helft af... Ja, wanneer is City nog een keer zo gedomineerd geweest in de eerste helft? Wel, Pierre Hellebout, onze trouwe kijker uit Gent... Gent heeft mij gestuurd. November 2012, toen het nog natuurlijk niet het City van later was. 0-3 bij de rust achter tegen Real. Okay. Uiteindelijk 1-4. Lange bal richting Fernandes. Marquinhos ertussen. Nou ja, het duurt allemaal een beetje lang. Ook Nuno Mendes nu krijgt wel de fout mee. Want die was het van deze Enzo Fernandes. Ja, zonde zou ik zeggen dat die tweede er niet in ging. Want anders was het ineens weer helemaal open. Nog een beetje kwaliteit hier zo.
1: Ja, ja.
0: De opwarming zo.
1: Torres Neves.
0: Torres Neves en
1: Kvaratskhelia.

0: Vorig jaar Paris Saint-Germain 45 doelpunten gemaakt. Het record van Barcelona geëvenaard. Die deden dat wel in de 16 wedstrijden. En ook nu weer goed begonnen. Ze hebben er al 9 na 2 wedstrijden. Fernandes kan hier in de jaai lanceren. Ndiaye met Hakimi. Ja, er voorbij. Ndiaye legt hem terug. En via Marquinhos bijna Safonov. Haaland kan er niet bij. En uitverdedigen is goed van Zaïre Emery. Maar uiteindelijk toch weer kwijt. Nee, de tweede ballen zijn nu altijd voor City. Dat de duels ook begint te winnen. Wat een contrast met de eerste helft.
1: Ja, veel en veel feller. Voetballen sneller. Ook na balverlies reageren ze feller, agressiever. Ze zijn dreigend en ze zijn gevaarlijk.
0: Marquinhos de fout gemaakt. Hij is een beetje nerveuzer nu, Luis Enrique. En natuurlijk, het is maar de league face. Maar toch. Fernandes, goede voorzet. Weer een poging van Haaland om te verlengen. Ze waren met z'n tweeën. Hij er dichterbij, Kusanov. En ook Nuno Mendes. Nee, niet Nuno Mendes. Deze Núñez. Of Gay was het die erbij zit. Sorry.
1: Net niet Haaland, net niet Kusanov en Gay. Wel een scherpe, goede voorzet weer van Fernandes.
0: Henderson, een beetje een rare bal, maar Semenyo doet er nog wat mee. Alleen is Nuno Mendes ook snel en snel gedraaid.
1: Ja, op deze ballen. Moeten ze onmiddellijk druk proberen te houden, zoals ze dat van in het begin al doen. Maar voetbal er dan toch weer goed onderuit.

0: Camacho tikt hem. Zes zonder risico zou ik denken, maar deed het te goed.
1: Vitinha met diepte. Waardoor Ruiz vrij.
0: Ja. Het wedstrijdbeeld volledig gekanteld. Bouadi. Heerlijke voetballer. Mateus Núñez. En Ndiaye. Maar krijgt hem niet tussen de palen. Goeie versnelling aan de buitenkant.
1: Ja, onmiddellijk gebracht. Ingespeeld door Semenyo. Onmiddellijk de voorzet.
0: Ja, en Marquinhos dan toch een beetje een risico door hem te laten gaan.
1: En ik denk dat Ndiaye even ook het zicht op de bal wordt belemmerd door Marquinhos, zijn positie.
0: Bouadi. Fernandes voor Haaland. Pacho verdedigt goed.
1: Ja.
0: En dat is er goed uitgekomen. Dat is naar het beeld van de eerste helft. Dat rondtikken.

0: Emery kreeg hem niet voorbij. Koussant. Applaus van de twee trainers.
1: Dat was weer zo even een aanval in de maak langs de flank. Staan of belet het.
0: Vitinha, uitstekend gedaan. Richting Nuno Mendes.
1: Ja, dat is gewoon een blind spelen, omdat hij weet van daar is de ruimte.
0: En Semenyo gaat een kaart krijgen, denk ik. Want dat is een redelijk vuil foutje. Zo is het inderdaad. Kijk.
1: Ja.

0: Kliuws, alsof hij voor het eerst aan de bal is in de tweede helft. Helemaal nog niet in beeld geweest. Hij ook niet, Dembélé. Want PSG heeft vooral verdedigd in die eerste 17 minuten. Kluus, Zaïre Emery en hier Dembélé. Balletje naar het centrum. Oh ja, Kluus. Oh, wat een parade van Donnarumma. Hij is erin. Hij is erin. Donnarumma kan hem niet tegenhouden. Een pracht van een doelpunt alweer. En wat een beweging van Akliouz voor 1 tegen 4. Ineens zijn ze daar dan toch. Ah, wat een actie en wat een trap. En Donnarumma dacht dat hij met een geweldige parade had uitgepakt. En uiteindelijk viel hij er nog in. En is het vuur misschien wel gedoofd bij Man City. Bij deze prachtige goal van Akliouz.
1: Ja, naar binnen. De bal van Dembélé. En Akliouz maakt ruimte voor zichzelf. Ja, Donnarumma komt misschien
0: eens kijken.
1: Beter verwerken. Tja, moet zich wel strekken. Hij krijgt hem zo ook half op de pols. Waardoor dat de bal niet echt verwerkt wordt zoals het moet. Maar Akliouz zette de aanval op. Hij speelt op Dembélé.
0: Voor het eerst in de tweede helft in beeld eigenlijk.
1: Ja, ja, ja.
0: Nog niet meegedaan.
1: En zij zeer tevreden, want vonden echt wel dat het nodig was om een reactie te hebben. Na de 1-3.
0: Hij maakte zijn eerste tegen Le Mans in het weekend. Hij maakt nu zijn tweede. En zijn eerste in de Champions League voor Paris Saint-Germain. En voor de wedstrijd is het een beetje zonde, want City was nog wel wat van plan, denk ik.
1: Ja. Proberen snel nog eentje te maken.
0: Nu dan met Haaland misschien. Haaland! Aan de lichaamstaal van Safanov te zien ging hij er ver aan voorbij aan zijn doel.
1: Ja, naar binnen komen, wat ruimte krijgen. En hij aarzelt niet. Hij trapt. En altijd zonder echt naar de goal te kijken.
0: Het is er ver naast.
1: Ja, het is er ver naast.
0: En zo gaat Paris Saint-Germain misschien ineens wel weer meer de controle nemen. Ja, Kliouz met Hakimi. Maar het was inderdaad klasse gedaan, de manier waarop hij ruimte maakte voor zichzelf. En dan ook nog eens uithouden. Zaïre Emery ontfrutselt Haaland de bal. Haaland, die nu 60 doelpunten heeft in 60 wedstrijden in de Champions League. Van Nistelrooy was blijkbaar de beste in de eerste 60 wedstrijden. Die maakte er 48. Dus blijkbaar straffer dan Messi en Ronaldo. Maar nu dus de koning Erling Haaland. Er gaat gewisseld worden. Kvaratskhelia mag erin komen. Dembélé. Gestuit door Gvardiol. En dan voetballen met Fernandes. Ja, Semenyo lanceren. Het is Vitinha die erbij zit. Pacho ook mee terug. Haaland opgevangen door Marquinhos. Semenyo. Ja, verrassend in de korte hoek geprobeerd. Het was de buitenkant van het zijnet.
1: Dat was goed vertrokken. Het juiste moment de diepte ingegaan. En dan denken tegen Vitinha. Dus is er misschien wel iets mogelijk. Maar hij moet te ver uitwijken. Te ver die bal moeten ophalen in de 16. En dan is er hulp van Pacho. Waardoor hij moeilijk heeft om te kunnen scoren.
0: De man die het in gang zette. Désiré Doué gaat naar de kant. En Kvaratskhelia erin. Vorig jaar dus duizelingwekkende statistieken. 10 doelpunten en 7 assists in de Champions League. Het is nogal wat voor Vincha Kvaratskhelia.
1: Ja, wat een geweldige invalbeurt tegen Chelsea. Toen ze het toch wel moeilijk hadden, kwam hij in en maakte onmiddellijk het verschil.

0: met Donnarumma. Hij zal zich zijn wederzien met zijn ploegmaat, gewezen ploegmaat, toch anders hebben voorgesteld, denk ik.
1: En die laatste, ja.
2: Ja.
0: Beetje pech. Ja. Enfin, pech of niet, goed genoeg gedaan toch niet, uiteindelijk. En oké, okay, moest inderdaad hoog klimmen en ver gaan reiken, maar toch. Hakimi en Akliouch komen er netjes uit.
2: Ja, zeker wel. Wel druk onmiddellijk daar. Op Ruiz van Boadi.
0: Gay goed verdedigd op Kvaratskhelia. Nou, dat tikje van Akliouch is nu niet goed genoeg. Enzo Fernandez, Haaland uithalen. Niet tussen de palen.
2: Onmiddellijk vertrokken, onmiddellijk de ruimte ingedoken. Het balverlies van Akliouch. Direct weg van Marquinhos. En onmiddellijk trappen.
0: Hij leeft nog altijd mee, want hij denkt misschien dat er nog altijd wel wat mogelijk is. Hij heeft er nu 37 in de Champions League voor City. En daarmee zijn nu de beste. Aguero had er 36. En Ndiaye. Hakimi moet er naartoe en Ndiaye.
1: Ja. Een fout is dat niet, maar hij is wel uit balans gebracht, Frankie.
2: Ja.
1: Een fout krijg je daar niet voor, maar ja, het is niet, geen koosjere tussenkomst.
2: Nee, nee. Maar Hakimi loopt hem een beetje in de weg. Anticiperend op zijn beweging, op de beweging van Ndiaye. Ja, dit is een fout. Dit zal ook wel gefloten worden.
0: Ja, dit is er wel degelijk een. Anderson vroet zich er voorbij. Gele kaart ook. Voor Zaïre Emery. Een bal die snel voor de goal is. Fernandes zoekt de koppers. Haaland om te beginnen. Kusanov, Semenyo, Gay. Daar is de bal. Verlengd door. En is die over de lijn geweest? Nee. Geweldig op de lijn gered. Door deze Nuno Mendes. Haaland was dat denk ik die hem verlengde.
2: Ja, zeker wel. Weg van de eerste zone.
0: Nee, het is niet Haaland.
2: Nee,
0: het, het was uiteindelijk nog Gvardiol die kopte.
2: Schitterend ook verdedigd. Eerst mee in de lijn en dan snel naar de doellijn om die bal te verwerken.
0: Geen tweede goal voor City. Maar het blijft wel een heel leuke wedstrijd. Met dank aan City om naar te kijken. Ze blijven proberen. Anderson. Ndiaye, goede bal. Semenyo opent voor Núñez. Een knal van Núñez tegen de kruising. Goh. De doelpoging, oh, het is Fernandes, pardon. Volgen elkaar hierop. Goh.
2: Uithalen, dacht Fernandes. Met volle kracht, buitenkant van de kruising. Boadi, sterk ingevallen. De balsituatie gaat ook gewoon veel en veel sneller bij City dan in de eerste helft.
0: En ook niet meer dezelfde pressing bij Paris Saint-Germain. Dat toch een beetje laks uit de kleedkamer is gekomen. Het is ook een miraculeus rekenwonder, wiskundegenie. Einstein noemden ze hem vroeger op school. En
2: ooit, sturen, een, ook,
0: ooit een voordrachtwedstrijd gewonnen op het Élysée voor Madame Macron. Kijken naar Anderson. In welsprekendheid, een soort welsprekendheid Koku. Van vele markten thuis, deze 19-jarige Marokkaanse Fransman, Bouadi. Maar het beste wat hij kan is voetbal, denk ik. Nieuwe corner City. De marge is nog altijd heel erg groot natuurlijk. Weer zo'n corner. Ja, ze hinderen elkaar een beetje daarbij. En hier Semenyo.
1: afgeblokt door Pacho.
2: Ja, de tweede keer net voor de hoekschop was ook hij het die ertussen zat.
1: Maar het siert City dat ze ondanks toch die ruime marge met nog een minuut of 18 blijven proberen, blijven aandringen. En ze hadden best ook al 3 of 4 doelpunten kunnen maken uiteindelijk wel. Misschien is het dat wel wat hij in het oor fluistert. Van Soriano, dat is hem toch? Of niet?
2: Is dat wel Soriano?
1: Ik denk het, maar ik ben niet zeker, eerlijk gezegd.

0: Dat is mooi van Henderson. Al vooruit van Núñez is geen goeie.
1: Nee, niet zuiver genoeg. Niet tot bij NDI.
0: De controle van Dembélé is ook matig. Ik kan niet zeggen dat hij vandaag een geweldige wedstrijd speelt. Hier is Kuzanov zowaar. Oei, sorry. En Fernandes duwt hem met opzet omver. Hè?
2: Ja.
0: Hij loopt er tegen en geeft hem nog een zet. Jablonski snel overeind. Haaland komt. En nee, nu weer de bovenkant van de lat. Maar jongens toch. Op een paar minuten is dat een bal van de lijn gekeerd van Gvardiol. Een schot tegen de kruising van Fernandes. En nu tegen de lat van Haaland.
1: De voorzet kwam snel en goed in de rug van Pacho. Tant ook van Haaland. De bal net niet tussen de palen. Hier nog eens het moment met de scheids.
0: Kijk, hij duwt hem omver.
1: Echt.
0: Echt, eigenlijk.
1: En je zou denken, hij zou gaan fluiten, maar laat gewoon het spel doorgaan.
0: En Niai. Redding Safonov. Ja, die Fernandes. Het doet ook niets om zich te verontschuldigen.
1: Nee, het
0: blijft toch echt een Bouadie. Prachtig, Haaland nu dan wel. Ja, Haaland. Hij kan niet blijven missen natuurlijk. En op een kwartier van het einde is het 2-4. Erling Haaland. Doelpunt nummer 4 in deze Champions League. En Bouadie bevestigt zijn hele goede invalbeurt.
1: Nou, goede goal ook dit. Past in het rijtje van de doelpunten van PSG. Recuperatie bij Boati via Semenyo terug tot bij Boati. En dan kijken, bal perfect terugleggen, perfecte snelheid om te kunnen afwerken. Haaland houdt de bal ook over de grond.
0: Daar raakt hem maar half hoor.
1: Ja, ja, maar het draait genoeg weg van Safonov, waardoor hij geen kans heeft.
0: Twee wissels met Ferran Torres en met João Neves voor Akliouche en Dembélé. Ex-speler van City natuurlijk, Ferran Torres. Maar een groot succes was het niet. Zijn eerste jaar nog Savan, 13 doelpunten gemaakt. In oktober van zijn tweede seizoen een blessure opgelopen in oktober. En einde van het jaar vertrokken naar Barcelona. Was erbij toen City de Champions League finale speelde in 21. Marquinhos gaat er als eerste bij zijn, dacht ik. Maar nee, het is Fernandes. En uiteindelijk Pacho die opruimt. Hakimi zat er ook goed tussen.
1: Ja, dat was nodig van Hakimi bij NDI. Fernandes in tweede helft.
0: Ja, ja, zeer sterk.
1: Niet te vergelijken met de eerste.
0: Ineens is het toch al 60 miljoen waard. Recuperatie Anderson. Bouadi, NDI. Pacho moet zich reppen. Doet dat in de voeten van Semenyo. Blijft hangen tegen Nuno Mendes. Wow, Neves met Zahir Emery knap gedaan. Nee, ook Fabian Ruiz leidt balverlies tegenover Gay.
1: Oh, weer een versnelling van City.
0: NDI komt, maar dat is in de rug van Marquinhos. Vitinha denkt even de bal bijhouden. Dat is een goed idee. Van Hakimi. En hier komen ze ineens. Ja, kon hem spelen. Maar hij kiest voor Kvaratskhelia. Die gaat zijn rechter zoeken en uithalen misschien. Ook met links kan hij dat. En aangeraakt zegt Ferran Torres.
1: Ja, dat dacht ik ook van hierboven. Met de twijfel zo lijkt het.
0: Nou, ze weten het niet eigenlijk. Nee, ze weten het niet. Ze hebben het niet gezien.
1: Ferran Torres vertrekt, waardoor Kvaratskhelia wat meer ruimte krijgt. Dat wordt echt wel geraakt op de hakken daar. Ja. En van de City-verdedigers.
0: Maar goed, als ze het niet gezien hebben, hebben ze het niet gezien. Lange bal van Anderson is te lang voor Fernandes.

0: is Ferran Torres. Uitstekend verdedigen. Door deze Kusanov.
1: Schitterend werk van Joao Neves. Aannemen.
0: Herhalingen komen ten aanvang.
1: Ja. Mooiste zit er niet in. Nu misschien wel.
0: Ja.
1: Nu gaan we het zien. Op de borst en dan meegeven. Wat prachtig gedaan.
0: Ingooien is voor Paris Saint-Germain. Nog 12 minuten. Ja, een beetje nonchalant ingegooid door Hakimi. Dat is goed van India. Is ook heel erg goed ingevallen.
1: Zeker.
0: Bouadi. Wel opletten, want dat was risicovol. Ruiz kan zich niet doorzetten, want Gay ertussen.
1: Brengt Gay in de problemen met die paas achteruit.
0: Het was net iets te veel lef en rust aan de bal. Semenyo. Nuno Mendes verkeken zich toch op, maar komt als een sneltrein terug. En is weer in positie. En moet toch gepasseerd worden nu. Semenyo. Ja, verraste eigenlijk ook Enzo Fernandez, denk ik, met deze verrassende bal die hij speelde.
1: Ja. Haaland daar in de 16. En ook NDI. En dat gaan we zien hier. Misschien beter geweest. Maar die waren niet aanspeelbaar. Nee, dat kon ook niet.

0: Vitinha voor Hakimi. Semenyo. Ja, ja, Safarov moet toch een keer plat.
1: Ja, schitterende bal van Anders.
0: Ja, wat een spectaculaire tweede helft hebben we gehad. Met dank aan City nog een keer zeggen, want Paris Saint-Germain heeft nog weinig laten zien. Dit is wel een lekkere bal voor Hakimi. Nee, dat is toch over de zeilen. En hoeveel zouden ze er niet hebben kunnen maken?
2: Ja, ja, ja.
0: Makkelijk nog drie meer. Ja. Zoveel doelpogingen en kansen voor City in de tweede helft, zeg.
1: Ja, Haaland op de lat. Fernandes op de kruising.
0: Bal van de lijn geveegd. Ja. Haaland er nog eens over. João Neves met Vitinha. Zaire Emery werd daar tegen de grond gewerkt, leek mij.
1: Moment.
0: Ja, ze dachten we laten de bal lopen, maar hij liep niet buiten. En de scheidsrechter deed duidelijk teken. Nee, we spelen voort. Geen oponthoud. Safonov. Net nog binnengehouden door Nuno Mendes. 9 minuten nog. Zaire Emery. Opgehouden door Kusanov. Voelt zich toch wat beter in zijn sas. Ja, zit er achterin, ja. Denk ik. Rechtsback, daar doe je hem toch geen plezier mee. Ook... Tegen Doué dan ook nog.
1: Het is ook gewoon... Precies.
0: Ja, ja, turen.
1: Het is weer rechtsachter, in principe.
0: Ja, Torres gaat nog eens even sprinten. Het was eigenlijk blijkbaar in een wedstrijd op Marseille dat hij door Guardiola diepe spits werd gezet, want hij kwam als een flankaanval. En dat bleek zeer goed te gaan. Alleen ja, was de concurrentie zo groot, heeft het dan niet meer gedaan. Europees nog nauwelijks aan de bak gekomen. Want ik zei, hij was erbij in 21 toen City finale speelde. Hij kwam niet van de bank. Maar het zaadje was wel gepland om hem in de punt van de aanval te zetten.
1: Ja, Zaire Emery ging weer zitten. Ja. En nu weer recht en sprinten. Ja, zo...
0: Fernandes, hier is Haaland voor de goal. Marquinhos... Met de bicycle kick. En Ndiaye er niet bij. Torres even. Recuperatie met Ndiaye. Anderson. Gay. En diepgang bij Matheus Núñez. Haaland, ja! Nee, Stafford op de lijn. Bijna de 2-4. De 3-4, sorry. Haaland kwam uitstekend aanglijden. Maar ja, moet hem dan... In de korte hoek proberen te duwen. Ja, maar... En hij gleed hem naar het centrum. Ja. Wilde hem vooral tussen de palen nog glijden.
1: Wat een inspanning om daar te zijn, om daar te komen. Gaan we zien in de herhaling.
0: Nog een kans. Lucas Hernandez en Lucas Beraldo moeten nog komen bij Luis Enrique. Anderson, wow. De elleboog, zegt hij. Dat weet ik nu nog zo niet. Hernandez erin. Hij komt.
1: Hier de kans nog eens van Haaland.
0: In de Ruiz.
1: Van Marquinhos weggelopen. En dan ja, veel ruimte in de eerste zone. Dat doet Safonov nog een goede redding.
0: En ook Zaire Emery, maar die was helemaal leeggelopen inderdaad. Ook naar de kant. Met Hernandez nog een rouwdouwer erbij. En Beraldo die ja, een beetje een centrale middenvelder geworden is. Zo, de voorbije weken zou je kunnen zeggen. Vorig jaar ook al wel een keer. En Nuno Mendes rij vooruitgeschoven. Kvaratskhelia dan naar de rechterkant. Is alles een beetje door elkaar gehusteld in de laatste 5 minuten.
1: Twee specs achter elkaar daar. Op de rechterkant.
0: Ja, Guardiola, wat zeg ik? Guardiola, Luis Enrique wil die 3 punten dan toch maar graag vasthouden.
1: En nu zijn dat vijf verdedigers. Hernandez naar binnen.
0: Met de komst van FC Barcelona volgende week. Dinsdag is het, denk ik. Henderson gooit hem. Safonov, ja, net over het hoofd van Mateus Núñez daar weer in het centrum.
1: Dat soort ballen hebben we er een paar gezien in de tweede helft. Die gevaarlijk waren. Doelpunt opleverden ook.
0: O'Reilly mag ook nog even komen meevoetballen. Guardiol die oprukt. Meevoer even met Fernandes. Hij kan trappen vandaar, Fernandes. Haaland neemt hem misschien over. NDI. Nee, proberen om bij die bal te geraken. Met Haaland. Semenyo. Oh. Er was niet meer mee te doen dan er maar zijn voet tegen te zetten. En daardoor kon hij hem alleen maar hoog overscheppen. Maar het is nog een corner, zegt Jablonski.
1: Ja, rare bal. Hier van Haaland. De controle. Moeilijk.
0: Nou, niet helemaal duidelijk, maar nee. De corner uit voortkomt. Fernandes, Safonov komt en bokst. Henderson probeert hem in het pak weer te brengen, maar Kvaratskhelia in de weg. Bouadi. Mooi vrijgemaakt. Fernandes met Henderson.

0: werk van Ndiaye. Weg van Vitinha. Nu had hij moeten kunnen spelen.
1: Ja. Was het overzicht kwijt.
0: Links is veel ruimte bij Nuno Mendes. De linker aanvaller dus nu. Mooi is dat gedaan. Meegeven met Ferran Torres. Mooie 1-2. En nee.
2: Uiteindelijk toch nog...
0: Penalty. Ah, toch penalty. Oké. Ik dacht een goede tackle, maar protest bij die van City. Jablonski heeft de bal op de stip gelegd.
1: Het was ook randje buitenspel, de combinatie. Hij vindt van niet. Hij zegt nee, geen penalty, geen fout.
0: Dat gaan we hier goed kunnen bekijken.
1: Ferran Torres bal in de diepte.
0: Tja.
1: Ja, nee, ja.
0: Wat doet hij nu even kijken? Hij springt en nee, komt dan slecht neer. Ja, of hij hem nu echt raakt.
1: Ik denk dat hij hem niet raakt.
0: Nee. Ik denk dat het geen strafschop is. De VAR zal het nog een keer bekijken. Ik kan wel begrijpen dat Jablonski denkt live, ja, het is een overtreding.
1: Ja, ja, hij is ervan overtuigd van die
0: ja.
1: Dat hebben we al vaker gezien.
0: Maar hij wilde erover springen en dan was hij zijn evenwicht kwijt. Ja. Heeft hij zich bezeerd, denk ik. Of het zijn krampen, dat kan ook.
1: Nou, was daar straks al eens aan het stretchen. Hier nog eens de herhaling.
0: Ja, misschien daar
1: misschien
0: even
1: wel,
0: geraakt.
1: Ja, de eerste keer.
0: Maar niet dat hij hem helemaal wegmaait, zoals je misschien wel de indruk kon hebben. Live dan, als je keek. Penalty, ja. Ja. Het wordt bevestigd. Okay. Overtreding van Nuno Mendes. In het Portugees gaat dat tussen de Portugees en de Braziliaan. Misschien met het ene been, dat zal toch niet veel zijn. En voor wie is de bal? Vitinha misschien. Nee, ze geven de bal voortdurend door. Het is Ferran Torres die uiteindelijk zich mag melden. Ferran Torres tegen een van de grootste specialisten ter wereld wat penalties en stoppen betreft. Voor 5-2, daar komt Torres. Ja, voilà. Zo is het misschien maar juist ook, maar wat een zwakke penalty van Torres. Zo slap getrapt. Echt heel erg zwak, en een onnozel sprongetje er nog bij. Beraldo met een vreemde tackle, maar hij heeft wel de bal. En het ingooien is voor Jablonski, zegt voor City. Kijk, Frank.
1: Ja, helemaal niet in de hoek ook. Sprongetje, bal niet goed geraakt.
0: O'Reilly, sorry, is er ingekomen voor Enzo Fernandez. Sterke tweede helft gespeeld, Fernandez. Heel sterk. Guadi, nee, bal niet tot bij O'Reilly. Op het middenveld dus, want speelt het hele WK linksback. Bij de Engelsen, 4 minuten die erbij komen. Semenyo. Ik kan niet zeggen dat hij de tweede helft 72 miljoen waard was, maar toch al meer.
1: Ja, heeft gereageerd. En Ndiaye ook goed in gevallen. Dus wat dat betreft... En ook Boadie hebben de invallers ook wel iets gebracht.
0: Ja, zeker.

0: Ndiaye gooit hem nog een keer richting Anderson. Het hoofd van Hernandez. Mooie overwinning. En nog een keer zeggen, uitkijken naar volgende week. FC Barcelona op bezoek in het Parc des Princes. Dat moet toch 5-4 of zo zijn. Kan toch niet anders, Frank?
1: Dat moet vooral een zeer, zeer goede wedstrijd zijn.
0: Twee ploegen die aanvallen. Tenzij Luis Enrique denkt van nee, ik ga het nu niet doen. Ik ga op de counter spelen. Want Hansi Flick komt voetbal.
1: Nee, maar 2 jaar geleden dachten we allemaal dat dat de finale zou zijn, hè? Toch?
0: Ja.
1: Uiteindelijk werd het Inter.
0: Diepgang weer bij Núñez. De voorzet is opgeruimd door Pacho.

0: Guardiol met in die eigen stuit door João Neves. Kvaratskhelia. Voorlopig geen echte opvallende invalbuurt. Ja, aan het shirt getrokken toch door India, zo is het ook beoordeeld.
1: Ja, hier kom je wel goed uit, Kvaratskhelia. Ja. Omringd door een stuk of drie, vier verdedigers of spelers van City.
0: Ze moeten vaart maken, zegt Jablonski. Maar dat heeft nu niet zoveel belang meer natuurlijk. Kvaratskhelia.
1: Knap van Guardiol. Om zich op deze manier vrij te maken.
0: Nog tijd voor één aanval met Semenyo. Goeie tackle van Neves, opgepikt Nuno Mendes.
1: Nog niet moe.
0: Nee, die wordt nooit moe. Dat is bestaat. Vitinha wel al een beetje. Krijgt nog een foutje tegen met dat, of in dat duel met Kusanov. Voilà, het laatste fluitsignaal weer klinkt. Luis Enrique en Enzo Maresca. Het is nog maar het voorspel natuurlijk van de Champions League. Maar het zal toch deugd doen voor Luis Enrique. Maar wat een onwaarschijnlijk spectaculaire tweede helft hebben we gehad, Frankie. Waarin ja, City ook nog best had kunnen gelijk maken. Zeg
1: zeker
0: maar.
1: Wel. Van in het begin van de tweede helft een hoger niveau behaald dan in de eerste helft. Snel kunnen scoren, maar aan de mentale klop. Dat was de 1-4. Een kleine 10 minuten later. Maar dan toch niet opgegeven, nog eens gereageerd. Maar uiteindelijk nogal een tweede gemaakt. Maar meer zat er uiteindelijk niet meer in. PSG zwaar teruggevallen in de tweede helft.
0: Zo is het inderdaad. Donnarumma kan er ook wel om lachen. We zeggen het is nog maar de league face natuurlijk. In de nederlaag komt misschien een beetje aan, maar ook niet te hard.
2: Deze wedstrijd werd u aangeboden door Pepsi. Officiële partner van de UEFA Champions League.
0: En oké, Frankie, City heeft dan wel zijn gezicht gered hier. Geen totale afstraffing moeten incasseren. Maar als je kijkt wat PSG heeft laten zien in de eerste helft toen het bij de les was. Ja, dat is toch weer een kandidaat eindwinnaar. Ja, voor zover we dat nog niet wisten.
1: Nee, zeker wel. Dezelfde ploegen weer. Hè. Barcelona, PSG, misschien ook City, Bayern. Dus dat zullen wel weer de ploegen zijn die... We gaan strijden voor die Champions League. Dat zou onwaarschijnlijk zijn. Moest de PSG er een derde keer op een rij zou slagen om die Champions League te winnen. Maar inderdaad, het niveau van de eerste helft was zeker wel het niveau van een winnaar.
0: Zo is het inderdaad. Het was genieten geblazen van geweldig voetbal in het Etihad Stadium. Van een spectaculaire wedstrijd en van een mooie winnaar met Paris Saint-Germain. Dat was het voor deze week. Volgende week meer Champions League. Nog een keer zeggen met Paris Saint-Germain tegen Barcelona. Voor nu een goede avond en ik zie u graag volgende week terug voor meer Champions League. Bedankt, Frankie.
1: Ja, graag gedaan, Peter. Merci.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De buitenlandminister van Frankrijk zegt dat Elon Musk met zijn platform X online intimidatiecampagnes voert tegen Europese leiders. In een toespraak voor de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO, in Parijs, zei minister Barrot dat er buitenlandse pogingen zijn om de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar te beïnvloeden. In de peilingen hiervoor gaat de extreemrechtse Marine Le Pen aan kop. Microsoft heeft samen met de Japanse politie een netwerk van cybercriminelen uit de lucht gehaald. Meer dan 20.000 criminele accounts zijn verwijderd en 100.000 domeinnamen die gebruikt werden voor phishing zijn geblokkeerd. Op het platform konden internetcriminelen kant-en-klare websites kopen, waaronder bijvoorbeeld die van de Nederlandse Belastingdienst. Sinds het bekend worden van de financiële problemen van het Werelderfgoedcentrum Waddenzee, oftewel het vroegere zeehondencentrum Pieterburen, stromen de donaties van over de hele wereld binnen. Er is al meer dan 7 ton opgehaald. Dat is nog niet genoeg om een faillissement te voorkomen, zegt een woordvoerder. Er is meer dan 2,5 miljoen nodig om het zeehondencentrum te redden, dat in de problemen kwam door te dure nieuwbouw en tegenvallende bezoekersinkomsten. Er is een run op noodpakketten ontstaan. Veel mensen slaan drinkwater, houdbaar eten en batterijen in. Dit kennelijk vanwege een verhoogd gevoel van urgentie door de storing bij Albert Heijn. De ANWB meldt aan het AD dat er deze week ook meer noodradio's worden verkocht. En volgens cijfers van het Rode Kruis is het aandeel van de mensen dat nog nooit over een noodpakket heeft nagedacht inmiddels gedaald van 60% 3 jaar geleden naar 29%. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Overdag droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.

there. Keep on the street, cause you're in danger. 100,000 disparos.

0: nieuwe Jack Swing. Disco, soul, swingbeat, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
2: Zie die vrouw er

0: Goedenavond en welkom in het Olympisch Stadion in Rome. Flink gevuld, net niet uitverkocht voor de eerste thuiswedstrijd in de Champions League in 7,5 jaar. Van februari 2019 is het geleden dat het roodgele gedeelte van de stad hier nog eens een grootheid uit het Europese voetbal mocht ontvangen. Ja, en het is niet zomaar een tegenstander vandaag. Het is de recordhouder. Het is Real Madrid en vandaar dat het hier helemaal vol zit met Romeinen. Verenigd in samenzang op dit moment. Roma heeft 7 jaar lang moeten toekijken hoe anderen het deden. En ze mogen het nu zelf opnieuw gaan doen. En het is ook een avond in het teken van de grote terugkeer van José Mourinho. De man die Roma in 2022 hun voorlopig laatste trofee heeft bezorgd. De Conference League, toen de eerste editie. De eerste trofee in 14 jaar toen. En een belangrijke trofee na die Coppa Italia uit 2008. En nogal de laatste titel uit 2001. En vandaag mag Roma al opnieuw dromen van trofeeën. Want onder Gasperini is het goed aan het seizoen begonnen. En doet het bovenin mee. Of dat ook zal volstaan om Real Madrid te kloppen, dat moet straks blijken.
1: Deze wedstrijd wordt u aangeboden door Hyundai, officiële partner van de UEFA Champions League.
0: Ja, Real Madrid, dat heeft al meer dan het lief is punten laten liggen in La Liga. Een van de Spaanse kranten kopt vandaag Europa als oase, waar het rustig toeven is, aangenaam toeven is voor Real Madrid. Het is aan deze campagne begonnen met een zege thuis tegen Inter Milan, die andere Italiaanse ex-club van José Mourinho. Dat was een gevleide zege. Niet waar, Gert Verheijen? Jij was erbij toen in Madrid.
2: Ja, zeker, maar, was het zeker.
0: We zien het wel vaker bij Real Madrid.
2: Ja, dat is waar. Met maar 36% balbezit heb ik juist nog eens gekeken. Dus ja, dat is wel heel weinig. Inter was voetballend eigenlijk de betere. Maar maakte net zoals tegen club gisteren, ja, foutjes. En vooral in hun opbouw daar. En ook de doelman ging daar in de fout, Martinez. Dus ja, dat is al twee matchen na elkaar dat hij dat doet bij Inter. Goed, dat maakte dat Real alsnog kon winnen. Maar goed, ik ben toch benieuwd vandaag waar Roma ook meer als ploeg functioneert volgens mij. Ik denk dat zij verder staan, meer georganiseerd zijn als ploeg dan dat Real Madrid op dit moment dat is. Maar ja, als je gaat kijken naar de optelsom van de individuele kwaliteit, ja, dan haalt Real Madrid het by far natuurlijk.
0: Gasperini heeft het tot nog toe goed gedaan bij Roma met zijn typische aanpak die ook Atalanta naar ongekende hoogten heeft gestuurd. Het is ook een mandekking over het hele veld bij momenten. Maar tegen Real Madrid met en Mbappé en Vini en Diomande houdt dat ook wel enig risico in.
2: Ja, maar dat zit bij Roma en bij Atalanta was dat ook zo onder Gasperini wel in bepaalde momenten. Dat zijn dan momenten in de wedstrijd die spelers moeten herkennen. Dat is zeker zo bij doeltrappen van een tegenstander. Dat is ook wanneer ze bijvoorbeeld achteruit beginnen spelen. Dan is dat iets dat op gang komt, een principe dat op gang komt. Maar evengoed staat Roma af en toe gewoon ergens rond de middenlijn te wachten. En zelfs voor eigen 16. Die momenten in een wedstrijd zijn er ook. Dus ja, het kunt niet zeggen dat het echt een pletwals is of dat het echt een pressingmachine is. Dat vind ik niet. Maar op eender welk moment in de match weet de ploeg en weten de spelers van elkaar, nu wordt er van ons dit verwacht en dit moeten wij nu doen allemaal samen. Dus als er één en iets begint, dan volgt de rest. Dat is een beetje het principe.
0: Prachtige tifo die ze hier gemaakt hebben. De Curva Sud. Sine metu, zonder angst moet Roma deze wedstrijd aanvatten. Het is de 13e keer dat Roma en Real Madrid elkaar Europees treffen. Ja, en de cijfers zijn in het voordeel van Real Madrid. Dat zal u niet verbazen. 8 zegens voor de Koninklijke, 3 amper voor Roma. En opvallend, dat zijn twee ploegen met toch behoorlijk wat geschiedenis in Europa. Maar ze hebben elkaar pas voor het eerst begin van deze eeuw ontmoet. En dat was dan op die fatale 9-11 op 9 september. 11 september 2001. toen, ja, ondanks de ramp in New York, de wedstrijden wel gespeeld werden. En Real Madrid hier met 1-2 kwam binnen. Goals van Figo en Guti voor Real en van Totti voor Roma. Dit is Roma voor vandaag. Geen Milis Vilar, die blesseerde zich vorige week. Is een maand oud. Ook geen Cristante. Dat is normaal gezien de vaste waarde op het middenveld. De Roon vervangt hem net als afgelopen weekend tegenkomen. En voorin Malen, dat is de topschutter.
2: Het is ook niet echt met twee spitsen. Hè. Het is meer met Malen als diepe spits en Dybala en Soule als pockets daarachter.
0: Ja, de 3-4-3 waarmee Gasperini ook telkens uitpakte. Tegen... of met Atalanta. Hij is er hoor, Francesco Totti. Valverde wint de tos en kiest voor de andere kant. Dat is al een kleine overwinning. En eigenlijk zouden we nu moeten zwijgen, want het stadion zingt a cappella.

0: Voilà, zo doen ze dat hier.
1: Ja, en dat komt van diep bij heel veel mensen.
0: Absoluut, absoluut. En José Mourinho heeft het ook gevoeld. Vijanden zijn we nooit geweest, zullen we ook nooit zijn. Maar hij staat wel tegenover de club waar hij altijd heel populair is. Onderschat de waarde van trofee niet bij Roma. Eén titel in Rome, nou, is er 10 waard in Turijn of in Milaan. En ook opvallend, die Conference League titel met Roma, ja, is de enige die hij pakte sinds de Europa League in 2017 met Man United. De enige titel die hij pakte bij zijn laatste 4 clubs, dus niks gewonnen bij Benfica, niks bij Fenerbahce, ook niks bij Tottenham, maar wel hier in Rome. Manu Koné, malen voor het eerst, kan naar de buitenkant. Molina begint op links.
2: Ja, dat is wel eens anders, maar goed.
0: Ja, en Wesley dus op rechts. Die twee kunnen eigenlijk de andere flank doen. Hier is Soule met een eerste doelpoging, als we dat zo mogen omschrijven. Matthias Soule.
2: Ja, interessant. Naar binnen komen en verse hoek viseren. Er zat niet genoeg krul op.
0: Francesco Totti, net 50 geworden. Eind van vorige maand. Hier is Mbappé voor het eerst. Bijna Mbappé voor het eerst. Geweldig verdedigd door Wesley. Ja, was nodig.
2: Dat was echt nog nodig. Ja. We zijn 3 kort bij elkaar, maar dat zijn we toch bijna doorheen, Mbappé.
0: Het is de 100ste Champions League wedstrijd voor Kylian Mbappé. Daarmee wordt hij de jongste speler ooit die de kaap van 100 wedstrijden in deze competitie rond. En ontroont hij Lionel Messi. Die was in 2015 28 jaar oud en 84 dagen toen hij tegen Roma zijn 100ste Champions League wedstrijd speelde. Vandaag is Mbappé 27 jaar en 298 dagen oud. Voilà. Ja, en Mbappé.
2: Kijk, alles loopt door elkaar. Al en ik al, ja, ja, ja. Man-op-man situaties. Mancini heel ver door op Bellingham.
0: Ja, Mbappé laat zich ook diep terugzakken.
2: Nu zit Mancini inderdaad bij Mbappé. Heeft hij een andere gepakt. Maar
0: het is eigenlijk bijna niet vol te houden als je erop instelt als tegenstander.
2: Nee, dat niet. Maar goed, het is wel altijd interessant natuurlijk. Want er is altijd risico aan verbonden. En je kunt rare situaties tegenkomen op deze manier.
0: Courtois wordt ongemoeid gelaten. Kijk,
2: dat
0: kan meteen de diepste man aanspelen.
2: Dat gebeurt vaak. Dat je rechtstreeks op de spits kunt spelen.
0: Maar dit doet Roma graag recupereren en dan meteen verticaal voetballen. In dit geval levert dat via Molina een eerste corner op. Ja, met Hermoso en Molina, twee ex-Atletico-spelers bij Roma tussen de lijnen. Ja, die kennen Real Madrid beter dan wie ook bij Roma. De eerste hoekschop van de wedstrijd is voor de thuisploeg. De Roon loopt weg van de eerste paal. Zo komt de bal niet. Valverde verdedigt goed. Soule mag nog een keer. Opnieuw Valverde in de weg. Het is Dybala trouwens die de hoekschop trapt. En daar is Roma opnieuw. Dybala. Weggebokst door Courtois. Hermoso even klaarleggen, plaatsen. Geweldige redding van Thibaut Courtois. Hij kreeg veel tijd, deze Hermoso. Maar om Courtois te kloppen moet je van ver komen.
2: Maar het is wel netjes gedaan voor een centrale verdediger.
0: Prachtige krul.
2: De redding idem dito natuurlijk. Hè. Want hij moest wel heel ver reiken. Die zou paal en binnen gegaan zijn, denk ik. Dus als je die pakt. En het was niet met de vingertop, het was met een volle hand ertegen. Dus sterk. Die rijkwijde, die detente.
0: Dybala. Weer Valverde in de weg. Hier is de Roon. Tweede keer op rij aan de aftrap. Mocht tegen Como afgelopen weekend voor de eerste starten. En kent natuurlijk Gasperini beter dan wie ook. Dit is makkelijk voor Courtois. Het schot van Matthias Soule. Tchouaméni. Weer door het midden. Mbappé. Opgepikt door Mancini opnieuw. Nou, voorlopig houden ze die bal niet bij voorin bij Real Madrid.
1: Nee, allemaal sterk. Prima opening.
0: Ja, in deze manier van voetballen is de duels winnen tegen je rechtstreekse tegenstander van levensbelang.
1: Ook dat, zeker.
0: Hermoso. Dybala en Molina. Nog niet Dybala. Het doorlopen van Nahuel Molina. Korea.
1: Maar toch benieuwd als straks deze Vinicius of Mbappé een keer zijn man voorbij gaat. En dat is hier bijna zover.
0: Ja, daar is Mbappé. Kylian Mbappé, een wijkende Ndika. Bal niet ideaal voor Bellingham. Maar op rechts was Diomandé redelijk vrij, moet ik zeggen. Al deed Molina wel ongelooflijke inspanningen om terug te komen. Nou, Vini Junior heeft 4 wedstrijden schorsing aan zijn broek voor het incident met Saliba afgelopen weekend. 2 voor het aan de haren trekken bij de Canadees. 2 voor de reactie achteraf. Na de rode kaart. Dus dit is voor hem ook een oase. Hier mag hij voetballen. Deze week en volgende week in de Champions League. Hier vandaag. En in Madrid volgende week tegen Leipzig. Foutje van Soule. Bellingham van de bal geduwd door Gianluca Mancini. Nou, nog 6 spelers over in de kern die Mourinho nog hebben meegemaakt. Mancini is er één van. Dybala en Ndika zijn de 2 anderen die vandaag op het veld staan. Rüdiger. En Courtois. Nou, we lazen dat hij zijn contract al heeft verlengd nog met een extra jaar tot 2028. En dat doet ze niet te gauw. Zo vroeg op het seizoen. Een ervaren dertiger zo lang verlengen. Het geeft ook wel aan dat ze voorlopig nog geen verval zien bij Courtois. En dat ze graag nog een tijdje doorgaan. Diomandé toch afgestopt door Molina. Met enige moeite. En die snelle tegenprikken van Real.
1: Ja, op een lange bal van gevaarlijk. Courtois. En dan Pardoes op de rug. Dat was niet helemaal de bedoeling, denk ik, van Dumfries. Maar dat werd op die manier wel een assist.
0: Dumfries was even weg. En dan nam Valverde die positie over. Die positie kent hij ook. Als zijn broekzak uiteraard.

0: aan Mourinho tegen Roma. Daar hebben ze hier in Rome anders ook wel slechte herinneringen aan in dat seizoen van de treble. Kwam Roma net tekort, zowel in de competitie en iets als tweede op 2 punten van Inter. In de beker verloor ze de finale van Inter.
1: Goeie loopbeweging was het van deze Valverde. Eerst afhaken en dan diep gaan. Hè. Hij heeft horen hoe dat je vrij kan komen natuurlijk. Courtois anticipeert erop met zijn lange bal.
0: Malen haalt het niet van Rüdiger. Maar die zal hij toch niet te vaak moeten gaan opzoeken, want dat lijkt me een ongelijke strijd. En je ziet dat dit zijn de momenten waarop Roma dan niet gaat jagen.
1: Nee, voilà. Is nu even in blok wel klaar om te vertrekken. Als Real naar één kant speelt, dan zijn ze daar wel. Niet altijd met dezelfde intensiteit. Real probeert het voorlopig met die lange ballen in de rug te droppen van de verdediging.
0: Ja, Courtois spelverdelen op dit moment. En van daaruit kan Real gaan voetballen. Mbappé, Vinicius. En hier is Wesley. Twee Brazilianen onder elkaar. Voilà. Ze houden nog altijd van José Mourinho hier.
1: Een kushandje terug.
0: Ja, zo hoort het ook. Golini toonde zich afgelopen weekend tegen Como. Ja, zijn eerste minuten van het seizoen als vervanger van Svilar. Heel betrouwbaar. Weinig gevoetbald voorbije tijd. Laatste competitiewedstrijd was 2 jaar geleden voor Golini. Laatste officiële wedstrijd ook al 1 jaar geleden. Een Europa League match. Niet vanzelfsprekend om als derde doelman je niveau te houden als je eigenlijk nooit mag spelen. Hier is Dybala. Kan draaien en malen. Ook niet aangevallen. Heel veel wit. En dus moet de Nederlander terug. Manu Koné. Dybala, Malen. Malen nog. Daar was Souleni helemaal klaar voor.
1: Nee, die geloofde er nog niet in. Malen die bal zou kunnen voorkrijgen. Dat had hij beter wel gedaan.
0: Koné. Kijk hoe makkelijk Roma daar mag combineren. Natuurlijk is het nog ver van het doel.
1: Ja, maar Real is totaal niet agressief op de man in balbezit.
0: Wesley, de infiltratie van Soule, ook Mancini komt mee. De Ron. Dan zitten we weer achterin bij Ndika. Manu Koné, ja, alle tijd om aan te nemen, om te draaien en te kijken.
1: Iedereen er 4-5 meter af.
0: Soule,
1: zelfs in de 16.
0: Dybala, nog een keer doordraaien. Molina en Dybala. Ja, dat was niet ideaal. Ik denk dat Dybala hoopte dat Molina zou toeslaan. Maar met die ruimte moet je een preciezere paas trappen, Gert.
1: Ja, zeker. En je moet ook als Real zijnde nu toch wel beseffen dat dit niet blijft duren. Als je er zo ver af blijft en nooit in het duel zit, dan heb je straks wel een keer prijs.
0: Ja, geef hem toch beter. Ja, en dan nog scheelde het weinig. Maar Roma mag niet te veel morsen met dit soort kansen. Want dan gaan ze er ook spijt van krijgen. Dat was eigenlijk tegen Como vorig weekend ook. Ja. Zo een paar goede kansen in de eerste helft. En dan heb je die rode kaart. En dan moet je plots nog 35 minuten overleven. Met een man minder. Wat Roma dan ook deed.
1: Hier wel een keer balverlies.
0: Ja. Diomande. Diomande. Met een afzwaaier.
1: Niet geraakt. Dus slag aan hemzelf. Voorkeur gekregen op Arda Güler. Nochtans Güler van het weekend. Als er nu ene was die wel niveau had, vond ik
0: dat goed. Hij maakte wel de goal. Zijn eerste goal voor Real Madrid.
1: Dat is waar,
0: ja, de plaatsjes zijn duur daarvoor in. Je hebt ook nog Brahim Diaz bijvoorbeeld. Je hebt Hendrik. Ja, je hebt Rodrigo die geblesseerd is.
1: Je hebt er eigenlijk drie die altijd moeten spelen. Dus hè, dan is er maar één plaatsje over. Hè.
0: Je hebt Carlos Espi. Dat is dan nog de super sub voor als je een breekijzer nodig hebt helemaal op het einde. Rüdiger. Ex-AS Roma. Uiteraard speelde hier tussen 2015 en 2017. Met Dienhuizen zit er nog een andere ex-Romanista op de bank. Soule, mooi gedaan. Mancini. En dan moet Bellingham mee. Inworp is wel voor Real.

0: Rüdiger. En nu gaan ze het wel proberen vast te zetten. Dan is daar de lange bal van Courtois. Wesley. Kijk eens hoeveel ruimte er is. Dat maakt Roma in Italië zelden mee. Maar goed, het is vooral de 16 die telt. Hier is Wesley met de overlap. En Courtois. Verwerkt hem uiteindelijk goed.
1: Ja.
0: Weg van de aanvallers.
1: Zeker interessant dit van Roma. Overlap van Wesley Hart. En dan moet Courtois wel tussenkomen. Ik weet niet in hoeverre dat je daar controle van hebt. Waar je daar nog naartoe bokst. Ik denk wel dat dit de bedoeling was.
0: Van Souley, maar toch raakte hij niet voorbij. Cucurella. Weer die druk van Roma. Manu Koné. Souley. Koos er Hermoso uit. En nu is het oppassen. Ja. Voor de uitbraak. Met Bellingham en Vinicius. En Mbappé zal voorin. Valverde is ook mee. En Dika, goed positiespel.
1: Vijf man terug hè, bij Roma ook. Dus,
0: Ja goed, als je dat niet doet met Gasperini.
1: Nee, nee.
0: Dan ben je snel klaar.
1: Ze bleven wel
0: Vinicius. Haalt de achterlijn. Mancini bleef goed meelopen. Zal blij zijn dat hij alleen maar een corner moet toestaan. En er is er eentje blijven liggen. En dan gaat er al een andere heel snel uit het trainingspak. Ik denk dat ze al weten hoe laat het is. Ghilardi, is hij het? Nee.
2: Pizzini.
0: Probleem met Manu Koné.
2: Ja, dan is het inderdaad Pizzini.
0: Die al klaar is om in te vallen.
1: Is er niet goed van? En dat snappen we.
0: Ja, vaste waarde dit seizoen op dat middenveld. Veel meer dan vaste waarde. Gewoon onmisbaar. Zou ik zeggen, niet omwille van zijn voetballende kwaliteit. Ook al scoorde hij twee keer tegen Inter. Maar dit is wel een streep door de rekening. Je ziet ook de afstaal bij Gasperini.
1: Ja, en dat gaat hier bij Koné meer over alleen maar deze match moeten verlaten, denk ik. Het lijkt me redelijk ernstig wat hij voelt van hem.
0: En ook vaste waarde bij Frankrijk. Lijkt al meteen rekening te houden met de lange afwezigheid. Niccolò Pizzini. Jong Italiaanse middenvelder. Moet meteen deze corner gaan verdedigen. Golini. Valverde. En Mancini verdedigt goed bij Bellingham. Bal is wel over de doellijn.
1: Buitenspel
0: inderdaad. Pizzini. Te korte kaats van Dybala. Dat mag je niet doen, Bellingham. Wesley. Niet zonder risico. Nee. Voor hetzelfde geld tik je die bal gewoon in de loop van een Madrileen.
1: Maar wel goed begonnen, opvallend, Wesley.

0: Korea. Rüdiger's. Courtois. Weer die bal door het midden. Bellingen raakte niet los van Mancini. Die werd dan weer even gehinderd door de scheidsrechter. Wesley. Nee. Te lang onderweg. Goed naar binnen gekomen door Dumfries. Diomande. Dat valt mee voor Divorian. Zat daar wat vast.
1: De rol in zijn nek.
0: Mbappé. 99 Champions League wedstrijden. 99 keer beslissend met een goal of een assist. 71 doelpunten. 28 beslissende acties die leiden tot een doelpunt. Dat is dus ook één keer per match. Geweldige cijfers. Weet je nog wanneer hij zijn eerste Champions League goal maakt?
1: Nee.
0: Dat was in die fameuze wedstrijd waarin Monaco met 3-5 won bij Man City.
1: Oké. Okay.
0: Ja. Het voorjaar van 2017. Goeie balrecuperatie van Dybala. Hier is Tony Almalen. Pizzilli. Soule. Aan veel Real Madrid terug. En dan in één tijd.
2: Ja, geweldige bal. En dan is er toch de verdiende voorsprong voor AS Roma met Martin de Roon. De Nederlander die zijn eerste goal maakt voor zijn nieuwe club. En wat voor een goal. Nou, dit komt helemaal uit de lucht vallen. Real Madrid had al kansen, maar niet meer de jongste minuten. En wat laat Real Madrid zoveel ruimte aan de tegenstander.
1: Ik weet niet waar die bal precies binnen is gegaan. Ja. Was hij in de hoek of was hij een beetje toch boven het hoofd van Courtois?
2: Week hij af.
1: Ja.
2: Verkijkt Courtois zich op. Dat is de vraag. De verdienste voor Paulo Dybala.
1: Sterk. De stiel bij hem.
2: Malen legt hier terug. Bal gaat nog een paar keer rond. En kijk eens hoeveel ruimte voor de Ron hier. In één tijd.
1: Ja, geraakt waarschijnlijk.
2: Ja, geraakt door Malen. Voorbij. Of toch door een verdediger.
1: Kijk, hij duikt er eigenlijk voorbij. Dus kan niet anders dan geraakt zijn, denk ik.
2: En dit is wat het betekent. Ik hoop dat we straks een betere herhaling krijgen. Courtois geklopt. Nou, Real Madrid al twee nederlagen in La Liga. Twee keer buitenshuis. Bij Betis en bij Atletico. Vandaar dus ook al de achterstand op Barcelona. Dat nog geen punten verloor. 6 punten achter na 8 wedstrijden. Dat is al vrij veel. Maar tegelijkertijd ook nog overbrugbaar. Goed, dat zijn andere zorgen. Nou, de grote zorg is hier dat Real in 20 minuten nog niet gevaarlijk is geweest.
1: Nee. We niks kunnen doen voorlopig. Alles wat Roma doet is zeer goed in balverlies. Dan hebben ze het onder controle. Maar goed, we weten ook dat het risico altijd bestaat dat er straks toch eens eentje ontsnapt. Maar in ieder geval 20 zeer goede minuten bekroond met een goal.
2: Martin de Roon die 10 seizoenen bij Atalanta speelde. Ja, als er iemand weet hoe Gianpiero Gasperini denkt over voetbal, dan is hij het wel. 35 is hij en dan zijn er al veel die aan hun voetbalpensioen denken, hij nog niet.
1: Als je ziet hoe snel die ideeën van hem zijn geïmplementeerd in zo'n team, dat is toch wel sterk.
2: Ja.
1: Ook, ja? Want iedereen was, zegt altijd, voor, oh, dat kost tijd. En,
2: dit is het tweede seizoen en vorig jaar was het ook al heel erg duidelijk.
1: Ja, maar dat is direct bij hem altijd. Ja. Duurt.
2: En hij vraagt veel bereidheid, veel energie. Kijk, weer het stoorwerk van Pizzilli. Hier is Malen. Hoek is scherp en dan gaat hij er niet in.
1: Maar ik dacht dan...
2: Courtois pakt ze. Zou kunnen. De vlag blijft naar beneden. Maar bijna
0: heel snel al een tweede Romeins doelpunt. Ja, en onderschat inderdaad ook niet voor Paulo Dybala. Vaak versleten voor een salonvoetballer. En dit is zijn vijfde seizoen bij Roma. Het is hij wel die met zijn tackle, met de druk zetten, het Madrileens balverlies in leidt. Ja, de vraag is wanneer begint Real Madrid aan zijn wedstrijd? Mbappé, kijk, balverlies. Dybala. Hier is Malen. Met Rüdiger. Malen. Ah, Rüdiger.
3: Nou, voorlopig ook geen jongens bij Real die zich boos maken of die zich kwaad maken. Of die zeggen van jongens, hoe zit het hier? Dus de ploeg moet wakker geschud worden.
0: Mbappé probeert van heel laag op het veld om de boel mee te bestieren. Konaté. Vinicius is vertrokken. En dit is geen goede paas.
3: Hier nog eens die kans en geen buitenspel van Malen. Dus onside gebleven. En dan trappen onder het lichaam van Courtois, maar niet over de lijn.
0: En het effect in het voordeel van Thibaut Courtois. Hier, Hermoso daarnaast. Dit is het moment voor Mbappé. En daar is het doelpunt al. Kylian Mbappé. En lang heeft de voorsprong niet op het bord gestaan. Het is al 1-1. Een foutje van Roma. En dat betaal je dan meteen. Oké, een beetje geluk erbij ook. Want de bal wijkt af, duidelijk. Maar ook in zijn 100ste wedstrijd scoort hij Kylian Mbappé.
3: Ja, mist als hier bij Hermoso. Nogthans goed in de match. En inderdaad, ook deze wordt licht geraakt. Niet heel zwaar, maar toch wel een beetje meer hoogte op die bal. Ja, het is eigenlijk vergelijkbaar. We hebben alleen die deflectie van die goal van Roma nog niet echt goed teruggezien. Vanuit zo'n camerastandpunt hier wel duidelijker te zien natuurlijk. Dus het is toch te veel om nog goed op te reageren als doelman. Maar als je nadenkt over een manier om dat stadion hier stil te krijgen, dat is wel de manier. Ja. Plotseling wel heel stil.
0: Het is ook typisch als Real Madrid dat het nog niks gecreëerd heeft.
3: Nee.
0: Maar wel profiteert van het eerste foutje van de tegenstander.
3: Dat is de kwaliteit van het individu natuurlijk.
0: Bellingen. Cucurella. Tchouaméni. Het hakje van Mbappé. Wesley die lost Vinicius van geen vin. En Dika. Goeie kaats van Dybala. Molina voor Malen. En dat kan ook Gianluca Mancini weer inschuiven. Soule. Wesley blijft even hangen nu. Matthias Soule. Nou, trappen kan hij. Maar hij kiest er niet voor deze keer.
3: Ook hij mocht weer ver komen. Geen uithaal, dat niet.
0: Hij heeft net zijn debuut gemaakt voor de Argentijnse eerste ploeg. Matthias Soule. 22 ondertussen. Hij was er dus bij toen Messi zijn afscheid vierde. En sommige anderen, zoals deze Dybala, niet. Want die kreeg de toestemming niet van de club om zonder interlandverplichtingen toch af te reizen naar Argentinië. Dat geldt ook voor Molina, die 7 wedstrijden geschorst is sinds de wereldbekerfinale. En het staat gelijk, Gert. En Real Madrid is weer gesterkt in zijn aanpak. Ze moeten eigenlijk niet veel doen om gelijk het red te houden. Correa. Weer die lange bal. Wesley.
3: Nou, die is gewoon goed.
0: Foutloos.
3: Ja, zeer sterk. Maar goed, dat vonden we van Hermoso ook. Totdat hij ernaast zat daarnet.
0: Malen. Mancini. En hier is de Texier in de weg. Ook al belandt die bal wel bij Dybala. Hij had al gefloten, de Franse scheidsrechter. Ja, het geeft Real Madrid wel de kans om weer in formatie achter de bal te kruipen. Hij is niet vertrokken, maar de bal gaat de andere flank uit. Nahuel Molina.
3: Ze hadden allemaal te ver van de man.
0: Dybala, blind. Maar goed verdedigd door Konaté. Diomandé voor Dumfries.
3: Lopers weer, Vinicius.
0: Slordig van Hermoso opnieuw. Dat valt mee. De Roon. Goed tot bij Bellingen. En dan neemt Soulé even over.
3: Nou, de twee pockets, Soulé en Dybala. Altijd vrij om te draaien, op te draaien, te verdelen, te verleggen. Rond de 16. Van de 16 wordt het dan wat strikter. Maar voor de rest veel ruimte voor spelers van Roma.
0: Diomande met Hermoso. Dumfries vertrokken. Dan moest Molina terug. Hier is hij al opnieuw, Molina. Maar Roma heeft geen haast om de overkant te trekken. De Roon. Voor Wesley. Het valt me op dat we heel veel van dit soort rustpauzes hebben.
3: Ja, ja, ja, zij bepalen het tempo, het ritme. En af en toe dan blijven zij ook gewoon staan. Roma nog.
0: Goed onderschept door Tchouaméni. Valverde. Diomandé. En Denzel Dumfries. Ja, hij en Cucurella. Vrij timide. Ze zijn het gewend om die flanken af te dweilen. Maar dat doen ze vandaag. Zelden of niet.
3: Dat is een van de eerste momenten. Dus, heel schroom op eigen helft. En dan van daaruit terug met de druk en terug in die formatie van man op man over heel het veld. Dus dat hoef je niet meer uit te leggen op de jongens. Dat zit er zo in gebakken. Mm-hmm.
0: Soulé gaat mee met Cucurella.
3: Ook slim.
0: Hij voor het eerst zo hoog. Vanaf foutje van Soulé. En Cucurella gaat het afstraffen. Nee. Tweede kans voor Real Madrid. Na een tweede foutje van Roma. Maar Cucurella is een Mbappé niet.
3: Dat is het ook helemaal natuurlijk in dit concept. Als er iemand in de fout gaat of ernaast zit, ja, is de man weg. Hè? En is er niemand meer om dat foutje op te vangen, om dat goed te maken.
0: Geen rugdekking.
3: Want die is, nee, want die is bezig met zijn eigen mannetje. Dus dan loopt hij recht naar de goal toe.
0: Diomandé. De bedoeling was Vinicius.
3: Het is sowieso wel nefast in het voetbal om fouten te maken natuurlijk. Maar ja, in dit concept helemaal.
0: Goed, hij zweert erbij. Gasperini. Mbappé. Bellingham. Achter het steunbeen. Nee, dat komt er niet uit. Hier is Molina. Levert onder druk van Bellingham opnieuw in. Tchouaméni. Cucurella. Mbappé. Is overal. Maar waar Mbappé is, is ook Gianluca Mancini. Daar is de versnelling. De voorzet opgepikt door Denzel Dumfries. Dumfries, goede voorzet vanuit stand. Hermoso verdedigt prima. En Bellingham dook in zijn rug. Hier gaan we nog eens het doelpunt zien. Nou, daar worden we nog altijd niet wijzer van.
3: Camera-standpunt hebben, maar we gaan ervan uit dat hij toch geraakt is. Ja. Anders,
0: hoe moeilijk kan het zijn om de juiste herhaling te kiezen?
3: En aan die andere goal zit daar wel een camera in de goede richting. Hier zie je het ook op dit beeld natuurlijk, ja. Van Mbappé zijn schot. Maar we hebben een camera nodig van achter het doel.
0: Inderdaad. En die hebben ze wel, hoor. Mm-hmm. Goed. Staat 2-2 wat hoekschoppen betreft. Tchouaméni krijgt hem niet achter het steunbeen verlengd. Diomandé pikt op. Hij is één man kwijt. Hij is twee man kwijt. Voorzet is strak. Goed verdedigd.
1: Mooie actie van hem. Geveinsd om aan zijn linkerbeen te gaan, toch rechts.
0: Vinicius gaat er zich mee bemoeien. Hier is Valverde. Bellingham. Niet Diomandé, maar ook De Roon. Dybala kantelt richting Wesley. Een goede paas. Molina op rechts. Dat kent hij ook. Gaan halen. Bal net te hoog. Maar wel opgepikt hier door Paulo Dybala. Puzili. Pizili uiteraard. Veel ruimte tussen de linies.
1: Waarschijnlijk toch.
0: Wesley vindt Malen niet. Die kunnen ze moeilijk bereiken in het strafschopgebied.

0: Inworp Real. Nou, Real won de laatste vier confrontaties met Roma. Telkens zonder tegengoal. Dus dat is al de verdienste van de troepen van Gasperini dat ze hebben gescoord. De laatste keer dat ze elkaar ontmoeten was in de groepsfase in de Champions League in 2018. In november. Real won met 2-0 goals van Gareth Bale en Lucas Vazquez. Met in de goal toen Courtois op het veld, Valverde. Vini Junior zat op de bank. Bij Roma had je Pellegrini en Cristante. Pellegrini vandaag ook bank zitten. Cristante geblesseerd. Malen. Dybala krijgt hier geen tijd aan de bal. Overtreding van Malen. Valverde. Cucurea. Dan moet Solé ook mee. Mbappé. Bellingham en Vinicius Junior. Even weg van de flank. Bellingham. En ze zitten op rechts bij Diomandé. Dumfries al aan de binnenkant. Konaté. En Golini. Maar zie je, in situaties als deze, wanneer ze bij Roma, bij Real of wat overal lopen, dan zie je toch dat niet iedereen de man volgt.
1: Nee, maar als je zo laag op het veld komt, is dat voorbij. Hè? Dan ja. Moet je dat opgeven. Hè? Dan moet je meer in blok gaan. Hè?
0: Overtreding van Cucurea. Op Soule. Ik dacht dat hij hem had binnengehouden. Nee, oordeelt de assistent.

0: Diamant deed, gaat uiteindelijk het duel niet aan, moest van te ver komen. Gezini. En door de training van Konaté op Dybala. Ja, dat was ook ver doordekken wat Konaté deed.
1: Een wegwerpgebaar erachteraan, waar je vaak geel voor krijgt. Ja, de fout is al geel. Overduidelijk. Ja. En dan is het schot in de loop. Normale en Courtois. De bal onder zijn lichaam krijgt, maar dan snel reageert omdat hij dat ook voelde. Van.
0: Soulé. Goeie actie. Soulé. Mancini moest er even op wachten. Malen weg uit de dekking. Maar goed werk van Konaté. Pizzilli. Molina. Nee. We kunnen niet zeggen dat het kansen regent in deze wedstrijd.
1: Goeie actie nog eens van Cucurella in de rug van Soule. En dan met rechts toch naast gezet. Allemaal op die lange ballen, die diepe ballen. En daar moet je dan het duel aangaan.
0: De Roon. De lopende man is Dybala. Hier zijn mogelijkheden. Malen. Ah, dat was de bedoeling. En uiteindelijk lossen ze het achterin op de een of andere manier toch nog op bij Real.
1: Onorthodox, maar alle twee geraakt. Eerst Konaté en dan Rudiger hier al even. En dan Konaté uiteindelijk weg met zijn scheenbeen.
0: Ja, mooi in één tijd voor doelgebracht door Nicolò Pizzilli. Dybala. Slordig. Soulé. Soulé. Dit was niet het moment om te trappen. Pizzilli. Hij heeft 4 caps voor de Italiaanse nationale ploeg. En toch werd hij tijdens de afgelopen interlandperiode niet opgeroepen door Mancini. Hij was er wel weer bij de belofte. Dus schippert nog een beetje tussen de beiden. Soulé voor Molina. Dybala. De Roon. Mancini voor Wesley. En Real Madrid staat erbij. En laat het allemaal rustig gebeuren. Dit is prima. Wesley kijkt. En dan is er een extreem. Is altijd wel iemand, in dit geval Jude Bellingham, om redding te brengen.
1: Raakt hem wel niet goed. Niet zuiver Wesley hier. Kijk eens. Gaat bovenop de bal. Rudiger.
0: Die was ook al onderweg.
1: Nee, in die beweging.
0: Soulé. Nu misschien een keer trappen. Dat heeft hij ook al beter gedaan.
1: Wel aanwezig geweest heel die eerste helft. Gasperini. Even boos, maar zal in zijn geheel niet ontevreden zijn, denk ik. En natuurlijk jammer van de tegengoal. Ja, dat is vermijdbaar.
0: Het is jammer dat je niet op voorsprong staat na zo'n eerste helft.
1: Dat zou je moeten hebben, dat is waar.
0: Vinicius.
1: Slim dit.
0: Mbappé. En een Dika.
1: Leek me niks.
0: Nee, dit is niks, lijkt me.
1: Misschien een zwaaiende arm even tegen het aangezicht. Maar nee. Nee, dat is niks. Nee. Een normaal duel.
0: Is dat de Franse scheidsrechter die een Franse ster beschermt? Ja, of zou je dat niet mogen besluiten?
1: Ja, dan moet je elke keer kijken naar de nationale team. Ja, nee. De scheidsrechter dan. Ik weet het niet.
0: Bellingham draait schitterend weg. Van Ndika. Ndika is alweer terug. Cucurella. Vinicius. Pikt er een Mbappé uit. Bellingham. Vindt de ruimte bij Ibrahima Konaté. Dumfries. Hij is ook niet de dribbelaar natuurlijk. Hij is meestal de man die het op snelheid moet doen. Die moet komen. Maar hij heeft nog eigenlijk de kans niet toe gehad.
1: Zou net als Cucurella ook een keer diep kunnen gaan natuurlijk. Dat zit in hem.
0: Mbappé houdt goed af. Konaté. En Bellingham helemaal uitgezakt. Geweldige paas op de dieplopende Valverde. Mbappé. En zo voetbalt Real Madrid zich toch tot diep in het strafschopgebied.
1: Geraakt, oordeelt assistent. Mbappé vindt van niet uiteraard.
0: Ja, dat is ook een Franse assistent.
1: Excuseren zich die nu? Het leek alsof ze zich excuseren. En heeft hij hem geraakt? Denk het niet.
0: Zo, denk het ook niet.

0: Mancini, Cucurea, Anderon, Diomandé ligt nog meteen goed. Dit is ook een prima paas. Mbappé, daar is Dumfries. Diomandé aan de binnenkant en niemand daar, want Vinicius helemaal naar binnen gekomen al. Dus heeft Mancini de tijd, maar dat kan ook tegen je spelen. Rüdiger. De wint tijd voor hem en zijn ploeg.
1: Nou, hij zegt ook van het is bijna rust. Nummer onnozel doen nu.
0: En er komt nog wel wat bij. Want het zal niet meer dan een minuut zijn. Alhoewel, Koné heeft er wel even gelegen. Misschien toch twee dan. Maar het is er eentje. Konaté. Mbappé verlengt. Vindt nog bijna Vinicius. Dybala. En Molina. Nog één keer Roma. Met Mancini. Die de vrijheid krijgt om mee te gaan. Genoeg volk dat zijn positie overneemt. Onder andere deze Martin de Roon. En Wesley, heel gedisciplineerd. Onvallend minder in beeld dan in de vele andere wedstrijden. Slordig dit van Molina. Dan moet hij achter Diomandé aan. En dit zijn de momenten waarop Real Madrid aartsgevaarlijk is. Vini Junior. Met Wesley. Kijk eens dat overzicht en dan scheelt het niks hoor. Jude Bellingham. Stuurt Real Madrid bijna met een voorsprong de kleedkamer in. Na alweer balverlies bij Roma. Nu redelijk ver van het doel, maar dit kunnen ze toch zo goed, Gert.
1: Ja, ja, omdat de combinatie zeer goed bleef. Kwaliteit en op snelheid. Resulteerde uiteindelijk in een goede kans. Eigenlijk best wel oké afgewerkt. Met Maast.
0: En het is rustig geblazen. 1-1 de stand. Een mooie start van Roma. De voorsprong met een logisch gevolg na 20 minuten. En dan een fataal foutje. En zo dus 1-1 halverwege. Bellingham boos dat het geen 1-2 staat.
1: Nee, als je daar de kansen gaat optellen, uiteindelijk geen buitenspel uiteraard van Vinicius. Als je de echte goede kansen gaat optellen, dan heeft Real ook nog wel twee grote kansen gehad met Cucurella en Bellingham. Dus het had nog erger gekund voor Roma, maar zij waren de betere ploeg. Maar er zit veel kwaliteit aan de overkant.
0: Inderdaad, eilandjes van kwaliteit tegen een goede ploeg. Dat is de samenvatting een beetje van deze eerste helft. Graag tot straks voor de tweede.

0: Dit is Rodrigo Mora, de 19-jarige Portugees die Roma binnenhaalde van bij FC Porto afgelopen zomer. En hij gaat aan de tweede helft beginnen. Nou, mooi hoe een van de assistenten die andere spelers kwam brieven, nou, ineens omsingeld werd. Ze zijn allemaal wel mee in het verhaal. En dat is ook wel een van de verdiensten, denk ik, van deze Gasperini. En dan is de vraag, wie komt die aflossen? Als ik het goed heb, dan is het Paulo Dybala, die niet uit de kleedkamer is gekomen. Ja, en dat is wel jammer.
1: Dat denk ik ook.
0: Er was toch heel veel dat met hem begon. Denk maar aan het doelpunt. Het is inderdaad Dybala die we moeten missen. En laten we hopen dat hij niet geblesseerd is. Heeft hij de afgelopen jaren al te vaak meegemaakt. Nou, ze zijn nog altijd bezig met de Reunion. De reunie met Mourinho. Maar zoals het een toptrainer betaamt, is hij alleen geïnteresseerd in deze wedstrijd en die winnen. Een toptrainer of een ex-toptrainer.
1: Ja, maar al wel een kushandje gegooid straks. Hè? De Roma-fans.
0: Overtreding van Hermoso. 13 keer met Atletico tegen Real Madrid gespeeld. Hermoso amper 2 keer gewonnen. Molina, die andere ex-Atletico-speler, 13 duels tegen Real Madrid. 3 keer gewonnen. Het is maar om aan te geven hoe moeilijk het winnen is. Ook als je speler van Atletico bent. Van de Koninklijke. Diomande. Dumfries aan de binnenkant. Maar dat kan zelfs hij niet belopen.
1: Dat is wel een goede poging hoor. Als de bal een beetje scherper is.
0: En Molina, die was mee. Mora met Konaté. En ook Valverde. Tchouaméni.
1: Ja, Mora tegen Konaté. Dat kan er 2 keer in. Hoor.
0: Ja.
1: Enfin, niet dat die bal al veel groter
0: nee,
1: is.
0: Nee. Dybala heeft het voordeel van ervaring. Dat heeft Rodrigo Mora niet. Uit het duel spelen. Zal hij, als ze had hebben meegekregen, vermoeden.
1: Kan. En dat kan zeker, want dat hebben we vaak gezien in de eerste helft.
0: En er worden nog noppen afgesteld. Ze dragen niet allemaal van die nieuwe plastic vinnen. Moet het initiatief opnieuw van Roma komen? Daar lijkt het wel op.
1: Maar het is toch niet hetzelfde begin als de wedstrijd. En dat is maar zelden natuurlijk dat een tweede

0: echt op een eerste gelijkt. Ik heb nu toch de indruk dat Real probeert om wat hoger te blijven. Toch een vroeger gat proberen te storen.
1: Inderdaad. Ja, echt jagen kan je niet noemen, nee, maar het is wel nooit hoger opvangen.
2: Die agressiviteit hebben ze nooit, Nico.
1: Mora. Eén goal tot nog toe. Voor zijn nieuwe club in de competitie. Op bezoek bij Lecce. Maar Roma maakt ook weinig tempo aan de bal. En Dika. Weinig beweging ook voor de bal. Soule. En Wesley. Een flankverandering richting Molina. Krijgt dan hier steun van Mora. Pizzini. Mora.
0: Nog geen durf om een actie te maken bij hem.
1: Molina, hier is Mora. Even moeite met de controle. En daar is weer die ongelijke strijd met Konaté. Twee koppen groter en dubbel zo breed. Ja, ik kan me wel voorstellen dat enige plankenkoorts logisch is als je 19 bent en dan plots tijdens rust moet invallen. Wie is er blijven liggen?
2: Soule.
1: Is dat Soule inderdaad? Hij staat alweer. Dat is wel een stuk overtreding van Diomande. Niet gezien door Le Texier. Weer de bal door het midden van Courtois. Vinicius.
2: Veel risico, ja.
1: En dan komt de bal snel terug. Mora. Hier is Malen. Randje buiten spel. Malen. Rond het schitterend af. Wat een afwerking van Daniel Malen. En heeft hij zijn eerste Champions League goal gemaakt voor AS Roma of niet? Het was nipt. Maar dit is een spits met vertrouwen. 6 goals al in de competitie dit seizoen. Dit is zijn 7e van het seizoen. Terwijl de volgende ook al klaar staat om in te vallen. Lorenzo Pellegrini staat Roma opnieuw op voorsprong.
3: Nog een klein beetje voorbehoud voor buitenspel eventueel of niet? Of was zij daar wel van overtuigd?
1: Hier gaan we het zien.
3: Was, ja, inspelen. En dit is al veel te veel risico van Vinicius. Wat is de kans dat dat aankomt? En dan hier het spelen van Mora op mijn oog. Nu je belangen niet. Oelala.
1: Hij moet er even op wachten. Neemt hem wel uitstekend
3: toch
1: mee.
3: Toch weer geraakt ook van Valverde, denk ik. Nico, ja, kijk eens. Ja, dat been is weer een deflectie. Dat is twee keer.
1: Is weer geluk. Ja. Want we hebben een herhaling gezien van de eerste goal tijdens rust. En dat schot van de Roonbeek af op de arm van Konaté, dachten we. Ja. Heel duidelijk was het niet. Maar dit is wel een duidelijke deviatie.
3: Twee keer geklopt eigenlijk door zijn eigen verdedigers.
1: Ja. Hier kan je Courtois absoluut niks verwijten. Daniel Malen. Indrukwekkend sinds hij in januari toekwam vanuit Birmingham van bij Aston Villa. En nu Vinicius. De ruimte bij Diomande op links. Kan er al een tandje bij steken. Vinden ze dat nu wel nodig? Het lijkt van wel.
3: En Mora zal content zijn. Zijn assist al beet.
1: Jawel. ...22 goals in 28 wedstrijden voor Roma, Daniel Malen. Ja, die ook al aangaf dat hij bij Aston Villa gewoon verkeerd werd gebruikt. Dat Unai Emery misschien niet helemaal in hem geloofde. En met Roma en de filosofie van Gasperini was er wel meteen een klik. En dus werd de uitleenbeurt omgezet in een definitieve overgang. En Dika. Hoog op de helft van Real Madrid. Krijgt de vrije trap mee.
3: Een prachtig beeld hier van de Curva Sud, zeker?
1: Jawel. De Zuidbocht, dat is die van AS Roma. De Curva Noord, dat is die van Lazio. Wanneer de derby wordt gespeeld. Een lange bal van de Roon richting Mora. Steun van Molina als het nodig is. Ja, Mora kan het zelf.
3: Nu wel de durf en het lef om te dribbelen.
1: En zo dwingt hij ook de hoekschop af. Nou, die assist zal wel vertrouwen geven. De eerste hoekschop van de tweede helft komt eraan met Rodrigo Mora. De paal. Hier is Malen weer. Moest te lang wachten op de bal.
3: Ja, het sprong te hoog op.
1: En zijn landgenoot Dumfries brengt redding.
3: Het is een goede corner. Scherp voor de goal.
1: Golini. En Wesley.
3: Een beetje door elkaar bij Roma. Mancini daar ook rechts tegen de zijlijn.
1: Jawel.
3: Wesley terug naar zijn plek ondertussen. En zo weet iedereen van elkaar waar ze toch mee bezig zijn.
1: Molina. Probeert te versnellen. Hij is er bijna doorheen. Roert het de bal even met de arm. Alleen 2 met Malen. Niet perfect. Maar wel geweldig geprobeerd, ondanks de druk van Tchouaméni.

0: Courtois. Door het midden. Goh, een dikke. Die is wel schitterend opgelost. Hermoso. En wat vindt Roma makkelijk de vrije
1: bal? Nou ja, dat is niet te doen. Dat is, tot aan de 16 meter kan je zomaar bal aan de voet lopen. Op het middenveld ga je ballen aannemen, doorspelen zonder enige hinder.
0: Mora. Halen.
1: Slap staan te kijken eigenlijk.
0: Inderdaad. En dan toch een foutje.
1: En Vinicius. Toch een counter ook misschien een keer.
0: Jawel, Dumfries is mee. En wie kan volgen? Ja, niemand bij Real, ook niemand. Kijk, maar wel schitterende paas hoor, richting Bellingham. Die hoopt op een penalty, maar die gaat hij niet krijgen.
1: Counter op de counter nu.
0: Soule. Hij heeft niet veel haast.
1: 5 tegen 5.
0: Door het midden, Malen. Daniel Malen. Hij doet het weer, maar nu is er wel de vlag. En we dachten, wat duurt dit lang? Maar Soule was gewoon aan het wachten op het goede moment. Kreeg daar ook de tijd voor. En wat werkt hij het weer rustig af. En is het buitenspel. Oh, het is heel erg.
1: Valverde zet de stap. Dus daar gaat het van afhangen.
0: Dit is zuiver afgewerkt.
1: Ik durf het nog niet direct zeggen. Ik had het gevoel dat hij net te laat stapte eigenlijk, Valverde. Dat was mijn gevoel.
0: Hier de aai op het achterhoofd van Mancini bij Bellingham.
1: Niks van geven.
0: Dit is nooit een penalty. Nee.
1: Maar de stap van Valverde al dan niet te laat. Dat is de vraag. Goal.
0: Het is 3-1.
1: Ja, voilà.
0: Te het laat. Is 3-1 voor Roma na 57 minuten. Malen met zijn tweede. En de Texier wil verder geen uitleg geven aan zijn landgenoot, aan Mbappé. Die geeft hij wel aan Federico Valverde, dat is de aanvoerder. 3-1.
1: Hier de situatie die ontstaat, de counter op de counter van Real.
0: Maar kijk eens.
1: 5 tegen 5 situatie, niemand
0: geen
1: die
0: druk op de bal.
1: Op de bal gaat. En ook niemand die de lopende speler volgt. Ja, het is het verhaal van heel de match. Nico, dit komt niet uit de lucht gevallen. Dit is zowel de manier waarop dat zij op het veld zijn gekomen. En al heel dat uur op het veld staan. Hè. Simpel.
0: De eerste zuivere goal van de avond.
1: Dat wel.
0: Maar dit is echt de tegenstander vrije baan geven. En het wordt nu wel tijd voor Arda Güler.
1: Schimmige
0: en
1: match.
0: Voor Endrik.
1: Van Vinicius toch.
0: Voor Vinicius. En Dumfries. Valverde wordt rechtsachter. Is AS Roma op weg naar zijn vierde overwinning tegen Real Madrid. En de eerste sinds 2008. Toen stonden ze tegenover elkaar in de achtste finales van de Champions League. Won Roma hier de heenwedstrijd met 2-1. Goals van Pizarro en Mancini. Amantino Mancini, de Braziliaan. En Roma ging door.
1: Deze Mancini. Frank Geel.
0: En dan 1-2 in de terugwedstrijd in Madrid. Dit is terecht geel.
1: Ja, hij wou ze
0: de gele kaart van de wedstrijd.
1: Of hij wou het shirt al van de Mbappé.
2: Je moet het wel maar doen. Hè.
0: Ja,
2: ik hoop bij Mbappé op deze manier. Dat is echt zo.
0: Ja, die loopt al een beetje ambetant. Nog eens kijken.
1: Goh, te laat instappen van Valverde. Ook dat hè, is eigenlijk om niet te moeten meelopen. Hè. Het stapje zetten als gemakkelijkheidsoplossing toch een beetje.
0: Dus het is een beetje alibi verdedigen allemaal. Of, ja, nee, zelfs dat niet. Hè.
1: Slecht.
0: Hè. Arda Güler zoekt Rüdiger. Valverde, alles of niks.
1: En als je zo straks een klassico voor de dag komt, dan krijg je daar ook een pak geslagen.
0: Ja, die komt eraan over een dag of 10. In Camp Nou. maar zeggen dat Roma in de laatste vier duels met Real geen enkele goal kon maken. Nu dit Real en verdedigende aspecten van lijkt ook op dat van vorig seizoen. Het is niet dat het onder Mourinho veranderd is of nog slechter is. Ja, benieuwd wat de aanvalsmachine Real Madrid nog kan in het laatste half uur. Want er is nog tijd genoeg natuurlijk. Diomande nu op links. Cucurella wilde laten voor Mbappé. Diomande. Hier is Mbappé. Even los. De hoek is scherp. En hij stuit op Golini. Kylian Mbappé. Ah, het zal toch weer van hem moeten komen. Eerste redding van Golini in de tweede helft.
1: Maar die pakt goed. Roma in zijn geheel verdedigt ook goed. Krijgt nu heel weinig binnen.
0: 3 goals in de Serie A. Tot nog toe dit seizoen. Diomande helemaal verkeerd op de schoen genomen.
1: Ja, op deze manier gaan ze geen maken.
0: Het heeft even geduurd, maar daar is Lorenzo Pellegrino, of Pellegrini liever, daar dan toch. Ook Balerdi komt erin. Dat was al een verdediger, die komt Gianluca Mancini aflossen. En Mancini geeft dan de aanvoerdersband meteen aan Pellegrini. Lang oud geweest, Lorenzo Pellegrini met hamstringproblemen sinds het voorjaar, heeft afgelopen weekend zijn eerste minuten gespeeld sinds april. Nou, en Balerdi. Dat is ook een Argentijnse international. Maar ze hebben er wel wat lopen hier. Van 27, Roma haalde hem weg bij Olympique Marseille. Afgelopen zomer. Pellegrini. Van de sokken gelopen door Tchouaméni. En Pellegrini is eigenlijk de opvolger van Totti van de Rossi. Want hij is een Romein. En opgeleid door Roma. Wat een opzichtige duwfout is dit van Cucurella bij Wesley. Het lijkt alsof de frustratie aan het groeien is bij de koninklijk.
3: Getoken heeft hij wel.
0: Pizzili. Molina. Opnieuw Nicolò Pizzili. En Molina vindt Mora. Meteen gedraaid. Rodrigo Mora. En Malen was weer klaar. Een buitenspel toch van de Portugees nu. Dat was toch heel erg nipt. Te nipt om meteen te vlaggen, lijkt me. Konate. Valverde. Dat is wel mee voor Hermoso. Maar dan toch Hendrik. Ja. Hermoso is eraan. En Golini ook. En dan wil hij een penalty afdwingen. De Braziliaan, daar gaat Le Texier niet op in. Gelukkig voor Roma. Maar een geweldige actie van Hendrik.
1: Nou, dan liep er Hermoso flink af, moet ik zeggen.
0: Diomande, goede versnelling. Laat de rond te plaatsen. Diomande nog. Wil helemaal zelf tot bij Golini en slaagt er nog bijna in ook. Dat is toch dat surplus aan individuele kwaliteit. Hendrik, Diomandé. Ja, en op die manier zal Real het toch moeten proberen. Ja, Molina geeft de bal zomaar weg. Ja, zo breng je jezelf in de problemen natuurlijk.
1: Het is niet onlogisch dat je dit iets meer gaat verdedigen nu natuurlijk.
0: Mbappé. Goh, dat is ook dolle. Ja. Golini aan het werk gezet.
1: Die gaat nog werk krijgen.
0: Ja, ja. Het wordt nog een moeilijk laatste kwart van de wedstrijd op deze manier voor Roma.
1: Mag niet binnen daar natuurlijk. En hier, nou ik zie, Hendrik, geraakt of niet? Nee, zelf gezocht.
0: Ja, hij zoekt het zelf.
1: Dan een halve draai.
0: Als hij op zijn
1: poel terechtkomt.
0: Was de controle over de bal al kwijt. Valverde. Bellingham, goede kaats. Tchouaméni. Wesley, goed gelezen. De Roon. En Malen. Ja, brengt op deze manier ook heel veel rust. Tony aan Malen. Was speler van Borussia Dortmund. Toen het de finale speelde tegen Real Madrid in 2024. Mocht 10 minuten invallen. Prima, maar een moeilijk moment. Die plauw even in de ploeg houden. Mora. Ah, goed weggedraaid van Konaté, zo ligt het open. Haar bedoeling was opnieuw Malen. Misschien had die bal in eerste instantie naar Molina aan de buitenkant.
1: Dat was de makkelijke pas. Deze die hij gaf was de moeilijke. Hij koos die optie.
0: Ah, Diomandé, indrukwekkend hoor. Daar gaat Mbappé, geen buitenspel. Mbappé tegenover Golini en daar is de 3-2. En dan nu toch de vlag omhoog. Ja, oké. Okay. Dat begrijpen we van de assistent. Wait and see. Is dit buitenspel?
1: Oeh,
0: het is nipt. Ja. Het is wel schitterend afgewerkt. Ja, in Italië houden ze van dit soort herhalingen. Dat weet u. Kijken en nog eens kijken. Terwijl één keer genoeg is om te weten dat dit geen penalty is.
1: Eigenlijk moet je Hendrik voor zo'n actie ook geel geven. En
0: ja, kan zeker.
1: Dat is echt proberen om een penalty te versieren, toch.
0: Centimeterwerk opnieuw voor de VAR. Het is bevestigd. Buitenspel geen 3-2. En dit is wel een flinke opluchting voor Roma.
1: Nee.
0: Maar er gaan nog kansen komen voor de Koninklijke. Dat is duidelijk. Kijk eens, Diomandé. Eindelijk komt temperatuur. Overtreding van Wesley.
1: Krijgt nog niet uitgelegd waarom je dit niet eerder kan doen.
0: Ja, absoluut.
1: Waarom je eerst in die verloren situatie moet terechtkomen.
0: Een tweede gele kaart al bij Roma. Ook vandaag.
1: Om maar al een beetje meer energie uit te stralen. Dat kan nu plotseling wel.
0: Ja, Wesley had geen problemen met Vinicius Junior. Met Diomandé des te meer. Ja, er staat nog een verse kracht klaar. Tchouaméni naar de kant. En daar komt Brahim Diaz. Dus dat is nog meer aanvallend geweld. Ah, het is Bernardo Silva. Excuseer. Goed, die kan ook beter voetballen dan Tchouaméni. Niet dat hij slecht is, maar dat is toch een extra aanvallende kracht. Arda Güler. Rodrigo Mora, de diepste man. Cucurella. Arda Güler. Nog eens kijken naar het buitenspel van Mbappé.
1: Schouder er voorbij.
0: Ja. Ja.
1: Een oor en een klein beetje schouder.
3: Goed gezien, Gert.
0: Mooi van Hermosso. Malen. Mora. Opnieuw Daniel Malen neemt het schitterend mee. Dat was niet vanzelfsprekend. En dan slim opgelost door Valverde.
1: Ja, maar de voet van Malen was misschien wel buiten. Dus...
0: het zou best kunnen.
1: Maakt niet zoveel uit deze. Maar...
0: Bernardo Silva. Hij is de bal al meteen op. Rüdiger.
1: Zonder breker op het middenveld nu.
0: Jawel. Arda Güler. En dan Balerdi, overtraining op Bellingham. De lange bal van Rüdiger. Verdedigd door Hermoso. Molina. Wesley. Ja, dat was nodig hoor. Dat Balerdi dat duel won. Pellegrini geeft mee aan Wesley. En loopt zelf goed om, maar die bal rolt dan over. Nou, Roma heeft het toch lastig nu. Maar hier weer de uitbraak. Malen. Mora. Die gaat trappen. Rodrigo Mora. Te braaf. De afwerking van de jonge Portugees. Arda Güler. Hendrik, de diepste man.

0: eventjes de bal weggeven. En nu wel druk naar voren, hè Gert? Bij Real.
1: Ja, dat is ook helemaal dat doen anders ze nu geworden plots. Natuurlijk. Ja, nee, ze hebben energiestoot gekregen ook.
0: Het is van moeten. Kijk eens Konaté, hoe hoog. Goed onderschept door Hermoso.
1: Het is klassiek verhaal natuurlijk dat de ploeg die de voorsprong heeft de neiging heeft om wel wat te gaan verdedigen. En de ploeg die in een verloren situatie zit, alles of niks speelt natuurlijk. Ja. En naar voren begint te rennen.
0: Mbappé. Op rechts nu makkelijk voorbij Molina. En Golina.
2: Golini,
0: inderdaad.
1: Wel zijn naam niet gestolen om in de goal te staan.
0: Oké, okay, Golini.
1: Ja, oké. Okay.
0: Nee? Heb je daarover nagedacht?
1: Nee.
0: Of komt het plots?
1: Nee, ik dacht dat van het weekend als ik ernaar aan het kijken was. Okay. Ik dacht van, oh, dat is nogal logisch dat hij gekozen heeft voor keeper te worden. Opstootje ondertussen. Dat is toch ook al een hele partij aan de gang zo, dit soort dingen. En een goede invalbeurt van Mora.
0: Zeer
1: aanwezig.
0: Zeker. Nog eens die actie van Diomandé en de geweldige paas eigenlijk op Mbappé. Ondertussen een kleine 10 minuten geleden die aansluitingstreffer. Die er uiteindelijk geen was. Pizzilli. En Hermoso. Ja, onder druk. Goed hersteld. Door de Spanjaard. Molina. Ah, mooi langs de lijn. Mora. Blinde bal naar Molina. Het ligt op rechts. Helemaal open. Pellegrini. De aanname. Daar ging het eigenlijk al fout.
1: Ja. Hij wilde dan eerst nog naar zijn linker. Want dan dacht hij, oh nee, toch maar rechts. Te schuin geworden. Espy nog.
0: Tijd voor het breekijzer. Oh. Carlos Espy.
1: Oh ja, wie eruit?
0: Ja, goede vraag.
1: De verdediger? Dat
0: je houdt al bijna niemand meer over. Ja, om te verdedigen.
1: Gaat er Mbappé drie uithalen?
0: Nee, dat denk ik ook niet.
1: Dat geen spits van een spits.
0: Ja, Bellingham zie ik toch ook niet gebeuren.
1: Ja.
0: Dan is Diomandé misschien.
1: Ja.
0: Maar ja, die is ook goed bezig. Goed onderschept door een dikke Malen.
1: Nee, het gaat Diomandé wel zijn. En dan Mbappé wat meer van de kant.
0: Ja, het zijn er twee Carreras. Die gaan invallen. Espy en ook Carreras. En dan denkt Mourinho, ach, ook een nieuwe linksachter meteen. Of gaat hij hem toch nog ergens anders brengen? Schitterende pas van Wesley tot bij Molina. Dat is wat je moet doen als je voorstaat. Pizzilli wordt niet opgepikt. Pellegrini. En Wesley. Wesley. Dan zoekt Malen, maar die wordt vastgehouden door Konaté. Ja, als hij gaat liggen, dan heeft hij meer kans op een penalty. Hier is Hendrik. En die temporiseert zodat de rest kan aansluiten. Bellingham is er. Mbappé is er. En dit is toch een fantastische versnelling die die jonge Braziliaan in de voeten heeft.
1: Aanzet is niet te volgen.
0: Hij is 20 ondertussen. Jaartje mogen rijpen bij Olympique Lyon. En nogmaals, de plaatjes zijn duur voorin bij Real Madrid. Dus Koukouré naar de kant voor Carreras. En voor wie komt Espy?
1: Is er al af.
0: Ja, Diomandé inderdaad. Carlos Espy. Hij heeft zijn rol al gespeeld dit seizoen bij Real Madrid. Hij is de man die Levante eigenhandig in La Liga hield. Daar is hij al hoor. Met een geweldige eindspurt. Van belangrijke doelpunten. Maar hij ging uiteindelijk niet mee in het duel. Het was Bellingham die kopte. En die ook voor een nieuwe hoekschop zorgde. Ja, de VAR is tussen gekomen. Het is gewoon een doeltrap. Voor Golini. Balerdi. Rüdiger. Komt nog ver in de bal voor Golini, hoor.
1: Gevaarlijk, hoor.
0: Spier was al goed voor de winning goal tegen Elche een paar weken terug. Maar hier is er nog veel werk. In de resterende 10 minuten. Bernardo Silva. Een goed werk van Pizzini. Om de Portugees geen vrije baan te gunnen. Maar de training van Balerdi. Ja, die doet het echt op zijn Argentijns tegen Bellingham. Goed wetende dat dat effect heeft. Ook op het humeur van de Engelsman. Daar komt ook Kouliarakis. Om Hermoso te vervangen en verdedigen voor een verdediger. Ik zit Mario Hermoso en dus Konstantinos Kouliarakis. Ook hij is nieuw. Overgang gemaakt van bij Wolfsburg. Dat zakte uit de Bundesliga. Grieks international. Daar is Espial. Maar had een duwfout nodig om Ndika opzij te zetten.
1: Inderdaad, een foutje. De rest was het wel mooi gedaan. Als controle en de volley.
0: Pellegrini. Alle wissels opgebruikt. Met deze 22 gaan we tot het eind. En Dika kruipt goed voor Espi. Molina. En daar is Dika al opnieuw. Maar is ook Ibrahima Konaté. En nu ligt de ruimte. Arda Güler. Hier is Mbappé. En daar was ook de goede terugkeer van Pellegrini. Die kwam van heel ver.
1: Werken voor iedereen.
0: Arda Güler. Een goede kopbal. En daar is dan wel de 3-2. Maar buitenspel van, wie was het, Espi? Weer geen aansluitingstreffer.
1: Als het zo was, gaan we kijken. Op het moment van de kopbal. Of hij er al voorbij is.
0: Nee, toch?
1: Nee,
0: toch?
1: Geen buitenspel.
0: Nee, dit is gewoon een goal.
1: Ja, gaan een goal worden.
0: Foutje van Golini. En ja, Carlos Espi.
1: Ja, ik weet niet of het echt een foutje is, Nico. Vind je dat hem moet vasthouden?
0: Ja, goed. Ja. Nee, vasthouden niet. Of hem meer naar de buitenkant doen. Maar het is van dichtbij natuurlijk. Dus misschien al blij dat hij eraan kan. Dit lijkt ons een geldig doelpunt. Tenzij het helemaal in het begin bij die corners fout liep.
1: Ja, daar heb ik nu niet direct op gelet.
0: Want ze hebben hem kort genomen. Het is een goal. Het is 3-2. We krijgen nog een spannend slot hier. Je bent nooit klaar met Real Madrid. Hoe moeilijk ze het zichzelf soms maken. En Carlos Espi doet waarvoor hij is ingebracht. Waarvoor hij is aangetrokken van bij Levante.
1: Kopbal van
0: dit
1: Hendrik,
0: soort goals maken.
1: Dat verwacht je toch ook niet?
0: Nee. Het worden nog lastige minuten voor Roma. Kijk eens. Plots doet Real Madrid dit wel wat je eigenlijk van in het begin verwacht. De tegenstander opjagen. En geen tijd aan de bal gunnen. Wesley. Ja, heeft zich in het begin bekommerd om Vinicius. Nadien om Diomandé. En moet nu Mbappé dekken. Bellingham. Pellegrini. Nou, tegen Inter gaf Roma ook een voorsprong van 2 doelpunten weg. Werd het nog 2-2. Ja. Nou, Pellegrini krijgt hem niet afgestopt. Uiteindelijk doet Wesley dat wel. Een fantastische actie van Carreras. Kijk. Vriend zich voorbij, Lorenzo Pellegrini. Uitstekend verdedigd weer door Wesley. Real Madrid zit aan 5 hoekschoppen in de tweede helft. De kopbal van Valverde. Het is 3-3. Het is ongelooflijk. Het is ongelooflijk.
2: De doodstappies koningen. Ja.
0: Je weet dat ze het kunnen. Je weet dat ze het al zo vaak hebben gedaan. En is het Endrick? Weer Endrick die kop?
1: Denk het ook.
0: Dat zal toch niet waar zijn?
1: Het is weer Endrick. Straf op dezelfde plaats.
0: Een van de kleinste plaats van het veld.
1: Ja. Fantastisch goed gekopt. En een fantastische detente ook. Niet te pakken deze, denk ik dan toch, gewoon naar de grond.
0: Maar kijk, ja, er staan bereik. Nog 3-4 spelers tussen. Hoe komt het dat hij kan koppen? Het overkomt Roma dus weer in een topper. Een voorsprong van 2 goals weggeven. En Real Madrid is lange tijd nergens geweest. En pas met de rug tegen de muur beginnen die mannen te voetballen. En ze kunnen voetballen. Maar waarom wachten ze er altijd zo lang mee?
1: Ja, dat is onverklaarbaar. Nu ja, de verklaring is natuurlijk...
0: Goh, vliegende tackle.
1: Het is nog niet gedaan, hè,
0: van Koulierakis. Nee. Endrick, hier is Mbappé. Blijft overeind. Ja. Klein duwtje inderdaad, maar te weinig voor een strafschop. En je hebt het gevoel dat er nog meer kan komen. Endrick. Laat Molina gewoon ter plaatse. Endrick nog. En uiteindelijk is daar Pizzili.
1: Meer getoond op die 25 minuten dat hij nu op het veld staat van Vinicius. Veel meer zelfs.
0: Iedereen houdt Endrick in de gaten bij de corner van Arda Güler. Het gaat naar de tweede paal nu. Oh. En weer een kopkans, hè? Is voor Rüdiger. Of is het Bellingham?
1: Dat is
0: kijk eens, de wanhoop op de Romeinse bank.
1: Ja, en dat hou je nu niet meer tegen natuurlijk. Het is ingezet, Bellingham. En dat is een vrije kopkans.
0: Ik weet niet wat ze doen bij Real Madrid, maar ze slagen erin om telkens iemand vrij te krijgen die kan koppen. Ja, er worden mensen afgeblokt op een niet echt voor de hand liggende manier. Er worden echt schermen opgetrokken, waardoor er één iemand vrij kan koppen. Mbappé met Wesley. En mag Roma dan straks blij zijn met een punt?
1: Dit gaat altijd... aanvoeren als punten verloren uiteraard. Ook gezien het beeld van eigenlijk heel de match, of toch voor een lange tijd.
0: Bal weggegeven door Bernardo Silva. Hier is Mora. Dan kan Roma misschien nog eens aanvallen. Molina. Koulierakis voor Ndicka. De Roon.
1: Veel gewisseld zelf. Wat stilstaande fase betreft is dat altijd een nadeel. Jawel. Veel gewisseld zelf.
0: Om te
1: en
0: de
1: tegenstander die veel gewisseld heeft. Dus ja, dus van alles wat je voorbereid hebt voor zo'n wedstrijd, daar schiet niks meer van over natuurlijk. Hè, na 10 wissels.
0: Pellegrini. Waarheen? Pizzili. En Koulierakis. Molina. Mooi van Rodrigo. Of van Mora. Ja, Rodrigo Mora. Amalen. Willen het mooi doen. Bernardo Silva. Lokt dit heel mooi uit. Ah, hij zoekt de tegenstander op, heb ik het gevoel. Smeert Pellegrini echt een gele kaart aan. Goed. Het is een overtreding.
1: Ja, ja.
0: 90ste minuut. Krijgen we de totale ommekeer. Molina geeft de bal weg. Bellingham. En er komt weer een corner aan voor Real Madrid.
1: Dat is geen goed nieuws.
0: Nee.
1: Het was twee keer fantastisch goed gekopt, toch?
0: Nu gaan we het zien, hè.
1: Echt.
0: Hendrik. Ja, het moet zijn dat ze dat al eerder van hem gezien hebben. Want anders zouden ze hem niet zo zoeken. Kan Real Madrid het nog een keer? Arda Güler. Geweldig aangesneden. En het is gewoon 3-4. Het is onwaarschijnlijk. Roma geeft het in het slot helemaal weg. En zij worden wild. Real Madrid, meer dan ontsnappingskoningen. Dit kan je toch niet verklaren. Een uur lang nergens. En dan gaan ze hier gewoon winnen. Met 3 goals in 8 minuten.
1: En 3 corners.
0: Antonio Rüdiger.
1: 3 corners, Nico. Leg dat maar eens uit. Wat is daar gebeurd voor een ploeg die nauwelijks goals slikt?
0: Is het Rüdiger of is het een on-goal?
1: Nou, het is Rüdiger. Het is Rüdiger zijn voet. Maar het is slecht verdedigd tegelijkertijd natuurlijk. Molina in de buurt. Wesley in de buurt. Maar de voet van Rüdiger.
0: Antonio Rüdiger, de voormalige Romein. Hier zien we het best. 3-4.
1: Ja,
0: wat een domper hier in het Olympisch Stadion.
1: Het is niet te geloven. Wat is wel gebeurd? Een ander scenario dan Club Brugge gisteren. Maar hetzelfde resultaat voor Roma dan dat voor Inter.
0: Wat een scenario. Ja, en nu moet Roma nog op zoek naar een gelijkmaker in de laatste 4 minuten. En dat zijn al geen 4 minuten meer. Ja, het moet zijn dat Real Madrid gewerkt heeft op corners. Mbappé recht op Golini.
1: En gedacht heeft, wij spelen vandaag maar 20 minuten. De laatste 20.
0: Ja, als dat dan genoeg is om een wedstrijd te winnen. Waarom niet? Hè? Dan ga je het volgende keer nog eens op die manier doen. Ja.
1: Nico, onze taak is te proberen om af en toe dingen uit te leggen. Maar
0: dit kan je niet uitleggen.
1: Sommige dingen in voetbal zijn niet uit te leggen.
0: Ja, dat is waar. Het
1: gebeurt gewoon. Het gebeurt allemaal gewoon.
0: Ondertussen staat Ndicka mee voorin. Wachtend op een lange bal. Hopend dat hij luchtduels mag aangaan. Hier is hij, Evan Ndicka. Mora. Ndicka. Ah, Mora heel acrobatisch. En dat schot wel verrassend, moet ik zeggen. Ja, en nu denkt Real Madrid uiteraard aan het verdedigen van die voorsprong. Ondertussen zijn Rüdiger en Malen met elkaar in de clinch. Koulierakis. Molina. Achteloos.
1: Nee, moesten dit 10 minuten geleden gevraagd hebben. Nu 83.
0: Toen stond het nog 3-1. Hè?
1: Ja.
0: Real Madrid op weg naar 6-6. Na 2 gevleide zegens.
1: Ja, zeker.
0: Tegen Italiaanse clubs.
1: Ja.
0: Ja, meestal, zo zijn we opgevoed met Italiaans voetbal. Meestal was dat omgekeerd. Je bent beter tegen een Italiaanse club. Je hebt het gevoel, we gaan winnen. We zijn beter. En dan verlies je. Real Madrid.
1: Mm-hmm.
0: doet hier twee keer met een Italiaanse club wat de Italianen decennia lang
3: met andere
0: met alle tegenstanders in
3: zeker
0: Europa
3: op het einde van de match ook dan nog.
0: Ja. Ik herinner me een halve finale Milan-PSV. PSV gewoon de betere ploeg. En Milan is nergens en wint. En gaat naar de finale. Goed, we hebben Real Madrid al Champions League's weten winnen op die manier.
3: Zeker. Maar dit met drie corners is enorm straf.
0: Ja, het is chaos bij Roma. We zitten in de laatste minuut. Van een slotoffensief is geen sprake meer.
3: En teleurstelling kan ook niet groter zijn dan dit.
0: Jazeker. Het is 1-6 voor Roma. Puntje gepakt in Istanbul bij Fenerbahce. Tenzij er toch nog één moment komt. Nee. Verkeerde beslissing van Wesley. Valverde die denkt, ik ga die 95e minuut even uitspelen. Dat is wat hoogmoedig. Wesley. Pellegrini. Ja, ze maaien naar alles nu. Die van de Koninklijke. Nog geel voor Carreras, denk ik. Ja, dit is echt hebben om te hebben. Dit is eigenlijk gewoon rood, wat mij
3: schoffelt.
0: Ja. Ndicka was de bal even kwijt. Hendrik verdedigt mee. En daar is het laatste fluitsignaal. Wat een spectaculair slot. José Mourinho met het vingertje. Het is niet uitbundig vieren, want het is tenslotte Rome. Maar ze hebben het toch weer gedaan. Roma speelde 75 minuten lang gewoon goed.
3: Zeker.
0: Gaat toch de boot in.
3: De eerste kansjes begonnen te komen iets na het uur. Met een Mbappé twee keer met een schuin schot. Maar dan, ja, die corners gewoon ook. Het zijn corners geweest. Geen open doelkansen, maar drie corners.
0: De hoofdschuddende Martin de Roon. Wie begrijpt dit? Hoe kan dit nog fout lopen?
3: Nee, dat is een van de grootste teleurstellingen die je kunt meemaken op deze manier.
4: De wedstrijd werd u aangeboden door Pepsi, officiële partner van de UEFA Champions League.
0: In voetbal gebeuren vreemde dingen en heel vaak wint de ploeg die verdient niet. Bellingham en Malen, ex-ploegmaats van bij Borussia Dortmund, praten nog even na. Nou, Courtois drie keer geklopt. En toch als winnaar van het veld. Ja, probeert het eens te verwoorden, hè?
3: Nee, ik krijg het nu uitgelegd. Nico, het is wat ik zeg. In voetbal gebeuren gewoon dingen. Wat redelijk logisch is. En waar je altijd ziet natuurlijk, is dat een voorsprong naar het einde van een wedstrijd toe toch gewoon verdedigd wordt. Hè? Dat je niet meer de neiging hebt om op de zot te gaan aanvallen. En ja. Als je dan drie corners tegenkrijgt en je geeft het drie keren weg, kun je het duel niet winnen. Geen enkele keer het duel gewonnen op een corner. Dat is heel straf. Ik kan alleen maar denken aan al die wissels die er gebeurd zijn langs beide kanten. Waardoor dat die organisatie bij dat soort fases helemaal anders wordt. Wie moet wie pakken? Wat is de bedoeling?
0: De chaos heeft er misschien mee voor gezorgd dat Real Madrid hier toch nog wint. Ja, drie rake corners maken het verschil. En zo is het 6-6 voor Real Madrid en 1-6 voor Roma. Gert, bedankt.
3: Graag gedaan.
0: En geniet nog van de multilife. Graag tot volgende week.
3: Ja, zeker.